0: luisteren. En ik ben nog steeds benieuwd waar jij aan het luisteren bent. Want ik doe deze wereldreis natuurlijk niet in mijn eentje. Ik zit hier in een donkere studio. Maar waar ben jij nou aan het luisteren? Nou, de app die stroomt al lekker vol. Wilbert die luistert mee vanuit Zevenaar. Wouter mee vanuit Almere. Even kijken, Jan-Jaap die luistert mee vanuit Warns in Friesland. Woef die luistert mee vanuit Maarsebroek. Peter die luistert mee vanuit het mooie Corsica, vanuit de camper. Heerlijk. Martijn die luistert mee vanuit een Fris Veenendaal. Ja, het is ijskoud. En John die luistert gezellig met zijn huiskat naar Radio 1 vanuit Den Haag. En Sonja vanuit Nijmegen. Heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Die app, ja, die mag blijven volstromen. Ik ben benieuwd waar jij bent. Stuur maar even een ansichtkaartje waar je aan het luisteren bent. En dan gaan we dus samen de wereld rond.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Maar de eerste tijd voor de laatste nieuwsupdates van de landen waar we dit uur naartoe gaan vliegen. En ik vlieg als eerste naar Thailand, want daar woont mijn consument Pim van Melik. Pim, een hele goede vroege morgen voor jou.
2: Hey, goeienacht Rosa.
0: Ja, en we gaan het hebben over bier. Want ja, er is iets met de Belgische bier aan de hand in Thailand. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, nou ja, met minder dan 1% van de Thaise biermarkt, het is een vroeg biermarkt, lijkt de Belgische bier kansloos tegen Chang, wat 35% beheerst van de markt, en Singa 7%. En ja, ook doet in Thailand het Nederlands gebrouwen Heineken met 4% erg goed. Maar toch zijn er door de bierreus AB InBev ingevoerde Hoegaarden, Leffen en Stella Artois toch best wel winstgevend en goed inzet. Maar ja, het is dus geen bier voor de massa. Dus ja, de doelgroep is voornamelijk high-class type en expats. En ja, ik zie het bier hier bijvoorbeeld ook staan in luxe supermarkten, zoals Villamarkten of grotere, die heten Dops. Maar ja, er is ook wel eens bijvoorbeeld een tap van zo'n bier in Belgische restaurants hier in Thailand. En ja, AB InBev bracht recent met succes 2 Hoegaarden varianten uit met een speciale smaak voor de Thais. Want ja, ik ben zelf ook Thais en ik hou eigenlijk wel altijd van zo'n zoetigheid. Dus ja, daar hebben ze dus framboos en perzik uitgebracht. En
0: okay.
2: Ja, zelf ben ik wel van het zoete bier. Alhoewel sommige mensen zeggen van ja, dat een zoete bier is toch niet echt bier, zeggen ze. Ja.
0: Ik ga me even buiten deze discussie laten. Want iedereen heeft daar mening over. Maar het is wel grappig om te zien dus dat de Belgische biermarkt dus op Thailand wel heel specifiek aan het richten is. Dus op de Thai eigenlijk. Dus zo willen ze eigenlijk op die manier het aantal mensen dat van een Belgisch biertje houdt daar laten groeien.
2: Ja, klopt. En dan zoete smaakjes. Ja.
0: Ja, met zoete smaakjes. Nou, zo verover je dus de harten van de Thaise bierdrinkers. Dat is mooi om te horen. Leuk nieuwtje. Dankjewel, Pim. Ik spreek je zo meteen.
2: En tot zo, Rosa.
0: Tot zo. En dan vliegen we vanuit Thailand naar de Verenigde Staten. Want daar woont natuurlijk Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou.
3: Ja, een goede nacht, Rosa.
0: We moeten het hebben over de midterms in Amerika. Die zijn nu in volle gang. Heb jij al gestemd?
3: Ja, wij mogen in Californië krijgen we allemaal een stembiljet opgestuurd. En dan mogen we allemaal per post stemmen. En we krijgen een dik boek erbij weer.
0: Kijk.
3: En ik heb het allemaal doorgelezen. En we hebben allebei gestemd. En ik heb het afgelopen week op de bus gedaan. Dus ik kreeg een text message dat de post het heeft.
0: Kijk,
3: dus,
0: dat is heel goed. Dat gaat de goede kant op. Ja. Waar mochten jullie op stemmen?
3: Er zaten een paar hele saaie tussen. Zo van, gaan we, zoveel geld lenen om meer goedkope huizen te bouwen en dat soort dingen. Er was een budget stabilization, verkiezing. Maar er zat ook een, en dit is ook wat het nieuws heeft gehaald, een 5% belasting op mensen met meer dan $1 miljard. En
0: zo.
3: Dat zou dan eenmalig zijn en dat zou dan toch goed moeten komen aan scholen en ziektezorg en dat soort dingen.
0: Oké, dus echt de groot verdieners, denk aan Elon Musk. Die krijgen misschien dus die 5% belasting dat ze moeten betalen. Gaat dat gebeuren, denk je? Zijn er dan peilingen voor?
3: Ja, die zijn er wel. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Mm. Want we zijn allemaal miljardair in Californië. Dus dat is iets van, dat willen we.
0: Goed punt.
3: Toch? Maar het is dat die wet een beetje toch te vaag is. Het is een wet die aangebracht is toch door heel erg linkse mensen. Die, ja, die eigenlijk willen dat je helemaal niks verdient. Weet je, dat alles gelijk verdeeld wordt. En dat merk je dus ook in de wet. En het zou in principe uitgebreid kunnen worden naar mensen met minder geld. Dus als je opeens een paar miljoen hebt, dan zou je ook die belasting zou een keer moeten kunnen aangeslagen worden. En ja, dan wordt het toch al een stuk minder aantrekkelijk voor een hele hoop mensen. En ook wij hebben er tegen gestemd. Het is gewoon niet echt een hele goede wet. Het is
0: niet goed uitgedacht.
3: Nee, er zitten te veel loopholes in. En je moet uiteindelijk, als je mensen met meer geld hoger wil belasten, moet je dat, en dan denken een hele hoop mensen met mij, structureel doen.
0: Ja.
3: En niet met een 1 keer 5%. Want dan zeggen ze ook allemaal, nou dan gaan we nu even weg. En als die belasting weer weg is, dan komen we allemaal weer terug. Ja, weet je, dat schiet ook niet op.
0: Nee, precies. Dus daar is wel wat kritiek op dus. Dus dat gaat er waarschijnlijk niet doorheen komen. Maar er is nog iets waar jullie op konden stemmen. En dat is namelijk wie de nieuwe gouverneur wordt van Californië. Oh, ja. Is dat dan toch?
3: Ja, precies. Het wordt of Mr. Becerra, als ik het goed heb. Wie was die ander nou? Steven, wat was het nou? Het is een Engelsman. Hij heeft ook echt een Engels accent.
0: Ja?
3: Ja, hij was, en we hebben natuurlijk vaker buitenlanders gehad. Ik bedoel, Arnold Schwarzenegger was er ook eentje.
0: Mm-hmm.
3: Ja, natuurlijk. En dit is ook een Fox News host geweest, deze meneer.
0: Mm.
3: En hij is zwaar wordt hij gestemd of wordt hij ondersteund door Trump. Dus ja, een echte Trumpian, een echte mega meneer. Ik denk niet dat hij het gaat redden, maar ja, goed, het is nog close. Want ja, als je maar keuze hebt uit twee, dan ja, de Democraten, we hebben hier een verkiezingsoptie. Dat je hebt eerst voorverkiezingen en dan de kandidaten, de twee kandidaten, maakt niet uit welke partij, die de meeste stemmen hebben, die gaan door naar de eindverkiezing. En ja, we kunnen dus heel makkelijk twee goede democraten neerzetten en die winnen dan 1-2 en dan is het ja, een van de twee democraten. Maar op een of andere manier heeft die MAGA meneer, die heeft toch de tweede plek bereikt. En dat wil dan toch zeggen dat er genoeg mensen zijn die op hem willen stemmen. Dus we moeten toch maar even afwachten wat het wordt.
0: Oké, okay, ja, dat wordt nog spannend. Nou, jeetje.
3: Ja,
0: oké, okay, jouw stem zit in ieder geval op de post. Nog afwachten tot de rest van Californië heeft gestemd en dan hou je ons op de hoogte, hoop ik.
3: Ja, precies. Ja, het is nog 4 weken, geloof ik. Of 3 weken. Dus,
0: nog heel veel tijd.
3: Ja, begin november, dus we hebben nog eventjes.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Dankjewel, Raymond Kranenburg van Luint VS. Ik spreek jou zometeen.
3: Oké, tot zo.
0: Tot zo. Dan is nu tijd voor muziek uit, volgens mij is het Brazilië.

0: Ik vind het toch zo'n heerlijk nummer. Ik draai hem bijna elke week. Dat kan eigenlijk niet, maar ik word er zo vrolijk van. Je hoorde Vitamin Bora van Marifous.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Dan iets heel anders, want we gaan het hebben over de doodstraf. Dat is voor sommigen een passende straf voor de allerzwaarste misdrijven en voor anderen juist een grens waar een overheid nooit overheen zou moeten gaan. In Nederland kennen we de doodstraf al een hele lange tijd niet meer, want in 1870 werd de doodstraf voor gewone misdrijven afgeschaft en in 1983 verdween hij ook definitief uit de grondwet. Maar wereldwijd ligt dat heel anders. In tientallen landen bestaat de doodstraf nog steeds en worden mensen ook daadwerkelijk geëxecuteerd. En ik laat je heel even een stukje horen uit de podcast Het Misdaadbureau. En daarin gaan presentatoren Maaike Timmermans en Noah van Oostrom in gesprek met historicus Cox Donders over hoe er in Nederland naar de doodstraf wordt gekeken.
2: Ik zie het ook regelmatig gebeuren onder posts die wij plaatsen over filmpjes over verschrikkelijke moordenaars en verkrachters. Dan is er ook altijd wel iemand die reageert met waarom hebben we hier de doodstraf niet? Kan je ergens, Cox, dat gevoel soms wel begrijpen? Want ik kan wel, ja, het is soms zo afschuwelijk dat je denkt die slachtoffers, die nabestaanden, die leven hier ook hun hele leven mee.
3: Het is altijd goed om verder te kijken, omdat er gewoon echt in de geschiedenis ook zo vaak is aangetoond, ook weer dat het toch net iets anders zit. Of doordat er, dat we DNA-onderzoeken in één keer kunnen doen en dat het in één

0: die geschiedenis ook zo vaak is aangetoond, ook weer dat het toch net iets anders zit. Of doordat er, hè, dat we nieuw dat we DNA-onderzoek in één keer kunnen doen en dat het in één keer heel anders blijkt te zitten.
1: Het rechtssysteem is niet feilloos. Als we dan naar de cijfers kijken, naar het onderzoek, hoe denken Nederlanders er dan eigenlijk over?
2: Nou, dan blijkt dus wel dat er steeds minder steun is voor de doodstraf. Ipsos heeft in 2023 onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat nog maar 3 op de 10 Nederlanders vindt dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden. En sinds de Tweede Wereldoorlog is het ook nog nooit zo laag geweest.
3: Oké, het is dus nog nooit zo laag geweest. En in Nederland hebben we dus geen doodstraf. En er is niet heel veel steun voor. En in veel andere landen wel. En daarover ga ik dus in gesprek met mijn correspondenten waar die doodstraf nog wel wordt uitgevoerd. En dat zijn de Verenigde Staten en in Thailand. En daar begin ik ook mijn reis in Thailand. Want daar ga ik alles over bespreken met mijn correspondent daar, Pim van Melik. Pim, als we even kijken naar de doodstraf in Thailand. Bestaat die nog steeds?
4: Ja, in Thailand bestaat de doodstraf in tegenstelling tot Nederland nog steeds. Wettelijk gezien staat de doodstraf hier vastgelegd in artikel 18 in het Thaise wetboek van het strafrecht.
3: Wauw, dat zou ik toch niet helemaal verwachten eigenlijk in Thailand. Hè? Maar als we dan even kijken naar de misdrijven, waar je in Thailand een doodstraf voor kan krijgen, waar moet ik dan aan denken?
4: Nou ja, misschien weet menig reiziger of luisteraar wel van ja goed, voor het zaken die in Azië met drugs te maken hebben, ja, daar staat nog vaak de doodstraf op in Azië. En dat kan zelfs om een beetje wiet gaan, maar ook om een kilo cocaïne bijvoorbeeld. Dus ja, zo. Als je dan denkt aan de doodstraf hier, dan zijn het toch echt voor ernstige misdrijven, zoals moord op voorbedachte raden. Hoogverraad of grootschalige drugshandel.
3: Ja, precies. En is het dan ook nog echt een straf die wordt uitgevoerd in Thailand?
4: Nou ja, Thailand voert de doodstraf slechts sporadisch uit. Het is de meest recente executie vond plaats op 18 juni 2018. En dat was toen een ter dood veroordeelde moordenaar werd geëxecuteerd. Ja, na een eerdere pauze van 9 jaar.
3: Oké, dus het gebeurt wel, maar niet vaak. Want de laatste was dus in 2018. Wordt er dan worden mensen heel vaak ter dood veroordeeld? Dat lijkt me dat niet.
4: Nou ja, kijken is specifiek op het aantal vonnissen dat per jaar is. Dus tussen 2020 en 2024 legt de Thaise rechtbanken in totaal 729 nieuwe doodstraffen op. Wat dus neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 146 vonnissen per jaar. En in het jaar 2025 deelde de rechter nog 119 nieuwe doodstraffen uit.
3: Oké, dat is best wel veel. Maar hoe kan het dan eigenlijk dat er pas in 2018 voor het laatst iemand is geëxecuteerd?
4: Nou ja, je moet ook een beetje kijken van zullen we dan een beetje meer over het proces moeten hebben, neem ik aan. Hè?
3: Mm-hmm.
4: Dus hoe ziet het proces er dus eigenlijk uit? Van doodvonnis tot uiteindelijke executie. Dus iemand tot doodstraf veroordelen en het daadwerkelijk uitvoeren, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dus in Thailand bestaat er dan een langdurig juridisch en administratief traject dat zelfs vaak jaren of decennia in beslag neemt. Dus hoe begint dat? Nou, het vonnis, men gaat automatisch in een hoger beroep. Dus wanneer een rechtbank de doodstraf oplegt, start dan een uitgebreide juridische herziening. Dus hoger beroep, dus Court of Appeal. De zaak wordt vrijwel altijd opnieuw beoordeeld door het Hof van Beroep om te controleren.
3: Ja.
4: Of er bewijs is dat uitsluitend is, dat sluitend is en dat de straf ook goed is opgelegd. En dan heb je daarna de Hoge Raad, dus de Supreme Court. En dat hof moet dus het vonnis bevestigen. En dan gaat de zaak naar de hoogste rechterlijke instantie van Thailand. Dus pas als de Hoge Raad het doodsvonnis definitief bekrachtigd heeft, dan is de veroordeling onherroepelijk. Vervolgens, hoe gaat dat dan daarna? Dus iemand wordt overgeplaatst naar een dodencel. Dus zodra de dodencel definitief is, dan wordt de veroordeling overgebracht naar Bangkwang Central Prison. Dat is in de provincie van Phnom Penh, net buiten Bangkok. En dit is de enige gevangenis dus in Thailand waar een dodencel is. En waar dus ook een executieruimte zich bevindt. Bangkwang is dus eigenlijk ook bekend als de Bangkok Sultan. Ja.
3: Oké, en daar is het best wel heftig, hè? Want daar hebben ze van die traditionele zware voetboeien, toch? Dragen ze daar? Oh, Oh jee, Pim die ligt er opeens uit. Dag

0: sorry voor de korte onderbreking. Ondertussen heb je heerlijk kunnen genieten van Justin Bieber met Daisies. En ook nog heel kort even Norah Jones met Sunrise. Maar gelukkig heb ik Pim weer terug. Dat gebeurt wel eens toe, Pim. Hè? Als je helemaal naar Thailand belt, dan kan die verbinding gewoon één keer zomaar weggaan.
1: Ja, nou, we blijven gelukkig wel. Het is toch wel opmerkelijk hoe we tegenwoordig met elkaar kunnen communiceren aan de andere kant van de wereld.
0: Zeker. En dat ik je dan weer zo snel aan de telefoon heb. We hadden het over het proces van de doodstraf. En je vertelde net over dat je dan uiteindelijk komt in de dodencel. Daar kom je in een hele zware gevangenis met traditionele zware voetboeien. Maar dan komt er nog een vervolgstap. Wat gebeurt er daarna?
1: Ja, dus dat is daarna nog een vervolgstap. Dus ja, dat wil dus zeggen van ja, je vroeg net van ja, goed, de doodstraf die wordt, je krijgt een veroordeling, maar dat wil nog niet pertinent zeggen dat je dus dat het uitgevoerd wordt. Dus vaak is er dan ook nog een gratieverzoek, dus koninklijke gratie. En ja, dit is de meest cruciale stap om een executie te voorkomen. Dus na het definitieve vonnis heeft de gevangene of diens advocaat of familie 60 dagen de tijd om het verzoek in te dienen bij de koning. Dus voor koninklijke gratie bij de koning van Thailand. En dat wil zeggen dat er een opschorting kan plaatsvinden. Dus zolang dit gratieverzoek in behandeling is, mag de executie dus wettelijk niet worden uitgevoerd. Dus goed, mogelijke uitkomst is, de koning keurt het verzoek goed en zet de straf om in levenslange gevangenisstraf. Dit gebeurt dus best regelmatig. Dus bijvoorbeeld ter gelegenheid van koninklijke verjaardagen of troonbestijgingen. En het kan ook zijn dat de koning het verzoek afwijst en dan pas echt na de officiële afwijzing wordt de executie pas ingepland.
0: Oké. Dus daar zit nog wel een stukje waarin dat dus uiteindelijk dus niet door kan gaan. Voordat ik daar even verder op wil inzoomen, ben ik wel heel benieuwd hoe zo'n executie er eigenlijk in Thailand uitziet. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, sinds 2003 is de dodelijke injectie de officiële executiemethode in Thailand. De verving van de voormalige periode methode, waarbij dus veroordelen werden neergeschoten met een gemonteerd machinegeweer. Die werden in de rug geschoten. Minder leuk.
0: Oh.
1: Maar ja, de executie zelf, het woord zelf is ook niet leuk. Dus goed, bij uitvoering wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven opeenvolging van specifieke chemicaliën. En deze procedure is destijds geïntroduceerd met oog op een minder pijnlijke voltrekking in vergelijking met de eerdere methode.
0: Ja.
1: Vrijwel alle executies vinden dan ook plaats in de beruchte Bangkwang Central Prison. Dus in de volksmond ook wel de Bangkok Hilton genoemd, ten noorden van Bangkok.
0: Ja.
1: En de voorbereiding verloopt onder strikte geheimhouding. Dus veroordeelden op death row horen dus vaak pas een paar uur van tevoren of misschien slechts 60 minuten van tevoren dat de executie die dag zou plaatsvinden. En in de laatste uren krijgen ze kort voor die tijd de kans om een testament op te stellen. En om met een boeddhistische monnik te spreken die in een laatste of een kort telefoongesprek met de familie kan praten. En hierna worden zij dus naar de executieruimte gebracht.
0: Wauw, dat ze dat zo kort van tevoren dan eigenlijk horen, dat is bizar. Dat is dus het hele proces rondom de doodstraf in Thailand. Nu toch terugkomend wat we dus al eerder zeiden, van er worden best wel vaak doodvonnissen uitgesproken, maar niet heel veel uitgevoerd. Hoe kan dat?
1: Dan zou je eigenlijk meer moeten kijken van bestaat er een discussie in Thailand of hoe ziet het Thais volk de doodstraf? Nou, over het algemeen steunt een grote meerderheid van de Thaise bevolking de doodstraf. En hoewel natuurlijk Thailand best wel een overwegend vredelievend land is. Je denkt natuurlijk altijd aan de Thaise zachtheid en de vriendelijkheid. En het is ook een overwegend boeddhistisch land. Dus in een religie die doden van levende wezens strikt afwijkt, weerspiegelt dat toch in de peilingen met de maatschappelijke reacties.
0: Mm-hmm.
1: En de sterke roep om hardere straffen te hebben bij misdaden.
0: Oké. Waar komt die roep vandaan dat ze dat graag willen?
1: Als we dus specifiek over de roep praten, of althans de discussie, zouden we kunnen zeggen van het is toch wel verdeeld in opiniepeilingen, wantrouwen in het rechtssysteem, toerisme en imago van het land en zorg onschuldig. Dus dan zou je kunnen kijken van de hoge steun in opiniepeiling. Dus uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat dus 70% en ruim 90% van de Thaise mensen voorstander is van het behouden en actief uitvoeren van de doodstraf. Omdat het is toch wel een afschrikkingsmiddel. Veel Thaise mensen geloven dat de doodstraf de enige effectieve manier is om potentiële daders af te schrikken en zware criminaliteit toch te verminderen. En rechtvaardigheid. Dus bij gruwelijke misdragen zoals verkrachting met de dood tot gevolg of brute moorden, laat toch de maatschappelijke roep op om de doodstraf op te eisen. Toch wel hevig op. Ja.
0: Dat lijkt me toch best wel een soort wrang in vergelijking met inderdaad het soort van het boeddhistische levensbeeld van in Thailand. Speelt het toerisme daar dan ook een rol in? En het imago?
1: Altijd als hier iemand vermoord wordt, dan wordt altijd gekeken van, is het een buitenlander geweest? Mm. Is het iemand uit een buurland geweest of zo? Elke keer als er zoiets gebeurt, Thailand is toch een land dat overwegend afhankelijk is van toerisme. Dus wanneer buitenlanders of toeristen slachtoffers worden van een zwaar misdrijf, eist de Thaise bevolking toch dikwijls wel zwaar, de zwaarst mogelijke straf. Want men is natuurlijk bezorgd dat gewelddadige incidenten de reputatie van Thailand als veilig vakantieland schaden. En het daadwerkelijk opleggen van de doodstraf wordt dan ook door publieke opinie gesteund. Ja. Om te laten zien dat de overheid toch hard optreedt.
0: Ja. Zijn er ook bepaalde organisaties of politieke partijen die heel graag van die doodstraf af willen?
1: Ja, er is natuurlijk ook altijd weer een keerzijde. Dat mensen natuurlijk bang zijn dat er onschuldigen in de gevangenis belanden. Door mensen die bijvoorbeeld te arm zijn of kansarm zijn. Die vaak geen goede verdediging kunnen veroorleven. Dus als je kijkt dan specifiek naar de politiek. Toch vanwege deze overweldigende maatschappelijke steun durven opeenvolgende Thaise regeringen de doodstraf juridisch toch niet af te schaffen. Om het toch aan internationale mensenrechten normen te voldoen, hanteert de politiek en de rechterlijke macht wel een compromis. Ja. Dus de doodstraf blijft in de wet staan, tot tevredenheid van het volk. Maar in praktijk wordt via gratieverlening toch bijna nooit uitgevoerd. Mm-hmm. En wat betreft de politiek zelf, er zijn organisaties en overheidsinstanties die actief strijden voor het afschaffen van de doodstraf in Thailand. Maar hoewel politieke partijen toch wel bewust van zijn dat ze zich niet willen branden aan dit onderwerp, omdat 90% van de Thaise bevolking achter de doodstraf staat, beschouwen de meeste politieke partijen het als volledige afschaffing. Politieke zelfmoord, om het zo maar te zeggen.
0: Ja,
1: slechte woordspelling, maar goed, toch.
0: Precies. Het ligt dus gevoelig op die manier in Thailand. En dus is het dusdanig belangrijk voor de mensen en de bevolking daar. Ik denk dat heel veel mensen geen idee hadden. Dankjewel dat je ons hebt meegenomen. Pim van Melik vanuit Thailand. Hoe daar de visie dus daarop is. Dankjewel. Stay safe. En ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dankjewel, Roos. En jullie een hele prettige uitzending gewenst.
0: Dankjewel, Pim.
2: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, dan vliegen we gelijk door naar Zuid-Afrika. Want mijn correspondent daar, dat is Wilma Vervoort, die heeft even een korte voicemail ingesproken met de visie daar vanuit het land, daar op de doodstraf.
3: Hallo, Rosa, met Wilma vanuit Zuid-Afrika. Het is een controversieel onderwerp in Zuid-Afrika. Roof- en moordpartijen op boerderijen. In het Afrikaans noem je dat plaasmoorden. Plaas betekent boerderij. Al jarenlang worden er op afgelegen boerderijen mensen op een gruwelijke manier vermoord. Vaak nadat er martelingen en verkrachtingen aan vooraf zijn gegaan. De politie schaart het onder roofovervallen die fataal aflopen. Alleen, er wordt maar heel weinig aan buit meegenomen. Soms een auto, die een eindje verderop alweer wordt teruggevonden. Soms zitten daar ook wat spullen in, die waren gestolen. Maar het lijkt dat het de daders om iets anders te doen is dan een buit. Gaat het hen alleen om geweld? Gaat het om het uitmoorden van vaak hele gezinnen? Ook de medewerkers op de boerderijen worden niet gespaard. Zoals ik al zei, het is een beladen onderwerp. Afrikanerverenigingen zoals AfriForum en Lex Libertas maken er veel ophef over en noemen het zelfs witte genocide. Nou, daarvan gaat bij heel veel mensen het haar recht overeind staan. Want dat vinden ze een totaal misplaatste opmerking die alleen maar stemmingmakend is. Die probeert de onderlinge verhoudingen tussen de diverse bevolkingsgroepen onder druk te zetten. Onze president Ramaphosa ontkent overigens het bestaan van de plaasmoorden. Ook toen president Trump hem rechtstreeks naar vroeg, want die had namelijk van Elon Musk gehoord dat die moorden plaatsvonden, hield Ramaphosa vol: niks aan de hand, ik weet nergens van, zei hij. En vervolgens komt hij dan wel met een verhaal, eenmaal terug in Zuid-Afrika. Ja, hij bedoelde het eigenlijk anders. Hij wilde alleen maar zeggen, er worden niet per se veel meer witte boeren vermoord dan andere mensen in Zuid-Afrika. Nou ja, dat zei ook niemand. Men probeerde aandacht te vragen natuurlijk voor die afschuwelijke moorden die daar plaatsvinden. En dat komt alsmaar niet echt van de grond. En daarom is nu een van de Afrikaanse verenigingen, Lex Libertas, naar Washington afgereisd. En ze hebben daar een dag georganiseerd waarin zij overlevenden van die plaasmoorden hun verhaal hebben laten doen. En ze hebben ook, om weer te geven om hoeveel mensen het wel niet gaat, 3000 witte houten kruisen neergezet met namen erop van slachtoffers in de Washington Mall. Niet voor altijd natuurlijk, maar om die conferentie zeg maar van die dag kracht bij te zetten. En nu is de vraag, hoe gaat het nu verder? Wat wil Lex Libertas bereiken? Dat Trump gaat ingrijpen? Dat Trump mogelijk de witte Afrikaners gaat ondersteunen om een eigen staat binnen Zuid-Afrika te organiseren waar ze wel veilig zouden zijn? Hoe gaat de Zuid-Afrikaanse regering hiermee om? Want ja, de verkiezingen komen eraan in november en het ANC staat er niet goed op. Ze hebben weinig voor elkaar gekregen, en dan druk ik het nog voorzichtig uit, al die jaren dat ze aan het bewind zijn. En het geweld is op dit moment echt stuitend. De moordpartijen, de massale schietpartijen, toename van huiselijk geweld. Het is echt een verschrikking. En de bevolking roept om een herinvoering van de doodstraf. Zal dat nou een topic worden tijdens de komende verkiezingen? We weten niet welke kant het op gaat, maar dat het anders moet, daar is iedereen het over eens.
0: Dankjewel, Wilma.
2: De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda.
0: Ja, dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont mijn correspondent Raymond Kranenburg. Ja, en Raymond, ja, de doodstraf die staat de afgelopen weken op de voorpagina in de Verenigde Staten. Daar gaan we zo meteen later helemaal induiken wat er allemaal aan de hand is. Maar we gaan eerst samen de geschiedenis in, want ja, de doodstraf die bestaat al even in de VS, maar hoe lang al?
4: Ja, eigenlijk al vanaf het begin van de VS. Er was natuurlijk ook de doodstraf in Engeland. En de VS was een kolonie van Engeland. Dus ja, hier was dezelfde doodstraf. En na de onafhankelijkheid ging dat eigenlijk gewoon een beetje door. En dat was ook niet. Dat was natuurlijk voor moord. Of landverraad. Verkrachting. Maar ook voor dingen als brandstichting. Vreemdgaan. Oh. Godslastering. En natuurlijk hekserij.
0: Oh, natuurlijk.
4: Dus daar is wel verandering in gekomen. In Pennsylvania was de eerste in 1794. Die zei dat ze het alleen maar voor moord gingen doen. En toen 2 jaar later deed New York hetzelfde. En toen alleen voor moord en landverraad, zeg maar.
0: Okay.
4: Dus zo in die tijd begonnen meer staten toch een beetje daar verandering in aan te brengen. En toen kwamen ook de eerste staten die de doodstraf volledig afschaften. Dus dat is eigenlijk een beetje, wat is het, eind 18e, begin 19e eeuw.
0: Ja, welke staten waren dat die dat als eerste deden?
4: Rhode Island en Wisconsin waren de eerste die daarmee afhielden. En nu zijn er geloof ik iets van 10 of 12 staten waar de doodstraf niet bestaat.
0: Oh, dat is van de 50 staten helemaal niet zo heel veel. Dus het grootste gedeelte heeft dat nog in de Verenigde Staten. Maar er zitten natuurlijk heel veel haken aan ogen aan de doodstraf. Ook in het Amerikaanse systeem. Want ja, daar stuiten ze ook op een groot grondwettelijk probleem, toch? Rondom deze doodstraf.
4: Ja. Ja, precies. Want wat er eigenlijk misging... Wat mensen begonnen op te vallen... is dat de doodstraf nogal willekeurig werd uitgedeeld. En het was echt afhankelijk van wie je was, hoe rijk je was... wie de aanklagers of de rechters waren en zelfs de jury. Mm-hmm. En zelfs binnen staten, verschillende gemeentes... kon je gewoon in de ene gemeente kon je wel de doodstraf krijgen voor iets... en in de andere gemeente niet. En, ja, uiteindelijk in 1972 kwam er een rechtszaak voor het Hoge Rechtshof. En toen werd het Hoge Rechtshof bepaald dat de doodstraf ongrondwettelijk was... op basis van, Amendment 8. Dat zegt dat we geen onnodig en gruwelijke straffen mogen uitdelen.
0: Okay.
4: En ja, ze vonden dat, omdat er was een meneer, Furman... En die, William Furman, en die had per ongeluk, tenminste dat zegt hij zelf, hij had ergens ingebroken en toen kwam de man die daar woonde, die kwam thuis en hij struikelde en toen ging zijn pistool af en die man dood. En ja, hij kreeg een advocaat die $150 kreeg om alle mensen zonder geld in de gemeente te verdedigen. Dus de verdediging was heel slecht. De jury was allemaal wit en één zwarte. Mm. Dus dat ging ook al niet goed. Er werd verder geen onderzoek gedaan. En uiteindelijk kwam er bij het Hoge Rechtshof. En op basis daarvan is dus de doodstraf voor 4 jaar afgeschaft hier in de VS.
0: Voor 4 jaar afgeschaft, maar toch is het weer teruggekomen. Waarom?
4: Ja, nou, ze hebben het niet echt afgeschaft. Wat ze zeiden is van, er is gewoon te veel willekeur. De staten moeten echt met betere wetten komen.
0: Okay.
4: En de staten hebben dus, het heeft zeg maar 4 jaar geduurd... om alle wetten te herschrijven. En toen kwam er weer een rechtszaak die tot het Hoge Rechtshof kwam. En toen zei het Hoge Rechtshof van, nou ja, goed, het is nu wel goed uitgevoerd. En toen is het eigenlijk weer begonnen in 76.
0: 76, oké. Dus de staten die hebben de wetten herschreven, waardoor er een soort van structuur in kwam. Dat is dus eigenlijk het begin geweest van de moderne manier van hoe dat nu wordt uitgevoerd. Maar ondanks dat die... hoe gaat het nu eigenlijk met de doodstraf? Wordt dat nu wel vaker opgelegd of niet?
4: Het steeds minder. Het opleggen wordt steeds minder. Er zijn sinds het invoeren zijn er 9000 doodstraffen opgelegd. Maar er zijn maar 1683 executies uitgevoerd. Sinds die tijd. Dus dat, ja, eigenlijk heel weinig. En op dit moment, er zaten in, wat was het, in 2000 ongeveer, zaten er nog 3000 mensen in de dodencel en nu 2000. Dus dat is ook een derde minder. Dus je ziet echt wel dat minder wordt. En ja, mensen worden gewoon niet geëxecuteerd als ze uiteindelijk toch een doodstrafveroordeling krijgen.
0: Hoe kan dat? Waarom worden mensen wel ervoor veroordeeld, maar gebeurt het uiteindelijk niet?
4: Nou, dat is een beetje hetzelfde als in Thailand. Je hebt hier heel veel beroepsmogelijkheden.
0: Mm-hmm.
4: Je wordt eerst veroordeeld, dan heb je hoger beroep, dan heb je de Supreme Court, er komen nog allerlei verschillende onderzoeken naar of je DNA wel goed was, of de rechtszaak wel goed gehouden was, of je waar je op veroordeeld bent, of waar je voor aangeklaagd werd. Echt allerlei verschillende dingen worden nog een keer gecheckt. Dat duurt dus echt jaren, dat kan 20, 30 jaar duren.
0: Ja.
4: En er zijn ook steeds meer technieken om mensen vrij te krijgen. Dus er worden ook steeds meer mensen die een doodstraf gehad hebben, het uiteindelijk toch niet waren. En die komen dus nu, die worden dus gewoon vrijgesproken. Ook na, 10, 20, 15, whatever, jaar.
0: Ja, en zo blijft dat dus doorgaan. Dus dat is een trend die doorzet. Maar als we toch even kijken naar de cijfers eigenlijk. Ik heb hier een paar cijfers voor me. Zo zag ik dat er in 2024 waren er 25 executies. Maar in 2025 was dat weer toegenomen met 47 executies. Hoe kan dat daar opeens dan toch een toename in te zien is?
4: Het politieke klimaat. Trump werd president en het lijkt wel toch dat hij is erg voor de doodstraf. Je zag dat ook in in 2021 en 2022 of was het 20 en 21? Ja, 20 en 21. Het eind van 20, begin van 21 werden er 13 executies uitgevoerd. Echt precies voordat hij wegging. Federale executies.
0: Ja.
4: Hij zorgt er gewoon voor dat staten beter in staat zijn om executies te kunnen uitvoeren. Door te proberen om te zorgen dat ze het middel hebben waar mensen mee geëxecuteerd worden, bijvoorbeeld. Ja. Want farmaceutische industrieën doen nogal moeilijk over het leveren van dat middel.
0: Oh ja, is dat zo?
4: Ja, ja, precies. Het is parfabutanol, als ik het goed heb. Mm-hmm. In ieder geval, het is een van de middeltjes en dat wordt gemaakt door maar een paar farmaceutische bedrijven. En die zeggen, ja, we zijn niet zo voor de doodstraf. Dus we gaan dat niet meer leveren, niet meer maken. En het wordt dus nog toch wel wat kleiner gemaakt. Maar de grote bedrijven, ja, die leveren het dus niet meer. Dus de overheid heeft echt moeite om het te krijgen. En dat is waarschijnlijk ook het probleem in de executies die misgegaan zijn. Dat ze dus dat middel hebben, maar dat het over de datum is bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat het dus niet goed gaat. Wat wel interessant is, dat dus die farmaceutische bedrijven zoveel invloed hebben eigenlijk in het hele verhaal, als ik het zo hoor.
4: Ja, nee, goed, dat is meer op de manier waarop het nu gedaan wordt. Want er zijn ook staten die andere manieren vinden om de doodstraf toch uit te voeren. Elektrocutie komt weer terug. Binnenkort wordt er waarschijnlijk eentje. De meneer die 13 mensen in Fort Hood doodschoot, een militair, die wordt waarschijnlijk geëxecuteerd door een vuurpeloton.
0: Wow, dat is wel heel ouderwets.
4: Ja. Ja, precies. Stikstofvergassing hebben we ook nog. Wat niet ouderwets is trouwens aan aan de executie bij vuurpeloton, is dat hij, en dat is aangekondigd door de minister van Defensie, hij wordt waarschijnlijk live op tv uitgezonden.
0: Oh mijn god.
4: Nou, dat is toch modern dan? Toch? Geef er een leuke social media twist aan.
0: Dat is bizar. Wat een ontwikkeling in de Verenigde Staten, hoe dat dus gebeurt.
4: Ja,
0: dan moet ik het toch gelijk even hebben over, ja, wat vindt het land hiervan? Hoe ze hiermee omgaan?
4: Het land wordt steeds meer tegen de doodstraf. Mm-hmm. Nog steeds 52% is voorstander en 44% is tegenstander. 4% heeft geen mening, klaarblijkelijk.
0: Yeah.
4: Maar ja, je ziet wel dat jongere mensen veel minder pro de doodstraf zijn. En het is dit nummer, de 52%, is het laagste in 50 jaar. Voor mensen die de doodstraf zijn. Dus je ziet echt wel heel duidelijk een afname in de steun.
0: Ja, wordt er dan ook, zeg maar, die midterms zijn nu, zijn er dingen waar nog over gestemd wordt?
4: Doodstraf-wise? Nee, ik denk op dit moment niet. Ja, Trump heeft het wel gewoon heel een stuk makkelijker gemaakt om de doodstraf te kunnen uitvoeren. En hij is wel bezig met het kijken of bepaalde uitspraken herroepen kunnen worden. Staten meer mogelijkheden geven om de middelen te hebben om de doodstraf uit te voeren. Dat soort dingen. Dus je ziet dat het wel makkelijker wordt. Het zijn geen verkiezingsuitspraken. Het Hoge Rechtshof doet nog wel eens uitspraken. Twee weken geleden was er eentje en was een meneer die wilde niet. En het Hoge Rechtshof zei toch van, nou, je mag nu toch wel. Dus die is uiteindelijk ook omgebracht.
0: Oké, ja, dus de federale overheid heeft uiteindelijk ook nog wat te zeggen over de doodstraf.
4: Ja, niet theoretisch gezien niet als het op staatsniveau gaat. En de meeste doodstraffen zijn op staatsniveau. Er zitten 7 mensen op dit moment op death row federaal.
0: Oké.
4: Dat komt ook omdat Biden heeft, vlak voordat hij wegging, heeft hij, wat was het, 37 van de 40 of zo heeft hij omgezet in levenslange gevangenisstraf. Dus hij liet er maar 3 zitten. Federaal valt nog wel mee. Maar federaal is meer het ondersteunen van de staten toch. Ik denk dat en meer het. Als je een overheid, als je federale overheid hebt die zeg maar ook mee gaat helpen met de verdachten om rechtszaken aan te spannen tegen een staat om de doodstraf uit te voeren, dan is het een stuk moeilijker als staat zijnde om dat ook daadwerkelijk te doen. En die blokkade is weg. De federale overheid stimuleert de doodstraf op dit moment in de staten. Dus dan gaat het een stuk harder. Maar dat gebeurt ook niet overal. Want neem nou bijvoorbeeld bij ons in Californië. Wij hebben de meeste mensen hier. We hebben 578 mensen op death row.
0: Wow.
4: Maar we hebben sinds 2006 hebben we niemand meer geëxecuteerd. En in 2019 heeft onze gouverneur een moratorium afgekondigd. Dus voorlopig wordt er ook niemand geëxecuteerd. En ja, zo zijn er meer staten. Pennsylvania heeft dat ook al een hele tijd niet gedaan. En 2/3 van alle staten heeft al langer dan 10 jaar niemand meer geëxecuteerd. Er zijn wel veel meer staten die het eigenlijk al 10 jaar lang niet meer gedaan hebben.
0: Ja, maar
4: of helemaal nooit doen.
0: Ja, maar dan blijven die mensen dus op death row zitten. Is dat dan uiteindelijk, wordt dat dan waarschijnlijk gewoon een levenslange gevangenisstraf, maar dan op death row?
4: Ja, in principe wel.
0: Ja.
4: En het kan ten alle tijde veranderen. Het hangt een beetje vanaf, denk ik, in welke staat je zit.
0: Mm-hmm.
4: Je ziet dat er echt wel een toename is in staten als Florida en Texas in de afgelopen paar jaar. Maar ja, hier in Californië is het uiteindelijk gewoon een levenslange gevangenisstraf.
0: Ja. Ja. Poeh. Ja, het is best wel een heftig onderwerp. We zijn op dit onderwerp gekomen vanwege de zaak van Krista Pike. Als we daar nog heel even kort op terugblikken, wat is daar nou precies gebeurd? Waarom is dit nu zo in het nieuws?
4: Nou, ten eerste was ze de eerste vrouw in Tennessee in 200 jaar die geëxecuteerd zou worden.
0: Ja.
4: Ten tweede was er een hoop toch niet helemaal duidelijk. Ze zou psychische problemen hebben, daar was niet goed naar gekeken of weggelaten uit onderzoek. Dus er bleef daar zeg maar een beetje twijfel van, had dit niet anders onderhandeld moeten of gedaan moeten zijn? Had daar niet anders naar gekeken moeten worden? De dokter die het zou uitvoeren was een dokter die een paar maanden geleden ook al eentje gebotst heeft. Deze meneer is uiteindelijk wel overleden, maar niet door de dokter. Uiteindelijk door, wel door de dokter, maar dagen later.
0: Mm-hmm.
4: Hij mocht het nu weer doen. En twee injecties heeft hij proberen toe te dienen. Ik geloof dat ze iets van 6 naalden gebruikt hebben, waarvan eentje echt gebogen was. Omdat het niet lukte, want ze had hele dunne aderen, blijkbaar.
0: Oké.
4: En ze kwam niet te overlijden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Daar was in eerste instantie het idee van, oké, ze is hersendood en we halen er van de beademing af. En toen kwam ze bij. Toen in eerste instantie kon ze niet lopen, maar ze is weer terug in de gevangenis. Dat was het laatste nieuws vandaag. Ze loopt, ze kan de armen bewegen, ze is verward en heel erg boos.
0: Poh,
4: dat ze, ja.
0: Dat ja, dit is niet, gebeurd.
4: Ja, dat dit gebeurd is, zeg maar.
0: Ja.
4: Je vraagt je dan af, had je dan liever dood willen zijn?
0: Ja, of dit.
4: Weet je, dat lukt weer niet.
0: Ja, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ze had dus dunne aderen, maar dat was misschien over de data met spul?
4: Ja, precies. Nou, dat is dus ook omdat het... Omdat de pentobarbital moeilijk te krijgen is, was die waarschijnlijk over de datum.
0: Wow.
4: Daar gaat een verhaal er rond. De dokter is natuurlijk ook niet. Dat is de tweede, in een paar maanden, vriend.
0: Ja.
4: Hoor jij dit wel te doen, weet je wel?
0: Ja,
4: en
0: precies.
4: Nu zijn alle doodstraffen in Tennessee opgeschort tot het einde van het jaar. En dan wordt er een onderzoek gedaan eigenlijk naar de hele gang van zaken aangaande doodstraffen in Tennessee. En de vraag is of ze weer ingevoerd worden. Maar Tennessee is wel een staat waar er veel meer mensen dan gemiddeld voor de doodstraf zijn. Om een beetje luchtig uit te drukken.
0: Ja, hoe gaat het nu verder met haar? Want ze is nu terug in de gevangenis. Ze heeft 2 injecties overleefd. Zit zij nu weer op de death row? Of niet?
4: Dat is dus ook nog. Ja, eigenlijk wel. Maar of ze nou nog ook omgebracht gaat worden, is nog maar de vraag.
0: Okay.
4: Er was een aantal jaar geleden was er een meneer die waar het ook mis ging. En die heeft ook een rechtszaak aangespannen. Dat ging tot het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof zei toen van, ja, dingen kunnen verkeerd gaan. Sorry, je moet gewoon nog een keer. Dus er is precedent om te zeggen van, ze gaan het nog een keer proberen. En in Tennessee... er wordt dus nu onderzoek gedaan. Dus als dat onderzoek natuurlijk echt flinke fouten laat zien...
0: Ja.
4: Dan zal het waarschijnlijk omgezet worden naar levenslange gevangenisstraf.
0: Poeh.
4: Maar als dat niet zo is, dan gaat ze gewoon nog een keer.
0: Ja, dat gaan we nog meemaken. Het is een bizar verhaal vanuit de Verenigde Staten... wat dus de aanleiding was tot dit gesprek over doodstraf in de Verenigde Staten... wat dus ook nog wel zo'n grote rol speelt daar... maar waar toch uiteindelijk toch weinig executies uiteindelijk worden uitgevoerd. Ja, het blijft iets bizars, denk ik, voor jou ook als Nederlander... die dat dus zo meemaakt in een ander land, of niet?
4: Ja, nou, je weet het natuurlijk wel een beetje. Als je in Nederland woont, dat ze dat daar doen en zo. Maar ik heb wel meer rare dingen gezien. Omtrent de dood. Mensen in leven houden en zo. In een ziekenhuis, weet je wel. Omdat de ouders willen het wel. Maar de man die getrouwd is, zegt van... Nee, het is een tomaat. We moeten er gewoon van de beademing afhalen. En dan zijn we klaar. En die ouders, nee, God zegt dat het nog goed kan komen.
0: Ja.
4: En dan heb je daar een hele rechtszaak over. Dat zo'n vrouw daar maanden ligt aan de beademing. En eigenlijk dood is. En... Omdat er rechtszaken aan de gang zijn. Ik bedoel, Amerika is een waar land, zo. Ja. Het gaat over leven en dood.
0: Ja, als ik zo al die verhalen met jou al heb gedeeld en heb gehoord van jou, dan denk ik, ja, dat klopt inderdaad wel een beetje. Dankjewel dat je ons steeds wil meenemen in deze gekke verhalen en rare verhalen vanuit de Verenigde Staten. Raymond Kranenburg, ik wens je nog een hele fijne dag en tot snel.
4: Ja, tot heel snel.
0: Dankjewel, doei.
5: Hello, please leave a message after the tone.
2: nieuwsmails uit de wereld.
0: Ja, dat waren de verhalen uit Thailand, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Maar ik heb nog een aantal voicemails gekregen met het laatste nieuws uit andere landen waar mijn andere correspondenten zitten.
5: Hey, dit is Marigon uit India met het nieuws van de week. En normaal gesproken probeer ik een beetje de politiek te omzeilen, want ik hou meer van positief nieuws. Maar deze week kan ik eigenlijk niet omheen, want in de hoofdstad Delhi, waar ik op dit moment ook ben, gaan al ruim een week duizenden mensen de straat op. En echt grote groepen mensen. En voor vandaag stond de grootste demonstratie tot nu toe gepland. De politie die doet er alles aan om dat te voorkomen. Want wat is er precies aan de hand? Nou, het draait allemaal om één man. Janesh Kumar. En hij is de hoogste baas van de Indiase kiescommissie. En demonstranten willen dat hij opstapt. Ze zeggen dat bij een grote herziening van de kiezerslijsten massaal mensen zijn geschrapt. En volgens de oppositie is daarmee gesjoemeld. In het voordeel van de BJP. Dat is de partij van premier Modi. En het werd pas echt menens toen een Indiase krant onthulde dat twee collega's van Kumar binnen de commissie in 10 maanden 14 keer formeel bezwaar maakten. Nou, wie gaan er de straat op? Dat zijn de grote oppositiepartijen, linkse studentenbonden en een hele opvallende jongerenbeweging die ook in Pune, waar ik woon, heel actief is. En die heet de Cockroach Janta Party. Letterlijk vertaald de kakkerlakkenpartij. Deze jongerenpartij werd door de regerende partijen kakkerlakken genoemd. En ze hebben nu gewoon zichzelf ook zo genoemd. Heel grappig eigenlijk. En die partijen die zeggen van dit is gewoon een opstand van Gen Z. En de andere kant, die kiescommissie, die zegt dat alles gewoon volgens de wet is gegaan. De BJP noemt het een lastercampagne van een oppositie die steeds maar verkiezingen verliest. En volgens de BJP haalt de herziening juist spookkiezers en mensen uit Bangladesh van de lijsten. Al is dat nooit echt voor de rechter bewezen. Nou, waarom loopt het nou zo ontzettend uit de hand? Nou, dat komt omdat de politie echt keihard optreedt. Protesteren is verboden. Het centrum van Delhi is afgezet met barricades. Metrostations gingen dicht. En rond het protestplein werd zelfs het mobiele internet helemaal platgelegd. Afgelopen nacht ben ik Delhi ingereden met de auto. En ook we hadden echt te maken met fikse wegomleggingen. Nou, op de eerste dag werden bijna 1000 mensen opgepakt. En in aanloop naar deze zaterdag ging de politie nog een stap verder. Ze gebruikten gezichtsherkenning om eerdere demonstranten op te sporen. Ze schakelden buurtverenigingen, winkeliers en verhuurders van studentenkamers in om groepsvorming te voorkomen. En ze zochten ook uit wie eerder bussen regelde. En zelfs de politie op honderden kilometers afstand stuurde jongeren een waarschuwing om vooral niet naar Delhi te gaan. Nou ja, de demonstranten zeggen in elk geval dat ze de straat niet verlaten zolang Kumar blijft zitten.
6: Goedenacht Rosa, Joep Hermans hier uit Zweden. Het nieuws deze week in Zweden is eigenlijk ieder jaar hetzelfde rondom deze tijd. Toen ik vanochtend met de auto naar het werk reed, kwam ik achtereenvolgens langs een platgereden eekhoorn, daarna een doodgereden vos. En iets later moest ik vol in de remmen voor twee herten die oversprongen. Alles dat kleiner is dan een hert, daar rem je meestal niet voor in Zweden. Zeker niet als druk of glad is op de weg, dus de das, de vos, de veelvraat. Het voelt een beetje als een verkeersdrempel die je iets te hard neemt. Maar er is meer aan de hand met het wild op de weg nu in Zweden. Het jachtseizoen is in de meeste provincies weer begonnen. En dat betekent dat de gemiddelde Zweed rond een uur of 3-4 in de ochtend weer gaat jagen. Met als gevolg dat onze diertjes kriskras over de wegen heen rennen. Hertjes, elanden, we moeten allemaal iets voorzichtiger rijden. Zeker omdat de herfst prachtig was tot nu toe. Toegegeven, in het noorden is het al aan het sneeuwen, maar hier in het zuiden zijn er nog genoeg appels die van de bomen vallen. En die appels, dat is een lekkernij voor de zwijnen. Probleem is alleen dat gistende appels en een everzwijn niet een heel goede combinatie is. Ze worden stomdronken en ook deze beesten zwalken in kennelijke staat over de weg zo begin oktober in Zweden. Dus voor iedereen in Zweden en natuurlijk ook in Nederland zou ik zeggen, rij voorzichtig. Een hele fijne nacht.
7: Hallo Rosa, hier is Bas met een nieuwtje uit Canada. Canada heeft er een Nobelprijswinnaar bij. De 76-jarige Anne Carson, die gisteren de Nobelprijs voor literatuur won. Maar wie is deze schrijfster eigenlijk? Carson werd geboren in Toronto, maar woont tegenwoordig in IJsland. Ze is dichter, schrijfster en vertaalster en heeft een grote liefde voor de Griekse oudheid. Toch schrijft ze geen stoffige verhalen over het verleden. Ze gebruikt oude Griekse mythen om heel herkenbare moderne onderwerpen aan te snijden. Liefde, verdriet, verlangen en de zoektocht naar wie je bent. Een van haar bekendste boeken is Autobiography of Red. Daarin maakt ze van een figuur uit de Griekse mythologie een buitenstaander die worstelt met zijn gevoelens en zijn identiteit. Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het gaat uiteindelijk over dingen die we allemaal kennen. Ook persoonlijk staat Carson voor uitdagingen. Ze heeft onlangs bekendgemaakt dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Toch blijft ze actief als schrijfster. Ze heeft zelfs het boksen opgepakt om met de symptomen van die ziekte om te gaan. De Nobelprijs is een bekroning voor haar eigenzinnige manier van schrijven. Ze mengt poëzie, verhalen en filosofie en trekt zich eigenlijk weinig aan van de gebruikelijke grenzen tussen die genres. Misschien is ze niet de meest toegankelijke Nobelprijswinnaar, maar haar werk laat wel zien dat de verhalen uit een ver verleden ons nog altijd iets kunnen vertellen over ons eigen leven. Tot slot een citaat, een kort gedicht uit haar boek De Schoonheid van de Echtgenoot. En ze schrijft in dat boek vooral over overspel. Waarom hield ik dan van hem als jong meisje al tot eind middelbaar en de scheidingsakte per post? Schoonheid. Geen groot geheim. Ik zeg schaamteloos dat ik van hem hield om zijn schoonheid. En weer zou houden als hij in mijn buurt kwam. Hé, dat was het voor deze week. Graag tot de volgende keer en nog een goede uitzending. Hoi, hoi.
0: Toch mooi dat we het kunnen afsluiten met een gedicht vanuit Canada van de Nobelprijswinnaar. Dankjewel Bas. En Bas, Maragon en Joep, dank jullie wel.
2: Van BNNVARA.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNNVARA van zondag 11 oktober. Heel fijn dat je erbij was, dat je mee wilde op deze mooie wereldreis. Dat we samen over de hele wereld konden vliegen. We gingen naar Brazilië, naar Argentinië, naar Frankrijk, maar ook naar de Verenigde Staten, Thailand, Zuid-Afrika, Canada, Zweden en nog India. Jeetje, we zijn letterlijk alle continenten overgevlogen zo'n beetje. Fijn dat je erbij was. Als je nog benieuwd bent naar bepaalde onderwerpen, mag je dat altijd laten weten in de NPO Luister app. Maar ben je zelf, woon je zelf in het buitenland en denk je nou, ik zou echt het heel erg leuk vinden om een keer met deze show mee te doen, dan kan dat altijd. Dan mag je een berichtje achterlaten in mijn e-mailadres rosa.wierde@bnnvara.nl en dan kunnen we samen ook met jou de wereld rondreizen en dat lijkt me geweldig. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Veel plezier bij De Nacht is Zwart en ik spreek je volgende week weer. Dan gaan we weer samen op reis. Doei doei!

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Goedenacht en welkom bij deze uitzending van De Nacht is Zwart. Het programma waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. We hebben het vannacht over de empowerment van Aziatische vrouwen. Een belangrijke missie voor Juni. Zij is oprichter van de verbindende organisatie ONI. Floris van Delft is theaterregisseur en maakt de voorstelling Dope, waarmee hij laat zien hoe drugs alle lagen van de samenleving met elkaar verbindt. Voor deze voorstelling werkt hij samen met Fort Port, dat onderzoek doet naar de drugswereld. Frederike Utker is daar computationeel wetenschapper. Samen schuiven ze aan om over hun werk te vertellen. En denk jij dat het nog mogelijk is om door een stad te bewegen zonder dat een camera je ziet? Het blijkt een onmogelijke opgave. Dat laat Maarten Ingels zien met zijn project The Invisible Route. Maar nu eerst. Zaterdag was het druk op de Dam, want daar was vandaag het landelijk woonprotest. Al 5 jaar vraagt de woonopstand om maatregelen om de wooncrisis aan te pakken, maar dat gebeurt maar niet, vinden ze. De demonstratie is op 10 oktober op Wereld Dakloze Mensendag. Dunja van der Veen van de woonopstand en Bond Precaire Woonvormen hangt aan de lijn. Goedenacht, Dunja.
4: Goedenacht.
3: Hi. Hoe kijk je terug op vandaag?
4: Ja, het was echt een mooie dag. We stonden met een paar duizend man op de Dam, inderdaad. Met heel veel verschillende organisaties. En we hebben echt een goede strijdbare demonstratie neergezet.
3: Wat voor mensen kwamen erop af? Wie heb je allemaal gezien?
4: Ja, heel veel verschillende mensen. Ook uit steden, uit het hele land. Maar mensen bijvoorbeeld die zelf ervaring hebben gehad met dakloosheid. Maar ook mensen vanuit de kraakbeweging bijvoorbeeld. Maar ook gewoon heel veel mensen die zich gewoon zorgen maken over de wooncrisis.
3: Ja, en als we het hebben over de wooncrisis, dan hebben we het heel vaak over jonge mensen. Was dat ook wie je overwegend zag, of waren er ook oudere mensen bij?
4: Ja, jong en oud. Stond wel samen op de Dam vandaag. Want ja, helaas is het ook iets wat echt iedereen treft. Maar ja ook wel veel jonge mensen. Want ja, hoe heet het? Ik ben zelf ook in de 20. En ja, heel veel mensen om mij heen die betalen gewoon echt niet normale prijzen.
3: Ja. Ja. En wie waren de sprekers?
4: We hadden de mensen van Dakloosheid Voorbij. Dat is een coalitie die strijdt namens en ook samen met dakloze mensen. Om daar een einde aan te maken. Dat mensen op straat slapen. Maar bijvoorbeeld ook de Woonbond. FNV Young and United. Ook om die jongeren stem te vertegenwoordigen. En ook mensen van de Bond voor Care Woonvormen. Waar ik zelf bij zit. En van Woonopstand.
3: Ja. En waarom hebben jullie specifiek deze dag gekozen? Wereld Dakloze Mensendag.
4: Ja, omdat dit dakloosheid is de ergste uitschieter van de wooncrisis. Het is de grootste schending van mensenrechten die we zien als een resultaat van de wooncrisis. Dat mensen op straat moeten slapen, maar ook op de bank bij vrienden. En gewoon maanden tot jarenlang met die onzekerheid zitten. Dat ze niet weten waar ze de volgende nacht moeten slapen. En dat verbreekt relaties. Dat zorgt dat je geen werk kan vasthouden. Dat is gewoon psychisch ook gewoon verschrikkelijk voor een mens. En heel vaak wordt dakloosheid als een apart probleem gezien. Dat wordt gezien als een soort individuele situatie waar je jezelf inbrengt vanwege psychische of verslavingsproblemen. Maar wat wij willen is dat gezien wordt als een woonprobleem. Want het voornaamste probleem is dat je geen woning kan vinden. Dus dat is het eerste wat we eigenlijk moeten aanpakken. Is dit ergste resultaat van de wooncrisis.
3: Ja, en op jullie website noemen jullie wat cijfers die ik wel wist, los van elkaar. Maar bij elkaar is het best schrikken. 7 op de 10 dakloze mensen slapen niet buiten, maar bij kennissen of in een auto, in een caravan. Dus die zijn ook niet zichtbaar. De helft van alle dakloze mensen is jonger dan 28 jaar. En 3 op de 10 zijn vrouwen. En in sommige steden is 1 op de 5 dakloze mensen een kind.
4: Ja.
3: Ja, dat vind ik best heftig.
4: Ja, dat is ook super heftig. En ja, dat is iets waar inderdaad nu wat meer bewustzijn voor is vanwege nieuwe tellingen, ethos-telling heet dat. Die zijn uitgekomen. En ja, die zijn wat inclusiever dan de CBS-tellingen die we eerst hadden. En die kijken ook met meer organisaties naar inderdaad mensen die onzichtbaar dakloos zijn. Die dus inderdaad bij kennissen slapen of in een busje of in een tent. En dat zijn het dan ook vaker vrouwen en mensen met kinderen. En het is gewoon echt wel schrikbarend dat in een welvarend land als Nederland dat we nog steeds zoveel mensen hebben die geen onderdak kunnen vinden.
3: Ja, want die ethosstelling, dat werd gedaan door maatschappelijke organisaties. En zij noteerden dan eigenlijk mensen waarvan zij wisten dat zij geen dat zij dak- of thuisloos waren. En dat waren niet alleen organisaties die richten op dakloze mensen, toch?
4: Ja, we hebben vanuit de Bond voor Care Woonvormen in een aantal steden ook meegedaan aan die tellingen. Want wij ondersteunen heel veel huurders die bijvoorbeeld het risico lopen om hun huis uitgezet te worden. Dat proberen wij dan samen met die huurders te voorkomen. Maar dat betekent dat we ook in contact staan met heel veel mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden. Mm-hmm. Die konden we dan inderdaad meenemen in die tellingen. Maar het is gewoon, het toont ook aan dat het systeem gewoon helemaal gewoon niet werkt in het land. Want wonen zou recht moeten zijn volgens ons. En dat staat ook zo in de wet, ook in de Europese wet. Maar dat is niet hoe het nu wordt behandeld.
3: Ja, jullie verwijzen ook naar het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Waarom?
4: Ja, omdat de overheid heeft beloofd om voor 2030 willen zij dakloosheid uitbannen. Nou, nu zitten we in 2026, bijna 27. En ja, ze hebben gewoon echt heel weinig gedaan om dit echt mogelijk te maken. Ze willen ook meer preventief handelen. Dus dat betekent huisuitzettingen voorkomen. Maar er zijn gewoon nul stappen gezet om dat mogelijk te maken. En er worden zelfs reguleringen die, nou ja, na onze demonstraties 5 jaar geleden geïntroduceerd werden. Dus bijvoorbeeld minder tijdelijke contracten, meer regulering. Nou, heel veel van die dingen worden zelfs teruggedraaid nu. Wat alleen maar voor meer onzekerheid zorgt. Dus ja, we hebben gewoon geen vertrouwen in dat de overheid deze plannen echt waar kan maken.
3: Ja, en wat jullie ook zeggen is, de wooncrisis is een keuze. Een politieke keuze. Of nou ja, in ieder geval gevolg van bewust beleid. Wat is die keuze precies?
4: Ja, de overheid die investeert eigenlijk bijna niks extra in sociale huur. Als je kijkt 30 jaar terug, dan werd er nog een paar procent van het budget geïnvesteerd in volkshuisvesting. En nu is dat bijna niks. Terwijl als we dit echt mogelijk willen maken, als we echt willen dat de sociale huursector groter is, zodat meer mensen toegang hebben tot een betaalbare woning, dan moet daarin geïnvesteerd worden. En dan moeten we daar ook echt actie op ondernemen. En dat wordt niet gedaan. De politiek die laat de markt eigenlijk zijn gang gaan. Dus je ziet dat er heel veel gebouwd wordt in de duurdere sectoren. Er zijn ook veel huisbazen die slecht omgaan met hun huurders. Ook dat leidt ook tot huisuitzettingen. En je ziet dat er niet nagedacht wordt over wonen echt als een recht. Want dan zouden we het uit die markt halen waar het nu in zit. Want die markt die gaat om geld verdienen. Die gaat niet om mensen huisvesten. En zolang er goed geld op verdiend kan worden, dan gaat het nooit genoeg beschikbaarheid komen voor mensen.
3: Ja, jullie geven heel duidelijk 5 eisen eigenlijk. Mm-hmm. Waarvan jullie zeggen, dit is nodig om de situatie te verbeteren. Dat zijn: zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting. Garandeer lagere huren en meer zeggenschap voor huurders. Zorg voor woonzekerheid en schaf tijdelijke huurcontracten en flexwoningen als structurele oplossing af. En verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur. Wij hebben deze eisen voorgelegd wat mensen op straat. Laten we heel even luisteren.
5: Als je kijkt naar wat er eigenlijk beschikbaar is en wat er beschikbaar wordt gesteld, is merendeels koopwoningen. En de gemiddelde Nederlander die kan gewoon niet kopen of heeft gewoon geen koopkracht om te kopen. Dus het zou fijner zijn als er meer huurwoningen zouden zijn, ja.
6: Tijdelijke huurcontracten moeten worden afgeschaft, want het biedt geen zekerheid. En iedereen heeft zekerheid nodig. En ooit zei men, na de Tweede Wereldoorlog, dat iedere Nederlander recht had op een woning. Ze hebben er niks van gemaakt.
7: Als je niet weet waar je morgen gaat wonen, dan weet je al wat er kan gebeuren. Je mentale gezondheid gaat achteruit. Je concentratie, alles gaat achteruit. Dus waarom zou je ook iemand een tijdelijk contract geven? Je moet toch altijd ergens wonen?
6: Sowieso zou het beter zijn als je je huurder goed kende. En de noden van je huurders goed doorgaat. Dat geeft een betere samenwerking, geen vertrouwen en meer stabiliteit. Ik ga voor stabiliteit.
5: Er zijn gewoon zoveel meer mensen dakloos tegenwoordig. En het zijn niet alleen de standaard junkies die je ziet rondlopen, maar het zijn nu ook gewoon de mensen die naar school gaan, die gewoon werken, die 40 uur per week werken, maar gewoon simpelweg geen huis kunnen krijgen. Niet maar aan het bank kan het zijn. Ik heb een maat die gaat van bank naar bank naar bank naar bank. Die verdient supergoed, maar die kan gewoon geen woning krijgen.
7: Er zijn bedrijven die staan letterlijk leeg. Weet je hoeveel kamers dat zijn? Dus ik zou zeggen, het probleem is zo opgelost. We willen alleen heel moeilijk een probleem oplossen. Maar als we het makkelijk willen doen, hebben we zo ruimte voor iedereen.
3: De oplossing is volgens deze mevrouw vrij simpel. Alle leegstaande panden kunnen omgebouwd worden tot kamers of appartementen. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dat is zeker deel van de oplossing. Als je kijkt naar hoeveel er leeg staat, vooral inderdaad zoals zij zeggen.

0: De oplossing is volgens deze mevrouw vrij simpel. Alle leegstaande panden kunnen omgebouwd worden tot kamers of appartementen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is zeker deel van de oplossing. Als je kijkt naar hoeveel er leeg staat, vooral inderdaad zoals zij zegt, bedrijfspanden, maar ook boven winkels. Ja, dat komt gewoon omdat voor heel veel eigenaren is het meer rendabel om iets leeg te laten staan. Want ja, dan kunnen ze het over een tijdje verkopen, hoeven ze niet te dealen met huurders en potentieel huurdersrechten. En dan laten ze dingen leeg staan en dat is zeker onderdeel van het probleem. Het is ook, ja, hoe heet het, 20 jaar geleden is het kraken verboden geworden. En dus het is veel moeilijker om echt die leegstand te benutten. En ja, als we serieus het woonprobleem willen aanpakken, dan zouden we het sowieso moeilijker moeten maken voor mensen om gewoon woonruimte leeg te laten staan.
0: Ja. Is de wooncrisis iets wat we kunnen oplossen? Of moeten we er naar kijken als iets waar we misschien ons perspectief op moeten aanpassen?
1: Ja, ik vond het wel mooi om te horen net inderdaad dat zoveel mensen ook eigenlijk best wel hetzelfde instaan als wij. Ik bedoel, dat merken wij ook wel. Maar ja, het is gewoon zo dat iedereen wil een woning. Mm-hmm. Er zijn een aantal partijen inderdaad. In de politiek, maar ook qua ondernemers en investeerders die dat niet zo als een recht zien. Maar heel veel mensen wel. En ik geloof er echt heilig in dat we, ja, dat we ook echt samen kunnen veranderen. Als je kijkt naar de protesten die gebeurd zijn afgelopen weken in Spanje. Die hebben ervoor gezorgd dat de regering gevallen is. Dat ze ook concrete beloftes hebben gemaakt om het beleid te veranderen. Maar ook dat iemand zelf weer toegang heeft gekregen tot haar woning. Ook voor een lagere prijs. Helaas is die mevrouw die de aanleiding was voor de protesten in Spanje. Haar huisuitzetting was de aanleiding daarvoor. Die is overleden. Maar je ziet wel dat als mensen samen in actie komen, dat er ook echt iets kan veranderen. Met de Bonkerre Woonvormen voeren wij ook vaker samen met mensen acties tegen huisuitzettingen voor beter onderhoud. En ja, eigenlijk kunnen we de wooncrisis alleen maar aanpakken als we er samen iets aan doen.
0: Ja, ja. Hey, iets waar ik wel langer over nadenk is, wij kijken inderdaad, hè, ik vind ook wonen is een recht, een basisrecht. Maar we kijken daar wel op een manier naar van iedereen heeft recht op een eigen huis. Mm-hmm. En samen of een wooncoöperatie bijvoorbeeld, of met huisgenoten wonen, is misschien niet altijd wenselijk voor. Of tenminste, ja, dat is niet hoe mensen zich voorstellen dat ze wonen. Zou een mentaliteits- of een perspectiefverandering misschien ook een deel van de oplossing kunnen zijn?
1: Ja, ik denk wooncoöperaties en woongroepen, woonverenigingen zijn ook een fijne manier om dingen samen te doen en meer zeggenschap te hebben over je woning. Want je hebt bijvoorbeeld bij een wooncoöperatie, dan kan je zelf ook wat meer beslissingen maken. Maar ik denk sowieso, er zijn ook heel veel mensen in Nederland die 1, 2 of meer huizen bezitten. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon onnodig. Die behandelen dat meer als een investeringsobject of als het fijn hebben vinden om enorm veel woonruimte te hebben. Ik denk tegelijkertijd ook, ik gun mensen een eigen ruimte. En voor heel veel mensen kan dat inderdaad een studio zijn, of het appartement, of een huis. Ik denk dat het gewoon mogelijk is dat mensen een woonruimte kunnen hebben die voor hun past. Dus het is een beetje moeilijk om antwoord op te geven.

0: eerlijk gezegd.
1: Ja. Hey, wat hoop je dat er nu gaat gebeuren met jullie eisen?
0: Ja, ik hoop dat meer mensen zich bewust worden. Ook van dat zij actie kunnen voeren op deze eisen. En dat we dat ook op de lange termijn moeten doen. Zo'n demonstratie is goed. En het is ook goed om aandacht op het probleem te hebben. Maar uiteindelijk moeten we het ook uit de lange termijn halen. Het is niet, helaas niet in één dag opgelost. Dus ik hoop dat mensen die eisen echt oppakken. En daar ook met hun buren, met hun andere mensen in hun stad of in hun buurt daar actie op gaan ondernemen.
1: Ja, dus de woonopstand is vandaag geweest. Wat kunnen we nu concreet verder doen vanaf hier? Jij zegt dus actie voeren verder.
0: Ja, dus ik weet dat in november gaat Dakloosheid Voorbij ook een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. Om actie te ondernemen tegen dakloosheid. Dat vind je meer informatie op iedereen en thuis. Of misschien kan je beter Dakloosheid Voorbij opzoeken. Sorry, het is ook voor mij hele vroeg.
1: Het is 3:30 s'nachts.
0: Ja, dus moeten we even excuseren. Lange dag achter de rug. Op de lange termijn inderdaad. Vooral vanuit de Bond Verkeerde Woonvormen, maar ook andere organisaties die aangesloten zijn bij ons, zoals de Woonbond of Huurdersnetwerk Amsterdam, is dat wij willen iedere keer als iemand uit huis gezet wordt, als iemand strijdt tegen slecht onderhoud of hoge huurprijzen, dat wij daar samen actie op ondernemen. Die organisaties kan je hier gewoon bij aansluiten. En dan komen we ook samen vaker in actie op grotere momenten zoals deze woonopstand. Maar ook op kleinere momenten in steden en dorpen door heel Nederland.
1: Yes, dankjewel Dunja dat je vannacht met me wilde bellen. En ik wens je alvast een hele fijne zondag.
0: Yes, dankjewel. Jij ook.
1: Dank je. In onze YouTube-serie Podium Zwart hoor je optredens van binnenlandse en buitenlandse artiesten. Deze week kwam producer, songwriter en rapper Architrax langs. Met zijn mix van hip-hop, trap, afrobeat, dancehall en Surinaamse Kawina-invloeden nam hij de studio over. Je hoort de nummers Anders Doet, Ocean en Luister Naar Me.

0: Je hoorde Anders Doet, Ocean en Luister naar me van Architrax. De hele set kun je terugluisteren op het YouTube-kanaal van Podium Zwart.
1: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Aziatische gemeenschappen in Nederland worden vaak over één kam geschoren, terwijl hun geschiedenissen en identiteiten veel van elkaar verschillen. Ook anti-Aziatisch racisme, stereotyperingen en de vraag of je je thuis voelt in Nederland spelen hierbij een belangrijke rol. In Rotterdam zet ONNI zich hiervoor in. Met culturele programma's, ontmoetingen en gesprekken creëert het initiatief ruimte voor Aziatische stemmen en perspectieven die niet altijd worden gehoord. We spreken zo met Juni over het ontstaan van ONNI. Goedenacht, Juni.
3: Goedenacht, ja.
0: Hallo. Hi, goedenacht. Juni, wat is ONNI?
3: ONNI is een cultuurpodium voor Aziatische vrouwen in Rotterdam.
0: En wat betekent het woord ONNI?
3: ONNI betekent oudere zus in het Koreaans. En ik heb dit cultuurpodium zo genoemd omdat het ook een soort... Ja, vanuit een soort sisterhood gedachte. Dat je voor elkaar bent.
0: Ja, wat mooi. Hoe is ONNI ontstaan?
3: Ik heb het in 2023 opgericht. En de aanleiding was dat er destijds gesprekken plaatsvonden in Rotterdam over Oost-Aziatische racisme. En dat bij mij eigenlijk de gedachte ontstond van... ja, wat weet ik er eigenlijk zelf van? Wat doe ik er zelf mee ook ten aanzien naar de opvoeding van mijn eigen dochters? En dat het me opviel ook in gesprekken met anderen... dat er nog weinig over gesproken werd binnen de Aziatische gemeenschap zelf... over wat... wat kunnen wij daar zelf aan doen? En hoe ik het eigenlijk belangrijk vond dat we daar meer het gesprek over gingen voeren met elkaar. En daarom ben ik avonden gaan organiseren daarover.
0: En wat waren dat voor avonden? Was dat echt, waren dat echt gesprekken of meer culturele activiteiten?
3: Ja, nou, ik kom zelf uit de culturele sector, dus het waren eigenlijk meer, het waren meer culturele activiteiten, maar wel gecombineerd ook met een stukje persoonlijke ontwikkeling. We nodigden eigenlijk mensen uit de communities zelf om rondom bepaalde thema's een avond te organiseren met muziek, theater, dans, van alles op cultureel gebied. En dan daarnaast ook een stukje persoonlijke ontwikkeling rondom dat thema. En dat waren eigenlijk hele mooie, interessante en verdiepende avonden.
0: Ja, en recent hebben jullie community tables gehad. Dat is een van de manieren waarop jullie dus dat gesprek willen faciliteren binnen de gemeenschappen zelf. Wat waren die community tables?
3: Ja, die community tables is eigenlijk een soort apart onderdeel geweest wat ontstaan is. Het idee daarvoor naar aanleiding van de Lununiaarviering in Rotterdam. Waarin
0: het maanfeest.
3: Nee, Lununiaarviering is het nieuwjaar eigenlijk. Nieuwjaar. Volgens de Lunar kalender. En wat in bijvoorbeeld in China, Zuid-Korea, Vietnam en Taiwan wordt gevierd. En voorheen kennen we eigenlijk vooral de traditie van het Chinese nieuwjaar met de drakendans en zo. Dat is bij veel mensen wel bekend. Ja. Maar ja, er wordt dus in meerdere landen wordt dat gevierd. En we wilden het feest in Rotterdam inclusiever maken. Dus hebben we toen Lunar New Year gevierd. En dat heeft plaatsgevonden op Katendrecht in Phoenix en op het Dailyplein. En maar toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking ook dat het dus dat het wel op verschillende manieren ook gevierd wordt. En dat er dus verschillen zijn tussen die Aziatische gemeenschappen in hoe ze het vieren en hoe ze dus. En dat het niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend is om dat samen te doen. En toen hebben we in opdracht van de gemeente Rotterdam 4 community tables inderdaad georganiseerd. En dat zijn gesprekken geweest binnen de gemeenschappen zelf. Dus de Taiwanese gemeenschap, de Vietnamese gemeenschap, de Chinese en de Koreaanse gemeenschap. En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er gesprekken met elkaar gaan plaatsvinden.
0: Ja, want
3: dus wat tussen die verschillende gemeenschappen.
0: Ja, want die gesprekken waren dus per gemeenschap.
3: Ja.
0: Ja.
3: Klopt, ja.
0: Hey, en je zei net in opdracht van de gemeente Rotterdam, waarom wil de gemeente dit?
3: De gemeente is bezig eigenlijk met het opzetten van meerdere van dit soort gesprekken, stadsgesprekken noemen ze dat, waarbij er een het idee is om eigenlijk verschillende communities met elkaar in gesprek te laten gaan, om met de gedachte dat er op die manier verbindingen te leggen eigenlijk tussen verschillende gemeenschappen.
0: Ja,
3: en ze willen dat graag bevorderen door dit soort stadsgesprekken te organiseren.
0: Ja, dus dan uiteindelijk het samenbrengen van die gemeenschappen en dat daar dan een gesprek onderling ontstaat, dat is het uiteindelijke doel.
3: Ja. Ja. Ja, en dat is dus, wij hebben gekozen voor dit uitgangspunt. Dat kan net zo zijn tussen generaties of andere communities die dat dan. Dus we zijn niet de enige in de stad die dat organiseren.
0: Ja, en op zo'n avond komen verschillende mensen met verschillende achtergronden, maar ook verschillende generaties bij elkaar. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom en gehoord voelt?
3: We hebben eigenlijk bij de community tables gekeken naar een moderator die daarbij past, die ook de taal spreekt. Hoewel de avonden zelf wel vaak in het Nederlands of Engels werden de gesprekken gehouden. Dat was ook wel weer opvallend dat er tijdens een van die community tables ook werd gezegd dat het daardoor ook makkelijker was om openhartiger te zijn, om het niet in de eigen taal te doen. Dus
0: interessant,
3: dat vond ik ook wel heel interessant. En eigenlijk dus dat je dan met je eigen community bent, dus bijvoorbeeld de Vietnamese gemeenschap, daar zit je dan wel. Mensen die misschien eerste of tweede generatie zijn, maar over het algemeen maakt juist de overeenkomst van cultuur ook een soort van herkenning bij elkaar. En dat er was ook uiteraard eten en dat is verbindt ook al. Dus dat maakt het ook al gemakkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. En, en uiteraard doen we er alles aan om iedereen op zijn gemak te stellen en te zorgen dat er ook echt een soort safe space is waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om zich uit te spreken.
0: Ja, want dat is heel belangrijk, want waar jullie het, of tenminste wat je eigenlijk wil, is dus dat mensen openhartiger worden over dingen zoals anti-Aziatisch racisme. En hoe mensen dat in het dagelijks leven ervaren.
3: Klopt, ja.
0: Ja, wat betekent dat in het dagelijks leven? Hoe ziet dat eruit? Hoe kom je dat tegen?
3: Nou, voor mij vond ik het wel echt, wat ik hoor uit de gesprekken, is toch wel dat ze het veel tegenkomt, dat het leeft binnen de gemeenschap. Dat er dus echt wel degelijk sprake is van Oost-Aziatisch racisme. Dat je in de publieke ruimte, zullen we maar zeggen, op straat. Dat je wordt nageroepen, maar ook subtieler op de werkplekken. En ook vrouwen die zich echt op een bepaalde manier wel onveilig voelen. Of op een bepaalde manier op een stereotype, volgens een bepaald stereotype benaderd worden. Mm-hmm. Vrouwen worden toch ook wel nog steeds op een bepaalde manier geframed. En dat heeft dan geseksualiseerd ook wel, op een bepaalde manier benaderd en nageroepen. En dat gebeurt dus gewoon nog eigenlijk. Ja. En dat het gebeurt, weet je eigenlijk ook wel vanuit onderzoeken en zo. Maar ja, dat werd wel dus ook in die gesprekken wel bevestigd. Dat kwam er wel zeker naar boven.
0: Ja. Ja, want dan was er dus wel ruimte om dat dus met elkaar te delen. Merkte je dat er veel herkenning was?
3: Ja, heel veel herkenning en ook gelijk zoiets van dat er fijn was dat er ruimte was om samen te komen. En dat die behoefte er dus kennelijk ook heel groot was. En na afloop, dat was eigenlijk niet de opzet van de gesprekken. Maar werden er ook gelijk nummers uitgewisseld en WhatsApp-groepen opgezet. En eigenlijk ruimte geclaimd van waarom is er geen plek in de stad waar wij kunnen samenkomen.
0: Ja. Yeah. Ja,
3: en daar is enorme behoefte aan.
0: En dan heb je het over een fysieke ruimte.
3: Ja.
0: Ja,
3: ja,
0: gewoon een soort vaste plek. Ja. Ja.
3: Waarom is er geen clubhuis of zo? Ja, echt een fysieke plek waar ze... Ja. Ja, waar... waar ze, ja, waar, van herkenning, maar hè, van de wat echt van de community zelf is.
0: Ja. En tegelijkertijd, hè, want die gesprekken zijn eerst gevoerd per gemeenschap. Want er is ook wrijving tussen gemeenschappen. Hoe zit dat precies?
3: Ja, dat hebben ook tijdens die gesprekken wel proberen boven water te krijgen. We zijn nog bezig om alle input die eruit is gekomen, om dat nog goed naast elkaar te leggen en te analyseren. Om vervolgens die vervolggesprekken te kunnen voeren. Maar ik denk dat het voor een deel ook komt door dat het een lange historie heeft in Azië. Wat er in het verleden van dus geopolitieke dingen die er spelen vroeger, maar ook nu in de, dat dus ook meespeelt in tussen de gemeenschappen nu hier in Nederland onderling. Dus dat kan gaan om overheersingen die er vroeger hebben plaatsgevonden van verschillende gemeenschappen die door een andere gemeenschap zijn overheerst en zo. En een bepaalde spanning die dat oplevert dat speelt eigenlijk nu in het hedendaagse ook nog.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
3: Nou, dat gaat ook om culturele toe-eigening. Wat was er? Wie was wat eerst of zo? Bijvoorbeeld de bubble tea of wat nu enorm populair is. En, en uit de een zegt dan, nou, het is oorspronkelijk uit Taiwan en dan wordt het geclaimd door een door China of zo. Nou, dat ligt allemaal heel erg gevoelig. Nou ja, dus ook de naam bijvoorbeeld van het Chinees nieuwjaar, zoals dat in Nederland bekend is, is dat natuurlijk in andere landen wordt dat weer anders genoemd. En eigenlijk hebben wij toen gezegd van Lunar New Year is dan eigenlijk de overkoepelende term. En, maar blijkt ook dat nu is het idee om het volgend jaar Springfestival te noemen. En ja, voor sommigen is dat dan weer niet een algemene term, maar meer verwijst het meer naar zoals ze dat in China noemen. Dus dat soort gevoeligheden liggen er wel. En die zijn niet altijd heel erg zichtbaar.
0: Ja.
3: Maar ja, dat speelt dan wel onderling, zullen we zeggen. Dus dat hebben we wel ook gemerkt in de gesprekken.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het dan, hè, want daar begon ik ook mee. En dat is ook iets wat je zelf aangeeft. Van vaak wordt iedereen als één groep gezien. Als het gaat om Oost-Aziatische gemeenschappen.
3: Ja.
0: Dus dat lijkt me dan ook voor extra, dat lijkt me gewoon heel vervelend.
3: Nou, dat wordt ook wel gezegd dat door bepaalde gemeenschappen is ook wel benoemd van het feit dat ze altijd voor Chinees worden aangezien. En dat ze dus moeten uitleggen dat ze niet Chinees zijn en dat dat echt een andere cultuur een eigen cultuur op zichzelf is. Als je bijvoorbeeld uit Korea komt of uit Taiwan komt, is dat is vermoeiend en lastig en wordt wel als vervelend ervaren, inderdaad. En dat over het algemeen alles maar over één kam wordt geschoren, dat is dat wordt wel als vervelend ervaren. Ja.
0: Ja. En waarom is het belangrijk om die verschillen tussen gemeenschappen te erkennen?
3: Gewoon net zoals dat er verschil is tussen Nederland en België. Is er ook gewoon verschil tussen Korea, Japan, China, Vietnam, Taiwan en zo. Hè? Dus dat ze hebben allemaal hun eigen cultuur, taal, tradities. En natuurlijk Taiwan en China delen wel heel veel qua taal en geschiedenis. Maar het heeft ook echt wel hun eigen tradities en cultuur. En dat en zeker binnen Taiwan ligt dat heel gevoelig. Dus het is juist belangrijk ook dat er ook beleidsmatig daarin onderscheid wordt gemaakt. En dat je niet zegt van, nou ja, we hebben dat voor het ene cultuur geld gegeven aan iets of zo. Nou, dan hebben we het boxje Azië gecheckt of zo. Want dan hebben we dat afgedekt daarmee. Zo werkt het niet.
0: Ja.
3: Zou het niet moeten werken?
0: Ja. En naast verschillen tussen gemeenschappen zie je ook verschillen tussen generaties. Dus eerste generatie of tweede generatie. Hoe verschillen zij in hoe ze kijken naar hun identiteit en soort positie tegenover de meerderheid in Nederland?
3: Ik denk dat bijvoorbeeld wij hebben, als je kijkt naar de verschillende communities, hoe ze hier zijn gekomen, daar zit ook al verschil in. Hè? En, je hebt ook communities die wat dat betreft ook wat jonger zijn, in de zin van dat veel Koreanen, eerste generatie, hier naartoe komen, vaak als student of voor werk, maar dan als expat. Dus dat is een eerste generatie die nog vrij jong is. En dus in Korea zijn opgegroeid en met een sterke besef van eigen cultuur en noem maar op. En daar dus anders naar kijken dan een tweede generatie. Iemand die uit tweede generatie met Chinese roots, die hier geboren is. En dus als minderheid is opgegroeid. En dat heeft gewoon toch wel een ander. En soms hebben ze zelfs ook deels niet hun eigen cultuur of taal meegekregen. Omdat vanuit hun ouders en opvoeding. En die zijn zich nu wel heel erg aan het bewegen, in de zin van dat ze daar juist meer over willen weten en op zoek gaan. Maar dat maakt ook wel dat ze een ander perspectief hebben.
0: Ja, ja. Maar er is dus wel heel veel behoefte om die verbinding te maken met de cultuur, de achtergrond, begrijpen.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, dus ook van hoe. Want wat we een van de andere activiteiten bijvoorbeeld die we ook vanuit ONU organiseren zijn de Asian Moms Meetups. Dat is voor Aziatische moeders en dat gaat ook voor een groot deel over opvoeding. En bijvoorbeeld hoe doe je tweetalig opvoeden of hoe zorg je dat je toch bepaalde gebruiken kunt terwijl je toch ook midden in de Nederlandse samenleving staat en je kinderen hier naar school gaan, maar hoe kun je toch bepaalde tradities en vieringen aan ze meegeven?
0: Ja. Onnie werkt zelf ook met verschillende organisaties om cultureel erfgoed te archiveren.
3: Ja, we hebben dit jaar een samenwerking gehad met cultureel erfgoedinstellingen in Rotterdam, zoals Stadsarchief en Wereldmuseum en Atlas van de Stolk. Omdat er in de archieven heel weinig representatie is van de Aziatische gemeenschap. En dat is een samenwerking geweest met met PAK, onder andere, die eerder zoiets dergelijks heeft georganiseerd in Amsterdam. En een van de redenen waarom ik dat wil doen is dat ik kwam er bijvoorbeeld zelf achter dat ik ben in Nederland opgegroeid en ging hier naar de lagere school en de middelbare school. En dat er zo weinig verhalen waren over. Je krijgt wel mee over de Tweede Wereldoorlog, maar niet. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat er toen ook een Aziatische gemeenschap was die ook en Aziaten ook actief waren in het verzet. Dat hele verhaal heb ik nooit meegekregen op de lagere school tijdens de geschiedenislessen, zullen we zeggen. En toen realiseerde ik me eigenlijk van dat als onze verhalen niet in de archieven komen, dan zijn wij eigenlijk hier dus helemaal niet geweest. Terwijl dat niet zo is.
0: Ja.
3: En ook nog eens zo dat er in archieven sowieso al weinig verhalen van, veel minder verhalen van vrouwen zijn. Dus met dat idee ben ik dus die samenwerking aangegaan in Rotterdam om die verhalen op te halen. En dat hebben we één keer georganiseerd nu in Phoenix. En we zijn ook nu aan het kijken om dat vaker te gaan organiseren.
0: Ja, hebben jullie daar verhalen opgehaald? Zit er iets tussen waarvan je denkt, oh ja, dat was zo bijzonder?
3: Dat was wat ik heel bijzonder vond, is dat er op een gegeven moment ook. Want we hadden eigenlijk een soort. Ja, het is een beetje een soort format à la tussen kunst en kids. Dus we hadden een soort oproep gedaan en iedereen kon verhalen inbrengen, konden foto's meenemen of ander materieel of immaterieel erfgoed. En er was dus op een gegeven moment een familie, volgens mij allemaal zussen, of volgens mij wel herinner ik me, die kwamen met hele koffers vol spullen. Dus dat. Ja, dat was zo mooi om te zien van dat ze echt zelf het thuis in de boekenkast en overal in hun spullen zijn gedoken om op zoek te gaan naar materiaal. En dat is eigenlijk wat we ook vaker willen gaan doen. Want we hebben toen een begin gemaakt en en we merken dat je zoiets eigenlijk veel vaker moet organiseren. Want er zijn nog zoveel mensen die we nog niet bereikt hebben. Waarvan we denken van, oh, dat zou zo interessant zijn als daar ook meer verhalen van gaan komen.
0: Ja, ja. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende Aziatische gemeenschappen ook in de toekomst meer met elkaar verbonden raken? En zich gehoord voelen?
3: Ik hoop dat wij als Unie uiteraard daar een steentje aan kunnen bijdragen. We proberen ook echt met al die verschillende communities samen te werken. Zo hebben we laatste samenwerking gehad met deze JUP tijdens het Eindeloos India Festival, wat ze hadden georganiseerd in de Doelen. Om ook gewoon kijk, al die verschillende Aziatische gemeenschappen die. Dat is een enorme grote groep. En wat wij tot nu toe organiseren, daar zie je vooral veel mensen uit Oost-Azië, Zuidoost-Azië op afkomen. Maar je merkt dat niet ieder. Je merkt ook weer verschillen tussen die Aziatische gemeenschappen, hè, waar we het al eerder over hadden. Mm-hmm. En om die toch te bereiken, proberen we ook echt samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Yeah. Om die verschillen zijn er, maar ook om te zeggen van ja, maar laten we ook elkaar juist opzoeken om een sterker geluid te kunnen maken, om ook van elkaar te leren en te kijken ook naar de overeenkomsten. Maar vooral ook om elkaar te supporten, want dat is ook waar Unie voor is ontstaan, eigenlijk om Aziatische vrouwen te empoweren en om elkaars zuster te kunnen zijn, dus ook te steunen en te supporten eigenlijk.
0: Dankjewel, Junie. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
3: Dankjewel en fijn dat ik was uitgenodigd om te vertellen over Unie.
0: Graag gedaan. Zometeen hoor je alles over drugscriminaliteit die op allerlei manieren verbonden is met de normale wereld. En horen we van kunstenaar Maarten Ingels over hoe je eigenlijk nooit ongezien door een stad kunt bewegen. Nu eerst Lim Kim met Yellow en het NOS Journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Je hebt nog 2 uur de nacht is zwart van mij te goed. Straks gaan we een uur lang in gesprek met theatermaker Floris van Delft en wetenschapper Frederike Utker over drugscriminaliteit. Maar eerst gaan we het hebben over Calypso. Ja, helder blauw water, zonnige stranden en kleurrijke outfits. Dat zijn dingen die je voor je kan zien als je de Calypso-muziek hoort. Een grootheid in het genre was slinger Francisco, beter bekend als Mighty Sparrow. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. De zanger groeide op in Trinidad en Tobago. De bakermat van Calypso. De muziek veroverde zijn hart en liet het nooit meer los. Dat vertelt hij in een interview.
4: Calypso is very infectious. It's something that once it's in, it's like it gets to your blood, you can't get away from it.
3: In zijn 60 jaar durende carrière heeft hij honderden nummers opgenomen en geschreven, maar in Nederland was hij vooral bekend vanwege het nummer Only a Fool. Uitgebracht in 1969 samen met Byron Lee en de Dragonairs. Toch werd het pas 9 jaar later een grote hit. Zelfs een van de grootste hits van 1978.

0: Calypso ontstond op de suikerplantages van Trinidad en Tobago. Daar werden tot slaafgemaakte mensen uit West-Afrika gedwongen om voor Spaanse en Franse plantagehouders te werken. De tot slaafgemaakte mochten niet met elkaar praten, dus gebruikten ze muziek om te communiceren en plantagehouders belachelijk te maken. Vaak met de vraag- en antwoordtechniek, zoals in het Amerikaanse Ho Emma Ho.
1: Ho am I ho? Ho am I ho? You turn around, dig a hole in the ground.
0: Ook Mighty Sparrow gebruikte zijn muziek om de politiek te bekritiseren. In het nummer No Doctor No zingt hij over de mooie praatjes van politici, maar dat ze niet meer naar hem omkijken zodra zijn stem is uitgebracht.
2: They have a popular King Sparrow and the situation in Trinidad.

eind 19e eeuw werd Trinidad en Tobago overgenomen door de Britten. Zij schaften 40 jaar later de slavernij af, waardoor de Afro-Caribische bevolking eindelijk carnaval mocht vieren. Het werd een feest van vrijheid met als hoogtepunt Kalinda, een vorm van stokvechten. En tijdens die gevechten werd een vroege vorm van calypso als achtergrondmuziek gespeeld, met opzwepende drums. Nou ja, volgens de Britten waren de vieringen een gevaar voor de openbare orde. Kalinda werd verboden, net zoals het gebruik van drums en blaasinstrumenten. Toch stopten de vieringen niet. Er werden nieuwe instrumenten verzonnen om het verbod te omzeilen, zoals de steel drum en de tambu bamboo. Ook Kalinda verdween niet. Het verplaatste zich van de straat naar plekken buiten het zicht van de Britten. In 1962 werd Trinidad en Tobago eindelijk onafhankelijk. Geen koloniale wetgeving meer, geen censuur. En er was vrijheid om tradities te vieren. En zo laat de rijke geschiedenis van Calypso zien dat muziek altijd hoop geeft om door te gaan. Ook wanneer je stem wordt afgepakt.

0: Dat was Paramaribo van Mighty Sparrow. Nu iets heel anders. Sta jij er wel eens bij stil dat je altijd gezien wordt? Maarten Ingels is een Vlaams dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. En al een paar jaar houdt hij zich bezig met een bijzonder project. The Invisible Route. Hij onderzocht in onder andere Antwerpen en dit jaar in Rotterdam of het mogelijk is om ongezien door de stad te bewegen. Het kan of kon, want de route die hij vond is waarschijnlijk niet meer actueel.
1: De Invisible Route. Ik wil het met u hebben over een kaart waar u niets aan hebt. 6 dagen lang heb ik door Rotterdam gefietst en gewandeld. Niet voor de Markthal of de Erasmusbrug. Ik keek naar boven, naar gevels, naar lantaarnpalen, naar voordeuren. Ik zocht camera's. En telkens als ik er eentje zag, zette ik met een zwarte stift een stip op mijn kaart, keerde ik om en nam ik een ander straatje. Als een soort pakman. Alleen ontweek ik geen spookjes, maar ogen. Camera's. Wat ik zocht was eenvoudig. Een route van noord naar zuid door de stad waarop geen enkele camera mij in beeld brengt. De Invisible Route, een wandelkaart voor wie even...

0: leven niet gezien wil worden. Ik zeg het u meteen. Het is bijna niet gelukt. De gemeente Rotterdam heeft 565 camera's in de openbare ruimte hangen. Dat is nog maar het begin. Daarbovenop komen de camera's van winkels, cafés, hotels, coffeeshops. En dan de slimme deurbellen nog. Zoveel camera's. In de Witte de Witstraat ben ik beginnen tellen. 1, 2, 3, 4, 9 camera's aan één kant van één huizenblok. In sommige straten hangen er bij elk pand 2 of 3 camera's. Wie 10 minuten door het centrum loopt, wordt honderden keren gefilmd. Ik schat dat er in Rotterdam 10.000 camera's op de straat gericht staan. De meest onheilspellende noem ik de cyclopen. Dat zijn de koepelcamera's van de gemeente waarop de politie mag meekijken. Glazen schedels hoog boven de straat op masten. Achter het donkere glas draait een pupil alle kanten op. De kruispunten zijn valkuilen, want een cycloop kijkt langs 4 kanten tegelijk. Ze kijken zo scherp, heb ik me laten vertellen, dat ze kunnen inzoomen tot tussen je tanden. En toch is er een route om onzichtbaar door de stad te dwalen. Ze begint langs het water van de linker Rottekade, waar geen enkele camera hangt. Ze slingert langs de Krooswijksingel, het Noordplein, Hofdijk, de Vondelweg. En dan staat u aan de Maas en daar houdt het even op. Alle bruggen hebben namelijk camera's, allemaal. Wie onbespied naar Rotterdam-Zuid wil, moet een watertaxi nemen. Onderweg filmen nog iets op. In de rijke buurten hangen veel camera's. Bij de villa's en de advocatenkantoren. In de armere wijken ook. In Feyenoord, in Charleroi, in de Afrikaanderwijk. Maar in de straten waar ruilhuisjes met boeken staan, zie je er opvallend weinig. Wijken met boekenruilhuisjes zijn volgens mij vaak middenklasse wijken. Misschien is wie een boek weggeeft minder bang om iets te verliezen. Men vermijdt me wel eens dat ik een route voor criminelen maak. Alsof een dief eerst een gratis kaartje gaat halen bij het nieuwe instituut of het tramhuis. De echte vraag is, wat doen al die camera's eigenlijk? Aan de Bergweg stapte ik een restaurant binnen met 3 camera's aan de gevel. Waarom hangen ze daar? Voor de veiligheid, zei de eigenares. Er was ingebroken, ze had op de beelden gezien hoe een man met een steen de ruit ingooide. En toen? Niets. De politie had niets met de beelden gedaan. Het was al gebeurd, zei ze, en ze lachte erbij. Dat is het punt. Een camera praat niet terug. Een camera grijpt niet in. Een camera constateert achteraf. De zatlappen in de kroeg gaan elkaar niet minder hard op hun gezicht slaan omdat er een camera hangt. Wel kan je het gevecht nadien vanuit 20 hoeken terugkijken, als in een actiefilm. Een van de weinige winkeliers zonder camera aan de deur is Ed van een vintage winkel. Hij bekeek mijn kaart met opgetrokken wenkbrauwen en gaf hem terug. Ja, anders gooi ik hem toch weg. Waarom mensen zich druk maken om al die camera's, snapt hij niet. Als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te vrezen. Misschien heeft hij gelijk, maar ik heb wel iets te verbergen. Geen misdaad, iets veel gewoners. Het plezier om op te gaan in de menigte. In de 19e eeuw schreef de Franse dichter Charles Baudelaire over het genot van un bain de multitude, een bad nemen tussen de mensen, de wereld zien, in het middelpunt van de massa staan en toch voor de wereld verborgen blijven. De waarnemer is een vorst die overal van zijn incognito geniet. En dat incognito is aan het verdwijnen. En het zal hierbij niet blijven. Camera's worden slimmer. Met kunstmatige intelligentie zullen ze niet alleen registreren, maar ook bepalen wie verdacht is. Wie door rood loopt, krijgt straks thuis de boete opgestuurd. En als u zegt dat u het niet was, mag u dat gaan uitleggen aan een computer. Mijn papieren kaart is morgen al gedateerd. Elke dag komen er nieuwe camera's bij. De Invisible Route is een naïeve poging om een onzichtbare voetganger te spelen. Een ode aan een recht dat aan het verdwijnen is. Het recht op onzichtbaarheid. Ik ben niet tegen alle camera's. Ik vraag alleen of we er nog over nadenken, of we er nog over praten. Want het opvallendste aan al die camera's is hoe weinig we ze nog zien. De Grieken hadden een reus met 100 ogen, Argus Panoptes. En onze steden worden vandaag bewaakt door duizenden zulke reuzen.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Je hoorde de voetnoot van Maarten Ingels over The Invisible Root. Ik vraag me af hoe jij erover denkt. Tot hoever gaat je recht om niet gezien te worden? En tot hoever gaat je recht op privacy in de publieke ruimte? Laat het weten via de NPO Luister-app. In de Omroep Zwart podcast Schaduwspel onderzoeken sportjournalisten Devran Alkas en Jordi Jamali de dunne lijn tussen sport en misdaad. Want dat gebeurt vaker dan je denkt. In deze aflevering duiken ze in de omstreden landstitel van 2011 in het Turkse mannenvoetbal.
4: Dit is een podcast van Omroep Zwart voor NPO Luister.
5: Oké. Ga er even goed voor zitten, want we zijn in Turkije. Zomer 2011. Ik weet dat het niet helemaal jouw club is, maar Fenerbahçe wordt kampioen van Turkije. Mm-hmm. En nog geen paar weken later staat de politie op de stoep bij voorzitter Aziz Yıldırım. Jij weet denk ik meteen waar ik het over heb.
6: Ja, ik weet zeker waar jij het over hebt. En dit is geen klein verhaal. Dit is het grootste schandaal in het Turks voetbal ooit, denk ik.
5: We hebben het over matchfixing, politiek, macht. En een voorzitter die zegt, als ik ga praten, dan vallen er nog meer mensen.
6: Dat zijn grote en gevaarlijke woorden.
5: Ja, want wat begint als een onderzoek naar vermeende wedstrijdmanipulatie groeit uit tot een verhaal over de vraag of justitie, de voetbalbond en zelfs de Turkse regering allemaal hun eigen belang nastreven. En zelfs nu, jaren later, is er nog altijd discussie over wat er echt is gebeurd.
6: Welkom bij Schaduwspel, de podcast waarin Devran en ik, Jordi, elkaar en jou meenemen in verhalen over sport en crime. We hebben het zoals altijd over de rafelranden van topsport. Want achter een grote overwinning gaat vaak veel meer schuil.
5: Vandaag wil ik het hebben over een zaak die veel verder gaat dan voetbal alleen. Een zaak waarin kampioenschappen volgens justitie te koop zijn, miljoenen euro's op het spel staan en de grens tussen sport, politiek en macht volledig vervaagt. We duiken in het Turkse voetbalschandaal van 2011, de zaak rond Fenerbahçe. Een verhaal vol invloed, belangen en één vraag die tot op de dag van vandaag blijft hangen. Wie trekt er nou echt aan de touwtjes?
6: Dat is niet Jordi Jamali.
5: Nee.
6: Maar ik denk wel dat het op zijn plaats is, Devran, om te zeggen bij dit gevoelige onderwerp, bij Turkse sport, voetballiefhebbers, zal het heel moeilijk zijn om hier objectief naar te luisteren.
5: Ja.
6: Ik ben van Turkse komaf. Ik ben een gigantische Galatasaray supporter. Ik ben wel opgegroeid in Nederland. Dus ik denk dat ik enige objectiviteit kan bewaken rondom deze onderwerpen. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon een supporters mening over het geheel.
5: En jij zeker deze onder.
6: Boos. Niet zozeer op de club Fenerbahçe. Wel op de beleidsbepalers van het Turks voetbal.
5: Ja.
6: Dat wel. De echte kwaden, die zullen natuurlijk ook genoemd worden, want het is een titelstrijd waarin Galatasaray niet meedoet. Dus wat dat betreft is dat ook wel fijn voor mij in deze beschouwing. Maar ja, er is natuurlijk een andere ploeg waarvan de supporters wel echt boos zijn. En ik denk ook wel op meer dan alleen de bond en ook de club, zeg maar. Ja, ik leef deze competitie, ik kijk alle wedstrijden en dit heeft gewoon heel veel impact gehad. Want wat ik altijd in Nederland zeg is, bescherm nou dat het zo lang mogelijk wegblijft uit je competitie. Want vanaf het moment dat het wordt vastgesteld, matchfixing, kan je eigenlijk geen eerlijke fout meer beoordelen. En dat merk je ook heel erg in het klimaat. Het verandert qua social media en dat het wordt steeds gekker, Het is op het moment, denk ik, niet super prettig om een volger te zijn van de Super League. Als je verder kijkt dan alleen de wedstrijden, want als je de wedstrijden kijkt is het wel nog leuk. Ja. En presteren ze gelukkig ook af en toe een beetje. Maar ik wilde wel aan de voorkant van onze aflevering mededelen dat ik een Galatasaray supporter ben.
7: Masks bearing the likeness of Azim Yıldırım, the president of Turkish football club Fenerbahçe. They're being worn as a sign of support for Yıldırım, who's in police custody, along with 30 others from the football world, amid a massive match-fixing investigation.
8: One of them is Fenerbahçe's, the last champion of Turkish Super League's historical and very important successful teams president, Mr. Aziz Yıldırım.
5: Zullen we even terug naar waar dit allemaal begint?
6: Jazeker.
5: Het draait dus om één club, Fenerbahçe. De aardrivaal van jouw geliefde Galatasaray. Fener wordt in 1907 opgericht in de gelijknamige wijk Fenerbahçe in Istanbul. De clubkleuren zijn geel en marineblauw, Sarılacivert. En de club groeit uit tot een van de grootste en succesvolste voetbalclubs van Turkije. Met miljoenen supporters en heel veel prijzen. Vanuit daar even fast forward naar 2011. Fener kroont zich tot landskampioen, maar het feest duurt alleen niet lang. Nog geen 2 maanden later verschuift alle aandacht naar één man. Voorzitter Aziz Yıldırım.
6: Ja, de grote voorzitter. De man die zo lang solo aan het roer stond en dat ook echt solo invulde.
5: En nu ook weer aan het roer staat.
6: Sinds 1998. Dit seizoen is hij terug voor 1 jaar.
5: Ja.
6: Geloven we dat? Ik denk wel dat hij daar heel duidelijk over is. Hij is natuurlijk nu op leeftijd. En hij is echt zo, dat omdat de laatste titel van Fenerbahçe natuurlijk heel erg lang geleden is. Is dat echt zijn missie. Hij moet dit jaar kampioen worden. En dat is de enige missie. Kortstondig succes. Maar ja, hij stond daar al aan het roer sinds 1998. En is gaandeweg gewoon een van de machtigste en meest invloedrijke figuren van Turks voetbal geworden.
5: Ja, want Aziz Başkan is niet zomaar een voorzitter. Dit is de man die Fener jarenlang uitbouwt tot een van de machtigste clubs van Turkije. Niet alleen op het veld, maar ook financieel. En Yıldırım is daarnaast ook succesvol ondernemer. Hij werkt met zijn bedrijf aan grote infrastructuurprojecten. Onder meer voor de NAVO en de Turkse Zeker. Overheid. Geld, invloed en een enorm netwerk. Hij heeft het allemaal. En binnen Fener is hij veel meer dan een bestuurder. Voor veel supporters is hij echt het gezicht van de club.
6: Wat vandaag ook een leuk onderdeel gaat zijn, is veel dingen die je eigenlijk in het Turks zegt, om dat naar de Nederlandse luisteraars te gaan vertalen. Want over Fenerbahçe wordt wel gesproken als, sommige clubs zijn groot, maar Fenerbahçe is een soort van staat op zichzelf.
5: Ja.
6: De Fenerrepubliek.
5: Ja, nou ja, goed. In 2011 verovert Fenerbahçe dus de landstitel. Op de laatste speeldag houdt de ploeg de zenuwen maar net in bedwang. Uit bij Sivasspor wordt met 3-4 gewonnen. En daardoor eindigen ze op 82 punten. Evenveel als Trabzonspor. Maar dankzij het betere onderling resultaat gaat de titel naar de club uit Istanbul. Het is de 18e landstitel in de clubgeschiedenis. En daarmee passeert Fener AC Galatasaray en mag zich recordkampioen van Turkije noemen.
6: Wat is dit, Polygoonjournaal?
5: Inmiddels zijn de kaarten anders geschud. Maar toch, die beslissende wedstrijd krijgt later een hele andere lading. Want wat op dat moment een bloedstollende kampioenstrijd lijkt, komt een paar weken later in een groot onderzoek naar matchfixing terecht.
6: Wat een tijd, hè, Devran?
5: Ja,
6: dat jullie recordhouder waren.
5: Want Alex en topaankoop Guiza.
6: Ja, topaankoop. Maar ja, wat denk je van het verschil wat in de recente jaren is ontstaan? Zal ik even de feiten erbij halen of ga je door met je verhaal?
5: Nee, ja, het is jouw show.
6: Wij zitten op 26 landtitels.
5: Ja, precies. Ja, ja, maar goed. Geruchten over omkoping en gemanipuleerde wedstrijden zijn dan al jaren onderdeel van het Turks voetbal. Supporters en journalisten trekken regelmatig verdachte uitslagen en beslissingen in twijfel. Maar harde bewijzen zijn er vaak niet. Ook tijdens de titelrace van 2011 hangt dat wantrouwen voortdurend in de lucht. En wanneer Fener dus uiteindelijk die 18e landstitel pakt, beginnen sommige mensen zich opnieuw af te vragen of alles wel eerlijk is verlopen.
6: Exact. En juist tegen die achtergrond voert Turkije in april 2011 een veel strengere voetbalwet in. Die wet moet geweld, hooliganisme en corruptie rond de sport harder aanpakken. Ook matchfixing wordt vanaf dat moment een ernstig strafbaar feit, waarop volgens de oorspronkelijke wet een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar kan komen te staan.
5: Ja, en het was ook diezelfde maand dat de politie afluisterapparatuur installeerde in kleedkamers. Hoe lijp is dat?
6: Ja, zeker.
5: En toen de voetbalcompetitie eenmaal voorbij was, barstte de bom. Landskampioen Fener was hoofdverdachte in een van de grootste gokschandalen uit de geschiedenis van de voetballerij. Dat is best opvallend te noemen, want uit het niets grijpt justitie dus keihard in. Maar niet de Turkse voetbalbond, wat je misschien zou verwachten. Op 3 juli vallen agenten op tientallen adressen binnen en worden bestuurders, trainers en voetballers opgepakt. En opeens is dit geen relletje meer, maar een grootschalig strafrechtelijk onderzoek.
6: Ja, en dat is een belangrijk detail natuurlijk, want het betekent dat het nu boven de sport is qua ingrijpen.
5: Ja, het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde dat de politie in 12 steden tegelijkertijd invallen deed. Duels in de hoogste Turkse competitie, de Super League, zouden gemanipuleerd zijn. Meer dan 60 mensen worden opgepakt. Voorzitters, spelers, trainers, echt iedereen. Ja. En ook dus die arrestatie van Aziz Yıldırım. Dat is echt een shock, want dit is de machtigste man in het Turkse voetbal. En uitgerekend hij wordt ervan verdacht wedstrijden te hebben gemanipuleerd. Şekip Mosterolle, de vicevoorzitter van Fener, hoort ook bij de verdachten.
6: Ja, en zijn er dan ook nog spelers die bij die eerste lichting, zeg maar, worden meegenomen?
5: Ja, zeker. Onder andere Serkan Çalık en doelman Serdar Kulbilge. Dat zijn op dat moment twee van de bekendste spelers die worden meegenomen. Maar daar blijft het niet bij, want ook andere voetballers zoals Emmanuel Emenike, grote naam,
6: zeker,
5: en Ibrahim Akın raken betrokken bij het onderzoek.
6: En waar grijpt de regering precies op in? Waar draait het onderzoek om?
5: Nou, de verdenkingen die richten zich in eerste instantie vooral dus op die laatste competitiepot van Fener. Ja. Maar al snel blijkt dat justitie veel verder kijkt dan naar alleen die wedstrijd. Volgens de aanklagers is er sprake van een netwerk waarin wedstrijden achter de schermen worden beïnvloed. Niet alleen door spelers, maar ook door bestuurders, makelaars, clubofficials. Het idee is dat uitslagen niet altijd op het veld worden beslist, maar soms al ver daarvoor. Het zou echt gaan om next level matchfixing. Denk aan afspraken die zijn gemaakt over de uitslag van wedstrijden, spelers die zouden zijn benaderd, premies en steekpenningen die zouden zijn aangeboden en clubs die elkaar onderling hebben geholpen.
6: Ja, het gaat dus ineens over het gehele seizoen.
5: Ja.
6: Als zou je kunnen stellen dat het misschien wel over meer gaat van eigenlijk van oudsher in de competitie,
5: ja,
6: maar nu richt het zich meer dan één wedstrijd, gewoon competitie-wise, wat gebeurt hier?
5: Ja, precies.
6: Ja, en dan is het vrij rap na de aanhouding van de voorzitter Aziz Yıldırım dat hij laat doorschemeren dat in dit omkoopschandaal maar weinigen onschuldig zijn.
5: Ja, want hij reageert meteen dreigend. Quote, ze willen mij opofferen, maar als ik ga praten, dan vallen er meer.
6: Ja, en dat is dat zijn woorden die men in Turkije serieus neemt, zeker uit zijn mond. En inmiddels is natuurlijk achteraf bekend geworden dat 19 verschillende wedstrijden in dat seizoen werden gemanipuleerd in de twee hoogste divisies van het Turkse voetbal. 19.
5: Ja, de gevolgen zijn enorm. Binnen een paar dagen worden dus tientallen mensen opgepakt en een groot deel daarvan blijft voorlopig vastzitten. Turkije heeft nog nooit zo'n groot strafrechtelijk onderzoek naar het voetbal gezien. En ik zei net al, ook de vicevoorzitter van Fener, Şekip Mosterolle, behoort tot de verdachten.
6: Ja, en de focus op Fenerbahçe in het onderzoek is natuurlijk, voor mij was dat een beetje een
5: Ja.
6: Dat is het liefst dat zij werden aangewezen, maar we moeten wel zo eerlijk zijn dat er natuurlijk bij veel meer teams betrokken mensen waren. Zo had je natuurlijk de doelman van Sivasspor en je had de oud-international van Turkije die in de cel zat zelfs. De oud-voorzitters van Diyarbakırspor en Giresunspor. Dus ja, hoe ging de Turkse voetbalbond om met deze bom?
5: Nou, in augustus dat jaar heeft de Turkse bond nog geen maatregelen genomen in het omkoopschandaal, maar ze besluiten, onder zware druk van de UEFA, in augustus wel landskampioen Fener terug te trekken uit de Champions League.
6: Ja, en dit punt, maar dat zullen we misschien op het eind misschien nog even op terugbeschouwen, blijft natuurlijk intens lastig aan dit hele proces en met wat Turkije nou echt wilde. Want het is vrij logisch dat als externe voetbalbewakers het een en ander constateren,
5: ja,
6: maar in jouw eigen land heeft het geen gevolg. Dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. Maar dus de Turkse bond moest hier al handelen in verband met het start van de volgend seizoen. En daar hebben ze uit voorzorg Fener uitgehouden. Maar ja, in de Turkse competitie zelf. Ja. Daar zullen we het straks nog wel over hebben.
5: Ja, zeker. Nou ja, in september wordt dat ook daadwerkelijk definitief. Dus Fener speelt niet in de Champions League.
6: Ja.
5: Club is het er niet mee eens. Supporters al helemaal niet. Ja, er wordt nog tegen ingegaan. Maar het internationale sporttribunaal, het CAS, wijst het beroep van Fener af.
6: Ja, en dat is natuurlijk wat ik bij mijn disclaimer een beetje erin probeerde te fietsen. Objectiviteit in de Turkse voetbalbeleving staat op een laag pitje. Je bent natuurlijk altijd met een soort van tegenstander in je hoofd bezig. En dat is natuurlijk ook echt enorm in die periode. Want woede bij de eigen fans was natuurlijk gigantisch. Alleen, ja, er zijn wel een UEFA en een CAS die iets vaststellen. Maar ja, als dan de eigen Turks voetbalbond geen bijval geeft, ja, dan laat je te veel ruimte mijn inziens om te geloven dat je club benadeeld wordt.
5: Ja, en er waren ook echt rellen en zo, toch?
6: Zeker, zeker. Ja. Ja, ik kwam van alles bij kijken. Maar op het moment dat jij schande erover sprak, dan was je natuurlijk tegen ze. En op het moment dat je zei van dat het niet zo was, dat het, dan was je weer de tegenstander van de andere kant. Dus je kon het eigenlijk nooit goed doen.
5: Ja,
6: ik denk nog steeds dat vandaag de dag een Turks gelieerde luisteraar het nog steeds moeilijk hebt met er iets van te vinden. Terwijl het feitelijk gewoon, het zijn gewoon feiten waar we mee bezig zijn nu.
5: Ja, je had nog een commentator, Mehmet Demirkol, die zei, als je fans hun titel afpakt, dan voelt het alsof hun leven wordt afgenomen.
6: Ja. Ja, dan zal het er over de Turkse sportbeleving zijn in passie. Maar ik denk dat het nog meer is. Het is eigenlijk nog breder dan dat, zeg maar. Een titel afpakken, dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds niet nog steeds, inclusief dit, niet voorgekomen. Ja. Spoiler alert. Maar als je gewoon naar niemands club komt, dan kan een Turks persoon die gek op voetbal is, dat al bijna niet handelen. Ja. Of het nou terecht is of onterecht.
9: Ja.
6: Maar ja, je kan ook wel vaststellen, als je je titel niet afgepakt wil hebben, moet je niet corrupt zijn,
9: ja.
6: Debran.
9: Ja, hoezo ik? Ja, nou ja, laten we teruggaan naar Aziz Yıldırım. Want die zit, dus de voorzitter van Fener, die zit uiteindelijk bijna een jaar in voorarrest. En in 2012 volgt de uitspraak. De voorzitter van Fener wordt veroordeeld tot 6 jaar en 3 maanden gevangenisstraf wegens het leiden van een criminele organisatie en betrokkenheid bij matchfixing. Maar schuld bekennen, dat doet hij niet. Yıldırım houdt vol dat hij onschuldig is en spreekt van een opgezet complot. Jaren later zegt hij zelfs dat aanhangers van de verbannen geestelijke Fethullah Gülen het onderzoek zouden hebben gemanipuleerd.
6: Ja, zeker. De kompas noemen ze dat in Turkije. En Yıldırım is natuurlijk niet de enige. Ook bestuurders, spelers, trainers en officials van clubs als Sivasspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Giresunspor, we hebben net al een paar opgenoemd, raken allemaal verwikkeld in deze zaak. In totaal worden uiteindelijk 93 mensen aangeklaagd. Het is met afstand het grootste matchfixing onderzoek dat de Turks voetbal ooit heeft gekend.
9: Ja, en dan denk je einde verhaal? Nee.
6: Nee.
9: Want de grootste plot twist is misschien wel dat in 2015 Aziz Yıldırım ineens wordt vrijgesproken.
6: Ja, en dat maakt het verhaal nog wel gekker, hè? Want je denkt, was hij dan toch onschuldig of speelt er iets anders?
9: Ja, nou ja, mensen denken dat wel. De zaak wordt door Fener-fans wel echt als trauma ervaren.
6: Zeker.
9: En er zijn er gaan allemaal verhalen rond dat de regering van Erdogan er nog achter zit. Nou ja, goed.
6: Ja, een zeer normale plot twist wat dat betreft qua Turkse voetbalbeleving.
9: Ja.
6: Maar er is natuurlijk nog in al die verhoren en al die taps is natuurlijk ook nog meer naar voren gekomen. Dat het niet alleen maar om matchfixing ging.
9: Ja, nou ja, dit is natuurlijk allang geen verhaal meer van een club die tussen aanhalingstekens gewoon de regels overtreedt. Hier botsen voetbal, politiek, geld en macht met elkaar.
6: Ja.
9: En dit gaat over echte macht. Ik bedoel, als je kijkt naar de Turkse voetbalbond, die zijn op dat moment gewoon bang voor Fener.
6: Ja.
9: De fans van Fener maken maar liefst 45% uit van de kijkers van DigiTurk. Dat is zeg maar de ESPN van Turkije.
6: De voorloper van Beansport, ja.
9: Ja, precies. Het betaalde televisieplatform. En nu bekend wordt dat Fener geen Europees voetbal mag spelen, roepen fans op hun abonnementen te stoppen. Dus ook economisch heeft het effect. Het is een soort economische druk ook die meespeelt.
6: Ja, dat is natuurlijk een grote frustratie van alle andere ploegen. Want kijk, als we het net benoemen dat veel meer clubs betrokken zijn, dan is dat zo. Alleen in het verhaal, in de grote lijn, is natuurlijk niet voor niets Fenerbahçe naar voren geschoven, omdat het feit dat een speler van Eskişehirspor meewerkt met het verzoek van Fenerbahçe maakt nog niet die hele club schuldig. Maar
9: ja. In
6: het perspectief van de zaak is Fenerbahçe dan natuurlijk wel degene die de touwtjes in handen heeft. En als je dan met alle overige clubs en alle overige supporters in het land moet aanschouwen dat de Turkse voetbalbond eigenlijk niks durft te doen. Want ja, kijk, er was natuurlijk ook een soort van volpret gaande. Hè? Omdat ik ben van mening, Galatasaray en Fenerbahçe hebben elkaar nodig.
9: Ja.
6: Ten alle tijden. Maar als een van de twee ooit een seizoenetje degradeert, is dat best wel grappig.
9: Ja.
6: Maar het was natuurlijk best wel met de vaststelling van wat er gebeurd was, de omvang van de zaak, het vastzetten van de voorzitter, dacht je nou, dat moet nou wel iets gaan gebeuren. Ja. Zeg maar, of ze degraderen, of er worden 50 punten in mindering gebracht. Maar met wat jij net toelicht, het is zo'n grote supporterschade. En was Galatasaray de hoofdrolspeler geweest van dit, dan hadden ze exact dezelfde problematiek ervaren. Maar je kan gewoon geen leiding geven als je niet durft te beslissen omdat je bang bent. En die druk die Fenerbahçe toch wist op te leggen, die heeft ervoor gezorgd dat ze eigenlijk in het land nooit zwaar zijn gestraft.
9: Ja, want even context. Als Fener om zou vallen, dan voel je dat in het hele land. Het is allang niet alleen maar een voetbalclub. Het is een miljardenbedrijf, beursgenoteerd. Ze hebben eigen winkels, ook een basketbaltak, 18 amateurclubs, een eigen tv-kanaal. Het is gewoon een soort empire.
6: Ja, en we weten allemaal dat er heel veel geld rondgaat in het voetbal. En van de totale Turkse voetbaleconomie is daar dus ook gewoon een groot gedeelte van in handen van Fenerbahçe op die manier gezegd. En dat is ook een probleem. Al die grote clubs worden natuurlijk gerund door zakenmensen die ook weer belangen hebben in andere sectoren. En in het recente voetbal zie je ook best wel vaak voorkomen dat supportersgroepen roepen om een boycott. Omdat een Turkse voorzitter is ook altijd iemand van een bedrijf.
9: Ja.
6: De voorzitter van Galatasaray heeft een hotelketen. Dus dan gaan de supporters van Fenerbahçe slechte reviews krijgen. Zo klein is het soms. Maar ook in grote gevallen is dat natuurlijk een probleem. Als het zo verweven is. Als Ali Koç, de vorige voorzitter, 2 jaar geleden van Fenerbahçe, het niet goed doet, Koch Holding,
9: ja.
6: zijn maatschappij.
9: Ik krijg klappen.
6: Nou ja, ja, ja. Maar weet je hoeveel entiteiten dat bedrijf heeft?
9: Ik heb ze wel eens gegoogeld. Dat is echt niet te doen.
6: Dan kan je geen boodschap meer doen. Dan kan je niet meer eten. Dus ja, dat is een probleem natuurlijk, die verwevenheid.
9: Ja, en daarom was die omkoping ook een soort publiek geheim. Ja. Maar dan, 2011, dan komt er dus ineens een nieuwe wet en grijpt justitie wel in. En die ingreep komt echt als een enorme verrassing. Zelfs trainer Aykut Kocaman vraagt zich hardop af waarom juist Fener zo grondig wordt aangepakt. Want zijn boodschap is eigenlijk: als je Turks voetbal echt schoon wil maken, dan moet je niet alleen naar dit ene seizoen en naar die ene club kijken, maar veel verder teruggaan in de geschiedenis van het voetbal in Turkije. En de harde kern van Fener vindt inmiddels: dit is een complot. Ze zijn ervan overtuigd dat de regering de macht van Fener probeert te breken.
6: Ja, waarom dan?
9: Nou, omdat ze dus niet alleen groot zijn, maar ook symbool staan voor de oude seculiere elite van Turkije. De club zegt over zichzelf ook: Fenerbahçe is een gemeenschap van 23 miljoen mensen, toegewijd aan Atatürk. Geen religieuze secte zal tot onze club worden toegelaten. Dat is gewoon een politiek statement.
6: Dat is absoluut een politiek statement. Dat gaat natuurlijk eigenlijk al niet eens meer over voetbal. Maar weet je wat dan echt het politieke complot zou zijn?
9: Nou ja, dat is dus lastige, want anderen zeggen weer tegenovergestelde natuurlijk.
6: Bijvoorbeeld?
9: Ja, dat dit onderdeel was van een grotere schoonmaak in Turkije. Over de strijd tussen het oude en nieuwe Turkije. En de strijd komt vooral neer op één ding: handhaven.
6: Ja, en die nieuwe wet speelt daar een grote rol in. Want vanaf 2011 is het niet alleen verboden om tegenstanders om te kopen. Gek dat ze daarmee gewacht hebben tot 2011. Maar ook om premies te geven aan de tegenstander van je concurrent. En dat is natuurlijk opvallend, want zulke winstpremies waren in verschillende landen jarenlang een soort van grijs gebied. Dat is in Nederland ook.
9: Ja.
6: Het is een befaamd verhaal dat Ajax nooit de sportieve eer is nagekomen naar de spelers die een tegenstander verzoeken. En ik ben ook van mening dat een aanmoedigingspremie zou moeten kunnen. Kijk, als jij niet zo'n hele goede voetballer bent, maar ik ben bereid om jou te motiveren met €1000 om iets beter je best te doen. Ja, wat haal ik daaruit op? In de voetbal heb je natuurlijk een bepaalde intrinsieke motivatie, maar
9: hij is toch ook oneerlijk?
6: Om dit alles tegen te gaan, en dat is natuurlijk wat je wereldwijd in het voetbal ziet, zeker in de laatste weken, als de ene ploeg al is uitgevoetbald, dan moet je op die manieren nog kan je motiveren. Maar omdat het natuurlijk zeker in Turkije veel al gebeurde in die laatste weken van alle seizoenen, hebben ze daarvoor maar ook gezegd: doe maar niet meer, voor de zekerheid.
9: Ja, en maar dat wat ook opvallend is, de politiek is ook verdeeld. Binnen de regeringspartij ontstaat ruzie, want ineens willen ze de straf voor matchfixing verlagen van 12 naar 3 jaar.
6: Opmerkelijk, tijdens een lopende zaak.
9: Ja, en zelfs president Abdullah Gül zet vraagtekens bij wat er gebeurt. Is misschien even goed om uit te leggen. Turkije had heel lang premier, president, waarbij de president een ceremoniële functie had.
6: Ja.
9: Maar dat is op een gegeven moment aangepast. Erdogan is nu de president die wel de macht heeft. Nou, destijds was dat anders. Maar goed, hij zet vraagtekens bij wat er gebeurt. En wanneer het parlement eind 2011 de straffen voor matchfixing dus wil verlagen, weigert hij die wetswijziging meteen te ondertekenen. Volgens hem wekt het de indruk dat de regels worden aangepast om bepaalde verdachten te helpen. Hij stuurt de wet daarom terug naar het parlement, maar ja, veel verandert er niet, want de regeringspartij AKP stemt de wetswijziging alsnog door. Het debat loopt op dat moment zelfs zo hoog op dat BDP-leider Demirtas uit woede een glas op zijn spreekgestoelte kapot slaat en de scherven richting de banken van de AKP gooit. Ze laat wel zien hoe politiek beladen dit voetbalschandaal inmiddels is geworden.
6: Ja, en ik denk dat we hier de meeste van onze Nederlandse luisteraars wel een beetje kwijt zijn geraakt over wat voetbal in een land kan doen. En al deze dingen, die kan je natuurlijk haast niet voorstellen. Nou ja, ik denk dat je het helemaal niet kan voorstellen dat bijvoorbeeld een winnende VVD invloed zou hebben op het al dan niet kampioen worden van Feyenoord, zeg maar. En dat is allemaal een beetje schemergebied wat dat betreft. Maar ja, het weegt wel mee in hoe dingen gaan. Kijk, dat voorstel om te verlagen is echt niet uit de lucht komen vallen, precies op het juiste moment.
9: Ja, het legt natuurlijk, die hele crisis legt een veel grotere machtsstrijd bloot. Een strijd waar in Turkije in ieder geval jarenlang nauwelijks openlijk over werd gesproken. En die Gülen-beweging had op dat moment ook veel invloed binnen delen van politie en justitie. Tegelijkertijd kwamen onderzoeksjournalisten die zich met gevoelige politieke dossiers bezighielden regelmatig in de problemen. En werden sommigen zelfs vastgezet op verdenking van terrorisme. En Aziz Yıldırım past eigenlijk precies in dat krachten veld. Als voorzitter van Fener is hij veel meer dan een voetbalbestuurder. En daardoor gaat die zaak al lang niet meer alleen over voetbal, maar ook over de economische en politieke macht. En weet je wat ik ook nog ontdekte?
6: Nou.
9: In 2011 kondigde FIFA juist aan de strijd tegen matchfixing flink op te voeren. De Wereldvoetbalbond wil de komende 10 jaar 20 miljoen euro uittrekken voor een internationaal anticorruptieprogramma. Dat zijn mooie woorden, zou je zeggen.
6: Ik hoor al, denk ik, een klein beetje hierdoorheen dat er een addertje onder het gras zit.
9: Ja, en het is, ik vind het zelfs jammer dat er elke keer weer een addertje onder het gras zit als we het over de FIFA hebben. Maar goed, 5 jaar later publiceren Follow the Money, The Guardian en Le Monde een gezamenlijk onderzoek waaruit blijkt dat ook de rol van de UEFA onder een vergrootglas komt te liggen. Specifiek, daar is hij weer, Gianni Infantino. Die is op dat moment nog geen FIFA-baas, maar in 2012 secretaris-generaal van de UEFA.
6: Ja.
9: Volgens journalisten laten vertrouwelijke brieven zien dat Infantino akkoord gaat met een veel lichtere straf voor Fener dan volgens de Turkse reglementen eigenlijk was voorgeschreven. Daardoor hoeven ze niet te degraderen, terwijl dat dus eigenlijk wel volgens de regels zou moeten op dat moment. Al heeft Infantino overigens altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Ja, ik moet er tegenwoordig om lachen.
6: Ja, nee, ja, het is super triest. En wij nemen dit op na een zomer Infantino en Trump broederschap. Dus daar kunnen we misschien nog wel heel seizoen 3 aanwijden over zijn daden. Maar dit zijn natuurlijk wel die elementen die het zo frustrerend maken voor de overige supporters. Omdat het is heel moeilijk om dit fikschandaal los te blijven zien van Fenerbahçe. Terwijl het is natuurlijk wel een cultureel ding. En er is veel historie van over en weer dingen die niet kunnen. Alleen deze factoren waardoor zij dus niet degradeerden, waardoor zij een korte uitsluiting kregen van Europa. En ja, dat blijft hangen.
9: Ja, en ja, je hebt dus eigenlijk een club die een flink aantal wedstrijden zou hebben gewonnen door omkoping die niet wordt teruggezet naar een lagere divisie en zelfs hun landstitel mogen behouden.
6: Ja, en dat is misschien wel de groot zichtbare pijn in het Turkse voetbal vandaag de dag nog steeds, als we het zo een beetje moeten afronden. Want het voetballeed is eigenlijk alleen Trabzonspor aangedaan.
9: Ja.
6: Want die werden dat jaar kampioen. En na het lezen en zien van al deze berichten hebben zij natuurlijk echt wel te lijden gehad. En merk je dat dat nog steeds bij de supporters gewoon, het is een ding om te vragen of die 2011 landstitel, of dat veranderd kan worden.
9: Je kunt er nog niet mee ahoeren of zo, zeg maar.
6: Nou, ik heb het idee dat het soms wel iets beter. Ik heb heel veel interviews gezien, want ze hebben natuurlijk ook in de tussentijd hebben ze 3 of 4 verschillende presidenten gehad. Voorzitters eigenlijk van de clubs. En die, vooral die eerste natuurlijk, die destijds zat. Het hele ironische is, dat moeten we ook beschouwen, dat de man die ooit zei dat hij niet zou rusten voordat de titel, voordat de beker in Trabzon zou staan, inmiddels de voorzitter is van de Turkse voetbalbond. Waarin hij dus gewoon dagelijks overeen moet overleggen en dat soort dingen met Fenerbahçe. Want dat is het kaliber van de harde teksten waar we mee begonnen van Aziz Yıldırım. Dat type man is het. Maar ja, als je dan kijkt naar andere competities. Kijk, ik denk dat een Trabzon supporter helemaal geen beker wil, ook helemaal geen ceremonie houden. Maar als je kijkt naar de grote voetbalschandalen in het Europese voetbal, Calciopoli bijvoorbeeld, dan worden titels uitgewist.
9: Ja.
6: Dat had toch wel op zijn minst de Turkse voetbalbond kunnen doen voor dit seizoen. Laat er maar geen winnaar zijn. Ja, als je zo lelijk erop staat.
9: Ik kan me voorstellen dat, nou, mochten ze ooit die 20e titel pakken, dan krijg je natuurlijk die 4e ster en zo. Dus dan wordt dat ongetwijfeld ook weer teruggehaald. Want dan kan je zeggen, het is onterecht.
6: Ja,
9: ze staan nu op 19 inmiddels.
6: 19 inmiddels, ja. Bij 26.
9: Dirk Kuyt werd als laatste kampioen met Fenner.
6: Ja.
9: Wat een verhaal.
6: Ja. En nu zit hij weer op de bank.
9: Nu zit hij weer op
6: terug
9: de bank.
6: Terug om die titel.
9: Nu is
6: strijd, wat voor strijd we krijgen dit jaar.
9: Wat voor strijd heb je volgende aflevering voor ons?
6: Geen strijd, maar wel weer een schandaal. Mm. Namelijk in het cricket. Hoeveel weet jij van cricket?
9: Ik weet dat hele goede cricketspelers heel veel geld verdienen.
6: Nou, daar kan ik misschien nog wel wat anders over vertellen. En dat gaat namelijk, de volgende aflevering gaat over Hansie Cronier. En dat is niet zomaar een cricketspeler. Hij is de aanvoerder van Zuid-Afrika. Een nationale held. En voor miljoenen mensen het gezicht van eerlijkheid en sportiviteit. Maar achter dat perfecte imago schuilt een geheim. Een groot geheim. In ruil voor geld geeft hij informatie door aan gokkers en probeert hij wedstrijden te beïnvloeden. Hoe raakt een van de meest gerespecteerde sporters van zijn land verstrikt in matchfixing? En wat gebeurt er als zelfs zijn trouwste fans ontdekken dat hun held jarenlang heeft gelogen? Dat hoor je volgende keer in Schaduwspel.
9: En wil je nou niks missen? Klik dan even op volg in je podcast-app.
3: Je hoorde de Omroep Zwart podcast Schaduwspel over de omstreden landstitel van 2011 in het Turkse mannenvoetbal. Meer afleveringen van Schaduwspel vind je op omroepzwart.nl of de podcast apps. We gaan luisteren naar muziek Uwase met Pedestal en daarna een stukje van de Podium Zwart set van Moola Bey.

0: op je moer. We kunnen stunten op je moer. We kunnen stunten op je moer. Domme jongens in je stad. Aan het rennen voor die troes. We mixen witte met die koes. We zetten alles voor die ploes. Vraag je papa wat ik doe. We schetsen mannen af en toe. Dunne tijden kom ik dun. Goeie tijden heb ik een poes. Goeie tijden heb ik een poes. Aan het rennen voor die troes. Ik kan niet rennen voor die sap. Help het John is in de kap. Lange gano voor die app. Aan het rennen voor die kwap. Zie die money en ik swap. Kom naar binnen als een rat. We gaan niet rennen voor een kat. We kunnen sjaven naar je buurt. Domme jongens.
1: De hele Podium Zwart set van Moula B kun je luisteren op het YouTube-kanaal van Podium Zwart. Zometeen horen we Floris van Delft en Frederike Utker over wat cocaïnenetwerken, theater en computationele wetenschap met elkaar te maken hebben. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur.
0: Charles bellen weer naar Moes, palas in mijn monk, ik krijg dat ik niet hoest. Overdag ben ik een tjosselaar, in de nacht ben ik een poef. Ik kill mijn mannen uit de rief.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
4: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
1: Welkom terug bij De Nacht is Zwart. Drugscriminaliteit is een onderwerp dat ons nooit los zal laten. Van series zoals Mokromafia, films als de klassieker Scarface, games als GTA of de muziek van Moula B of Joey AK. We vinden het fascinerend en smullen ervan. Maar zo doordrenkt als de entertainment is van drugscriminaliteit, zo doordrenkt is de echte wereld dat ook. De bananen die je in de supermarkt koopt nemen gewoon dezelfde route als de blokken cocaïne door de Antwerpse of Rotterdamse haven. En degene die de cocaïne verkoopt wil net als wij een goede balans tussen werk en privé. Deze verwikkeling van de onder- en bovenwereld wordt zichtbaar in het theaterstuk Dope van Wat We Doen en Lloyd's Company. Om het stuk te maken werd samengewerkt met onderzoeksplatform Fort Port. Regisseur Floris van Delft en computationeel wetenschapper Frederike Utker zijn er vanochtend om er alles over te vertellen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Laten we beginnen bij het begin. Het theaterstuk Dope, Floris, waar gaat het over?
5: Het gaat over die vermenging van de boven- en de onderwereld. En als je gewoon heel sec naar het verhaal kijkt, gaat het over een verhaal van een vader en een zoon en een moeder en een dochter die een nacht op een nacht allemaal te maken hebben met iets, een aspect van de drugsindustrie. Dus je hebt een vader die in de haven werkt, die thuis laat thuis komt en zijn zoon die thuis vindt. Die zoon die zit op dat moment in een container te wachten op een berichtje om een lading cocaïne uit een andere container te halen. De dochter staat met iets van drugs op een feest. En de moeder loopt haar ronde als die werkt bij de havenpolitie en die is op zoek naar de drugs en de uithalers in de haven.
1: Ja, hoe kwam dit tot stand? Hoe ben je bij dit verhaal gekomen?
5: Ja, we zijn al heel lang bezig met wat we doen met allemaal projecten rondom jongeren, rondom criminaliteit, rechtspraak. Dat fascineert me al heel erg lang. En in Rotterdam was gewoon een paar jaar geleden was er een enorme hoos aan uithalers. Dus die jongens die dus de haventerreinen opgaan om cocaïne soms van het terrein af te halen, maar meestal van de ene container naar de andere te verplaatsen, zodat het van een nog niet gecontroleerde container verplaatst wordt naar een container die al door de douane is gegaan. Dus dat is de manier, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dus je haalt cocaïne uit een container die nog gecontroleerd moet worden en dus mogelijk wordt de cocaïne daarin ontdekt. En die verplaats je dus naar een container waarvan je weet, oké, die staat al, die is al veilig. En dan wordt die vervolgens, wordt er gewoon met die cocaïne, wordt van het terrein gereden en ergens anders wordt die er dan weer uitgehaald.
1: Maar dat is dus uithalen?
5: Dat is uithalen.
1: Ik dacht dat uithalen was dat die jongens daar zitten en wachten tot die cocaïne de haven binnenkomt en dat ze dat meenemen.
5: Ja, dat kan dus ook. Dat kan ook. Maar dan moet je dus over het hek. Mm-hmm. En blijkbaar, ja, dat vind ik ook altijd het fascinerende. Tenminste, hoe meer ik ervan van weet, of hoe meer ik erover hoor. Het zijn natuurlijk allemaal methodes. En dit was blijkbaar de meest beproefde methode. Dus jongens die dus in een container terrein op worden gereden, daar wachten tot ze een bericht krijgen, dus in die container. En dan dus inderdaad naar een container gaan en dan die lading halen en dat dus inderdaad weer in een andere container stoppen.
1: Ja, ja. En jij leerde dit en toen dacht je, hier moet ik wat mee.
5: Ja, ik dacht op een gegeven moment, volgens mij in een jaar tijd werden er meer dan 450 jongens gearresteerd, dus in de Rotterdamse haven. Toen dacht ik, dat is al superveel.
1: En als we het hebben over jongens, dan hebben we het over jongens, tieners.
5: Ja. Dus jongeren, even heel correct. Ja. Er is wel eens een meisje gepakt. Maar het zijn voornamelijk jongens. En dat begint, volgens mij de berichten zijn van 13 jaar tot, de bovenleeftijd of de bovengrens is waarschijnlijk eind 20 of misschien ook nog wel mensen van in de 30. Maar vooral inderdaad tieners. En dat was dus ook omdat tieners gewoon minder straf krijgen.
1: Ja.
5: Dus
1: ja.
5: Die zijn sneller vrij. Dus dat is. Maar toen dacht ik, 450 jongeren die gepakt zijn, dat moeten er dus nog meer zijn. Dus we hebben het over best wel een groep. En hoe kom je gewoon als 15, 16, 17-jarige in een container terecht waar je misschien wel twee dagen in zit om te wachten op zo'n bericht? Ik weet dat fascineert me dan. Dat denk ik, daar moet ik meer van weten. En toen ben ik samen met Lloyd, dus choreograaf van Lloyd's Company, daarover gaan praten en denken. En toen dachten we moeten, als we dat verhaal willen vertellen of daar zo door gefascineerd zijn, dan moeten we een groter verhaal vertellen, want voor je het weet zoom je weer in. Deze groep is natuurlijk al best wel wat in het nieuws. En voor je het weet draag je bij ook aan een soort, ja, dat je een soort focus alsof daar het probleem ligt. Terwijl als je uitzoomt, zie je natuurlijk dat die jongens zijn maar een radertje in een enorm netwerk wat veel verder gaat dan Nederland, veel verder gaat dan Europa, wat gewoon een globaal probleem is. En dat proberen we, dachten, hoe kunnen we nou daar een beetje proberen te pakken, zodat je die verknoping van al die elementen een beetje kan laten zien.
1: Ja, is dat ook waarom jullie ervoor hebben gekozen om een vader en een zoon en een moeder en een dochter?
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja, dus dat is inderdaad om. Dat, nou, dat iedereen geraakt wordt. Dus het zijn vier verschillende levens eigenlijk. En al die levens worden beïnvloed door drugs op een manier. En dat vind ik ook. Ik vind het ook dat de gebruiker en degene die het levert, eigenlijk, of die het mogelijk maakt om te gebruiken, dat die samen in dat verhaal zitten. Dat vind ik ook wezenlijk. Omdat daar zit. Nou ja, dat is natuurlijk een wereld die ook zo gescheiden is. Dus die wereld van een nacht in een container in de haven zitten is zo ver weg van doorhalen op Lowlands op de schijf van 5. Die zijn normaal niet met elkaar verbonden. Nee. En ik denk dat wel, wil je het verhaal echt vertellen, dan moet je ze wel samen hebben.
1: Ja.
5: Want het zijn geen gescheiden werelden.
1: Ja.
5: Zonder die gebruiker die de vraag heeft, is er geen aanbod. En hebben die jongens geen werk.
1: Ja. Sluit ook wel aan op een campagne op die campagne van de gemeente Rotterdam.
5: Ja.
1: Vorig jaar of 2 jaar geleden. Waarin de gebruiker echt heel direct werd aangesproken. Hè, op,
5: ja.
1: Volgens mij was er een slogan: jouw pilletje is zijn liquidatie.
5: Ja, dat was toen een hele harde.
1: Dat is iets directer.
5: Iets directer, inderdaad.
1: Hey, dans is onderdeel van het stuk. Dus vanuit Lloyd's Company.
5: Ja.
1: Ik heb het stuk gezien. En de dochter in het verhaal.
5: Ja.
1: Staat een heel groot deel van het stuk te dansen. Ik vond dat echt aan de ene kant geweldig.
5: Mm-hmm.
1: En aan de andere kant ook wel heftig of zo. Omdat je weet dat mensen dat doen als ze drugs gebruiken.
5: Ja.
1: Ja,
5: ja, dat was gewoon het idee. Toen we begonnen was altijd de fantasie. En in mijn fantasie nog steeds begint de voorstelling om middernacht. En eindigt als de zon opkomt. Hè? Omdat ik vind de nacht ook zo'n. Nou ja, we zitten in. De nacht is zwart, maar ik vind de nacht ook zo'n plek waar. Daar gebeuren andere dingen. Maar je voelt je ook anders. Mm. En het is ook de plek waar je grootste angsten en. Daar is een soort ruimte. Zowel voor de mooie dingen als de meest donkere dingen die we tegen kunnen komen. En ik vond die dochter, die is eigenlijk een soort klok. Dus zo'n feest wat zo langzaam verloopt van nou, een beetje opwarmen, binnenkomen. De eerste danspassen, zullen we maar zeggen. En wat naar extase gaat. En op een gegeven moment dat je denkt, oh ja, nu moet ik. Ik moet nog door. Ik kan bijna niet meer naar gewoon helemaal stuk gaan.
1: Ja.
5: Ja, dat vond ik een mooi verloop. En daarom moet ze. Ja, hadden we ook altijd, toen ook met Dorrit al heel vroeg gezegd, jij moet eigenlijk de hele voorstelling gewoon bewegen. Jij moet gewoon, dus die staat bovenop het decor en zij is gewoon altijd zichtbaar.
1: Ja, ja, ja, ja, echt heel knap.
5: Ja,
1: echt,
5: ja,
1: heel knap.
5: Ja,
1: ja. Een ander belangrijk onderdeel zijn de container stories. Dus dat is niet onderdeel van het stuk zelf, maar dat zit er omheen.
5: Ja.
1: Wat zijn de container stories?
5: Dus ook al jaren zijn we altijd op zoek naar allerlei manieren om eigenlijk dat gesprek te starten over het onderwerp waar we het over hebben, maar ook te verdiepen. En nu hebben we met Fort Port, waar Frederike deel van uitmaakt, daar hebben we met 11 wetenschappers hebben we artistieke solo's gemaakt. Dus we hebben gezegd, al die wetenschappers doen onderzoek naar. Of dan wel de aanpak van de drugshandel of de mensensmokkel in en via de Rotterdamse haven. Hebben we gezegd van nou, laten we nu op basis van jullie individuele onderzoeken een solo maken in een vorm die vooraf in de foyer te zien is. En bij sommigen zijn mensen fysiek aanwezig. Dus het zijn monologen of een rap. Of iemand heeft een parabel geschreven met een hele mooie animatiefilm van Boobadola. Zo zijn er allerlei verschillende vormen. En die kan je dus als publiek 3 kwartier van tevoren komen kijken. En dan krijg je eigenlijk een soort kleine inzichten in die individuele onderzoeken. En dat is heel, heel leuk en. Ja, ook heel mooi. Ik ben er heel trots op. Het is heel ik vind het heel mooi geworden.
1: Ja.
5: Dus heel leuk, ja.
1: Ja, Frederike, jij hebt er één gemaakt.
6: Klopt.
1: Een videogame.
6: Ja, nee, ik ben dus onderdeel van Fortport. Dat is een project tussen drie universiteiten. Dus Utrecht, TU Delft en Rotterdam. En Fortport staat voor Focusing on the Right Things in the Port of Rotterdam. Dus wij doen allemaal onderzoek naar cocaïne of mensensmokkel. En ik ben dus bij TU Delft als computational wetenschapper aangesteld. Ik ben een postdoc. Ik heb al mijn PhD-tijd gedaan. En omdat ik dus een achtergrond en mijn werk nu ook is computermodellen maken, coderen, dataverzameling en zo, dacht ik, ja, ik zie me niet echt een parabel schrijven, maar ik zie me wel coden. En we hadden het in het hele begin heel kort over, soort van als een grapje, wat als het misschien GTA wordt? En het is, natuurlijk, ik ben maar één mens, maar het is uiteindelijk wel een beetje GTA geworden. Dus ik werkte samen met Boubadoula, de artiest die de visuals voor maakte. En het is een game geworden over, het heet Are You a Good Criminal? Dus je mag in het begin tussen drie verschillende rollen kiezen. Een financier, een kingpin of een murderer. En dan speel je als die persoon door. En probeert in principe cocaïne te halen uit Colombia en naar Nederland te brengen. En dan heb je verschillende keuzes en verschillende vragen in het game. En elke keuze heeft dus een bepaalde, ik noem het probability, maar het is dus de kans dat het misgaat of niet misgaat. Dus of je gepakt of zelfs liquideerd wordt of niet. Per keer dat je het speelt, kan het anders worden. Omdat misschien is de probability 90 tot 10. Maar volgende keer ben je misschien die persoon die wel die 10 haalt. Dus één ronde is nooit hetzelfde. En het einddoel is in principe succesvol je cocaïne naar Nederland te halen. Maar je kan natuurlijk ook vaak worden gesnapt.
1: Ja. Wat heeft nou de grootste pakkans?
6: Het game is niet geconcepteerd dat je het echt zal winnen, zou ik zeggen. Je kan het wel winnen, maar de kansen zijn allemaal op echte getallen gebaseerd, met die ik dus ook werk. Een van de vragen is bijvoorbeeld, wil je het uit Colombia of wil je het uit Mexico importeren? En misschien is dus een van de twee iets succesvoller, maar ze zijn allebei ook niet heel hoge kansen.
1: Yeah.
6: Dus ja,

0: getallen gebaseerd, met die ik dus ook werk. Dus ja, een van de vragen is bijvoorbeeld, wil je het uit Colombia of wil je het uit Mexico importeren? En misschien is dus een van de twee iets succesvoller. Maar ze zijn allebei ook niet heel hoge kansen.
1: Yeah.
0: Dus ja, alle vragen hebben een kans dat je wordt gepakt.
1: Ja, en is er iets waarvan jij weet, als je dat doet, ja, dan kan je net zo goed eigenlijk gewoon stoppen. Want dat is niet zo'n slimme keuze.
0: Ja, er zijn best wat vragen waar de kans dus 90% is. Helemaal in het begin bijvoorbeeld, ja, het is, ik wil natuurlijk ook niet dat de mensen gespoilerd worden, maar ja, als je bijvoorbeeld als een murderer speelt, de kans is niet heel hoog dat je in het einde van het spel nog leeft, zou ik zeggen.
1: Oh?
0: Ja, nou, het is,
1: waarom niet?
0: Ja, het is niet een rol die niet goed kan worden vervangen. Dus als een murderer ben je vervangbaar.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Hey, en wat wil je mensen meegeven die de game spelen? Wat wil je dat ze...
0: Ja, ik hoorde al het feedback dat het soms best frustrerend is. En dat is ook een beetje wat ik wilde meegeven. Dus ik hoorde ook, oh, maar je kan het toch niet echt heel makkelijk winnen. En mensen hebben wel gewonnen tijdens het spelen. En er zijn ook wegen en zo. Maar het is niet de bedoeling te winnen. Of het is niet de bedoeling dat je ziet dat je het een beetje glorificeert en crimineel te zijn. Dus ik wilde eigenlijk wel laten zien dat het moeilijk is. En hopelijk ook dat ik was natuurlijk met mensen daarnaar of tussendoor in gesprek gegaan. Dat we dus ook weten, ja, wij hebben die getallen. Of wij hebben tenminste die getallen die worden gerapporteerd. En ja, dat het is in principe meer een weg om daar nou nog in gesprek te gaan. En het game is een soort van de weg om dit te faciliteren.
1: Ja. Hey, Floris, hoe is die samenwerking met Fortport tot stand gekomen?
2: Bij een vorige voorstelling, Angry Young Men. Toen had ik contact gezocht met Robbie Rooks. De universitair hoofddocent bij criminologie aan de Erasmus Universiteit. En toen, sorry. Toen had ik had hem eerst geïnterviewd. Omdat het ging over jonge jongens in de zware criminaliteit. Dus daar hadden we over gesproken. En dat was een heel leuk gesprek. En toen had ik gevraagd, wil je een keertje bij een doorloop komen kijken? Dus dat in de repetitieruimte, dat we een keertje de hele voorstelling voor je spelen. En of je en met de vraag aan hem van, zou je vanuit jouw perspectief willen reageren? Ook om te kijken van, zijn we nou geen onzin aan het vertellen op het podium? Toen was hij daar en dat was heel bijzonder, want hij kon dus helemaal... Ja, hij vond het ten eerste heel leuk. Dat was fijn. Maar we hadden daar ook een mooi gesprek over. En hij kon het heel goed volgen. En hij droeg nog van alles aan. Vanuit de achtergrond die hij heeft. En toen zijn we altijd in gesprek gebleven. Ook met zo... Ja, beide geïnteresseerd in wat de ander doet. En toen met de aanvraag van Fortport, dus toen ze geld aan het aanvragen waren, toen hebben ze gezegd van, nou, mogen we jullie in de aanvraag schrijven? Dus dat jullie een onderdeel zijn. Dus het is dat, en dat vind ik ook heel leuk er nu van, want het is dus een gelijkwaardige samenwerking, ja, waar, ja, beide partijen iets te halen hebben en iets te brengen. Want ja, ja, ja, dat is echt te gek.
1: Maar het is niet een samenwerking waar je heel snel, tenminste, wetenschap en theater zo nauw bij elkaar. Ja. Wetenschappers die creatieve uitingen maken, ja, van hun onderzoeken. Het is niet een associatie die ik heel gauw zou maken.
2: Nee, nee, ik moet ook zeggen dat toen we eraan begonnen, dat ik dacht, ja, maar ja, laten we dat gewoon gaan doen. Ik bedoel, we hebben wel vaker dit soort dingen gedaan. Ook met jongere contextprogramma's gemaakt die ook niet geselecteerd waren op dat zij nou zo goed konden performen. Of de beste zangers of de beste acteurs of wat dan ook waren. Maar ik geloof heel erg dat als je bij mensen hun fascinatie vindt. En dit was ook met alle wetenschappers hebben we het gewoon gehad over. Net zoals dat Frederike zei van, ja, ik zal me niet echt performen, maar ik kan wel dit goed. Dus hebben we bij iedereen zo in allerlei gesprekken gezocht naar

0: Oké, wat vind je interessant? Wat vind je mooi? Wat zou je willen uitproberen? Wat zou je willen doen? Wat zou je willen vertellen? En zo langzamerhand hebben we dus hebben we al die solo's gebouwd. En ik geloof ook wel dat we, dus ik vind het, wat ik mooi vind, is dat mensen bij Fort Port zijn bezig met, volgens mij doen we onderzoek waar veel meer mensen iets aan zouden kunnen hebben. Maar hoe vertellen we het nou aan een grotere groep? Nou ja, dat is mooi dat we daar kunnen wij iets aan bijdragen. En tegelijkertijd, elk gesprek wat ging over een solo was input voor mijn schrijven.
1: Ja.
0: Dus het was echt. Het diende altijd twee doelen.
1: Ja, ja.
0: Wat een hele mooie, goede samenwerking is.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja. Zullen we wat muziek luisteren? Je mocht muziek uitkiezen.
0: Ja.
1: Het eerste nummer is The Love Me or Die.
0: Ja.
1: Waarom dat nummer?
0: Ja, ik weet niet. Ik dacht natuurlijk, ik kom en ik neem wat. Of tenminste, als ik muziek uit mag uitkiezen, dan iets wat iets met een beetje theater te maken heeft. Maar ik vind, deze man is zo'n mooie verhalenverteller. En op een bepaalde manier zo simpel. Dat vond ik.

0: Dat was Stone King met The Love Me or Die. Bij mij in de studio zijn nog steeds Floris van Delft van Wat We Doen en Frederike Utker van Fortport om te vertellen over het theaterstuk Doop en de container stories daaromheen. Heb je een vraag voor Floris of Frederike? Stel die dan via de NPO Luister app of bel naar de studio op 0800-1121. Wat ik in allebei jullie gevallen heel interessant vind, is dat er dus zo'n fascinatie is voor criminaliteit als onderwerp. Waar komt die fascinatie vandaan voor jou, Frederike?
1: Nou, ik ben natuurlijk op papier eigenlijk een heel soort van saaie wetenschapper. En in mijn afdeling of mijn collega's, wij werken allemaal met computational modellering dus. Dus we maken computermodellen. En ik heb collega's die het bijvoorbeeld over ziekenhuizen maken of over andere soort van onderwerpen. En ik ben eigenlijk best toevallig in die hoek van criminaliteit gekomen. Ik had dus mijn promovendus ook gedaan over criminele netwerken in Nederland. Samen met de politie. En nu ben ik dus belangd bij Fortport, waar wij over cocaïnehandel het hebben. Maar ik vind het eigenlijk best, ja, nou, aantrekkelijk eigenlijk. Want dan kan je je model maken en je bent best blij met je wetenschap en zo. Maar het gaat over iets wat, misschien ook voor de maatschappij, maar zeker ook voor een soort van de opdrachtgever, dus de politie of de haven of zo, best belangrijk is. En je ziet ook dat het wordt gebruikt en dat er ook uitslagen van zijn. En ook, ja, het klinkt misschien een beetje stom, maar het is best wel cool. Want je kan dingen modelleren of simuleren of zo. Of zelfs voorspellen. En dan zie je, oh, dat zal gebeuren over een jaar of twee jaren. Of zo zitten die keten bij elkaar. Dus ik weet dus bijvoorbeeld, we hadden het eerder over die netwerken. En ja, dat is precies mijn onderwerp. Ik deed dus wetenschap over cocaïnenetwerken. Wie is met wie verbonden, met welke sterkte. En wie zal vervangen worden als er iemand uitgaat en zo. En dan heb je een soort van iets. Ja, daar heb je iets in de hand, soort van. En kan er ook leuk over praten, net als vandaag.
0: Want je zegt, je kan dingen voorspellen. Wat voor dingen kun je voorspellen? Want heel veel weet je ook niet, toch?
1: Ja, klopt. En dat is ook een van mijn onderwerpen. Dat wij verzamelen bijvoorbeeld openbare data over cocaïnehandel. Hoeveel wordt gepakt in Rotterdam, Antwerpen en zo, ook over de wereld. Maar heel veel dingen mis natuurlijk. En de dataset waar ik samen met mijn collega's heb nu verzameld, dat mist zo'n 30%. Dus dat betekent dat er misschien waarden ontbreken of sommige dingen worden niet gerapporteerd of zo. En je wilt natuurlijk altijd beginnen met een goed ingevulde dataset, anders kan je dan ook niet naar de toekomst kijken. Dus wat wij bij TU Delft in de mathematiekafdeling waar ik nu zit doen, is we hebben algoritmes bedacht om die ontbrekende waarden in te vullen. Hopelijk met een hoge kans dat het ook klopt. Dus daar kan je een test voor doen en zo. En als je dus een manier hebt om data in de volledigheid in te voelen, dan kan je juist dezelfde manier gebruiken om te kijken, nou, kan ik dit dus nu voor over een jaar of twee of drie invullen? En dan kan je dus bijvoorbeeld zien hoeveel cocaïne zou binnenkomen bij Rotterdam in 2028, 30 of zo. Of hoeveel cocaïne wordt geproduceerd. Dat zijn zo'n soort van die voorspellingen waar wij het over hebben.
0: Ja, en kloppen je voorspellingen tot nu toe ook?
1: Dat is natuurlijk een heel harde vraag aan een wetenschapper. Wij weten het natuurlijk over de toekomst niet, maar wat wij een manier om dit te testen is bijvoorbeeld waarden die we wel weten eruit te halen, dan de algoritme deze waardes te laten voorspellen en dan te kijken kloppen deze met die daadwerkelijke dingen. En ons hoop is natuurlijk dat altijd 100% te kunnen voorspellen. Maar in de wetenschap is dit natuurlijk niet zo. Dus je hebt dan altijd een soort van marge. En dat de name of the game is in principe de marge klein te houden. En daar zijn we mee bezig.
0: En dat lukt.
1: Dat is gelukt, ja.
0: Ja. Floris, waar zit die fascinatie voor criminaliteit bij jou?
2: Nou, bij mij, wat ik net zei over die uithalers, bij mij begint het vaak over. Of begint het veel bij dat het criminaliteit een veel groter ding is dan alleen de criminele handeling. Dus ik vind dus die hele achtergrond en ja, op een manier altijd met, nou ja, met. Het is ooit begonnen bij de rechtspraak. Dat ik dacht, oh ja, wat is dat toch? Het is en heel theatraal, maar het is ook echt ethiek in de praktijk. Dus je kan heel makkelijk zeggen, ja, nou ja, dat moet je niet doen of wat dan ook. Maar als je alle feiten weet en je weet de omstandigheden van iemand, waarom heeft iemand het gedaan, waar komt iemand vandaan, wat is zijn thuissituatie, waar woont hij, wat is zijn financiële situatie, uit welke groep komt hij, nou, dan wordt het altijd complex. En daar vind ik met criminaliteit, het is een manier om te kijken naar de samenleving en daar op een soort problemen in te zoomen waar we allemaal mee te maken hebben. En ook vind ik, het is ook een training in je empathisch vermogen. Dus dat je denkt, ja, je moet het gewoon niet doen. Ja. Ik vind ook uithalen moet je niet doen. Maar ik vind er wel wat van om er heel, heel hard te oordelen over een jongen van 16 die dat gedaan heeft. Omdat ik denk, ja, op je 16e, waar ben je dan in je leven?
0: Ja.
2: Ik bedoel dat je doelbewust je vrouw vermoordt als je 47 bent, dat vind ik nog wat anders. Of dus een drugsimperium leidt. Maar vooral deze jongens die uit groepen komen waarvan je denkt, ja, maar. Hoe ziet jouw dagelijks leven er dan uit dat je dit kan doen?
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Je noemde net ook al Angry Young Men.
2: Ja.
0: Je bent echt al wel lang met dit onderwerp bezig. Misschien heel, heel kort, waar ging Angry Young Men over?
2: Angry Young Men was naar aanleiding van ook een Rotterdams verhaal. Maar dat er was een jongen in de Beverwaard, Rotterdam-Zuid. Die had een huurmoord gepleegd. Hij was 18, hij pleegde een huurmoord. Schoot twee mensen dood vanuit een gestolen auto met een AK-47. Eén iemand was de bedoeling, dus voor één iemand werd die betaald. En de ander was collateral damage, zullen we maar zeggen. En die voorstelling.
0: Dit stukje is echt gebeurd.
2: Dit is echt gebeurd.
0: Dit is echt gebeurd.
2: Dit is echt gebeurd. En de voorstelling. In de voorstelling zie je een jongen en zijn jeugdvriend eigenlijk opgroeien. En dan met de vraag: van kunnen we, als we door het leven van zo'n jongen lopen, kunnen we dan aanwijzen op welk moment het misging? Zou je dat kunnen zeggen? Van dit is het moment daar. Met natuurlijk uiteindelijk de conclusie dat het de complexiteit is van al die factoren. Dus waar staat je wieg? Hoe is je thuissituatie? Hoe is de financiële situatie? Hoe doe je het op school? Alles bij elkaar. Wie heb je in je omgeving? Dat soort dingen. Ja. En die voorstelling heb ik toen samengemaakt met Winnen. Dus de hiphopartiest. En die heeft 6 tracks geschreven voor die voorstelling. En dat was dus een mix van, ik vind het altijd leuk. Mix van disciplines. Dus nu is het dans en toen was het hiphop. Dat maakt dat je gewoon op een rijkere manier kan vertellen.
0: Ja, en je zegt die complexiteit komt dan weer. Of komt heel duidelijk naar voren. Waarom is het zo belangrijk dat we het ook vanuit die complexiteit bekijken?
2: Omdat ik vind dat, dat hoop ik altijd met voorstellingen, dat je eruit komt en denkt dat je het niet meer plat kan slaan, het probleem. Tot de one-liners als, ach ja, ze moeten die jongens harder straffen, of ze moeten de hekken om de haven hoger maken, of ze moeten met de politiek moeten ze dit doen. Ik denk dan ontkennen we eigenlijk. Inderdaad, als je dan ontken je de complexiteit en dan kom je dus ook niet bij een oplossing. Maar vooral bij heel veel frustratie en woede en polarisatie en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Nou.
0: Frederik, hoe kijk jij daarnaar? Want ik denk dat jij als geen ander de complexiteit van die netwerken of criminaliteit kent.
1: Het veld heet ook Complex Networks. Dus dat klopt. Ik deed dus onderzoek naar de criminele netwerken in Nederland. En daar heb je dus bijvoorbeeld alle rollen bij elkaar. Je weet hoe ze zijn verbonden. Maar het is, als je een complex netwerk of een computationeel model wil maken, dan kan je niet ook alles in formule of zo steken. Je hebt wel die experts nodig die je dus bijvoorbeeld vertellen wat zijn eigenlijk die waarden daarvan, of hoe kunnen ze van elkaar afweken, of wat zijn eigenlijk die verschillende bijvoorbeeld skills van mensen en hoe kan het veranderen. Dus altijd als wij een complex netwerk maken, dan zit er ook best een heel hoog percentage van randomness in. Want je kan niet alles in eens, nul en eens vertalen. Je moet wel ook mee rekening houden dat mensen zijn en niet computeralgoritmes. Zo graag wij dat misschien willen bij ons in de afdeling. En wat ik dus ooit had gedaan is, het heet een digitale tweeling. Dus het is alle mensen die dus in de realiteit rondlopen, lopen dus dan ook op mijn computer rond. En dat zijn zo'n 200.000 man op mijn computer dus nu. En die zijn allemaal uit police case files gekomen. Maar wij weten bijvoorbeeld dat niet alle mensen zijn die echt er rondlopen. We weten dat er tenminste 20% meer zijn. Omdat die mensen bijvoorbeeld niet worden gesnapt. En daarom hebben ze geen case file over hun.
0: En dan rondlopen in, of tenminste meewerken in een crimineel netwerk. Dus het is een tweeling van het criminele netwerk in Nederland.
1: Van het criminele cocaïne-netwerk in Nederland.
0: Okay. Dus specifiek cocaïne.
1: Ik deed dus specifiek onderzoek naar cocaïne. Maar we weten dus ook dat mensen die in de cocaïnehandel bezig zijn, vaak ook in andere handels bezig zijn. Dus de criminele markter, je bent niet maar alleen in één bezig, maar je verkoopt dan misschien ook andere drugs of zo. En een van de redenen waarom wij dus bijvoorbeeld bij Fort Poort, maar ook specifiek wetenschappers en ook politie, overheid en zo, cocaïne aanpakken, is dat drugshandel en drugscriminaliteit een van de lucratiefste criminaliteiten zijn. En als je dit geld hebt, dan kan je dat geld ook dan investeren in andere criminaliteiten maakten. Dus bijvoorbeeld wapenhandel of mensen doodschieten of zo. En dat wil je dan ook voorkomen, dat dingen worden gedaan.
0: Ja. Floris, een vraag die je ook vaak stelt, naast dat je wil laten zien dat het allemaal heel complex is. Een vraag die je ook vaak stelt gaat over de verantwoordelijkheid.
2: Ja.
0: Want je zegt aan de ene kant kun je je afvragen waarom die jongens dat doen en dat het eigenlijk gewoon niet goed is. Maar er gaat heel veel aan vooraf.
2: Ja, en dat is natuurlijk met dat wat ik waar we aan het begin over hadden, van over die verknoping van de boven- en onderwereld. Dat vind ik ook. Ik vind het ook gewoon een interessant en een, ja, ik wou zeggen mooi, maar dat is niet helemaal het woord, maar een menselijk gegeven. We proberen vaak te scheiden dat wij zijn goed en dan zijn er anderen die het niet goed doen. En dat gebeurt op allerlei, allerlei onderwerpen hebben we daar een handje van. Of het nou is in je relatie, dat je denkt, nou, ja, maar sorry, maar dit doe ik gewoon goed. En dit is gewoon echt jouw fout. Dus als er iemand iets moet doen, dan ben jij het. Want ik sta volledig in mijn recht. Maar ik vind dat ook bij dit heel erg. Dus wij denken, het zit al in die woorden. Er is een bovenwereld en er is een onderwereld. Wij wonen in de bovenwereld en dan zijn er mensen die opereren in de onderwereld. Maar als je natuurlijk kijkt, is dan, we op een feest waar heel veel drugs gebruikt wordt, is dat dan bovenwereld? En is dus de onderwereld alleen maar om te zorgen dat de bovenwereld kan feesten of de hele nacht door kan op een festival? Dat vind ik dan interessant. Er wordt op dat festival, inderdaad wat ik zei, niet nagedacht over de lijnen die lopen tot aan. Ik zat een documentaire ooit te kijken waar het ging over sassafrasolie, wat je nodig hebt voor ecstasy. Maar toen werd er, volgens mij in de bossen van Thailand, werd er een vrouw gearresteerd met 3 blokken sassafrashout in haar auto om sassafrasolie uit te halen. Maar dat gebeurde dan weer door de Thaise politie gecombineerd met de Australische politie. En vervolgens moest die sassafrasolie naar Canada, omdat dan kon die Amerika in en van Amerika weer verscheept worden naar Europa. Dus voordat je op een feest staat, is er dus al een boom gekapt in een bos in Thailand. Dus het heeft zulke waanzinnige lijnen die over de hele wereld gaan. En ik vind dus ik vind het nadenken over hoe neem je verantwoordelijkheid als, als die wereld zo globaal geworden is, vind ik echt een waanzinnige vraag.
0: En dan vraag ik me ook af, is het aan te pakken?
2: Dat is ook natuurlijk de vraag. Kijk, dat is natuurlijk ook waar vraag is, komt aanbod. En het is natuurlijk ook, en dat is ook een gegeven met drugs. Het is niet alsof de drugs pas 3 jaar bestaat. Het is natuurlijk, zolang de mens bestaat, is er behoefte aan verdoving of pep of wat dan ook. Die behoefte gaat niet verdwijnen. Het is wel de vraag. Ik denk wat ik. Ja, wanneer komt Max Havelaar kook? Dat je gewoon weet, oh ja, dit is
0: duurzaam en
2: duurzaam,
0: biologisch.
2: Groen, zonder kinderarbeid, verantwoorde benzine. Want volgens mij is dat het ding met cocaïneproductie, dat er altijd benzine overheen moet. In het maakproces.
0: Ja.
2: Ja, dus. Maar dus dat vind ik. Dus soms denk ik ook wel eens, deze voorstelling, in die zin, voor een deel zou het net zo goed over milieu kunnen gaan. Hè? Dus als jij een t-shirt koopt ergens, wat voor keten zit er achter dat shirt aan? Nou ja, de katoen daar en hoe is het geproduceerd en wie heeft daar wel of niet aan verdiend en dat soort dingen. Wat houd je, welk systeem hou je in stand?
0: Ja. Ja. Frederik, denk jij dat het aan te pakken is, op te lossen is?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, ik vind het heel moeilijk. Want zoals Floris net zei, er zit een heel lange keten achter. En kan je de hele keten internationaal vanaf hier via, misschien wordt het gesmokkeld via West-Afrika of zo, en dan naar Colombia aanpakken? En is het ook, gaat dan een Nederlandse politieagent naar Colombia, naar het veld gaan? Dat denk ik dus niet. Ik denk een van de enige manieren om het aan te pakken is legalisering uiteindelijk, toch? Want ja, je kijkt me heel surprised aan, maar hoe zullen we anders en zo een lange keten een overzicht bijhouden? En wat kunnen we dan doen? En als het dus legaal is, dan hebben we daar een beter overzicht over. Op de andere kant, don't quote me, maar dat is ook niet. Dat is misschien mijn privé mening. En als wetenschapper is dat, zijn er misschien andere manieren om daar een beetje beter in te steken. Maar ja, als een product crimineel is, dan zit er criminaliteit achter. En als criminaliteit achter zit, dan lijden er mensen. Want zoals wij eerder hadden besproken, één markt leidt naar een ander markt. En misschien zit er dan toch iets meer geweld in dan wij het willen en hopen. Mensen bijvoorbeeld in Rotterdam, in de criminaliteitsafdeling, doen best ook onderzoek naar hoe zit het eigenlijk met festivals en drugsgebruik en zo. En wat zijn die onderscheiden tussen de bovenwereld en de onderwereld. Dus ik durf me daar niet over te veel mening te hebben. Want ik ben ook geen politieagent. Hè?
0: Ja. Floris, een tweede nummer wat je had gekozen was Reincarnated van Kendrick Lamar.
2: Ja.
0: Waarom die?
2: Ja, omdat Kendrick...
0: Gewoon leuk.
2: Omdat... Kendrick wel gewoon een van mijn favoriete artiesten is. Dus ik dacht, die neem ik in elk geval mee. En ik vind dit nummer ook weer, ik dacht, ik doe allemaal theatrale nummers ook gewoon omdat hij hier omdat het gaat, die strijd tussen goed en kwaad en het vechten met je, met de menselijke zwakte.

0: Kendrick Lamar met Reincarnated. Floris, ik vraag me af, hè, want heel veel van jouw werk gaat over jongeren.
1: Ja.
0: Gaat over jongeren in lastige posities. Objectief gezien, hè, ben je een vrij geprivilegeerde man.
1: Zeker.
0: Dit is een aanname. Maar hè, in hoeverre sta jij stil bij je eigen positie als je dit soort verhalen schrijft?
1: Nou, ja, ik zou zeggen best wel veel eigenlijk. Mm-hmm. En daarom probeer ik dus ook in het vooronderzoek heel veel stemmen te horen. Dus het is volgens mij altijd de kunst. Dus bij mij zijn voorstellingen nooit vanuit één perspectief. Dus eigenlijk probeer ik heel veel perspectieven te vinden die, als ik die met elkaar op het podium zet, eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Dus dat ik probeer het en zo te doen dat de mensen die dit perspectief hebben van een van de personages, als die komen, dat ze zich altijd gerepresenteerd voelen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus dat betekent ook in het vooronderzoek en in het proces dat ik een hoop test. Als ik het zo vertel of als ik het zo zeg, klopt het dan? Klopt het dan bij hoe jij dit vraagstuk beleeft? Of hoe jij de wereld beleeft? Of hoe jij jezelf ziet? En dat gaat wel zowel over mensen die dan wel in hun privéleven, dan wel in hun werkende leven ermee te maken hebben. Dus ik besef me heel goed dat ik vanuit een positie dat ik niet in de complexiteit zit. En toch ook wel, want dat is ook altijd de vraag. Zogenaamd niet te maken hebben met de onderwerpen, zegt iets over de positie waarin je zit. Dus dat is altijd wel een reden om me ertoe te verhouden. Omdat ik denk, dit gebeurt gewoon in de wereld waar ik aan bijdraag. En waar ik in rondloop. Dus wat heeft dat met mij te maken? En wat kan ik daaraan bijdragen? Ja.
0: Ja. Zijn er dan ook onderwerpen of stukken van verhalen waar je van wegblijft?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, dus ik heb ook heel veel solo's gemaakt met mensen. Maar dan is het anders. Want dan staat iemand zijn eigen verhaal te vertellen. En daar kan je net andere onderwerpen in aanraken. Dus als het gaat over... Dus wat ik met Nasreddin maak, Nasreddin Char, daar heb ik dan een aantal solo's mee gemaakt. Over hoe hij zich benaderd voelt als tweede generatie Marokkaan of iemand met Marokkaans bloed. Ik zou nooit zo'n verhaal uit mezelf schrijven. Dan denk ik gewoon, dat is niet aan mij. Ook al vind ik het, zou ik een verhaal kunnen horen waarvan ik denk, wow, het is echt een goed verhaal. En ik vind ook daar, ook met Nasreddin stap ik die voorstelling in, omdat ik denk, dit zegt iets over de staat van de Nederlandse samenleving. En dat is ook de samenleving waar ik in zit. En daar heb ik op een manier mee te maken. Maar zo privé, als het te privé wordt. Dus mijn personages zijn ook altijd een soort mix van. Dus ik schrijf ook nooit, ook bij Angry Young Men, maar ook nu weer. Het is nooit het verhaal van één iemand. Het zijn altijd stukjes en beetjes. Die worden dan bij elkaar, wordt dat dan een personage en een verhaallijn. Omdat ik ook vind dat dat niet aan mij is. Ja. Als mensen hun verhaal willen vertellen, dat is. Maar ik vertel veel meer, een dilemma. Ik lees je veel meer een dilemma voor.
0: Ja. Ja. En is er nog iets waar je naartoe werkt als het gaat om dit onderwerp? Hoop je op het einde helemaal te begrijpen? Of op het einde, ik weet niet. Is er ooit, ben je ooit klaar met het onderwerp?
1: Nee, er is geen einde. Nee, we hebben natuurlijk nooit... we hebben de paradijselijke staat hebben nog nooit bereikt. En zullen we waarschijnlijk ook nooit bereiken. Ik vind dat we hem altijd moeten streven. En wat ik het mooi vind als ik met een onderwerp begin, eigenlijk meestal in het onderzoek voor de ene voorstelling zit al het idee voor de voorstelling daarna. Omdat ik dan denk, oh, maar wacht even. Maar dit
0: ook nog.
1: Dit ook nog. Ja, dus ja. Bijvoorbeeld nu ben ik alweer bezig met iets over het vertrouwen tussen overheid en burger. Omdat ik denk, oh, maar dat aspect, daar heb ik het nog niet over gehad. En daar zit ook zoveel in. Hè? Dus dat de mensen die elkaar misschien wel het hardste nodig hebben, dat het niet lukt om dat met vertrouwen over en weer te doen. Hè? Ja, dat is toch ook. En dat is dan heel lelijk gezegd, maar ook prachtig, dramatisch. Dat is toch een dramatische relatie. Dus wij zouden elkaar uit de shit kunnen helpen, maar we vertrouwen elkaar niet. Dus lukt het niet om uit de shit te komen.
0: Ja, ja.
1: En komen we misschien nog wel dieper erin. Nou ja, dat moet natuurlijk altijd met die bril moet ik ook altijd een beetje kijken. Van is het dramatisch genoeg wat we hier hebben?
0: Ja. Ja, maar dit onderwerp, dit blijft nog wel even.
1: Ja, dat blijft nog wel een tijdje.
0: Ja, ja.
1: Merk wel dus we hebben gewoon met wat we doen. We werken heel veel samen, ook met allerlei maatschappelijke partijen, zoals nu ook met Fort Poort. En die relaties, die vind ik, maken het werk heel mooi en sterk. En op een gegeven moment dacht ik, als je elke voorstelling radicaal van onderwerp switcht, dan ben je dat hele netwerk er kwijt. Dus die waarde, die verlies je dan. Dus als je de asielpolitiek naar criminele jongeren gaat, ja, die sluiten niet op elkaar aan. Dus we hebben gezegd van, nou, we gaan gewoon een paar voorstellingen oplijnen. Dat we in dezelfde wereld blijven. En ik merk wel zo langzamerhand dat ik denk, oh ja, nu bewegen we wel na 3-4 voorstellingen over jongeren, bewegen we wel weer naar een ander aspect wat wel daarmee te maken heeft, zoals dat vertrouwen, dit onderwerp van vertrouwen, maar wat niet meer helemaal specifiek over jongeren gaat. En dit natuurlijk doop eigenlijk ook niet meer helemaal over jongeren gaat. Gewoon,
0: nee.
1: Dat gaat, is veel meer uitgezoomd. En ik denk dat de overheidskant of de aanpakkant wat meer stem gaat krijgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Frederike, is er iets waar jij naartoe werkt? Hoop jij over een paar jaar de oplossing te hebben?
2: Ik wil wel graag dingen op mijn computer willen hebben. Dus ik wil graag meer met experts praten en hun meningen en expertise kunnen vertalen naar voorspellingen, naar simulaties, naar meer digitale tweelingen, misschien over andere onderwerpen of zo. Dus ik voel me eigenlijk meer soort van als een middel naar iets. En wij werken dus nu ook met heel veel verschillende projectpartners samen. Out the Port, de overheid, ook natuurlijk nu met wat we doen. En ik vroeg hun ook, wat zijn jullie problemen? En mag ik jullie helpen ze op te lossen? Dus dat is eigenlijk mijn werk. En ik vind het best leuk. Dus
0: ja.
2: Meer van dit.
0: Een overzicht krijgen eigenlijk. Overzicht maken.
2: Ja, ja. In principe wel.
0: Ja.
2: Dingen een beetje de samenhanging een beetje te laten zien.
0: Dank jullie wel. Floris van Delft en Frederike Utker.
1: Graag gedaan.
0: Doop en Container Stories zijn nog tot 20 december in de theaters te zien. Informatie vind je op watwedoen.nl. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister app of op onze eigen website omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je een uur cultuur. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.
3: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
4: NPO Radio 1.
5: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Vanavond.
9: Dwars door de Pyreneeën. Met Philippe Niklaas en Ruben Kalles.
10: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
11: Vanavond 19:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
12: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1. VPRO.
3: Een uur cultuur. Eva Koreman.
17: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers, bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat schrijver en dichter Anne-Louise van den Dol. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: We gaan het hebben over jouw nieuwe roman Beginnen. Maar je hebt ook een lijst met cultuurtips samengesteld. Van boek tot concert. Van openbare kunst tot trend. Ik vind het heel leuk dat jij trend ook hebt ingevuld. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
8: Ja, jeetje, over de volle breedte, denk ik. Ik heb heel veel zin om over mijn liefde voor kunst te praten, merk ik. Dus daar ga ik mijn best voor doen.
17: Nou ja, je hebt ook heel veel kunst verweven in je boek. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig, Anne. Je bent geboren en opgegroeid in Leiden in 1993. Je studeerde film en literatuurwetenschap en neerlandistiek aan de Universiteit Leiden en aan de Universiteit de Lille. In 2014 debuteerde je op 20-jarige leeftijd met de roman Achterland, nadat je eerder de schrijfwedstrijd van de Volkskrant won. In 2020 verscheen je tweede roman, Vluchthaven. Met Wij zijn uitgeweken debuteerde je als dichter in 2022. En in 2024 volgde Ontbindende voorwaarden. En die bundel werd genomineerd voor allerlei prijzen. De Paul Snoekprijs. Het gedicht Kadastrale kaart werd genomineerd voor de Melopee Poëzieprijs. En de jury van de J.C. Bloemprijs kende Ontbindende voorwaarden een eervolle vermelding toe. En nu is daar Beginnen. Net verschenen. Gisteren de boekpresentatie. Het is een poëtische en psychologische roman, maar ook een heel diep persoonlijk werk. Wil jij vertellen over Mette, de hoofdpersoon?
8: Ja, zeker. Het gaat over een student kunstgeschiedenis. Een jonge vrouw die vertrekt naar een stad in Frankrijk om daar het laatste deel van haar studie eigenlijk te voltooien. En ze is eigenlijk relatief voor haar doen onvoorbereid. Je voelt eigenlijk meteen, zij is een nogal gestructureerd type. Maar ze is vrij hals over kop vertrokken. Dat voel je eigenlijk meteen aan het begin van het verhaal wel. En je komt er langzaam maar zeker achter dat dat toch ook wel te maken heeft met een soort, misschien wel dubbele bodem. Haar motivatie is misschien niet helemaal zuiver, want zij is eigenlijk misschien wel op de vlucht voor de eetstoornis die zij, waar zij van denkt dat ze ervan af is, maar die is ze misschien toch nog niet helemaal kwijt. En daar in die Franse stad vindt ze houvast in rugfiguren. Dus figuren die je niet van voren, maar van achteren ziet. Een soort antiportretten zou je eigenlijk kunnen zeggen.
17: Wat ontroert jou zo aan de rugfiguren?
8: Ja, dat is een fascinatie die er bij mij ingeslopen is in de afgelopen, nou, misschien wel meer dan 10 jaar. In eerste instantie merkte ik als ik voor een schilderij stond, en dan was ik geroerd en dan dacht ik, oh, hoe komt dat nou? En dan zat ik dus weer naar een rugfiguur te kijken. En ik ben dat voor mezelf gaan uitzoeken, zoals ik eigenlijk altijd in mijn boeken probeer om iets beter te begrijpen wat ik eerder zelf nog niet helemaal goed in de vingers kreeg. En hierbij dacht ik, oh ja, het gaat over een stukje kwetsbaarheid. Hè. Vaak iemand die je van op de rug bekijkt, die kan zichzelf onbespied banen. We zien ook heel veel naakten, vooral dan vrouwelijke naakten in de kunst, op de rug bekeken. We zien vaak mensen die bezig zijn met iets van een, ja, je ziet misschien soms niet eens waar ze precies mee bezig zijn, want dat wordt dus door die rug geblokkeerd. Maar in een intieme setting, iets huiselijks, ze staan aan een aanrecht of ze zijn bezig met een breiwerkje. En je hebt echt het gevoel, ik zie het echte leven. Ik breek ergens in. Hè. Dat is ook tegelijkertijd de spanning, vind ik, van de rugfiguur. Je privacy technisch zou je kunnen zeggen. Hè, van, heb ik het recht om hier te zijn? Mag ik hier naar kijken? Dus dit is vaak een heel erg mooi mysterie, vind ik, in rugfiguren. Er is een voorstelling die je soms niet helemaal precies kunt duiden. En rugfiguren zijn vaak ook gewoon heel technisch gezien een handige manier voor schrijvers of voor schilders om een om te laten zien hoe goed ze zijn, bijvoorbeeld in het afbeelden van de spieren op een rug en in schouders. En daarnaast ook gewoon om. Het is zo prachtig. Er zitten zoveel lagen aan. Dus ik kan er eindeloos over doorpraten.
17: Laten we er dan eentje uitlichten die je voor op je boek hebt gezet.
8: Ja.
17: Van Michael Bormans of Michael Bormans?
8: Michael Bormans, ja. Ja, die eer. Ja. Ja, een werk dat ik in Museum Voorlinden zag tijdens een overzichtstentoonstelling van zijn werk een aantal jaar geleden. En ik kende zijn werk en daar hing zoveel moois bij elkaar. En bij deze heb ik eindeloos staan kijken naar die fantastische kraag waar je zicht op krijgt. Het heet niet voor niks die eer. Het oor is heel prominent, daar valt heel mooi het licht op. Maar wat me eigenlijk pas in tweede instantie opviel, was dat ik, je ziet eigenlijk, zij staat eigenlijk heel dicht tegen de muur aan. Dat zie je omdat er een soort slagschaduw eigenlijk op die muur valt. En dat is eigenlijk een van de laatste rugfiguren ook die ik bespreek in mijn roman. Die wijst toch op een soort van idee van schaamte en schuld. Er is hier iemand eigenlijk in een hoek gezet. En op het moment dat je dat eenmaal denkt te zien, dan denk je ook, hè, maar gaat dat gaat dat hoofd niet een klein beetje naar voren als een soort ineengedoken meisje wat misschien wel straf heeft gekregen en wat, ja, wat echt wordt geïsoleerd van de wereld. En dat zie je in veel werken van Boremans. Dat idee van een soort, tenminste ik denk een soort schaamte, schuld en straf te zien. En dat fascineert echt eindeloos. Ja.
17: En heb je dit werk dan ook uitgekozen omdat je in Mette veel schaamte en schuld ziet?
8: Het is zeker een onderwerp wat heel erg speelt in de roman. Omdat zij worstelend met die eetstoornis ook zichzelf herhaaldelijk de vraag stelt: draag ik schuld voor deze ziekte? En dat is, ik herken die gedachte, want het is een veel op mijn eigen ervaringen gebaseerde roman. Ik herken de vraag die ik mezelf herhaaldelijk heb gesteld, is: heb ik dit zelf gedaan? En die vraag stelt mijn hoofdpersoon zich ook, omdat je ergens het idee hebt van: ja, ik kies er zelf voor toch ergens om niet te eten. Het is geen ziekte die je op een gegeven moment op een ochtend constateert dat er vlekken op je huid verschijnen. Of het is iets wat je toch erg soort van zelf in gang lijkt te zetten. En dat is ook de link die ik heb geprobeerd te leggen in de roman tussen inderdaad de schaamte van en de schuldgevoelens misschien wel van de hoofdpersoon ten opzichte van haar eetstoornis en dit type rugfiguur. Ja.
17: Wat me heel erg trof aan jouw roman, of nog steeds treft eigenlijk, is de eenzaamheid van een eetstoornis, de eenzaamheid van deze ziekte.
8: Ja.
17: Op het moment dat er bij iemand, bijvoorbeeld kanker wordt geconstateerd, dan wordt diegene overladen met steun en met warmte. Dus bij mijn moeder is het een terugkerend iets. Ja. En die zei, ja, maar ze moeten ophouden met bloemen sturen. Ik heb het gevoel dat ik in een crematorium zit. Maar wat natuurlijk heel lief is en liefdevol. Mm. Maar bij, in dit geval is de eetstoornis anorexia. Zit je er helemaal alleen mee? En er wordt zo weinig naar gevraagd,
8: ja,
17: over gepraat, ja, behalve in een eetstoorniscentrum.
8: Ja. Ja, en dan is dat een heel specifiek type gesprek waarin ook heel veel niet is of mag zijn. Of tenminste, dat heb ik zelf nu in retrospect denk ik daar steeds vaker over na, van wat heb ik voor gesprekken destijds ook gemist. Want dat is een gesprek wat heel erg gaat over, over beter moeten worden. Over wat is je gewicht? Hoeveel ben je aangekomen deze week? Wat heb je gegeten? Wat heb je niet gegeten? Wat vond je moeilijke momenten? En dus het mag wel gaan over gevoelens. Maar ik heb op een gegeven moment geprobeerd daar het gesprek te openen over waar komt dit bijvoorbeeld nu eigenlijk vandaan? En dat was niet een, dat was niet iets wat we heel uitgebreid gingen uitpluizen. En dat verbaasde mij destijds ook wel. Want ik kan me voorstellen dat dat juist ook iets is wat je kan helpen in de weg naar verbetering. Maar zo'n proces, en dat probeer ik ook in het boek te beschrijven, gaat eigenlijk heel erg over, zolang als we jouw lichaam maar gezond krijgen, dan volgt jouw geest vanzelf. En dat, ik geloof daar tot op zekere hoogte ook echt wel in. Want een dun lichaam denkt echt anders en is, of tenminste, ik kan alleen maar voor mezelf spreken en de mensen die ik om me heen heb gezien, maar daar treedt een soort enorme versmalling en inderdaad ook eenzaamheid in het leven in. Dat gaat alleen nog maar over het vermijden van situaties waarin je mogelijkerwijs kan worden geconfronteerd met je ziekte en kan worden uitgedaagd. En dat betekent dat je niet samen met mensen wil eten of wil worden geconfronteerd met die ziekte op wat voor manier dan ook. Dus dat maak je inderdaad ook vanuit een bepaalde schaamte in je eentje door. En ook zeker omdat je wil ook ergens niet betrapt worden. Hè? Ik praat misschien ook tijdens dit gesprek met enige regelmaat over de eetstoornis als een persoon. Dat is ook een beetje de therapeutentaal misschien, maar de eetstoornis wil je het liefst isoleren. Wil je het liefst gewoon lekker in je eentje op een afstand van alles en iedereen hebben. En dat is natuurlijk precies ook wat ik in het boek beschrijf. Dat is de vraag ook. Isoleert zij zichzelf om de goede redenen? En misschien wel niet.
17: Het is een poëtisch kunstzinnig werk. Maar je hebt hier ook echt een studie van gemaakt. Hmm. Waarbij je ook jezelf als studieobject eigenlijk hebt gebruikt. Hoe was het om op zo'n manier naar jezelf en naar de ziekte te kijken?
8: Ja, ik ben dat proces heel bewust ingegaan. Ook nu, hè, na meer dan 10 jaar ontslagen te zijn uit de kliniek waar ik rondliep. Dat heb ik heel bewust een tijd ook op een afstand gehouden. Omdat ik ook merkte over die ziekte schrijven is... er is eigenlijk bijna geen goed moment voor. Want op het moment dat je midden in die ziekte zit... is het niet helpend om een werk te maken over die ziekte. Want dat maakt het nuttig om aan die ziekte vast te houden. En al die gedachten maar te blijven herhalen is gewoon dan niet handig. En op een gegeven moment merkte ik... de ziekte staat nu steeds verder van me af. Maar zover dat ik hem eigenlijk bijna niet meer begrijp. Het is een ziekte van de geest. En het is een ziekte van drogredeneringen eigenlijk. En goddank begrijp je op een gegeven moment... wanneer je verder van de ziekte af komt te staan... begrijp je die niet eens meer. En op een gegeven moment kwam er een moment waarop ik dacht daar klaar voor te zijn. En tegelijkertijd, ik had een eerste versie ingeleverd. En ik was echt trots, weet ik niet. Maar in ieder geval tevreden over het gevoel. Ik heb dit kunnen neerpennen zonder dat ik daar volgens mij de ziekte voor heb hoeven oproepen. In eerste instantie. En toen... wilde mijn redacteur er heel graag mee aan de slag. Maar zijn er wel wat versies overheen gegaan. En eigenlijk het feit dat er versie na versie na versie... allemaal ter verbetering, echt wel ook van het boek, denk ik... zijn gekomen, maakte wel dat ik elke keer weer die eerstornis eigenlijk moest oproepen. En

0: aan de slag. Maar zijn er wel wat versies overheen gegaan. En eigenlijk het feit dat er versie na versie na versie, allemaal ter verbetering echt wel ook van het boek, denk ik, zijn gekomen, maakte wel dat ik elke keer weer die eetstoornis eigenlijk moest oproepen. En soms ook wel de vraag kwam van, goh, maar kun je dit iets meer specificeren of kun je dit wat beter uitleggen? Dacht ik, ja, om dat te doen moet ik die ziekte in. En dat is me niet altijd even licht gevallen. Ik heb de ziekte wel weer dichterbij zien komen. En zich weer, ja, de ziekte had weer een reden om bij mij in huis te zijn. En dat vond ik niet, makkelijk, nee.
1: En hoe manifesteerde zich dat?
0: Nou, het zijn altijd parallele processen. Dus ik merkte dat ik eigenlijk, sinds ik de ziekte heb gehad, ik was ongeveer 18 toen dit zich bij mij manifesteerde. En ik denk dat ik van de categorie ben die dat, die de eetstoornis niet heeft nodig gehad om een heel specifiek moment in mijn leven te kunnen handelen of zo. Dat zie je denk ik soms bij mensen die moeten de scheiding van ouders verwerken of die maken een sterfgeval mee. En dan is daar even die houvast nodig. En dan als dat weg hebt, dan kun je er ook weer misschien wat makkelijker afstand van doen. Dat vermoed ik tenminste. Voor mij is denk ik mijn nogal perfectionistische persoonlijkheid en mijn wens om op ieder detail te focussen een fantastische voedingsbodem voor een eetstoornis. Ik voel mij gewoon bijna een soort van vruchtbare grond.
2: Je bent heel goed in deze ziekte.
0: Ja, ik, op die manier was ik ook best doeltreffend in het weer ook proberen die ziekte ongedaan te maken. Want ook daar wilde ik graag de allerbeste in zijn destijds. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment dat eigenlijk ik nog steeds bewegen iets heel ingewikkelds vind. Dat sporten en bewegen voor mij geen neutrale activiteiten zijn. En ik wilde heel graag weer dat kon. En dus een aantal jaar geleden besloot ik weer om te gaan hardlopen. Terwijl hardlopen ook voor mij ooit de manier is geweest om veel gewicht kwijt te raken. En het was voor mij zo ingewikkeld om het hardlopen niet als een afvalrace te zien, maar echt als iets waar ik alleen maar, wat ik alleen maar deed voor mijn plezier. Zeker omdat ik merkte dat ik dus meer ging bewegen, maar heel veel aversie voelde tegen ook meer eten. En toen dacht ik, oké, maar dan wil je dus afvallen. Dat is dan dus toch de consequentie. En dat gesprek met mezelf, dat liep parallel eigenlijk aan deze poging om dit verhaal op te schrijven. En ik begreep die versie van mezelf met die eetstoornis weer meer en meer. En dat was handig voor het boek, maar niet handig voor mij. Dus dat was heel, ja, dat was heel dubbel. Ja.
1: Met welk gevoel presenteer je het boek dan? Want daar zit natuurlijk heel veel trots bij aan de ene kant, maar ook wel, nou ja, gemengde gevoelens.
0: Het is iets heel geks. Ja, ik realiseerde me ook meer en meer dat, toen ik op een gegeven moment bij versie 5 of 6 was beland, dat voor mij, ondanks dat literatuur voor mij een levensader is en ik nooit zonder zou willen, zowel het lezen als het schrijven ervan, dat het niet boven alles gaat. En ik denk dat er best wel een idee leeft over het schrijverschap als iets bijna heiligs, waar alles voor zou moeten kunnen wijken. En ook het verhaal van de leidende schrijver die dan uiteindelijk met zijn laatste krachten dat boek op tafel legt en zegt, ja, ik ben er helemaal aan onderdoor gegaan, maar hier ligt het. En het idee dat voor goede literatuur iets op het spel moet staan, dat is iets wat veel wordt rondgepompt als gedachte, denk ik, in onze cultuur. En dat is begrijpelijk, maar ook lastig. Want er is nog steeds de mens, de schrijver. En ik heb op een gegeven moment gedacht, het kan zijn dat dit manuscript er niet komt, omdat dat beter is voor mij en mijn gezondheid. Dat heb ik. En dat is dat met die gedachte leg ik ook dus

0: denk ik dit boek nu op tafel met het gevoel... het is er en ik ben er. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen voltooien. Maar ik vind het ook spannend. Ik bedoel, ik zit hier nu iets te vertellen wat ik ook heel lang niet aan mensen heb verteld. En ook met een reden. Ook omdat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om het fenomeen eetstoornis een te grote rol te laten spelen in mijn leven. En wat doe ik? Ik schrijf er een boek over. Ik schrijf het in zekere zin van me af. Dat was de gedachte ook een beetje. En tegelijkertijd, ja, hoe kan ik nou iets van me afschrijven? En tegelijkertijd het er dus wel... Het is ook een aanzet tot een gesprek wat ik hier doe. Wat ik ook een heel waardevol gesprek vind. Dus ja, ook weer heel dubbel. Ja.
1: Ja. Ja, je doet jezelf toch echt wel geweld aan voor de kunst.
0: Een beetje, ja. En dat zouden we... Ja, ik weet niet of we onszelf moeten blijven wijsmaken dat nodig is. We kunnen denk ik ook heel veel mooie kunst maken zonder. Ja.
1: Wat je ook hebt gedaan is, kan ik me voorstellen, ook met een redacteur enorm balanceren. Met welke informatie geef je wel en welke informatie geef je niet. Want je wil ook niet dat deze roman een soort anorectisch handboek wordt.
0: Nee, dat is echt het allerlaatste wat ik ooit heb gewild. Ik hoop dan ook, en dat zeg ik vanuit de grond van mijn hart, ik hoop echt dat dit boek voor niemand triggerend zal zijn om wat dan ook hierin na te leven. Ik heb een vertelconstructie, of geprobeerd om een vertelconstructie te kiezen die dat ook niet aanmoedigt. Ik sowieso dat in gesprekken, maar ook in mijn werk, ik noem geen cijfers, ik noem geen aantallen, geen schema's, niets waar je een soort van handboekgevoel van zou kunnen krijgen. Dat is inderdaad een heel bewuste keuze. Daarnaast is het, ik heb voor een vrij fragmentarische vorm gekozen waarin ik ook heel veel weglaat. Dat is ook een artistieke keuze, omdat je in de loop van het boek ook is er steeds minder tekst, ook omdat er steeds minder mens is. Maar dat is ook voor mij een manier geweest, en misschien dus ook wel voor de lezer, om de allerpijnlijkste momenten, die zie je niet. En je kunt jezelf ook nog afvragen, dat is natuurlijk ook de uitdaging die ik heb gevoeld toen ik met dit boek bezig was. Eigenlijk is iemand met een eetstoornis is per definitie een onbetrouwbare verteller. Want die kan niet, als die in de spiegel zou kijken en zou zeggen, ik ben ziek, ik ben te dun, dit gaat niet goed. Dan is de eetstoornis eigenlijk niet aanwezig genoeg. Dus om die reden heb ik heb een externe stem ook toegevoegd. De stem van de eetstoornis zit in het boek. En die neemt zo nu en dan het woord. En die alles wat niet goed gaat voor de hoofdpersoon, dat vindt die eetstoornisstem fantastisch. Dus ik heb heel erg geprobeerd om op die verschillende manieren mezelf te beschermen, maar op die manier ook een beetje de lezer, eigenlijk, denk ik. Ja.
1: Ja, die vorm is echt weergeloos. Dus niet alleen minder mens, maar ook hoe weinig ruimte er overblijft voor andere gedachten, hoe de zinnen korter worden. Mm. Hoe je echt ziet hoe dat licht gedimd wordt.
0: Dat zeg je mooi, ja, dat heb ik geprobeerd. Ja,
1: ja, het is echt, echt heel mooi gedaan. En nou ja, nogmaals, dus de eenzaamheid. Ik realiseerde me nu pas ten volle de eenzaamheid van een ziekte. En ook dat ik denk dat jouw boek op helaas een heel belangrijk moment in de maatschappij komt.
0: Ja.
1: Met Ozempic overal. We zien weer overal hele smalle, dunne mensen, vrouwen vooral. Ik heb me ook eventjes verloren op social media onder bepaalde hashtags, waar vooral meisjes wel tips uitwisselen en hun thinspo, hun thinspiration laten zien.
0: Ja, ik denk ook altijd, ach, ik ben zo blij dat ik niet dat ik geen Instagram had toen ik ziek was. Want Instagram voelt natuurlijk naadloos aan. Als je één keer op een recept met pompoen klikt, dan krijg je 20 recepten over pompoen. En dat geldt ook voor andere type content. En ik moet zeggen dat ik ook heel erg dus heb opgepast toen afgelopen zomer natuurlijk de gesprekken loskwamen, met name over Ariana Grande, maar ook veel mensen om haar heen. En ik vond het zo, en de paar video's die ik daar toch over heb aangeklikt, ik vond dat ook een heel ingewikkeld debat. Wat ik vooral in eerste instantie ook echt heel heftig vind, is dat, en ik zag dat vooral als het gaat over Emma Stone, zij heeft ook, nou ja, je kunt denk ik wel zeggen dat je ziet dat zij gewicht verloren heeft. En ik heb echt precies evenveel video's gezien waarin dat werd opgehemeld als glamorous en chic. En och, wat staan die Chanel jurkjes er mooi. Als dit is echt heel kwalijk en ernstig. En dit zou echt niet moeten kunnen. Maar het is dus of je wordt prachtig gevonden of je wordt echt verguisd. En dat is, dat was het ingewikkelde veld waar we volgens mij met elkaar op speelden. Tijdens die discussie ook rondom Ariana Grande. Ze werd toch ook gewoon echt bijna bekritiseerd. Om iets wat misschien inderdaad een ziekte is. En dat gaat dan weer over die schuldvraag. Dus dat is complex. Maar de vraag kwam ook, ja, moeten we haar überhaupt diagnosticeren? Er werd ook wel gezegd, we moeten eigenlijk gewoon alleen maar luisteren naar haar muziek. En we moeten niet zoveel focussen op haar lichaam. Ik vond het zo ingewikkeld. Ik vond het heel ingewikkeld om naar dat gesprek te kijken. Ja. Maar ik denk dat we bovenal dat opplakken van dat label eetstoornis en daarmee iemand wegzetten als een soort van aparte categorie die je bereikt op het moment dat je inderdaad zulke uitstekende jukbeenderen hebt. Dat is denk ik gevaarlijk. Want ik denk dat, en voor die mensen hoop ik ook dat dit boek een vorm van herkenning zal zijn. Ik denk dat in onze maatschappij is het zo ingewikkeld om een gezonde relatie met eten te hebben. Daar hoef je geen eetstoornis verleden of heden voor te hebben. Om te moeten navigeren door een supermarkt waarin op alles een gezondheidslabel staat, waarvan je niet precies weet wat het betekent. Waar je de hele dag wordt geconfronteerd inderdaad met gefotoshopte lijven, waarin je echt, ja, waarin we in zo'n sportcultuur leven, waarin het lichaam als een boetseerbaar beeld wordt gezien. En dat, ja, ik vind het eigenlijk alleen maar heel knap dat er heel veel mensen zijn die daar zo zich zo staande in kunnen houden. Want ik vind dat een enorm ingewikkelde wereld om in te navigeren.
1: En hoe moeten we dit gesprek voeren? Of hoe moet je dit gesprek voeren met iemand waarvan je vermoedt dat het niet goed gaat? Want met de hoofdpersoon in jouw boek beginnen, die geeft, brengt ook wel een verwijt bijvoorbeeld naar haar ouders.
0: Ja, ik denk dat wat ze ook meteen in het begin zegt is, de ouders, ze doen het nooit goed. Want ze, ofwel ze zijn er te veel en zijn daarmee een soort beperkende factor die te veel op de huid zit. Of ze zijn er te weinig en ze laten kansen liggen om een goed gesprek daarover te voeren. En ik denk dat is het midden waartussen je moet navigeren, denk ik. En het is heel ingewikkeld. En ik merk dat zelf ook net zo goed als ik bij iemand anders vermoed dat eten een rol speelt of een worsteling met hoe zie ik eruit en is het goed genoeg. En ik hoor mezelf dingen zeggen die ik andere mensen tegen mezelf heb horen zeggen en die ik toen bloedirritant vond. Hè. De soort van de overdreven zorgzaamheid waarbij iemand zegt, oh, maar dat is echt niet goed wat je nu doet. Dat, ja, heeft dat zin? Denk het niet. Moet je er niks van zeggen? Ook gevaarlijk. Ik heb daar ook gesprekken met mijn ouders bijvoorbeeld over. Ook bijvoorbeeld als ze nu bij mij iets denken te signaleren, lichamelijk gezien, moeten ze daar dan iets van zeggen? Want er is nog steeds een deel van mij dat daar op kikt. Hoe heftig het is ook om dat toe te geven. Ik durf daar eigenlijk helemaal geen gebruiksaanwijzing voor te geven, omdat het zo complex is. Ik denk vooral dat, maar het is echt heel, heel particulier, maar ik denk dat voor mij heeft wel het zwijgen van heel veel mensen om mij heen voor mij ook wel me lang laten denken dat er niks aan de hand was. Dat ik toch in een soort vacuüm die ziekte aan het beleven was. En dat is echt geen verwijt naar mijn omgeving. Want ik zou echt andersom zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde hebben gedaan. Of 10.000 keer hebben gedacht, zie ik het wel goed? Maar vooral denk ik, als iemand een opening zelf biedt om daarover te praten, om dat moment wel dan ook echt aan te grijpen en dat niet voorbij te laten gaan. Ja.
1: En hoe stel je die vraag dan? Van hoe gaat het met je?
0: Ja, ja, ik denk dat het begint bij inderdaad de algemene vraag: hoe gaat het met je? Wat houdt je bezig? En ik vind dit allemaal heel gevaarlijk om hier iets over te zeggen. En ik ben ook geen behandelaar, dus dat moet ik denk ik ook echt zeker niet doen. Maar ik denk dat je best kunt zeggen dat je iets opvalt aan iemands gedrag of aan hoe iemand eruit ziet. Behalve dan dat het, en dat vind ik bij mezelf dan altijd weer heel gevaarlijk, dat is bij mij ook weer zo gestoeld op een eigen ervaring. En ik zie ook echt vaak genoeg, dat is ook het ingewikkelde eraan, mensen die volgens mij niets van een eetstoornis hebben, toch soms dingen zeggen en doen waarvan ik denk, ja, in de kliniek hadden ze het niet leuk gevonden. Ik denk dat we allemaal onze gedachten hebben over iets wat je wel of niet zou mogen eten. Iets wat je moet compenseren. Ik heb een keer een vriendin horen zeggen van, ja, als ik 's avonds laat thuis kom en ik heb honger, dan drink ik in plaats daarvan heel veel water, zodat ik niet naar bed ga met een volle maag. En toen dacht ik, ja, ik denk, als het voor jou werkt, moet ik daar misschien ook niet iets van zeggen. Maar voor mij voelt dat, ik zou het er niet doorheen krijgen in de behandeling, denk ik.
1: Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO, waarbij ik de luxe en eer heb om een uur lang met mensen te praten die de wereld een stukje mooier maken. Vandaag is dat Anne-Louise van den Dol. We hebben het over haar nieuwe roman Beginnen. Maar jij hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld.
0: Ja.
1: Ja, zullen we dan beginnen bij het boek? Van de schrijver wil je natuurlijk ook weten wat inspireert. Ja. Wat leest de schrijver?
0: Ja.
1: Stefan Enter.
0: Ja, ja. Voor mij echt een ontdekking die ik, ik denk dat ik halverwege mijn tienerjaren was toen ik voor het eerst werk van hem las. Ik vind zijn oeuvre prachtig in zijn, ook in zijn consistentie, want ik lees er denk ik toch altijd weer eenzelfde type hoofdpersoon in, die altijd weer worstelt met de relatie tussen afstand en nabijheid. Eigenlijk precies wat mijn hoofdpersoon ook ervaart. Het dichter bij mensen willen komen, maar tegelijkertijd vaak door een bepaalde rationaliteit op een afstand worden gehouden. Graag liefdesrelaties willen aangaan, dicht bij mensen willen zijn, maar ook weer, ja, toch elke keer weer die distantie voelen. Ik ben afgestudeerd op geluk in zijn werk. En dat is voor mij heel fijn proces geweest. Dat was echt het slot van mijn studietijd. En ik dacht bij mezelf, laat ik dat doen door een vrolijk onderwerp te kiezen. Het was de derde scriptie die ik afleverde in 3 jaar tijd uit mijn hoofd. Dus ik dacht, dit moet vooral echt ook iets plezierigs worden. En toen, ik had geluk als onderzoeksthema al een tijdje op mijn lijstje staan. En toen hoorde ik Stefan Enter tijdens een radio-interview zeggen, ik denk dat geluk eigenlijk het centrale thema is in mijn hele oeuvre. En toen dacht ik, nu heb ik je. Dus daar heb ik me toen in vastgebeten en gezien hoe die relatie met anderen een belangrijke rol speelt, maar ook een bepaalde zoektocht naar zingeving in de relatie met de natuur. Het is prachtig, vind ik. Ja.
1: Heb je er ook iets uitgehaald wat je nu nog steeds met je meedraagt, dat Stefan Enter in die zin jouw blik op de wereld heeft veranderd?
0: Nou, ik heb me denk ik vooral op dat specifieke moment in mijn leven heel erg begrepen gevoeld. Omdat ik zelf in liefdesrelaties ook ervoer dat ik aan de ene kant merkte dat zo'n relatie alleen maar werkt door er helemaal voor te gaan. En dat ik aan de andere kant merkte, ja, dat lukt mij helemaal niet. Ik blijf er naar kijken alsof ik een soort toeschouwer ben. En hij heeft dat echt op een aantal plekken in zijn werk zo doeltreffend beschreven. Waarbij ik ook meer inzicht kreeg in hoe ik dat zelf eigenlijk ook als een mechanisme inzet om, om mijn eigen kwetsbaarheid eigenlijk te temperen. Dus dat heeft mij echt ook ontzettend geholpen. Ja.
1: Jouw benadering van de liefde sluit ook wel heel erg aan bij je perfectionisme.
0: Ja, dat kan wel. Ja.
1: Als we het hebben over Stefan Enter. Je kon niet kiezen tussen compassie en winterhanden.
0: Ja, en terwijl ik het opschreef, dacht ik, ja, ik had eigenlijk bijna alle andere titels ook kunnen noemen. Hij heeft inderdaad prachtige verhalenbundels geschreven. Compassie was het eerste boek waar ik van hem kennis mee maakte. Een verhaal van een man die kennis maakt met een vrouw. En hij voelt zich aangetrokken door haar, maar hij vindt haar eigenlijk ook gewoon fysiek heel onaantrekkelijk. En dat blijft hij maar voor zichzelf herhalen. Maar tegelijkertijd gaat hij ook wel degelijk een relatie met haar aan. En daarin is dus de zoektocht ook voor de lezer van oké, maar wat voelt hij nou eigenlijk precies? En wat zet hij dan toch niet die fysieke aantrekkingskracht in, of het gebrek daaraan, als een soort mechanisme om die liefde niet helemaal te hoeven toelaten? En dat vond ik toen ik destijds dat boek las, vond ik dat zo treffend en herkenbaar voor mezelf. Of dat nou fysieke aantrekkingskracht of iets anders wat je zoekt in een partner en vervolgens niet vindt. En in de loop van de jaren kom je er natuurlijk altijd achter dat je de perfecte persoon misschien nooit helemaal zult treffen. Maar zo nu en dan betrap ik me daar misschien nog steeds wel op. Dat ik iets denk te zien bij een ander en dan denk, oh, maar je bent het toch niet. En dat is dan ergens heel verdrietig, maar ook geruststellend. Want dat betekent dat je niet je helemaal aan een ander hoeft te geven.
1: Ik vind het ook heel mooi dat je dit nu vertelt terwijl jij je geliefde hebt meegenomen.
0: Ja, hij kent mijn eerlijkheid, dus hij kan het aan, denk ik.
1: Ja. Weet Stefan Enter dat jij op hem bent afgestudeerd?
0: Ja, dat weet hij. Ja, we hebben nog wel daar mails over uitgewisseld. Ja.
1: En had hij er nog iets over te zeggen? Over iets wat jij eruit hebt gehaald of uit zijn werk hebt gezeefd?
0: Hij heeft in mijn herinnering niets weersproken. Nee, ik durf niet te zeggen wat. Er is geen specifieke inhoudelijke discussie verder uit voortgekomen. Maar bij deze een warme uitnodiging alsnog.
1: Ja, kom maar op, Stefan.
0: Kom maar op, ja. Ja.
1: Winterhanden uit 1999. Destijds ook nog genomineerd geweest voor de Libris Literatuurprijs.
0: Ja, het is heel grappig voor mij altijd dat. Want ik noem Stefan Enter overal waar ik kan. En vaak krijg ik niet direct de blik van, oh ja, ik ken zijn werk en ik heb het gelezen en ik vond het fantastisch. Terwijl het is echt ook bekroond en fantastisch goed besproken. Dus het is nogmaals een warme aanmoediging naar iedereen die leest. Ja.
1: We gaan van het boek naar het theater. Een stuk waarbij je schreef dat het een verpletterende indruk op je heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Weg met Eddie Bellegueule.
0: Ja. Bekend geworden natuurlijk van het boek van Edouard Louis. Ik zag dat. Inmiddels is het zo ontzettend vaak volgens mij in reprise geweest. En ook helemaal wel terecht. Want het is. Het was inderdaad een ervaring die me dan weer doet realiseren wat er zo fantastisch is aan theater. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook wel eens in het theater en dan denk ik, oh ja, ik moet af en toe een risico nemen en nu zit ik hier en ik merk dat ik er niet alles mee kan. En soms dan zit je daar, en ik hoop dat luisteraars dit herkennen, en je denkt, dit is het leven. Zoals we dat misschien wel vaker bij welke kunstvorm dan ook kunnen voelen. En het was het eerste stuk, dat inmiddels is dat denk ik een vaker gehanteerd procedé, maar het eerste stuk waarin ik zag dat eigenlijk hetzelfde personage door verschillende personen wordt gespeeld. En dus ook dat de mensen de hele tijd wisselen in hun rollen, maar dat je meteen perfect ziet wie is. In dit geval is Weg met Eddie Bellegueule vertelt het verhaal van een jonge man die opgroeit in een arm gezin in Noord-Frankrijk. Ook een voor mij ook wel een mooie relatie met Liel. Als de plek waar ik wel zelf ook heb gewoond en gestudeerd. Wat echt een zeer welvarende stad is eigenlijk in het Noord-Franse deel. En daar inderdaad een jonge man zien die... die worstelt met zijn homoseksualiteit op een plek waar er helemaal geen ruimte voor is. En hoe zijn broers en zijn vader en zijn moeder daar allemaal op hun eigen manier eigenlijk een heel destructieve invloed op uitoefenen. En zijn wens om daaruit weg te vluchten van kleinere plaatsen naar steeds een wat grotere plek, tot hij uiteindelijk in Parijs zal belanden. En die verschillende personages die wisselen allemaal door het stuk heen. Elke keer weer van rol. Maar nogmaals, je ziet meteen wie is. En ik kan me alleen maar herinneren dat ik, zoals dat gaat als je fantastische kunst hebt gezien, echt helemaal verzadigd en gelukkig naar buiten kwam. Ja, het was heerlijk.
1: Het stuk gaat weer in reprise. Je moet er alleen wel voor naar Turijn. Met Italiaanse boventiteling is het 14, 15, 16 april te zien, dus in Italië.
0: Ja, ik krijg wel zin om dat te gaan meemaken, eerlijk gezegd. Maar fantastisch dat zoiets zo ver kan reizen, ja.
1: Ik vind het ook heel leuk dat het Felix Schellekens in de hoofdrol heeft.
0: Ja.
1: Die is hier ook wel eens te gast geweest. Ik heb hem ook een keer gezien met een solo en een meme-voorstelling. En ik denk echt dat hij zo'n acteur is die met onze generatie heel lang zal blijven meereizen.
0: Ja, het was... Ik denk ook wel, maar dat is misschien een stukje onkunde van mijn kant. Maar ik dacht toen in ieder geval ook voor mij destijds een aantal nieuwe acteurs op het podium te hebben gezien. Die ik sindsdien in allerlei andere rollen heb gezien. En elke keer weer dacht, je was ook zo goed in Eddie Belgeul. Dus dat is fantastisch, ja.
1: Ja, van ITA, dat moet ik er ook bij zeggen. Ja, Internationaal Theater Amsterdam. Dan gaan we naar Flevoland. Van Turijn gaan we naar Flevoland.
0: Ja, is heel passend.
1: Naar het project Land Art Flevoland. Anthony Gormley.
0: Ja.
1: En dan Exposure.
0: Ja.
1: Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
0: Ja. Ik zal dan eerst even beginnen met vertellen over wat Land Art Flevoland is. Want dat is een prachtig project waarbij Flevoland is helemaal, voor wie dat niet weet, bezaaid met landschapskunstwerken. En landschapskunst is denk ik een heel bijzondere vorm, omdat het vaak iets monumentaals heeft. Het heeft een zekere omvang, maar het heeft ook het gaat een relatie aan met het landschap. Is ook vaak heel bepalend voor hoe vervolgens die plek eruit zal komen te zien. En ik denk dat in de vorming van Flevoland als een nieuwe provincie zie je maar meteen ook hoe mooi het is om kunst een plek te geven in zo'n wordingsproces. Het zijn stuk voor stuk prachtige werken die je in Flevoland kunt zien. En een van de bekendere is de... hij wordt ook wel de hurkende man genoemd, van Anthony Gormley. En hij zit daar heerlijk eigen te zijn en misschien ook op een bepaalde manier wel kwetsbaar te zijn. In dat landschap met uitzicht op de zee. Waar het ook met enige regelmaat gewoon ook ontzettend hard waait. Kan best een gure plek zijn, maar ook echt zo'n... Het is zo'n iconisch groot werk waar je zo klein bij kan voelen. En deze man is opgebouwd uit, nou ja, ik zeg even stangen, maar het is je kan er doorheen kijken. Dus het is ook tegelijkertijd oefent het ook. Het ontneemt je niet het zicht. Het is onderdeel van het landschap geworden. En dat is denk ik wat landschapskunst op in zijn optimale vorm ook kan doen. Het is er, het is een toevoeging. Het ontneemt je niets. Het is extra.
1: Met ook nog een knipoog naar de hoogspanningsmasten.
0: Ja. Ja, heel grappig. Ja.
1: Ja, en ik las dus gefascineerd was ik daardoor dat ze 6 jaar aan hebben gewerkt om het stabiel te krijgen. Schotse en Nederlandse ingenieurs.
0: Ja, het is ook echt inderdaad wat dat betreft een soort kunststuk. Want nogmaals, het staat gewoon ook op een plek waar het best wel heel erg hard ook waait. Het is een, nou ja, zo stabiel mogelijke constructie. Maar wie het in het echt ziet zal ook wel zien. Ja, je kan er ook zeker wel iets fragiels in zien. Ja, dus het is knap dat het is gelukt. Ja.
1: Heb je er ook wel eens naast gestaan?
0: Ja, zeker. Ja, en dat is... Het is misschien een beetje een oneerbiedige vergelijking richting de kunstenaar, maar het deed me heel erg denken aan toen ik als klein meisje heb je van die klimrekken die bestaan uit allemaal eigenlijk met elkaar verbonden bollen waar je dan zo doorheen kan klauteren.
1: Ja, vroeger een soort spinnenweb voelde dat dan zo. Ja. Alsof je allemaal spinnenwebben door elkaar hebt.
0: Ja, ja. En ik was vroeger echt een klauteraar, dus ik dook daar dan heel graag in altijd. En dat gevoel had ik bij, moet ik eerlijk zeggen, bij Exposure ook wel even toen ik daar voor het eerst naast stond. Ik dacht, oh ja, ik wil klimmen.
1: Staan er ook bordjes dat je dat niet mag?
0: Oeh, nou, dat moet bijna wel. En tegelijkertijd, dat is dus ook het mooie. Landschapskunst is in die zin ook een soort van iedereen. Dus je kunt er ook vaak overheen, doorheen. Of je moet dat zelfs doen om het werk goed te kunnen ervaren. Of er hierbij specifiek een aanwijzing staat, durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen.
1: Je hebt het in elk geval niet gedaan.
0: Ik heb het niet gedaan, nee.
1: Keurig, Anne.
0: Dank je.
1: Exposure van Anthony Gormley in Flevoland. Dan gaan we naar muziek. En dan heel specifiek een artiest op een bepaalde plek. En normaal gesproken, we vragen altijd om actuele cultuurtips.
0: Ja.
1: Dan is het, ja, maar ja, dat concert, dat was op dat punt in ruimte tijd. Dat gaat niet nog een keer gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, in dit geval is dat wel zo.
0: Ja.
1: Fink,
0: ja.
1: In het paard Den Haag, de Britse singer-songwriter.
0: Ja, ja.
1: Waarom wil je hem graag tippen en dan juist in het paard?
0: Ja, jeetje. Ik heb hem daar eerder dit jaar of misschien alweer weer begin vorig jaar gezien. En wat muziek voor mij ook bijzonder maakt is het feit dat ik van mijn vader een heel rijke muzikale opvoeding heb gekregen. Ik ben opgegroeid met een man die zich eindeloos kan verliezen in buizenversterkers en gouden kabels die de muziek nog beter zouden kunnen transporteren. Er stonden vroeger, en die staan er trouwens nog steeds, twee echt ontzettend grote speakers in de huiskamer bij mijn ouders, die vriendinnetjes vroeger vaak heel bijzonder vonden van wat doen die twee rechtopstaande zwarte gaten daar. En ik heb via mijn vader gewoon kennis gemaakt met ontzettend veel mooie muziek. En zoek sindsdien ook altijd met hem naar muziek die we ook met elkaar delen. En dit concert deed ik hem cadeau voor zijn verjaardag. En is denk ik een mooie samenkomst van onze genres. Ja.
1: Ik heb hier een fragment van Looking Too Closely van Fink.

0: Fink gaat deze herfst ook weer op tour. Van 4 tot en met 8 november doet hij een clubtour. Dan gaat hij langs Nijmegen, Zwolle, Amsterdam. En dus ook in het Paard Den Haag.
1: Is gewoon weer, ja.
0: Ben je er dan ook weer bij? Of denk je, nou, ik ben net geweest?
1: Ik overweeg het wel. En zeker het nummer wat je nu draait. Hij speelde dat natuurlijk helemaal aan het einde van zijn... van zijn concert de vorige keer. Want het is denk ik wel verreweg zijn bekendste nummer. En wat ik er zo bijzonder aan vind, en dat is hoe muziek bij mij vaker werkt, dat je eerst geraakt wordt en dan gaat luisteren en denkt, ik snap het misschien wel een beetje. En specifiek dit nummer, Looking Too Closely, The Devil Is Right There in the Details. Dat is denk ik voor mij wel een levensthema. Dat we denk ik ook in dit gesprek ook wel aanraken, dat het oog voor detail mij helpt in het leven om de mooie dingen te zien en ze misschien ook ergens wel weer over te brengen op anderen via het schrijven. En aan de andere kant, the devil is right there. Want als ik niet zo ontzettend met details bezig was, dan zou ik ook niet eindeloos bezig zijn met mijn eigen lichaam en hoe ik dat elke keer nog weer een stukje beter zou kunnen maken. En het leven elke keer weer een stukje beter zou kunnen maken. Ik denk dat mijn brein heel erg als een soort zoeklicht de hele dag aan het speuren is naar dingen die beter kunnen. Of dat nou in huis is of met eten of in relaties. En daar ook bij elke keer weer denkt, maar wat heb ik dan laten liggen? Wat is hier niet goed gegaan? En dat leidt tot verbetering, maar ook tot heel veel zelfkritiek.
0: Altijd als ik zo'n cultuurlijst binnenkrijg, dan zegt de manier waarop het is ingevuld ook heel veel over mijn gast. En wat mij ook dus heel erg opviel, is dat jij alles hebt ingevuld van de lijst die ik heb gestuurd. Terwijl ik er altijd bij zeg, nou ja, er komen ongeveer 8 tips ter sprake. Weet je wel, hou daar rekening mee. Maar dus ook wat je dan niet kon invullen, dat je dan ging uitleggen waarom niet.
1: Ja, ik voelde me daar ook meteen heel schuldig over. Ik dacht ook, jeetje, maar ik was ook heel bang dat ik met het invullen van deze lijst, dacht ik, oh, maar ja, dit is ook allemaal helemaal niet origineel. Weet je wel, dit zijn ook echt alle tips die iedereen zou kunnen geven. En dan zit ik daar straks en dan denkt iedereen, nou, dat is dan Anne-Louise van den Dom met haar super easy, plain smaak.
0: Nee, het is een hele mooie lijst geworden. Ook trouwens, dat is ook goed om te zeggen, de tips die niet ter sprake komen, die zijn zometeen ook allemaal terug te vinden in de show notes van deze podcast. Want het is niet alleen een radioprogramma, maar ook een podcast. Mm-hmm. Dus wat we niet bespreken, het is niet een kwestie van parels voor de zwijnen, of dat het maar dan in het grote niets verdwijnt. Trend hebben we het eerder over gehad. Je hebt ook als een van de weinigen de trend ingevuld.
1: Ja. Ja, ik dacht, ik vond het sowieso een heel, zo'n lijst vind ik altijd trouwens heel erg leuk om in te vullen. Dus ik genoot hier ook gewoon heel erg van. En toen dacht ik, oh ja, trend, die ben ik nog nooit in een vriendenboekje tegengekomen. Maar ik dacht eigenlijk meteen de wijde kleding. Ik heb nog wel eens met mannelijke vrienden een kleine discussie, omdat ze dan, terwijl we over straat lopen, zeggen, ja, en die vrouwen die lopen tegenwoordig maar in al die wijde broeken en truien. En dan zeg ik of denk ik, fantastisch. Ik ben zelf opgegroeid in de tijd van de skinny jeans. En dat was ook gewoon een bijzonder prijzig grapje. Want elke keer lubberde zo'n broek dan weer een klein beetje uit. En dan stond ik dus weer in een pashokje. Stond ik dan weer echt zo'n eigenlijk net te strakke broek aan te trekken. Maar dan wist ik, ja, maar hij wordt nog wat wijder. Dus en nu voelt dit echt heel knel. Maar het komt goed. En dan op een gegeven moment, na een tijdje, dan werd hij weer. Je zag alles in die broeken en in die shirts. En alles wat in mijn tienertijd in was. En er zijn nog veel schadelijkere vormen van mode, denk ik, geweest. Dus ik wil het ook zeker niet overdrijven. Maar ik ben zo blij dat ik hier nu ook gewoon lekker in mijn wijde trui en broek kan zitten. Qua comfort, maar ook, het doet voor mij ook heel veel met mijn relatie met mijn eigen lichaam. Ja.
0: Ja, en voor het zelfvertrouwen.
1: Ja, ja, hoe erg het ook is dat dat dan dus afhankelijk is van mode. Ik zou willen dat dat niet zo werkt, maar het werkt helaas echt zo. Ja.
0: De trend, wij de kleding. Dan nog andere tips. A Year of School hebben we nog. Een Italiaanse film. En Museum de Lakenhal, het kunstmuseum in Leiden, waar jouw boekpresentatie gisteren ook was. Van Beginnen.
1: Ja.
0: Zoals jouw poëtische en psychologische roman heet. Maar we hebben geen tijd meer om daar heel diep in te duiken.
1: Het is oké.
0: Een uur cultuur is alweer voorbij. Mocht je nou net zijn ingeschakeld en denken, ik wil dit helemaal terugluisteren. Nou, dat kan dus via de NPO Luister app. En mijn gast dus van vandaag was Anne-Louise van den Dol. Hierna is het iconische programma Vroege Vogels. Is er een element uit de natuur dat jij graag nog een kroontje zou willen opzetten op deze vroege zondagochtend?
1: Jeetje, Bina, ik wil denk ik vooral een lans breken voor met je camera de natuur ingaan en inzoomen op alles wat prachtig is. Ik doe dat zelf met enige regelmaat. En dan zie je elke keer in ieder seizoen weer iets schitterends.
0: Dankjewel, Anne-Louise van den Dol.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je nog een prachtige zondag.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
3: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
2: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
4: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
9: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Vanavond.
12: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kalles.
13: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
9: Vanavond 7:45, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
12: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: NPO Radio 1.
15: 7:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn van de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurde is nog niet duidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man in het verblijf aan en die overleed ter plekke. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in Oldebroek wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
18: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
17: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
21: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
20: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
21: Wow.
20: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.

Frenk van Vliet. Die woont in Voorschoten. Misschien wel aan de Vliet, zou zo maar kunnen. Maar hoe dan ook, op een mistige ochtend hoort hij een roodborst in de tuin. En hij nam hem voor ons op. Nou, dat is een heerlijk begin van de ochtend. Hoort u ook iets moois? Stuur uw geluid, want we kijken daarnaar uit, naar vroegevogels@bnnvara.nl.

En op een steenworp afstand van Voorschoten, in Wassenaar, hoort Listolp deze ekster. Ja, niet zo virtuoos als de roodborst, maar ook de ekster is toch echt een zangvogel. List die kwam overigens net terug uit Falsterbo, Zuid-Zweden. Een hotspot voor vogelaars en trekvogels, want daar valt verschrikkelijk veel te zien. En veel van wat je daar langs ziet komen in Zuid-Zweden, dat komt later bij ons langs, op weg naar het zuiden. En in Falsterbo werd een tijdje terug ook al aangekondigd dat wij hier een notenkraker-invasie tegemoet konden zien. De laatste keer was dat in 1968 en ook nu lijkt het erop dat er een heleboel notenkrakers onze kant op komen. Ze worden al gesignaleerd in ons land, ja, we zijn er een beetje opgewonden van. En straks gaat verslaggever Geert Elbertsen naar ze op zoek. Notenkrakers, oh geweldig. Dit eerste uur nieuws over appels en peren, over de otter die bijna onze kust heeft bereikt en over de grote jeneverbespercelen ten oosten van Venray die deze zomer door brand werden verwoest. Het Limburgs landschap, ja, breekt zich het hoofd over de vraag hoe daar nu mee verder. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: U hoorde het eerste snelle deel uit de symfonie in Best Groot van Jan Stietel van Hall, uitgevoerd door de City of London Symfonia. De peer heeft een imagoprobleem, kopte laatst onder andere het AD en het Parool. Nederlanders, en dan voornamelijk jongeren, eten veel minder peren dan vroeger. En dat is zonde, vindt Auke Kleefstra, pomoloog en voorzitter van Stichting De Fruithof. Hij is helemaal gek van appels en peren en wil de cultuur rondom deze sappige boomvruchten maar wat graag behouden. Verslaggever Pleun Aerts bezoekt hem midden in het oogstseizoen.
1: Auke, wat is dit? Ik kom hier het terrein oplopen en je hebt een picknicktafel volgelegd met appels, met allemaal tekens erop.
2: Ja, dat zijn afkortingen van de namen. Ik heb een poging gewaagd om hier een afstammingslijn van 5 generaties appels neer te leggen.
1: Afstammingslijn van 5 generaties appels. Ja, dus dat is een soort stamboom.
2: Een stamboom in feite, in gewone mensentaal. En appels hebben net als mensen 2 voorouders. En dat boeit ons mateloos. En ik kan het even uitleggen. Ik zie hier, dit is een hele nieuwe ras. Dat is de Zari. Die is in België ontwikkeld. En die heeft dus 2 ouders. De ene is de bekende Elstar, een Nederlandse soort. En de tweede is de Delbar, dat is een Franse soort.
1: Boven die Elstar ligt een appel die heet IM en GD. Ja. Dat zijn daar weer de ouders van.
2: Dat zijn de 2 ouders van de Elstar. Is in Nederland ontwikkeld, de Elstar. Mm-hmm. Ingrid Marie, de moeder. En Golden Licious, de vader. Dit is een Deense ras, Ingrid Marie. Golden is oorspronkelijk vanuit Verenigde Staten gekomen.
1: Ja, geweldig.
2: Dit schurkt naar de wetenschap. Ja. Vind ik ook wel heel leuk. Alleen, we zijn graag bezig met proeven en eten en verwerken. Maar dit hoort er ook bij.
1: Terwijl je dit vertelt, ruik ik een beetje ciderachtige geur van gefermenteerde appels.
2: Dat klopt.
1: Ja, het zoemt hier ook. Ik zie allemaal Atalanta's op die appels liggen. Dit is wel een goede tijd van het jaar om hier op bezoek te zijn.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, dit zijn eigenlijk peren die uit de boom vallen. Die zijn beschadigd en die kunnen we niet verkopen. Als ze een kleine schade hebben, kunnen we ze nog gebruiken voor appel- en perensap. Maar als ze gaan rotten, dan is het einde verhaal. En dat laten we dan ook maar gaan. En het trekt nog wat vlinders aan en ook vogels. En uiteindelijk komt het allemaal weer in de kringloop. Hè. Het verdwijnt, er blijft helemaal niks van over. Over een paar maanden is alles weer weg. Het is alleen maar gras.
1: Zullen we even een rondje gaan lopen?
2: Dat doen we.
1: Ja, we zijn op Stichting De Fruithof, de Frederiksoord in Drenthe. Wat is dit voor plek?
2: Ja, het is een plek waarbij heel veel verschillende appel- en perenrassen zijn samengebracht. In feite zou je kunnen zeggen, dit is een kleine genenbank met zoveel mogelijk ook Nederlands materiaal. Alle ouderwetse appel- en perensoorten willen wij verzamelen.
1: En waarom willen jullie dat zo graag, zo'n complete genenbank van de Nederlandse appels en peren?
2: Het gaat om cultureel erfgoed van soms honderden jaren terug, misschien bijna 1000 jaar terug. En wij vinden het heel waardevol dat dat blijft, omdat het zo oud is, maar ook omdat er nog in het genenmateriaal waardevolle elementen zitten die we misschien nog kunnen gebruiken om bepaalde resistenties in vatbare appelrassen te kunnen krijgen.
1: Dus resistentie tegen klimaatverandering, droogte, schimmels?
2: Klimaatverandering speelt een rol. Maar ook aantastingen met schimmels, aantastingen met bepaalde beestjes. Ik heb daar rechtsachter heb ik wel wat staan. Of ik. Hebben we wat staan? Dit is Beurre Hardy. De Franse peer die in Nederland veel staat. Deze is wel vrij eenvoudig te determineren. Mm-hmm. Maar misschien wel even naar een andere.
1: Zie je er geen vruchten aan?
2: Nee, die zijn al geoogst. Even zien. Een klein stukje terug. Deze peer, daar hebben we een naam gekregen van oranje peer. En volgens mij deugt dat niet, want ik heb de literatuur bestudeerd. En dan is een oranje peer toch heel anders en ook heel vroeg in het seizoen. En deze is juist laat. Deze wordt pas in oktober rijp. Dus
1: ze zijn nu nog vrij klein.
2: Ja, Dat kan ook een eigenschap zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar in ieder geval, het deugt niet met de naam die gegeven is. En als wij voldoende financiën hebben, dan kunnen we voor $70 ongeveer dit kunnen laten analyseren in Frankrijk. Er zit een speciaal apparaat die in het genoom kan duiken. En daarvoor hebben ze dus een jong blaadje nodig. Dit is een oud blaadje.
1: Ja, het is helemaal gespikkeld en bruin. Ja,
2: die gaat nu vallen, want het is een beetje herfst. Maar in het vroege voorjaar, nou, laten we zeggen mei, juni, moeten we dan bladmateriaal verzamelen. Heel secuur drogen en dan opsturen naar Frankrijk. En als het goed is, dan komt er een uitslag. Het gaat om een match. Je moet een ras hebben wat toevallig in Frankrijk of in een andere collectie staat, die de overeenkomsten heeft met deze. Mm-hmm. En dan weten we misschien ook de naam in Duitsland of Zwitserland of Frankrijk.
1: Ja.
2: Dus er zitten een aantal stapjes tussen, maar dat geeft ons wel heel veel meer informatie. Nou, dit is eigenlijk een hele bekende stoofpeer in Nederland. Gieser Wilderman. Nou, ze zijn aardig aan de maat. Nou, zit nog een beetje vast. Maar deze, we zijn nu begonnen met de eerste giezers, de oogsten. Dit is dus een stoofpeer. Die wordt nooit zacht. Die moet je bereiden.
1: Mm-hmm.
2: Stoven. Niet koken, stoven. Een heerlijke stoofpeer. En die kan in principe tot januari goed blijven als je een goede ruimte daarvoor hebt. Dus koel en fris.
1: Voelen? Ja, keihard. Ja. Ja, als ik dat hoor, denk ik ook een beetje aan oma's en opa's die dat doen, toch? Dat zit misschien niet helemaal meer in de cultuur bij jonge mensen.
2: Klopt, maar misschien kunnen wij daar een goede rol in spelen. Wij hebben een aardige kennis van zaken.
1: En waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk dat die cultuur rond die Nederlandse appels en peren, dat bewaard blijft? We hebben nu ook hele lekkere andere dingen in de supermarkt liggen. Kiwis,
2: absoluut, mango's,
1: mango,
2: noem het allemaal maar op. Kijk, dit is eigen. En dat zit ietsje dichter bij je hart. En dit is cultuurgoed. En ook culinair. Het is dubbel, hè? En dat is toch hartstikke goed als je met weinig moeite goede producten kan telen. Die hoeven niet met een schip of met een vliegtuig aangevoerd worden. Die kunnen gewoon in Nederland telen met een minder grote voetafdruk. Hè?
1: Op biologische wijze hier?
2: Gieser is zeker voor biologische wijze uitstekend. Me keert niks aan, hè?
1: Ja.
2: Perfecte pruim. Peer, sorry.
1: Ja. Zijn er ook soorten die door klimaatverandering, appelsoorten die hier eigenlijk niet meer kunnen groeien, of perensoorten die juist hier het beter gaan doen?
2: Ja, dat zien we dus met de peren vooral. We hebben nu een hele lange en warme zomer gehad. En de kwaliteit van de peren was beter dan de afgelopen jaren. Dus dat is ook een pluspuntje van de klimaatverandering. Het is niet allemaal negatief. Wij hebben nu peren die af,

0: Ja, dat zien we dus met de peren vooral. We hebben nu een hele lange en warme zomer gehad. En de kwaliteit van de peren was beter dan de afgelopen jaren. Dus dat is ook een pluspuntje van de klimaatverandering. Het is niet allemaal negatief. We hebben nu peren die afgelopen jaren, de klaps, een hele bekende peer van vroeger, vond ik nooit een hele lekkere peer. Dit jaar superbe. Fantastisch lekker. Dus net even die extra warmte heeft ook zijn voordelen.
1: Wat vind je eigenlijk van die appels die je in de grote supermarkten kunt vinden?
0: Oh, dat vind ik allemaal prima hoor. Ik ga niemand iets opleggen. Maar ik denk dat heel veel consumenten niet weten hoe een echte, goed rijpe appel of peer smaakt.
1: Ga je het mij zo uitleggen met een voorbeeld?
0: Ga ik uitleggen.
1: Oké. We hebben hier de notarisappel.
0: Andermaal.
1: Ja.
0: Wil je proberen?
1: Ja.
0: Als het niet goed is, moet je zeggen.
1: Ik vind hem lekker.
0: Hij is nog voor mij een beetje te rauw. Ik heb hem liever ietsje rijper. Maar het is soms 1-2 dagen. Nog een stukje?
1: Ja, om het af te leren.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel.

0: albumblad van Edward Kriek, uitgevoerd door Eva Knardaal. Eind vorig jaar legde een wildcamera in de Haagse duinen een bijzonder tafereel vast. Op de beelden was een ottermoeder te zien met drie jongen. En nu blijkt dat in de natuurgebieden Meijendel en Berkheide inderdaad een echte otterfamilie gevestigd is. Aan de telefoon Amy van Nobelen, specialist natuurmonitoring bij het drinkwaterbedrijf Dunea. Amy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno. Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel, dankjewel. We zijn zelf ook super blij en trots.
0: Ja.
1: Voor de schuim met meisjes.
0: Nou, wat is er nou precies ontdekt? Want vorig jaar waren er dus al een moeder en drie jongen.
1: Klopt. Vorig jaar, eind 2025, hadden we al met wildcamera's een moeder met drie jongen gezien. Dus dat was al fantastisch nieuws. Alleen de vraag was nog, komen die jongen ook echt bij ons uit het gebied vandaan? Of is het ook een vrouwtje wat op doortrek is geweest? Dus we hebben afgelopen tijd hebben we volop zijn we op zoek geweest naar sporen en springs. Oftewel otteruitwerpselen. En die hebben we verzameld en die hebben we opgestuurd voor analyse naar Wageningen Environmental Research. Om te checken van, ja, wat is nu de ottersamenstelling bij ons in het gebied? En is er ook echt een genetisch verband vast te stellen? En op basis van die genetische analyse, daar kwamen drie resultaten uit. Mm-hmm. En één daarvan was het vrouwtje wat al bij ons bekend was. Die komt uit de Nieuwkoopse plassen.
0: Ja. Ja,
1: dat is al waanzinnig dat hij die hele afstand heeft afgelegd.
0: Ja.
1: Daaruit kwam dus ook dat er een mannetje aanwezig is. En die is verwant aan de Noord-Nederlandse kernpopulatie. En dus een jong van die twee ouders. Nou, dus het is echt een feest voor ons. Want ze voelen bij ons zich veilig genoeg om echt een thuis te vormen.
0: Dus er zijn nu

0: Een mannetje, een vrouwtje, die leven in het gebied en die hebben in het gebied een jong voortgebracht.
1: Exact, ja.
0: Ja, wat geweldig. Ja, veel mensen denken natuurlijk bij de otter aan de moerassen en nou, de gebieden ook die jij noemt. Hele natte plas- en drasgebieden, maar niet zozeer aan de duinen. Wat maakt dan Mijndel, Berkheide toch interessant als natuur, als leefgebied voor de otter?
1: Ja, Mijndel en Berkheide, het is ook een waterwindgebied, dus het is heel plasrijk. En wij zorgen er dus ook voor dat die plassen, die waterkwaliteit van goede orde is. En dat het ook als natuurgebied, het is ook een Natura 2000 gebied, aan hoge eisen voldoet. Dus we zorgen er ook voor dat er voldoende rust is, ruimte. En wat die otter betreft is er ook voldoende voedsel te vinden. En ja, een otter is echt een toppredator, dus die stelt ook hoge eisen aan zijn omgeving. Dus dat hij zich nu bij ons in het gebied vestigt, is eigenlijk een teken van dat wat de otter betreft de gebieden op orde zijn.
0: Ja, ja, echt fantastisch. Ja, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tientallen jaren meegemaakt dat die otter langzaam maar zeker weer terugkwam in Nederland. En vanuit het noorden en het oosten zo over ons land heen kwam. En dat dat nu dan tot in het meest westelijke puntje van Zuid-Holland. Echt onwijs gaaf. Je zei het menu, of wat het voedsel, wat eten dan? Wat eet de duinotter?
1: Ja, ik moet zeggen, we hebben nog niet het dieet echt geanalyseerd. Maar we kunnen wel op basis van wat we weten al over de otter. En we hebben ook de streams, de otteruitwerpsel al een beetje uitgeplozen van wat zit er onder andere in. Nou, een otter die eet ongeveer een kilo tot een anderhalf kilo voedsel per dag. Mm-hmm. En 80% daarvan bestaat voornamelijk uit vis. En wij weten bij ons in de plassen zit er karper, snoek, blankvorms. Dus dat zal die voornamelijk eten. Maar wat wel grappig is, daarnaast eet hij ook... het is ook een opportunistisch dier. Dus die eet ook amfibieën, kleine watervogeltjes. En we hebben ook een aantal vogelaars lopen in het gebied. En in Berkheide merkten ze dat het aantal meerkoeten afgelopen jaar flink is afgenomen.
0: Ja.
1: En we zagen toevallig ook wel wat zwarte veertjes in de streams van de otter. Dus we denken dat die momenteel ook op de meerkoet is overgestapt.
0: Ja, ja. Hey, en zou die nou ook de duinen over kunnen en het strand op? Of misschien zelfs de zee doen, Otterstad?
1: Ja, goede vraag. Dat is ook iets wat wij ons momenteel afvragen. We hebben afgelopen tijd ook volop onderzoek gedaan naar de otters bij ons in het leefgebied. Samen met Stichting Otters van Nederland. En hun vraag is ook van, is er een kans dat die otter misschien ook in zee gaat fourageren? En daarom zijn we ook volop op zoek naar of we misschien prenten kunnen vinden op het strand. Want er zijn ook Europese otters in Portugal, Schotland, Ierland, Noorwegen, die dat al doen. Dus dat zou natuurlijk wel heel erg zijn als die otter dat bij ons ook gaat doen.
0: Want dat zijn er dus gewone zoetwaterotters die in het zoute zeewater gaan zwemmen en gaan jagen.
1: Klopt. Oh, ja. En dat wil niet zeggen dat ze helemaal zonder dat zoete water kunnen. Dat blijven ze nodig houden, ook om hun vacht op orde te houden. Kijk, die vacht is natuurlijk super belangrijk voor de otter, voor een isolerende werking. Dus ze moeten het houden wel dat ze dat zoete water nodig houden om hun vacht ook goed te onderhouden. Maar dat zou natuurlijk heel tof zijn als ze ook de zee ingaan. Dus wij zijn volop op zoek naar prent op het strand. Dus mocht iemand ze vinden, horen we het heel graag.
0: Ja, ja. Ja, en voor de duidelijkheid, dat is iets anders dan mensen die ooit in Californië zijn geweest. Die kennen daar de zeeotter. Dat is echt een heel ander dier, hè?
1: Ja, dat klopt. Die kan wel echt volledig in zee leven. Ja.
0: Hey, hoe gaat het nu verder? Jullie blijven onderzoeken, zoeken dus naar prenten. Ze kunnen zich natuurlijk nog ook weer verder verspreiden.
1: Ja, dus we hebben afgelopen tijd, hadden we onszelf ook de vraag gesteld van hoeveel otters zitten er nu eigenlijk bij ons in het gebied en hoeveel otters zouden er kunnen vestigen? En uit dat onderzoek, dus we hebben heel veel wildcamera's verspreid over het gebied staan. We zijn op zoek geweest naar prenten en spreens op kansrijke plekken. En samen met Stichting Otters van Nederland, die hebben ook het onderzoek voor ons uitgevoerd, hebben we gekeken van wat is nu het draagvlak. En daaruit kwam, als je kijkt naar hoeveelheid voedsel, hoeveel water er is, hoeveel mooie rietkragen en ook rustplekken ze dus vinden, is dat er nu ongeveer 2 à 3 vrouwtjes in het gebied zouden kunnen zitten. 2 mannetjes en een subadulte en jongen.
0: Ja.
1: Ah, dus dan kom je gewoon op 9 tot 11 otters. Nou, dat vind ik een heel waanzinnig aantal.
0: Ja.
1: Ja, ik een beetje gokken denk ik dat we nu al... Nou ja, we hebben dus een keer het vrouwtje gezien met 3 jongen, weet het mannetje. Ja. En we hebben ook al een keer een beeld gezien van 1 vrouwtje met 1 jong. Zou met hetzelfde vrouwtje kunnen zeggen, gaan we weten niet.
0: Nou ja, een stuk of 5, 6 zullen er misschien wel zitten nu. En er kunnen er nog wel een paar bij. Nou, Amy, geweldig bedankt. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, ik moet zeggen, vanavond eigenlijk zien we elkaar weer. Want wij gaan in onze Vroege Vogels TV-uitzending over Zonneveld, ook vlakbij Den Haag, samen snorkelen in dat kraakheldere water. Als een monitoren naar snoek en andere vissen. Dus wij zien elkaar weer en de kijker kan dat ook zien. Amy, dankjewel.
1: Ja, bedankt. Amy... En,
0: oké, okay, tot vanavond. Ja, Emmy van Nobelen, specialist natuurmonitoring bij drinkwaterbedrijf Dunea. Vanavond te zien in Vroege Vogels TV. Schakelt u nu pas in, nou ja, geen nood, via de Vroege Vogels podcast die vanmiddag verschijnt. Kunt u alles terugluisteren, bent u weer helemaal op de hoogte. Ga hiervoor naar NPO Luister. Na 7:30 de toekomst van de jeneverbessen in Venray. En de mooiste meldingen op de Venolijn. Nu eerst NOS Journaal met Jelle Seubring.
2: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
3: President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. En de storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist, vooral door omgevallen bomen. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. De storm trekt nu verder naar Georgia en North en South Carolina. En het is vandaag Coming Out Day bij veel overheidsgebouwen. Waaronder de Tweede Kamer wappert daarom de regenboogvlag. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt die regenboogvlag vandaag niet. De Gelderse gemeente Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Een kerk in die gemeente heeft besloten wel de vlag uit te hangen. En het weer, vooral in het noorden veel regen. Het is tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag klaart het meer op en wordt het maximaal 15 graden.

Dierendag werd vorige week bij Marianne Oorthuizen in Barneveld afgesloten met dit prachtige geluid van de bosuil dat over de velden schalde. Daar heb je hem weer. Dankjewel voor de opname, Marianne. Hoort je ook iets moois of leuks in de natuur? Neem het op, stuur het vooral naar vroegevogels@bnnvara.nl of app het naar 035-611-338. Natuurlijk, het wordt in het najaar allemaal wat rustiger, maar we ontvangen die geluiden nog steeds heel graag. Ik zit eigenlijk ook wel te wachten op de eerste notenkraker. Zou ook mooi zijn. Zo direct Limburgse jeneverbessen na de brand en de venolijn.

0: prachtige muziek van Alexandre Desplat, Birth uit de film Philomena. Het ziet er apocalyptisch uit. Het natuurgebied Boshuizer Bergen, vlakbij Venray, van de duizenden jeneverbesstruiken in het gebied, heeft maar een heel klein deel de verwoestende brand van augustus dit jaar overleefd. Voor beheerder het Limburgs landschap is er maar één vraag. Wat nu? Verslaggever Marlijn Snijders loopt met ecoloog Carlo van Zeggelen door het getroffen gebied.
1: Hier zie je nevelbessen, ik zou zeggen, in alle glorie. Zoals we er 4000 van hadden hier. En waarmee het ook eigenlijk het grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland was. Eeuwen oud. We weten van de oudste struiken die ruim 130 jaar oud waren. Ook dus ver voordat het gebied beschermd werd, eigenlijk behouden voor ontginning. Dus het is gewoon eeuwenoud jeneverbessenstruweel. En dat was ook de pracht en praal eigenlijk voor ons, ook van dit gebied. En dat is eigenlijk voor 96-97% verloren gegaan. We staan hier bij een aantal nog levende jeneverbessen. Dat betekent dat bij de bluswerkzaamheden er heel goed in samenwerking met de brandweer is gekeken van welke delen kunnen we nog sparen. Sommige dingen moest je gewoon opgeven. Als dat 80% verbrand is, dan wordt dat toch niks meer. Concentreer je dan ook op een paar plekken die nog niet aangetast werden. En dat is eigenlijk gelukt. Maar waarmee we dus nog pak een beet enkele honderden exemplaren over hebben kunnen houden.
2: Ja.
1: Dat is nu natuurlijk, is dat ons de basis waar we vanuit hopelijk ook weer verder kunnen werken naar de toekomst toe. En dit zijn wat oudere struiken.
2: Hoe zie je dat?
1: Die niet, maar omdat de takken heel kwarrig en heel dik. Het zijn hele, het is bijna een mystiek landschap. Hè? Dat zijn die hele oude, knoestige takken die voor een deel over de grond gaan en al kronkelend weer omhoog gaan. En een stukje verder nog eentje. En dat maakt het wat feeriek, wat mystiek. En dat was hier dat hele gebied eigenlijk met sommige open zandige plekken weer. En dan, oktober is een beetje mistmaand, hè. Een beetje mist doorheen. Dat was echt een heel apart sfeertje en karakter wat je hier had. Met die struiken die, ze kunnen niet praten, hè, maar ze hebben een verhaal bij zich wat meer dan 100 jaar teruggaat. En die dat gebied maakte tot wat het was, moet ik nou zeggen natuurlijk.
2: En dan die kleine besjes, die zijn nu nog groen?
1: Ja, jeneverbes heet natuurlijk niet jeneverbes. En dat komt omdat er jeneverbessen aangroeien. En dat zijn die zwarte bessen, zijn de rijpe bessen.
2: Met een beetje kleine naaldachtige blaadjes.
1: Ja, het is een naaldboom eigenlijk, hè? Een naaldstruik, struweel.
2: Ja.
1: En er is er eigenlijk geen één hetzelfde. Ja, niet dat het bij heel veel andere bomen, andere bomen wel zo is, hè. Maar door die kwarrige groei heeft eigenlijk iedere jeneverbes van enige leeftijd, die heeft zo zijn eigen karakter, zou je kunnen zeggen.
2: Carlo, ongemerkt zijn we.
1: Ja, we gaan nou lopen langzaam het verbrande deel in, hè. We gaan van groen naar bruin en zwart.
2: Jeetje, wat een ravage dan meteen, hè?
1: Ja, hè, van het mooie jeneverbesstruweel wat we nog hadden. Gaan we nou inderdaad meer in de puinhoop. Noem het dan nog altijd een rampgebied, hè? De schaal van Boshuizer Bergen is dit gewoon één grote catastrofe natuurlijk. Ja. Het is gewoon een ramp. Als je dit ziet, dan houdt het ergste nog niet gezien, zou ik zeggen. Dus je ziet de verbrande bomen, de eiken zie je hier tot aan de spoorlijn, hè? Dus nou lopen we de echte letterlijk verbrande, volledig verbrande jeneverbessen struiken in.
2: Hier stonden ze.
1: Hier stonden ze inderdaad. Wat ik eerder zei, wat zo typisch is aan die jeneverbessenstruiken, die hele kwarrige groei, half horizontaal, dan weer eens omhoog, dan weer eens naar beneden. En dan krijg je dus heel kwarrig, kronkelend uiterlijk van je jeneverbessen. Het is niet altijd zo makkelijk te zien met al die takjes en naaltjes, hè. Ik noem het geen voordeel, maar hier zie je dus de verbrande struiken en hier zie je heel mooi hoe die struiken groeiden, hè? En dan zie je dat hele aparte karakter.
2: Heel wild.
1: Heel wild, kwarrig, kronkelend vinden die hun weg, hè?
2: Ja.
1: En die takken, die staketsels eigenlijk, dat is helemaal gitzwart. Dat is alles wat er overgebleven is van die jeneverbessen. Dus een heel surrealistisch beeld, hè?
2: Carlo,
1: ja?
2: Eerst de brand geblust, toen mochten mensen weer het gebied in. En nu staan er al tractoren klaar om ronkend door het gebied te trekken? Of hoe gaat dat?
1: Ja, dat zou kunnen, hè. Er zijn allerlei pistes die je nu zou kunnen gaan bewandelen, hè. We gaan jeneverbessen massaal stekken. We gaan er duizenden weer terugzetten. Alleen weten we niet wat er nu van het gebied over is gebleven. Onder de grond. Dat die jeneverbessen verbrand zijn, dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we allemaal met z'n allen zien. Daar is gewoon niks van over. De literatuur die vertelt ook dat verbrande, volledig verbrande jeneverbessen niet meer uitschieten vanuit de wortels, vanuit de grond.
2: Oké. Hallo.
1: Hoi. Dus wat verloren is, is echt verloren. En dat zou betekenen dat je weer een stukje verjonging moet krijgen van die jeneverbessen. Tegelijkertijd hebben we ook vragen. Wat is er nou in de bodem gebeurd?
2: Mm-hmm.
1: Wat doet die brand met zo'n zandige bodem? Daar is meer dan 1 miljoen liter water op gekieperd. Alleen al 900.000 kub water komt uit de Maas. Dat is onder andere met Chinook-helikopters hier aangevoerd toen het letterlijk volledig in de hens stond.
2: Mm-hmm.
1: En dan moet je beslissingen nemen op split of a second, in goed Nederlands. En toen is ervoor gekozen om toch voor Maaswater te kiezen om te blussen. Je zou zeggen, blussen moet je natuurlijk met water doen. Maar niet alle water is hetzelfde van kwaliteit. En
2: nee.
1: We zitten hier in een gebied wat een heel voedselarm karakter heeft. En dat staat eigenlijk in ecologische termen, hydrologische termen, vijandig tegenover voedselrijk water.
2: Uit de Maas.
1: En de Maas is dat. Dus je hebt een potje inkt en je hebt een potje water. Water is voedselarm water en inkt is voedselrijk water. Als je 2 druppeltjes water in die inkt doet, wat gebeurt er dan? Helemaal niks. Blijft even donkere inkt. Maar je moet maar eens 2 druppeltjes inkt in het water gooien. En de kleurt meteen blauwig. Dat is wat voedselrijk water in voedselarme omstandigheden doet.
2: Wie horen we hier?
1: Dat is een boom, dat is boomklever.
2: Dank je.
1: Ja, boomklever. Maar ik hoor ook nog mezen, maar de boomklever is het meest luide. Oftewel, die 900.000 liter water, dat heeft een enorme impact op die voedselarme kwaliteit. Maar ja, dat water gaat natuurlijk de bodem in. Dus wat dat heeft gedaan met de bodemkwaliteit, met die voedselarme omstandigheden waar juist die jeneverbessen ook heel goed in gedijen, dat weten we dus niet. Dus je kan bij wijze van spreken alles gewoon volzetten met allemaal stekken. Maar misschien werkt dat wel helemaal niet. Een ander dingetje is dat, uit diezelfde literatuur is bekend, dat die jeneverbessen beter kiemen op verbrande grond. Want as, hè, als overblijfsel van de brand, is eigenlijk een soort van voedsel voor de bodem en voor planten. Misschien komt daar ook wel in dit geval iets moois uit. Weten we allemaal niet. We weten ook niet wat dat water en die as, dat die voedselrijkdom eigenlijk die toe is gevoegd. Wat hij doet met berken en met grassen. Soorten die juist heel erg profiteren van die voedselrijkdom. Hè? Die grijpen hun kans.
2: Absoluut.
1: Dus er staan er gewoon 1 miljoen berkenzaadjes klaar om hier te ontkiemen.
2: Ja.
1: Gaat dat gebeuren? Dat weten we volgend jaar. In het groeiseizoen pas. Allemaal redenen eigenlijk waarom we gezegd hebben, laten we nou eens rust terugbrengen in het gebied. Rust bewaren en bewaken. Laten we nou niet overhaast doen, maar laten we als Limburgs landschap rustig blijven.
2: Ja.
1: En ook dat gebied tot rust laten komen. Voor zo'n gebied is dat een shock van hier tot dat kent geen weerga natuurlijk, zo'n brand. Hè? Dus beeld je in. Hè? Ik bedoel, dat is hier niet verbest en het terrein ook nog nooit overkomen. Dus dat gebied is in shock, in stress.
2: Ja.
1: Geeft dat nou ook eens rust om tot rust te laten komen?
2: Dit waren allemaal jeneverbessen.
1: Allemaal jeneverbessen. Ja, daar komen we nog in het het grotere deel de kern. Maar dit, hier beginnen we lopen echt de kern in.
2: Ze zijn ook wit geworden.
1: Ja, dat is ook een soort schimmel die wit roze was in het begin. Die heel snel na het eindigen van de brand bijna alle stammen kwam. We weten nog niet wat dat is, maar een soort schimmel. Echt wit met een roze gloed. Heel apart ook.
2: Bijzonder, hè, wat er dan allemaal gebeurt.
1: Ja, dus dood is dood, hè. Dat is een onomkeerbaar proces. Maar het zorgt er ook voor het leven van andere organismen, hè. Dat zie je wel.
2: Welke kant gaan we op?
1: Die kant uit.
2: Ik hoor toch gelukkig ook al wel weer wat vogels, hè.
1: Ja, in de verte is een grote bonte specht aan het roepen. Ik hoor vinken roepen. Dat is natuurlijk het fijne dat niet alles verloren is gegaan. Hè. Er is gelukkig aan de randen, maar ook in het gebied, gelukkig ook nog wel iets over. Het is dan niet heel veel. Ja, goede spechten erop reageren. Die schors van verbrande bomen die gaat natuurlijk ook loslaten. Er schijnen bijvoorbeeld ook kevers te zijn die profiteren van verbrande bomen en verbrande bast. Ja, ik zeg, ieder dood heeft weer leven voor andere organismen. Ja, misschien vinden die spechten dat wel heel erg interessant. Van, hé, hier is veel meer voedsel als eerst.
2: Ja.
1: Wie zal het zeggen?
2: Dit kleine groene plantje, wat is dit? Zie jij dat?
1: Ja, dat zie ik, ja. Als we 10 jaar wachten, is dat een boom die 3 keer zo groot is als ons. Allemaal berken.
2: Is dit allemaal berk?
1: Allemaal berk. Hier liggen miljoenen berkenzaadjes van de omgeving. Die in die wat voedselrijkere as, hè, waar ik het eerder over gezegd heb, een nieuwe kiemkracht vinden.
2: Mijn hemel, je hebt zo direct een enorm berkenbos.
1: Dus zijn allemaal hele kleine berkenboompjes van, pak een beet, 5 centimeter. Hè?
2: Ja.
1: En komen dus nu al, hè, naar 1,5 maand... massaal komen die op. En dat gaat dus een van de probleemvraagstukken worden in ons plan van aanpak.
2: Gewoon hier ook worden. Honderden.
1: Overal. Als haar op een hond, zeggen ze dan.
2: Mogen we hier overheen stappen? Even desolate gebied in.
1: Uit voor je kleren.
2: Ja,
1: dit is het mist fraaie. Aaneengesloten jeneverbes bos zou je bijna kunnen zeggen wat we hier hadden. Ook van in omvang, hè. En dat is echt 100% om zeep, zoals je ziet.
2: Ja, niets meer van over.
1: Helemaal niets. Dus dit vind ik altijd wel de plek waar je de impact van de brand, het mist, binnenkomt. Of mistsprekend is, vind ik persoonlijk.
2: Het ruikt ook nog.
1: Ja, zeker ook nog. Ja. Dit was geen struweel meer, een paar struiken. Dat was echt niet even het beste bos. Maar het is echt 100% weg, hè. Je vindt niks. Geen naaldje meer in de verte niet. Dat vind ik hier heel indrukwekkend. Als je wil laten zien van, het heeft gebrand en je nevenbest is afgebrand. Hoe ziet er dat dan uit? Zo. Dat was een boomleeuwerik die blijkbaar het voorjaar een beetje in de bollen heeft. Want die was een beetje aan het zingen. Die er voorbij vloog.
2: Dat vind ik wel een ode aan het verbrande terrein.
1: Eigenlijk wel, ja. Want het is een van de echte broedvogelsoorten van dit gebied, boomleeuwerik. Het is dit gebied echt belangrijk voor.

0: The Lady Reparking Her Van uit de film The Lady in the Van. Geweldige film. Uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra onder leiding van George Fenton. En wilde ik er nog bij zeggen, George Fenton, die op 5 oktober jongstleden overleed. Dat zijn dan van die kleine weetjes van Reinhold Ruiter, die schrijft hij erbij. De Venolijn, u heeft hier gebeld met 035-6711-338.
1: Goedemorgen, met Madeleine van der Munnik uit Oostgeest. Ik was laatst weer in mijn polder aan het fietsen. Dat is de Elsgeester polder. En daar zag ik tot mijn vreugde weer de patrijs met een hele koppel jongen. Ik kon ze niet tellen, want ze zaten in een kluitje.
2: Gerrit Altena in Apeldoorn. Gisteren zag ik tot mijn verrassing al bosbessenplanten in bloei staan in Park Bergenbos bij Apeldoorn.
3: Hallo, hier spreekt met Eveline Zijlstra uit Haarlem. Op mijn vlindertelroute in de duinen van Overveen kom ik nog maar weinig vlinders tegen. Een paar koolwitjes en een bontzandoogje. Maar wat wel opvallend is, zijn al die bloeiende duinroosjes. Als nooit eerder dit jaar.
4: Wim van der Boom uit Tinten. Voor onze keukendeur zat een draaivals, een soort specht. Die zie je niet vaak. Die zat lekker mieren te eten tussen de betonklinkers vandaan. Dat duurde zeker een kwartier.
5: Mirjam Bak in Hengelo. Het is wederom een prachtige dag. Veel te warm eigenlijk, maar mooi. Maar er is ander weer opkomst, hebben ze ons beloofd. Zouden de ganzen het ook weten, want vandaag en gisteren ook al zie ik toch duidelijk de eerste grote groepen met koolganzen overtrekken.
6: Met Sjaak Witteveen. We lopen hier in het Dovergat, natuurgebied in de buurt van Haastrecht, van het Zuid-Hollands Landschap. En ik hoorde hier de eerste smieten. En ik zie ze trouwens ook overvliegen. Fluitend en wel. Dus die zijn er ook.
7: Steven Naaldwijk. Ik zie zojuist een vuut met 2 net uitgekomen kuikentjes tussen haar vleugels op haar rug door het water zwemmen. Geweldig.
8: Voorthuizen, Rien de Jager. Sinds eind september bloeit mijn toverhazelaar. Hij doet zijn naam eer aan, want normaal komt dat pas rond de kerst.
9: Hans de Bruin uit Sassenheim. In de bermen, vlak voor de Drechtsbrug in Voorhout, staat het vol met bloeiende zandkool.
10: Ja, dit is Norbert Denninghoff uit Oostvoorne. Vanmorgen, maandagochtend, liep ik in het ochtendzonnetje langs de strandweg in het Voornesduin. En daar hoorde ik 2 boomleeuwerikken na elkaar zingen. Ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Dat leek wel voorjaar, maar het moeten de laatstelingen zijn geweest.
11: Sjors Kantneres. Deze week staat in het teken van afscheid en een nieuw begin. Ons huis in Ede laten we achter met een nieuweling in het kozijn van ons zolderraam. Voor de 4e keer dit jaar een legsel van het Turkse tortelpaar. En voor de 3e keer een jong erin, gekoesterd door de ouders.
12: Anne Spiers, ik reed net op zondagochtend, de vroege zondagochtend, langs de Vliegheide in Huizen. En daar zag ik, aangelicht door een opkomend zonnetje, tientallen, misschien wel honderden spinnenwebben die bedekt waren met een beetje dauw. Het was een prachtig gezicht. En het leek net alsof de spinnen vannacht de heide versierd hebben.
13: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik ben inmiddels onderweg naar de dijk. En het is waarschijnlijk de laatste mooie ochtend voordat uiteindelijk de herfst echt zijn intrede doet. Mijn eerste koolganzen had ik. Mijn eerste rietganzen had ik. Er zijn heel veel bonte strandlopers langs de geul. En waarschijnlijk, ik zie een enorme wolk. Waarschijnlijk werden die opgepest door een slechtvalk. Want inmiddels, zo de afgelopen dagen, zijn er ineens weer slechtvalken. Zo bijzonder als het is. De rietkragen, vlakbij mij, daar hebben we inmiddels is daar weer wat in terechtgekomen wat ik de hele zomer gemist heb. En dat zijn de ringmussen. Er zit een groepje van zo'n 19 ringmussen die een beetje aan het scharrelen zijn. En met dat hele specifieke geluid. Er is van alles. Dag!

0: Nou, een prachtig slot. De prelude uit de orkestsuite Le Tombeau de Couperin van Fransman Maurice Ravel, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Montreal. Het regent hier nog steeds een beetje bij het Groene Huis, maar we gaan zo direct toch eens even naar buiten. Nou, tot zo, na achten.
1: NPO Radio 1.
2: 1 Vandaag.
3: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
4: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
4: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
5: Nee.
4: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
5: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie, hoor, voor papier. Ja.
2: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
5: Ja, het is een feit.
6: Avro Tros met 1 Vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
6: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om de Houthi-rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt, als die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen met de Russische olie-industrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland weer diesel gaat leveren aan de VS. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en ook getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurd is nog onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag nog gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
21: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
22: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
23: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
24: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
23: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.
26: Ik loop hier een beetje in de plassen rond het Groene Huis in Amersfoort. De lucht trekt open, want het heeft een hele tijd geregend hier, maar trek nu open daar een prachtig stuk blauw, roze, oranje. Wat ganzen die langs trekken. Maar ik draai me om, want ik sta ook te kijken hier in de eikenbomen. Want, ik zei het er straks al, er heerst in Nederland opwinding onder vogelaars. Want er zou een notenkraker-invasie aanstaande zijn. Er komt natuurlijk van alles op ons af, zo in de trektijd. De sijzen en de kramsvogels kijken we ook weer naar uit. Maar die notenkrakers, dat zou toch wat wezen. Vogels die gewoonlijk nauwelijks in ons land te zien zijn. En nu wel vanuit Scandinavië horen wij al een tijdje. Ze komen eraan. Nou, hier zitten ze nog niet. Maar zo direct horen we verslaggever Gert Alberts. En die heeft er wel eentje te pakken. Dat hoort u zo.

goedemorgen. Ja, dit tweede uur dus op zoek naar notenkrakers. Daar zou er eentje in Drenthe zitten. Nou, Gert ging erheen. Verder wordt hier vandaag gemaaid met de zeis. Ja, het is een natte boel. Kan je dan wel zeisen? Dat gaan we zo direct ondervinden. We krijgen een voorproefje. En hoe en vooral waarom is het goed om met de zeis te maaien? De column is van Nicky Dekker, die is al binnen. De Venolijn is goed gevuld. En onze boekrecensent Alexander Reewijk heeft een paar van de beste buitenlandse natuurboeken van dit moment bij zich. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: De ouverture van de opera Alessandro Nellindi van de Italiaan Domenico Cimarosa, uitgevoerd door het Kamerorkest van Toronto. Waar schaatsliefhebbers zich al afvragen of er deze winter eindelijk weer een Elfstedentocht komt, zijn vogelaars nu vooral bezig met de vraag: krijgen we eindelijk weer eens een invasie van notenkrakers? Deze chocoladebruine kraaiachtige met witte spikkels is normaal gesproken erg zeldzaam, maar onder bepaalde omstandigheden kan die ons land massaal aandoen. En de eerste voortekeningen van die invasie die zijn er al. Vogelaar Arend van Dijk maakte de laatste massale invasie in 1968 mee. En is met verslaggever Gert Elbertsen in Noord-Drenthe, waar er eentje schijnt te zitten.
1: Daar lopen al wat mensen met verrekijkers. Zullen wij die kant even opgaan?
2: Dat lijkt me een goed idee, ja. Volk, volk, vogelvolk.
1: Hebt u hem gezien? U heeft een verrekijker bij zich?
3: Super.
1: Ja? Begint het bij jou te kriebelen, Arend?
2: Ja, zeker. Ja? Dat is voor mij lang geleden, vorige eeuw, heb ik hem voor het laatst gezien in Drenthe.
1: Oké.
2: En natuurlijk in 68, hè? Het bekende invasiejaar. Grote invasiejaar.
1: Her en der worden ze nu gezien in het land,
2: ja, zeker,
1: de notenkrakers. Hoe bijzonder is dat?
2: Nou, deze eeuw hebben we nog geen invasie gehad. Terwijl als je naar de oude boeken kijkt, zie je dat je ongeveer 1 keer in 10 jaar heb je ongeveer een invasie. Maar dus deze eeuw dus nog niet.
1: En wat is een invasie dan precies?
2: Dus een invasie is dat je massaal een bepaalde vogel hoort. In dit geval uit Noord-Europa,
1: ja.
2: Vanwege voedselproblemen. Zich gaat uitzwerven over de rest van Europa.
1: Ja.
2: Dan komen ze massaal bijvoorbeeld in Nederland aan. Echt honderden, duizenden vogels tegelijk soms.
1: Dan gaat het dus om die massaliteit, ja, de hoeveelheid. Nu hebben we er een stuk of 10 individuen of zo.
2: Ja, als je de waarneming mag geloven, komt het ongeveer daarop neer. Inderdaad. Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
2: Dat is nog niet veel, maar je weet nooit wat er achteraan komt, toch?
1: We zijn uitgekomen op een open plek bij de Gastense Duinen, Noord-Drenthe. Ik zie hier een stuk of 10 mensen staan.
2: Hallo.
1: Hallo. Het wordt gekeken door verrekijkers. Waar zit hij?
4: Geen idee.
1: Oh.
4: Ja. Er zitten zo'n partij mensen achteraan te jagen dat hij ze niet meer heeft laten zien.
1: Oh. Okay. Is hij echt weggevlogen? Of?
4: Dat weet ik niet. Ik kan niet zien.
1: Oh, er staan overal ook mensen, hè?
4: Ja, klopt.
1: Het is een beetje heigerig dit, of niet?
4: Klopt. Je bent van...
1: Vroegvogels. Oh, Vroegvogels Radio. Ja.
4: Ja. Ja.
2: Ik heb de invasie van 68 nog meegemaakt, 1968. Toen belden ze op of ze iets over wilden vertellen. Nou ja.
4: Oh, zo, of een notenkraker.
2: Ja, dat was een hele grote invasie.
1: Was jij een jong jochie?
2: Ja, nou ja, 20 was ik.
1: En wat merk je dan van zo'n massale invasie?
2: En als je met de auto ergens langs reed of de trein, zag je af en toe een notenkraker langs de weg zitten. Bijvoorbeeld in mijn dagboek stonden een aantal waarnemingen die ik helemaal vergeten was.
1: Hoeveel zouden er toen in Nederland hebben rondgebroken?
2: Nou, ze hebben dat behoorlijk goed via alle krantenartikelen en zo uit weten te zoeken. En ze kwamen iets van 2300 beesten uit. Zo. 2300, ja.
1: Je hebt het dagboek bij je.
2: Ja, zeker.
1: Zullen we hier dus even bij pakken?
2: Ja, zeker. Ja. Echt nog een ouderwets dagboek.
1: Ja, met een harde kaft.
2: Tegenwoordig heb je een database, maar dat is toch nog niet. Ja. Ik heb het opgezocht. De Schelling was dat dan, de eerste keer. Notenkraker, dus haakjes Siberische.
1: Ja.
2: En het is 8 augustus 1968. Volgens een waarnemer aangesloten bij het Vogeltrekkers van Arnhem. In geheel Nederland waargenomen. Dus voor het commentaar zeg maar van mij. Verder, zeer mak. Over het algemeen tenminste. Enkele exemplaren op 1,5 meter benaderd. Vlogen niet, maar hipten weg.
1: Och.
2: Uitroepteken. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik apart.
1: Ja, ja, leuk. En ze vlogen dus niet weg. Is dat typisch?
2: Ja, nou ja, ze hebben vaak, meestal in het noorden, Nelpenvirus is er een voorbeeld van. Die kennen in hun broedgebied nauwelijks mensen. En zijn er nog niet bang voor, kennelijk.
1: Ja.
2: En had deze ken ik ook, ja.
1: Ja.
2: Die wij toen zagen in ieder geval, ja.
1: Zullen we nog even verder opkijken, Arend?
2: Ja, is goed, ja.
1: Dankjewel. Succes. Wat is jouw naam?
4: Gerjan.
1: Dankjewel, Gerjan.
5: Hallo.
1: Hallo.
2: Het was een mooi gebiedje zo, met je hei. Oh, hier is een huddebed, inderdaad, wat erop lijkt.
1: Hoe ontstaat een invasie van notenkrakers? Waarom is het ene jaar wel een invasie en het andere jaar niet?
2: Nou, zeker. En ook, nou, soms ook jarenlang niet, hè. Als je uitrekent vanaf 1700 hebben ze vastgesteld hoe vaak er invasies zijn geweest. Hele grote invasies.
1: Sorry, vanaf?
2: Vanaf 1700 ongeveer, ja.
1: Oké.
2: Okay, ja, via oude manuscripten, noem maar op, mensen die alles in de krant schreven en gedrukt.
1: Ja.
2: En er komt dus neer dat ongeveer één keer in de 10 jaar, 8 à 10 jaar, heb je ongeveer een invasie.
1: Ja.
2: Maar dat is de laatste jaar niet meer zo. Nee. Deze eeuw hebben we al 36 jaar, deze eeuw, en nog helemaal geen invasie geweest.
1: Dus hoe ontstaat dat dan?
2: Dus op een gegeven moment geen eten meer.
1: En
2: ze eten zaden van de dennen dus bijvoorbeeld. Ook wel bessen. En ook wel heel belangrijk is ook de hazelaar.
1: De hazelnoot.
2: De hazelnoot, ja.
1: Vandaar ook de naam misschien, nou, notenkraken.
2: Ja. Nou ja, ja zeker. Okay. Zou kunnen, ja. Ja. Hij schijnt heel goed de noot te kunnen pakken. En dat doet hij in zijn snavel. Draait die noot in die snavel en dan hoor je krak.
1: Ja.
2: En dan valt de pit soms uit. Die moet je even oppakken dan weer. Oh. En dat schijnt te gebeuren, ja.
1: Geweldig. Dat is echt iets. Gewoon een notenkraker. Ja. Oké, okay, maar als er iets niet goed is met
2: Als het te weinig heet is, dat kunnen ze heel weinig misoogst van hazelaar bijvoorbeeld. Helemaal geen hazelnoten dit jaar. Of helemaal geen den. Of de combinatie, helemaal niks.
1: Ja.
2: En als dat combineert nog met een jaar met veel jongen. Dus daarvoor was er dus wel veel voedsel kennelijk. Dan heb je dus en geen voedsel. En je hebt heel veel vogels. En dan heb je kans dat je een enorme invasie te pakken hebt.
1: Ja.
2: Want dan gaan ze gewoon weg.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze uiteindelijk van Siberië en behoorlijk aan het weg achter de Oeral, komt ze helemaal naar West-Europa.
1: Ja.
2: En dat lukt ze, ken ik ook. En dan hier vinden ze dan wel voedsel. Maar het drama is eigenlijk dat ze zelden meer teruggaan naar het gebied. Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt het wel genoemd.
1: Okay.
2: En in Duitsland wordt het een totus migration genoemd.
1: Ja, dus dode migratie.
2: Ja, een beetje vergelijkbaar met wat van Lemmingen bekend is. Die dus allemaal een dood tegemoet gaan, zeg maar. En niet meer teruggaan, ja, zeggen ja.
1: Okay.
2: Het is wel treurig eigenlijk een beetje, ja.
1: Ja.
2: En dan genieten wij van een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is. Of bijna niet heel eigenlijk, ja.
1: Precies. Vogelend Nederland is hartstikke enthousiast. Heeft allemaal zin om notenkrakers te gaan zien.
2: Ja, zeker, ja.
1: Maar die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
2: Ja, in feite wel, ja, zeker, ja.
1: En gaan hun dood tegemoet.
2: En nu hebben ze nog het geluk hier dat hij nog vrij van voedsel is. Dat blijkt tenminste wel. Deze zit al een paar dagen hier. Dus nou, kan wel. Ja. Maar goed, op een gegeven moment is het ook op. Maar
1: nou, dat is ook wel een reden om gewoon met respect nu om te gaan met dat beest. Ja, niet verstoren, niet te heigelen erachteraan gaan.
2: Nee, zeker.
1: Dus we houden afstand vandaag.
2: Ja, zeker, ja.
1: Er staat weer iemand de heide af te turen met een verrekijker. Hallo.
2: Hoi.
1: Oh, oké, we worden getipt.
2: Aha.
1: Een vogelaar zegt tegen ons dat hij net heeft gehoord dat hij daar is gezien. Ja, er wordt daar gefotografeerd.
2: Oh, ja.
1: Afstandje van 60 meter. We lopen er voorzichtig heen.
2: Maar ik begrijp, hij is al dichtbij zelfs.
1: Ja, mensen hebben hem.
2: Daar gaat hij.
1: Oh. Ja. Zo, wat een donkere vogel, hè?
2: Ja, zeker.
1: Hij lijkt iets kleiner dan een gaai.
2: Ja.
1: Best wel een diepe, dikke buik.
2: Ja, zeker. Ik zag hem echt donker chocola inderdaad. Zo kleurig.
1: Ja, heel mooi.
2: Ja.
1: Zit nu op een afstandje van 30 meter?
2: Ja, zit in de eik, zit hij daar, ja.
1: Ja.
2: En je zag inderdaad die witte onderstaan. De witte kont heeft hij, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja. Onderstaart is wit. Zag je dat mooi, ja.
1: Ja, geweldig, Arend.
2: Ja, wat een mooi zien, zeg. Leuk, hoor.
1: Ja.
2: Ja. Maar dan gaat hij terug weer.
1: Och, ja. Ja. Zo. Struikelt daar iemand over een tak. Het is
2: ernstig, hoop ik.
1: Ja. Gaat echt recht boven iemand zitten.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi donkerbruin petje.
2: Mooi keeltje heeft hij, een zwart keeltje. Dat, ja.
1: Hoe wordt gefotografeerd door 20 man hier. Wat zou die notenkraker nu van ons denken?
2: Maar hij gaat rustig verder.
1: Nou, de eerste voortekenen voor een echte notenkraker-invasie zijn er dus.
2: Ja, zeker.
1: We staan erbij.
2: Gaat hij weer?
1: Links langs ons heen.
2: Inderdaad, niet echt schoenen. Ik kom gewoon op je af vanmiddag weer.
1: Ja. Wanneer weten we of dit nou echt een invasiejaar wordt?
2: Normaal gesproken is een notenkraker-invasie oktober, november in Nederland de piek.
1: De komende weken gaan we weten of zo'n massaal invasiejaar zoals in 1968 wordt.
2: Ja, ik hoop het wel. Het zal wel lukken, hoor. En dan zijn alle vogelaars weer gevoerd. Hebben ze allemaal een notenkraker gezien. Dan hoef je niet naar massaal hierheen te gaan. Dan komen ze echt naar jou toe, zeg maar. Dat is het mooiste natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk het leukste. Dat ze met z'n allen achter zo'n beest aanrennen.
2: Dat je het zelf ontdekt inderdaad, zeg maar. We hebben hem mooi gezien. Dat vind ik heel leuk.
1: Zeker.
2: Ja. Een notenkraker. God, ja.
0: Nou, bijzonder verhaal over de pro's en contra's van zo'n notenkraker-invasie. Want het is ook een beetje treurig dus. Maar wel heel bijzonder. Wilt u zelf een notenkraker ontdekken? Let dan op dit geluid. Nou, dan gaat het vast lukken.

0: De notenkrakersuite, de dans van de Merelitons, hoe kon het ook anders? Na dat verslag van Gert, van muziek van Tchaikovsky dus. Hier, ik ga even de microfoon bij even een geluidje produceren. Ja, de echte liefhebbers die zullen dit herkennen. Dit is het geluid van de Zeiss. Jantien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Jantien Delor, de Zeisser en ecoloog. Je houdt je bezig met graslandbeheren. Nou, dit is nogal het beheer. Wij hadden jou uitgenodigd van... we willen graag dat Zeiss even meemaken. Jullie gaan dat doen hier vandaag. We dachten, we willen het meemaken. Is het te doen een beetje met deze regen?
1: Jawel, hoor. Het is... Iets droger is op zich iets fijner, maar als het gras niet helemaal plat ligt, is het prima te maaien.
0: Ja. Kun je nog eens even zeisen en dan en zeisen en praten? Gaat dat? Het is ook heel spannend om naast een zeiser te staan, maar ik sta hier veilig.
1: Als je vlak achter wat, mij
0: ja,
1: is het geen probleem.
0: Oké, nou hou ik de microfoon zo voor je. Ja. Wat doe je nou precies?
1: Een zeis heeft een groot, niets gerond blad. En wat je doet is je maait in een boog van rechts naar links. Er zijn ook wel linkshandige zeisen, maar meestal is het van rechts naar links. En je legt de zeis plat op de grond. Je houdt vooral de breedste kant, het dichtst bij de stok, hou je het goed op de grond. Dan steekt de punt niet zo snel in de grond. En dan maak je bochtjes. Je gaat bochtje heen, bochtje terug. En in principe doe je steeds hetzelfde.
0: En is het nou strijken over de grond of een beetje hakken is het niet, hè? Maar je glijdt over het gras.
1: De meeste mensen... Als je nog niet zo vaak met de zeis bezig bent geweest en geen cursus, dan gaan mensen hakken. Maar het idee is inderdaad gras maaien en dat dan glij je heen en terug over het gras. Ja. In principe blijft die zeis gewoon liggen en het enige wat jij doet is bochtjes maken van links naar rechts.
0: Men hoort het nu misschien weer regenen hier ook op de microfoon. Ja, je zei het kan wel, maar droog lijkt me fijner toch als alles gewoon rechtop en droog staat.
1: Ja, iets fijner. En dan, maar dan eigenlijk ook vooral 's ochtends als het een beetje gedauwd heeft. Dan is het gras een beetje stevig. Staat lekker rechtop. Dat maait het fijnst. En het maait het fijnst inderdaad rechtop. Of als het een beetje van je af ligt. Dan kun je er ook makkelijk onderdoor. Maar we maaien nu op een grasveldje. Heel vaak doe je overhoekjes, kleine stukjes. Daar is een zeis heel geschikt voor. Dat je echt een hele hectare moet maaien. Ja, dan weet je, dat is leuk, maar dat kun je vaak dan net zo sneller en efficiënter met de machine doen. Maar juist voor overhoekjes, dingen waar bomen staan, bijzondere planten waar je makkelijk omheen kan maaien. Dat zijn dingen waar je met een zeis voor gaat maaien.
0: Wat is een overhoekje?
1: Nou, echt zo'n hoekje wat ergens ligt langs een pad, tussen de bomen en een pad in, of dat soort dingen.

0: zijn inderdaad vaak hele goede plekken. En kleine stukjes of iets waar de bodem heel kwetsbaar is voor machines, dat is ook een plek waar je heel goed met een zeis uit de voeten kan. Want zelf, nou ja, alles bij elkaar weegt een volwassene meestal niet veel meer dan 100 kilo uit die zeis. En dat is stap voor stap. En machines zijn altijd veel zwaarder, ja, dus je bent heel zuinig op de bodem. En dat is ook een van de dingen waar ik voor maai, voor bevorderen van biodiversiteit. Ja,
1: want wat doet het nog meer voor de natuur, voor de biodiversiteit, om het zeis te maaien? Wat is het voordeel?
0: Zeis is een van de allerzuinigste methoden om te maaien als je het hebt over sparen van insecten. Bijna alle maaimethodes, ook de zeis, dood je ook insecten en kleine beestjes mee. Dat kun je dus niet te vermijden, want je verandert hun habitat. Maar ook het snijden zelf. Nou, bijna alle maaimachines doen echt veel meer schade aan insectenpopulaties in gras of waar je ook maait, dan dat je dat met de zeis kan doen.
1: Want hoe komt dat?
0: Nou, omdat je met elke machine waar je mee maait, snij je vaker door het gras. Zeis is meestal gewoon één keer
1: en dan valt het om.
0: Langs en dan valt het gras om.
1: Dus de insecten die erin zitten, die vallen gewoon mee om en die kunnen er nog uitkruipen?
0: En die kunnen er nog uitkruipen. Ja. En als je met machines maait en dan is de klepelmaaier is berucht, daar is gewoon meer dan 95% van de insecten is dood. En als je met een zeis maait, dan is er hooguit 5% dood. Nou, dat maakt best wel een groot verschil.
1: Zijn er wel plekken waar er nog veel meer dan alleen maar die overhoekjes met de zeis wordt gemaaid? Vanuit dat ecologische oogpunt?
0: Ja, bermen zijn bijvoorbeeld ook heel geschikt. Ik weet van de noordelijke provincies, Groningen, Friesland, Drenthe, zijn zeisbrigades die best heel veel dingen maaien. In Utrecht is het wat bescheiden, maar ik maai zelf mee bij Zonnekopijnen in de bijoase in Zeist. Die echt een stuk grasland tot kruidenrijk grasland is aan het omzetten. En we maaien daar met de zeis. En dan kunnen we inderdaad heel bewust zijn, wijs dan aan. Dat wil ik laten staan, dat wil ik laten staan. Ja. Meestal de bloeiende dingen, omdat die voor de bijen heel belangrijk zijn. Dan maaien we omheen. En dan één keer in de zoveel tijd gaat, als het uitgebloeid is, het zaad gezet heeft, dan maaien we het inderdaad verder om.
1: Dus dat is echt een zeisbeleid.
0: Ja, zij heeft ook echt heel bewust gekozen dat wij dat met de zeis doen, omdat we daarmee heel flexibel overal tussendoor kunnen.
1: Zeis is dus goed voor de bij en voor de kruiden, wat je zegt. En wat doet de zeis met jou?
0: Nou, ik vind het heel erg leuk. Het is gewoon heel erg lekker werk. Als je aan het maaien bent op een gegeven moment, ja, het is een soort meditatief, vind ik. Je beweegt, je bent bezig. Maar ik merk dat ik op een gegeven moment helemaal bezig ben met hoe loopt die zeis en wat is er in het gras? Dus je kruipt helemaal zware in dat gras en daarmee ook heel erg in het moment.
1: Een slechte dag, en net zoals sporter die voelt van ik heb gewoon de benen niet. Dat je er niet in komt.
0: Ja, dat kan. En dat is met name als je zeis niet scherp is. Dat is echt heel vervelend. Hij moet gewoon echt heel scherp zijn.
1: Nou, gaan we straks nog even dat scherpe meemaken. Ga nog even een stukje zeisen. Dan doe ik even verslag van hoe dat gaat. Je maakt een hele vloeiende beweging. Je zeist inderdaad maar een beetje in een half rondje. Heel klein stapje steeds naar voren. Want de zeis gaat van links naar rechts. Dus eigenlijk in afstand doe je telkens een centimeter of 10...
0: ongeveer de breedte van het zeisblad schuiven we naar voren.
1: Ja.
0: En omdat je steeds van links naar rechts meer dan een meter pakt, maai je uiteindelijk best wel wat per slag.
1: Ja. Nou, zeis rustig verder. Kijk, het gaat er echt goed af. Straks nog veel meer over het zeisen en ook over een bijzonder kunstproject dat hier van de, daarom staat Esther hier ook, maar in de regen bij me. We komen direct bij jou, hoor. Bijzonder kunstproject dat hier. Oh, nou wordt de zeis afgeveegd met een dot gras en dan gaat ze weer haren. Nou, dat gaan we direct allemaal horen. We zijn zo direct terug na het nieuws van 7:30. Dan hoort u onder andere de column van Nicky Dekker en de Venolijn en Alexander Reewijk met een paar van de beste buitenlandse natuurboeken. Nu eerst Ster en NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door Houthi-rebellen uit Jemen. Het is de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Israël met Iran begin februari. 3 leiders van de Indiase kakkerlakbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De betogers in India eisen het vertrek van het hoofd van de kiescommissie. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Ruurlo in de Achterhoek is iemand om het leven gekomen. 2 andere inzittenden raakten gewond, zegt de politie. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. Het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar alleen met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. En daar was het ook minder bewolkt. Het weer, vooral in het noorden, veel regen en ook onweersbuien. Het is tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag klaart het meer op en wordt het maximaal 15 graden.
11: Ster. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
17: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen? Dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
18: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
19: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
17: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: Sjaak Witteveen mailt dat het op zijn landje in Stolwijk een drukte van belang is. Een grote groep spreeuwen gebruikt zijn dode wilg als verzamelplek en ja, praat 100 uit. Dankjewel, Sjaak, voor je geluid. Lukt het u zelf ook iets leuks op te nemen? Doe dat vooral. We kijken ernaar uit en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Columnist van de week is auteur Nikki Dekker. Behalve auteur is zij ook openwaterzwemmer. En dat heb je van de zomer weer regelmatig gedaan, begrijp
1: ja,
0: ik.
1: Ja, zeker.
0: Onder andere in Engeland.
1: Ja, in Cornwall was ik op vakantie in september.
0: Ja,
1: heel mooi.
0: Gaaf.
1: En wat daar dus echt het allergaafste was, is dat ik door een zeehond ben bezocht tijdens het zwemmen.
0: Ja.
1: Een grijze zeehond. Dus dat was heel gaaf, maar ook heel eng.
0: Want hij kwam heel dichtbij.
1: Ja, ik denk wel.
0: Het is een reusachtig roofdier.
1: Ja, ja, ja. Ik denk wel echt 10 meter afstand of zo. Ja. En ik keek op een gegeven moment boven water. En toen zag ik die kop ook zo boven water naar mij kijken. En mijn eerste reactie was natuurlijk van, oh, fantastisch. En echt 2 seconden later dacht ik moet eruit. Dat beest is zo groot.
0: Ik wist niet dat ze daar ook zo dichtbij kunnen komen.
1: Ze zijn heel nieuwsgierig. Ja. Dus ook toen ik langzaam terug ben gezwommen naar het strand, ik dacht, ik ga heel langzaam. Want hij moet niet denken dat ik een prooi ben, hè, die bang voor hem is of zo.
0: Nee.
1: Dus ik in slow motion heel cool wegzwemmen. Maar mijn man die zag intussen van het strand dat hij mij dus volgde tijdens het zwemmen. Ja. En echt heel speels. Dus nog steeds onderdook en dan weer opdook. Zo hoe, hoe, hoe. Echt als een soort hondje.
0: Spannend.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja, Cornwall. Te gek, hè?
1: Ja,
0: ik vond ook
1: mooi.
0: Zwemmen langs de kust daar van die tunnels en dat wier en die rotsen waar je zo doorheen en omheen kan.
1: Het is echt heel
0: echt
1: erg
0: echt fantastisch,
1: mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, maar je had ook nog een column bij.
1: Ik heb ook nog een column over iets anders.
0: Goed, komt ie. De column van Nikki Dekker.
1: Vraagt u zich nog wel eens af hoe het met de roerdomp gaat? En dat bedoel ik niet met de soort, maar met die ene die vorig jaar in het Vondelpark zat. Roerdompen zijn over het algemeen schuchtere beesten die zich graag in paalhouding voordoen als een bundeltje riet. Die zie je dus niet zo snel in een stadspark, omringd door scooters, hardlopers, kinderen en blaffende honden. Maar deze wel. Half november werd hij voor het eerst gespot door een verbaasde vogelaar. Kwak zou veel logischer zijn, maar ik zag een roerdomp, noteerde hij op waarneming.nl. En de vogel bleef maandenlang in het park rondscharrelen. Het gebeurt niet zo vaak dat je een ander dier echt een beetje ontmoet. Als individu, bedoel ik. Daarvoor moet je eerst weten dat je met een individu van doen hebt. Wat voor ons al vrij lastig is. Door niet voor niks mag je bij de tuinvogeltelling alleen meerdere huismussen noteren, als je ze ook echt allemaal tegelijkertijd in je tuin ziet zitten. Want als er een mus opvliegt en een paar minuten later een mus bij de vijver landt, hoe weet jij dan of dat niet diezelfde mus is? De paar geluksvogels die vorige weekend ook bij de Nacht van de Poëzie aanwezig waren, konden daar horen hoe de Zuid-Afrikaanse Angie Krog enkele dieren vertolkte. Terwijl op de videoschermen boven haar de Nederlandse vertaling werd geprojecteerd, met een foto van de soort in kwestie ernaast, las zij voor. En hier moet u het helaas met mijn beperkte interpretatie doen. Voor de opname verwijs ik u graag door naar eelsu.com. Het is hij, de lynx. Hij is het die alles vernietigt. Zelden heb ik zoiets grappigs gezien. En tegelijkertijd vond ik het zo ontroerend. Ze schudde al haar menselijkheid af en voor even was ze die kat. Die blauwkraanvogel, die korhaan. We leven, hoorde ik laatst, in een time of species loneliness. Een tijdperk van soorteenzaamheid, waarin we grotendeels zijn afgesneden van de niet-menselijke wereld. Voor zover ik kan achterhalen, werd de term in 1993 door Michael Guinness gemunt. Hij observeerde dat ons toenemende gebrek aan contact met andere diersoorten ervoor zorgt dat we ons existentieel eenzaam voelen. We delen ons leven niet meer met padden, herten en vogels. We zitten in geïsoleerde, kunstmatig verlichte ruimtes en kijken naar schermpjes van verschillende groottes. Ik ken wel iemand die goede buren is geworden met de duiven op haar balkon en een fotograaf die de kauwen uit zijn buurt kan herkennen. Zelf kom ik niet veel verder dan een dagelijkse groet voor de valse wolfspin die 's avonds op mijn schuurdeur zit. Daar ben je weer, roep ik als ik mijn fiets parkeer. Hij verschuilt zich snel in een bakstenen kier. Gezellig, maar ook enigszins schamel. En ik ben nog altijd een beetje bang voor spinnen. Dat helpt ook niet. De helft van de Nederlanders heeft een huisdier, maar die huisdieren zijn tam en ze lijken ook steeds menselijker te worden. Honden dragen jasjes, katten kijken YouTube en de rondjes die hamster Molly in haar hamsterrad maakt, kun je elke dag kudo's geven op Strava. Nou, begrijp me niet verkeerd, ik ben een enthousiaste volger van Molly en ik smelt elke keer als ik een hond in een regenjas tegenkom. Maar ze gaan die soort eenzaamheid niet wegnemen. Daarvoor hebben we de wilde natuur nodig. Met zijn eigenzinnige wilde beesten die soms ineens in het Vondelpark neerstrijken en dan weer even plots zijn verdwenen. En de poëzie, die hebben we ook nodig. Het is hij, de links, die alles vernietigt.

0: Salmo Salar uit de natuurfilm De Wilde Noordzee. Muziek van Sven Vigé. De Venolijn, u bent weer op pad geweest. Heeft weer van alles gezien en ingesproken op 035-6711-338.
1: Hier is de heer Buijs uit Mook. Vandaag, 7 oktober, voorlopig hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste echt warme zomerdag van zomer 2026, is op ons volkstuinencomplex Middelwaard echt een invasie van kleine parelmoervlinders. Zoveel heb ik nog nooit gezien. Meer dan koolwitjes. En dat zegt wat, want aan koolwitjes is op onze volkstuin echt geen gebrek. Ik vind het bijzonder.
2: Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Deze week vond ik nog verschillende soorten wanzen hier. De grauwe schildwans, vaak in de zon op de liguster. Net als de groene schildwansen en ook daarvan nog nimfen. Nog steeds andoren schildwansen. De bessen en de tweetand schildwansen. Met die laatste met die karakteristieke stekelvormige hoeken aan de zijkant van het halsgat.
3: Liep de Zwanenburg uit Dronten. Op het water van het oude havenhoofd in het natuurgebied Greppelveld in de gemeente Dronten zag ik mijn eerste groep smieten die fluitend aan het forceren waren. Ook op diezelfde plas zag ik een groep van 35 voerengerende doda's.
4: Peter Koeman uit de Krabbendijken. Ik ging vanmorgen wandelen en ben daarvoor gereden naar de Rattekaai. Dat is een voormalig haventje in de Oostersvelde. En daar zie ik aan het eind van een kreek zitten ze als twee wachters die de kreek bewaken. Twee prachtige grote zeearenden.
5: Janneke Kimstra, Beeldhoven. Op wat voorlopig de laatste mooie dag is, zit ik buiten mijn lunch te eten. In de taxenstruik zit een zanglijster langdurig te murmelen. Zo af en toe kan hij zich niet inhouden en begint hij ineens luid te zingen om vervolgens weer in gemurmel te vervallen.
6: Jeroen uit Zierikzee. Ik heb net een duik genomen in de Oosterschelde. Om me heen staat de dijk helemaal vol met zeevenkel en zeekool. En ik zag net, tot mijn grote verrassing, een duinteunisbloem, een zeldzame soort. En verder is het mistig. Het is helemaal stil. Het is heerlijk.
7: Met Angelique Beekhuis uit Nijmegen. Ik loop na het werk een rondje door de tuin. En ik weet niet of ik nou een laatsteling of een eersteling zie, maar mijn appelboom begint opnieuw te bloeien. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Het is dat ik het in de tuin heb, anders geloofde ik het niet.
8: Ik ben Brigitte van de Costa Blanca. We lopen langs het strand van San Pedro del Pinatar. We zien een grote groep, echt grote groep, drieteens strandlopers. En er zit hier en daar een plevier tussen. Ik denk dat het een bontbekplevier is.
9: Deze Redekkers Reizenhout. 18:25 zag ik in de voortuin, in de Amalgier, 5 staartmezen.
10: Dag, met Louis Witte. Ik woon vlakbij de Letterberg, de Bergboezem, en daar maak ik vaak een ommetje langs. Ik zag voor het eerst dit seizoen de koolganzen weer. En als kers op de taart was daar nog vlakbij mijn tuin het waterhal, die zich mooi liet zien toen die in de rietkraag van de Letterberg diep wat zat te chillen.
11: Van de Weg, Oestgeest. Ik wandel bij de Kinkenbergenplas hier en ik zie een distel bloeien. Ik zie een hommel op de bloeiende dovenetel. Ik zie bloeiende smeerwortel. Ik zie ook bloeiende rozenbottels. Fijne dag.
12: Maaike Blok uit Amsterdam. Ik ben aan het wandelen in de Groene Jonker en er gebeurde net iets heel indrukwekkends. Ik stond gewoon langs de plas te kijken naar duizenden ganzen. Koolganzen, gouden ganzen voornamelijk. Toen ze opeens allemaal massaal opstegen. Volledig in paniek. En vlak over mij heen vlogen. Dus ik bevond opeens midden in een storm van panikerende ganzen. En daar was een reden voor natuurlijk. En die reden raad je misschien al. Er vloog een zeearend boven de plas. Ik had hem nog niet eerder gezien en heel erg indrukwekkend om die vliegende deur in het echt te ontmoeten. Het was prachtig.
0: Blijft u vooral, daar heb je nog een keer die zeearend, blijf vooral bellen. 035-6711-338. In ons programma besteden we regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken. Alexander Reewijk, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Menno.
0: Je hebt er weer een paar geweldige boeken bij. En dit keer
13: het
0: ook
13: weer.
0: Het
13: is weer gelukt.
0: Ja, het is weer gelukt. Ja. Het zijn twee hele bijzondere boeken.
13: Ja.
0: Vertel zelf, wat heb je hier op tafel?
13: We gaan het straks hebben over Dochter van de Grote Winter van Isabelle Autissier, een Franse auteur die een boek heeft geschreven over een dame, over een vrouw die leefde in Noord-Groenland rond de eeuwwisseling 19e naar de 20e eeuw. Fascinerend verhaal, net uit het boek. En we gaan beginnen met Het vlinderseizoen van de Deense journalist en schrijver Lea Korsgaard. Vertaald door, moet ik even spieken, Lammy Post Oostenbrink, uitgegeven door Arbeiderspers. En het is een heerlijk boek, Het vlinderseizoen.
0: Ja,
13: is echt. Het is
0: een persoonlijke.
13: Het is een
0: zoektocht.
13: Het is een feel-good boek. Ja. En het leuke, het begint met een jaarwisseling. Donker, grauw Denemarken. En Lea Korsgaard besluit een beetje uit het niets: ik wil in één seizoen alle Deense dagvlinders zien.
0: Ja, ze weten helemaal niks van.
13: En het is ook totaal onduidelijk waarom ze dat wil, maar ze wil het.
0: Ja. Want in het begin vraagt ze zich nog af, hoeveel zijn er eigenlijk? 10 soorten? Ja, of 10.000? Ze
13: precies.
0: Weet het echt niet.
13: Ze heeft geen idee. Ze heeft ook eigenlijk geen idee waar ze moet beginnen, behalve dat ze de belangrijkste vlinderspecialist van Denemarken gewoon aanschrijft en zegt, hallo, ik ben Lea en ik wil al die vlinders gaan zien. Hoeveel zijn het er? En dat is heel leuk. Ze vraagt zich ook af, wat ben ik eigenlijk? Ben ik een amateur of ben ik een beginneling? Wil ik een beginneling worden? Wat ben ik eigenlijk? En dat is heel charmant. In een, persoonlijk vind ik ook, heel mooi uitgegeven boek met prachtige illustraties van Korsgaard zelf, van de vlinders. Ik heb er een aantal op mijn Instagram gezet. Mensen een idee kunnen krijgen hoe ze eruit zien.
0: Ja, mooie tekening.
13: En zij gaat dus niet direct meteen dat eerste jaar die vlinders zoeken, maar een paar jaar later besluit ze om het project aan te pakken.
0: Echt te gaan doen.
13: Echt te gaan doen.
0: Want het is makkelijk gezegd, alle Deense dagvlinders in één jaar. Het zijn er hoeveel? 60?
13: 64. Ja.
0: Maar dat is niet zomaar gedaan. Ja, die eerste 10, 20, die
13: precies,
0: lukt
13: die vallen
0: wel,
13: er gewoon in je achtertuin.
0: Ja,
13: maar
0: zeker.
13: Denemarken heeft natuurlijk nogal een uitgestrekt gebied met vooral natuurlijk ook heel veel verschillende landschapstypen. En je moet dat heel erg plannen. Sommige vlinders fladderen maar 3 tot 4 weken en dan moet je er zijn, want anders ben je weer een jaar verder. Krijg je het niet voor elkaar in één seizoen.
0: Ja.
13: Dus het is een, ik hou van dit soort questboeken waarbij je naar iets op zoek gaat. In dit geval dus die Deense vlinders. En daaromheen een heel verhaal vertelt. Het is, wat je al zei, het is een soort dagboek, memoir-achtig boek over haar leven. Tegelijkertijd is het dus een natuurboek. Maar het is ook een boek over natuurhistorie, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze schrijft ook over die eerste vlinderonderzoekers, Goedaard, Swammerdam, die over die metamorfose ging schrijven. Ze gaat vervolgens ook verder over veel meer filosofische onderwerpen, van hoe werkt het nou met die metamorfose, wat is metamorfose, hoe ga je van de ene naar de andere fase. Dus Ovidius komt natuurlijk ook voorbij en dergelijke.
0: Ja, over de ecologie van het
13: precies
0: hele systeem waarin die vlinder
13: en dat is natuurlijk het mooie.
0: Acteert.
13: Je kunt aan de hand van zo'n heel klein vlindertje kun je een heel groot verhaal vertellen over ecologie.
0: En het is behapbaar. Ik bedoel, 64, het moet maar lukken, maar het zijn er ook geen 10.000.
13: Het is te overzien of het lukt, dat is nog even de vraag. Het is te overzien. Het is een project dat je uit kunt voeren en dat maakt het natuurlijk ook charmant. Dat maakt het natuurlijk ook als lezer dat je denkt, zal ik ook eens gaan kijken.
0: Ja.
13: Doorslaand succes.
0: Ik onderbreek je steken. Want op de achterflap, geloof ik, even kijken, staat ook nog een betoverende zoektocht naar vlinders en de zin van het leven.
13: Nou ja, precies.
0: Ja,
13: nou, ga
0: wat
13: er
0: mogen
13: maar eens
0: we verwachten? Ja?
13: Nou, en een debuut ook nog, hè, verdorie.
0: Ja?
13: Wereldwijd in 20 talen vertaald en zo. Maar nou, de zin van het leven en wat ik zelf heel spannend vind is nadenken over bezielde natuur. He, dus natuur die bezield is, wat je natuurlijk in heel veel volkeren over de hele wereld heel duidelijk ziet. En ik merk het aan mezelf, als ik rust of inspiratie nodig heb, trek ik de natuur in.
0: Ja.
13: En wat ik heel mooi vind, ze gaat een van de meest bijzondere vlinders gaat zij zoeken, het geelbont dikkopje. Afbeelding had ik even op Instagram gezet. En dan schrijft ze, het is een heel bijzonder vlindertje. Ze is met twee mannen op pad en ze hebben hem gezien. En een van die mannen fotografeert hem. En dan schrijft ze, oh, daar, fluister ik. Daar, ja. Ik ga door mijn knieën. De vlinder zat op de grond tussen het groen en de verlepte bladeren. Ze straalde als goud en de puurste chocolade. De zeldzaamste vlinder van Denemarken, zegt Emiel achter ergens tegen me. Er hing ineens een gewijde stemming, alsof we samen zaten te bidden. We zeiden een tijdje niets. Toen bewoog ik en het insect schrok en vloog weg.
0: Ja.
13: Nou ja, dan heb je dus even zo'n moment dat alles samenvalt. Een fractie van een seconde en dan vervliegt het weer. Het is echt heel knap gedaan. Echt ontzettend. Met heel veel plezier heb ik het boek gelezen.
0: Ja, echt fantastisch. En het gaf ons ook inspiratie op de redactie van... voor mij moeten wij dat ook gewoon gaan doen. Voor mij moeten volgend jaar een van onze redacteuren zeggen... Oké, dit is mijn vlinder big year. Want in Nederland hebben we er geloof ik 53. Nou...
13: Je kan het ook meteen, als je het dan toch ook internationaal maakt... dus wel Nederlands, maar dan heb je natuurlijk de butterfly big hier... dan heb je meteen een mooie alliteratie. Dan,
0: Nou, we gaan het door. Alexander, we hebben je eigen je klokje gegeven.
13: Ja, ik zie het. Ja, heb snel door.
0: We gaan naar die andere, want die is ook onwaarschijnlijk bijzonder.
13: Vers van de pers. Dochter van de grote winter, Isabelle Autissier... vertaald door Paul Gellings, uitgegeven door Querido Facto. Net uit. En het is een fascinerend verhaal. Isabelle Autissier... beroemd in Frankrijk. Een solo zeilster. Ze heeft in haar eentje de wereld rondgezeild en allerlei andere expedities ondernomen. Heeft al eerder een boek geschreven over de Soedan, waar ze mee op de shortlist heeft gestaan van de Prix Goncourt, de belangrijkste prijs, literaire prijs in Frankrijk.
0: Ja.
13: En ook dit is weer een behoorlijke seller. En het gaat... Het is geschreven rondom een jonge dame. Ik ga haar naam één keer uitspreken. Arna Roelunkaik. Het boek staat vol met Groenlandse namen die moeilijk uit te spreken zijn. Maar deze is gelukt. En ze leefde van 1896 tot 1933 in Noord-Groenland. In de tijd dat Groenland, Noord-Groenland nog onafhankelijk was. Dus je hebt een klein gemeenschapje aan de noordkant of aan de westkant van Noord-Groenland, aan de Star Bay. En het is een bikkelharde maatschappij. Het boek begint met een passage van de jonge hoofdpersoon. En vader komt niet terug van de jacht. Er is honger. En dusdanig honger dat ze op een gegeven moment denken... dat zij afscheid moeten gaan nemen van het jongste meisje van het gezin. Dat is een gebruikelijke situatie. Dat als er zoveel honger is, dat je het kind neemt... dat het minst tot dienst is van het gezin. En dat is het jongste meisje. Waarop haar broer zich op haar stort en zegt... nee, mijn zusje mag niet dood. Ja. En ze blijft leven.
0: Ja. Ongelooflijk, die situatieschets van dat gezin. Totaal van de rest van de wereld afgezonderd.
13: Het is een krankzinnige situatie.
0: In een hut, in die sneeuw. Ja. Vader komt hier. Ja, fantastisch.
13: En je hebt dus een
0: bijzonder.
13: Ja, ik vind het heel mooi. Je hebt dus een gemeenschap die, je zou kunnen zeggen... nog niet besmet is door het Westen. Er komt af en toe eens een walvisvaarder voorbij. Heel af en toe eens een keer een expeditie. Maar daar blijft het bij. Totdat op een gegeven moment structureel... Deense expeditieleden zich daar gaan vestigen. En ook zich in de gemeenschap nestelen, zou je kunnen zeggen. En dat blijf ik zo krankzinnig vinden. Je ziet spontaan zo'n heel systeem uit elkaar vallen. En ik ben echt niet van de nobele wilde. Maar het is toch heftig als je dan leest dat door westerse ziekten er mensen doodgaan. Dat door de religie zo'n hele maatschappij ontwricht wordt. Omdat er geleefd moet worden naar de religieuze normen en waarden. Er komt geld, wordt binnengebracht. Waardoor het hele economische systeem verandert. En er dus ook, je zou kunnen zeggen, een soort kapitalisme.
0: Het betekent ook werk, want mensen gaan mee met die experimenten. Welke zijn het ook weer?
13: Knut Rasmussen, dat is de belangrijkste Deense ontdekkingsreiziger die heel veel onderzoek gedaan heeft. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel
0: van het boek. Maar want we moeten even vertellen dat zij natuurlijk een heel belangrijk figuur wordt binnen die expeditiewereld.
13: Ja, dus je hebt een aantal van die expedities die vooral dus gaan over het ontsluiten van Groenland en sowieso die Noordpoolregio. En die Knut Rasmussen die heeft zijn zinnen gezet op de expeditie, de vijfde Thule-expeditie die 3 jaar gaat duren, van 1921 tot 1924.
0: Ja, en welke rol speelt zij daar dan binnen?
13: Zij gaat mee. Zij is een van de belangrijkste expeditieleden. Ze heeft heel veel ervaring. Ze heeft een enorm doorzettingsvermogen. Dat kun je natuurlijk wel voorstellen als je uit zo'n samenleving komt. Ze is geweldig met honden. Ze rijdt sleden. Ze kan heel goed de kleding maken en dergelijke. Ja. En zij vormt uiteindelijk een van de belangrijkste leden van die expeditie. En het mooie is, zij varen dan dus helemaal die Noordpoolregio door. Van Groenland helemaal tot aan, je zou kunnen zeggen, Siberië. Ze blijven dan net aan de Alaska-kant. En ontsluiten daarmee die passage natuurlijk ook, maar natuurlijk ook de verwantschappen tussen die verschillende volkeren in die Noordpoolregio. Ja. Het is een bizar, wonderlijk verhaal. Ja, en ik vind het, Isabelle Autichet, de schrijfster, heeft het vanuit de hoofdpersoon geschreven. Daar zitten dus fictieve elementen in. Want wat je dus vooral hebt, is dat in die tijd sowieso weinig Groenlanders beschreven werden. En al helemaal geen vrouwen.
0: Nee, nee.
13: Maar ik vind het heel slim hoe ze dat gedaan heeft. Want het zorgt ervoor dat je het niet gepresenteerd krijgt, maar dat je het vanuit de vrouw zelf kunt lezen.
0: Alexander Heerwijk, dank je wel voor deze bijzondere boeken. Alle informatie op onze website. Tot zo, na 9e.
14: NPO Radio 1.
15: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
16: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
15: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
17: It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
15: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
18: Hoera, voor mij.
19: Hoera, hoera.
15: Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
14: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Ik doe mee.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op een luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden. De politie in India greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. En al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen, volgens de actievoerders, miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet bewolkt was of regende. Het ging om het zogenaamde fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen buien die ook onweer kunnen bevatten en stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
13: wat gebeurt hier dan nu precies? Wat ben je aan het doen met de zeis?
14: Ik ben aan het strekelen. Dat wil zeggen, ik kan nu even de braampjes die op het scherp van het blad ontstaan eraf veilen, soort van met een. Dit is een kunststofsteen. De meeste mensen kennen het wel, zo'n plankje met beton erop. Dat werkt ook heel goed.
13: Ja, dat kan ook.
14: Of een wetsteen, dat kan ook
13: en
14: heel goed.
13: Dit moet je regelmatig tijdens het zeisen doen, hè?
14: Dit doe je tijdens het maaien af en toe al, omdat je altijd wel iets tegenkomt wat dus een keertje wat harder of wat of zo is, waardoor het dan, op een gegeven moment gaat het gewoon even wat minder soepel. Dan strekel je even en dan kan je weer verder.
13: Zijn jij hier bekend als de vrouw met de zeis?
14: Bij sommige mensen wel, ja.
13: Nee, bij die mensen is niet de kop eraf gegaan. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje flauw. De man met de zeis, de vrouw met de zeis. Maar zijn er veel vrouwen die zeisen?
14: Inmiddels wel. We zien op de cursussen dat er ongeveer dat het langzamerhand ongeveer wel half om is. Zeisen is absoluut iets waar je. Het is vooral een kwestie van goede techniek. En al die techniek kunnen we allemaal leren. En als je wat sterker bent, dan kun je wat sneller, wat meer maaien. Maar als je de techniek beheerst, dan kun je inderdaad sowieso gewoon goed gras eraf krijgen. Dus dat is voor vrouwen en voor mannen prima te doen.
13: Het is een slag, hè?
14: Het is absoluut een slag.
13: Okay. Ga jij nog even. Ben je uitgestrekeld?
14: Ik ben uitgestrekeld.
13: Oké, gaan we zo direct nog even zeisen.

Goedemorgen. Dit derde uur meer over de vrouw met de zeis en over kunstenaar Esther Hoogendijk, die hier op het landgoed een groot project heeft, Surrender to Life, waar dat zeisen vandaag ook een rol in speelt. Jessica den Outer over rechten van de natuur. Een muizenexplosie in de Alblasserwaard. En hoe voorkom je dat dieren en kruiden en planten heel vaak maar botsen met bouwplannen? Ja, dat is niet goed voor de bouwambities, maar ook niet goed voor de betreffende dieren die daardoor vaak een slecht imago oplopen. Van, oh, het mag weer niet vanwege die ene kikker of salamander. Krijg je dat gezeur weer. Welke oplossingen bestaan er? Nou, daarover gaan we straks praten. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Miss Shepherd's Waltz uit The Lady and the Van. Muziek van George Fenton, die vorige week overleed. Onderdeel van een buitententoonstelling hier op het landgoed, het Groene Huis bij Schothorst, is het kunstproject Maaiwerk. Dat komt uit jouw koker, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja. Ja. Esther Hoogendijk, kunstenaar hier, Maaiwerk. Wat is het kunstproject Maaiwerk?
1: Maaiwerk is een werk waarin we figuren hebben gemaaid in het gras. Door middel van de... Ja, eigenlijk is het het sinusmaaien wat ik een beetje heb uitgebreid.
0: Ja, eerst dan maar even. Wat is sinusmaaien?
1: Sinusmaaien is een ecologische manier van beheren van graslanden. Waarop je dus niet op de traditionele manier maait in rechte stroken. Zoals we dat kennen en het thuis ook doen op ons graslandje. Heen en weer, heen en weer. Maar juist in bochten en golvende bewegingen. En daarbij ook niet in één keer al het gras maait. Maar zo ja, tussen de... Ja, 40-60% laat staan. Ook afhankelijk van welke planten je wil behouden en welke je juist wil maaien.
0: En waarom is dat belangrijk? Want later ga je ze alsnog dat andere stuk maaien.
1: Het is belangrijk omdat je sommige grassen en soorten en kruiden wil laten staan, omdat ze nog even zaden moeten maken. En voor alle dieren, voor alle kleine dieren die leven in het gras. Als je gaat maaien, hebben ze tijd om te vluchten. Maar ze moeten natuurlijk wel ergens heen kunnen.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel dieren, kleine dieren, salamanders, die leven op de overgang van kort naar lang gras. Dus die hebben dat nodig.
0: En dat sinusmaaien, dat zie je al wel op veel meer plekken in Nederland. Dat wordt echt wel uitgevoerd door terreinbeheerders. Maar jij hebt hier we kijken er een beetje in de verte op bij de Beukenhaag. Beukenlaan, heb jij een kunstproject met dat sinusmaaien? En straks komt Jantien er ook bij. Wat behelst dat precies?
1: Ja, ik heb toen ik hier voor het project kwam, ik wist al van het sinusmaaien en dat ze dat hier deden. Toen dacht ik, oké, maar kunnen we dan niet een bepaald figuur maken? Want die golvende lijnen zijn sowieso natuurlijk esthetisch al prachtig. Maar mag ik dan niet dat figuur verzinnen? Dus heb ik met de landgoedbeheerder overlegd van, kan dat? En kunnen we dat zomaar doen? Toen heb ik een patroon bedacht met cirkels. Echt alsof je een soort van confetti op de grond gooit.
0: Ja.
1: Dus verschillende cirkels op het gras. En dat hebben we eigenlijk twee keer gemaaid. Dus de eerste ronde was gewoon lang gras met een aantal cirkels erin. En de tweede ronde hebben we nog een keer cirkels gemaakt, maar net op andere plekken. Dus je hebt ook overlappende stukken. Dus je hebt stukken gras die niet gemaaid waren, die één keer gemaaid waren en twee keer gemaaid waren. Waardoor je een spel kreeg eigenlijk van drie kleuren en die ook nog weer door de tijd veranderen. Omdat het gras weer groen werd of juist weer geel werd doordat het zo warm was.
0: En wordt dan ook nog onderzocht wat dat dan met de beestjes en de plantjes doet? Die gekke vormen, zou ik maar zeggen.
1: Die cirkels, nou kijk, of het nou een cirkel is of een andere glooiende, vloeiende beweging. Dat zal niet zoveel uitmaken.
0: Maar het is wel leuk dat het natuurlijk extra aandacht vestigt op sinusmaaien als concept. En nu dan in vorm van die cirkels.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we daar oog voor hebben.
0: Ja. Het is dus al gezien. Nu straks, kom nog even, want hier staat natuurlijk Jantien. Wat gaan jullie dan straks samen doen? Want Jantien komt er straks bij en die gaat op jouw project verder.
1: Ja, Jantien kwam naar mij toe en die vraagt, kunnen we jou niet helpen met jouw kunstwerk? Want wij maaien met de zeis en ik ken heel veel mensen die dat ook leuk vinden. En dan met die machines, nou ja, dat heeft ze net natuurlijk verteld, dat is niet altijd zo best.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, ja, dat is fantastisch, laten we dat doen.
0: Want Jantien, dan ga jij straks, ja, we zien het daar in de verte staan, hè, dat die hogere stukken. Jij gaat daar maaien, maar dus en sinus, dus dat golvende, vanaf boven gezien, en in een cirkel.
2: Ja, en dat is ook een deel waarom ik heel enthousiast werd van dit project. Want wat Esther net vertelt, dat ecologische aspect en dat gefaseerd maaien en sinusmaaien, gefaseerd dus niet alles tegelijk, maar inderdaad in golfjes naar elkaar. Dat is iets wat mij heel erg aanspreekt en waarvan ik denk, als je dat dan ook nog met de zeis doet, dan doe je het ecologisch, denk ik, voor alles wat daar leeft, heel aantrekkelijk en En leuk.
0: Ja. Nu zei je al van, we hadden het over Sinusmaai. Dat gebeurt al op veel meer plekken in Nederland, ook door grote terreinbeheerders. Het zeisen, zie je daar een trend in? Behalve mensen die het leuk vinden om een keer te. Ik heb ook een keer een cursus gedaan voor in de tuin. Maar zie je het ook meer in de terreinbeheerders doen?
2: Nou, ik denk dat terreinbeheerders soms denken van ja, het gaat allemaal veel te langzaam en het kunnen ze dat wel. Maar we zien in de cursussen dat er echt veel interesse is van mensen. En dat is niet alleen mensen die denken van nou, ik ga het in mijn tuintje doen. Maar er zijn ook mensen uit voedselbossen die zeggen van nou, we moeten de paden maaien. Doen we liever inderdaad met de zeis als dat kan. Want maaien met de zeis, geluidarm, insectvriendelijk, fossielvrij. Ja.
0: En dat kan ook gewoon echt best snel, hè?
2: En als je inderdaad de goede techniek hebt dan, en je hebt een goede scherpe zeis, dan kun je ook best behoorlijke lappen maaien op een dag.
0: Kunnen mensen ook zelf nog wat meedoen vandaag? Ja, het zijn scherpe dingen, dus ik weet of ga alleen jij zeisen?
2: Nee, ik ga niet alleen zeisen. We hebben, ik had inderdaad tegen Esther gezegd van nou, we hebben een aantal mensen. Dus ik heb een aantal van mijn mensen uit de docentengroep die de cursussen verzorgen.
0: Zeisbuddies.
2: Zeisbuddies. En ik heb. Er komt iemand van de landschapsbeheerderploeg uit Utrecht meemaaien. Dat vind ik echt heel erg leuk. Want ik denk dat er in Utrecht nog wel meer met de zeis gemaaid kan worden.
0: Maar als iemand tegen jou zegt hier vanmiddag, laat mij eens even voelen hoe dat is.
2: Nou, ik ben docent maaien met de zeis, dus geen probleem. Nou, als maar wel inderdaad voorzichtig en onder begeleiding.
0: Natuurlijk. Maar goed, jij bent docent, dus ze kunnen daar best nog eens een cursus bij jou boeken.
2: Ja.
0: Toch? Oké, heel veel plezier, heel veel succes. Mensen kunnen. Vanaf hoe laat gaat het los hier?
1: Vanaf 10:00.
0: Vanaf 10:00, direct naar de uitzending.
1: Ja, zeker. Ja. Dus welkom.
0: Tot
1: een uurtje of 4:00 ongeveer.
0: Oh ja, valt er zoveel te zeisen?
2: Als we het zo lang volhouden en een beetje afhankelijk van het weer.
0: Ja,
2: zijn met z'n 6-7, dus we gaan niet tussen 10 en 4 constant.
0: Nee, het kan best wel eens snel gaan.
2: Maar we gaan wel stukken doen.
0: Oké, Jantien de Loor en Esther Hoogendijk, hartelijk bedankt en veel succes.

0: Ja, prachtige muziek. Ik werd er wel een beetje zenuwachtig van. Ik was terug aan het lopen uit het veld en nerveuze muziek. Maar goed, het heette ook de Falcon Hunt, de valkenjacht. Muziek uit de documentaire film Het Wat, overleven op de grens van water en land van Ruben Smit. Film uit 2018. Ja, geweldige film. En muziek werd gecomponeerd door Martin Fonse. In 2017 kreeg een berg in Nieuw-Zeeland haar eigen rechten. En in 2021 volgde een Canadese rivier met haar eigen rechten. Maar Europa loopt nog wat achter in het rechten geven aan de natuur. Aldus Jessica den Outer, directeur en oprichter van Rechten van de Natuur. Een Europees burgerinitiatief moet daar verandering in brengen. Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komende dinsdag lanceren jullie dat initiatief. Leg eens uit, wat is jullie idee?
1: Ja, dat is een Europees burgerinitiatief. Waarbij lidstaten door Europa heen eigenlijk de kracht van burgers kunnen verzamelen middels handtekeningen. En als wij 1 miljoen handtekeningen verzamelen van al die Europese burgers, dan mogen wij een rechtsinstrument aanbevelen aan de Europese Commissie, waarbij zij rechten van de natuur gaan onderzoeken.
0: Ja, dus als die 1 miljoen handtekeningen er komen van al die Europese landen bij elkaar, dan moet de Europese Commissie er heel serieus naar gaan kijken. Die moet het dan in behandeling nemen, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En het is niet gegarandeerd dat er dan echt een nieuwe wet komt, wat wij natuurlijk heel graag willen. Maar ze moeten het wel heel serieus behandelen.
0: Ja.
1: En we hebben ook eerdere initiatieven, zoals de Right to Water. Die hebben er echt voor gezorgd dat wetgeving veranderde. Dus daar hopen wij natuurlijk ook op.
0: Het gaat over rechten van de natuur. Misschien moet je daar even nog iets over vertellen. Wat is dat precies en hoe werkt dat?
1: Ja, rechten van de natuur is eigenlijk een nieuwe manier om natuur te beschermen. Het zegt eigenlijk, in plaats van dat we natuur als soort eigendom behandelen, willen wij ecosystemen erkennen als levende entiteiten met eigen rechten om te bestaan bijvoorbeeld. En daartoe wijzen wij dan ook mensen aan die kunnen spreken namens die gebieden. Want op dit moment wordt natuur in wetgeving voornamelijk gezien nog als eigendom

0: ecosystemen erkennen als levende entiteiten met eigen rechten om te bestaan bijvoorbeeld. En daartoe wijzen wij dan ook mensen aan die kunnen spreken namens die gebieden. Want op dit moment wordt natuur in wetgeving voornamelijk gezien nog als eigendom. En ja, zijn er natuurlijk natuurorganisaties die ervoor opstaan, maar wij zeggen we zouden echt voogden moeten hebben. Net zoals we voor kinderen bijvoorbeeld hebben die direct kunnen spreken namens de natuur.
1: En hoe gaat dat dan concreet? Dan is er bijvoorbeeld die Canadese rivier of die berg in Nieuw-Zeeland. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Dat kan op verschillende manieren, maar een van de meest interessante is bijvoorbeeld dat bedrijven rechtspersoonlijkheid kunnen bezitten. Dat is eigenlijk een status die zij bezitten met vertegenwoordigers, waardoor zij kunnen meedoen in de maatschappij. En wij zeggen, als bedrijven rechtspersonen kunnen zijn, waarom dan rivieren inderdaad bijvoorbeeld niet? Dus in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, worden rivieren als rechtspersoon erkend. En op die manier met de voogden of de vertegenwoordigers van de rivier kunnen zij dan eigenlijk in alle besluiten die worden gemaakt over die rivier meespreken en die belangen goed vertegenwoordigen.
1: Ja, via die persoon die aangewezen is, die ambassadeur of die persoon die het woord voert. Nou hebben we al binnen Europa natuurlijk milieuwetgeving. Wat verandert dit daar dan in? Waarom is dit dan ook nog nodig, volgens jullie?
0: Zeker. Nou, sterker nog, Europa heeft echt de strengste milieuwetten van de wereld. Dus dat gaat heel goed. Alleen als je het nieuws opent, ja, dan zie je toch hoe die wetten toch niet toereikend genoeg zijn om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en ecosysteemverlies tegen te gaan. En het interessante is dat misschien nog wel verder terug te halen is. In de zin dat ook Europees recht natuur nog steeds ziet als eigendom. Land, bomen, water, dat kan allemaal staateigendom zijn bijvoorbeeld. En je ziet dus bijvoorbeeld in vervuiling dat er nog steeds wordt gereguleerd hoeveel vervuilingen wordt toegestaan. In plaats van de vraag om te draaien, wat heeft zo'n rivier nou eigenlijk nodig om gezond te blijven? En dat is een beetje wat rechten van de natuur allemaal aanzwengelt en probeert te veranderen.
1: En waarom op Europese schaal? Want ik begrijp dat Spanje heeft bijvoorbeeld een lagune al met rechten. Die wordt op die manier al beschermd of krijgt extra aandacht. De landen kunnen het ook zelf regelen, toch?
0: Ja, zeker. Nou, sterker nog, mocht je me dit 5 jaar geleden gevraagd hebben, dan had ik het misschien nog moeilijk voor te stellen gevonden. Maar in de afgelopen jaren is recht van natuur heel hard gegroeid. Onder vele Europese landen. Dus Spanje is het eerste land die het echt officieel heeft vastgelegd. Maar eigenlijk van Nederland tot Polen en Roemenië zijn er allerlei burgerinitiatieven. En wij dachten, we gaan die krachten bundelen. En op dit moment zijn we dus ook met 16 Europese landen om dinsdag die 1 miljoen handtekeningen op te halen. Dus dat is heel spannend.
1: Ja, en dan krijgt de natuur, tenminste in het meest ideale geval, de natuur krijgt rechten. En werkt het dan zo dat daarna dan een landschap of een onderdeel van die natuur die rechten krijgt? Dus een rivier of een veengebied of wat dan ook, het wat?
0: Ja, dus we proberen dat die rechten van natuur te verankeren via rechtsinstrumenten zoals bijvoorbeeld richtlijnen of verordeningen. Maar je kan je voorstellen, als dat op Europees niveau gebeurt, dan kunnen wij in Nederland samen met bijvoorbeeld Frankrijk en België aankloppen en zeggen, nou, die Maas, die zou onder deze wetgeving kunnen vallen. Dus daarmee verenigt het eigenlijk ook al die verschillende initiatieven in deze landen. Want ja, mensen leggen hokjes op aan natuur, maar zo werkt natuur natuurlijk niet. En met dit initiatief zouden we daar wellicht wat aan kunnen veranderen.
1: Ja, ja. Hoe is je gevoel over hoe het gaat vallen bij de Europese Commissie? Ik bedoel, aan de ene kant zeg je, Europa heeft hele strenge natuurwetgeving. Aan de andere kant, natuur lijkt toch niet altijd de wind mee te hebben. Hoe zou dat bij ze gaan vallen?
0: Nee, het zal zeker niet makkelijk zijn, vermoed ik. Maar we zijn in mei officieel geregistreerd bij de commissie. Dus zij hebben aangegeven, jullie vallen onder de regels voor een burgerinitiatief. Dus jullie mogen van start.
1: Ja.
0: En toen wij in juli in Brussel waren om met verschillende members of the European Parliament te praten, toen kregen we wel steun om dit maar echt te gaan doen. Want die bottom-up kracht is zo sterk van rechten van natuur. Dus echt de kracht van burgers benutten.
1: Ja, ja. Hey, 1 miljoen in heel Europa moet je er hebben. Hoeveel Nederlandse stemmen wil je hebben? Wat jullie streven?
0: Nou, ja, precies. Nou, deel dat maar eens

0: door 16. Ik denk dat omstreken toch wel rond de 20.000 handtekeningen ligt.
1: Oké.
0: Dus ja, we hopen dat dat te halen valt.
1: Zou toch moeten lukken, ja. Nou, spannend. We gaan het volgen. Hou ons op de hoogte. Aanstaande dinsdag wordt het initiatief gelanceerd. Op onze website kun je van alles lezen over hoe je er precies aan meedoet. Het hele administratieve deel. Dus dat is te lezen op vroegevogels.bnnvara.nl. Dankjewel, Jessica den Outer van Rechten van de Natuur. En veel succes.

0: The Mouse on the Mile uit de speelfilm The Green Mile uit 2017... op muziek van de Amerikaan Thomas Newman, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de componist. En ja, The Mouse on the Mile, het is toepasselijk, want we gaan het hebben over muizen. Want de graslanden zijn er kaal en vol holletjes en gangen. Grote groepen veldmuizen trekken op meerdere plekken in ons land massaal de weilanden in. En dat levert naast zorgen voor boeren ook een tafeltje-dekje voor veel vogels op. Met name in Friesland komt dit om de zoveel jaar voor. Maar dit jaar duiken de veldmuizen op heel veel meer plekken in ons land op. Verslaggever Jesper Buursink reist af naar Giessenburg in de Alblasserwaard, waar de veldmuizen ook huishouden.
1: Ik ga een beetje van graspol naar graspol. Ja, het is echt een nattigheid, hè?
2: Het is kletsnat hier. Maar je ziet een droog stukje en je ziet overal de muizengraatjes. Nou ja, daar zit trouwens wel water in, hè? Alles staat onder water.
1: Ja, hier kan je echt zien, hè,
2: en
1: die muizengraatjes.
2: En je ziet hier, dat zijn ook al verse muizengraten. Want er zitten al die grondkorrels zijn eruit gegraven. En die liggen er nog net naast. Dus dat is allemaal vers hier.
1: Ja, want ik sta hier met Gerbert Roerink, veldmuisexpert van Wageningen Research Center.
2: Ja, dat is eigenlijk een soort bijexpertise die ik heb. Eigenlijk werk ik met satellietbeelden. Daar volgen we grasgroei mee en de natuurontwikkeling in Nederland. Maar in het verleden zagen we ook al in Friesland met name dat hele stukken grasland daar helemaal dood gingen. En dat was geen droogte, dat was geen natheid, maar dat bleek een muizenplaag.
1: Veldmuis, hè, voor de duidelijkheid.
2: Dit is alleen de veldmuis, ja. En die is van de familie der woelmuizen, zoals ook de lemming. En een van de kenmerken van de veldmuizen is dat die eens in zoveel jaar enorm kan toenemen in de populatie. Het is een steppendiertje van oorsprong en doet hij eigenlijk om te koloniseren en nieuwe plekken te vinden waar hij zich permanent kan vestigen.
1: Maar Arjan Kooijman, de boer, je staat hier mooi voor je trekker. Ja, waar staan we precies hier?
3: We staan in Giessenburg en aan de Heideweg.
1: Midden in de Alblasserwaard.
3: Midden in de Alblasserwaard, ja.
1: Ja, en we staan hier op je grasland, hè?
3: Inderdaad.
1: Ja. Hoe kwam je erachter dat je die veldmuizen hier had? Wanneer begon dat?
3: Afgelopen winter zag je al iets meer muizen. Meer dan normaal. Nog niet dat je zegt van, echt een plaag. En het voorjaar viel het ook allemaal mee. Toen hadden we gewoon drie keer netjes drie mooie sneders kunnen winnen. Van het land vandaan.
1: Sneders is gras.
3: Grassneders, ja. En eigenlijk toen het zo droog begon te worden. Vooral juli, augustus. Ja, toen zag je dat er echt plekken in het land kwamen. Ja.
1: Toen ging het mis.
3: Ja, inderdaad. Maar daar zie je ook al overal gaatjes, zeg maar. En de wortels worden echt opgevreten daar, op die plekken. En, ja, dit breidt zich nu. Nu is het een plek van een paar vierkante meter. Maar volgende week is gewoon hier het hele perceel, zeg maar. Helemaal bruin.
1: Ja, hier zie je echt dat het bruin is. En wat ook wel bijzonder, wat je net zei, je ziet al die gangetjes, hè?
3: Ja, heel veel gaten.
2: Je ziet de muizenholletjes en zie je de gangetjes waar ze s'avonds en s'nachts overheen lopen. Maar je ziet hier ook dat het een cirkel is van een meter of 3-4 rond. En dat is eigenlijk één muizenfamilie. En hier fourageren ze, hè, hier vreten ze. En dat zijn ook een beetje heel fel op territorium. Dus dit is hun territorium. Nou, daar zit er nog één. Dat kun je ook zien, dat is ook zo'n ronde. En dan, het gaat heel snel, hè, wat Arjan ook zei, 2 weken geleden zaten ze nog niet. En als je hier niks doet, nou, over 2-3 weken, dan gaan die cirkels gaan overlappen. Nou, en als je 2 maanden verder bent, is alles
1: en is helemaal bruin.
2: Helemaal kaal, bruin, kaal gevreten.
1: Ja,
2: en totaal geperforeerd met gaatjes.
3: Dat proberen we nu te voorkomen door dat water te doen, zeg maar. Om dat een halt toe te roepen.
1: Ja, een beetje preventief, hè?
3: Nou, preventief. In ieder geval half preventief, half curatief. Ja. Ja,
1: dat zien we hier nu voor ons. Hè. We staan hier ook, bij het water, bij het grasland. We kijken uit over het grasland. En dan ligt een hele grote pijp over het grasland. En dan spuit een beetje water uit. En dan, ja, dan lopen die ondergrondse gangen van die veldmuizen gewoon vol. En dan kruipen ze allemaal met een nat pak die gangen uit. En,
3: ja, dan komen ze boven de grond uit.
1: Ja.
3: En dan komen er heel veel meeuwen en ooievaars en buizerds en alle roofdieren op af. Roofvogels.
1: Roofvogels, ja. En Hendrik-Jan van Dijk, buurtbewoner en vogelaar, verrekijker om de nek.
4: Ja, goedemorgen.
1: Hoe kwam jij hier terecht als vogelaar?
4: Ja, ook wat de boer net al zei, je merkt het eigenlijk al het hele jaar. In de loop van de zomer, het was een enorm goed muizenjaar. Dat zag je gewoon aan het aantal uilen. Dus heel veel ransuilen. We hadden hier in de buurt ook velduilen, ook bijzonder natuurlijk. Maar voor het eerst ook broedende velduilen. En ja, het werd eigenlijk steeds meer. En ik heb net even hier in de gauwigheid geteld. En ik telde zo 71 ooievaars hier op één perceel.
1: Je hebt nu al 71 ooievaars. Ja, ze staan al een beetje in de verte.
4: Ja, ze staan in groepjes uit elkaar.
1: En dan staan ze naast het water, staan ze allemaal te wachten tot die veldmuizen naar boven komen.
4: Ze lopen allemaal door het water, wachten tot die veldmuizen inderdaad tevoorschijn komen. En ja, je ziet dat het er echt ontzettend veel zijn. Ik denk ook, als je kijkt hoeveel ooievaars hier nu zitten. Want ik heb de laatste paar dagen ben ik hier regelmatig geweest. Het zijn er echt meer dan 200. Nou, de ooievaartrekker is natuurlijk al lang afgelopen. Dus dat betekent dat gewoon allemaal overwinterende ooievaars in Nederland zijn. Die heb je. Alleen die zijn gewoon in toenemende mate hier eigenlijk naartoe aan het trekken in deze omgeving. Ja, om eigenlijk gewoon deze makkelijke prooien te pakken. En hier zie je dus alleen ooievaars. Maar als ze bijvoorbeeld niet aan het bewateren zijn en je gaat hier nu een blokje omlopen. Nou, normaal ben ik blij als ik een paar uurtjes in de polder loop dat ik 5 of 10 torenvalken zie of 10 buizerds. Ja, zet daar nu ook echt maar gewoon een 0 achter. Dus echt enorme aantallen.
1: En Gerbert, hoe ontstaat zo'n plaag eigenlijk?
2: Ze komen in een soort voortplantingsdrift komen ze terecht. Een vrouwtjes, veldmuis, die kan dan elke maand krijgt hij dan een worp van 6 à 8 jongen. En die zijn ook weer geslachtsrijp na een maand. En die krijgen dan ook weer 6 à 8 jongen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het gaat exponentieel neemt dat toe. Dus die koloniseert met enorme aantallen dat grasland, vroeger de steppen, hè, totdat ze een nieuw plekje krijgen waar ze kunnen vestigen. En of dan de helft al opgegeten, dat is niet erg op zich. Hè? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze de nieuwe plekken bereiken en zo hun voortbestaan zeker stellen.
1: Ja, we kijken heel praktisch uit. Het is ook wel heel zielig voor die veldmuizen eigenlijk. Hè? Maar ook zielig voor de boer natuurlijk.
3: Ja, het is een mooi natuurfenomeen natuurlijk. We hier wel om te zien dat er vogels te komen. Maar voor ons is het echt een stop van tonnen, zeg maar. Dus het is echt wel serieus.
1: Enorme schadepost,
3: ja,
1: hè?
3: Enorme schadepost.
1: Als boer zijnde.
3: Ja, ja.
1: Ik denk altijd meteen, hè, een beetje advocaat van de duivel. Ja, dit soort dingen van die plagen, dat hebben wij zelf als mens gecreëerd door bepaalde soorten landbouw of door bepaalde manieren van het bewerken van de grond. Is dat zo?
2: Nee, dat is niet zo. Want die veldmuizenplagen die kwamen eigenlijk in vroeger, en dan hebben we het voor 1950, kwam dat regelmatig voor. Wat zeg ik, die muizenziekes, die kwam eens in de 3, 4, 5 jaar kwam die voor. Zo'n piekjaar. En afhankelijk van de weersomstandigheden werd het heel extreem of niet, iets minder. Maar in de jaren 50 verdween het. Daarom lijkt het alsof het helemaal nieuw is. Maar dat is niet zo. Het verdween. Tot in 2004 was er voor het eerst. Ja, een paar tenen. Maar in 2004 kwam het voor het eerst in Friesland. Kwam weer een muizenplaag uit het veenweidegebied voor. En in 2014 weer. Toen was die heel groot. En toen kwam die ook op andere plekken in Nederland. In 2019 weer in Friesland. En toen kwam die ook in het rivierkleigebied hier terecht. Ook in West-Betuwe. En nu dus dit jaar. Weer in Friesland, op het rivierkleigebied, ook weer dezelfde plekken altijd. Maar nu ook in de Krimpende Waard voor het eerst.
1: Maar hoe kan het dan dat die veldmuis hier ineens zo'n...
2: En dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom werd er toen nooit een muizenplaag zoals met dit? En vanaf deze eeuw weer wel. Eigenlijk is dat voer voor meer onderzoek. In die zin is het een indrukwekkend fenomeen, want laat ik eerlijk zijn, Nederland is totaal in cultuur gebracht, is totaal gemanaged, tot de laatste grasspriet kun je stellen. Maar dit natuurfenomeen, deze veldmuis, die gaat daar dwars doorheen.
1: De natuur gaat dwars er doorheen,
2: ja.
1: Alsnog.
2: Ja, hij trekt zich daar niks van aan.

0: De danse Nichoise van Tchaikovsky, uitgevoerd door pianiste Cyprien Katsa... Chinoise. De danse Chinoise, ja, krijg ik in mijn oor. Wat zei ik dan? De danse...
1: Nichoise.
0: Oh, Nichoise. Salade Nichoise.
2: Ja.
0: Nou, however, de danse Chinoise. Ja, regelmatig halen ze het nieuws. Dieren die bouw- of infraprojecten in de weg zitten.
3: De boerenzwaluw die heeft een beschermde status en als die vogel broedt, dan mag hij niet worden gestoord. Maar daarmee zorgt de vogel al maanden voor vertraging bij de Norgerbrug bij Assen.
4: Ja, een kikker, en dat was een beschermde kikker. En toen hebben we maatregelen moeten nemen voor 8 miljoen om dat op tijd om dat op te lossen.
5: Dus er was een kikker van 8 miljoen?
4: Zeker.
5: Eén kikker?
4: Eén kikker.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk lekker. Eén kikker van 8 miljoen. Maar hoe zit het nou precies? Ja, wat gaat hier mis? En hoe zorgen we ervoor dat er gebouwd kan worden, maar dat de natuur tegelijkertijd ook beschermd wordt? Bij mij aan tafel Sander Turnhout van Natuurkennisnetwerk SoortenNL en Maarten Bruns van Ravon Reptielen, Ambieën en Visonderzoek Nederland. Welkom beiden.
6: Amfibieën.
0: Amfibieën.
6: Ja.
0: Ja, door al dat geren in het veld met die zeisdames. Ik denk helemaal van apropos. Ravon dus. Ja, goedemorgen. Hoe luisteren jullie naar deze naar zo'n fragment dat we net hoorden?
6: Ja, ik dacht, het is wel een uitglijdertje van ProRail. Want ze doen heel veel goede dingen voor de natuur. Hè. Ze hebben ook 10.000 hectare in bezit en doen daar ook aan ontsnippering en zo. Maar als ze dan zeggen van, hey, die 8 miljoen, dat komt alleen aan die kikker, dan denk ik, dat frame is helemaal fout. En daar dachten we ook van, daar moeten we iets mee. Want voor je het weet gaan mensen denken dat die kikker 8 miljoen kost. En dat is natuurlijk niet waar, want die kikker kost geen 8 miljoen. Het feit dat we op een verkeerd moment erachter komen dat daar een kikker zit die beschermd is, dat kost 8 miljoen. Maar die kikker kan daar niks aan doen natuurlijk.
0: Nee, dus je vindt zo'n hoe dat neergezet wordt, zo'n frame, vind je gewoon totaal onterecht?
6: Ja, niet alleen onterecht, het leidt ook tot de verkeerde beeldvorming bij mensen. Want als mensen gaan denken dat natuur een probleem is, dan gaan we natuurlijk de verkeerde kant uit. Want de natuur is vaak een oplossing, hè. Natuur bergt heel veel water. Als je een boom in je tuin hebt, krijg je daar schaduw van, heb je daar profijt van. Het is ook een randvoorwaarde, we moeten ons land een beetje heel houden. En als we die natuur neer gaan zetten aan iets dat kosten heeft, alleen maar dingen kost, dan denk ik dat we niet de goede kant uitgaan.
0: Nee.
6: Plus die kosten komen helemaal niet alleen op die kikker. Er zijn heel veel kosten bij ProRail, maar een heel klein stukje heeft te maken met wat ze doen voor de natuur. En om dat dan af te schuiven op een makkelijke manier op de natuur vind ik wel, vind ik niet goed.
0: Nee. Maar die kosten worden natuurlijk wel echt gemaakt. Sander, er waren ook nestelende boerenzwaluwen. Er werd de bouw van een brug was bij Norg was dat?
7: Ja.
0: Ja. Werd de bouw van een brug vertraagd? Wat was daar aan de hand?
7: Nou ja, dan krijgt de victim blaming. Hè? De zwaluw heeft het gedaan. Maar ja, zwaluwen die zijn er al een tijdje. Ze broeden ook al een tijdje. En de vogelrichtlijn is uit 1978. En de habitatrichtlijn is uit 1991. En als er nu nog steeds bouwbedrijven zijn die verrassend zijn dat er zoiets bestaat als wetgeving waar je rekening mee moet houden. Ja, vind ik dat toch op zijn minst frappant.
0: Want kun je vertellen, wat gebeurde daar bij die brug?
7: Tijdens de aanlegwerkzaamheden gingen daar zwaluwen broeden. Wat leidde tot uitstel. En dan waren ze verrast dat zwaluwen ook wel eens een tweede leg of zelfs een derde leg kunnen hebben. Waarmee ze hun broedseizoen nogal oprekken. Ja. Dat is gewoon kennis die je moet hebben, hè, als projectontwikkelaar.
0: Ja, en er waren mensen woedend dat ze dan totaal moesten omrijden door het gebied om ook aan de andere kant van het water te komen. En dat kwam dan allemaal door die paar... Het waren er ook maar een paar, geloof ik.
7: Zit het dus niet. Nee, bij de Merwedebrug moeten mensen ook heel eind omrennen. Dat is gewoon slecht gepland.
0: Wat zou dan een betere... Wat zouden dan betere teksten zijn?
7: Poeh. Natuur inclusief bouwen is een term die veel gebruikt wordt. Ik denk dat dat wel heel positief is. Want wat Maarten ook al zei, heel veel bedrijven zijn eigenlijk heel erg goed bezig met natuur inclusieve maatregelen. En zijn ook al veel verder dan de plichtmatige vogelvriendelijke dakpan. Die kijken echt integraal naar van hoe past mijn object wat ik realiseer in de leefomgeving. En ik denk dat we dat veel meer moeten versterken. Want daar wordt de leefomgeving veel mooier van.
0: Ja. Maarten, nog even naar die kikker van 1 miljoen, van 8 miljoen. er zitten daar in dat gebied, komen die dieren voor. En er moesten allerlei aanpassingen worden gedaan om hem te omzeilen, zeg maar, tijdens de bouwwerkzaamheden. Hè?
6: Ja, wij weten dus niet precies om welke kikker het gaat. Dat is niet bekend. Bij ons in ieder geval, bij hen waarschijnlijk wel. We denken dat het een heikikker is. Trouwens, prachtige kikker, hè? Ja, die mannetjes worden prachtig blauw in het voorjaar. Ja, wat er dan precies aan maatregelen genomen moest worden, weet ik niet. Er staat in het artikel dat ze vertraging opliepen. Waarschijnlijk moesten ze iets doen. Maar die kikker die zat daar waarschijnlijk al. Ja. En die kikker die was al beschermd. En daar is ook een reden voor. Want je wordt pas beschermd als er maar heel weinig meer over zijn. Dus dat betekent waarschijnlijk dat we als mens zijn leefgebied al hadden opgeknipt, het water misschien niet goed was, andere dingen aan de hand waren. Daarom zijn die kikkers beschermd. Dus we hebben ook een beetje de plicht, zeker als we op echt dat minimum zitten, om dan iets terug te doen voor die kikker.
0: Nou zei je net al, ProRail doet op zich heel veel voor om dieren te beschermen langs de trajecten waar ze werken en waar de treinen rijden.
6: Ja.
0: Dan kan het toch ook, ik speel nu heel even advocaat van ProRail, dan kan het toch ook gewoon dat er wel allerlei aanpassingen worden gedaan en maatregelen worden genomen aan de voorkant, zeg maar, en dat toch plotseling een dier op een plek zit waar gebouwd wordt.
6: Ja, natuurlijk. Incident, dat kan, zeg maar. Dat kan natuurlijk incidenteel zijn. Maar het feit dat het nu geframed wordt als de kikker die 8 miljoen kost, dat is natuurlijk het punt wat we proberen te maken. Ik denk dat ProRail structureel eigenlijk best aardig bezig is. Ook het asset management, zoals je dat noemt in het algemeen, dat steeds vaker natuur een iets hogere plek krijgt bij beheer en onderhoud en ontwikkeling. Maar dat kan nog veel beter. Dat is ook een van onze tips die we meegeven. Van zorg er nou voor dat natuur een gelijkwaardige plek krijgt. Want die jongens en meisjes die in asset management zitten, die houden van techniek. Hè, nieuw soort beton. Of inderdaad een technische dakpan als je natuurinclusief werkt. En dat is ook prima, maar natuur mag er wat beter in voorkomen. En dit kan een incident geweest zijn, dat weet ik niet. Want het is ook niet helemaal des ProRails om zo'n statement te maken over natuur. Dus ik hoop dat het incidenteel is. Maar structureel kan je wel zeggen, niet alleen bij ProRail, maar ook bij anderen, dat natuur vaak aan het eind komt. Als iets waar je hebt iets bedacht, dat wil je gaan uitvoeren, onderhoud of ontwikkeling. Mm-hmm. En op een gegeven moment, oei, er zit ook een kikker.
0: Ja, ja.
6: Terwijl die kikker die zat er al. En dat die beschermd is en dat daar wetgeving omheen zit, dat komt omdat we alleen het absolute minimum nog kunnen bereiken voor die kikker op dit moment. Daarom moet dat juridisch vastgelegd worden.
0: Ja, ja. Is het daarom zo gevoelig allemaal? Omdat de natuur er op veel plekken in Nederland belabberd voor staat, mogen we daar niet door een soort ondergrens zakken, bedoel je dat?
6: Ja, die ondergrens is natuurlijk waar je in ieder geval niet door wil zakken. En dat is waar we nu vaak pas op het eind bij terechtkomen. Je wil veel eerder in het proces, wil je die natuur al meenemen, zodat je niet bij die ondergrens terecht hoeft te komen.
7: Dat is eigenlijk ook een krankzinnig beleidsstreven. Hè? We doen maximaal het minimum in Nederland. We hebben gezegd nationale koppen eraf. We doen niks meer dan wat juridisch verplicht is. Ja, als het maximum het minimum is, dan hoef je maar één kikker kwijt te raken en je bent in overtreding. In het sociale domein heet dit een rule strike. Hè? Als buschauffeurs dit gaan doen, ze zeggen van we doen niks meer dan wat in onze taakomschrijving staat, dan ligt binnen een dag het openbaar vervoer plat.
0: Ja.
7: Dit is de beste manier om een proces te ontregelen en dat is ons staand natuurbeleid.
0: En hoe zou het dan moeten?
7: Een ruime marge en redeneren van wat uit de ecologie nodig heeft. Hè. Dus wij beschermen heel veel dieren, want die staan dan toevallig op de vogelrichtlijn of op de habitatrichtlijn. Maar de dieren die die dieren moeten eten, bijvoorbeeld insecten, die beschermen we niet.
0: Ja.
7: En je kunt geen grutto's beschermen als je niet ook het leefgebied of de insecten beschermt. Dus zo'n beest moet eten.
0: Ja.
7: Als je dan het minimum doet, wij willen alleen de grutto, maar niet het gebied, dan faalt het eigenlijk altijd.
0: Ja. En dan,
6: wat ik eigenlijk misschien nog wel belangrijk vind, is die framing die er ook achter zit. Dat mensen natuur niet als kostenpost gaan beschouwen. Kijk, het maakt mij niet uit of je links of rechts stemt of wat dan ook. Maar natuur, dat heb je nodig met elkaar. Je hebt schone lucht nodig. Bij corona hebben we wel gemerkt dat het heel fijn is als je je bos ook nog in kan. Maar goed, er zijn ook allerlei andere functies van natuur. Zelfs landbouw heeft natuur nodig. Want dat is gewoon op volle grond met diertjes in de bodem en zo.
0: De seizoenen, het weer.
6: Maakt mij niet zoveel uit. Maar die natuur is geen kostenpost. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden als randvoorwaarde. En is ook iets wat we graag willen als Nederland. We willen graag een mooi Nederland. We willen ook graag dat we kunnen recreëren in de natuur. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat ook in de hoofden van mensen zo werkt.
0: Ja, dus dat willen we allemaal wel. Maar als puntje bij paaltje komt en er moet gewerkt worden. Jij zegt, dan is het gewoon zeikerig om dan over die ene kikker te gaan zitten framen.
6: Want in datzelfde interview hoor je ook dat die kosten van ProRail die gaan. De meeste kosten zitten bijvoorbeeld in mensen die op het spoor lopen. Hè? Dus dat levert heel veel vertraging op en grote kostenposten. En er zijn nog een aantal andere onderhoudsvraagstukken die heel veel kosten opleveren. En die kikker die wordt er uitgelicht.
0: Ja.
6: Onterecht, naar mijn mening. Maar dat is een relatief kleine post in die hele begroting die ze niet gehaald hebben. Dus dat is framing. Ik vind het pure framing. Ja. En niet op een goede manier.
0: Maar volgens mij spelen er twee hele belangrijke dingen. Eén is, hoe neem je het vanaf het begin nog beter mee in dit soort plannenmakerij?
6: Ja.
0: Wat zou daarvoor de oplossing zijn? Kijk, even naar jullie allebei.
7: Je moet de grens weer terugleggen.
0: Sander?
7: We hebben de mens en natuur ernstig van elkaar gescheiden. Dat leidt tot grote problemen en dat zou je weer terug moeten brengen. Dus in de bouw, zeg maar, ik noemde net al die dakpan. Maar eigenlijk moet het gaan over hoe ontwikkelen we natuurgebieden waar je in kan wonen. En dus niet een natuurinclusief huis neerzetten, maar een natuurinclusieve omgeving waar een huis in past.
0: Ja.
7: Dus gewoon terrein terugwinnen op het discours en op het frame.
0: Ja.
6: Ja.
7: Natuur levert gratis diensten, hè? En niet zo zuinig ook. Zonder goede natuur is er geen economie. Gewoon lucht, water, ruimte, gezondheid.
6: Ja. En het levert ook oplossingen op, hè? Dus nature-based solutions. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan de Geul in Valkenburg. Er waren natuurlijk overstromingen. Maar het blijkt wel dat de natuur al 70-80% van het water opnam. En als we nog een beetje slimmer daarmee omgaan, gaan we geen overstromingen meer krijgen, omdat die druppel die valt ook gewoon in de bodem terechtkomt in plaats van ergens midden in het centrum van Valkenburg op 1 meter hoog de winkel instroomt. Dus ik denk dat asset management en zo, wat je vaak ziet, ik lees wel eens van die blaadjes als ik bij waterschappen ben of bij treinbeheerders
0: Wat is asset management?
6: Ja, je bezittingen. Dat zijn echt de technische mensen die vaak over projectontwikkeling gaan en die bezig zijn met onderhoud. Die hebben het over assets. Dat zijn de bezittingen die we hebben en hoe gaan we daarmee om? En die kijken vaak een beetje technisch. Op zich niks mis mee, maar die waarde van natuur die komt pas achteraan dan. Ja, ik denk als je die eerder ook als asset meeneemt.
0: Ja. Je ziet natuurlijk heel vaak, dan rij je ergens, zie je grote borden. Hier wordt een wijk gebouwd. Wonen in het groen.
6: Ja, wonen in het groen.
0: Nou goed, dat gun je mensen. Dus dat wordt een fantastische wijk. En als die klaar is, dan willen ze daar natuurlijk rietkragen en vogels en amfibieën en de hele handel. Maar tijdens het bouwen, dan liever niet natuurlijk. Want dat is onhandig.
6: Er gebeuren daar nog wel gekkere dingen. Ofthans, bij veel nieuwbouwwijken, wat er gebeurt is, als een tuin opgeleverd wordt, wordt die tegel klaar opgeleverd. Dus je legt alvast 30 centimeter zand op, kan je mooi tegelen. Of de tegels liggen er al in. Je zou veel liever hebben dat je een tuin klaar oplevert. Hè? Dus dat er bomen in kunnen.
0: Natuur klaar.
6: Ja, en dat ook die omgeving groen is. We zien wonen in het groen, dat heeft een bepaalde economische waarde. Maar hoe dat ingevuld wordt, is nog anders. Ja. Misschien aansluitend op wat Sander zegt. Als je goed aanbesteedt, dat kost je niets als overheid. Als je de goede vragen stelt bij projectontwikkeling over hoe dat groen ingericht moet worden, of hoe je wadi's gebruikt, of hoe je tuin klaar oplevert. Dat kost niets aan de overheid. En daar kun je enorm veel waarde mee creëren. Heb je geen wetgeving voor nodig. Je moet alleen de slimme vraag stellen aan de projectontwikkelaar.
0: Ja, nee, maar dit snap ik allemaal. Alles wat de natuur ons biedt, we hebben het nodig. We leven er middenin. We zijn natuur. Hè, de meest ideale gevallen hebben we dat allemaal voor ogen. Maar toch, als daar die graafmachine dat terrein op komt rijden en er zit opeens 4 ruststreeppadden voor het wiel, dan wordt het stilgelegd.
6: Ja, maar
7: ook dat is niet zo moeilijk.
0: Ook niet
7: waar,
0: ja, nee.
7: Nou ja, de rugstreeppadden zijn net als oeverzwaluwen. Overal waar met zand gewerkt wordt, daar komen ze op af. Dus qua projectontwikkeling is dit wel een dingetje. Ook als ze er eerst nog niet zaten, als ze in de buurt zitten, dan zitten ze er ineens wel. Ja. Daar kun je ontzettend moeilijk over doen. Maar je kan ook gewoon 's avonds een paar houten deuren in het zand leggen. En dan gaan die beesten 's nachts onder zitten. En 's ochtends dan til je die deur om, je pakt die beesten op, je gooit ze in het water en je gaat aan het werk.
0: Ja. Ja.
7: Dus je kunt ongelooflijk moeilijk doen met stilleggen en juridische procedures en zo. Maar een beetje praktische intelligentie, dat neemt driekwart van je problemen weg. Ja.
0: Je ziet natuurlijk op heel veel plekken ook van die zwarte lappen langs de weg getimmerd. Ja. Hè? Tegen de vogel in Norg,
7: als je een paar netten had gespannen, dan gaan die beesten daar niet broeden tijdens de werkzaamheden.
0: Ja. Wordt ook wel eens gezegd, de wetgeving is veel te streng.
7: Ja, als je geen zin hebt om je aan de wet te houden, dan vind je het altijd streng.
0: Ja. Mensen die door rood rijden.
7: Ja, ik vind het ook vervelend als ik een bekeuring krijg omdat ik geen licht op mijn fiets heb. Ja.
0: Ja,
6: te streng is de wetgeving niet. Zeker niet als je kijkt naar wat nodig is voor die dieren. Het kan soms wel te complex worden. Maar dat is iets wat algemeen gaande is natuurlijk in onze wetgeving.
0: Ja. Maar dan nog even, sorry dat ik je ontbreek. Maar dan nog even dat tweede of andere belangrijke punt. Dat we als maatschappij natuurlijk vaak vinden. Hè, je hoort het op verjaardagen. Dan wil we iemand weer een schuurtje bouwen. Oh, of een school moet veranderd worden. Of een gymzaal moet gebouwd. Ja, nee, dat mag niet, want er zitten vleermuizen in. En nou, dan hoor je iedereen een beetje grinniken. Oh ja, dat gedoe weer. Ja. Hoe zouden we dat nou veranderen?
7: Ja, je moet blij zijn als er vleermuizen in zitten, want die eten muggen. Dus als jij 's avonds in de tuin wil zitten, dan ben je dolgelukkig met een paar vleermuizen in je dak.
6: Ja, en ik denk ook wel dat je moet kijken waar problemen ontstaan. Dat die feedback ontstaat, zeker bij mensen, die particulieren die er zelf mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld kan je wel kijken, hoe kan ik mijn wetgeving beter op orde krijgen, zodat het ook beter werkbaar wordt. Dus, overheden maken niet altijd super wetgeving. Nee. Hè? Dat weten ze zelf ook wel. Ze hebben dat maar gemaakt, met elkaar bedacht, en dan in de praktijk werkt niet.
0: En wat zou je daar dan beter in maken?
6: Dat is een keer goed kijken van wat werkte dan wel en wat werkte niet in die wetgeving. Kunnen we het ook makkelijker en beter maken voor partijen, zodat het ook echt uitgevoerd kan worden. Hè?
7: Dat noemen we beleid. Ja, dus de wetgeving die is fit for purpose. Alleen het ontbreekt nogal eens aan beleid. Van hoe moet je nou met die regels omgaan?
6: Precies, ja. Maar ook hoe ga je dat nou in praktijk brengen? En waar loop je mis en hoe kan je dat verbeteren?
0: Ja. We zijn en dus ook dat het uitvoerbaar blijft. Uitvoerbaar, want het is niet jullie doel om alle bouwprojecten stil te leggen.
6: Nee, absoluut niet. En projectontwikkelaars en ProRail ook niet. Die willen graag ook groen bouwen. Maar het is soms ingewikkeld natuurlijk. Zeker in ons kleine landje met alles wat bij elkaar komt.
0: Ja.
6: En dat beleid is niet perfect. Dus dat kan je ook verbeteren. En je mag denk ik ook best wel luisteren naar klachten of dingen die niet goed gaan bij particulieren of bij bedrijven. En kijken of je dat beleid makkelijker beter kan maken.
0: Maar een belangrijke boodschap is hier, nu in ieder geval aan tafel, stop dat frame. Stop met die kikker van 1 miljoen. De rugstreeppad die het weer gedaan heeft.
6: Kikker is geen probleem. Het is ook niet altijd een oplossing. Soms is het een randvoorwaarde. Maar je moet het zeker niet framen als een probleem.
0: Nee.
7: En de regels zijn ook niet de vijand, hè?
6: Ook niet.
7: Rules are tools, zeggen bestuurskundigen. Ja. We hadden natuurlijk mevrouw Keizer met dat stoer. En dat staat eigenlijk voor stom en recalcitrant. Want die regels, daarmee hebben ze geen enkele ondernemer geholpen door die te schrappen. Sterker nog, heel veel bouwondernemers die wilden die regels, want dan weten ze uiteindelijk waar ze zich aan moeten houden. En nu hebben ze te maken met elke gemeente die het anders wil.
0: Oké, dank voor jullie komst. En dank voor jullie pleidooi om dat frame te veranderen. En om dat we ons gewoon meer bewust zijn van, we willen allemaal prachtig in die natuur wonen. Maar dat betekent ook dat er wel eens een kikker, een vleermuis, een mug, een whatever ons in de wielen probeert te rijden. Tenminste, de bouwers. Nee. De VPRO met geschiedenis. Lara?
1: Ja,
0: Lara,
1: hallo.
0: Lara, denk ik. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno. Ja, ik licht even ons vrolijkste onderwerp uit. Dat is 100 jaar Winnie de Pooh. Hij werd in 1926 gecreëerd door schrijver A.A. Milne. En is nu uitgegroeid tot een cultureel fenomeen wereldwijd merk. En wij vragen ons af, wat is de kracht van een beer die alleen wil eten en nadenken over simpele dingen?
0: Ja, en dat we vooral ook teruggaan naar die original, toch?
1: precies. Niet naar de Disney-versie.
0: Niet die verschrikkelijke Disney-versie, maar gewoon die prachtige tekeningen en die verhalen. Dankjewel, we gaan luisteren. En u weet het, Vroege Vogels, zondagochtend op de radio, zondagavond op tv. Vanavond zijn we in Zonneveld bij Den Haag, waar in de duinen drinkwater wordt gewonnen en er geweldig mooie natuur te vinden is. Kijk, dat gaat samen en dat is fantastisch. De snoeken en de blankvoorn in het kraakheldere water, zandhagedissen, torenvalken. En aan de kust wordt onderzoek gedaan naar haring en spiering en pieterman. Vanavond 7:30, NPO 2. En we sluiten af met deze mooie Venolijnmelding. Dag.
2: Desiree Dekkers, Rijzenhout. 18:25 zag ik in de voortuin in de Amalgier 5 staartmezen.
8: NPO Radio 1.
9: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
10: Ja, en ik.
11: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
9: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
10: Nee.
11: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
12: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
11: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
12: En ik denk met een reden ook wel.
11: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
21: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
23: NPO Radio 1.
24: 10:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat ze opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen in India. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de kiescommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen de buien af en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
26: Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
29: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
30: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
31: NPO Radio 1. VPRO.
32: OVT.
33: Over de onvoltooid verleden tijd.
34: Stek.
1: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag, Winnie de Pooh bestaat komende week 100 jaar. Hoe kon een beer die alleen wil eten en nadenken uitgroeien tot een cultureel fenomeen dat zelfs de Chinese censuur bezighoudt? Pooh-vertaalster Annelies Jorna is te gast. En in het jaar dat Winnie de Pooh het licht zag, verstopte Willem de Koning zich op een vrachtschip richting Amerika. In New York brak hij door als kunstenaar. Collega Jackson Pollock noemde hem een verrader van de abstracte kunst. Maar de koning weigerde in een hokje te worden geduwd. Het Rijksmuseum heeft een grote tentoonstelling met zijn werk. En curator Marian Kozijn komt erover vertellen. Daarnaast is hier onze recensent en middeleeuwenkenner Sanne Frequin. En na 11 uur een gesprek over rapper Tupac, zijn veelbesproken dood en de man achter de mythe. Maar we beginnen met de doodstraf.
0: All right, this morning, attorneys for Christa Pike says she is conscious and speaking. Pike, convicted of murder, survived what was supposed to be an execution by lethal injection.
2: This is unprecedented for someone to basically be given all the drugs and still be alive.
1: Ja, de doodstraf staat cynisch genoeg weer in de spotlights. In Tennessee kreeg Christa Pike 2 dodelijke injecties toegediend. Maar het mislukte en ze kwam weer bij. En dat terwijl de doodstraf zogenaamd steeds humaner zou zijn. Van openbare executies op het dorpsplein tot een klinisch spuitje achter een gordijn. Wat zijn de grote ontwikkelingen geweest rond de doodstraf? En welke functie heeft het gehad en heeft het nu nog? Bij ons is historicus A.J. van Loon. Hij schreef het boek Met hangen en wurgen, een korte wereldgeschiedenis van de doodstraf. Welkom.
7: Dank je.
1: Ja, die zaak rond Christa Pike, die haar executie overleefde afgelopen week. Het wordt uitzonderlijk genoemd, dat is het ook, dat iemand zijn eigen executie overleeft. Maar het gaat wel veel vaker mis, toch?
7: Het gaat heel veel vaker mis. Eigenlijk is het... Wat er in dit geval uitzonderlijk is, is dat het nu voor het eerst, voor zover ik weet, is dat iemand het middel daadwerkelijk ingespoten heeft gekregen en het vervolgens uiteindelijk heeft overleefd. Dat kan ook goed te maken hebben met het feit dat er verschillende protocollen worden gebruikt. Dus van oorsprong was er een 3-middelen-protocol, een verdovend middel, een spierverslapper en dan kaliumchloride om het hart te stoppen. En bij Christa Pike is alleen het verdovend middel gebruikt. Dus dat zou daar, ik ben geen medicus, maar dat zou daar ook een rol in kunnen spelen.
1: Maar het is dus, want we zeiden al, dit is uitzonderlijk dat ze het heeft overleefd. Maar heel veel gevallen die niet zo breed het nieuws halen, daar ging het eigenlijk ook heel erg mis.
7: Ja, het is schering en inslag, mag je wel zeggen. En ik krijg een beetje de indruk dat een voorname reden dat we het er nu met z'n allen over hebben is omdat het in dit geval om een vrouw gaat. En niet zoals in alle gevallen van de afgelopen jaren, want het gaat al 10 jaar structureel mis. Ik geloof dat het 2022 was, toen ging het in 35% van de gevallen mis. 7 van de 20 executies. En vaak heeft dat dan te maken met onkundig personeel. Aderen die niet gevonden kunnen worden. Dan moet er 8 tot 10 keer geprikt worden. En dan gebeuren er allerlei afschuwelijke dingen.
1: Ja, en dan leven mensen nog veel te lang door eigenlijk. Ja. Voordat ze de pijp uitgaan. Hoe komt het dat het de afgelopen 10 jaar dan zo is, dat het zo misgaat?
7: Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat in 2011 de productie van natriumthiopental, dat is het verdovend middel dat van oorsprong, de dodelijke injectie, is voor het eerst in 1982 uitgevoerd. En vanaf dat begin hebben ze dat middel gebruikt. Dat wordt alleen in Europa geproduceerd, voor zover ik weet. En de Italiaanse fabrikant daarvan heeft in 2011 gezegd, ja luister, daar maken wij dit niet voor. Dit is gewoon een middel om mensen te helpen. Dus nu zijn ze in Amerika, in de verschillende staten. In mijn boek trek ik de vergelijking met als een peuter in een gootsteenkastje. Zijn ze aan het experimenteren geslagen en maar gewoon middeltjes bij elkaar aan het gooien en kijken wat er dan gebeurt. En daar zien we nu steeds de gevolgen van, waaronder deze week. En
1: ja, dus juist omdat partijen zich terugtrekken, omdat ze niet met de doodstraf geassocieerd willen worden.
7: Ja.
1: Fabrikanten, misschien ook artsen.
7: Klopt, ja, artsen werken hier sowieso niet aan mee. Die leggen natuurlijk een eed af. En de Amerikaanse Vereniging van Medici verbiedt medici ook om hier aan mee te werken. Dus je krijgt per definitie dat leken, onkundig personeel, dan probeert daar iets van te maken.
1: Nu lazen we overal van de gordijnen werden dichtgetrokken toen het misging. Want het moet wel zo humaan mogelijk lijken. Ja. Maar we weten van vroeger dat die executies juist openbaar waren en een afschrikwekkende werking hadden op die manier. Wat voor functie heeft zo'n klinisch geheel dan nu nog? Zo'n klinisch geheel wat eigenlijk ook nog hartstikke misgaat vaak.
7: Dan kun je denk ik de vraag stellen. In de eerste plaats, het gaat natuurlijk om die humane doodstraf, waarvan ik naar mijn onderzoek de conclusie kan trekken dat niet bestaat. Maar je kunt dan verder de vraag stellen, voor wie moet het nou eigenlijk humaan zijn? Moet het humaan zijn voor degene die doodstraf ondergaat? Of moet het eigenlijk gewoon voor ons De burgers moet het voor ons humaan zijn. Dat we er maar niks van meekrijgen. Ik krijg de indruk dat heel veel mensen die zichzelf rekenen tot voorstanders van de doodstraf, als die ervoor zou kunnen kiezen om bij wijze van spreken op een bureaublad iemand naar de prullenbak te slepen en dan prullenbak leeg te klikken, en dan is het allemaal. Maar zo werkt het niet in de praktijk.
1: Maar wat voor functie heeft dat nog? Want we weten dus van vroeger, nou, ik zei het al, op dat dorpsplein, mensen moesten het juist zien om, hè, om het effect ervan tot zich door te laten dringen.
7: Ja, het is natuurlijk altijd bedoeld als afschrikwekkend middel. Maar de geschiedenis heeft wel geleerd dat dat niet werkt. Want als dat zou werken, dan zou er geen misdaad meer bestaan. Dan zou er geen moord meer bestaan. Dus het is helaas ook echt entertainment. Dat was het wel. Tot aan het midden van de 19e eeuw. Mensen kwamen, het was een soort van kermisbijeenkomst. Mensen kwamen daar in een goede groet naartoe. Het hele gezin werd meegenomen. Want het werd ook gezien als een leermoment voor de kinderen. En mensen verdrongen zich om vooraan te kunnen zitten. En dan konden ze misschien wel de laatste woorden van de ter dood veroordeelde nog horen. En dat is sinds het midden van de 19e eeuw is dat een hele andere kant op gegaan in grote delen van de wereld.
1: Ja, want waarom kantelde dat? Want het publiek ging anders reageren eigenlijk op die doodstraf.
7: Ja, en je ziet daarin, tenminste dat heb ik uit mijn onderzoek kunnen opmerken, dat je grofweg twee momenten ziet waarop daar een kanteling in komt. En dat is in het eerste plaats aan het einde van de middeleeuwen, zo rond de 15e eeuw. Dan zie je dat wat wij toch wel zouden noemen de meest verschrikkelijke methode, die zie je uit het beeld verdwijnen. Bijvoorbeeld toen in Nederland de moordenaar van de prins van Oranje, Balthasar Gerards, op het Marktplein van Delft is gevierendeeld, was dat ook meteen de allerlaatste keer dat in Nederland is gebeurd. En het was in de middeleeuwen in vooral Duitsstalige gebieden heel gebruikelijk om mensen levend te begraven. Daar stopten we ook mee. Want er kwam dus in eerste instantie het publieke sentiment begon zich daartegen te keren. Mensen van, dat vinden we toch wel heel erg heftig. Kan het niet wat minder? Dus dat wil niet zeggen dat de doodstraf daarmee afgeschaft was. Zeker niet. Er werd nog lustig op los gehakt en gehangen. En dan komt vervolgens het midden van de 19e eeuw. En dan zie je dat zelfs dat voor ons als collectief ook te onprettig wordt. En dan krijg je aan enerzijds de ontwikkeling dat in steeds meer landen van de wereld de doodstraf wordt afgeschaft. Venezuela was de allereerste. En Nederland, we grijpen wel vaker net naast de medailles. Wij waren de vierde in 1870 die in de wereld de doodstraf afschafte.
1: Ja, want wat was daar de aanleiding? Want dat was inderdaad de laatste executie. En wat kwam
7: daarvoor? Die was 10 jaar daarvoor, inderdaad. Ja. In dat jaar hebben een aantal, in 1860 dus, hebben een aantal executies plaatsgevonden. Bij mijn weten was de ene laatste Pieter Pijnakker, die in Gouda voor moord werd opgehangen. En voordat dat gebeurde was het al best wel een tijd geleden dat er in Nederland een publieke ophanging had plaatsgevonden. En mensen dachten daar nog wel zin in te hebben om daarnaar te gaan kijken. Dus er kwamen ook zo'n 7000 mensen op af om daarnaar te kijken. Maar toen ze de realiteit daarvan zagen, bleek dat voor heel veel mensen toch ineens toch wel heel erg gruwelijk te zijn. Dus de kranten stonden er bol van hoe vrouwen flauw waren gevallen en hoe mensen gillend waren weggerend. En toen was een maand of 3 later was er een executie in Maastricht gepland van een man die zijn schoonmoeder vermoord had. En daar was het sentiment ineens totaal anders. Waar het eerst een groot spektakel was, waar iedereen op afkwam, werden nu de kinderen van straat gehaald. De ramen, deuren, luiken en gordijnen gingen dicht. De processie ging in doodse stilte door de straten. Er waren nog steeds wel een aantal honderden aanwezig bij, maar dat is in vergelijking met de 7000 waar we het daarvoor over hadden natuurlijk heel weinig.
1: En hoe komt dat dan, dat mensen anders gaan reageren in die tijd?
7: Dat zou ik je niet zo goed kunnen
1: Sanne?
7: Zeggen.
1: Sanne?
8: Nou, ik ben niet een expert op het gebied van de doodstraf, maar ik weet wel wat van de dood. En volgens mij, er is een heel interessant boek, Het Uur van Onze Dood, van Philippe Ariès. En dat is een groot verhaal. En hij zegt, en ik denk dat misschien wel interessant is in deze context, hij heeft het ook over de medicalisering van de dood. Dus mensen, waar iemand eerst gewoon thuis stierf, daar was iedereen bij, dat zag iedereen, dat was iets waar je gewend aan was, heb je met de opkomst van ziekenhuizen, et cetera, dat mensen ook letterlijk afstand krijgen van de dood. Dus dat ze misschien ook schrikken als ze zoiets zien. Omdat ze gewoon niet weten dat... Sterven is best wel een vies proces. Ja. Mensen roegelen. Dus het zou best wel eens... Als ik jou nou dit zo hoor zeggen... Dan denk ik van ja, dat zou best nog wel eens iets kunnen zijn...
1: Meer afstand en dus daarom ook minder...
8: Ja, en dus ook een andere verwachting. Want mensen, nou, dat is precies denk ik wat je heel mooi illustreert over Amerika. Dat is niet... Mensen doen niet vredig hun ogen dicht en zakken weg. Dat is...
7: Zeker in de laatste 10 jaar niet. Het is een heel langdurig... je mag wel gewoon een martelproces geworden. Ja. Maar het wordt nog steeds bestempeld als een humane manier van executeren. Terwijl op deze manier met... maar een beetje experimenteren. Oh, laten we dit middel eens proberen. Laten we dit. We zien wel wat er gebeurt. En mensen bovendien ook 40, soms wel 50 jaar laten wachten. Waarbij het dan voorkomt dat ze een datum hebben waarop ze dan geëxecuteerd gaan worden. En dat moment komt. En dan komt er 2 minuten voordat het zover is. Komt er een telefoontje dat het is uitgesteld. Ja, dat is toch, ja.
1: Dat zijn ook ongelooflijk.
7: Gaat alle perken te buiten.
1: Ja. Begrijp ik ook helemaal niks van eigenlijk, dit soort... je had het ook dus over die andere trend. Dus mensen worden eigenlijk steeds... Ja, die raken erdoor afgeschrikt. Het werkt niet meer juist als een soort afschrikwekkende werking. Want mensen willen het niet meer zien. En je hebt het dus over dat het steeds humaner moet eigenlijk. Hè? Ja. En dan komen we ook bij de guillotine. Nou zouden we dat niet per se associëren met humaan. Want dat is gewoon een hakblok.
7: Maar ja, wel snel.
1: Ja, dat was wel bedoeld, definitief. Toch? Als een humaner middel.
7: Deels. Joseph Guillotin, die te boek staat als de uitvinder van de guillotine. Als hij er nog was, dan zou hij dat niet in dank afnemen dat je dat zegt. Was een fervent tegenstander van de doodstraf. En is aan het begin van de Franse revolutie in het Frans parlement terechtgekomen. En een van de ideeën die hij had is... Nou, hij wilde inderdaad aan de ene kant dat de doodstraf sneller en, laten we zeggen, humaner zou worden uitgevoerd. Maar hij was er voornamelijk op uit, en dat is natuurlijk, dat past geheel bij het thema van die Franse revolutie, dat er gelijkheid zou komen. Want voor die tijd was het aan edellieden voorbehouden om door middel van het zwaard geëxecuteerd te worden. En alle anderen werden aan de galg opgeknoopt. En in die tijd was de straf door middel van ophanging nog heel anders dan dat toen was. Dat was een heel kort touwtje waar je gewoon in werd gehangen. En dan, dus dat was een vrij afschuwelijke, langzame verstikkingsdood. En daarvan zei Guillotin ook van ja, dat is gewoon niet eerlijk. Waarom... De boeren wel en de edellieden niet. Dus hij had een voorstel gedaan om een apparaat daarvoor in te voeren. En dat kwam hem voornamelijk op hoongelach te staan. Zeker omdat hij ook tijdens een van de sessies van het parlement... was hij een beetje uit zijn slof geschoten. Want mensen waren hem kritiek aan het leveren op zijn plan. En toen had hij in irritatie geroepen... wel nu, met mijn machine, die hakt zo je kop eraf en u merkt er niets van. Nou, er werd keihard om gelachen in het parlement. Zoveel dat het allemaal stilgelegd moest worden. Dat ging als een lopend vuurtje door de straten van Parijs. En binnen de kortste keren was er een volksliedje geschreven over Guillotin en zijn machine. Wat afsloot met de tekst. En die machine, die noemen we de guillotine. En toen was dat apparaat was nog niet eens bedacht, nog niet eens uitgevonden. En zijn naam was er al aan verbonden. Tegen de tijd dat het apparaat was uitgevonden door een andere Franse chirurg. Was Guillotin al lang uit de politiek verdwenen. Die was weer arts geworden. En tot de dag dat hij stierf, overigens niet onder de guillotine, wat een broodje aapverhaal is. Dat was een andere meneer Guillotin uit Lyon, geen familieverband. Is het de grootste spijt van zijn leven geweest dat hij als fervent tegenstander van de doodstraf synoniem stond met een apparaat dat een aantal jaar later, tijdens de periode die we de terreur noemen in de Franse revolutie, de schrik van iedere Fransman zou worden.
1: Ja, dat is vrij tragisch dan inderdaad. Dus je ziet eigenlijk 2 trends van... mensen worden eigenlijk krijgen steeds meer afkeer van dat publiekelijke die publiekelijke doodstraf. En het moet steeds humaner, tussen aanhalingstekens. Over dat openbare nog gesproken, er was natuurlijk meer nieuws rond de doodstraf. Want minister Hexet liet afgelopen week weten dat een legerpsychiater die 13 mensen doodschoot op een Texaanse basis zal worden doodgeschoten door een vuurpeloton, bij wijze van doodstraf.
7: Ja.
1: En dat wordt mogelijk ook nog gelivestreamd. Nou heeft Trump dat weer een beetje gerelativeerd.
7: Ja, en fans ook.
1: Precies. Dat klinkt toch wel weer alsof we weer teruggaan naar dat dorpsplein dan.
7: Ja, zo klinkt het wel. En ja, als je, om heel eerlijk te zijn, ik zou ergens zeggen, als je dan met overtuiging kiest om zo'n oerstraf als de doodstraf toe te passen, dan moet je er ook eerlijk in zijn. Want de doodstraf, de dood is gewoon heel gruwelijk en plastisch en bloederig en smerig.

0: En ja, als je, om heel eerlijk te zijn, ik zou ergens zeggen, als je dan met overtuiging kiest om zo'n oerstraf als de doodstraf toe te passen, dan moet je er ook eerlijk in zijn. Want de doodstraf, de dood is gewoon heel gruwelijk en plastisch en bloederig en smerig. Wij mensen, wij leven graag en dat leven laat zich lastig uitroeien. Dat is niet gewoon een knopje omzetten. Dus ja, ergens denk ik ook, er zijn volgens mij heel veel mensen die veilig van achter hun computertje maar zitten te typen, ja, ik ben voor de doodstraf, zonder na te denken welke realiteit daar dan bij hoort. En op deze manier zou je de realiteit wel zien.
1: Ja, nou zou het natuurlijk wel kunnen zijn. Je moet natuurlijk opereren op een heel lastig spanningsveld. Want Hexet zei, dat heeft een afschrikwekkende werking ook. Van dan kan iedereen zien wat voor gevolgen het heeft.
0: Het is wel bewezen dat dat niet zo is.
1: Maar precies, nou ja, dat. En misschien dat het publiek ook toch het te gruwelijk vindt.
0: Ja, dus dan maar ja, we zien onmiddellijk, denk ik, het is een terugkeer naar vroeger, zeker. Ze scharen zich ook in een, ze zouden zich in een illuster rijtje scharen van Iran, Afghanistan, Noord-Korea, waar publieke executies worden uitgevoerd.
1: Ja, dus het is, we gaan zien of het gaat gebeuren. Maar
0: inderdaad, ja, en wat we denk ik ook zien is dat dezelfde overwegingen die zo omstreeks 1850, 1860 ertoe leiden dat we in Nederland besloten, dat willen we niet meer, die spelen nu onmiddellijk weer, want het wordt geopperd. En ook voorstanders van de doodstraf daar zeggen van ho, ho, ho, maar niet op deze manier, het moet wel achter gesloten gordijntjes. We moeten het niet zien, hè? Het moet wel gewoon, slepen maar naar de prullenbak en druk gewoon op de prullenbak leeg en dan zijn we er vanaf.
1: Nou, dat is in ieder geval niet gebeurd de afgelopen weken. Veel dank, Aje van Loon. Je boek heet Met hangen en wurgen, een korte wereldgeschiedenis van de doodstraf. Dank je wel.
2: OVT.
3: De onvoltooid verleden tijd.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
1: Ja, precies 100 jaar geleden vertrok Rotterdammer Willem de Koning naar de Verenigde Staten, verstopt in de machinekamer van een vrachtschip. In New York groeide hij uit tot een van de belangrijkste moderne kunstenaars van de 20e eeuw. Een pionier op het gebied van abstracte expressionisme. Deze week opende de overzichtstentoonstelling Willem de Koning at Work in het Rijksmuseum. En Marian Koussijn, curator van de tentoonstelling en schrijver van het bijbehorende boek, is hier. Goedemorgen. Het klinkt haast als een film, hè? Een jonge tekenaar verstopt in een schip om zijn droom na te jagen in Amerika. Waarom deed hij dat? Waarom verliet hij Nederland?
4: Nou, hij verliet Nederland omdat hij wilde eigenlijk reclametekenaar worden. Hij was nog niet zo bezig met dat hij een grote kunstenaar wil worden. Maar in het Rotterdam van die tijd was New York best wel dichtbij vanwege de Holland-Amerika-lijn. En hij kende ook mensen die daar waren geweest. En hij dacht, ja, ik kan het daar wel maken. Ik kan daar geld verdienen als commercieel kunstenaar. Dus reclametekenaar of striptekenaar.
1: En uit wat voor achtergrond kwam hij?
4: Hij kwam uit een arbeidersgezin. Dus ze hadden het niet zo heel breed thuis. Hij op zijn 12e al, dus na de basisschool, werd hij kostwinner. En hij kon ontzettend goed tekenen. Dus hij ging in de leer. Hij werd leerjongen bij een decoratiefirma. Dus hij verdiende de kost. En dan in de avonduren mocht hij naar de kunstacademie.
1: Dat was nog in Nederland.
4: Ja.
1: En dan gaat hij dus naar Amerika.
4: Ja.
1: En nou ja, dat is ook niet makkelijk om daar meteen aan de bak te komen waarschijnlijk.
4: Nee, helemaal niet. Hij had dus geen papieren. Na niet al te lang begint die grote depressie, die barst los. Maar hij kan eigenlijk vrij snel als huisschilder best goed geld verdienen. Het meeste geld wat hij ooit in zijn leven tot dan toe verdient als huisschilder. En ook weer als reclametekenaar. Heeft hij het best wel voor elkaar.
1: En hoe breekt hij dan door als serieuze kunstenaar? Dat is natuurlijk pas veel later, maar hoe gaat dat daar?
4: Ja, dat is een best wel langzaam proces. Niet van de een op de andere dag. Maar er is een werkverschaffingsproject tijdens die depressie. Dat is onderdeel van de New Deal. En daar, dat heette dan de WPA. En daar komt hij er eigenlijk achter dat hij ook als kunstenaar, dus niet in opdracht, maar met zijn eigen ideeën ook geld kan verdienen. Daar leert hij allemaal kunstenaars kennen. Hij gaat veel in New York naar galeries, naar musea, op atelierbezoek. En nou ja, ergens in de jaren 30 denkt hij, weet je, ik wil helemaal geen reclametekenaar worden. Ik wil toch vrije kunstenaar worden. En pas in 1948 heeft hij zijn eerste solo tentoonstelling. Dat is wel echt een doorbraak voor hem.
1: En hoe beweegt hij zich dan in die scene, zeg maar? Is het een totale buitenstaander of hoort hij er meteen bij?

0: Nou, op een gegeven moment ontstaat in downtown New York wel echt een scene. En daar zit hij eigenlijk wel helemaal middenin. Samen met zijn vrouw Elaine de Koning. En ze ontmoeten elkaar heel veel in cafés, maar ook bij openingen en in elkaars ateliers. En dat is echt een hele hechte groep. Beeldend kunstenaars, maar ook dichters, schrijvers, theatermakers.
1: En hoe, wat wordt dan zijn unieke positie? Hoe zou je zijn werk omschrijven?
0: Nou, in de jaren 40, hij komt echt met een eigen stijl die tussen figuratie en abstractie in is. Dus men noemt hem een abstract expressionist. Een van de kenmerken daarvan is dat je bijvoorbeeld een heel doek... je hebt geen afbeelding met iemand in het midden en een achtergrond... maar eigenlijk over het hele doek is er evenveel aan de hand. Dus je hebt niet echt een middelpunt. Maar hij blijft eigenlijk altijd teruggaan naar die menselijke figuur. En dat zie je niet altijd op het eerste gezicht. Maar als je kijkt naar zijn ontwikkeling en thema's die hij de hele tijd herhaalt, dan herken je eigenlijk altijd wel de menselijke figuur weer.
1: En waarom wordt hij dan toch bij die school, zeg maar, geplaatst? Want bijvoorbeeld Jackson Pollock, die vond, we zeiden het al, die vond hem een verrader.
0: Ja.
1: Van dat abstracte expressionisme. Waarom zit hij dan toch in die hoek?
0: Nou, omdat zijn eerste tentoonstelling, hij doet het eigenlijk allemaal tegelijkertijd. In de jaren 30 en 40, hij ontwikkelt zijn eigen stijl. Soms maakt hij een heel abstract werk, soms maakt hij een heel figuratief werk. Maar hij besluit in 48, als hij dus die eerste tentoonstelling heeft, besluit hij eigenlijk alleen maar het abstracte werk te laten zien. Want hij zegt, je eerste solo tentoonstelling moet niet een soort retrospectief zijn. Dus hij kiest ervoor om alleen dat te laten zien. Dus iedereen denkt van, dit is het abstract expressionisme. Maar hij voelt zich er eigenlijk hij voelt zich daar niet gemakkelijk bij om onder zo'n stijl te worden geplaatst. En in 1953 heeft hij weer een grote tentoonstelling in een galerie. En dan laat hij alleen maar vrouwenfiguren zien. Nou, dan breekt de hel los, zeg maar, in dat kleine wereldje downtown. En dan zegt Pollock inderdaad van, verrader, zie je wel. Je gaat toch weer terug naar...
1: Die tekent gewoon vrouwen. Schande.
0: Ja, het is zo ouderwets. Ze dachten, dat hebben we toch achter ons gelaten. Dat kunsthistorische... Het is bijna taboe. Zo traditioneel is het.
1: Nou, veroorzaakte die tentoonstelling ook op een andere manier opschudding. Omdat hij neemt dus allemaal vrouwen. En niet iedereen was er was blij met die vrouwen, om het zo maar te zeggen. Niet alleen vanwege dat... Vanwege het onabstracte, maar ook zijn vrouwbeeld misschien.
0: Ja, als je die tekeningen en die schilderijen bekijkt, daar hangen er nu twee op de eregalerij. En die zijn best wel intens. Ze zijn meer dan levensgroot. Ze zijn op een hele wild aandoende manier geschilderd. Dus als je ervoor staat, zie je heel veel wilde kwaststrepen, druppels. Hij veegt heel veel, hij schraapt. En ze hebben hele grote ogen, grote neusgaten, een gigantische grijns. Ze staan frontaal naar je te kijken met hele brede schouders. Dus het is niet het zijn geen mooie, bevallige vrouwen die zijn gedrapeerd over een sofa waar je of hele verleidelijke, prettige figuren waar je naar kan kijken. Ze zijn heel confronterend. En mensen dachten van, wat hebben vrouwen de koning misdaan dat hij ze zo gruwelijk neerzet.
1: Terwijl volgens mij de koning best wel hield van vrouwen, toch? Uit zijn biografie.
0: Hij gebruikte geen modellen, dus het is niet zo dat hij... een afrekening had met iemand op dat doek.
1: Ja, ik doelde eigenlijk op zijn vele minnaressen, maar...
0: Ja, hij was gek op vrouwen, maar dat betekent niet dat je ze niet als monsters kan afbeelden.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Maar hij zei zelf dat hij vooral geïnspireerd was door de godenbeelden die hij zag in het Metropolitan Museum. Dus van die hele oude, echt eeuwenoude, millennia oude beeldjes, vruchtbaarheidsgodinnen bijvoorbeeld. En als je daarnaar kijkt, zie je inderdaad wel die brede schouders en grote borsten en zo'n hele frontale manier van afbeelden. Dat zie ik daar ook wel in.
1: Ja, want je zou ook kunnen zeggen, het is juist een hele bevrijdende manier of een andere manier. Dus niet inderdaad de poppetjes of zo. Het zijn geen Barbies, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, ze kijken je recht aan. Dus het is niet dat ze alleen maar voor de blik van de mannelijke kijker heel, heel mooi wordt gemaakt. Ze hebben echt hun eigen, ze staren je aan. En ze hoeven inderdaad niet mooi te zijn. Ze zijn groot in een tijd dat vrouwen toch wel eigenlijk een beetje weinig ruimte moesten innemen. Dus er is ook van alles over te zeggen dat het juist niet een soort decoratieve poppetjes zijn, zoals je zegt.
1: Ja, en hij zei ook, ik wilde dat ze grappig zouden zijn en niet zo triest en neergeslagen.
0: Ja, want in zijn eerdere schilderijen zijn de vrouwen nog wel vrij melancholisch. En deze, hij keek ook veel cartoons op tv en hij hield van strips. Dus hij noemde dat visuele grapjes in. Ze hebben hele grote ogen en soms zijn de borsten in het lichaam zijn ook weer een soort tweede set ogen. Maar die humor die ging een beetje. Niet iedereen snapte die humor. Ze waren vooral geschokt door die werken. Maar als je dat eenmaal weet, zit er. Ja, er zit best wel veel dat stripachtige in. Ze zijn best komisch.
1: Nou, heeft het lang geduurd voordat hij in Nederland dezelfde sterrenstatus kreeg die hij in de VS had? Want we hadden het net over de kritiek, maar hij werd ook bejubeld. In Nederland waren tijdgenoten uit de Cobra-beweging, zoals Karel Appel en Corneille, veel bekender. Hoe verklaar je dat?
0: Hij werd echt een Amerikaan. Dus in 1926 ging hij weg uit Nederland. Hij schreef wel eens brieven, maar hij had er verder niet meer zoveel. Hij durfde ook niet echt het land uit Amerika, omdat hij die papieren niet had. En in Nederland, tijdens de wederopbouw. Het centrum van de kunstwereld lag altijd in Parijs. Of in ieder geval in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Dus ja, mensen keken niet echt naar wat er gebeurde in Amerika. En dat verschuift eigenlijk pas heel langzaam. Maar in de jaren 50 en 60, dan zijn er een aantal Nederlandse museumdirecteuren die toch wel die zien dat er iets interessants begint te gebeuren in Amerika. En in 1968 heeft hij zijn eerste grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dan komt hij dus voor het eerst in meer dan 40 jaar ook weer in Nederland. En pas dan wordt hij als een soort held wel onthaald.
1: En wat deed dat hem? Wat had hij nog met Nederland?
0: Nou, zijn moeder woonde daar nog. Die leeft dan nog net. Zijn zus woonde daar. Hij had een halfbroer. Er zijn hele interessante filmbeelden dat hij naar Rotterdam gaat met een clubje. En dan ziet hij daar de havens en het huis waar hij is opgegroeid. Ik denk dat hij op dat moment toch wel trots en blij is dat hij in zijn geboorteland ook erkenning krijgt.
1: Ja, naast de American Dream die hij heeft gemaakt eigenlijk. Goed, de tentoonstelling Willem de Koning at Work is nu te zien in het Rijksmuseum. Hartelijk dank, Marianne Koussijn.
0: Dankjewel.

0: Ja, Winnie de Pooh wordt volgende week 100 jaar. In 1926 kroop hij uit de pen van de Engelse schrijver A.A. Milne. En intussen is de eetgrage beer uitgegroeid tot een wereldwijd merk en een cultureel fenomeen. Wat zegt Winnie de Pooh over zijn tijd en waarom is het nog zo'n aantrekkelijk karakter? We praten erover met Pooh-vertaler Annelies Njorna. Goedemorgen.
1: Hi.
0: Ja, we gaan 100 jaar terug in de tijd.
1: Eigenlijk al langer, hè?
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Ja.
0: Want
1: ja. De auteur die schreef al voor Punch. En hij was een dramaturg en een romanschrijver. En in, ik geloof, 2003 publiceerde hij zijn eerste gedicht over Teddybeer, heette het toen nog. Dus dat was de voorloper van Winnie de Pooh. En 2 jaar later kwam er weer eentje uit. En toen heette die Edward Beer. Maar dat was eigenlijk al Winnie de Pooh. Shepard kwam erbij om de tekeningen te maken. Dus ja, er is ontzettend veel gesjoemeld met die datum.
0: Het is altijd met data. Ze moeten iets verzinnen. En
1: precies,
0: dan,
1: ja. Precies. Maar hij is dus royaal 100. Dat kunnen we wel vaststellen.
0: En wat was dat Punch bijvoorbeeld?
1: Punch was een satirisch tijdschrift. En hij schreef dus daar ironische columns en teksten voor. Maar hij schreef ook romans. En Shepard was al een kunstenaar op zijn eigen merites. Maar die werkte ook voor Punch. Dus die twee, dat werd een gouden koppel. Samen hebben ze Winnie de Pooh heel erg beroemd gemaakt.
0: Ja, en wat is nou de kracht? Wat was toen het idee van Winnie de Pooh? Waarom wilden ze dit maken?
1: Nou, het is ontstaan door... Milne had een zoontje, Christopher Robin. Die heette Billy Moon in zijn familiekring. En dat werd een beetje... Die had knuffels. En de beer was heel erg belangrijk. Er zit een heel verhaal achter. Er was een of andere soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Die had van een andere, een Canadees, had hij een berenwelp gekocht. En dat vond hij toch wel een beetje zielig. Dus die bracht hij naar de London Zoo. En daar is die opgegroeid. Daar heette die Winnie. Maar nou was de London Zoo trouwens was toen een vreselijke dierentuin. Dus zo geweldig was dat niet. Maar goed, in ieder geval, Christopher Robin die werd een keertje meegenomen door zijn nanny naar de dierentuin en kwam daar die beer tegen. En Winnie vond dat gewoon eigenlijk een rare naam. Dus hij heeft daar zelf de Pooh achteraan geplakt. En de charme van Pooh is eigenlijk dat hij... Het hele verhaal, hè? Het is een kinderwereld. Het is een troostrijke wereld. Het is een fantasierijke wereld. De kinderen die hebben het, of de beren dan, maar het zijn al die andere figuren en Christopher Robin. Ja, die zijn altijd op avontuur. Ze zijn aardig tegen elkaar. Het is een beetje zoals je het leven zou willen hebben in de vrije natuur.
0: En het zijn ook allemaal een beetje outcast-types, als je er goed naar kijkt. Winnie is een beetje traag en snel afgeleid en geobsedeerd door honing.
1: Nou, Winnie is ontzettend goed in het niet te doen.
0: Ja, precies.
1: Er wordt ook wel aan hem gevraagd van, wat ben je aan het doen? Hij heeft dit druk met niet te doen. Dus dat is ook een...
0: Ior is een beetje somber. Knorretje heeft een angststoornis, volgens mij. Iedereen heeft wel een soort...
1: Ze staan allemaal wel voor een soort psychologisch kenmerk. Maar wat het allerleukste wat ik... En ik denk dat dat ook de grote blijvende kracht is van Winnie de Pooh... is dat ze zijn zo aardig voor elkaar dat er... Kijk, ze ergeren zich ook aan elkaar. Er gebeuren natuurlijk dingen, dat begrijpen ze niet van elkaar en zo. Van, je hebt altijd die spraakverwarringen van... Op een gegeven moment dan gaan ze op... Christopher Robin die bedenkt dat ze op expeditie gaan. Pooh noemt dat een expotitie. En Knorretje snapt niet wat dat is. Dus je krijgt enorme verwarringen. Ook over klavertjes 4, ze kunnen niet tellen, dan is het 3. En ik heb er 1, roept er dan een van die figuurtjes. Maar het moet een klavertje 4 zijn... Ior komt erbij en die eet het op. Dus daar zijn ze weer allemaal boos over. Maar dan breekt er ook net een regenboog door. En dan zegt Winnie de Pooh weer, goed zak die is. Nou, het is eigenlijk dubbel geluk. Want als je een klavertje 4 aan een vriend geeft en er komt een regenboog, dan kan het geluk niet meer op.
0: Ja.
1: Dus ze hebben altijd aan alle domme dingetjes wordt een soort draai gegeven, waardoor het allemaal weer goed komt.
0: Ja, dus er gaat van alles mis, maar er is ook...
1: gaat van alles mis en het komt altijd goed.
0: Het komt altijd goed. Ja. Hoe moeten we het in de tijd plaatsen? Waarom was het bijzonder?
1: Nou, het was denk ik vooral bijzonder omdat het weinig moralistisch is. Echt vanuit kinderen. En het was natuurlijk eigenlijk een sombere tijd.
0: Na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, precies. En dat vrolijke wat erin zit. Het bemoedigende dat erin zit. Dat ook voor volwassenen, denk ik, erg aansprekend was. Want in alle volwassenen zit toch nog wel een beetje een kind, als ze kunnen voorlezen in ieder geval. Dus het was baanbrekend. En dat bleef het ook eigenlijk vrij lang.
0: Want hoe was die kinderliteratuur dan toen? Ja, wat waren de andere kinderboeken die uitkwamen? Je zei net, het was niet moralistisch. Waren die allemaal wel heel moralistisch?
1: Het was meer belerend over het algemeen. En dat zit in Winnie the Pooh eigenlijk helemaal niet. Het zit er onderhuids in. Hè? Het zit in al dat speelse van de taal en de taalgrapjes. En ja, het is allemaal vriendschap en het zijn levenslessen. Maar het ligt er niet duimendik bovenop. En dat is het leuke ervan. Het is, je voedt kinderen eigenlijk ook wel een beetje met allerlei belangrijke dingen om te weten in het leven. Maar het is niet opgelegd. Het is geen Jantje zag eens pruimen hangen. Oh, als eieren zo groot en zo. Het is echt... het heeft een enorme invloed gehad ook wel.
0: En als je dan kijkt als vertaler naar de schrijfstijl. Je zei het al, er worden veel woordgrapjes gemaakt.
1: Enorm veel, ja.
0: Ja, is het moeilijk om te vertalen?
1: Het is heerlijk om te vertalen. Ja. Er is voor vertalers natuurlijk niks leuker dan naar de geest vertalen. En dat geeft Milne aan. En dat geven ook de latere auteurs, want er zijn veel spin-offs. Hè. En die voeden ons vertalers er al mee. En dan moet je zelf tot uiterste grenzen van je taalvermogen gaan. Liefst eroverheen. En dat is heerlijk om te doen. Want er zijn dingen van... Hans Bouwman had gisteren in de Volkskrant nog een groot artikel over Winnie de Pooh. En schreef daarin op een gegeven moment, dat moest ik wel om lachen, dat verhaal over dat ze de Noordpool gaan ontdekken. Hij zei van, dat moet wel heel erg moeilijk zijn geweest voor de vertaler. En ik zei, nee, dat is juist heel fijn voor de vertaler. Want dan kun je los. Dan moet je zelf dingen gaan bedenken. En dat is natuurlijk ook het leuke ervan. Er zijn veel vertalers geweest. Nienke van Hichten was de allereerste. Dus wij rekenen ook eigenlijk vanaf de verschijning van Winnie de Pooh in Nederland in 1926. Door Nienke van Hichten. En later, Mies Bouwman heeft eraan gewerkt. Nanny Kuiper, Nettie Kruithof. En ik ben tot nu toe de laatste in de rij. Maar we weten niet hoe oud Pooh gaat worden.
0: En dat wordt dus wel steeds weer aangepast aan onze tijd, de taal.
1: Ja, maar nou is het Engels wat dat betreft veel minder aan veranderingen onderhevig geweest dan het Nederlands. En ja, het is meer dat de Nederlandse vertalingen soms een beetje worden aangepast. En dat, zoals bijvoorbeeld Nienke van Hichten, die noemde Christopher Robin Janneman Robinson.
0: Ja, zo ken ik hem ook nog.
1: Ja. Ja. En zo kennen heel veel mensen hem nog. Maar op een gegeven moment zijn we toch overgestapt op Christopher Robin. Het is zoiets als wanneer je nu Charles van Engeland nog Koning Karel zou noemen. Weet je, we worden internationaler. En het is voor kinderen natuurlijk ook veel bekender. Want je hebt ook nog die hele Disney-versie en de films. En...
0: Ja, want daar is het natuurlijk ook groots opgepakt. En het is nu een gigantisch Disney-merk eigenlijk geworden.
1: Ja.
0: Hoe trouw zijn zij aan de originele boeken?
1: Ze zijn redelijk trouw, ook wat de liedjes betreft. Alleen de figuren zijn natuurlijk wel wat uiterlijk aangaat heel erg veranderd. Ik vind het altijd net alsof er een jonger broertje is van Winnie de Pooh, die heel anders is opgegroeid.
0: En wat zijn dan de verschillen? Want ik heb het zelf
1: bijvoorbeeld, ze zijn aangekleed. Nou, dat is niet in... bij Shepard is dat niet zo. Het is veel meer een beertje, inderdaad. En ze zijn wat knolliger. En het zijn echte Disney-figuren, vind ik. Van, ze worden zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt in de ogen van de Disney-makers. En, maar de liedjes zitten erin. Want kijk, Winnie de Pooh heeft bij alles heeft hij een liedje. Het is herfst, dus het is waaibomendag. En daar komt een liedje over. Het zoemt allemaal door zijn hoofd. Zo lui is hij eigenlijk niet. Hij is heel creatief. Op zijn manier.
0: Ja. Ja, en is er nou één verhaal of één passage van Winnie de Pooh die jouw favoriet is? Als je er nu over nadenkt.
1: Ah, dat is wel heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het in ieder geval in de boeken die ik vertaal, de latere bundels. Daar moest ik erg om lachen toen Winnie de Pooh 90 werd. Zij op een gegeven moment begonnen ze uit te leggen. Nou, dat is heel belangrijk, je bent 90 geworden. En zegt Winnie de Pooh, ja, is dat ouder dan 7? En waarop zeggen, ja, dat is een heel belangrijke leeftijd en zo. En Eeyore zegt dan, van op zijn sombere manier, nou, dan zal ik ook wel 90 zijn geworden. Dan zijn we met z'n 92. En Knorretje zegt, 92? Maar Poes zegt echt 90. Weet je, dat soort spelletjes. En al die liedjes die erin zitten, dat zijn eigenlijk ook wel mijn favorieten. Want dan kan ik spelen met taal en zo. En dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, en daar ga je voorlopig nog even mee door, hoor ik zo.
1: Ik hoop het. Ja.
0: Veel dank, Annelies Jorna, vertaler van Winnie de Pooh, die nu 100 is.
2: Wie luistert, weet meer.
0: En dan is het nu tijd voor recensent en medievist Sanne Frequeng. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar wil jij mee beginnen?
3: Nou, we beginnen in de middeleeuwen. Omdat het zo leuk is, omdat je nooit genoeg in de middeleeuwen kan zijn. Met het boek Legenda, hoe vrouwen werden gebruikt in mythevorming van Europa. Door Janina Ramirez, vertaald door Mario Molengraaf. Janina Ramirez is medievist en kunsthistoricus. Dus nou ja, toen ik zag dat zij een nieuw boek had, was dat een kolfje naar mijn hand. En ze begint eigenlijk in de 18e en de 19e eeuw met dit boek. En ze zegt, ja, dat is het moment waarop naties worden gevormd. En om een natie te vormen heb je verhalen nodig. En verrassing, middeleeuwse vrouwen worden daarbij heel vaak gebruikt. En wat zij eigenlijk doet in het boek, ze heeft hem geografisch opgedeeld. Dus ze kijkt naar verschillende onderdelen van Europa. En ze gaat eigenlijk aan de hand van vrouwen uit de 18e en de 19e eeuw kijken, wat hebben ze eigenlijk nodig uit de middeleeuwen? Nou, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar een heel mooi voorbeeld is het verhaal van Lady Godiva. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Het is een prachtig verhaal, Engels, van een gravin die in Coventry woont en haar man is nogal een bruut. En ze zegt, och, help, die arme burgers van ons, hè, onderdruk ze niet zo. En dan zegt hij, dat is goed snoes als jij naakt op een paard over het dorpsplein rijdt. Zo geschieden, hè, ze trekt haar kleren uit, ze bedekt zich, want ze heeft natuurlijk heel lang haar, dus ze kan dat allemaal over zich heen draperen. En dan gaat ze over dat marktplein en alle dorpelingen wenden zich af. Er is slechts één Peeping Tom die wel gluurt en die wordt natuurlijk meteen gestraft door God. Nou, dat is een verhaal wat het in Victoriaans Engeland bijzonder goed doet. He, naakte vrouwen op paarden met lange haren, dat is natuurlijk helemaal bon ton. Zeker achter de deuren. Dus wat er gebeurt is de Engelse koningin Victoria, die bestelt een beeld van die Godiva voor haar echtgenoot. En dat is eigenlijk waar ze dat verhaal over Engeland mee begint. Ze vraagt zich af van waarom wordt er nou zo'n gigantisch zilveren beeld van Godiva, die daar inderdaad een beetje wulps op dat paard kuis zit te wezen, besteld. Dan doet ze, dat vind ik eigenlijk het leukste aan dit boek, dan gaat ze terug naar de oorspronkelijke historische figuur. Dus wie is dan die Godiva en zat ze echt naakt op een paard? Surprise, nee. want die Godiva was een vrouw die Godgifu heette. Sorry voor de uitspraak aan alle Engelse taalpuristen. Maar dat vertaal je als Gods geschenk. En zij leefde eind 10e eeuw, een hele roerige tijd in Engeland. Waarin zij zich moest verhouden tot allerlei binnenvallende stammen. En dus zij was helemaal geen maagd op een paard. Nee, zij was een dame met pit. Haar op de tanden, die haar grote gebied wist te bestendigen in die roerige tijd.
0: Dus zij laat zien hoe zij eigenlijk helemaal verandert en voor een ander doel wordt ingezet.
3: Exact.
0: En
3: exact.
0: Welk doel was dat dan eigenlijk in dit specifieke geval?
3: In het geval van Victoria was daar natuurlijk het grote probleem dat Victoria natuurlijk de koningin was van Engeland en haar man niet. Zij zegt van ja, je ziet eigenlijk dat Victoria eigenlijk op persoonlijk vlak die middeleeuwen gebruikt, maar ook openbaar. Waarin zij toch laat zien dat zij zich ook een beetje onderwerpt aan haar echtgenoot. Waarschijnlijk om die echtgenoot ook gewoon een beetje tevreden te houden. Dus ze geven ook een feest waarbij zij zich verkleed als Philippa van Henegouwen en haar man als Edward. En die Philippa is ook iemand die, dat was echt een goede vrouw met veel kinderen, zorgde voor het volk. Dus dat is eigenlijk het beeld wat handig is in die tijd. Nou, dat doet ze op heel veel verschillende vlakken. En het doel daarbij is dat ze historische feiten en bewijzen wil scheiden van die nostalgie. En dat maakt het boek voor Ramirez ook wel urgent en ik denk ook wel belangrijk. Want we zien ook in deze tijd dat die middeleeuwse verhalen best wel eens worden gebruikt of zelfs misbruikt voor bijvoorbeeld nationalistische doeleinden. En zij roept dus ook op om juist terug te gaan naar die oorsprong en naar die bron. En dat doet ze denk ik heel goed met dit boek. Ik heb met heel veel plezier gelezen. Dus echt een aanrader.
4: Ja, en dus nu in dit boek vooral gericht op vrouwen.
3: Ja, ja zeker. Of bekende en onbekende vrouwen. Dus van Jeanne d'Arc tot Theophanu, tot keizerin Adelheid van Bourgondië. Als je een beetje houdt van middeleeuwse vrouwen, dan kan je hier niet mee, misslaan.
4: Ja. Goed, Legenda van Janina Ramirez. En dan gaan we naar Dochter van de Grote
3: Winter. Dochter van de Grote Winter, Isabelle Autissier, verteld door Paul Gellings. Dit verhaal gaat over een Inuit meisje dat geboren wordt in 1896. Ze heet Arna Rulungak. Daar heb ik op geoefend. En zij leefde in Groenland in de 19e eeuw, eind van de 19e eeuw. En dat was een hard leven. Het verhaal begint met het verhaal dat haar vader, een jager, niet meer terugkomt van de jacht. En dat het eigenlijk dan de bedoeling is dat je jezelf als jongste dochter opoffert. Dus haar moeder moet haar op dat moment ombrengen om ervoor te zorgen dat er broertjes en zusjes die ouder zijn en dus meer kans hebben op overleven, dat die het redden. Dat is waar zij opgroeit. Die moeder besluit om dat niet te doen op het allerlaatste moment. En dan volgen we het leven van dat meisje. En wat interessant is, is dat in haar leven een ontdekkingsreiziger komt, Knut Rasmussen. Die zich vestigt op Groenland en die allerlei expedities gaat uitvoeren. En zij gaat op een gegeven moment mee op die expeditie. En het is dus een verhaal van een vrouw, van een jonge vrouw die op reis gaat. En die, maar die tegelijkertijd ook aan den. Hoe zeg je dat? Die tegelijkertijd ook ziet wat er gebeurt als moderniteit binnenkomt. Dus er zitten ook in het boek scherpe observaties. En wat er gebeurt als mensen beschikking krijgen over musketten voor de jacht. En wat er gebeurt als dan ineens die aanvoer van die musketten stopt.
4: Ja, want hoe verhoudt zij zich daartoe dan?
3: Zij verhoudt zich in het boek. Het is overigens een roman. Dus het is geen non-fictie, het is gefictioneerd.
4: Ja, dat is even belangrijk inderdaad.
3: Zeker. Ja. Zij verhoudt zich in het boek van Autissier daar zeer pragmatisch toe. Dus ze ziet wat het oplevert, maar ze ziet ook wat het risico is. En zij vestigt zich, dat is historisch correct, uiteindelijk ook in die moderniteit. Dus ze gaat ook met haar partner dan wonen in een dorp waar al die moderne gemakken aanwezig zijn. Het is een heerlijk boek om te lezen. Je bent er zo doorheen. Het is een fantastisch verhaal. Het smaakte voor mij wel naar meer. Dus ik wil eigenlijk ook een non-fictie boek ervan.
4: Ja, want waar heeft zij zich, de schrijfster, zich op gebaseerd?
3: Op de aantekeningen van Rasmussen, op historisch onderzoek. Dus het is niet een totaal gefictioneerd iets. Maar waar Ramirez 50 pagina's bronnen en bibliografie heeft achter in het boek, zegt zij daar in het boek zelf niks over.
4: Dus, maar zij heeft wel bestaan.
3: Ja. Zeker, ja. Zeker. Er zitten prachtige foto's ook in van haar. Want het is natuurlijk de tijd van de fotografie. Dus ze staat ook op de foto. Je kan haar ook zien. Je ziet haar gezicht. Je ziet inderdaad, als je naar die foto's kijkt, dan kan je ook helemaal voorstellen dat zij dat, die ontberingen, want dat is wel wat het is. Als je met een slee gewoon Groenland inrijdt, dat ze die heeft kunnen doorstaan. Maar ja, wat ik zei, het smaakte voor mij naar meer. Ik wil meer weten over deze vrouw. Dus er moeten mensen aan de slag.
4: Ja, ja. Het is misschien is het niet te vinden. Sorry?
1: Het is er nog niet.
3: Nee. Ik heb gezocht. Er zijn wel een aantal televisieseries en dat soort, maar een goede biografie over deze vrouw is nog niet geschreven. Tenminste, niet dat ik hem heb kunnen vinden. Misschien is die in een andere taal verschenen.
4: Misschien is er gewoon te weinig informatie over haar.
3: Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
4: Nee? Okay. Goed, bij deze de oproep. Dat was dus Dochter van de Grote Winter.
3: Ja.
4: En dan gaan we tot slot naar het Lam Museum.
3: Ja, ja, dit is de tip voor iedereen die nog niet weet wat hij in de herfstvakantie moet gaan doen. Het Lam Museum is een heel leuk museum. Het bevindt zich in Lisse naast de Keukenhof. Het is een museum dat zich richt op food art. Dus kunst die te maken heeft met eten. En je kent het misschien wel. 2 jaar geleden waren ze even in het nieuws toen een liftmonteur 2 bierblikjes had weggegooid. Omdat hij dacht, wat ligt die rommel hier? Maar dat waren 2 blikjes van de kunstenaar Alexandre Lavette. En dat waren geen bierblikjes, maar dat waren heel zorgvuldig nagemaakte bierblikjes. Die voor hem symbool stonden voor de dierbare momenten die hij had met zijn vrienden. Dat was natuurlijk groot. Het was groot nieuws.
4: Zijn de blikjes vervangen inmiddels?
3: Ze zijn teruggevonden.
4: Oh,
3: ja, ze hebben ze teruggevonden. Ja, zeker. En de monteur wordt niks kwalijk genomen. Want het is eigenlijk een compliment voor de kunstenaar. Waarom zou je daar naartoe gaan? Nou, allereerst het gebouw. Het is een gebouw dat is ontworpen door Arie Corbet. En het staat er echt prachtig. Het heeft een glazen onderkant en een bakstenen bovenkant. En dan heb je dat mooie herfstbos eromheen. Het lijkt te zweven. Dus dat is al mooi. En als je dan binnenkomt, dan is de kunst... Ja, ik heb echt genoten. Last Supper van Yinka Shonibare. Een prachtig, heel groot kunstwerk met een tafel met personen eraan die daar het laatste avondmaal hebben. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Ze hebben hun hoofd verloren, ze hebben geen koppen. Ze hebben prachtige kleding aan van Vlisco-stoffen. Maar het is natuurlijk ook een commentaar op gulzigheid en op consumptie.
4: Hoe zie je dat dan, dat dat een commentaar is? Omdat ze geen hoofden hebben? Of?
3: Ja, omdat ze geen hoofden hebben, door de overvloed die daar... De muizen lopen er over tafel. En de belangrijkste figuur in het midden, die heeft bokkenpoten. Dus dat is een bacchus, is dat. En Johnny Baan, een hele interessante kunstenaar. Dus dat is sowieso iemand om meer over te weten.
4: Brits-Nigeriaanse kunstenaar.
3: Ja, zeker, zeker. Echt de moeite waard. En wat leuk is, er lopen daar kijkcoaches rond. Dat is eigenlijk de derde reden om er naartoe te gaan. Dus de museumse
4: kijkcoach. Wat is dat?
3: Nou, stel je voor, je staat bij een kunstwerk en je denkt, ja, wat moet ik hier nou toch weer van maken? Dan komt er dus een heel vriendelijk iemand naar je toe en die zegt, vind je het leuk als ik je daar iets meer over vertel? Of heb je al gezien dat? En dan op een hele prettige manier. En niet dat je denkt, oh god, daar gaan we. En dat is, nou ja, dat is voor veel mensen die niet van bordjes lezen houden, ondergetekende, heel leuk. Want je kan een gesprek aangaan over een kunst.
4: Ik vind dat woord coach dan zo grappig gekozen. Wat moet je, dat je dus...
3: Gecoacht, of dat je geholpen wordt in je kijken, denk ik.
4: Ja.
3: Maar,
4: en wat werd jou dan gecoacht?
3: Nou, we hadden dus. Ik stond met mijn kinderen bij dat kunstwerk van Johnny Baan. Ik stond dat uit te leggen. Hè, want nou, ik weet ongeveer wel wat er aan de hand is. En toen kwam die kijkcoach en die zei: hebben jullie de muisjes ontdekt? En ik dacht, muisjes, muisjes. En mijn kinderen stonden eerst mee zo. Mama moet weer vertellen over kunst. Nou, we doorstaan het even. En toen die coach zei: heb je die muizen gezien? Toen dachten ze: let's go. En toen ontstond er een wedstrijd. Toen gingen ze veel beter kijken. Nou, waarom moet je er in de herfstvakantie naartoe? Ze hebben nu de tentoonstelling Onder de Loep, Mini Magisch Meesterlijk, waarbij kunstenaar Bianca van der Hulst-Sijzenaar, de winnaar van Klein maar Fijn, miniatuurtjes heeft gemaakt van de kunst. Dus je kan met je loepje op pad. En dat is ontzettend leuk.
4: Poppenhuiskunst.
3: Gaat.
4: Nou, hartelijk dank, Sanne. Alle tips zijn te vinden op vpro.nl/OVT. Daar kun je ook aanmelden voor onze live-uitzending op 25 oktober in de OBA in Amsterdam. Met de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs door onder andere juryvoorzitter Frits Spits. Wij praten straks over rapper Tupac en zijn veelbesproken dood. Maar dat doen we na het nieuws van 11 uur.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost, Autotaalglas.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
18: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
20: NPO Radio 1.
21: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval van Houthis uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer op vrije voeten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt bij nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten in het land. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur brandde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet vandaag tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in het noorden en midden van het land regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris en in de middag dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
22: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee,
7: kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
23: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
24: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
23: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
24: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: NPO Radio 1. VPRO.
27: OVT.
20: Over de onvoltooid verleden tijd.
27: Laura Stek.
4: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met straks het tweede deel van een portret over Anton Constanze. Vrijdenker, anarchist en radiocommentator. Paul van der Gaag, zijn kleinzoon, en historicus Wim Berkelaar reconstrueerden zijn leven. En deze week duiken ze in de BVD-archieven. Waar blijkt dat Constanze in de gaten werd gehouden door de staat. Maar nu eerst naar LA, jaren 90.

0: Ja, dit is Me Against the World van Tupac Shakur uit 1995. Een jaar later werd hij in Las Vegas vanuit een witte Cadillac doodgeschoten. Hij was 25 jaar. Het was een van de beroemdste onopgeloste moordzaken uit de muziekgeschiedenis. Tot afgelopen jaar. De moordenaar Dwayne Davis hoort komende dinsdag zijn straf. Maar wie Tupac alleen kent als gangsterrapper en slachtoffer van een bendeoorlog, mist het grootste deel van het verhaal. Dat zegt taalwetenschapper Stephen Kilbers. Steven moet ik zeggen. Ik zit helemaal in de Amerikaans. gepromoveerd op Tupac, welkom.
1: Hey.
0: Steven, die dood. Waarom was het zo lang onduidelijk en waarom is het nu opeens opgelost?
1: Nou, het is maar de vraag hoe lang het echt onduidelijk is geweest. Het is officieel onduidelijk geweest. Als in de moord was onopgelost door de politie en de rechterlijke macht. Op straat, in het straatleven van Los Angeles, was het dezelfde dag nog duidelijk wie achter die moord zaten. Er is zelfs een uitgebreide bendeoorlog gevolgd in Los Angeles na die schietpartij op Tupac. Dus het was een soort publiek geheim eigenlijk wie achter die aanslag zaten. Maar er is een heel groot verschil tussen dat het op straat en in de hip-hop gemeenschap bekend is wie erachter zitten en dat er daadwerkelijk voor iemand voor aangeklaagd wordt en zelfs veroordeeld.
0: Ja, en hoe kan dat er nu pas een veroordeling is?
1: Dat is een proces van letterlijk 30 jaar. Of tenminste een gang van zaken die 30 jaar heeft geduurd. Dus daar is heel veel bij komen kijken. Een van de factoren die daarbij meespeelt is dat Tupac op dat moment van zijn leven zich heel erg begaf in het criminele circuit. Niet per se zelf als een crimineel, maar hij ging wel om met mensen die in die wereld zaten. En daar zit wel een soort van erecode in dat je niet praat met politie en dat je het zelf oplost. Sterker nog, een van de laatste dingen die Tupac gezegd zou hebben toen hij nog bij bewustzijn was na die aanslag op hem, was dat hij tegen een agent zei, we'll handle this. Wij lossen het wel op. Toen hij vraagt, wie schoot op jou? Dus het is die erecode heeft zeker niet geholpen. En verder is er heel wat mismanagement geweest, omdat ook die schietpartij vindt plaats in Las Vegas, maar de daders en de hele de reden dat het gebeurde, dat speelt zich allemaal af in Los Angeles. En die dat zijn zelfs verschillende staten, los van nog twee verschillende steden. Dus er is heel veel miscommunicatie geweest en heel veel factoren waardoor dit zo lang heeft geduurd uiteindelijk.
0: Ja, en dus nu Dwayne Davis, die wordt nu wel echt veroordeeld. En dinsdag hoort hij dan zijn straf.
1: Ja.
0: Want hij zat in die auto en heeft de opdracht gegeven. Dat is nu duidelijk geworden.
1: Klopt, hij was een van de leiders van de Crips. Een straatbende uit Los Angeles. En die hadden een fete eigenlijk met het kamp van Tupac. Want dat waren voornamelijk leden van de Bloods, een rivaliserende bende. Uiteindelijk is er een vechtpartij ontstaan met het neefje van Dwayne Davis. Tupac was betrokken bij die vechtpartij. En diezelfde avond hebben ze besloten, als we ze kunnen vinden, dan schieten we ze neer. En uiteindelijk zaten ze allemaal in die auto, heeft dat neefje zelf geschoten, maar in opdracht van zijn oom, van KVD of Dwayne Davis, zijn echte naam.
0: Het neefje is inmiddels overleden, dus die kan niet meer berechten.
1: Klopt, die is een jaar of drie later zelf ook op straat neergeschoten. Het is een risicovolle business.
0: Ja, die veten die leiden tot zijn dood en het hele mysterie eromheen. Er waren ook allerlei complottheorieën. Is hij wel echt dood?
1: Ja, hij zou nog in Cuba zitten met Elvis en noem maar op. Er zijn heel wat conspiracy theories geweest. Sommige dat hij nog leefde, sommige over wie erbij betrokken waren. Was het misschien de overheid die het deed, omdat hij wel heel kritisch was? Waren het rivaliserende artiesten? Er zijn heel veel geruchten over. Sommige realistischer dan andere. Maar het is wat mij betreft wel bewezen inmiddels. Nou, sowieso nu in de rechtszaal. Maar is het wel duidelijk dat die echte schietpartij gebeurde vanuit die Cadillac met Dwayne Davis in de passagiersstoel.
0: Ja. Nou is het wel een soort. Het is dus wel een soort mythe geworden. Dat heeft hem natuurlijk ook tot mythische hoogtes. Ja. Gemaakt, zeg maar. Maar door die veelbesproken moord en die mythe zijn achtergrond en de complexiteit eigenlijk van zijn persoon misschien wel wat verloren gegaan. Dat hij een beetje gedegradeerd is door clichés van bendegeweld en gangs. Wat moeten we ook van hem weten?
1: Nou, ten eerste denk ik dat het een fout zou zijn om te zeggen dat Tupac niet in die wereld zat. En er zijn ook, ook wel mensen die hem in positiever daglicht hebben willen zetten geweest. En die schilderen hem af als een soort. Is letterlijk een documentaire waar hij een thug angel wordt genoemd. Nou, dat is ook weer de verkeerde kant van het verhaal. Maar je doet Tupac tekort door hem inderdaad alleen maar als in die gangsterwereld te omschrijven, omdat hij veel meer was. En ik denk dat het begin van waarom hij veel meer was al plaatsvond voordat hij überhaupt geboren was. Hij is de zoon van Afeni Shakur. Dat is een befaamde of beruchte, ligt eraan met wie je praat, Black Panther activist die zichzelf heeft verdedigd in een grote rechtszaak tegen de Black Panthers, tegen de Panther 21, in de jaren 70, begin jaren 70. En terwijl zij zwanger was van Tupac, zat ze echt in de gevangenis. Dus Tupac is letterlijk, was hij een foetus in de gevangenis. En dat betekent dat toen hij geboren werd, dat hij omringd werd door die Black Panther movement leden door een soort aan de ene kant marxistisch gedachtegoed, aan de andere kant heel erg civil rights oriented gedachtegoed en vooral ook een beetje een militante tak. Dus hij is opgegroeid met het idee dat de overheid achter hem aan zat en terecht, want
0: en dat was ook zo, toch?
1: Dat was ook zo. En veel van zijn familieleden of close friends van de familie stonden letterlijk op de most wanted list van de FBI. Dus als je in die context opgroeit, kun je ook voorstellen dat Tupac heel politiek geëngageerd was. En dat was hij zeker ook.
0: Ja, want we kijken nu naar de Black Panthers ook wel als de forefront, zeg maar. De activisten die opkwamen voor burgerrechten van Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Maar toen was het echt de grootste vijand van de FBI.
1: Ja, het is officieel een terreurorganisatie. Zo is het bestempeld. En niet alleen maar omdat ze opkwamen voor de rechten van zwarte Amerikanen. De Black Panthers, de naam suggereert dat het een black movement is. Een zwarte beweging. En dat is het natuurlijk ook. Maar het was juist zo gevaarlijk voor de FBI, omdat het niet alleen maar georganiseerde zwarte mensen waren, maar omdat ze ook buiten die etnische categorieën leden hadden. En dat is deels ook omdat het niet alleen een vijand van het gesegregeerde Amerika was, maar ook van het kapitalistische Amerika. Dus eigenlijk een soort alles wat je niet wil hebben als jij in het Nixon-era van Amerika zit. Dat werd belichaamd door de Black Panthers. En uiteindelijk ook, toen hij tot wasdom kwam als artiest, ook door Tupac zelf.
0: Want hoe ontwikkelde hij zich? Wat was het voor jongen? Waar was hij in geïnteresseerd?
1: Het was een heel breed geïnteresseerde jongen. Heel cultureel georiënteerd. Heel intelligent ook. Heeft nooit een opleiding afgemaakt, maar dat valt niet aan hem af te zien. Is echt het schoolvoorbeeld dat een papiertje maar niet alles zegt, laat ik het zo zeggen.
0: Want hij deed wel een kunstopleiding aan de Baltimore School of Arts, maar er was geen geld meer en toen moest hij
1: school. Ja, klopt. Hij zat op de middelbare school op een kunstopleiding in Baltimore inderdaad. Hij is geboren in New York en zij moesten constant verhuizen omdat Afeni Shakur had geldproblemen. Het is nogal duur om jezelf te verdedigen tegen de staat. Dus zij reisden veel rond. Uiteindelijk kwamen ze in Baltimore terecht. Wat de gevaarlijkste stad van dat moment was in Amerika. And we chose to move there, zegt Tupac op een gegeven moment in een interview. En daar kwam hij inderdaad op een school voor de performing arts. Waar hij heel veel heeft geleerd, van Shakespeare tot de muziek van Kate Bush. Waar hij bevriend raakte met Jada Pinkett, die nu ook wel bekend is als als een bekende actrice en ook de vrouw van Will Smith. Maar in die kringen begaf hij zich voordat hij uiteindelijk naar Californië werd gestuurd door zijn moeder, omdat zij geen geld meer hadden en er was wel familie in de Bay Area. Logisch, want de Bay Area is waar de Black Panthers vandaan komen. En Zo is hij aan de westkust terechtgekomen. En nooit zijn school afgemaakt, maar valt niet aan hem af te zien. Want ik denk dat het een van de meest belezen en cultureel geëngageerde mensen was in de hip-hop scene. Ja. Zeker in die tijd.
0: En dus door zijn moeder bewust van waar die in welke maatschappelijke positie zat.
1: Ja.
0: Laten we luisteren naar een stuk nummer Trapped.
1: Yes.

0: Ja, dit is zijn debuutalbum uit 1991.
1: Klopt, Tupacalypse Now.
0: Ja, goede titel. Ja. Hij was 20 toen hij dit maakte. Waar vertelt hij over?
1: Nou, hij vertelt in dit nummer specifiek over... het nummer heet Trapped. En in verschillende coupletten van het nummer... belicht hij hoe hij vindt dat hij en daarmee mensen zoals hij... vooral de jonge zwarte mannen... dat was de young black male, was eigenlijk zijn... daar zag hij zichzelf als de spokesperson voor die groep. En hij belicht hier eigenlijk hoe ze op verschillende manieren trapped zijn... ofwel in de Amerikaanse ghetto's, ofwel in het gevangenis, in het rechtssysteem. En hoe ze onderdrukt worden door politie. En allemaal dat soort dingen worden hierin toegelicht. En dit is daarom ook wel een hele goede single geweest van dit album, omdat het representatief is voor wat hij probeerde te doen... al op hele jonge leeftijd in zijn muziek. Dus bij zijn debuutalbum al.
0: Ja, en vicepresident Dan Quayle... die vond zelfs dat het album moest worden teruggetrokken.
1: Ja.
0: Waarom was dat? Want dit was natuurlijk ook de tijd van de Rodney King-rellen. 1992,
1: klopt.
0: Zwarte taxichauffeur wordt in elkaar geslagen... en de witte mannen worden vrijgesproken.
1: Ja, dat is. Je moet Tupac heel erg zien in die context. Ja, dit album kwam uit voor die rellen in Los Angeles in 92. Maar wat er wel in 92 gebeurt... is dat er een jongen uit Amerika... een zwarte jongen die boos is op de maatschappij... boos is op de politie, die loopt op agenten af... en die schiet ze dood. En vervolgens, terwijl hij gearresteerd was... zagen ze dat hij Tupacalypse Now draaide. En hij zei zelf, ja, Tupac heeft me geïnspireerd. En daar is Tupac door in de problemen gekomen. En... het gekke is dat ik niet het gevoel heb dat Tupac heel verbaasd was daarover. Ik denk dat menig persoon zich dood zou schrikken als de vicepresident van het machtigste land van de wereld zich uitspreekt tegen jou. Maar hij was niet anders gewend. Al zijn rolmodellen, al zijn vaderfiguren, zijn moeder waren in die positie geweest. Dus dit was de norm. Het is natuurlijk compleet oneerlijk, maar hij heeft ooit gezegd dat... en daarmee insinueert hij dat zodra hij een stem kreeg, hij gevaarlijk werd. Hij zei, I never had a criminal record until I had a record. Mm-hmm. Een album in de winkels. En zodra hij aandacht kreeg, werd hij een gevaar. En hebben ze ook wel doorgehad, hey, verrek, die Tupac heeft Shakur als achternaam. En net als Afeni Shakur en Mutulu Shakur. En het komt niet uit het niks dat juist Tupac daar... in de problemen kwam. En niet bijvoorbeeld Ice Cube, die net zulke dingen zei... maar niet die naam had.
0: We gaan nog naar een fragment. In 1994 zit Tupac tegenover de Amerikaanse journalist Ed Gordon.
2: We are living in a war zone. It's not as easy as these people are making us think... that we just got some criminal-ass black kids with guns. It is not like that. We live in hell. We live in the gutter. We got us stacked up 80 deep in one building... You know, by the time you get out your house, you strap to protect yourself. Because you're living in the same community that the police is carrying rifles and riot gear. Who do you think the police is using that against? Dogs? The same crime element that white people fear, we fear. I'm saying, why they waiting for legislation to pass and everything? All them killers that they letting out, they right there in that building. But it's better just because we black, we get along with the killers or something? We get along with the rapists because we black and we from the same hood? What is that? We need protection too.
0: Ja, we hebben ook bescherming nodig. Hij legt hier eigenlijk uit hoe, dat nummer Trapped eigenlijk, waar dat ook over gaat.
1: Ja, zeker.
0: Gewoon gevangen in een systeem. Hij beschrijft ook de projects als een warzone, als een oorlogsgebied. Hoe reageerde de rest zeg maar op hem? Werd het begrepen wat hij zei?
1: Ik denk dat Tupac een van zijn grootste krachten als artiest was dat hij heel goed begrepen werd door zijn doelgroep. Door de mensen die niet zijn doelgroep waren, zoals bijvoorbeeld mensen in de overheid op dat moment. Misschien wat minder, maar juist zijn kracht als artiest was dat hij op hele simpele, toegankelijke manieren best wel ingewikkelde materie kon overbrengen in zijn muziek, maar ook in zijn interviews. Het is een hele charismatische spreker en duidelijk iemand die snapt hoe die zijn publiek kan bereiken. Het lastige is natuurlijk dat hij in dit interview kritisch is. Niet alleen op politie. Hij is kritisch op de politie. Maar hij zegt ook, ja, maar...

0: En duidelijk iemand die snapt hoe die zijn publiek kan bereiken. Het lastige is natuurlijk dat hij in dit interview kritisch is. Niet alleen op politie. Hij is kritisch op de politie. Maar hij zegt ook, ja, maar het is niet alsof hij zegt, wij zijn allemaal, het is allemaal oké hier en het is compleet onterecht dat hier.
1: Ja, hij geeft ook kritiek op de straatcultuur. Precies. En, ja.
0: Maar het lastige is natuurlijk dat hij zelf ook zich mengde met die straatcultuur. En dat laat een van de dingen zien aan Tupac die zo interessant zijn. Hij is niet. Hij heeft bepaalde tegenstrijdigheden in zich die, als je het iets uitzoomt, eigenlijk heel logisch zijn, maar die verwarrend zijn voor mensen als je denkt, ja, maar hoe kan het dan dat hij bij die bendeoorlog betrokken raakte? Hoe kan het dan dat hij in een vechtpartij met de Crips en de Blood zat en dat zijn leven kostte als hij zo kritisch is op dat segment van in dit geval de zwarte gemeenschap?
1: Maar ja, soms is het misschien ook gewoon onontkoombaar dat je in een bepaalde cultuur, dat je daar ook niet helemaal uitkomt.
0: Klopt, en ik denk dat het aan de ene kant dat is, dat het onontkoombaar is. En ik denk dat een ander, wat minder belichte aspect hiervan is, dat de reden dat die Black Panther movement zo gevaarlijk was, is omdat ze georganiseerd waren. En dat was doodsbenauwend voor the establishment. En dat is de reden uiteindelijk dat met COINTELPRO en dat de FBI dat van binnenuit eigenlijk kapot heeft gemaakt, die beweging. Maar dat gedachtegoed zat natuurlijk nog steeds levend in ieder geval in het hoofd van Tupac. En die heeft rondgekeken en ook gezien dat die straatbendes, hoe giftig die ook zijn en hoe erg het ook is dat er allemaal geweld en drugshandel en dat soort problemen zijn, dat waren wel organisaties. Dus wat Tupac daar ergens in zag, was hij zag potentie daarin dat als hij die bendes kon vertellen wat er nou daadwerkelijk moest gebeuren, dat ze niet elkaars vijand waren, maar dat ze hun krachten moesten bundelen en op de echte agressor moesten richten. Daar zag hij potentie in vanuit een politiek aspect. Politiek perspectief. Het is natuurlijk.
1: En dat is dus tragisch dat hij wel uiteindelijk slachtoffer is geworden,
0: ja,
1: van grote veten.
0: Klopt. En het is ook een beetje naïef dat je denkt dat je dat in je eentje kan doen. En Tupac is een bijzonder figuur. Het is bijna een soort van messias van hip-hop. Zo komt het een beetje over. En zeker omdat hij als een soort martelaar overleden is, is het na zijn dood nog steeds meer die levende legende. Of ja, die legende geworden. Maar uiteindelijk is het ook een soort van mix tussen bewuste keuze om in die wereld te gaan en het is onontkoombaar om, als je dat doet, in de problemen te komen.
1: Een complexe figuur in ieder geval. Dankjewel, Steven Gilbers, hip-hop linguist verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we gaan naar deel 2 van Anton Constance.
2: Reageren? Stuur een mail naar ovt@vpro.nl.
1: Vrijdenker tegen de stroom in over anarchist, journalist en radiocommentator Anton Constance. Geboren in 1899 en de opa van oud-OVT-collega Paul van der Graag. We gaan deze week luisteren naar deel 2, een burgerlijk idealist.
3: Ja, dit is zo prachtig, Paul. Dit is prachtig. Dat is 1945. Bekend vrijdenker trad op vlambijeenkomst. Waarschijnlijk anarchist. Dat waarschijnlijk ook. En dan, moet je helemaal in de gaten houden, spreken op vergadering de Dageraad Utrecht. 30 september 1945. Grote man, dit is ook onderstreept, dat is ook interessant. Grote man in de Dageraad. Goed redenaar, onderstreept. Hebben ze dus allemaal in de gaten gehouden. Er is altijd een mannetje bij geweest.
4: Ja. Alle vergaderingen waar hij sprak, was dus die BVD aanwezig.
3: Juist.
5: We zitten in het Nationaal Archief in Den Haag. Historicus Wim Berkelaar en ik. En we zijn net begonnen met het bladeren in de eerste van 3 dikke mappen. Tezamen vormen ze het BVD-dossier van mijn opa, Anton Constance. Uit het dossier blijkt dat de geheime dienst hem van 1945 tot aan zijn dood in 1985 constant nauwlettend in de gaten heeft gehouden. Als hij het geweten zou hebben, zou hij het idioot gevonden hebben en wellicht ook een beetje amusant. Voor de oorlog, in de periode tussen 1920 en 1940,

0: Dat anders. Toen was hij immers fulltime revolutionair, anarchist, antimilitarist en vrijdenker. Maar toen bestond de BVD nog niet. De Spaanse Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog veranderden zijn kijk op de wereld. En na de oorlog gaat hij een burgerlijk bestaan leiden als chef buitenland bij de liberale krant Het Algemeen Handelsblad. De enige strijd die hij dan nog voert in zijn vrije tijd is die tegen de kerk. Hij geeft lezingen voor organisaties als De Vrije Gedachte en Het Humanistisch Verbond. En uit zijn BVD-dossier blijkt dus dat bij al die lezingen agenten van de inlichtingendienst aanwezig waren om te noteren wat er allemaal gezegd werd. En uit die verslagen valt ook op te maken dat er informanten gerekruteerd zijn uit zijn directe omgeving. Eén daarvan springt eruit. Het moet een vriend geweest zijn, die ook in de vooroorlogse tijd om met Anton omging.
1: Informant die betrokkenen goed kent. Die informant noemt zich E9. Kijk, hier gaat het over die periode van de jaren 30. Informant heeft na 1930 veel met betrokkenen omgegaan. Hij heeft men in die tijd leren kennen als een fel revolutionair die zijn mening niet onder stoel of banken steekt. Betrokkenen zou thans niet meer zo fel zijn. Het is evenwel moeilijk aan te nemen dat betrokkenen die voor de oorlog reeds de gezagsondermijning predikten, innerlijk geheel zou zijn veranderd. Dat is toch fascinerend.
0: Informant E9 komt regelmatig terug, maar er is niets te vinden over zijn identiteit. Ik zou het zelf ook niet weten. Bij geen van zijn vrienden die ik ontmoet heb, kan ik me zulk verraad voorstellen. Ook bij het Algemeen Handelsblad, waar hij werkt, probeert de BVD een informant te recruteren. Henk Hofland beschrijft in zijn boek Tegelslichten hoe hij in 1955 als beginnend journalist door de hoofdredacteur in contact wordt gebracht met iemand van de geheime dienst die hem vraagt Anton in de gaten te houden. Hofland beschrijft het als volgt. Het ging om A.L. Constance, toen chef van de redactie Buitenland. Deze eigenzinnige, weinig conformistische anticommunist werd door het vaderland als een verdacht individu, een security risk, beschouwd. Omdat volgens mij groter onzin niet denkbaar was, werd deze kennismaking met de veiligheidsdienst toen in de knop gebroken. Hofland doet het dus niet. Maar het lukt de BVD uiteindelijk wel een informant binnen de krant te vinden, blijkt uit het dossier van Anton, waarin onder meer de volgende observatie over hem te vinden is.
1: Constance is redacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad. Dit is 11 juli 1959. Zijn positie bij de krant is mede zo sterk omdat hij en zijn directe medewerkers, waaronder correspondenten in het buitenland, één blok vormen. Zijn medewerkers zijn stuk voor stuk door hem gevormd en zijn zich bewust dat zij voornamelijk door hem geworden zijn wat zij zijn. Constance is de typische non-conformist die beslist weigert zich te laten etiketteren. Aan de anticommunistische gezindheid van Constance behoeft volgens Bron geen moment te worden getwijfeld. Reeds voor de oorlog was Constance een militant anticommunist. Dat is toch gewoon prachtig, jongen. Ik vind het een schitterend citaat. Geeft ook een inkijkje in hoe het waarschijnlijk was met die redacteur en zijn gezag.
0: Tot het hechte blok van redacteuren dat onder Anton op de buitenlandredactie werkte, behoorden naast Henk Hofland onder meer ook de later bekende publicist Willem Oltmans en Hans Gruiters, die voor D66 de politiek in zou gaan. Na zijn pensionering bij het Handelsblad in 1964 ging Anton niet stilzitten, integendeel. Een van de eerste dingen die hij deed was, begin 1965, het toetreden tot de redactie van het oudste literair-culturele tijdschrift van Nederland, De Gids. Later datzelfde jaar ontstond een nieuwe, anarchistisch geïnspireerde protestbeweging van jongeren, Provo. En Anton ging samen met Harry Mulisch, die ook net tot de Gidsredactie was toegetreden, bij Provo-voorman Roel van Duin op bezoek om hem te interviewen. Nu, ruim 60 jaar later, kan de inmiddels 83-jarige Roel zich de kennismaking met Anton nog goed herinneren.
2: Ja, ik was natuurlijk zeer vereerd, omdat ik hem wel kende. Het lot beleefd geen morgen rood en zo had ik gelezen. En ook allerlei stukken van hem over anarchisme. Dus ik was zeer vereerd.
1: Jij zegt, kijk, ik keek hoog tegen Anton op. Toen, hè, in die periode 566. Maar wat denk jij dat Anton bij jou zocht? Wat zocht hij bij jullie?
2: Hij zocht bij ons de ideeën van zijn jeugd. Want het verraste hem eigenlijk. Het verraste hem dat het teruggekomen was. Hij herkende het natuurlijk uit zijn eigen jaren 20. En hij had gedacht, nou ja, de wereld is totaal anders geworden. We mogen blij zijn dat het fascisme hebben overleefd. Maar dat revolutionaire anarchisme, dat zou toch wel niet meer terugkomen.

0: Provo is maar het begin. In de jaren daarna komt er veel in beweging. Niet alleen in Amsterdam, maar wereldwijd komen jongeren in opstand tegen de gevestigde orde. Zo ook bij de VPRO, waar de dominees terzijde worden geschoven en jonge programmamakers de macht overnemen.
1: Vanaf dit ogenblik tot ongeveer 9 uur vanavond doet de VPRO een proef met een zogenaamd totaal programma, waarin actuele informatie, reportages, reacties van luisteraars en commentaren worden afgewisseld met muziek. Alle normale programma's zijn dus voor vandaag vervallen. Eerst nog even inhaken op het nieuws. Anton Constance zal het even hebben over de EEG en de Associatie van Afrikaanse Landen.
2: Het bericht over de verlenging van de associatieverdragen met 18 Afrikaanse landen en Suriname en Antillen wekt zeer gemengde gevoelens. Er zijn namelijk twee kanten aan. De ene is dat men doet aan hulpverlening aan...
0: Zo klonk het debuut van Anton op de VPRO-radio op 27 juni 1969. De eerste uitzending van het experimentele totaalprogramma VPRO Vrijdag. Wat was de rol van de 70-jarige Anton tussen al die opstandige jongeren van de VPRO destijds? Vragen we aan de nu zelf 88-jarige Kees Slager.
3: Om wie of wat het ook ging, Anton die deinsde niet terug om ongemakkelijke waarheden desnoods te zeggen. Dus in zoverre, bij die VPRO van die tijd, hè, ik bedoel, dat is de tijd dat de dominees opzij waren geschoven en bij de VPRO de sky the limit was, alles mocht. En Anton paste daar perfect in. Ja.
4: Jij zag hem als vervanger van de dominees?
3: Dat klopt. Kijk, ik heb zelf voor de VPRO, voor het Spoor Terug, een serie gemaakt over de geschiedenis van de VPRO. En dus alles uitgezocht wat die dominees Spelberg voorop en daarna allerlei andere dominees allemaal hadden opgeschreven. En in keurige kleine brochuretjes was dat allemaal uitgewerkt. En dat waren dus een soort dagsluiting of dagopeningsverhalen, waarin hun waarheid, hun boodschap werd verkondigd aan het volk. Een vrijzinnig protestantse boodschap. En op een gegeven ogenblik, nadat de revolutie van 68 bij de VPRO was aangebroken en de dominees opzij waren geschoven, was daar plotseling Anton Constance, die in feite op dezelfde manier zijn waarheid en zijn boodschap via de VPRO-microfoon, die door dezelfde microfoon waar Spelberg waarschijnlijk door had gesproken en zittend op dezelfde stoel in die studio, zijn verhaal vertelde. En dat was een verhaal van God is het kwaad. En dat kon met de VPRO. Nou, dat is toch fantastisch.
5: Onze christenen vertrouwen op wapenen, op geld, op bezit, op verzekeringen. En dezelfde invloedrijke christenen die u van tijd tot tijd vindt in de kerken, zetel in de top van de multinationale maatschappijen, van de strijdkrachten, van de banken. En we worden bijna elke dag geconfronteerd met een geval van christendemocratische financiële zwendel. Nu eens de firma Lubbers, waarvan de gewezen minister een bedrag in zijn zak stak van 300.000 gulden die oneigenlijk, zo heet dat, oneigenlijk aan de belastingen waren ontrokken. Dan weer met de casino's in handen van een Roomse maffia. En dan weer de Calvinistische Ogem. Wat is dat voor een godsdienst? Het is kennelijk een exportartikel. Je hoopt dat anderen geloven wat je zelf niet gelooft.
0: De strijd tegen de godsdienst blijft een belangrijk thema. Niet alleen in dit soort redenvoeringen, maar ook in de media. En hij krijgt steeds meer ruimte om zijn ideeën te verkondigen. Naast zijn werk voor radio en televisie schrijft hij ook nog boeken en columns en artikelen voor bladen als Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en de inmiddels verdwenen Nieuwe Linie. En of dat nog niet genoeg is, wordt hij door de Universiteit van Amsterdam ook nog eens gevraagd of hij colleges wil geven over Latijns-Amerika, waarover hij al sinds zijn tijd bij de buitenlandredactie van het Handelsblad veel gepubliceerd heeft. Hij heeft de legendarische Che Guevara nog geïnterviewd. En in heel Latijns-Amerika waren destijds revolutionaire bewegingen actief die in Nederland op solidariteit konden rekenen. Ook die van Anton. En voor bijna al die bevrijdingsbewegingen had je hier steuncomité's. In een uitzending op de VPRO Radio ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag vertelt Mies Bouwhuis hoe bijzonder en populair die colleges over Latijns-Amerika waren.
6: Toen Anton dus in Amsterdam aan de universiteit verbonden was en daar colleges over Latijns-Amerika gaf en hoe daar werkelijk volgepropte zalen met mensen ook die van andere faculteiten alleen voor dat college speciaal kwamen, omdat een dergelijk college niet bestond, waar iedere dinsdagmorgen van 8:30 tot 9:30 af echt, je kunt zeggen, het hete nieuws door Anton werd behandeld. Dat was vooral in die jaren Latijns-Amerika was. Voortdurend gebeurde er wel iets. En ik denk nog heel vaak van die enorme invloed op die jonge mensen, want dat waren ook alweer, lagen tussen hun en mij ook alweer generaties, die invloed die dat gehad heeft. Ik spreek nog vaak van die mensen die toen dus als student bij hen waren. En ja, dan zeiden, dat was eigenlijk echt het enige waardoor je het gevoel had van dat zo'n Spaanse studie niet alleen maar was een taal helemaal beheersen, maar dat je werkelijk in de wereld van vandaag, wat daar Latijns-Amerika voor rol in speelt, dat hebben we alleen maar door Anton Constance leren begrijpen. En ik ben zelf ontzettend gelukkig dat ik dat ook nog heb mee mogen maken.
0: Hij mocht dan populair zijn bij de nieuwe linkse generatie. Niet iedereen was vol bewondering. Zijn ongezouten meningen over kerk en politiek konden ook woede oproepen. Zeker toen hij, in de loop van de jaren 70, steeds meer kritiek kreeg op de Israëlische politiek. Een voorbeeld daarvan is een telefonische reactie van een luisteraar op een verhaal van Anton, waarin hij de Israëlische opstelling tegenover de Palestijnen bekritiseert en oppert dat een federatie waarin Joden en Palestijnen in vrede samenwonen in Israël en op de Westoever een oplossing zou kunnen zijn. Daar wordt door de beller niet op ingegaan.
7: Meneer Constance, je hebt er veel te lang geleefd, want je bent gewoon een openlijke Jodenhater. Want je hebt die meneer die aan de telefoon kwam en die heeft gezegd, ze moeten er ook aan doen. Heb je hem even een antwoord gegeven? Helemaal niet.
8: Nou, als ik een Jodenhater geweest was, dan zou ik niet door de Duitsers 4 jaar gevangen zeggen.
7: Maar als ik vragen mag, is dat hoor ik nou vandaag voor het eerst.
8: Waarom vond u dat voor het eerst?
7: Ik heb gehoord als u voor de televisie was, dat u altijd tegen Israël bent.
8: Nou, dat is helemaal niet waar. Ik ben tegen de buitenlandse politiek van Israël.
7: In Israël leven toch ook 45 soorten mensen?
9: Tuurlijk.
7: Moet je toch ook uit de gifte, uit Marokko.
8: Ik mag toch de buitenlandse politiek wel kritiseren van Israël.
0: Anton is niet alleen al vroeg kritisch op Israël, hij is dat ook al heel vroeg op de islam. Als de SP in 1983 de brochure Gastarbeid en Kapitaal uitbrengt, waarin ze bepleiten dat gastarbeiders die zich definitief in Nederland willen vestigen moeten integreren, krijgen ze een stortvloed aan kritiek. Racistisch, wordt gezegd. Om zich te verweren benadert de SP een aantal buitenstaanders van naam, met de vraag of zij een oordeel willen geven. Is de brochure racistisch of niet? Een van hen is Anton. En Anton vindt van niet. Integendeel. Hij ziet niet in waarom we, ik citeer, hun patriarchale opvattingen omtrent hun gezag over vrouwen en dochters, hun afkeer van geboortebeperking en zo, zouden moeten respecteren. Als je integratie bevordert, zo stelt hij, is dat juist een vorm van emancipatie. Dat links altijd tegen de kerk gestreden heeft toen het om het christendom ging en nu het om de islam ging ineens heel anders reageerde, vond hij in 1983 onbegrijpelijk. Hij is dan inmiddels 84 jaar oud en met het meeste werk gestopt. Hij schrijft nog wel, maar geen columns meer en geen radio of televisie. Hij heeft zijn handen vol aan de verzorging van mijn oma, Gerda, die helemaal blind is geworden en slecht ter been. Dat moet heel zwaar voor hem geweest zijn. Maar als ik op bezoek ben, laat hij daar niks van merken. Hij lijkt nog vol energie en vindt het prachtig dat ik inmiddels in zijn voetsporen getreden ben en programma's maak voor de VPRO Radio. Klagen zat niet in de aard van mijn altijd vriendelijke, zachtmoedige opa. De schok is dan ook groot als hij in het voorjaar van 1985 plotseling overlijdt.
9: Nou Wim, we lopen hier over een hele rustieke begraafplaats.
10: Ja, de Eikenduin, hè?
9: Ja, in Den Haag.
10: Heel klassiek, heel veel beroemdheden.
9: Ja, en hier aan de rechterkant, aan de rechterkant hier.
10: Het familiegraf Constance.
9: Het familiegraf Constance.
10: Daar ligt hij. Ja, jij weet nog zijn laatste momenten?
9: Ik weet nog heel goed zijn laatste momenten. Dat vlak voor zijn dood had hij net een brochure voltooid tegen de komst van de paus.
10: Oh ja.
9: Die dat jaar zou komen. En die tekst was net naar de drukker en toen kreeg hij een hartinfarct. Ik ben toen bij hem in het ziekenhuis op gaan zoeken. En de dag daarna zou zijn brochure over de paus van de drukker komen. En ik ben toen samen met mijn vader zijn we die brochure op gaan halen. Dat boekje, een klein boekje tegen de komst van de paus. En de volgende dag gingen we met dat boekje, mijn vader en ik, naar het ziekenhuis. En we kwamen het ziekenhuis in. We liepen naar de kamer waar Anton lag. En tot onze grote schrik lag daar niemand. Dus wij vroegen aan een verpleegkundige, wat is er aan de hand, waar is die? En ja, toen bleek hij net 10 minuten daarvoor overleden te zijn. En ze hadden hem daar net weggehaald.
10: Dus hij heeft zijn eigen brochure niet meer in handen gehad.
9: Dus hij heeft net zijn eigen boekje tegen de komst van de paus niet meer in handen gehaald.
10: Dus eigenlijk, in zekere zin, in het harnas gestorven, hè?
9: Hij heeft eigenlijk tot zijn dood heeft hij de strijd tegen de kerk voortgezet.
10: Tot bijna de laatste snik.
9: Ja, tot de laatste snik.
0: Zijn overlijden krijgt veel aandacht. Er volgt een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst met sprekers en een borrel na. De crematie zelf is in besloten kring met alleen familie en een paar heel goede vrienden. Een van die vrienden is schrijfster Fleur Bourgogne, die nog steeds zijn gedachtegoed met zich meedraagt.
11: Ik denk dat de grondgedachte, of de ondertoon, misschien wel de boventoon, maar laat ik zeggen de ondertoon van mijn leven, toch samenvalt of gevormd is door humanistische gedachtegoed en de vrijdenkerij en tolerantie, verdraagzaamheid. Ook de plicht om jezelf te ontwikkelen, de bildungsplicht. Dat heb ik zeker van jouw grootouders meegekregen in een periode waarin dat voor mij vormend kon zijn en toch geweest is.
10: Ja.
11: Ja, ik denk er vaak aan terug. En nu het zo gek gaat in de wereld, denk ik vaak, wat zou Anton nou zeggen van die situatie zoals die, niet alleen hier in Nederland, maar overal. Hij had natuurlijk zijn woordje klaar over de hele wereld. Ik denk, wat zou hij daar nou van zeggen? Hoe zou zijn radiopraatje op vrijdagmiddag voor de VPRO, hoe zou dat nu zijn?
9: Ja Wim, toen we bij Fleur Bourgogne waren, toen zei ze dat zij in deze hectische tijden van nu regelmatig dacht van, hoe zou Anton daarover denken? En dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Er speelt nu voor alles twee hoofdthema's die je nu eigenlijk hebt. Zowel Israël als de islam, hè, waar heel gepolariseerd over gedacht wordt. Wat zou zijn standpunt daarin zijn? Zou hij nog steeds zo kritisch op Israël zijn? Of zou dat minder zijn omdat Hamas islamitisch is en destijds waren Palestijnen dat niet? Heb jij een vermoeden?
10: Ja, ik heb wel een vermoeden. En dat vermoeden is dat hij op zowel het huidige Israël als zeker ook op de islam allebei kritisch zou zijn. Eerst Israël, hij zou daar kritisch op zijn omdat die regering Netanyahu eigenlijk met een aantal extreemrechtse Joodse fundamentalisten, nationalisten, spreekt over Eretz Israël en dat land, de Westelijke Jordaanoever en Gaza, inneemt op grond van Bijbelse aspiraties en Bijbelse aanspraken. Zou Anton fundamenteel tegen zijn? Ja, dan Hamas zou die natuurlijk, zoals op de gehele islam, absoluut tegen zijn. Hamas is A, een terreurorganisatie. B, is een terreurorganisatie die gedreven wordt door sterk fundamentalistisch godsdienstige drijfveren. Dus ik ben er zeker van dat hij op beide toch wel kritischer zijn. Waarbij hij natuurlijk altijd wel achter de staat Israël staan. Maar ik denk wel dat hij zeer kritisch zou staan tegenover het huidige Israël. En ook tegenover het huidige Zionisme. Dat, zoals gezegd, sterk godsdienstig gekleurd is. En af is van het seculiere tendens die er eerst was.
0: Ik deel de mening van Wim. Anton zou nog steeds tegen de politiek van Israël zijn geweest en zeker ook tegen de radicale islam. De kerk was immers altijd vijand nummer 1. Maar wat zou dat voor zijn positie binnen links-Nederland betekend hebben? Vroeger was links vanzelfsprekend tegen kerk en kapitaal. Maar nu? Is er nog een plek waar hij zich thuis zou voelen? Zelfs bij zijn meest geliefde club, de al sinds 1856 bestaande vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, betwijfel ik het. Zij organiseren jaarlijks de Anton Constance-lezing, met daaraan gekoppeld de uitverkiezing van de vrijdenker van het jaar. Vorig jaar liep dat uit de hand, toen het bestuur die titel aan Theodor Holman had toebedeeld. Oud-bestuursleden verstoorden de uitreiking uit protest tegen het pro-Israël standpunt van Holman. En door die onrust werd de Constance-lezing afgelast. Ik weet zeker dat Anton het vreselijk gevonden zou hebben. De schoffering van Holman en de intolerantie van de oud-bestuursleden. Dat heeft niets meer met vrije gedachten te maken. Toch denk ik dat hij ook nu, in deze tijd, niet helemaal alleen zou staan. Er is een klein clubje linkse daklozen die zich vrij links noemen, waar je nog van mening kan verschillen zonder direct voor antisemiet of islamofoob uitgemaakt te worden. Waar discussie over Israël mogelijk is en waar ook het kritische geluid van bedreigde ex-moslims als Lale Gül serieus genomen wordt. Sander Zuidema, bestuurslid van Vrij Links, blijkt boeken van Anton in de boekenkast te hebben staan en ziet veel van diens gedachtegoed terug bij zijn club.
12: Het voelt voor mij als een heel erg logisch voortvloeisel van het werk van Constance, het gedachtegoed van Constance. En ik denk dat ik me daarom er ook zo bij thuis voel. En als je van Constance bijvoorbeeld, ik geloof dat zijn laatste werk een vrij stevige aanklacht tegen het bezoek van de paus aan Nederland was. Als je ziet hoe scherp met humor en ook een gestrekt been hij kritiek durft te leveren op een groot religieus machtsinstituut. Ik vind dat altijd moet kunnen en dat het ook heel belangrijk is dat dat gebeurt. En de lijn die Vrij Links daarin doortrekt is dat je daar ook heel consequent in moet zijn. En dat dat dus niet alleen gaat om religies die we inmiddels misschien een beetje beteugeld hebben, die inmiddels een wat mildere vorm hebben aangenomen dan de vorige eeuw. Maar ook een religie als islam zou je niet buiten het debat moeten plaatsen. En dat zien we op links helaas wel vrij vaak gebeuren. Ik denk dat het vol in zijn aard had gezeten om exact dezelfde kritiek te leveren op islam als hij ook op het christendom had.
9: Ja, Wim, we lopen in het zonnetje, Amsterdam.
13: Heerlijk.
9: Op weg naar Stine Jensen.
13: Zeker. Stine Jensen, die het boekje Goddeloos geef waarom atheïsme nodig is. En wij willen natuurlijk weten, ik spreek nu ook voor zelf, maar ik denk ook voor jou. Wij willen nu weten, wat ziet zij nog, als ze iets ziet, in het atheïsme van Anton Constance? Anton was toch een voorvechter van het atheïsme in een christelijk tijdperk. Zij zit in een seculariserend tijdperk, weliswaar met de islam nog aanwezig. Ik ben benieuwd hoe zij dat werk van Anton waardeert, of ze het kent, hoe ze er tegenaan kijkt. En jij?
9: Nou, ik zie het iets breder. Ik ben ook benieuwd hoe zij überhaupt, wat ze vindt van de actualiteit van het atheïsme. Want je zou op een gegeven moment ook kunnen zeggen, in een seculiere tijd, misschien is het niet meer zo nodig. Was het in Antons tijd wel nodig en nu niet meer?
13: Een hele goede vraag. Je zou denken, gezien de opkomst van de islam en de alom aanwezige discussies over taboes hier en daar, stappos is er nog, dat het nog nodig is. Maar ik ben benieuwd, je hebt gelijk, het kan best waar zijn dat zij, ja, ze zegt toch dat het nodig is. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vindt.
9: Ja, ze is tenslotte atheïst van het jaar gekozen. Hè? We staan in de straat, volgens mij ook vlakbij het nummer waar we moeten wezen.
11: Ik beschouw mezelf ook als wel als een echte humanist. Maar ik denk dat, zoals Anton Constance, dat bij die begin van het humanisme was dat atheïsme veel sterker. En dat was veel belangrijker. Dat recht om ongelovig te mogen zijn. En ik denk dat zij daar ook veel meer om bekommerden. En dat ook zagen als één pakket.
4: Ja.
11: En dat is wel veranderd. Dus ja. Ik denk dat jouw opa echt meer een directe strijd tegen religie heeft gevoerd. Het christendom met name. En dat we nu in een samenleving terecht zijn gekomen die seculier is. En waar je ook prima areligieus kunt zijn. Zonder dat je echt tegen religie ten strijde hoeft te trekken. En tegelijkertijd denk ik dat het toch belangrijk is, dat atheïstisch geluid. En dus dat die hele lijn van jouw opa tot nu, dat het nog steeds echt waardevol is om dat te blijven verkondigen. Scherp te blijven op waar religie te extreem wordt bijvoorbeeld. Of te veel toch bepaalt wat mensen moeten vinden of denken. Kijk, het is nog steeds zo, en dat is echt belangrijk, denk ik, om te blijven bedenken dat die atheïsten echt een verpletterende minderheid zijn, wereldwijd. 1% van de mensen noemt zich atheïst. Dus de overweldigende meerderheid is gelovig. Ik denk in die zin lijk ik wel op jouw opa, omdat ik beschouw me ook een humanist, ook dat atheïsme. En ik vind het zelf heel belangrijk dat ze wel ook wel dat atheïsme wel echt ook blijven uitdragen en dat ook echt wel in het DNA zit. Het recht om ongelovig te zijn en toch ook het atheïsme. Omdat ik vind het heel belangrijk dat ook mensen, juist met die hele diverse samenleving, weten, er is een club. En daar ben jij hartstikke welkom en is het super oké om niet te geloven. En dan denk ik gewoon aan afvalligen. En dan denk ik ook dat je die warm moet ontvangen en zeggen, zo denken wij er ook over. En dat die mensen niet zo eenzaam in onze samenleving die strijd in hun eentje moeten doen. Ja, bijvoorbeeld Lalegul, om maar iemand te noemen. Er zijn ongetwijfeld veel meer Lalegul's. Maar dat is, ik vind wel dat het humanisme, hè, dat die plek zou moeten zijn waar ook toch die positie, dat die nog steeds dat die klinkt. En ik denk dat het ook weer belangrijker wordt. Die opa van jou, die heeft dat, heeft dat maar goed mooi gedaan, vind ik. Ja, ik zou er best trots op zijn als ik zo'n opa had. Ja, ben je dat ook?
4: Ja, ik vind wel dat ik een hele bijzondere opa had. Ja. Volgens mij is het een mooie afsluiting.
14: Ja, volgens mij is het heel goed. Ja.

0: In de discussie werkte Van Sanssen duidelijk toe naar een goede presentatie van Onkruid. Hij vond daarvoor weerklank bij het gehoor van dat grotendeels bestond uit jonge lui die omschreven kunnen worden als punkers.
1: Ja, dat hij dus ook nog populair was bij punkers.
0: Ja, ja, dat is niet te geloven. Ja. Nee, het is niet te geloven.

Ja, dit was het slot van het tweeluik over Anton Constance, gemaakt door oud-OVT-collega Paul van der Gaag en historicus Wim Berkelaar. Alle radiodocumentaires, zoals deze ook, zijn te vinden in de podcast OVT Doc of via onze site vpro.nl/OVT. Daar kun je je ook aanmelden voor onze live-uitzending op 25 oktober in de OBA in Amsterdam met de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Dankjewel voor het luisteren en dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met actrice Annemieke Ruiten en voormalig voetballer Pierre Semoudenge. Fijne zondag en tot volgende week.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1.
2: 1 vandaag.
3: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
4: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
4: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
5: Nee.
4: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
6: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
2: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
7: Ja, het is een feit.
8: Avro Tros met 1 vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
8: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei-doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Margreet Rijntjes.
6: Goedemiddag, over een uur in de perstribune. Het verhaal van oud-voetballer Pierre Semoudenge. Gevlucht uit Rwanda, groot geworden bij FC Groningen. En nu onder andere actief in de begeleiding van jonge topsporters. En zometeen actrice Annemieke Ruiten. Momenteel oogt ze veel succes met haar rol van oma Grada in de dramaserie Woeste Grond, die genomineerd was voor de televisiering. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Michiel van der Velden.
7: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Friso Schotanus van ProRail, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Wat is er nu bekend over de brand?
8: Wat er bekend is over de brand, daar ga ik niet over, over de oorzaak. Ik kan wel iets vertellen over het herstel.
7: Oké.
8: Dat is dat de mensen van onze aannemer Asset Rail, die zijn druk bezig om de kabels die beschadigd zijn geraakt te vervangen en te repareren. Dat verloopt voorspoedig. Ze zijn met man en macht aan het werk. En dat gaat later vandaag getest worden of alles daadwerkelijk gelukt is. En dan moet er geroest gereden worden. Dat betekent dat er een laagje roest van het spoor dat niet gebruikt is afgehaald moet worden. En dan kunnen hopelijk kan het spoor dan weer vrijgegeven worden.
7: Ja, er werd vrij snel na de brand gezegd dat er gedacht werd aan sabotage. Hoezo?
8: Dat is ook weer een vraag die echt iets, wat echt iets voor de politie is. Wij gaan echt over het herstel. Maar het is wel duidelijk dat, dat hier opzet in het spel is.
7: Ja, want wat is er dan aangetroffen?
8: Er is een kast is opengemaakt. En daar is in die kast is vervolgens brand gesticht. En daardoor zijn 35 kabels beschadigd geraakt.
7: Ja, gisteren werd nog gedacht dat het vannacht opgelost zou zijn. Hè? Is het toch een stuk lastiger gebleken dan het eigenlijk was?
8: Nou, in eerste instantie weet je natuurlijk niet precies wat er aan de hand is. Maar al vrij snel was duidelijk dat dit toch wel een tijd ging duren. Het goede nieuws is dus wel dat het werk toch wel voorspoedig verloopt. En dat de prognose, die staat voor vanavond op 11 uur, dat die wel gehaald zal worden.
7: Ja, het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding, hè, tussen de Randstad en het zuiden van het land. Veel mensen hebben hier last van.
8: Ja, klopt. Dit raakt een heleboel mensen. Dus wij vinden dat het ook ontzettend vervelend dat dit gedaan is.
7: Ja. En u verwacht, hè, het herstel duurt nog de rest van de dag. Is het daarmee dan ook opgelost?
8: Het moet natuurlijk altijd blijken of al het herstelwerk, of dat daadwerkelijk ook echt allemaal goed gelukt is. Als het dan getest is en alles is veilig, dan gaan we er wel vanuit dat het is opgelost, inderdaad.
7: Ja, en kunnen er dan, want de treinen zouden dan weer kunnen rijden, maar dan is er misschien achter de schermen nog een hoop werk aan.
8: Zoiets is nooit zomaar klaar. Maar in principe is het wel gewoon de bedoeling om het werk vandaag gewoon af te ronden. En dan kunnen de treinen weer rijden zoals normaal.
7: Friso Schotanus van ProRail, dank u wel. Wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt die aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door de Houthis. Er vielen 12 doden en honderden mensen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij overweegt om zich aan te sluiten bij de Saoedische aanvallen op de door Iran gesteunde Houthis.
9: We're going to look at it. How soon? We just found out about the recent attack.
5: So we'll make a decision. We move very quickly.
7: De Houthis waarschuwen passagiers om geen gebruik te maken van de Saoedische luchthaven na de dodelijke aanval op Riyadh. De VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag, maar vertrok vanuit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De Keniaanse hardloper Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen. Hij deed dat in een tijd van 2 uur, 9 minuten en 10 seconden. Kipchoge heeft als doel om binnen 2 jaar op alle 7 continenten een marathon te lopen. Hij begon in mei tijdens de marathon van Kaapstad. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland. Het ging om fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar alleen met een camera of telefoon. Het was vooral in de zuidelijke helft van het land vast te leggen.
4: Het NOS-journaal.
7: Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out-dag en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk, waar de vlag is gestolen, hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink vanochtend in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland had versoepeld en een deal over diesel had gesloten. De Oekraïense president Zelensky noemde dat een cadeautje aan Rusland, omdat het de oorlogskas spekt. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van der Brink.
9: Ik denk dat het een grillig patroon is, om maar zo te zeggen. En we als Europa de hele tijd zoeken naar hoe kunnen we dat front blijven voeren met elkaar. En achter Oekraïne blijven staan, die in zo'n moeilijke situatie zit. En ook weer een hele moeilijke winter tegemoet lijkt te gaan. Want dat is waar we nu natuurlijk zitten te kijken wat Rusland aan het doen is. Om te kijken of ze daar toch die druk op Oekraïne kunnen houden. Maar we zullen Oekraïne moeten blijven steunen. Dus dat is wat we natuurlijk vanuit Nederland proberen, vanuit Europa. En waar we ook natuurlijk de VS echt voor nodig hebben.
7: In de deal met Rusland heeft Trump afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Volgens deskundigen is het een uiterste poging om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Toch wil Van der Brink niet op de zaken vooruitlopen.
9: Laten we ook even zien hoe dit zich weer verder ontwikkelt. Het geeft natuurlijk ook een heel debat in de VS. Nederland staat gewoon voor de steun aan Oekraïne en dat moeten we ook vol blijven houden.
7: President Trump haalde gisteren nog uit naar president Zelensky. Hij zei dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. Een van de leiders, Dipke, riep bij zijn vrijlating dat premier Modi een lafaard is.
10: Narendra Modi is the biggest coward this country has ever seen.
7: De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de kiescommissie. De Britse politie is een onderzoek gestart nadat een man is doodgebeten door een tijger. Dat gebeurde gisteren in een dierentuin in de buurt van Leeds. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen, zegt een verslaggever bij de dierentuin.
11: There he was attacked by the tiger. Emergency services were called. The air ambulance came here, but despite their best efforts, the man was pronounced dead at the scene.
7: Hij was ter plekke overleden, zegt hij. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De politie vraagt die niet verder te verspreiden. De dierentuin blijft vandaag gesloten. Weer in het noorden en het midden van het land wat regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger, en dan wordt het zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, en dan wordt het maximaal 18 graden.
6: Dankjewel, Michiel. Over een uur in de perstribune. Het levensverhaal van Pierre Semoudenge, de oud-profvoetballer die nu jong voetbaltalent helpt. En over een paar minuten geeft actrice Annemieke Ruiten een antwoord op de vraag wat ze kan waarderen aan haar woeste grondpersonage Oma Grada.
12: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb.
13: Digital independence sinds 1997.
4: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
14: Ze heeft een Maserati.
4: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luister-app.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
1: De perstribune. Margreet Rijntjes.
6: Annemieke Ruijten, hoe groot is jouw kater nu jullie met woeste grond niet die felbegeerde televisiering hebben gewonnen?
20: Geen. Ik heb daar helemaal geen kater van. 0,0. Een seconde nadat de prijs bekendgemaakt werd, ben ik het kwijt. Daarvoor denk ik wel, ik wil hem. We willen hem. Ja. Heel graag. Als je genomineerd bent, wil je winnen.
6: Tuurlijk.
20: Maar zo niet, dan is het ook goed.
6: Ja?
20: Ja, dan kan ik meteen loslaten.
6: Heeft de hele crew dat?
20: Weet ik niet. Nou, ik denk dat er wel een paar mensen erg teleurgesteld. Ik zag wel wat schuddende hoofdjes hier en daar.
6: Wie was het meest aangedaan, denk je?
20: Ik denk iemand van productie dat was. Niet van de acteurs. Oh. Ja, we weten. Ja, er is een hele nieuwe tijd. Vroeger was die prijs doordat mensen dan een stem uitbrachten. En nu merk ik dat de hele online wereld... ik ben nog van de oude stempel. Als je de avond zelf live bent... Vorig jaar was VI live op het andere kanaal. En nu Bondgenoten. Dat creëert gewoon een overwinning. Dus je kan daar boos over zijn. Maar je kan ook denken, ik ga dit in mijn eentje nooit meer terugdraaien. Nee. Dit is de wereld zoals die nu is.
6: Ja.
20: Ben er maar aan.
6: Klinkt als een goede verliezer.
20: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En het is hele goede pers, hè. Het is heel veel aandacht voor ons.
6: Precies.
20: En daar zijn we hartstikke blij mee.
6: Ja, nee, dit is de positieve manier om daarnaar te kijken. Annemieke Ruijten, ja, die tv-serie dus, Woeste Grond. Jij speelt oma Grana. Ja. Jullie waren voor de tweede keer genomineerd. Maar goed, ook deze keer dus niet. En inderdaad, Bondgenoten SBS-programma won die prijs.
20: Ja.
6: Maar wat natuurlijk allemaal helemaal niets afdoet aan het grote succes van die serie... en ook van jouw indrukwekkende carrière, rijk oeuvre. En dan maken we onze media-expert Ron Vergouwen alleen maar heel erg blij... want dan kun je weer lekker graven.
21: Ja, ik ben weer gaan vroeten in het archief... en ik kwam ook weer tot de conclusie dat ik zoveel uurtjes naar jou heb gekeken, Annemieke.
20: Oh,
21: ja, ik was, nou ja, in de jaren 90 heb ik al die sitcoms waar jij in zat... stuk gekeken. Ik heb ook wel een paar keer in het publiek bij Samsam gezeten.
20: Oh,
21: en zo. Ja, ik vond het altijd heel erg leuk.
20: Ja.
21: Echt, ja, de tijd van Waleer. De sitcoms zijn ook een beetje uit.
6: Ik zal eventjes zeggen, hij op onze app van onze redactie zei hij, ik had een crush.
21: Nou, een crush.
6: Ja, een crush op Annemieke.
21: Oh. Nou ja, maar ja, gewoon, ik vond jou gewoon heerlijk stoer. Wij bij Samsam, daar gaan we het er zo meteen nog eventjes over hebben. Komt allemaal voorbij. En aan het einde van het uur natuurlijk altijd even een blik op de afgelopen tv-week. In onder andere een kookpunt in het aantal BN'er-shows.
6: Oké, daar laat je het voor nu bij.
21: Mm-hmm. Straks meer.
6: Straks meer. Richard van der Made, die zit in de galgenwaard, want
0: Utrecht speelt tegen Willem II. Een duel in de onderste regionen van de Eredivisie. Tja, dat maakt ze extra gretig, denk ik, Richard.
2: Ja, zeker bij FC Utrecht, want dit zijn ze natuurlijk niet gewend. Een 15e plek, slechts 1 overwinning uit 7 wedstrijden. De vuurwerkshow met rood en wit allemaal hier om mij heen. Rookwolken die langzaam uit het stadion wegtrekken. Is achter de rug, de spelers die zijn het veld opgekomen. En het is inderdaad een duel in de kelder van de Eredivisie, want Willem II staat helemaal onderaan. Heeft nog niet gewonnen. 2 puntjes verzameld, 2 gelijke spelen dus tegen AZ. En Heerenveen, 2 ploegen met de meeste goals in de Eredivisie tot nu toe. FC Utrecht kreeg zelfs al 24 tegen. We gaan over een paar minuten beginnen onder leiding van scheidsrechter Yannick van der Laan.
0: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
22: De perskaart.
0: Annemieke Ruiten, geboren op 16 augustus 1960 in Venraai. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Dit was een verrassende ontmoeting tijdens het televisieringgala.
20: Job van der Ende, die de oeuvreprijs kreeg voor het eerst uitgereikt.
0: Dit kan ik erg waarderen aan mijn woeste grondpersonage oma Grada.
20: Een mengeling van humor en drama, waardoor dat je, ja, een groot palet, noem ik het maar, kan laten zien.
0: Dit vond ik een lastige zin om in het Twents uit te spreken.
20: Even tat.
0: Ik heb een voorliefde voor dit soort personages of scènes.
20: Personages die heel ver van me afstaan, die ik niet ken, waar heel veel mee gebeurt. Ook lelijke dingen vooral. En vooral dat je niet mooi moet zijn.
0: Dit vind ik fijn aan het leven in Antwerpen.
20: Alles een tandje trager.
0: Dit typeerde mij als puber in Venraai.
20: Een mengeling van zeer gedisciplineerd, van mijn dansacademie, afgewisseld met ontzettend stout, entertainend, rusteloos op school.
0: Dit was de meest persoonlijke voorstelling die ik ooit maakte.
20: Ja, de titel ontschiet me even, maar ik heb een liedjesprogramma gemaakt over mijn vertrek van Nederland naar België.
0: Dit was mijn moeder ten voeten uit.
20: Een zeer sociaal bewogen vrouw, een trouwe vrouw, een wijze vrouw, maar niet echt een mama.
0: Deze feedback heeft me een betere actrice gemaakt.
20: Dat ik wat meer naar achter moest spelen, in de zin van rechter opstaan, zodat de anderen naar jou toe komen en niet altijd pleasend spelen, wat ik nogal deed.
23: Luister de perstribune ook via onze podcast.
0: Dat vraagt om een toelichting wat mij betreft. Meer naar achteren.
20: Ja, ik was een heel erg pleasende actrice, dus ik ging letterlijk naar voren buigen naar mijn tegenspeler op een hele pleasende manier. En in Kinderen geen bezwaar moest ik leading lady zijn. En zei, ha, je gaat wat meer naar achter. Laat de mensen naar jou komen.
0: Ja, Haaien van der Heijden. Ja.
20: Haaien van der Heijden, sorry, ja. En recht je rug. En investeer minder in de ander. En laat de ander komen. En dat vond ik een ontzettende nieuwe kijk op hoe je ook kan spelen.
0: Ja, want wat zegt dat over jou dat je pleasend speelde?
20: Ja, dat ik een pleasend mens ben. Ja.
0: Ja, want pleasend spelen, dan hoop je dat de ander. Want wat is dat dan voor een intentie?
20: Dat je. Ja, ik was vroeger zeg maar de clown van de klas. Dus altijd zat ik zo met iedereen. Vind je me grappig? Vind je me leuk? Ja, pleasend.
0: Ja, bevestiging zoekend eigenlijk.
20: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja super onzeker. En daardoor. En dan merk je dus dat je door een andere manier van spelen eigenlijk veel sterker bent en veel krachtiger. En dat ook in je zit.
0: Interessantere actrice misschien daardoor zelfs?
20: Ik denk het wel, want dan heb je toch iets meer op je paletje, zal ik maar weer zeggen.
0: Ja, ja, dat paletje inderdaad. Ja. Want dat meisje in Venraai, dat dus gedisciplineerd aanvankelijk dus op een dansopleiding zat?
20: Ja, ik deed dat naast de middelbare school. Ging ik 4 keer per week op en neer vanuit Venraai met de trein naar Arnhem om daar een les te volgen van de vooropleiding. Toen had je alleen nog maar een internaat in Den Haag. En de rest was allemaal gewoon vanuit thuis. En ik zat in Arnhem op de vooropleiding. Dus daar was ik super disciplinair voor. Dat liet ik alles voor vallen. Dus ik was nooit op feestjes. Ik was nooit bij leuke dingen na school. Maar op school zelf was ik het tegenovergestelde. Ja, ik denk dat ik nu een ADHD-kind geweest zou zijn. Dat ze dat nu zo... Een draaitol stond er altijd op mijn rapport. Houd anderen van het werk.
3: Oké, en zat daar datzelfde achter eigenlijk? Als je jezelf dan, dat pleasende?
20: Ja, misschien wel. Je kon mij niet gelukkiger maken dan dat de hele klas om mij lachte. Vond ik het leukste wat er was.
3: Dus dat de weg naar de comedienne, hè? Ja, misschien zat hij er toen al in.
20: Ja, misschien. Ik weet het niet. De leraren zeggen van wel. Op een reunie ben ik eens net zo... Ja, we wisten het altijd al wel dat jij... of de politiek in zou gaan met je grote mond... of actrice zou worden. Ja. Ik had dat zelf niet, hoor. Nee, ik wilde balletdanseres worden, ja. Absoluut.
3: Ja. Maar uiteindelijk had je een blessure,
20: ja,
3: geloof ik, hè?
20: Ja, ik had iets aan mijn knie. En ik kwam bij de bedrijfsarts en die zei... Ja, je knie is niet genoeg uitgedraaid, je voeten wel, waardoor je knie scheef draait en je bent nog niet volgroeid. Dus als je zo doorgaat, dan zit je in een karretje. En toen moest ik stoppen.
3: Jeetje.
20: En dat ging echt heel anders dan nu. Zonder begeleiding, gewoon op school gekomen, ik moet stoppen. En dan ging je naar huis en stortte mijn hele wereld in elkaar. Want ik had nergens anders over nagedacht van wat moet ik dan nu worden?
3: Ja.
20: Dus dat was heel heftig. Maar ja, dan ook maar weer snel overheen gezet.
3: En hoe heb je je daar overheen kunnen zetten?
20: Door de feestkant te kiezen. Dus de discipline te laten vallen. En uitgaan. Dat leven een beetje op te pikken. En ook wel nadenken, wat dan? En dat werd dan een opleiding. Dat heette toen KNO, dat heette later HBOJ. Jeugdwelzijn, HBO-opleiding voor jeugdwelzijn. Ik wilde iets met kinderen, maar niet in het onderwijs.
3: Oké, maar je doet iets heel anders nu.
20: Ja, maar het enige vak wat ik leuk vond was drama. En ik heb in het derde jaar, ik heb 3 jaar volgehouden van de 4-jarige opleiding. En in het derde jaar deden we een stage. En dat was als ik het nog moet zeggen, het is vreselijk. Voor kleuters die... geestelijk beschadigd waren. Dus, allemaal getraumatiseerde kleutertjes. Dus ik stond met die kinderen aan het raam. Wanneer mogen we weer weg? Ik geloofde niet in zo'n tehuis. Waar ze best ook straffen kregen. En was nog best wel jaren 70. Best nog wel pittig. En ik wou ze allemaal adopteren. Ik had niet de kracht om de afstand te bewaren. Ik leefde me veel te... Ik dacht altijd... Als ze zeiden, Annemieke is te veel kind met de kinderen... dacht ik dat dat een compliment was. Maar dat is helemaal niet goed voor dat vak. Ik nam alles mee naar huis en ik kon het helemaal niet aan. En toen heeft mijn lerares drama mij naar de toneelschool gebracht in Maastricht. En ik ben gestopt met de opleiding, gewoon van de ene dag op de andere... omdat ik het echt niet aankon. En die zei, je gaat hier naar binnen, 2e deur links, daar zit de directeur. Ga je verhaal maar doen. En dat heb ik gedaan. Want dan ben ik ineens heel dapper. Dan durf ik alles. En dat heb ik gedaan. En die zei toen tegen mij...

0: En die, ik ben gestopt met de opleiding, gewoon van de ene dag op de andere, omdat ik het echt niet aankon. En die zei, je gaat hier naar binnen, tweede deur links, daar zit de directeur. Ga je verhaal maar doen. En dat heb ik gedaan. Want dan ben ik ineens heel dapper, dan durf ik alles. En dat heb ik gedaan. En die zei toen tegen mij, je moet geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt. En toen stond ik weer buiten. Toen heb ik met een vriend gesproken. En die zei, wat vind je van die opmerking? Ja. En toen dacht ik heb het antwoord. En toen zei hij, ga terug naar de directeur. Heb ik gedaan. En toen heb ik gezegd, meneer de directeur, ik loop nog liever op blote voeten dan dat ik mijn oude schoenen weer aandoe. En toen zei hij, jij komt hier selectiecursus doen. En een leuk detail is dat toen ik naar die directeur ging, dat er een acteur de trap afkwam. En dat ik dan echt dacht, oh, dat is er zo een. Een echte acteur. En dat was Alfred van den Heuvel. Ach,
1: die tv-man.
0: Ja, ja, wat later mijn man werd. Heel grappig, die zag ik daar.
2: Ja, niet je echte man trouwens. Maar
0: nee.
1: Kinderen geen bezwaar.
0: Kinderen geen bezwaar, man. Ja. Het is zo grappig dat ik die daar zag.
2: Ja, maar goed, uiteindelijk ben je toch naar Antwerpen gegaan, ja, omdat je het een beetje intimiderend vond daar.
0: Ja, ik vond
2: in Maastricht.
0: Ja, allemaal mensen uit de Randstad met een, wat ik nu ook heb, hè, de harde G, wat nodig is. En vond ik allemaal heel intimiderend. Ik was echt nog een braaf Limburgs dutske. En ik was door de dans, zei iemand tegen mij, ga naar Antwerpen, want daar beginnen ze vanuit beweging. 6, 7 bewegingsvakken. En daarvanuit ga je spelen. Misschien ligt je dat beter. En dat was ook zo. Ja. Dus ik ben naar Antwerpen gegaan. Heel spannend eigenlijk. In oktober realiseerde ik me pas wat ik gedaan had. In augustus, ingangsexamen heette dat daar. In september begon de school. Heel snel een kamer gezocht. En in oktober landde ik een beetje. Denk ik, woon in het buitenland. Dat heb ik gedaan. Maar ja.
2: Ja, dus als je iets weet, heel gevoelsmatig, ga je ervoor.
0: Ja, dat wel. Ja,
2: ja, mooi. Ja. Even naar Utrecht. Hoe is het daar, de eerste paar minuten, Ries?
3: 0-0 na bijna 7 minuten. Nummers 15 en 18 tegenover elkaar onder in de eredivisie dus. FC Utrecht heeft in de beginfase veel de bal. Het stadion niet helemaal uitverkocht. Maar wel bijna een vol uitvak met supporters uit Tilburg en omstreken. Die Willem II hier natuurlijk ondersteunen. En nog geen kansen gezien in de openingsfase van dit duel. Twee basisplaatsen voor het eerst dit seizoen bij FC Utrecht. Op het middenveld voor Oualit Agugil. Die nog geen minuut speelde dit seizoen. En ook Marius Broholm, een Noors jeugdinternational, staat voor het eerst in de opstelling van de ploeg van Correa, de geplaagde coach van FC Utrecht. Want er is behoorlijk veel chagrijn hier in de Domstad. En extra druk aanwezig. Omdat Utrecht op die, voor veel mensen is dat een beschamende 15e plaats staat. Willem II heeft de bal met doelman Maxime de Lange. Een Belg trapt hem hoog richting de twee spitsen die daarvoor in bij Willem II staan. Devin Haan in de XXL Interlandbreak was hij op pad met Jong Oranje. Maakte daar twee doelpunten, Devin Haan. Maar Willem II is de bal ook alweer kwijt. En Utrecht mag dan weer gaan opbouwen. Doet dat in een redelijk laag tempo. Ook met Joris van Overeem die er weer bij is. Tweede basisplaats voor hem. Was een tijdje geblesseerd. Daar is Sagré met de voorzet. Half hoog. Nou ja, het is vrij hoog. Dan in het strafschopgebied. Kijken of Utrecht hier iets mee kan. Maar er zit een speler van Willem II tussen. En dan misschien vanuit de omschakeling. Maar dat wordt weer niet heel goed uitgespeeld door Willem II. De afvallende bal is er dan toch nog. Wel voor Vito van Krooi. Daar is Devin Haan, de spits dus. Zoekt positie in het strafschopgebied van Utrecht. Lage voorzet nu vanaf de rechterkant. Maar die bal wordt weggehaald door Matthijs Didden. En zo is er weer even rust voor beide ploegen hier dus. In Galgenwaard, FC Utrecht, Willem II staat na bijna 10 minuten 0-0.
2: Annemieke Ruiten is de gast. De actrice die al jarenlang de rol van oma Grada speelt in de populaire tv-serie Woeste Grond. De serie maakte deze week voor de tweede maal kans op de Gouden Televisiering, maar won hem beide keren niet. De carrière van Annemieke startte in het theater. Daarna werd ze gevraagd als actrice in de sitcom Sam Sam en later in Kinderen Geen Bezwaar. Naast haar acteerwerk is ze ook te zien in musicals en eigen producties. Dit uur Annemieke Ruiten op de perstribune van Max.
4: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ja, als je het dan net zo hebt, hè, over de intimidatie, noem ik het maar eventjes, van die westerlingen, hè, mm-hmm, op die toneelschool in Maastricht. Hoe ervaar jij dan zo'n avond van tv-makers in Carré, in midden centrum Amsterdam, iedereen in zijn mooiste kleren? Hoe voelt dat dan?
0: Vind ik ook heel intimiderend, hoor. Ja, ja.

0: Ik zit meestal ergens in een hoekje. Los van het lawaai. In Nederland praat men enorm hard. Ik kan heel erg genieten van het kijken naar alle outfits. Ik vind dat sommige mensen er zo fantastisch uitzien. En daar kan ik gewoon van smullen. Om daarnaar te kijken.
1: Ja, wie zag er mooi uit?
0: Nou, onze Peggy. Ja. Met een prachtige prinsessenjurk aan.
1: Actrice in
0: ja,
1: de Woeste Grond.
0: Collega van mij. Ja, vraag me geen namen, want nee. Ik woon niet in Nederland. Dus nee. Ik ken heel weinig namen.
1: En had
0: maar
1: jij je ook helemaal uitgedost?
0: Nee, ik had een pak uit de kast. Ik had nog een gouden pak. Ik denk,
2: stond
0: gouden
2: je goed hoor. Ik was ook in de zaal.
0: Dank je
2: wel. Ze zag er goed uit.
0: Een gouden pak voor de gouden televisiering. Ja. Ik denk, nou.
1: Ja, die kwam niet, maar oké. Okay, het
0: nee,
1: pak
0: maar
1: was mooi.
0: Vond voor het thema wel ja. Een goede kleur.
1: Ja. Maar is dat iets, wat ik bedoel, je zegt ja, een beetje intimiderend. Dat blijft dus.
0: Ja, dat blijft wel een beetje, ja. Misschien dat ik me daarom ook beter voel in België. Waar het net allemaal, wat ik al zei, een tandje rustiger en trager is. En ik kom uit het zuiden. En dat katholieke, dat zit natuurlijk, ook al zijn we allemaal niet meer gelovig, zit natuurlijk toch een beetje nog in de aard van het volk. En dat ligt me.
1: Ja, iets meer op de achtergrond.
0: Ja, vind ik fijn.
1: Laten we het eens even hebben over Woeste Grond, waar je al jaren in speelt.
2: Ja, want daar zit je op de voorgrond. Gerda Ottink, hè, de moeder, de oma.
0: Oma, ja.
2: Inmiddels, op een gegeven moment word je voor oma rollen gecast natuurlijk. Dat
0: ja,
2: is ook
0: maar
2: wel
0: leuk juist.
2: Ja,
0: heel
2: maar
0: leuk. Ja.
2: Je doet het hartstikke goed. Je had het net over je tv-man Alfred van de Heuvel. Nou, die heb je ingeruild voor Lau Steenbeke. Dat is nu je tv-man. Fantastische chemie hebben jullie. Jullie doen volgens mij al alleen maar. Het is alleen maar leuk met elkaar. Dansen met elkaar. Zoenen met elkaar. Ja. Alsof jullie na 50 jaar nog steeds de vonken ervan afvliegen.
0: Dat is ook zo. Hè? Grada en Bats, die doen het nog. Vind ik ook zo leuk, dat te vertellen van oudere mensen. Terwijl je dan vaak in het normale leven het omgekeerde hoort. Apart slapen en helemaal niet meer samen. Zijn wij juist.
2: Hartstikke leuk.
0: Dan zeg je tegen elkaar, hey, nog hem tiet. En dan, oep.
2: Nou, laten we even luisteren naar die chemie tussen jullie. Een fragmentje uit de eerste aflevering. Gerda heeft voor iedereen geheim gehouden dat hun zoon gaat scheiden. Kom erin,
3: dan kun je. Dat was wel meunig stiekem, oma. Waarom had je niet verteld dat pa een nieuwe vriendin heeft?
4: Hoe lang wist je het al?
5: Ja, lelijk deer. Vertel op. Tien voor ons geheim om.
4: Hij is van gek, mijn deer.
5: Tina is met zoveel gek. Die maar mini wist dat er door in de grote stad niet meer als in Wiefke voor het gaas heeft jaagd. Tina is net als ik. Als een jager. De neemte van.
4: God, opa, hou op. Opa heeft praatjes voor Tien. Maar bij mijn weten heeft hij heel zijn leven alleen maar op mij gejaagd. Maar die moet je wel vertellen soms.
5: Ik heb heel mijn leven alleen op oma gejaagd. En dat doet nog steeds om meunig gillen.
4: Kom opa.
0: Ja, dat dus.
2: Maar om je man een opa te noemen? Dat,
0: dat zeg ik tegen mijn kleinkind, hè?
2: Nee, je zegt het ook tegen elkaar in deze scène.
0: Ja, maar ik zeg
2: dat is
0: tegen mijn kleinkind.
2: Dat is de seks wel snel af, volgens mij, toch?
0: Ik heb heel mijn leven op opa gejaagd en opa op meer. Maar dat is omdat het kleinkind erbij is.
1: Ja. Wel heel goed, hè? Want je hoort nu ook natuurlijk jouw Twentse tongval. Ja. Maar die is natuurlijk niet van nature. Daar heb
0: totaal
1: je je best voor moeten doen.
0: Dan nog steeds.
1: Ja, want ik vroeg net in de perskaart hè, wat een lastige zin was om in het Twentse uit te spreken. Heft dat zat?
0: Nee. Alle zinnen zijn moeilijk. Maar ik vond het gewoon een leuke zin. Want onder een drood en een fretten is ook zo'n zin. Dat vindt iedereen heel grappig. Maar Laus Bats heeft in het ziekenhuis gelegen. En hij had het aan zijn hart. Hij heeft een tatat. Hij heeft het aan het hart gehad.
1: Ja.
0: Het klinkt zo mooi. Hij heeft een tatat.
1: Ja. En moet jij daar heel erg je best voor doen? Of heb jij gewoon ook een talenknobbel? Want je spreekt
0: misschien
1: natuurlijk
0: wel
1: ook Vlaams, volgens mij.
0: Ja,
1: en
0: thuis
1: Limburgs.
0: Spreek ik Vlaams. Limburgs, moi. Ja, kan het wel. Ik vind het leuk. Ik denk dat ik er wel de oren voor heb om te imiteren. Op school vroeger haalde ik voor grammatica een 4, voor mondeling dan een 9 of een 10. En zo kwam ik altijd net goed uit. Maar het Twents is ontzettend ingewikkeld. Werkwoordsvormen zijn goort en is het vergiet. Ik kom er vaak niet uit, maar dan heb ik Hendrik Jan, die er vandaan komt, en Laus. En daar heb ik de meeste scènes mee, dus die blijven me corrigeren. En ik heb een spraakcoach, Laurens Tenden, en die spreekt alles voor me in. Dus eerst tekst leren en dan daarna proberen zo natuurlijk mogelijk in het dialect te zeggen, naar aanleiding van opnames.
1: Jo, dus dat is echt heel veel extra werk eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar het gaat steeds beter. Het wordt nu ook voor mij fonetisch in de tekst geschreven, zodat ik al weet welke kant het op gaat. En dan luister ik nog even naar Laurens. En op het moment zelf word ik steeds gecorrigeerd door Laus en Hendrik Jan. Ja. Op mijn verzoek, hoor.
1: Ja, ik wou dit zeggen.
0: Ja.
1: Wordt op een gegeven moment ook dat je denkt, nee.
0: Nee, dat wil ik echt. Okay. Het moet goed zijn.
1: Ja, het moet goed zijn.
0: Dat wil ik echt.
1: Ja. Precies, jij streeft naar kwaliteit.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Nou is het zo dat deze serie natuurlijk super populair is. En misschien eigenlijk ook wel eens in een soort genre valt. Ook van Max-series als Zussen en Rust en Vreugd.
0: Ja.
1: He, eigenlijk kleine gemeenschappen. Heel belangrijk zijn de intermenselijke relaties. Ja. Dit speelt dan ook nog op het platteland. In ieder geval niet in de stad.
0: Ja.
1: Hoe verklaar je dat?
0: Ik denk dat het succes is dat elke leeftijdscategorie erin voorkomt. Dus van oma's tot kleine kindjes. Het is een familie. De meeste mensen hebben een familie. Dus er zit ontzettend veel herkenbaarheid in. Alles is locatie. Niks is studio. Dat maakt het ook, geeft het een soort lift, vind ik. En dat het zich in de provincie afspeelt. En dat is toch nog steeds het grootste stuk van Nederland. En ik denk dat mensen het heel fijn vinden in de provincie dat het eens over hun gaat. En niet altijd de Randstad, die toch toongevend is vaak. En ik denk dat dat toch ook het succes is.
1: Ja. En Rust en Vreugd en Zussen en dat soort series, kijk jij die zelf ook?
0: Sporadisch. Ik zie dat een aflevering, dat ik weet waar het over gaat. Maar
1: word je niet ingezogen? Toch, als je één aflevering ziet?
0: Nee, niet echt. Maar soms dan denk ik wel, ik zou meer moeten kijken. Want ik vind het wel heel leuk om collega's te zien spelen. En ik kan daar heel erg van genieten. Maar dan moet ik het later eens terugkijken. Maar dat ga ik wel doen, hoor. Want je noemt wel twee mooie series,
1: ja,
0: vind ik.
1: Ja, zeker. Terug in de tijd, Ron.
2: Ja, ik noemde het net al. Sam. De serie heeft seizoenenlang gelopen. Speelde zich af in Haarlem, volgens mij. Drie vrienden op een etage die met elkaar de gekste avonturen meemaken. En daar beneden woont dan een kibbelend wat ouder stel. Gespeeld door Bea Mulman en Jules Royaerts waren dat. En jij speelde samen met Ellen van Rijn en John Jones dan die drie mensen die op die etage woonden. Je hebt wel eens gezegd dat het terug zou moeten komen. Hè? En dan jullie in de oudere generatie.
0: Ja, wij wilden graag een generatie opschuiven. Dat ik dan toch een relatie zou hebben met Jimmy. En dat ook Joost Buitenweg, die Lex speelde, een vaste gastrol, daar ook weer in en uit loopt. En dat dan een van onze kinderen boven woont met twee. Het leek ons zo leuk, want dan hebben de oude fans ons weer terug. En voor de nieuwe jeugd jonge mensen boven.
2: Ja, nou goed, alles keert terug. Dus wie weet ooit. Laten we even luisteren naar het origineel. Sam.
6: Wat doet die handdoek daar?
7: Die is op weg naar de wasmand, maar hij is een beetje moe van het afdrogen. Dus daar is het.
6: Zou je die misschien even willen opruimen?
7: Ja, natuurlijk.
6: Jullie zijn allemaal hetzelfde, hè?
7: Wie?
6: Mannen!
7: Hoezo?
6: Omdat jullie overal troep maken.
8: Hebben jullie nu alweer ruzie?
7: Ja.
6: Nee.
7: Ja.
6: Nee.
7: Ja.
6: Oké, ja.
8: Weet jullie hoe dat komt? Omdat het hier zo'n ontzettende puinhoop is.
9: Meid, hou op scheid. Ik weet af en toe niet hoe ik het uithoud met die man.
10: Mevrouw Brouwer.
9: Hij kijkt nooit naar me om.
11: Ieder huwelijk heeft zo zijn ups en downs.
6: Heeft Nol misschien last van spanningen?
8: Heeft Nol stressballen?
9: Nee. Daar gebruikt hij ze te weinig voor.
2: Timing is alles, hè?
0: Ja, dat is lang geleden. Zo leuk met publiek. Ik heb daar zo van genoten. En ik was ook blij dat we dat later met Kinderen Geen Bezwaar ook hadden. Het is een hele mooie mix van theater en televisie. Dus je speelt voor het publiek, maar je bent wel close in beeld. Dus je kan niet voor de achterste rij spelen. Omdat je misschien close in beeld bent, dan wordt het veel te groot. Want Sam was best groot gespeeld nog in die tijd. Maar je moet klein spelen en het applaus wat live is, akoestisch meenemen, zodat je wel je pauze maakt om door te gaan naar de volgende zin. Dus het is, het lag me heel erg, die manier van spelen. De hele week repeteren, vrijdagavond kwam het publiek. En dan had je toch een soort premièretje.
1: Ja.
0: Je zorgt dat de scènes er zo snel mogelijk opstaan in de chronologische volgorde, zodat de mensen mee kunnen gaan met de aflevering, met het verhaaltje. Ja, ik deed dat heel graag.
1: Want ging jij ook heel veel nadenken eigenlijk? Hey, ik bedoel, je hebt dus al jarenlang een carrière, maar over hoe kan ik dit nog beter? Ging je jezelf terugkijken en denken, oh, hier had ik nog langere pauze moeten houden, of ik had hier mijn gezicht zo moeten kijken? Kortom, ging je jezelf, naarmate je werkte, ook, ja, misschien ook wel aan de hand van tips van grootheden met wie je werkte. Merel Dresselhuis heb je meegewerkt.
0: Ja.
1: Nog veel meer grote namen.
0: Nou, Mary zat bij Harold & Maude, deed ik in theater. En daar speelde ik de drie vriendinnetjes van Harold, waar die dan mee zou moeten trouwen. En Mary zat altijd in de coulissen. En die zei altijd, ik heb mijn leven lang altijd gehoord dat ik te groot speelde. En zei ze altijd, je krijgt weer billenkoek, want je doet weer veel te veel. Altijd. Maar ik, dat is die entertainer, gek doen. Dat, ja, vind ik het leukste wat er is. En dat, nee, ze zat altijd te kijken en ze corrigeerde me elke keer. Ja, dat vond ik heerlijk.
1: Ja, vond je dat heerlijk?
0: Ja, natuurlijk.
1: Kan Annemieke Ruit goed omgaan met feedback, kritiek, et cetera?
0: Ja, ik denk het wel. Ik kan er soms van dichtklappen, van schrikken. Als het ligt aan hoe het verteld wordt. Maar als iemand opbouwende kritiek geeft, ben ik heel blij mee. Heel blij.
1: Want is, ja, de sfeer op een set wel eens zo dat je schrikt van hun reactie van de medewerkers?
0: Ja, dat heb je in het dagelijks leven toch ook. Als iemand, ik kan me heel vrij voelen, gek doen de hele dag. Met name met Laus nu. De hele dag. En dan maakt één iemand een foute opmerking, stel, dan hoor je mij de hele dag niet meer.
1: Nee.
0: Dan is het uit.
1: Dan klap je dicht.
0: Dan klap ik dicht, ja.
1: Ja, dan ben je aangeslagen.
0: Ja, maar met kritiek denk ik altijd, ja, wat kan ik ermee? Weet je, en soms denk ik ook, nee, hier kan ik misschien niks mee. Of dan ben ik het niet meer eens. Ouder worden helpt ook, hè.
1: Ja. Dat je, want dan kan je op het moment dat je denkt, nou, oké, je luistert, je analyseert, je denkt, ja, heb ik er wat aan? En je denkt, nou, nee, ik zie dat niet zo. Ja. Dan kan je het ook weer van je af laten glijden.
0: Ja. Ja, met kritiek wel. Maar als iemand een sneer maakt, dan ben ik de hele dag uit.
1: Ja, ja, dat snap ik. Want je zei net, hè, wat ik het leukst vind misschien wel zijn rollen die ver van me afstaan. Aan wat, ja, voor rollen denk je dan?
0: Nou ja, hele sterke, lelijke, nou, misschien ben ik ook wel lelijk, dat weet ik niet, maar ja, waar veel mee is. Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden.
1: Ja.
0: En dat is zo lekker, want dat heeft geen consequenties. In het dagelijks leven kan je dat niet doen.
1: Nee.
0: En dat is zo heerlijk dan aan, en dat mocht ook heel vet gespeeld. Heerlijk. En die kinderen die daar keihard op reageren. Dus als je doodgaat met een staande ovatie, blij zijn dat je dood bent. Dat soort uitgesproken rollen vind ik ook heel fijn.
1: Ja. Ik zei het al, je hebt een heel gevarieerd oeuvre. En dan weet Ron daar altijd wel raad mee.
2: Een gevarieerd oeuvre?
1: Nou, nou ja, andere dingen die je doet ook.
2: Ja, nou, ik wilde het ook even hebben over het feit dat je, nou ja, ook je moeder een keer naar het scherm hebt gehaald. Je bent namelijk een keer te gast geweest in Zo Vader, Zo Zoon.
0: Ja, dat klopt.
2: En dat vond ik zo leuk, dus daar wilde ik even wat van laten horen. Ook omdat we je moeder dan even horen. Even Zo Vader, Zo Zoon was een NCRV-spelletje waarin nou ja, de ene kreeg dan een koptelefoon. De moeders kregen dan een koptelefoon op, konden niet horen wat jij antwoordde op een bepaalde stelling. Ja. En dan was de vraag, gaat die moeder dan een beetje hetzelfde antwoorden? Dus daar heb ik een fragmentje van. Presentator Gregor Bak, die legt jou de volgende stelling voor. Zou jij eerlijk aan je moeder op haar verjaardagsfeest durven opbiechten dat je een peperdure ketting met veel emotionele waarde van haar bent kwijtgeraakt? We horen dan eerst jouw verhaal en dan horen we wat jouw moeder denkt dat jij geantwoord hebt.
10: Ga je het je haar vertellen?
12: Ik denk dat ik dat toch eerlijk zal vertellen, want ik vind het voor haar vervelender dan voor mij.
10: Je gaat het wel eerlijk,
12: ja,
10: vertellen?
12: Ja, ik ga het wel eerlijk vertellen.
10: Moeder C, vertelt uw dochter dat? Dat ze die ketting kwijt is?
13: Ik denk dat ik het zelf direct zou zien dat ze hem niet om had.
10: Ja.
13: En ik zou haar waarschijnlijk vragen, goed, hè, dit was een mooie gelegenheid. En wat zij zou zeggen, ik weet dat zij niet zo hecht is aan, ook aan dingen die met grote emotionele waarde hebben. Ik wel, dus daarom zou ik het wel jammer vinden, maar het is aan haar gegeven. Dus misschien zou ze wel niet helemaal, omdat ze weet dat ik het heel erg zou vinden als het echt kwijt was.
10: Dus laat het nog een beetje in het midden.
13: Ja.
10: Annemieke, wie is jouw echte moeder?
12: Moeder C.
10: Ja! Mevrouw Ruit. Was zij een lief meisje vroeger?
13: Ja, natuurlijk.
10: Ja.
2: Jij zit enorm nee te schudden,
0: nee,
2: hier.
0: Nee, ik was helemaal geen lief meisje. Nee? We hadden ontzettend veel ruzie.
1: Waarover?
0: Alles. Alles. Ja. Ik had een oudere zus. En die was meer wat mijn moeder had gehoopt. Dus als mijn zus een jurkje aandeed, dan deed ik een broek aan. Dus ik heb me daar heel erg tegen afgezet.
1: Was je dwars?
0: Oudere zus, ja.
1: Was je dwars?
0: Ja, ik was wat dwars thuis.
1: Want wat deed jouw zus dan anders dan jij?
0: Ja, die kwam uit school een kopje thee drinken met mijn moeder. En ik ging naar de kroeg. Of als ik niet naar ballet ging, hè, dus daarna.
1: Ja.
0: Nee, ik heb me daar echt tegen afgezet. En we zijn nu zo close met elkaar, mijn zus en ik. Maar ze is ook 8 jaar ouder, hè, is een hele generatie, hè.
1: Ja, want jij zei net, hè, ik vroeg in de perskaart van... dit was mijn moeder ten voeten uit. Toen zei je, nou, sociaal bewogen.
0: Ja.
1: Een wijze vrouw, maar niet echt een mama.
0: Maar nou, wat ik me bij een mama voorstel, ja, was... ik ging altijd met een jongen samen met de trein naar Maastricht vanuit Venre. En dan had hij in zijn koffer allemaal lekkere dingen van zijn moeder. Een stukje kaas en nog een verrassing en nog een dit. Mijn moeder was van, je kan niet vroeg genoeg leren met maandgeld omgaan. Dit is je bedrag en dan zul je het mee moeten doen. Dus strikt in. Ze zou mij ook niet knuffelen, deed ze ook niet. Vond ze allemaal... vervelend. Het heeft natuurlijk ook weer haar oorzaak in haar leven, in streng gezin. Maar een mama is voor mij iemand die je letterlijk omarmt en ja, dat cadeautjes meegeeft of even stiekem
1: warm.
0: Dat, maar als er iets met je was, dan was zij de eerste om je te steunen met wijze raad. Als ik echt ergens mee zat, kon ik altijd bij haar terecht. Ze was een wijs iemand en dat sociaal bewogen is dat zij. Ze was sociaal werkster. En voor iemand van die generatie best bijzonder dat ze ook gestudeerd had. En zij heeft tot late leeftijd, ik denk dat ze zeker al 80 was, deed ze nog slachtofferhulp. Want ze zei altijd, ja, als een oudere dame haar tas is beroofd, dan kan ze toch beter met iemand als ik praten, die net zo oud is, dan dat er een of ander jong grietje komt vertellen hoe ze dat moet verwerken. En daar had ik wel heel veel bewondering voor, dat ze dat deed.
1: En wat me dan toch opvalt is dat jij zegt, hè, als er iets met mij was, dan kon ik bij haar terecht.
0: Ja.
1: En was ze een wijze vrouw.
0: Ja.
1: Maar daar zit natuurlijk een stap voor, dat jij dus ook naar haar toe ging. Met je vragen, met de dingen die je dwars zaten.
0: Ja, mijn vader was van de humor.
1: Ja.
0: En dus dat kon ik daar altijd kwijt. Zo heb je als kind toch vaak dat je weet, bij de een moet ik voor dit zijn en bij de ander moet ik voor dat zijn. Dus ja, dat wist ik. Dan moest ik bij haar zijn. Het juiste moment kiezen. En dan.
1: Weet je nog iets? Een gesprek wat jullie gevoerd hebben?
0: Ik dacht een keer dat ik zwanger was. Ik was de pil vergeten. En ik dacht dan meteen, dan ben ik natuurlijk meteen zwanger. Ik ben nooit zwanger geraakt, by the way. Dus dat had helemaal niet gehoeven. En toen dacht ik moet een morning after pil. Nou, dan had ik met mijn vader, met wie ik alles besprak, die maakte dan grapjes. En dan zei mijn moeder een heel gesprek daarover. En wat zij daarvan vond, want zij was streng katholiek. En was er eigenlijk op tegen. Want ze vond dat toch al een vorm van abortus. Maar dan hadden we een heel fijn gesprek over jij jouw weg, ik de mijne. Doe het maar. Maar dit is mijn mening hierover. Maar heel lief en zacht. En ik ben ook een keer gevallen, weet ik ook nog, op mijn kin, 's nachts. En dan ging mijn vader daar weer grappen over maken. En ik dacht, nou krijg ik van mijn moeder zo op mijn flikker dat ik het te laat heb gemaakt. En weet ik wel. En toen zei ze alleen maar, wil jij een kopje soep? Nou, toen brak ik ook helemaal. Vond ik zo. Dus met dat soort echt serieuze dingen.
1: Eigenlijk ook heel warm. Nou, namelijk zien waar jij behoefte aan hebt.
0: Ja.
1: Hoe oud was je toen met die morning after pill?
0: Ik denk begin 20.
1: Ja. Nou ja, en dus uiteindelijk toch naar je moeder. Ik bedoel, je had ook naar vriendinnen kunnen gaan of weet ik het. Naar je oudere zus. Dus dat is dan toch interessant van jouw band met je moeder, vind je niet?
0: Ja, zeker. Ja, daar heb je gelijk in. Dat klopt. Dat is ook zo.
1: Want ik las dat jij samen met Maaike Widdershoven, ook een actrice en zangeres, bezig bent geweest met een liedjesprogramma over de band tussen moeders en dochters.
0: Ja.
1: Hoe is het daarmee?
0: Nou ja, wij noemen het de voorstelling die ooit gespeeld gaat worden.
1: Okay.
0: Want iedere keer komt er weer iets tussen.
1: Ja.
0: We zouden het 27, 28 echt gaan doen. En nu is er weer een groot contract voor mij tussen gekomen. En dat snappen we van elkaar, dat dan voorrang heeft.
1: Ja.
0: Dus het gaat weer een jaar uitgesteld.
1: Maar je wil het wel?
0: Ja, we willen het heel graag. Want we hebben twee extreem verschillende moeders. Zij heeft dus een hele verzorgende mama, een Indische mama. Altijd lekker eten maken en heel erg een zorgmama. Bijna verstikkend voor haar. En ik had dat dus niet. En we zeiden, dit is zo bijzonder. Ja. Dat we zo twee uiterste mama's hebben.
1: Ja,
0: contrastrijk. Moeten we iets mee.
1: En je zei, ik heb een nieuw contract getekend. Voor wat?
0: Ik ga in 2027 bij Rick Engelkes productie. Grande Finale heet het. Over vier mensen samen. Ik ben de jongste. Heel grappig dat dat nog eens gebeurt. Over euthanasie wel of niet. Een groepje die Close Harmony zingen met elkaar. Gaan we dus ook doen in de voorstelling. En waarvan één zegt, als ik eruit stap, willen jullie me dan helpen? En dat hebben we op een zatte avond op een bierveeltje aan elkaar beloofd. En dan is op een gegeven moment dat moment daar. En wat doe je dan?
1: Ah, daar gaat die voorstelling over.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Geschreven door Daniel Cohen, die ik fantastisch vind.
1: Oké, okay, dus, daar ben je lekker druk mee.
0: Hoger verwacht. Nou, nog niet, hè. Maar dat...
1: Nee, maar dat ga je.
0: Ja.
1: En je bent natuurlijk te zien begin januari volgens mij in de film van Woeste Grond. Voordat we dat vergeten.
0: Eind januari komt de film Een Hete Zomer uit van Woeste Grond.
2: In de winter.
0: Ja, inderdaad. Maar normaal waren we dan eigenlijk op televisie geweest, hè, met Woeste Grond. Dus nu hebben we de film.
1: Ja, precies. Dus dat je moet nog één opname doen die speelt is in, hè, wat Ron zegt, de zomer. En dat is dan morgen lekker kil. Tenminste, het wordt
0: morgen gaan we spelen dat het een hete zomer is.
1: Ja, precies. Okay.
0: We hebben nog één draaidag voor de film. Ja,
1: zet hem op. Ron, wat heb je nog?
2: Ja, nou, we hebben het nu over jouw kwaliteiten als zangeres. Laten we dan ook maar eventjes luisteren. Want we hoorden je vele malen op televisie ook zingen. Ik had van alles kunnen kiezen. Dagboek van een herdershond, het live spektakel was je in te zien. In de jaren 90 was je in parodieparade te zien. Er was een grote show.
0: Je hebt echt huiswerk
2: Ron Brandstede. Ja, ik heb zitten kijken toen.
1: Ja, zo is Ron, hè?
2: Ja, samen met Simone Kleinsma zong je de Sterren van de Hemel in die grote studioshow. Maar ik wil juist wat laten horen van een lief klein liedje wat je hebt gezongen bij de regionale zender L1. Op verzeuk, op bezoek. En het liedje is getiteld Lente.
14: Als ze

0: Mooi. Ja. Hou je net zoveel voldoening uit het zingen als uit het acteren?
1: Ja, ik vind de afwisseling altijd het leukst. En ik heb in die 40 jaar dat ik speel zoveel verschillende dingen gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Want alles heeft zijn... Ze vragen altijd, hè, wat doe je liever, televisie of theater? En een standaard antwoord is gewoon allebei.
2: Ja. Want Annemieke Ruiten, kan jij je voorstellen dat jij... ik bedoel, we benoemden al allerlei dingen die je doet... maar dat je gewoon zelf een serie gaat maken. Ik bedoel, we hoorden je net over Samsam... dat je dat leuk zou vinden om terug te... Misschien kan je zelf een scenario voor een serie maken.
1: Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet schrijven.
2: Nee?
1: Nee. Er zijn hele goede schrijvers die dat vooral moeten doen. Nee, ik ben een uitvoerder.
2: Oké, helder.
3: De Media Week Awards TV.
2: Ja, Ron, jij zei net helemaal aan het begin van de perstribune... iets over een aantal shows waarin bizar veel BN'ers zitten.
0: Nou ja, nee, het zijn bizar veel BN'ers shows. Okay. Dus overigens kom ik Annemieke daar nooit tegen. Je wordt vast ook voor allerlei dingen gevraagd... maar ik zie je nooit terug in die BN'ers shows. Je schudt nu nee?
1: Wat bedoel je met
0: nou ja, al die bijvoorbeeld deze week hadden we alleen al Bestemming X, Casa di Bo, Race Across the World, De Slimste Mens, Wolven, Taskmaster, Make Up Your Mind. Word jij er nooit voor gevraagd?
1: Nee.
0: Oh, wat heerlijk. Lekker rustig.
1: Ik ga bijna nooit als mezelf op televisie.
0: Nee.
1: Liefst iets spelends.
0: Nou ja, er is in ieder geval genoeg keuzes. Ik denk dat je nog wel gebeld gaat worden, want er is een groot behoefte aan BN'ers. Ja, het zijn zoveel van die shows. Afgelopen week was er een absoluut dieptepunt of hoogtepunt, hoe je het wil zien. We zagen namelijk afgelopen dinsdag de finale van De Meestergids op NPO 2. Daarin strijden BN'ers onder het excuus dat de BN'er zo nog, dat de kijker zo nog een klein beetje cultuur kan snuiven tijdens het kijken van het programma, wie de beste museumgids is. En de winnaar was die avond...
4: Alles bij elkaar opgeteld betekent dat de winnaar van De Meestergids 2026 Juwad is.
0: Ja, Juwad Westendorp die won. Danser en acteur is hij. Nou, leuk voor hem, maar dubbel heel erg leuk was het dat op het exact hetzelfde moment op NPO 3 de finale te zien was van Beautiful Mess, waarin BN'ers strijden wie de beste stylist is, maar dan stylisten die alleen werken met tweedehands kleding. Nou, even kijken wie daar de winnaar was.
5: En de winnaar is Juwad.
0: Ja, zijn naam wordt wel iets anders uitgesproken dan in het vorige fragment, maar het is echt dezelfde BN'er. Dus je hebt nu dus dezelfde mensen die op dezelfde avond een programma kunnen winnen. Zoveel van die BN'er competitieshows hebben we dus tegenwoordig.
2: En dan was jij natuurlijk, je zei het net al, bij die uitreiking van de Gouden Televisiering.
0: Ja, ik zat daar in de zaal met mijn apenpakkie en ik zei het al, ik zag jou ook zitten. En ik heb ook speciaal even naar jou zitten kijken toen de oeuvrering werd uitgereikt aan Joop van den Ende. Overigens best een speciale prijs. Mies Bouwman heeft hem, Willem Duis, Yvonnie, Linda de Mol, André van Duin. Nu dus Joop van den Ende, de eerste persoon van achter de schermen. Ik vind het trouwens wel een beetje raar dat op een gala waar alleen publieksprijzen worden uitgereikt, nu er ook een prijs is die wordt uitgereikt namens de organisatie. Volgens mij is het publiek daar niet over geraadpleegd. Maar goed, hij heeft hem absoluut terecht gekregen. Even luisteren hoe dat eraan toe ging.
6: Ben ik heel erg geëmotioneerd al. Dit vind ik een hele grote eer, dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm.
7: En daar zit hij in de loge, Joop van den Ende.
0: Ja, voor mijn gevoel ook echt een kippenvel moment in die zaal. Ik zat ook een beetje naar jou te kijken. Jij pinkte ook een traantje weg.
1: Zeker.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ontzettend veel voor jouw carrière betekend.
1: Ja, als we gewonnen hadden, dan had ik er ook even iets over gezegd. Ik ben bij hem begonnen. Heb heel veel, Harold & Maude, daarna Samsam. Spijkerhoek heb ik ook nog gedaan. Dat was het eerste, denk ik. Musicals, Sound of Music, Anatevka.
0: En zag hij iets in jou waarvan je dacht, die moeten we hebben voor Samsam? Waar je dus echt een hoofdrol
1: hebt. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Zoals wel vaker in mijn carrière kreeg ik... Vlak voordat we gingen beginnen, kreeg ik te horen dat ik te oud was. En ik had al een theatervoorstelling afgezegd. En toen, last minute, zijn er nieuwe audities geweest. Heb ik toch door bemiddeling van Guus van der Made de rol gekregen.
0: Nou, wat mooi. Ja.
2: We hebben nog een het tv-moment te goed rond. Ja, en je kon niet kiezen, geloof ik.
0: Nee, dus ik heb er twee.
3: Het tv-moment van de week.
0: Twee momenten die mij evenveel raakten. Dezelfde dieptrieste nieuws. Daar gaat het om, namelijk het dramatisch gedaalde homo-acceptatiecijfer onder middelbare scholieren. Twee jonge boegbeelden maakten een prachtig statement over wat je doet in je leven, met wie je het je leven deelt, dat het verdient om dat net zoveel liefde terugvond te krijgen. Allereerst Daan Alverink, populaire flamboyante interieurstylist, die de Talent Award won op het televisieringgala.
8: En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om deze award op te dragen aan alle middelbare schoolkinderen die na het zien van de rapporten, ik hoop dat je ziet en voelt dat er ook heel veel liefde is. Dat je niet alleen bent. Je bent geliefd. Je bent hier precies waar je moet zijn. En we houden van jullie heel veel. Dank jullie wel.
0: Ja, prachtig statement.
1: Ja.
0: En gisteren was de finale van Make Up Your Mind, die afgelopen weken overigens stevast de best bekeken show op de zaterdagavond was. Prachtige opsteker, aangezien het programma is over en gemaakt door drag queens, die ook met de dalende acceptatie en toenemend geweld te maken hebben. Verliezend finalist was journalist en schrijver Stijn de Vries, die na de onthulling dat hij dus een van die drag queens was, het volgende zei.
9: Je wil nog iets zeggen?
10: Ja, dit is voor alle lieve drag queens, want jullie hebben mij zo geholpen. Deze is voor jullie. Ooit begon je met schaamrood op je kaken, wankelend op die hoge hak. En kijk nu, je bent een artiest. Laat niemand je iets anders vertellen. Je bent mooi. En misschien noemen ze je gek. Misschien word je bespuugd, nagestaard, uitgejoeld. Maar jij kent je talent. Het talent om de wereld te verbeteren. Om er mooier te maken. Misschien kijkt er nu een kind op de bank en ziet hij door jou hoe belangrijk zelfexpressie is. Misschien heb je het leven van een tiener gered die niet weet of hij ooit durft. Zijn wie je wilt zijn is een groot goed. En dat weet jij als geen ander. Lieve drag queen, dank dat je bestaat.
0: Oh. Ja, ik vind twee hele mooie statements, dus ik wilde ze toch even laten horen, allebei.
2: Ja, mooi. Dankjewel, Ron. Jij naar Twente, hè? Voor je opnames.
1: Ja, ik ga weer aan de slag, ja.
2: Ja.
1: Morgenochtend spelen dat het een hete zomer is.
2: Ja. Nou, ik hoorde net, volgens mij wordt het toch nog 18 graden. Dus.
1: Ja, en een zonnetje. Dus we kunnen het wel voor elkaar krijgen, denk ik.
2: Zet hem op. Superleuk dat je er was. Annemieke Ruiten, dank voor je komst naar de perstribune. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast Pierre Semoudenge. Ooit groot talent bij Groningen. Nu begeleidt hij jonge topsporters. Hij schreef een boek over zijn leven. En zijn levenslessen, want die horen er ook bij. Tot zo.
3: Vanmiddag in NOS Langs de Lijn.
11: Voetbal.
3: In de Eredivisie de laatste minuten van Utrecht Willem II. Om 2:30 Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur. En om 4:45 Excelsior Groningen. Vanaf woensdag
11: baanwielrennen.
3: De WK in Shanghai. Met Harry Lafrijse en Hetty van der Wouw.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
20: NPO Radio 1. 1 uur.
21: Margreet Rijntjes.
22: Ja, Richard, zijn ze een beetje gretig eigenlijk in Utrecht?
23: Ja, ze zijn wel gretig, Margreet, maar er lukt niet veel bij FC Utrecht. De thuisploeg tegen Willem II, dat helemaal onderaan staat in de Eredivisie. We zitten inmiddels al in minuut 44. En de beste kans was een aantal minuten geleden voor verdediger Didden, die dicht bij de 1-0 was. Maar een uitstekende redding was daar ook van Willem II-keeper De Lange. En verder gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Willem II houdt tegen en FC Utrecht probeert aan te vallen. Maar komt er niet of nauwelijks doorheen in deze wedstrijd in de Galgenwaard. En je hoort misschien wel het gemop op de achtergrond. Want tevreden zijn de supporters zeker niet over het veldspel van de ploeg van Anthony Correa.
22: Nee, lekker boegeroep inderdaad. Zometeen is Pierre Semoudenge te gast hier op de perstribune. Geboren in Rwanda, oud profvoetballer en tegenwoordig actief met zijn voetbaldreamcoach, waarmee hij jonge sporters fysiek en ook mentaal begeleidt. Over zijn bijzondere levensverhaal schreef hij een boek. We spreken hem zo, maar eerst het laatste nieuws, het NMS Journaal. Hier is nieuwslezer Michiel van der Velden.
24: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. In Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen gestolen. Sinds gisteren was er een vlaggenactie vanwege het besluit van het conservatieve college in de Gelderse gemeente. Oldebroek heeft namelijk het LHBTI-beleid stopgezet. Honderden vlaggen werden gisteren gehesen, maar ineens waren er 6 regenboogvlaggen met geweld naar beneden gehaald, zegt de initiatiefnemer van de vlaggenactie.
25: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omver gehaald. Ik vind dat onacceptabel. Dat is geen kwajongensstreek, dat is diefstal, dat is vernieling en dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
24: Gisteren werd ook bij een kerk in Oldebroek de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Vandaag is het coming-out-dag en hangt op veel plekken de regenboogvlag, voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte, zegt ProRail.
26: Er is een kast is opengemaakt en daar is, in die kast is vervolgens brand gesticht. En daardoor zijn 35 kabels beschadigd geraakt.
24: Die kabels moeten worden vervangen en getest door een aannemer.
26: We zijn druk bezig om de kabels die beschadigd zijn geraakt te vervangen en te repareren. Dat verloopt voorspoedig. Ze zijn met man en macht aan het werk. En dat gaat later vandaag getest worden of alles daadwerkelijk gelukt is. En dan moet er geroest gereden worden. Dat betekent dat er een laagje roest van het spoor dat niet gebruikt is afgehaald moet worden. En dan kan het spoor dan weer vrijgegeven worden.
24: Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. ProRail en de politie denken aan sabotage. De Houthis hebben vanochtend reizigers en luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om geen gebruik te maken van Saoedische luchthavens. Gisteren viel de rebellengroep uit Jemen het vliegveld van Riyad aan. Daarbij vielen 12 doden en honderden mensen raakten gewond. Voor de kust van Djibouti is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het schip was vanuit Oost-Afrika onderweg naar Jemen. Zo'n 80 mensen overleefden de ramp. De Keniaanse hardloper Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen. Hij deed dat in een tijd van 2 uur, 9 minuten en 10 seconden. Kipchoge heeft als doel om binnen 2 jaar op alle 7 continenten een marathon te lopen.
20: Het NOS-journaal.
24: Bij een eenzijdig ongeluk in de buurt van Ruurlo in de Achterhoek is een vrouw van 32 uit Borculo om het leven gekomen. Rond 3 uur vannacht reed de auto tegen een boom. Er zaten in totaal 3 mensen in. Het dodelijke slachtoffer zat achter in het voertuig. De 2 andere inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner is vanochtend gaan kijken bij de weg waar het ongeluk was.
4: Het is onverlicht hier en het is een flauwe bocht zit erin. Daar is hij frontaal tegen opgebot. Ja. En dan kan je van alles denken. Hebben ze wat gebruikt, niet wat gebruikt? Ja, dat weet je niet. Hè. Kan ook gewoon een ongeluk zijn. Ik vond wel, rond 3 uur, 4 uur in de nacht rijden er niet zoveel auto's. Dus, maar wel het idee, er is echt iets goed mis. En dat bleek dan ook vanochtend. Ja.
24: De politie doet verder onderzoek hoe de auto tegen de boom heeft kunnen rijden. De storm Isaias in de VS heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval, door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Deze verslaggever van NBC News staat voor een huis waarop een boom is gevallen.
5: I'm in someone's backyard right now. We spoke with the homeowners earlier. Thankfully, they are okay. But of course, they're now going to have to deal with getting this giant tree out of their house, out of their yard. And then of course, you have to deal with the whole insurance process, which can be costly as well.
24: Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de Belgische plaats Bertem bij Leuven is gisteravond veel volk uitgelopen. Zo'n 2000 mensen wilden zien hoe een nieuwe brug over snelweg E40 werd gehesen.
6: Het is zeer spannend, maar het gaat heel traag, dus dat lijkt minder impressionant. Maar als je weet hoeveel dat weegt, dan is het wel zeer impressionant.
7: Het is wel cool om zo een rijdende brug te zien en dat ze die zo plaatsen.
24: De stalen constructie weegt 4000 ton, is ruim 100 meter lang en 30 meter hoog. De brug kost 22 miljoen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakte zij en haar navigator de weg kwijt en waarschijnlijk zijn ze in zee terechtgekomen. En dan nog even naar FC Utrecht tegen Willem II. Richard van der Made, is er in de laatste minuten van de eerste helft nog iets spannends gebeurd?
23: Nee, eigenlijk heel weinig. En Anthony Correa, de geplaagde coach van FC Utrecht, was na een paar seconden bij het rustsignaal van scheidsrechter Yannick van der Laan al richting de kleedkamers. Hij zal zeker niet tevreden zijn, want FC Utrecht tegen de nummer laatste in de Eredivisie, nummer 18 staan ze. Willem II nog niet gewonnen dit seizoen en Utrecht pas 1 keer. En dat zie je allemaal terug in het veldspel. Het is behoorlijk pover. Utrecht maakt heel weinig klaar. Het is wel beter. Het heeft ook wel wat kansen gekregen, maar het is te weinig. En dus nog halverwege hier in Galgenwaard 0-0.
24: Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag wordt het droger en dan is het zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog en dan wordt het ook iets warmer, maximaal 18 graden.
20: NPO Radio 1. Max.
8: De perstribune. Margreet Rijntjes.
22: Pierre Semoudenge, zijn er dingen hier in Nederland die je doen denken aan jouw geboorteland Rwanda?
10: Regen.
22: Ja, maar misschien is het hier een beetje minder heftig? Of is het, ja?
10: Ja, hier regent het minder heftig.
22: Ja.
10: En de regen hier is vaak koud.
22: Ja, en daar niet?
10: Nee, daar is de regen vaak verfrissend.
22: Ja.
10: Op een dag 30 graden en dan is een regenbui heel erg verfrissend.
22: Ja, precies. Heerlijk. Ruikt het, als het hier dan heeft geregend na een hele warme dag, wel een beetje naar Rwanda?
10: Nee, totaal niet.
22: Oh.
10: Nee, de aarde is anders. Hier valt regen vaak op asfalt. En dat ruikt echt anders dan de rode terracotta kleur van de aarde in Rwanda.
22: Ja. Klinkt wel heel romantisch als je dat zegt. Ja. Pierre Semoudenge, je bent als 7-jarig jochie met een deel van je familie vanuit Rwanda naar Nederland gevlucht. Via Congo. Hè. Het land werd in die jaren geteisterd door een bloedige burgeroorlog. Je bleek een voetbaltalent.
10: Mm-hmm.
22: Bent na de jeugd van Groningen uiteindelijk bij in een profclub in Roemenië terechtgekomen. Over jouw bewogen leven heb je een boek geschreven. Het regent, maar ik word niet nat.
10: Klopt.
22: Ja. Ron Vergouwen zit hier naast me, onze media-expert. Die eindigt altijd dit programma met heerlijke bloopers. Heb je er een paar lekkere weer kunnen verzamelen?
0: Ja, we hebben toch weer wat leuke inzendingen gekregen. Ook vorige week hadden we natuurlijk een weekje hebben we overgeslagen. Hebben we niet de radiobloopers laten horen. Dus er zitten er ook nog een paar van die week ervoor tussen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja,
22: die toch waren
0: weer
22: te leuk.
0: Ja, toch weer even dank aan onze luisteraars. perstribune@omroepmax.nl. Daar komen de leukste fragmenten op binnen. Ook gewoon mooie radiofragmenten. En dat heeft ook weer te maken met het radiomoment van de week. Prachtig radiomoment van Radio Veronica, kan ik zeggen.
22: Nou, daar verheugen we ons op. Wat betreft het voetbal, Utrecht speelt tegen Willem II. Het is daar nu rust, het staat 0-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
1: De perskaart.
22: Pierre Semoudenge, geboren op 1 november 1993 in Rwanda. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete voetballer aller tijden.
10: Zinedine Zidane.
22: Als ik aan Rwanda denk, dan denk ik meteen aan
10: het Kivumeer bij ja, vlakbij ons huis waar ik ben geboren.
22: Dit was mijn eerste indruk van Nederland.
10: Nederland is raar.
22: Dit was mijn eerste vriendje in Nederland.
10: Guido.
22: Guido. Zo denk ik terug aan mijn voetbaltijd in Roemenië.
10: De aanhouder wint.
22: Aan deze opmerking van een trainer of coach heb ik veel gehad.
10: Je moet niet alles zelf willen doen, je moet leren delegeren.
22: Deze sporter die ik begeleide deed me aan mezelf denken.
10: Jonathan Pusleski.
22: Mijn grootste droom voor de komende 10 jaar is
10: een familie opbouwen.
22: Als ik 1 dag uit mijn leven opnieuw zou mogen beleven, dan kies ik voor
10: dansen in de regen in Boekarest met mijn zusje.
1: Luister de perstribune ook via onze podcast.
22: Dansen in de regen met je zusje in Boekarest.
10: Ja.
22: Wanneer was dat?
10: Dit viel zich af in 2018.
22: Ja.
10: Dus ik woonde en voetbalde in Boekarest. En tussen de seizoen door kwam mijn oudste zus en haar dochtertje, Ghislaine. En voor mij is zij niet mijn nichtje, maar ook mijn zusje geworden.
22: Mm-hmm.
10: Dus zij kwamen bij mij op bezoek. En even onderbreken van al het harde werken. En op een dag strolden we door een park, Herestro Park heet het. En op de een of ander moment begon het super hard regenen. En iedereen uit het park zoekt naar een schuilplaats. Mijn zusje en ik kijken elkaar aan. We knikken allebei. Dit is ons moment. Dus wij gingen dansen in de regen, rollen en kledder en kledder nacht. En mijn oudste zus, zij stond op een afstandje naast te kijken van, jullie zijn niet goed wijs.
22: Maar, want dit is iets van jouw jeugd, toch?
10: Klopt.
22: Dat jullie vroeger als kinderen gingen dansen in de regen.
10: Klopt, klopt. In Rwanda betekent regen is geen somberheid, het is feest. En als kinderen, als het regende, dan rennen we naar buiten, dan gaan we dansen in de regen, gaan we plasjes stampen. Tjangwa gaan we een spelletje doen, heet Gutsirimka Kumusozi. En Gutsirimka Kumusozi kun je het vergelijken wanneer het hier in Nederland heeft gesneeuwd. En je stapt op een slee met je vriendjes en je glijdt van een heuveltje af. Want Rwanda is een heuvelachtig landschap. En daar deden wij dan als kinderen tussen de bananenbomen door, in de modder. En dat was plezier, feest. Regen is feest.
22: Nu heb jij een prachtig Afrikaans gewaad aan.
10: Mm-hmm.
22: Bruin, beige, zwart. Is dit iets wat je altijd draagt?
10: De laatste, denk ik, 6-7 jaar heel nadrukkelijker dit soort kleding gaan dragen. Omdat het mij doet denken aan thuis. Mijn Afrikaanse roots, mijn afkomst. Ik heb altijd geweten waar ik vandaan kom. En de jaren hier in Nederland, de eerste jaren als asielzoeker en als vluchteling, dan ben je vooral je weg aan het vinden in een nieuwe omgeving.
22: Mm-hmm.
10: Maar je gaat ook op zoek naar wat is normaal en wat is niet normaal. En wat herken je, wat mis je. En in die tijd, begin 2000, waren niet zoveel invloeden vanuit Afrika zichtbaar. Dus deze type kleding was er toen ook niet. En de laatste jaren steeds meer aanwezig. En dat voelt als een verademing.
22: Ja.
10: Om ook iets te dragen wat onderdeels van mijn identiteit.
22: Ja. En bestel je het dan online of koop je het ook letterlijk in naar Rwanda of een ander Afrikaans land?
10: Sommige koop ik. Ja. Als ik de laatste keer dat ik in Rwanda ben geweest of vorig in Kenia. Maar in Rotterdam, daar was vorig jaar een African Food Festival. Nou, dus de hele set, je kunt het verbeelden. Van kleding tot eten, muziek, storytelling. En daar was ik uitgenodigd om mijn theatervoorstelling te spelen. En op een gegeven moment, na afloop, liep ik daar door de tentjes door. En ik zag allerlei prachtige kledingstukken. Ik dacht, daar ga ik
22: shoppen. Die moet ik hebben.
10: Ja.
22: Welke trainer zei ooit tegen jou, je moet niet alles zelf willen doen, maar leren delegeren?
10: Het was trainer Grefton. Trainer Grefton was mijn jeugdtrainer bij FC Groningen.
22: Ja.
10: En op dit moment ben ik jaren 15. En door die jaren heen ben ik vaak aanvoerder geweest van mijn teams. En dit seizoen ook weer. Dat seizoen,
22: ja.
10: Stond ik dus op het veld. En trainer zei van, nou jongens, we gaan zo meteen. De training bestaat uit deze onderdelen. En tussen de wisselingen door zegt hij, nou, Pierre, zorg ervoor dat de goals daar worden opgezet. Dat stuk wordt geregeld. En ik voelde de verantwoordelijkheid in. Ik dacht, is goed, ga ik doen. En op een gegeven moment, hij kijkt op een afstandje en hij roept mij naar zich toe. Zegt, jongen, je staat hier alles zelf te doen. Maar je bent aanvoerder. Dat betekent niet dat je alle verantwoordelijkheid zelf moet dragen. Dat betekent dat je moet leren delegeren. Dus je teamgenoten je laten helpen en hun duidelijke opdrachten geven. En dat is me bijgebleven als je het hebt over leiderschap.
22: Ja, want het was eigenlijk een eye-opener voor je.
10: Ja.
22: Want je dacht, ik moet alles zelf doen, maar opeens kon je dat ook anders aanpakken.
10: Klopt.
22: Ja. Pierre Semoudenge is de gast. De man die als 7-jarig kind vanuit Rwanda naar Nederland kwam en een begenadigd voetballertje bleek te zijn. Via de jeugd van FC Groningen kwam hij bij clubs in de VS en Roemenië terecht. De topsport bood houvast, maar ging ook gepaard met discriminatie en vooroordelen. De levenslessen die hij in de loop der jaren oppikte, draagt hij nu als voetbaldreamcoach over op een nieuwe lichting spelers. Ook publiceerde hij begin deze maand een boek over zijn persoonlijke geschiedenis. Dit uur Pierre Semoudenge op de perstribune van Max.
2: De perstribune op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
22: Ja, jouw voetballeven begon dus bij FC Groningen. We komen daar natuurlijk nog over te spreken hoe je daar nou precies terecht kwam. Maar die club die speelt vandaag in Rotterdam tegen Excelsior.
10: Mm-hmm.
22: Hou je je nog bezig met, ja, met voetbal in die zin dat je gaat kijken, dat je op de tribune zit?
10: Nee, eigenlijk niet.
22: Nee?
10: Nee. De keer dat je mij langs de lijn zult zien of in een stadion, dan is het omdat ik naar een specifiek naar een bepaalde atleet kijk of een analyse doe voor de desbetreffende speler.
22: Ja, omdat je hem begeleidt of zo?
10: Ja, omdat ik de speler begeleid. En zelf ben ik eigenlijk nooit echt een fan geweest van voetballen als toeschouwer.
22: Nee?
10: Nee.
22: Oh?
10: Ja, vanaf dat ik eigenlijk jong was in Nederland en ik kwam steeds meer in aanraking met het voetballen en het profvoetbal, daar keek ik heel erg doelgericht. En om een voorbeeld te geven, als we op zaterdag op Corpus den Hoorn een wedstrijd hadden, bijvoorbeeld hadden we thuis gespeeld tegen PSV, en een actie lukte niet, dan ging ik zaterdag einde van de dag thuis, ging wedstrijden opzoeken en dan zocht ik welke speler ook op mijn positie speelt, ging die acties bestuderen, analyseren. En dan ging ik zaterdagavond en de zondag de hele dag die actie oefenen. En dan kon ik het maandag weer gaan toepassen in de training met de doelstelling om de volgende wedstrijd het wel te kunnen doen. Dus dat was mijn beleving van het voetballen. En ik dacht, ja, daar waar ik geen invloed op heb, want ik heb geen invloed als toeschouwer op de uitslag of het resultaat van een wedstrijd. Dus die interesse had ik niet zo
22: sterk. Oké, nu nog steeds niet.
10: Nee.
22: WK's, Afrika's, Cups, EK's?
10: Sporadisch.
22: Oh, wat grappig. Ja. Oké, interessant. Je hebt natuurlijk uiteindelijk niet het eerste van Groningen bereikt. Je raakt ook geblesseerd.
10: Mm-hmm.
22: Hoe dichtbij was je voor je gevoel toen?
10: Kijk, als speler weet je dat eigenlijk niet. Wat ik wel destijds kan herinneren is dat er een speler geblesseerd was geraakt uit het eerste elftal. En tussendoor daar hoor je wel van, hey, er komt een plek vrij. En die speler speelde op mijn positie en zit in de A1, de laatste jeugdteam. En dan wordt gekeken, hey, hoe gaan ze dat oplossen?
22: Ja.
10: Vanuit of de belofte elftal of misschien vanuit de A1. Dus zoiets leefde.
22: Ja,
10: en
22: het
10: hoorde
22: hing in de lucht.
10: Het hing ergens in de lucht. Dus daar ga je natuurlijk over fantaseren. Maar verder als atleet, ik was vooral heel erg gefocust op ja, wat kan ik vandaag doen om beter te worden?
22: Ja, precies. Nou, dat blijkt ook wel uit dat verhaal. Je kwam in Groningen terecht na een vlucht, ik zei het al, uit Rwanda via Congo. Mm-hmm. Ja, en daarmee begon uiteindelijk het allemaal.
0: Laten we even terugspoelen om jouw levensverhaal even goed neer te zetten. Die gruwelijke genocide in Rwanda, dat begon allemaal op 6 april 1994... met een aanslag op het vliegtuig van de presidenten van Rwanda en Burundi. Laten we even luisteren hoe dat destijds hier op Radio 1 gebracht werd.
11: De presidenten van Burundi en Rwanda zijn gisteren bij een aanslag op hun vliegtuig om het leven gekomen.
12: De radio van Rwanda zegt dat vlak voor de landing van het vliegtuig het toestel werd geraakt door 2 raketten en dat het daarna in brand vloog.
13: In Kigali, de hoofdstad van het Midden-Afrikaanse land Rwanda, is vandaag een totale chaos ontstaan.
14: In Tanzania worden honderdduizenden Rwandese vluchtelingen opgevangen in kampen.
13: Duizenden rebellen van het Rwandese Patriotistisch Front zijn de hoofdstad Kigali tot op 10 kilometer genaderd.
15: Een VN-troepenmacht van 5500 militairen moet een eind gaan maken aan de moordpartijen in Rwanda.
16: Aanslag op dat vliegtuig bleek later te zijn een soort start zijn voor een grote slagpartij. Waarschijnlijk 1 miljoen Rwandezen werden in de maanden daarna namelijk afgemaakt en Rwanda veranderde in 1 groot bloedbad.
0: Ja, de wereld is in 1 grote hel veranderd om je heen en jij bent dan nog geen half jaar oud.
10: Mm-hmm.
0: Enorm verschrikkelijk natuurlijk.
22: Want het was natuurlijk een etnisch conflict, hè?
10: Klopt.
22: Hutus, Tutsis. Was dat iets waar jij je bewust van was, waar jij bij hoorde?
10: Nee, totaal niet.
22: Nee?
10: Nee. Ik bedoel, als kind ben je niet bewust van de zwaarte van een oorlog. Laat staan een genocide.
22: Nee.
10: Laat staan van behoor je tot die bevolkingsgroep of dat etniciteit. Als kind heb je daar geen bewust van.
22: Nee.
10: Maar je voelt de zwaarte wel. En dat zijn... Kijk, elk mens en elk kind ontwikkelt zich in een bepaalde fase. En de leeftijdsfase 0 tot 2 jaar is een cruciale fase in de ontwikkeling van het kind.
22: Ja.
10: De hersenen ontwikkelen zich in een supersnel tempo. Dus alle verbindingen die worden ook gemaakt met de omgeving waar het kind zich in bevindt. Waar de hersenen zich in bevinden. Dus alles wordt opgeslagen.
22: Ja.
10: En niet in beelden, maar vaak in toon, in energie en gevoel.
22: Want misschien is dat goed om heel even te duiden hoe dat... Ja, je bent als 7-jarig jongetje dus in Nederland terechtgekomen, hoe dat gegaan is.
10: Mm-hmm.
22: Je noemt jezelf trouwens ook een getraumatiseerd jongetje dat aankwam hier als 7-jarig jongetje. Veel ellende meegemaakt samen met je moeder en 7 broers en zussen. Vluchten jullie naar Congo, omdat er dus een burgeroorlog was uitgebroken. Jij was aanvankelijk dus een baby, hè? Mm-hmm. Dat zei Ron net al, een half jaar. Uiteindelijk hebben jullie 7 jaar van kamp naar kamp eigenlijk gezworven en ook gevlucht. Mm-hmm. Je moest heel veel rennen, schrijf je ook in je boek. Heb je nog hele duidelijke herinneringen aan die eerste 7 jaar? Van dat rennen en echt voor je leven ook rennen.
10: Mm-hmm. Ja, je stelt die vragen en merkt dat iets in mij wordt geraakt. Duidelijke herinneringen, die heb ik. Stel je voor, een van de eerste herinneringen die ik heb als kind is dat ik ergens in een omgeving ben. Achteraf blijkt dus dat het een vulkanisch gebied is geweest.
22: Mm-hmm.
10: En daar is mijn familie compleet.

0: duidelijke herinneringen, die heb ik. Stel je voor, een van de eerste herinneringen die ik heb als kind is dat ik ergens in een omgeving ben. Achteraf blijkt dus dat het een vulkanisch gebied is geweest. Mm-hmm. En daar is mijn familie compleet. Dus mijn familie is eigenlijk ons heel gezin, behalve mijn vader. En een van mijn oudste broers, hij loopt met mij en ik zie een aantal mannen en vrouwen die Amatitje. En Amatitje is een soort van jems. Misschien voor de mensen die daar niet heel erg mee bekend zijn, zij kunnen vergelijken met een aardappel. Mm-hmm. En zij leggen het in een badje met heet water. En binnen enkele minuten zie ik hen dat opeten. Maar mijn associatie als kind is dat eten wordt bereid in een pan met vuur. Ja. Maar ik zie geen vuur, maar het eten is gaar om te eten. En mijn broer ziet een verwondering. Hij legt het me uit dat het vulkanisch gebied is. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hij demonstreert het en we delen samen een amatitje. En geweldig. Momenten later zijn we in hetzelfde vluchtelingenkamp. En mijn oudste zus en haar man, zij krijgen een eerstgeboren kindje. En voor ons gaat het leven verder. Liefde wordt groter dan hunzelf. En wanneer een kind geboren wordt in ons cultuur, krijgt het niet meteen een naam bij de geboorte. Pas op de zevende dag, dan komt de familie bij elkaar en de oudste in het gezin, in dit geval was het mijn moeder, zij draagt het kind dan naar buiten en zij laat het aan de familie en vrienden zien die bij elkaar zijn gekomen. En we eten ook een traditioneel gerecht. En dan wordt er op een gegeven moment alle kinderen die aanwezig zijn, waaronder ik, wordt gevraagd om een naam te bedenken voor het pasgeboren babytje. En zo gaat een ritueel verder. Aan het einde van de dag gaat het kind weer naar binnen, maar de ritueel is nog niet klaar. De volgende dag, nu draagt de vader het kind naar buiten. Mm-hmm. En hij onthult de naam die hij en zijn vrouw voor het kind hebben gekozen. Dus zo gaat het leven voor ons verder en het is beautiful.
1: Ja, zelfs in dat vluchtelingenkamp.
0: Zelfs in een vluchtelingenkamp waar je geen dak boven je hoofd hebt. Je leeft in een tent en je hebt geen fatsoenlijke sanitaire voorziening. Gaat het leven verder. Want dat is op dat moment het enige stukje thuis, of vorm van thuis en veiligheid dat we hebben.
1: Ja.
0: En onderlinge verbinding.
1: En was het ook zo dat, want jij was dus een hartstikke goed voetballertje, was dat iets in dat kamp dat er ook wel eens inderdaad ontspanning was en jullie een potje voetbalden met elkaar?
0: Ja, dat is dat gebeurde. Dus zo was ik op een dag dus vanuit mijn tent met mijn moeder en zij riep mij naar zich toe en zegt, hey, Mujene, esiwa karab je jumunsi? Heb je gewassen vandaag? Nee, dus zij zegt, nou, hier heb je de zeep, ga naar het meer, ga je wassen. Nou, zij bedacht zich onmiddellijk, waarschijnlijk kom ik thuis later zonder de zeep. Dus zij wreef mijn haar, de zeep door mijn haar, maakt het nat.
1: Ja, zodat je die niet mee hoeft te nemen.
0: Exactly, dus ik onderweg en ik zie leeftijdsgenootjes dit tegen een bal aanschoppen.
1: Ja.
0: En ik ga meedoen, het voelt als liefde op het eerste gezicht. En dat was mijn eerste bewuste aanraking met de voetballer.
1: Met die bal?
0: Ja.
1: Ja, en je voelde meteen, hé, die hoort bij mij.
0: Dat hoort bij mij. Het voelt als liefde op het eerste gezicht.
1: Ja.
0: En ik heb een hele dag gevoetbald.
1: Maar goed, dat kleine keeltje, dus die is van kamp naar kamp. En uiteindelijk is er ook een kamp wat overvallen wordt. En vliegen de kogels langs je hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Dat zit allemaal in jou.
0: Klopt.
1: Want jij zei net, die vraag die doet me wat. Want wat gebeurt er dan als ik dat vraag?
0: Er gaan heel veel beelden schieten voor mijn netvlies.
1: Ja. Zit allemaal nog in jou.
0: Ja, dat zijn herinneringen die zijn ergens opgeslagen in je onderbewuste brein.
1: Ja.
0: Voor mij dus ook vanuit het fijne leven in zo'n vluchtelingenkamp over de grens in Congo. Ja, mijn neefje wordt geboren, het ritueel, het voetballen met leeftijdsgenootjes. Ja. En op de een of andere dag wordt het vluchtelingenkamp wordt aangevallen door rebellen. En er is geen strategie, het gaat om leven en dood. En tenten vliegen in de brand en kogelschelven liggen op de grond en mijn moeder en mijn zus die grijpen mij en zeggen, we moeten nu weg. En dan is het lopen, rennen. En het gaat allemaal zo snel.
1: Ja.
0: En als kind zie ik voel en ik begrijp niet wat er omheen gebeurt. Ik zie mannen in uniform met geweren die op ons schieten. Ik weet niet wie ze zijn, maar er wordt wel op ons geschoten.
1: Ja.
0: En dat zijn vraagstukken die mij bezighouden. Maar veel tijd om daarbij stil te staan heb je niet.
1: Nee. Want uiteindelijk worden jullie ook uit elkaar gedreven, hè, in die paniek die ontstaat. En ben jij uiteindelijk met je oudste zus en diens man en kind, net geboren kind, wat je net vertelt, zijn jullie uiteindelijk degene die, als jij zeven bent, naar Nederland vertrekken.
0: Hè,
1: jullie komen hier in Ter Apel aan.
0: Mm-hmm.
1: We gaan uiteindelijk naar

0: een asielzoekerscentrum in Winsum. En daarna, en daar ga je ook naar school. Mm-hmm. En uiteindelijk krijgen jullie een huis in Ezingen, klein dorpje.
1: Klopt.
0: Ja, en daar ben jij dan als jongetje. Hè? Je spreekt de taal niet. Maar daar was de taal van de voetbal. Want zo was het, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Voelde je dat ook zo? Dat je taal was met die jongetjes in de buurt?
1: Ja. Ja, want we komen inderdaad in Ezingen terecht vanuit het AZC. En Ezingen is een superklein dorpje, heeft een hoofdstraat, schoolstraat. En wij wonen aan de Terpstraat. En vlak achter ons huis is een voetbalveldje met houten doelpalen.
0: Ja.
1: En ze noemt het het Kampke. En daar vond ik leeftijdsgenoten die aan het voetballen waren. En ik doe mee. En dat was de taal die ik met hun kon spreken. Want ik sprak de Nederlandse taal niet. Ik kon niet lezen en ik kon niet schrijven. Want in plaats van 7 jaar basisschoolonderwijs was het voor mij overleven in de oorlog.
0: Was je op de vlucht geweest? Wat vond je raar? Want dat zei je net, hè? Jouw eerste indruk van Nederland, raar. Weet je nog wat?
1: Ja, heel duidelijk. Het contrast tussen Rwanda en Nederland en de regen.
0: Oh.
1: Want wij zijn dus vanuit Ter Apel komen we in een asielzoekerscentrum in Winsum terecht.
0: Mm-hmm.
1: En wij wonen in een staakcaravan. En op een dag begint het te regenen. Dus uit gewoonte, als Rwandese jongetje, ren ik naar buiten om te dansen en in de regen te springen. Maar ik werd maar niet nat. Dus ik loop terug naar binnen en ik zeg tegen mijn zus, Mawe, in Wuriranya Yirkwa, Arkunab Gonoha. Het regent, maar ik word niet nat. Nou, mijn zus legt het me uit, maar Pierre, dat witte spul daar is geen regen, dat is sneeuw. Ik dacht, ja, dit land is echt super raar. Want ondertussen zag ik andere asielzoekers die naar buiten renden, handen in de lucht en het witte spul proberen te proeven of te snuiven. En dacht, dit land is echt heel raar. Het land waar het regent, maar ik woon in dat.
0: Ja, het land waar er ook flink gevoetbald wordt. Richard, de tweede helft begonnen.
2: Ja, 7 minuten geleden. Het is nog altijd 0-0 bij FC Utrecht. Willem II, het houdt niet over. Bij Willem II mag je misschien niet zo heel veel verwachten. Een stuk lager ligt het spelersbudget in vergelijking met FC Utrecht. Maar natuurlijk in het eigen stadion, galgenwaard, moet de ploeg van Anthony Correia, FC Utrecht dus, toch wel wat meer laten zien dan tot nu toe in die 50 minuten die we achter ons hebben. Een paar kansen, Sagré met een schot. De Wit zojuist in het begin van de tweede helft schoot hij hem ruim over het doel. Nu gaat Ketlin vanaf de linkerkant, trekt naar binnen en dan zit hij erin. En dat is lekker zeg voor FC Utrecht. Ketlin de linksbuiten, zoals hij dat uitstekend kan, naar binnen komen. Dan een hoek uitkiezen. In de lange hoek wordt Maxime de Lange verrast. Staat aan de grond genageld en de bal valt tegen de touwen. En zo kan FC Utrecht en al zijn supporters hier in Galgenwaard eindelijk juichen. Want tot nu toe was het allemaal vrij matig wat Utrecht liet zien. Het is een goede goal van Johan Ketlin. Die al geel kreeg in de eerste helft vanwege een zwalbe. Was nadrukkelijk op zoek naar een strafschop. Liet zich vallen, kreeg een gele kaart. Maar nu is het wel kassa voor deze linksbuiten. Daar hoort u het ook van de speaker. Dan is het eindelijk kassa voor FC Utrecht. 1-0 en het is wel op basis van het veldspel een verdiende tussenstand.
0: In gesprek met Pierre Semoudenge. We hadden het over jouw komst naar Nederland. En ik vroeg, wie was je eerste Nederlandse vriendje? Zei je Guido.
1: Klopt.
0: Ja. Waar ontmoet je Guido?
1: Guido ontmoette ik aanvankelijk op de basisschool in Ezingen.
0: Ja.
1: Waar ik dus ook voor het eerst naar een echte basisschool ging. En na schooltijd was het dus voetballen op het Kampke. En daar kwam hij ook geregeld. En hij was... om je het contrast te geven, we werden ook gepest, zeg maar, als buitenlands gezin in een dorp waar je als nieuwkomer komt. Niet iedereen wist wat ze met ons aan moesten of niet iedereen was fan van nieuwkomers. Maar Guido was anders. Hij zocht juist de verbinding op. Soms uit bewondering omdat ik heel goed kon voetballen. Maar ook ik denk dat hij het hart op de juiste plek had. En zo ontstond de vriendschap. Zijn ouders nodigden ons familie uit om een keer een hapje te eten. Gezellig kennis maken met de Nederlandse cuisine. Dus zo ontstaat de band. En hij nodigde me uit voor zijn feestje. En zo ging het over en weer.
0: En waar merk je aan dat de rest het ook een beetje... misschien minder enthousiast was?
1: De blikken. De energie van mensen. Maar ook... er werd bijvoorbeeld poep voor onze voordeur gelegd. Er werden vuurwerk tegen ons ramen gegooid.
0: Oh ja?
1: Er werden racistische kreten naar mij gegooid en naar onze familie. En dat zijn dingen die ja, die onthoud je, dat vergeet je niet.
0: Nee.
1: En dat voel je ook op dat moment. Van, ja, je bent hier als, als nieuwkomer. Je hebt geen houvast, je hebt geen familie, je hebt geen netwerk. Alles heb je moeten achterlaten. Je hebt net een oorlog achter de rug. En dan vind je eindelijk veiligheid. Maar dat is ook niet helemaal gegeven. Want emotioneel voel je alles behalve veilig in zo'n omgeving.
0: Ja, wat moeilijk.
1: Ja, het is lastig.
0: Nou, verdrietig ook, denk ik.
1: Klopt.
0: Ja. Maar goed, toen bleek die Pierre hartstikke goed te kunnen voetballen. En gescout te worden door FC Groningen, mm-hmm. door de jeugd. En toen kwam er opeens een busje jou halen in dat kleine dorpje.
1: Ja.
0: Veranderde jouw positie daarmee in het dorp?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend. Want mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander, ga terug naar je eigen land. Veranderde ik naar de voetballer uit Ezingen die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
0: Oh,
1: want
0: ja.
1: FC Groningen is van ons. En dat was een hele grote shift in hoe er naar mij en mijn familie werd gekeken. En opeens maakte de racistische uitingen maakte plaats voor nieuwsgierigheid. En ook verwondering van, hey, hij voetbalt bij FC Groningen.
0: Wat vond je daarvan?
1: Ik vond het raar. Eerst dacht ik, gisteren mocht je me niet, maar nu opeens wel. En niet om mij, maar om iets wat buiten mij komt. En dat was heel raar. Tegelijkertijd als kind ga je ook gewoon op in de waan van de dag. En dan is het van, hey, het is fijn om ergens bij te horen. Het is fijn om wel geaccepteerd te zijn. Ik denk dat elk mens gezien wil worden. Dat je er mag zijn. En dat,
0: maar je wist als kind waarschijnlijk precies welk kind je eerst niet moest en later wel.
1: Ja, zeker.
0: Dat onthoud je, hè?
1: Dat onthoud je.
0: Ja. Je hebt in jouw boek geschreven natuurlijk over je leven en ook het begin van jouw carrière. En wat je ook zegt, en dat maak je ook heel inzichtelijk, is dat jouw trauma's, waarmee je toch uit Rwanda en Congo kwam, uiteindelijk ook je carrière als voetballer in de weg zaten, omdat je dat rennen, dat bij jou iets in werking zette in je brein, namelijk vluchten.
1: Mm-hmm.
0: Vluchten voor die kogels.
1: Mm-hmm.
0: Dus er gebeurde iets met jou op dat veld.
1: Klopt.
0: Wat gebeurde er? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, kijk, eerder vertelde ik dat de hersenontwikkeling van een mens, vooral de cruciale levensfase tussen 0 en 2, alles wordt opgeslagen. En op dat moment heb je bepaalde behoeften als kind.
0: Ja.
1: Veiligheid, stabiliteit, voorspelbaarheid. En ik heb dat gemist. En dat miste ik. En het werd ook gelinkt aan een omgeving waar ik mij in bevond. Dat was namelijk alles behalve veilig en stabiel en voorspelbaar. Ja, de enige voorspelbaarheid was de kogels die ons van kamp naar kamp achtervolgden. Op een gegeven moment ontstaat dus in het brein ook gewoon een associatie van, hey, rennen komt met een verhoogde hartslag. Maar de hersenactiviteit gaat ook omhoog. En jaren later, als speler in de bovenbouw bij FC Groningen, ben ik ook aan het rennen, sprinten, duelleren, verhoogde hartslag, verhoogde hersenactiviteit. Dus het onderbewuste brein en het lijf dat alles heeft opgeslagen kan op dat moment geen onderscheid maken tussen het rennen voor op de vlucht zijn voor kogels of het rennen op een voetbalveld om een doelpunt te scoren.
0: Maar wat gebeurde er dan met je?
1: Wat er gebeurde is dat cognitieve dissonantie, dus mijn brein checkt uit om mij te beschermen. Veiligheid eerst. Dus op dat moment is mijn lijf aan het rennen op het veld, maar mijn bewustzijn is ergens anders.
0: Ja.
1: Dus ik kom heel vaak bepaalde fasen van een wedstrijd, vooral later bij extreme vermoeidheid, kon ik me dat niet herinneren.
0: Nee.
1: En dan keek ik de beelden terug en dan zag ik mezelf op het veld lopen, maar had ik geen bewuste herinnering van mijn acties op dat moment.
0: Nee, dus je kon op dat moment niet de focus hebben voor het kijken, goed kijken naar wie kan ik aanspelen, et cetera. Want je focus lag op overleven.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Dat lag. Uiteindelijk is daar natuurlijk veel gebeurd. En je bent teruggegaan naar Rwanda. Oh, maar eerst is er gescoord. We zijn benieuwd, Richard.
2: Ja, het is de gelijkmaker van Willem II dus in de 60ste minuut. Het is Jaden Slory die vanaf de rechterkant de bal in de verre hoek legt. Het is de eerste kans voor Willem II in de tweede helft. In de eerste 45 minuten hebben ze er eentje gekregen. Dus wat dat betreft is het aardig effectief voor de ploeg van John Stegeman. Die weinig laten zien, weinig kunnen laten zien. Het is vooral tegenhouden voor de Tilburgers. Maar nu, na een kwartiertje in de tweede helft, komt Willem II dus wel weer langzij. Slory wordt gevonden vanaf de rechterkant. Ja, dan is er geen druk op de bal van Sagré en vindt de buitenspeler van Willem II dus de lange hoek buiten bereik van Vasilis Barkas. En staat het hier weer gelijk in Galgenwaard.
0: Ja, Pierre Simoudenge, ik zei, je bent teruggegaan naar je geboorteland.
3: Ja, want de afgelopen weken ben je te zien op televisie in de serie Welkom Terug. Een serie van Omroep Zwart is dat. Komende dinsdag is de allerlaatste aflevering te zien. Daarin worden Nederlanders met een migratieachtergrond gevolgd die terugkeren naar het land van herkomst. We zien mensen uit Suriname, naar Ghana, Marokko terugkeren. En dan is de vraag, voelen zij zich thuis? Nou, jij gaat dus terug naar je geboorteland Rwanda. Daar een fragmentje van.
4: Pierre heeft het plan ooit terug te keren naar zijn geboorteland Rwanda. Tijdens de genocide moest hij als kleine jongen vluchten en kwam hij in Nederland terecht.

0: nog maar 3 nachtjes slapen en dan vertrek ik naar mijn geboorteland. Land van mijn vader, land van mijn moeder, land van mijn voorouders. En ik kijk er heel erg naar uit.
1: Woe! 2 nachtjes slapen en dan ga ik al weg. Ik heb er heel veel zin in. De koffers zijn ingepakt en ik ben ready to go.
2: Ja, en dan land je daar op dat vliegveld.
0: Ja.
2: Hoe is dat?
0: Heel bijzonder. Een bepaalde een mix tussen... ik ben precies waar ik wil zijn. Ik heb hier naar uitgekeken, ik heb hiervan gedroomd. En ik ben hier eindelijk. Dus laat het avontuur maar beginnen. En tegelijkertijd voel ik ook in mijn binnenwereld... een bepaalde spanning die ik inmiddels wel kan verklaren... Maar ook vragen van hoe word ik hier eigenlijk in deze samenleving opgevangen? Want ik ben iemand die van buitenaf komt.
2: Ja.
0: Maar ook iemand die ooit dit land heeft moeten verlaten als vluchteling. Ja. Op zoek naar veiligheid.
2: En? Hoe ontvingen ze je?
0: Ja, welkom. Daar staan Rwandese ook onbekend. Rwanda is een land dat inmiddels veilig is.
2: Ja.
0: En dat zie je in alles.
2: Waarom ben je nooit eerder zelf teruggegaan?
0: Het voelde nooit als veilig. Ik denk dat voor mensen zoals ik... die ooit Rwanda zijn ontvlucht in die periode... op zoek naar veiligheid... dan voelt Rwanda niet vanzelfsprekend veilig. Deels door het conflict.
2: Toch nog op je hoede, dat brein eigenlijk.
0: Ja, dat zit gewoon diep in je.
2: Ja.
0: Maar ook voor mensen als ik bijvoorbeeld... Ik neem mezelf als voorbeeld... Ik kom hier in Nederland en uiteindelijk dan word ik Nederlander. Mijn nationaliteit verandert en ik ben Nederlander op papier. Maar mijn naam, mijn Rwandese naam, mijn geboorteplaats, mijn paspoort... zegt precies waar ik vandaan kom. En dan ga je daar naartoe. Maar er is ook altijd een reden waarom je afstand hebt moeten doen... van je nationaliteit op basis van je geboorte. Waarom is dat zo? En dat is een hele grote vraag waar heel veel vluchtelingen... of mensen met een vluchtelingachtergrond mee worstelen. Want je neemt afstand van je geboorteland. En dan kom je hier en dan is het opeens van... ja, maar je hebt daar niks meer. Je familie is vaak uitgemoord of leeft niet meer. En de mensen die nog wel zijn, daar heb je geen verbinding mee. Want de eerste keer dat ik terugging naar Rwanda... dat was ruim 28, 30 jaar later... Ja, en ik was een klein jongetje. Ik heb daar geen verleden om me aan vast te houden.
2: Nee.
0: Dus dat voelde ook gewoon heel erg onwetend en zoekend. Ja. Van, ja. Wat is mijn plek hier?
2: En heb je een plek gevonden? Voelde je je veilig?
0: Ja en nee. Hm. Het is heel raar. Ja en nee. En het zit hem in hele kleine dingen. Want er is geen oorlog. Er wordt niet op je geschoten, alles is veilig. De vogels fluiten, de zon schijnt. Het leven gaat door, je loopt over de markt. De mensen lachen, bieden je papaya aan, bieden je mango's aan, bieden je ananas aan. En het leven gaat verder. Maar onveiligheid zit vaak in jou. Of associaties. En het zit hem in het zien van combinaties van planten en bomen... die gelinkt zijn aan een onveilige omgeving van vroeger... Het onderbewuste brein kan geen onderscheid maken tussen wat er zich nu werkelijk afspeelt in de omgeving en wat je in je.
2: En dus bleef je lijf onrustig op zijn hoede, in zekere zin?
0: Op sommige plekken wel, ja.
2: Ja. Want jouw ouders, je vader was niet meegevlucht, je moeder wel, maar jullie zijn elkaar dus uit het oog verloren in Congo. Ook een heel groot aantal broers en zussen. Heb je nooit de neiging gehad om die te gaan opzoeken, om te zoeken of ze nog leefden, et cetera?
0: Dat is een vraag waar ik mijn jeugd altijd mee heb rondgelopen. Wat is er met hen gebeurd?
2: Ja.
0: Leven ze nog? Want je verliest elkaar in een omgeving waar het regent van kogels. En door in de chaos gaat één linksaf, de andere gaat rechtsaf. En je hoort niks meer over. En maanden later of jaren later dan vraag je... hebben jullie ooit nog aan lotgenoten? Hebben jullie ooit een vrouw gezien met 3 kinderen? Hebben jullie ooit een jongen gezien? Die ziet er zo uit. En dat zijn dingen die je vraagt. En hoe vaker of hoe langer je niks hoort... of mensen hoort van, we weten het niet... hoe aannemelijker het wordt dat zij waarschijnlijk niet leven. Dus die vragen, daar liep ik altijd mee rond. En ook altijd terug willen gaan.
2: Ja.
0: Maar door de politieke toestand... en de juridische complexe situatie van een vluchteling... of een migrant met een vluchtelingachtergrond... was het nooit vanzelfsprekend.
2: Nee, je durfde eigenlijk niet.
0: In a way.
2: Ja. En weet je nu hoe het met leven, je ouders nog leven, je broers en zussen nog?
0: Mijn beide ouders leven niet meer.
2: Okay. Heb je die nooit meer gezien dus ook?
0: Nooit meer gezien.
2: Jeetje. Nou ja, jeetje, ja. Dat is best heftig, denk ik, in een mensenleven, toch?
0: Mm. Ja. Ik denk dat dat een van de grootste verliezen dat een mens kan lijden.
2: Ja.
0: En laat staan als kind.
2: Ja. Ben je inderdaad ook teruggegaan naar je geboorteplek?
0: Ik ben ook teruggegaan naar mijn geboorteplek.
2: Stond je daar?
0: Ja.
2: Ja, jemig. Was het fijn ook om daar te zijn? Om te weten waar je geboren was?
0: Ja, het was ook heel fijn. Want ik heb altijd geweten waar ik vandaan kom. En hoe raar het ook klinkt, Rwanda is nooit een ver weg land geweest voor mij als kind. Want thuis bij mijn zus en zwager was Rwanda altijd heel dichtbij. In hun aanwezigheid, de verhalen. En hun verhalen van ja, thuis, dat deed mijn verbeelding altijd dansen. En daar zijn en dan zie ik inderdaad de plekken die ze omschreven. Of ja, de mensen. En ook gewoon, er is iets wat energetisch in een mens zit. En die altijd verbonden is aan de plek waar je geboren bent.
2: Ja.
0: En dat kwam bij mij ook tot leven. En ja. Dat was een verademing. En in het Kivumeer kunnen zwemmen. En dan gaat het kind in mij, dat iets heeft gemist in die cruciale levensfase, die gaat dat gewoon oppakken. Het zwemmen in het Kivumeer met leeftijdsgenootjes. En daar loop ik daartussen als...
2: Helend eigenlijk.
0: Superhelend.
2: Ja. Want je hebt natuurlijk die carrière uiteindelijk ook in Roemenië heb je gespeeld. En nu wil je al jouw kennis overdragen aan, aan de jeugd. De nieuwe topvoetballertjes.
3: Voetbal Dream Coach heet dat project. Waarbij niet alleen aandacht is voor het fysieke deel van de topsport, maar voor vooral het mentale deel. Mm-hmm. Ik wil even wat laten horen van hoe dat dan klinkt op de social media.
4: Druk. Presteren onder druk begint niet in een wedstrijd. Druk. Het begint in je hoofd. Druk. Daarom trainen wij anders. Druk. Focus. Druk. Discipline. Druk. Zelfvertrouwen. Druk. En winnen onder druk kan je leren. Druk.
3: Mentale druk. Hoe pak je dat dan aan bij met name jongeren?
0: Eerst kijken naar de mens, naar het kind. Kijken waar het kind vandaan komt. Naar de thuissituatie, naar de socio-economische achtergrond. Maar ook naar de historische achtergrond van het kind. Want elk kind en elk mens draagt een verhaal. En hoe beter je het verhaal van de mens begrijpt, hoe beter je kunt achterhalen van wat heeft deze persoon gemist in die cruciale levensfase. En wat heeft het wel gehad. En dat bepaalt namelijk hoe die speler of de atleet reageert op druk. Want druk onthult patronen. En patronen in het brein zijn herkenbaar, voorspelbaar. En op een gegeven moment kun je ook die persoon in zijn kracht zetten door hen of haar bewust te maken van zijn relatie met zijn eigen hersenen, lichaam en gedrag. En hoe die patronen voor hem of zijn gevormd. En hoe die persoon dat dan kan gaan omzetten in andere keuzes.
2: Ja, want om dat even concreet te maken, ik vroeg net in de perskaart welke sporter die je begeleidde je aan jezelf deed denken.
0: Mm.
2: En toen noemde je Jonathan Puzlecki, zeg ik dat goed?
0: Jonathan Puzlecki.
2: Speelt hij niet... Waar speelt hij?
0: Hij voetbalde afgelopen 5 jaar bij Sportclub Heerenveen in de jeugdopleiding.
2: Ja.
0: En hij voetbalt nu in Groningen bij GVV Rapiditas. En wat mij zo bijzonder, wat ik heel bijzonder vind aan Jonathan, het is een jongen met een briljant brein. En een mentaliteit waar ik altijd denk aan topsporters als Kobe Bryant. Als je het hebt over de Mamba mentality, dan is Jonathan een jongere belichaming daarvan. En ja, dat deed me ook denken aan de jonge atleet in mij. Soms dan, ik kan me heel goed herinneren op een zaterdag, na zijn wedstrijd belde ik Jonathan om even te checken wat we hebben getraind, de kennis die hij heeft gekregen, hoe heeft hij dat kunnen toepassen in een wedstrijdsituatie. Ja. Dus ik bel met Jonathan, hij speelde die wedstrijd tegen AZ. En hoe was de wedstrijd, Jonathan? Ja, heel erg goed. Goed, vertel, wat ging er goed? Ja, kijk, we hebben wel verloren, 6-1. Echt een pak slagen gekregen, zegt Jonathan. Maar het ging heel erg goed. Wat dan? Nou, hij stelt, ik speelde een wedstrijd in een wedstrijd. En een wedstrijd in een wedstrijd is een principe dat Jonathan en ik hebben besproken. Namelijk op het voetbalveld, voor als jeugdspeler, dan heb je eigenlijk een veilige omgeving waar je kunt experimenteren. je skills kunt trainen, maar ook uitvoeren. En vaak worden we weerhouden door een heel oermenselijk emotie, angst. En angst weerhoudt spelers vaak om een actie aan te gaan, uit angst om te falen, afgaan, dat de trainer je gaat wisselen. Dus die week had ik met Jonathan besproken, hey, we gaan ons focussen, speel een wedstrijd in een wedstrijd. Dus de wedstrijd van komende zaterdag, denk aan de speler die jij over 2 seizoenen wilt zijn. Welke skills bezit hij? Hoe reageert hij op een tegenslag? Hoe reageert hij op balverlies? En doe dat vandaag. Want dat is de snelste weg om te komen waar je wilt komen.
2: En die wedstrijd had hij gewonnen deze keer.
0: Hem had hij die wedstrijd gewonnen.
2: Wat fantastisch.
0: Maar met zijn team had hij een pak slaag gekregen.
2: Ja, wel een heel mooi verhaal.
3: Ja, op jouw YouTube-kanaal, Voetbal Dream Coach, heb je ook een serie, Deel Jouw Unspoken, waarin je mensen laat vertellen over de zaken waar ze tegenaan lopen, waar ze last van hebben. Even een fragmentje van.
0: We zijn op pad voor Deel Jouw Unspoken. Dit is een miniserie waarin we mensen uitnodigen om hun onuitgesproken obstakels en de lessen die ze eruit hebben gehad met jou te delen.
5: Als ik kijk naar de middelbare school, dat ik wel eens buiten de groep kon vallen of me gewoon niet thuis voelde tussen de mensen waar ik was en me daardoor ook wel eens eenzaam kon voelen bijvoorbeeld, omdat ik wel eens gepest werd.
0: Dit is Deel Jouw Unspoken.
6: Obstakel waar ik nog steeds mee zit is dat ik heel veel angst heb, vooral sociale angst. Als enige buitenlander eigenlijk in een klein wit dorp was er veel racisme. Ja, en nu maak ik steeds meer vrienden en van verschillende achtergronden. Nederland, Engels, internationaal, et cetera. En ik heb nu een veel positiever beeld van mensen en van de mensheid in het algemeen.
2: Ja, deel je... Sorry. Deel je Unspoken. Mm-hmm. Heb jij dat eigenlijk gedaan nu met dat boek? Heb jij nu jouw Unspoken helemaal gedeeld met ons?
0: Ik heb een groot deel van mijn Unspoken gedeeld.
2: En welk deel niet, als ik vragen mag?
0: De delen die voor mij nog ergens onveilig voelen.
2: Ja.
0: En daarin denk ik dat het mijn menselijke reis is om een manier te vinden of een weg te vinden om eerst veiligheid in mezelf te vinden, te creëren. En dat deel van mijn Unspoken ook naar buiten te delen. Ik denk dat dat de kracht is van verhalen. Soms heb je het verhaal van iemand anders nodig om je eigen stem weer terug te vinden. 2 jaar geleden maakte ik een theatervoorstelling met de titel dus Unspoken. En dat was mijn eerste grote moment eigenlijk om verhalen uit de schaduw te delen en daarmee andere mensen ook een platform te geven om erkenning te vinden.
2: Is dat eigenlijk het belangrijkste? Dat je eerlijk bent tegen jezelf over dat unspokenen?
0: Ja. Eerlijkheid naar jezelf. Radicaal eerlijk zijn. Het regent in mijn leven, punt. Wat is die regen? X, Y, Z.
2: Ja, en doorgraven.
0: Ja.
2: Nog even naar Utrecht. Richard.
7: 75ste minuut. Vrije trap voor FC Utrecht met Katlin, de doelpuntenmaker die daar in de buurt staat. Hij gaat ook de vrije trap nu nemen. 1-1 de tussenstand. Bal wordt weggekopt in het 5 meter gebied door de aanvoerder van Willem II, Hidde ter Avest. Willem II dat dus snel langs zij kwam. Na die goal van Katlin was het Slory met de snelle 1-1. Nu is het Utrecht dat natuurlijk jaagt voor het eigen thuispubliek op een nieuwe voorsprong. 2 keer gewisseld. Angel Alarcon en Per Kloosterboer zijn erin gekomen. Tactisch is er niet heel veel gewijzigd. Nu is het vanaf de rechterkant Agugil. Paast de bal dan weer het strafschopgebied in. Misschien is daar weer een moment. Jazeker is daar een moment. En het is weer Katlin die hem maakt namens de thuisploeg. Hij heeft daar niet veel tijd voor nodig. Heeft de bal heel dicht bij zich liggen en twijfelt geen moment. En met zijn linker krult Katlin de bal tegen de touwen. En staat FC Utrecht dus toch weer diep in de tweede helft op een 2-1 voorsprong. Een hele belangrijke goal, want 1-1, dat zou er toch voor zorgen dat het hier een stukje onrustiger gaat worden met al die sponsoren, supporters. Maar dit is een prima goal. Het is zijn tweede van de middag. Katlin zorgt ervoor dat FC Utrecht op 2-1 komt.
8: De Media Week Awards Radio.
2: Ja, het tweede uur natuurlijk de radio. En je hebt nog een paar leuke bloopers op de plank gehad.
3: Ja, dankzij onze luisteraars kunnen we weer laten horen wat er misging op de radio. Perstribune@omroepmax.nl, daar kun je alles naartoe mailen. Ik begin met NOS-nieuwslezer Katrien Straatman. Volgens haar heeft president Poetin sinds kort een opmerkelijke dubbelfunctie.
1: De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest.
2: Ja, niet leuk.
3: Ja, en deze week was er ook dat afschuwelijke nieuws over die vrouw in een Amerikaanse dodencel die haar doodstraf overleefde. Volgens Casper Meijer van de NOS is er nog veel meer misgegaan.
9: Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Christa Pike kreeg 2 dodelijke infecties.
3: Niet alleen injecties, maar er is ook nog infecties. Nou, hoeveel ongeluk kun je hebben? Dielke Teertstra dan, die praat over een explosieve situatie. Het gebruik van powerbanks in een vliegtuig. En het wordt uiteindelijk ook een explosief gesprek.
10: Wat zijn de gevaren van powerbanks in de lucht? Neemt de kans daarop op zo'n kortsluiting of die verhitte temperaturen, neemt die kans toe in de lucht? Of is dat gewoon toeval dat het dan gebeurt?
11: Nou, voor een gedeelte is dat toeval. Wat wel een rol speelt, is dat een vliegtuig een omgeving is waar veel trillingen plaatsvinden. En dat kan het risico ietsje vergroten.
10: We horen een sirene in de tussentijd bij u op de achtergrond. Maar hopelijk gaat alles goed daar.
3: En waar zit onze collega Fleur Wallenburg nou op te wachten?
12: Ja, ik moet natuurlijk wat zeggen. Ik zit op Sid te wachten. Maar het is 4:55. Het nieuws met Sid.
3: Ja, maar Sid zelf, ja, zit het soms ook allemaal niet mee.
13: De winnaar van Fat Bear Week is een beer die Backpack 89 heet. 98, denk ik dan, ja.
12: 89.
13: Ja, ook nog, ja. Nou goed.
3: En dan nog even naar Sven, want ja, als er 1 kokkelman over de dam is...
14: Ja. Tegelijkertijd staan we pas aan het begin, want alle gesprekken moeten nog starten.
15: Ah, dus uw boodschap is niet... De beer is niet geschoven... hoe heet het ook alweer? Voordat hij geschoten is. Ik ga het woordenboekje van spreekwoorden en gezegden nog even op.
3: Heel goed, Sven.
2: Heerlijk. Je hebt ook nog een radiomoment van de week.
3: Ja, radiomoment van de week. Ja, er was een mooie, lieve actie op Radio Veronica. DJ's Wouter van der Goes en Frank van het Hof belden met een vaste luisteraar van ze, de zieke Giovanni. En deze luisteraar heeft ME en is daardoor sinds kort aan zijn bed gekluisterd. En daardoor ook een beetje eenzaam. Nou, Wout en Frank en hun team besluiten wat voor hem te doen.
8: Het radiomoment van de week.
16: Ik ben de hele dag thuis en 17 uur op het agendas.
17: Nee, je spreekt nooit mensen ook natuurlijk.
16: Heel weinig. Alleen mijn opa. En dat is toch wel het... Mijn opa is mijn mantelzorger. Terwijl die zelf in zijn laatste levensfase zit. Opa heeft kanker. En ik spreek mijn ouders niet meer. Dus opa die komt iedere dag plichtsgetrouw rond 4 uur... Maar altijd even een kwartiertje bij mijn koffie drinken, ondanks dat het zelf wel maar niet goed met hem gaat. En voor de rest ben ik best vrij eenzaam geworden, ja. Ja, dat klopt.
17: Ach, jongen. Dus stuur even een kaartje naar Giovanni. Stuur gewoon een kaartje.
16: Ja. En of als ik niet te asociaal ben. Mensen in de voetballerij die... iets van een sjaal willen opsturen van hun club waar ze trots op zijn. Dan krijg je een heel mooi plekje, want ik ben mijn eigen voetbalmuseum begonnen. Omdat ik natuurlijk niet meer van huis af kan. En je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. En bedenk dat zelf ook eens.
3: Ja, en dan is het mooie hoe radio hartverwarmend mensen bij elkaar kan brengen. Want de afgelopen vrijdag na een paar dagen al stond te tellen op 600 kaarten voor Giovanni. En dat loopt nog steeds door, dus hartstikke goed. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
2: Dankjewel, Ron. Pierre Simonenge, heel hartelijk dank voor jouw komst naar de perstribune. We spraken je naar aanleiding van je boek Het regent, maar ik word niet nat. Heel veel succes met de jongere spelers.
0: Dankjewel.
2: Straks, en trouwens het gesprek met jou en ook met Annemieke Ruiten, terug te luisteren via onze podcast. Straks Gert van het Hof en Hugo Borst. Fijne dag.
8: De perstribune.
18: Samen Max.
8: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
19: Ja, sorry hoor, maar net was het toch 1975? Dat is toch later dan?
20: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
19: Ah, nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk. Hè?
20: Nee. ik sta open voor kritiek hoor.
21: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV uit.
20: Leuk hè, regiojournalist.
22: En op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
20: Nee!
22: Nou, en was mijn top van mijn vinger eraf.
20: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon.
8: Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
23: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
24: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: NPO Radio 1, 2 uur.
27: Gert van 't Hof en Hugo Borst.
28: Goedemiddag, een mooie sportmiddag ligt voor ons. Er zijn onder meer 4 eredivisiewedstrijden en we hebben ook de Grand Prix Formule 1 van Singapore met Max Verstappen, die start vanaf pole position. Nou, dat gaan we allemaal volgen in NOS Langs de Lijn na het NOS-journaal. Met Michiel van der Velden.
29: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Paus Leo moet geopereerd worden aan een knobbeltje op een van zijn longen. Dat heeft hij gezegd bij het zondaggebed. De operatie is deze week. Het knobbeltje werd bij een controle ontdekt en hoeft niet direct ernstig te zijn. In ongeveer 5% van de gevallen is het kanker. Bij de rest van de patiënt is het goedaardig en zijn er na een operatie geen blijvende gevolgen. Volgens het Vaticaan zal het herstel van de paus enkele weken duren. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen toen een migrantenschip donderdagnacht omsloeg voor de kust van Djibouti. Ook wordt er nog na 100 opvarenden gezocht. De boot was vanuit het Oost-Afrikaanse land onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp overleefd. Regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out-dag en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen is het bewolkt en droog en maximaal 18 graden.
28: Dan is de verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, alleen wat vertraging in de buurt van Amsterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn richting Utrecht 2 rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam West is de vertraging 10 minuten. En daardoor ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je een kwartier in de file.
30: Deze week op NPO Sterren NL, de Nederlandstalige top.

0: De NPO Luisterapp.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Vanavond.
7: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas en Ruben Kallas.
8: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
6: Vanavond 19:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
7: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
9: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
10: Geert van het Hof en Hugo Borst.
11: Goedemiddag. Ja, de herfst in de Eredivisie brengt ons vandaag vooral in de onderste regionen, met onder meer de slotfase van FC Utrecht tegen Willem II. Daar 88ste minuut is bezig. Richard van der Made, hoe gaat het?
12: 2-1, nog altijd de voorsprong. En dus zit er nog spanning in deze wedstrijd in de laatste minuten. De grote man aan de kant van FC Utrecht is tot nu toe Johan Katlin. Hij maakte beide goals en de tweede met zijn linker was een schitterende goal. Een juweeltje om in te lijsten. 2-1 dus de voorsprong voor de thuisploeg.
13: Om 14:30 begint Telstar tegen ADO Den Haag met Suze van Kleef.
14: 6-puntenwedstrijd, degradatiekraker, dat soort dingen. Er wordt hier natuurlijk ook naar die andere wedstrijd gekeken waar Richard zit. En daarna zit dus de beurt aan Telstar en ADO. Een paar opvallende dingen in de opstelling. Spits Barani van ADO, die speelt niet. Wel 3 keer voor Hongarije, deze Nations League, maar nog geen plek voor hem in de basis. Wie er wel gaat beginnen is Alec Pozzo, een Spanjaard zonder club. 3 weken geleden bij ADO werd toegevoegd aan de selectie. Eenvoudig international voor Spanje. 5 jaar geleden speelde hij tegen Litouwen. Nu dus voor ADO tegen Telstar, waar Jeff Hardeveld, de aanvoerder, op de bank is gezet. Voor het eerst bij Telstar. Ook opvallend. Dus zo direct om 14:30 gaan we beginnen.
11: En ze heeft het echt gezegd in speelronde 8, Suze van Kleef. Degradatiekraker. Nou, dat zeggen we dan ook maar direct bij Cambuur tegen PEC Zwolle, Jan-Vincent van Zuiden.
12: Ja, want als je naar de ranglijst kijkt, dan is Cambuur 14e en PEC Zwolle 16e. Nou, en als er één club toe was aan een lange interlandbreek, dan was het PEC Zwolle wel, want onthutsend speelden ze tegen Feyenoord. 7-0 kregen ze klop. En ook tegen Groningen 3-0 verloren. De spelersbus is al opgewacht. Henry van der Vecht, die moest het ontgelden bij de supporters van PEC. Die willen echt een wedstrijd zien vanmiddag waarin PEC gaat strijden voor de zegen tegen Cambuur. Ja, en die baalde juist van die interlandbreek, want die begonnen heel slecht aan het seizoen met 4 nederlagen. Maar daarna 3 keer op rij ongeslagen. Zij zitten er goed in. Bij hun is het vertrouwen. Zij hopen vanmiddag PEC Zwolle een nieuwe klap te geven.
13: Ja, dan 16:45. Dan krijgen we ook nog Excelsior tegen FC Groningen. En net gestart de Grand Prix Formule 1 van Singapore met Max Verstappen op polepositie. In het racecenter Louis Dekker.
15: Waar Verstappen bijna die plek weer verloor bij de start. Hij was beter dan in de sprintrace gisteren, maar heel erg lekker van zijn plek kwam hij niet. Leclerc zocht meteen het gat, probeerde erin te duiken, viel aan, maar Verstappen, agressief van zich afbijtend, heeft Leclerc net fel genoeg aan de kant geduwd. Allemaal keurig binnen de lijntjes. Leclerc tweede, Hamilton derde, Verstappen achtervolgd door 2 Ferraris... die qua bandenstrategie een verschillende strategie pakken. Leclerc lijkt sneller dan Verstappen, maar op dit circuit kom er maar eens voorbij.
11: Om 16:00 volgen we ook nog Oranje-Rood tegen Wimbledon in de Euro Hockey League. En we hebben natuurlijk weer een bomvol matchcenter. Langs de lijn is er tot 19:00.
13: Nou Richard, de blessuretijd is aangebroken. Utrecht-Willem II, dat wordt nog spannend.
0: Het kan, want Willem II maakte snel na de 1-0 van Katlin de gelijkmaker via Slory. Verder hebben ze eigenlijk niet zo heel veel laten zien, maar je weet het niet. Want Utrecht is natuurlijk al weken niet in grootse vorm. Het is zwaar bevochten als ze de drie punten hier in Galgenwaard over de streep trekken. Maar ze verdienen hem wel. Zeker ook op basis van strijd. Het aantal kansen, het aantal schoten op goal. Het was een stuk beter dan wat Willem II hier liet zien vanmiddag. 4 minuutjes zijn erbij gekomen. Het bord is zojuist omhoog gegaan. Daar is Alarcon zojuist ingevallen bij FC Utrecht. Vanaf de rechterkant gaat het strafschopgebied in. Ja! En dan is het beslist hier. En dan is het klaar. Het slotakkoord. Hij legt de wedstrijd hier in het slot. De Spanjaard die niet blij was dat hij op de bank moest beginnen. Maar hij zorgt nu toch voor de beslissing in dit duel. En Correa gaat langs al zijn assistenten en zijn wisselspelers. Ook hij, de geplaagde coach van FC Utrecht, zal opgelucht zijn. Als er weer eens 3 punten binnen zijn voor FC Utrecht. En dat is dus nu wel definitief in de 2e minuut van de extra tijd. John Stegeman. De trainer van Willem II, hij schudt het hoofd. Hij weet ook dat hij na vanmiddag blijft staan met 2 schamele puntjes tot nu toe. Willem II slaagt er nog niet in om een eredivisiewedstrijd te winnen. Goeie bal vanaf de linkerkant. En dan is het Alarcon die eigenlijk geen moment twijfelt. Weet dat hij die bal eventjes goed moet aannemen. Daarbinnen moet meenemen. En dan met zijn rechter schiet hij de bal hard langs Maxime de Lange. Maar de man van deze wedstrijd, dat is toch zonder twijfel de Fransman Katlin. Hij zorgde voor de 1-0 en voor de 2-1. Eentje met zijn rechtervoet en eentje met zijn linkervoet. En vooral die tweede, dat was een heerlijk doelpunt. Zeker nog even de moeite waard om terug te kijken. FC Utrecht dat nu heel dicht bij zijn tweede overwinning dus is in de Eredivisie dit seizoen. Eenmaal was het tot nu toe slechts een overwinning. Dat was bij Excelsior 1-2. Toen stond het verdedigend wat stabieler in vergelijking met de weken ervoor. Want dat is toch ook wel een groot probleem aan de kant van FC Utrecht. Dat er nog één keer gaat problemen proberen met Joris van Overeem. Voor het eerst sinds weken weer in de basis. Nog een keertje Alarcon. Die probeert het nu in de korte hoek. Maar daar zit de Belgische doelman De Lange dan goed tussen. Utrecht dat deze wedstrijd overigens begon met 2 nieuwe spelers in de basis. Oualit Agugil, die nog geen minuut speelde. En Marius Broholm, een Noors jeugdinternational. Waarvan Correa zei, hij heeft meer gevoel in zijn kleine linkerteen dan ik in mijn 2 voeten. En die Broholm, dat is wel een aardige voetballer hoor. Die kan wel iets, maar Utrecht heeft toch nog, als je het zo onderaan de streep analyseert over 90 minuten, te weinig laten zien. Het was allemaal niet groot. De kansen waren er zo af en toe eens met een schot van Sagan. Met een schot van Broholm in het begin van de tweede helft. Dani de Wit die te wild van dichtbij de bal hoog overschoot. Maar daar bleef het dan eigenlijk ook wel bij. Nu nog een vrije trap voor Willem II aan de linkerkant. Er is volop gewisseld aan beide kanten. Dit is ook een van de invallers, Sirani. Pegelt de bal nog maar weer eens het strafschopgebied in. Verheid, ook hij ingevallen bij Willem II. En dan vanuit de draai is deze bal een prooi voor Vasilis Barkas. Geen drukke middag voor hem. Rolt de bal in de laatste seconde van de extra tijd nog eens uit aan de linkerkant. En dan is daar het eindsignaal inderdaad van scheidsrechter Yannick van der Laan. 3 punten. En dat zal voelen als een enorme opluchting. Vooral voor Anthony Correa die het lastig heeft. Het is nog geen echt gelukkige combinatie. De voormalig trainer van Telstar waar hij zoveel succes had. Nu pakt hij dan toch 3 goal. 3 puntjes met 2 doelpunten van Katlin. En nog een hele mooie in de extra tijd van Alarcon. Eindstand hier dus. Utrecht Willem 2, 3-1.
11: Louis Dekker die kijkt op dit moment naar de Formule 1 race van Singapore. Dat doet hij samen met Jeroen Blekenmolen. Het gaat om een stratencircuit, Louis. En dat betekent meer dan op andere circuits dat er start echt ongelooflijk belangrijk is als je op pole position staat. Nou, die ging goed, hè, voor Verstappen.
15: In ieder geval net goed genoeg. Hij was niet briljant, maar Verstappen was scherp. En zei gisteren ook, het belangrijkste moment in de Grand Prix is toch die start, die moet ik pakken. En hij hield Leclerc net achter zich. Nou, eigenlijk was Leclerc er min of meer wel voorbij. Maar Verstappen ben je niet zomaar echt voorbij. Die gebruikt zijn ellebogen en Leclerc gaf net genoeg ruimte. Rijdt daardoor nu 2e. Hij heeft wel hetzelfde tempo. Kan niet zien of Verstappen aan het inhouden is, banden aan het sparen is of dat die Ferrari echt zo snel is. Maar Verstappen knokt met 2 Ferraris achter zich, Leclerc en Hamilton. De een op soft, de ander op medium. En de nummer 4 is de WK-leider Kimi Antonelli. Die hoeft niet zo nodig, want ja, die wordt toch wereldkampioen. Zijn rivaal, zijn teamgenoot George Russell, 15e. Helemaal achteraan gestart na een motorwissel. Verstappen aan de leiding. Het gat is niet heel groot, maar ik heb de indruk dat hij nog wel iets achter de hand heeft.
13: Ja, ik hoorde daar een stemgeluid. Ik gok dat het Jeroen Blekemolen is.
11: Ja, die wilde nog wat zeggen. Ja. Nou, ga door, Jeroen.
16: Het ziet er mooi uit. Ja, Verstappen wel heel knap, hoor. Bij die start wat ze gedaan hebben. Dat is toch wel echt uniek. Eigenlijk verliest hij de start. En dan geef je jezelf normaal verloren als coureur. Dan ga je daarna knokken. Maar nee, voor de eerste bocht had hij het alweer opgelost. Dus nou, dit is wel een teken van wat we vandaag kunnen verwachten. De overwinning die is wel in de buurt.
13: Ja, in de herkansing, dat schitterende geluid van het matchcenter. En ik weet zeker dat Ronald van Dam ook wel een scherpje heeft openstaan.
17: Zeker, ik heb naar de vier wielen ruim voor mijn neus staan. Maar ik ga het toch even over twee wielen hebben. Over de MotoGP en de Moto2 en de Moto3. Dan maar even gewoon beginnen met de Moto2 dit keer. Met Colin Feier. Ja, 3 weken geleden sleutelbeen gebroken in Oostenrijk. Geopereerd zonder enige vorm van training. Toch maar gewoon naar Indonesië. En het goed gedaan in de kwalificatie. Als 8e gekwalificeerd, maar dan bij de start massale crash met 4 rijders. We zagen David Alonso door de lucht vliegen. En helaas ook Colin Feier onderuit. Dan wordt de race geherstart. Zijn er nog maar 14 van de 22 ronden over. En uiteindelijk komt dan Colin Feier als 11e over de finish. En de Zonta van de Goorberg, 15, die pakt ook nog WK-punten mee. De race wordt gewonnen door Izan Guevara. En die heeft nu zijn achterstand op WK-leider Manuel González. Die tweede werd verkleind dan nog maar 5,5 punten. Dus dat is razendspannend. Dan de grote mannen in de MotoGP. Eindelijk weer is een overwinning voor Marco Bezzecchi. Voor het eerst sinds 31 mei toen hij Mugello won, ging het bergafwaarts met de Italiaan. Maar vandaag was hij de allersnelste in Indonesië. Hield hij Raul Fernandez, Jorge Martin, Ai Ogura, Pedro Acosta en Marc Marquez. Dat zeg ik niet zomaar achter zich. Want Marquez en Martin zijn natuurlijk verwikkeld in een titelstrijd. Martin aan de leiding nu. Maar 2 puntjes slecht voorsprong op Marc Marquez. En Bezzecchi op de 3e plek. Ja, die moet hopen op een wondertje. Wil hij nog wereldkampioen worden. Maar vandaag 4 Aprilia's op de eerste 4 plaatsen. Nog nooit gebeurd. En ook nog wel leuk, Bezzecchi. De 300ste MotoGP-overwinning voor een Italiaan. En dan maken we het nog even af met de Moto3. Maximo Giles. Dat is de naam van de nieuwe wereldkampioen in de Moto3. Zijn 10e overwinning alweer van dit seizoen in Indonesië. En voor hem is de titel binnen.

0: Ja, dat was Benson Boone.
1: Benson Boone.
0: Zeker. De stelling van Borst deze week.
2: Ja, ik zat gisteren aandachtig te kijken naar de televisie. En dan komen de wedstrijden aan je voorbij. Nou, we gaan er zo nog even op terugkomen natuurlijk bij het overzicht van gisteravond. Maar ik blijf toch hangen aan Ajax. En ik verbaas me weer over het feit dat ze thuis in de arena niet wonnen.
0: Ja.
2: Dat is zo eerder gebeurd. Ten onrechte overigens tegen PSV. Maar tegen wat kleinere ploegen, Excelsior en PEC, lukt het niet. En gisteren ter NEC, dat best aardig voor de dag kwam, lukte het ook niet. En ja, als je toch de ambitie hebt, en die spreekt Jordi Cruijff uit, om kampioen te worden, dan zul je toch om te beginnen je thuiswedstrijden moeten winnen.
0: Ja, en als je ook kijkt naar de investeringen die zijn gedaan.
2: Nou en of.
0: In de voorbije zomer.
2: Daar maakte ik me ook wel zorgen om. Ik zag Leonardo invallen. Ja, die is echt een schim van een man van 19,5 miljoen, zullen we maar zeggen. Ik had de indruk, ja, dat die jongen niet fit is en alle aannames zijn ongelukkig. Er lijkt wel iets aan de hand met die jongen. Nou is Tolu hartstikke goed, maar ja, die kan je ook niet alle wedstrijden laten spelen. Donderdag komt er ook weer een potje aan. Dus die werd gewisseld, maar ja, niet alle aankopen functioneren. Ajax doet het helemaal niet zo beroerd, hoor. Ten opzichte van vorig jaar zeker niet. Maar ja, de stelling is, Ajax heeft een thuiscomplex.
0: Goed, je kunt je reactie achterlaten op Instagram of via de NPO Luister app. De stelling van Borst van deze week. Ajax heeft een thuiscomplex. We zien graag uw reacties tegemoet. Gaan we weer even kijken in.
2: Heb jij dat ook wel eens, een thuiscomplex?
0: Het komt en het gaat.
2: Ja, en wat doe je
0: ik
2: dan?
0: Ik zit nu in de fase dat ik er geen last van heb. Maar in mijn leven heb ik wel al regelmatig een thuiscomplex gehad. Ja,
2: dan bleef je wat langer weg.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Maar goed, maar
0: de vraag stellen is hem ook voor jezelf beantwoorden.
2: Ik heb er zelden last van. Ik ben het liefste thuis.
0: Oh ja.
2: En okay. Dan zit het op de bank en het zept.
0: Heel goed. Ja, dat is ook een belangrijk. En dat blijft ook zo met de teruglopen in televisie kijken. Jij blijft nog een.
2: Ik ben de ouderwetse lineaire kijker, maar tegenwoordig heb ik wel het terugkijken ontdekt. Dus ik maak vorderingen.
0: Laten we eens kijken hoe het gaat met Max Verstappen bij de Formule 1 Grand Prix race in Singapore. Slaagt hij erin om zijn voorsprong op Leclerc te handhaven, Louis?
3: Voor ik antwoord geef, jullie weten dat Verstappen ook een complex heeft waar hij vandaag mee gaat afrekenen.
0: Nou ja, hij heeft daar nog nooit gewonnen, hè?
3: Precies, scherp. Ja, het Singapore-complex. En dat was een mooi moment gisteren. Hij won de sprintrace. Kreeg toen de felicitaties van, goh, eindelijk, je hebt hier nu ook gewonnen. En toen gaf hij een echt Verstappen antwoord. Hij zei, vandaag telt niet. Het gaat om de zondag. Die Grand Prix, die wil ik winnen. En hij is op koers. Het is allemaal nog niet overtuigend in de zin van seconde voorsprong. Want ja, hij heeft gewoon Leclerc aan een touwtje hangen. En Hamilton zit daar wat verder achter in de tweede Ferrari. De bedreiging van Verstappen vandaag is rood en komt uit Italië. Leclerc en Hamilton, Antonelli vierde. Maar Verstappen lijkt het onder controle te hebben.
4: Ja, er was even een virtual safety car ondertussen. Waarbij je kan kiezen om naar binnen te gaan. Want dan rijden de auto's wat langzamer. Kost een pitstop minder tijd. Nou ja, goed, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Iedereen koos ervoor om door te rijden. En dat is ook wel bepalend, want nu ligt iedereen nog gelijk. Het is wel Verstappen die ontzettend hard zijn best aan het doen is om die overwinning te pakken. En als Verstappen zijn best doet, ja, dan weten we eigenlijk wel waar het heen gaat meestal.
5: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
6: Bij de tweede paal gaat hij erin.
7: De Eredivisie.
8: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
7: Alle wedstrijden van gisteravond.
8: Wat een zeldzame ontknoping.
0: Ja, de voetbalzaterdag begon al om 16:30 met Go Ahead Eagles tegen Sparta. En dat werd een doelpuntrijke wedstrijd.
9: Dat klopt. Go Ahead Eagles is op gelijke hoogte gekomen. Go Ahead Eagles op een 2-1 voorsprong. Daar is dan nu vervolgens de 2-2. 3-2 is het. 3-3.
0: Go Ahead tegen Sparta eindigt uiteindelijk in 3-3. Hugo, jouw club, Sparta. Twee keer een doelpunt van Zonneveld. Eén keer aan de goede kant, één keer aan de verkeerde kant. Maar ik vind het wel een ontzettend fijne speler om naar te kijken.
2: Heerlijk.
0: Ja,
2: heerlijk.
0: En het wat een leuke geweldige aankoop geweest.
2: Ja, zeker. En die komt dan van Telstar, waar hij het eigenlijk helemaal niet zo goed doet. Uit amateurvoetbal, hè, Quick Boys. En hij is los. Het is een beetje een appie-happie-spits. Om nou te zeggen, het ziet er gestroomlijnd en gelikt uit. Nee, het gaat als de brandweer. Hij maakt heel veel, zoals ze dan zeggen, vuile meters. Knapt heel veel voor zijn ploeggenoten op. Maar hij maakt ook prachtige doelpunten. Ook die van gisteren, die eerste goal. In het goede doel, zullen we maar zeggen. Ja, dat was iets tussen een omhaal en een volley in. Prachtige actie voorbereidend van Babadi. En
0: Sparta moet hem dankbaar zijn.
2: Nou, zeker. Want Sparta heeft heel veel goals tegen. Dus dat betekent dat je er ook heel veel voor moet maken. Maar ja, had hij gisteren in de laatste minuut een balletje opzij geschoven bij 3-3. Die had hij zo kunnen intikken. Die kreeg hij niet van invallen Kostic. Dan had hij een gedeeld topscorer geweest van de Eredivisie.
0: Zeker.
2: Nee, Sparta hangt erg aan deze spits die...

0: maken. Maar ja, had hij gisteren in de laatste minuut een balletje opzij geschoven bij 3-3. Die had hij zo kunnen intikken. Die kreeg hij niet van invallen Kostic. Dan had hij een gedeeld topscorer geweest van de Eredivisie.
1: Zeker.
0: Nee, Sparta hangt erg aan deze spits die... tot voorheen. Nou, niet zo hoog in de scoutingslijsten.
1: En het was even de vraag of met het vertrek van Lauritsen Sparta erin zou slagen om ook weer een fatsoenlijk goede spits te
0: krijgen. Hij vervangt hem, sterker nog, hij is actiever. Want Lauritsen die liep niet zo hard waar het gaat om mee verdedigen. En het is zo'n speler waar je aan kunt optrekken. Die gooit een energie in de wedstrijd. Ja, dat is gunstig. Het was een hele leuke wedstrijd. Niet zo'n heel goede wedstrijd, maar 3-3. Ja, dan hebben de mensen die ernaar keken de meeste lol gehad.
1: Ja, de neutrale kijker heeft plezier gehad. Dan gaan we naar Feyenoord AZ. Het was een opmaat naar de 6:15 wedstrijd. Die wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead. Feyenoord AZ was een wedstrijd tussen de bovenste twee, waar Feyenoord als beste uit de startblokken schoot.
2: Nacho Ferry, ongelukkig moment voor Wouter Goes, kopte de bal tegen de spits aan. De bal stuiterde richting het AZ-doel, spits eerder bij de bal en die bleef ijzig kalm.
1: Ja, Feyenoord snel op een voorsprong, maar vlak voor rust gaat het achterin even mis bij de Rotterdammers.
2: Het is een mooi potje, maar het is een wat rustigere fase in de wedstrijd. Oh, de speelbal te kort en is dit dan een penalty? Ja!
1: Ja, nee, toch niet. Nou, Makkeli wordt naar het scherm geroepen en heeft veel tijd nodig.
2: Als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious en had de VAR zich niet op de lijn moeten melden. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet zien. Dus lekker VAR. Hier staat Makkeli dan. Dit gaat nog tot kerst duren.
1: Uiteindelijk is het geen penalty en Feyenoord maakt later ook nog de 2-0 en wint daarmee de wedstrijd. Bij AZ wil trainer Leroy Echtold, vond ik mooi, het liever niet meer hebben over dat ene moment.
3: Nee, daar gaan we niet over hebben.
4: Helemaal niet?
3: Nee, ik niet.
4: Max Meerdink stond hier net, die zei het was een penalty.
3: Ja, nou, Max kan het gewoon zeggen als hij dat wil.
4: Jij zegt het nog steeds niet.
3: Nee, ik heb er geen zin in.
1: De KNVB reageerde wel kort, we hebben ze even gebeld. En zij geven aan, we kunnen niet beoordelen of Makkeli de beschikking had over alle beelden. Dat is naar aanleiding van de opmerking van Meerdink. Die zegt van ja, de scheidsrechter heeft niet... Alle fragmenten kunnen zien.
0: Ja, dat kwam er een beetje uit gisteravond, dat hij dat inderdaad niet had gezien. Want inmiddels hebben wij een beeld gezien waarbij er evident contact is tussen keeper en Meerdink. Op basis daarvan, ik vraag me af of hij dat op die topsnelheid heeft gezien, de scheidsrechter. Het leek wel een strafschop. Al vind ik altijd als een speler richting hoekvlag gaat, heb ik altijd een beetje moeite mee als er dan een penalty wordt gegeven. Maar er was contact, dat was minimaal. Ernst, de doelman van Feyenoord, die zei, ik heb niks gevoeld. Hij leek me echt oprecht. Dit is eigenlijk, als een scheidsrechter fluit, dan moet de VAR, als hij niet over de goede beelden beschikt, en hij moet natuurlijk op de tijd letten, dan moet hij er vanaf blijven. Als hij eraan zit en je kunt constateren dat er contact is, ja, dan moet je terugkomen op je besluit. Ja,
1: maar scheidsrechter Van Meenen zei vanmorgen bij ESPN dat de val niet is veroorzaakt door het contact. En dat de interpretatie is van de VAR. En op basis daarvan heeft de scheidsrechter dan gezegd, ja, op het moment dat je dan al bezig bent met de val en het contact daar geen rol in speelt, dan sta je in je recht om te zeggen, dan is het geen strafschop.
0: Vind jij het ook niet ingewikkeld worden?
1: Ja,
0: want als jij dat nu zegt, dan geloof ik dat meteen. En ja, dan klopt dat weer. Dus als inderdaad zo is dat er contact is, maar je gaat al horizontaal naar het veld dus, dan telt het niet. Oké, ja, dan...
1: Nou ja, je kunt hier eindeloos lang over blijven filosoferen.
0: Ja, we hadden het ooit in het leven geroepen om echte grote fouten te voorkomen. Dit is geen echte grote fout. Hè.
1: Hij niemand had een vraag gesteld als de bal op de stip was gegaan.
0: Nee. Dus hier maakt de VAR een foutje. Maar ik hou me er altijd wel aan vast. Aan het eind van het jaar gaan we altijd optellen en aftrekken. En dan zien we dat de VAR 120 keer op de lijn kwam. Dat heeft hij 8 keer verkeerd gedaan, voor de rest goed. Dus we moeten dan maar denken, Meerdink voorop, AZ voorop. Volgende keer zit het jullie wel mee.
1: Gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat is Ajax tegen NEC om 9:00 gisteravond in de arena. En bij Ajax is er één iemand van wie je weet, die scoort wel en snel ook na 7 minuten al.
5: Het is Tolu, de publiekslieveling hier bij Ajax in Amsterdam, die de ploeg van Michel al op 1-0 kopt.
1: 1-0 Ajax, 10 minuten later wordt het al 1-1 via een penalty.
5: Sherry.

0: met een hele korte aanloop. En hij schiet de bal onberispelijk achter de keeper van Ajax. En zo is het 1-1.
1: En dat werd ook de einduitslag. Ajax verspeelt weer punten. Ditmaal dus een gelijkspel tegen NEC. Nou ja, je hebt er al de stelling van gemaakt, ja. Hugo. Ajax heeft een thuiscomplex. Overigens, jij zei, Ajax doet het wel beter dan vorig seizoen. Ik zat net dat nog even na te kijken. Mm-hmm. Vorig seizoen hadden ze wel na een kwart competitie 1 punt meer.
2: Oh, nou, het is goed dat je me corrigeert, want de statistieken liegen in dit geval niet. Maar voor mijn gevoel is Ajax voetballend wat verder, beter. Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja. Maar goed, desondanks een thuiscomplex, daar kunt u dus nog op reageren. Nou, dan hebben we ook nog Fortuna Twente. Dat begon om 8:00 en eindigde in een 1-1 gelijkspel. De stand: Feyenoord is de nieuwe koploper van de Eredivisie. Na de overwinning op AZ 20 punten hebben de Rotterdammers PSV en AZ volgen op 1 puntje. Twente moet na het gelijke spel tegen Fortuna een gaatje laten en heeft er 17. Nou, vandaag dus 3 wedstrijden, eentje al gehad. Om 2:30 Telstar ADO, om 2:30 PEC Cambuur en om 4:15 is het Excelsior tegen FC Groningen. Dat is een duel der middenmotors.
3: Ja. NPO Radio 1.
1: Dan gaan we naar Michiel van der Velden met de hoofdpunten van het nieuws.
4: Bij een zwaar busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. En ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land, bij de stad Izmir. In Nepal zijn 5 mensen vermist na een overstroming. Bijna 50 mensen konden worden gered. Door de overstroming zijn 12 huizen en 2 bruggen verwoest. Mensen die verderop langs de overstroomde rivier wonen krijgen het advies om een veilige plek op te zoeken. Paus Leo wordt deze week geopereerd aan een knobbeltje op een van zijn longen. Volgens het Vaticaan moet hij daar enkele weken van herstellen. De 71-jarige paus maakte de operatie bekend bij het zondaggebed. Liefhebbers van de metro in New York konden deze week afgedankte stukken kopen op de rommelmarkt. Het vervoerbedrijf organiseert ieder jaar een verkoop waarop spullen als stationsborden, vuilnisbakken en stoeltjes worden verkocht. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Een wegwijzer kostte $500 en voor 3 stoeltjes werd $1000 betaald.
1: Hoe is het op de weg, Helene Geest?
5: Nou, het valt over het algemeen erg mee met de drukte. Maar bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht richting knooppunt Amstel. Dat levert vooral file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer. De vertraging is een kwartier. En verder is het wat drukker op de A12 Duitse grens Arnhem. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Beek en Duiven.
3: NPO Radio 1.
1: Collega Henry Schut is ziek. We wensen hem vanaf deze plek beterschap. Maar ik begrijp dat Henry jou altijd om 2:30 vraagt of je er een beetje zin in hebt.
2: Dat is zijn voorzetje inderdaad. En ik heb er zeker zin in. Kijk, gisteren waren natuurlijk de mastodonten, de giganten aan de slag. Vrijdagavond al PSV. Maar ik vind de degradatiestrijd ook wat hartstikke interessant. En je kunt rustig zeggen, en nu gaan we schakelen naar Suze van Kleef. Telstar ADO is er zo een, hè?
6: Absoluut, ja. Nummer 14 tegen de nummer 17. De ranglijst die ligt niet. Twee ploegen die natuurlijk van tevoren ook wel door de kenners zijn opgeschreven als mogelijke degradatiekandidaten. En dat laten ze in de eerste 8 speelrondes van dit seizoen ook zien. Nu vandaag dus tegen elkaar. Telstar in het wit tegen ADO in het zwart. En de hoop is hier wel dat het niet zo'n schaakwedstrijd wordt. Want dit zijn twee ploegen die moeite hebben met scoren. Telstar maakte er pas 5. En de topscorer is Ronald Koeman junior. En die staat in het doel. Dus dat zegt genoeg over het gebrek aan aanvallende stootkracht. Des te opvallender ook dat Jeff Hardeveld niet speelt vandaag. Die aanvallende linksback in het 5-3-2 of 3-5-2 systeem dat Telstar toch vaak speelt. De trainer zegt van tevoren, ja, ik doe iets anders. Ik ga 4-3-3 spelen. En dus kies ik voor Marvin Peersman. Maar ja, wel 6 goals en 9 assists vorig jaar, Jeff Hardeveld. Dus als je doelpunten nodig hebt, dan zou je toch denken, dan stel je hem op. Is niet gebeurd. De trainer heeft anders besloten. En dus voor het eerst staat hij niet in de basis sinds zijn komst naar Telstar. Geen aanvoerder Hardeveld dus dit keer. Telstar voor het eerst nu in de 16 van ADO. Seedorf die probeert met een schot uit de draai en houdt daar een hoekschop aan over. Ook de eerste hoekschop van de wedstrijd als we 2 minuten onderweg zijn. Voor het eerst dat deze twee ploegen op het hoogste niveau tegen elkaar spelen sinds 1978. Daarna was het altijd op het KKD eerste divisie niveau. En nu zijn ze dus terug op het hoogste niveau. Hoekschop draait in richting tweede paal. Het kopduel wordt gewonnen door ADO. Maar er wordt al gefloten door de scheidsrechter, door Erwin Blank, voor een overtreding. Een aanvallende overtreding. En dus is er een vrije trap voor ADO gegeven. 5 punten uit 7 wedstrijden haalde Telstar tot nu toe. En ADO, ja, die bevindt zich al onder de degradatiestreep. Staat 17e met maar 2 punten. Er werd dus nog niet gewonnen door de Hagenese. Het is een clash tussen twee ploegen die punten heel, heel hard nodig hebben. En Telstar die wil ook wel een keer winnen in eigen huis. Want dat is dit seizoen ook nog niet voorgekomen. ADO speelt de bal rond achterin in de verdediging. Probeert op te bouwen. Maar dat gaat niet volledig succesvol. Bal gaat over de zijlijn. Jensen Abiel probeert een aanvaller in te spelen. Dat lukt niet. Hij houdt wel een ingooi over op zijn eigen helft. Als we 3 minuten aan het voetballen hier zijn. Vooral op de helft voorlopig van ADO Den Haag is er nog niet gescoord. Dus 0-0.
1: Minuut of 4 zijn ze bezig bij PEC tegen Cambuur. Jan Vincent.
7: Ja, ook hier nog 0-0 en veel elementen van het verslag van Suze. Kun je ook hier toepassen, want PEC Zwolle won dit seizoen ook nog niet thuis in eigen huis. Sterker nog maar 1 doelpunt gemaakt voor eigen publiek. Hier is een kans voor Cambuur aanstaande als Maartens net te laat komt. Eerste kansje voor Cambuur. Aan de andere kant al een schrikmoment voor de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Die wilde de bal uitverdedigen, maar schoot een pardoes tegen Koen Costons aan. Dat is de spits van PEC. En die bal wapperde maar net naast of over het doel. Dat was echt een schrikmoment voor de keeper van Cambuur. Beide ploegen dus al een keer in de buurt geweest van een doelpunt. De trainers die kennen elkaar goed. Want een paar jaar geleden toen was Dick Schreuder hier de trainer bij PEC Zwolle. Toen had hij 2 assistenten. Johan Plat was er een van. Die is nu trainer van Cambuur. En Henry van der Vecht, dat was een andere assistent. En die staat nu aan het roer bij PEC Zwolle. Dat in de aanval is met Mbayo. Een van de vleugelaanvallers. Gaat de bal via Sommer naar Sissoko. Dat is de andere vleugelaanvaller. Voorzet richting Costons. Goede redding, zegt van Jansen. Via de lat gaat die bal eruit. Wat een krachtige kopbal van Koen Costons. En dan zit Jansen er heel goed bij. Zo net kwam hij dus goed weg. En nu pakt hij hem uitstekend door deze kopbal. Op de scherpe voorzet van Sissoko. Prachtige kop, maar ook schitterend gered. Via de lat die bal eruit. Nou, wat een lekker begin, zeg. Van PEC tegen Cambuur. 2 ploegen die graag op de aanval voetballen en kansen willen creëren. En daar hebben we er dus in de eerste paar minuten al een paar van gezien. En wat een mooie kopbal was dat van Koen Costons. Inmiddels heeft Cambuur de bal achterin met Billy van Duyl. De huurling van AZ die speelt in op El Arguiwi. De topscorer van Cambuur, aanvallende middenvelder. Hij maakte er al 4, maar hij staat vandaag in de spits bij de Leeuwarders. Dat is een probeersel van de technische staf van Cambuur, die nog niet echt tevreden waren over de spitsen tot nu toe. Binder en Boehoe Danen. En dus mag El Arguiwi het een keer proberen. Nu wordt hij weer vrijgespeeld. El Arguiwi met een goede bal richting de kruising. Maar de bal gaat over. En bovendien stond hij ook buitenspel. Dus als het een doelpunt was geweest, dan had hij niet geteld. Lekker begin bij PEC Cambuur. Na 6 minuten nog wel 0-0.
2: In het racecenter zitten 2 mannen, 2 kleine jongens naast elkaar. En ze hebben posters opgehangen. Wie staan er op die posters, jongens?
8: Nou, we kijken gewoon ook naar een scherm waar we naar jullie zitten te kijken, hoor. Dus dat
2: ja, maar die posters, wat is jouw all-time favorite?
8: Moet het Formule 1 zijn of mag het ook muziek zijn?
2: Ja, nee,
8: zijn?
2: Formule 1.
8: Ja, dan komen we toch helaas bij Nelson Piquet senior uit.
2: Hoezo helaas?
8: Ja, die heeft niet zo'n goede naam door alle rare dingen die hij later in zijn leven heeft gedaan.
2: Oh.
8: Ja. Dus eigenlijk schaam ik me daar een beetje voor. Maar ja, ik was ooit lid van de fanclub. Dus daar gaan we niet over liegen.
2: En Jeroen?
9: Nou, dat is wel trouwens de schoonvader van Max Verstappen. Dus,
8: waarom?
9: Nee, Ayrton Senna, overduidelijk. Wat een held was dat.
2: Goed. Nu kijken jullie naar een race. En heeft dat een beetje niveau? Zouden de mannen op een poster kunnen eindigen ooit?
8: Ik voelde hem aankomen. Nou, wij kijken vooral naar een race waar we elkaar aan zitten te kijken van, goh, het zou best leuk zijn als er eens wat ging gebeuren. Want dit is een soort afwijkende nachtversie van Monaco. Als je vooraan rijdt, dan rij je vooraan tot je een ons weegt. Inhalen is lastig. Er gebeurt weinig, maar Hamilton is de eerste geweest die een pitstop heeft gemaakt. En dan verlies je even veel terrein. Maar in de toekomst, de komende minuten moet dat natuurlijk een aanval worden. Een strategische keuze van Hamilton die terug is gevallen naar de 6e plek. De rest moet nog naar binnen. In een race waarvan wij denk ik allebei denken, het kan wel een incidentje gebruiken. Welke coureur gaat als eerste de muur in? Ik gok Lance Stroll.
9: Ja, en ik vraag me af of Verstappen ook misschien wel op schaken zit of zo. Want het is niet normaal. Hij zit gewoon te wachten, te kijken, te rekenen. Hij heeft het volgens mij compleet onder controle. Grote voorsprong. En kan eigenlijk zijn eigen lot bepalen. Dat is belangrijk. Met strategie ga je één stop maken. Dat is eigenlijk op een Grand Prix van Singapore vrij duidelijk. Maar ja, er kan die safety car komen. Er kan van alles gebeuren. Maar hij is volgens mij redelijk
2: safe. Mannen, mogen jullie verklappen hoe groot die voorsprong is op Leclerc?
8: Die voorsprong die zal toch wel richting...

0: richting de 6-7 seconden gaan nu.
1: Oké. Interessant. In het matchcenter zit Ronald van Dam. Waar kijk je naar?
2: Nou, drie dingen vooraf. Clear and obvious mistakes. Als we dat nou gewoon vasthouden, is er nooit iets aan de hand. Thuiscomplex. Wij hebben net de keuken lekker opgeknapt. Kan ik ook iedereen aanraden. Likje
1: en
2: verf,
1: poster.
2: De vloer raar gedaan. Dus dat is ook helemaal top. En ik had poster thuis van Ronnie Patterson.
1: Oh, ja.
2: In die befaamde Lotus met die John Player Special livery.
1: En hoe is die geëindigd, Ronnie Patterson?
2: Ja, daar is niet helaas goed mee afgelopen. Verongelukt in de Formule 1. Ja. Dus ja. Ik was bij twee wielen. Ik blijf bij twee wielen, maar nu halen we de motoren weg. We gaan naar het WK Gravel rijden. Ja, gisteren de mooie overwinning van Marianne Vos bij de vrouwen. Vanochtend in onze vroege uren waren de mannen aan de beurt. En dat leverde een overwinning op voor Magnus Bakklaris. Een Deen die ooit nog eens meedeed aan de ronde van Midden-Nederland als profielrenner. Jonge profielrenner in 2017, maar de laatste jaren vooral bezig met gravelbiking. En hij deed het goed. Zij bleef de Belg Florian Vermeers, Conor Swift, de Brits en Mats Woerts-Smit. Een Deen in een groepje wat vooraan zat, was hij de snelste. Dus hij pakt het goud. En de beste Nederlander was Peter Schulting, Down Under. Dan gaan we naar Lorena Wiebes. We weten dat hij altijd heel rap is. Nou, dat was ze al twee dagen achter elkaar in de ronde van Changming in China. Maar ook de derde etappe heeft ze in de sprint gewonnen. Aangetrokken door Lisa van Bella, haar teamgenoot bij SD Works. En nu gaat ze zich richten op het WK baanwielrennen, wat komende woensdag gaat beginnen. En we sluiten af op de BMX. Want daar hebben we natuurlijk Laura Smulders. Die boekte haar 31ste wereldbekerzege. Alweer. Deed ze ook in China, in Zhangjiakou. Hele goede start. Niemand zag haar bij wijze van spreken meer terug. Bethany Shriver, de wereldkampioen uit Groot-Brittannië, werd tweede. En Thea Reavers in Australië, werd derde. En de jonge Renske van Zandvoort, ja, die komt eraan hoor. 22 jaar, wereldkampioen tot 23 jaar. Die werd daar achtste. Dus een mooie dag voor Laura Smulders.

0: Two Door Cinema Club met Undercover Martin.
1: Suze, Telstar, ADO Den Haag.
2: Beetje rommelige openingsfase tussen deze twee ploegen. Eén kansje gezien voor Telstar. Nu kan er een nieuwe komen. Want dat is een prima paas van Rui Mendes. En dan wordt, ja, daar wordt iemand onderuit geschoffeld. En is dat dan...

0: rode kaart. Want is het dan een doorgebroken speler? Ja, zegt Erwin Blank. En zo staat ADO Den Haag dus na 12 minuten met 10 man doordat de doorgebroken speler onderuit wordt gehaald.
1: Laat hem toch lopen.
0: Ja, dat zou je denken, hè? Even kijken hoe dit nou ging. Doorkoppen is eigenlijk van ADO Den Haag zelf. Dan een foute inspeelpaas van verdediger Mulder. En dan wordt Owusu wordt diep gestuurd. En dan, ja, het is een beetje pootje haken. Het is niet met heel veel overtuiging deze overtreding. Maar ja, het is een beetje struikelen. En scheidsrechter Erwin Blank die besluit dus de rode kaart te trekken op die overtreding op Owusu. Die was doorgebroken. Maar ja, echt een harde overtreding is het niet. Maar het is wel een doorgebroken speler. En daarom moet Milan Hokke dus naar de kant. En de VAR die grijpt ook niet meer in. En het enige wat rest voor ADO is dus door te gaan met 10 man. En mag Telstar een vrije trap gaan nemen. Want het was wel buiten de 16 deze overtreding. Dus van Milan Hokke van ADO Den Haag. En dat betekent dat de linksback dus naar de kant moet. Naar de kleedkamer mag gaan douchen. En Telstar dus met een man meer door kan deze wedstrijd. Na 13,5 minuut staan een hoop mensen klaar voor die vrije trap voor Telstar. Soualia onder. Onder andere prima linkerbeen. Een van de meest opvallende spelers van Telstar. De Franse verdediger die overkwam vanaf het derde niveau. De vrije trap wordt genomen en gaat er ook direct in. En het is Owusu, de man die zojuist onderuit gehaald werd. Van wie een scoringskans opgenomen werd. Die het nu gewoon dan maar zelf doet. Hij grijpt deze kans. Een vrije trap die hij binnenschiet. En zo is het na 14 minuten dus 1-0 voor Telstar. Dat, nou ja, toch na deze 14 minuten in een zetel zit. 1-0 voor. En met 11 tegen 10 in deze degradatiewedstrijd. Ja.
2: Wat zou jij vinden van de spelregel? Nu gaat die bal erin. Ja. Nou krijgt die, mag die speler weer terug het veld in met geel.
0: Heel leuk. Afschuwelijk. Want we hebben de hele tijd al discussies over allerlei spelregels. Misschien moeten we eerst proberen om de huidige spelregels een beetje goed toe te passen. Hij legt hem er wel lekker in, die vrije trap, hè?
2: Fantastische
0: zo, lekker binnenkant
2: voet. Hij lijkt niet geleden te hebben onder die valpartij. Een medereden, vind ik, om die andere jongen weer het veld in te laten.
0: Ja, nou ja, zoals ik al zei, het was niet echt een harde overtraining. Het was vooral struikelen. Maar hij gaat er enorm goed mee om.
2: Maar bedankt voor je uitgesproken mening.
0: Wat vind jij ervan dan?
2: Ja. Nee, ik vind dat hij er weer in zou mogen.
0: Ja.
2: Nee, want het is een straf omdat je iemand de score belet. Die bal gaat er dan alsnog in. Nou, dan mag hij weer terug met een gele kaart.
0: Nee, maar dan kan je het altijd gaan proberen. Want dan denk je, ja, die vrije trap op 20, 25 meter. Wie schiet die er dan in? Toch? Ik bedoel, die wordt er niet vaak zo ingeschoten.
2: Nou, we gaan dus altijd andere experts vragen. Bijvoorbeeld Jan Vincent van Zuiden.
0: Leuk voor een vraag volgende week.
3: Ik vind het ook geen goede regel. Gewoon, ja, overtreding is overtreding. Rood is rood, klaar. En dan moet je met 10 man verder. Dat lijkt mij prima.
4: Maar het was wel de meest onhandige rode kaart van dit seizoen, hoor. Want het was ook niet zo dat hij hem echt ondersteboven schoffelde. Het was een beetje per ongeluk.
3: Ik heb er geen beelden van gezien, maar op voorhand zeg ik niet invoeren deze regel. Maar goed.
2: Oh, jij kijkt naar een andere wedstrijd, Jan Vincent.
3: Pek Cambuur zit ik naar te kijken. Ja, 16 minuten onderweg, nog 0-0. En Pek is uitstekend begonnen. Hij heeft echt al twee grote kansen gekregen. Ik zei al, die kopbal via Jansen en de lat van Costons. En daarna kreeg Oosting ook een hele grote kans. De aanvallende middenvelder van Pek. Maar daar was weer een redding van Thijs Jansen. Ja, die zijn foutje van de eerste minuten dus al goed heeft gemaakt. Met twee goede reddingen. Ja, dat foutje. Daar kwam hij dus ook goed weg. Die bal ging er uiteindelijk niet in. Maar Jansen tot nu toe de man van de wedstrijd. Bij Pek tegen Cambuur 0-0. Dus doelpunt bij Suze.
0: 1-1. En het is Yannick Eduardo die bal snoeihard binnenschiet. Voor ADO Den Haag. Wat een doelpunt van de aanvaller van ADO Den Haag. Die weggestuurd wordt aan de linkerkant. Met grote passen de 16 binnenkomt. En dan met links snoeihard afrond en Ronald Koeman kansloos laat. En zo staat het dus na 16 minuten 1-1 in deze wedstrijd. Waarin genoeg gebeurt. Snelle aanval van ADO gaat over. Alleen keeper speelt Matthijs Sin in. Als ik het goed zie, die vervolgens prima doortikt naar aanvaller Eduardo. Yannick Eduardo, die dus heel hard binnen schiet. Er wordt nog geappelleerd voor buitenspel door Telstar, maar volgens mij was dat niet het geval. En dat klopt. Er mag gewoon worden afgetrapt. En zo staat het dus heel snel weer 1-1 hier.
4: Jan Vincent, Pek tegen Cambuur.
3: 0-0 nog hier dus na 18 minuten. Cambuur heeft zojuist de bal verspeeld aan PEC. Ja, Cambuur komt er nog niet echt lekker in het begin van deze wedstrijd. Waar de zon uitbundig is gaan schijnen. Het is heel wisselvallig weer, want tijdens de warming-up kwamen de poncho's op de tribunes allemaal tevoorschijn. Want dan kwam het met bakken naar beneden. En nu weer een stralende zon in Zwolle. Bij die wedstrijd tussen de nummers 15 en 16, Cambuur en PEC. Waar PEC het balbezit heeft met Oosting op de middenlijn. Wordt fel onder druk gezet door Van Duyl. Te fel, zegt scheidsrechter Van der Eijk. En dus krijgt PEC een vrije trap net op de eigen helft nog. En moet Cambuur dus weer in de achteruit. Is het Aartsen met het korte tikje op Graves. En Graves naar Viergever. En Viergever naar Floranus. Dan hebben we alle verdedigers van PEC in één adem genoemd. Nu verspeelt PEC de bal. Heeft Cambuur hun te pakken op de helft van PEC. Gaat het richting het doel via Fabian Kwam. De man die een week of drie geleden scoorde tegen ADO zijn eerste goal. Voor Cambuur in de Eredivisie. Nu moet hij achter de bal aanlopen. Want PEC speelt hem terug naar Schendelaar. De keeper komt met een lange bal richting Kostons. Die vecht dan een duel uit met Bouf. De verdediger van Cambuur die wint dat uiteindelijk. Die wordt wel weer onder druk gezet. Moet hij snel terugspelen naar Thijs Jansen. Doen ze goed, Billy van Duyl. Oh, risicovol daar met Kostons in zijn buurt. Maar het loopt goed af. En dus kan Cambuur door met Mathieu Maartens. Speelt hem door naar Apkakou. En dan gaat die bal door naar Boua. Allemaal nieuwe spelers in het elftal van Cambuur die deze zomer overkwamen. En Van Duyl is er daar ook een van, dus die wordt gehuurd van AZ. Die heeft nu de bal op de middenlijn. Centrale verdediger begint te wijzen. Er moet wat beweging komen, maar iedereen bij Cambuur staat stil. En dan maar een tikje naar Nicky Soeren, de international van Curaçao. Die een paar keer mocht meedoen bij het elftal van Dick Advocaat de afgelopen weken. In die Nations League, waarin Curaçao zich knap plaatste voor de kwartfinales daar op dat deel van de wereld. Het is nu Billy van Duyl die hem aangespeeld krijgt van Jansen. Jansen, die keeper van Cambuur, krijgt hem weer terug. En zo is Cambuur even heel zorgvuldig met het balbezit. Nemen ze geen risico. Wordt nu Bouf aangespeeld. Centrale verdediger steekt de middenlijn over. Wordt onder druk gezet door Kostons. Dan door naar Boua. Dan loopt Bouf zelf door. Maar die krijgt hem niet goed onder controle via Floranus. De bal terug naar Schendelaar. Het is een beetje een rustigere fase naar die eerste 15 minuten waarin we veel kansen hebben gezien. Nu even wat rustiger bij PEC Cambuur. En gescoord is er dus nog niet. 0-0.
4: We gaan naar Louis en Jeroen. Die kijken naar de Grand Prix Formule 1 van Singapore op het stratencircuit. De voorsprong van Max Verstappen is groot, hè?
1: Ja, dat komt wel omdat de rest, het grote deel van de rest al naar binnen is geweest. Hamilton als eerste, Leclerc ook. Ferrari krijgt het dan ook nog even voor elkaar dat die coureurs elkaar bijna in de wielen rijden. In ieder geval in de weg zitten. Doordat ze precies op hetzelfde moment eigenlijk weer op de baan terechtkomen. Achter elkaar, bijna naast elkaar. En dus horen we Hamilton mopperen op de boordradio. Dit kost ons seconden per ronde. Ja, dit gebeurt altijd bij Ferrari. En dat is natuurlijk goed nieuws voor Verstappen. Want als iemand Verstappen van de zege had kunnen afhouden vandaag, dan was het het strategisch team van Ferrari. Maar ja, dan heb ik eigenlijk al te veel gezegd. Het strategisch team van Ferrari doet af en toe wel eens iets heel goed. Maar meestal net niet goed genoeg. Dus Verstappen in een zetel moet nog wel naar binnen. Maar de voorsprong is zodanig dat hij bij wijze van spreken even een plaatje op kan zetten.
5: Ja, het is een beetje Mamma Mia weer bij Ferrari. Wel jammer, want dat was een kans geweest. Alhoewel, Verstappen is wel echt weer aan het huishouden. Ouderwets gewoon bezig. Tussen de muren, ja, hij vindt het niet het meest spannende, gek genoeg. Maar hij is wel ongelooflijk snel. En eigenlijk gewoon, heer en meester. En dat zou toch wel mooi zijn. Nog nooit gewonnen hier op, toevallig gisteren een sprintrace. Maar nog nooit een echte Grand Prix gewonnen hier in Singapore.
4: Ja, en Jeroen, als je dan kijkt naar de opmars van Verstappen de laatste drie Grand Prix, dan is het ook steeds op een totaal ander soort circuit, hè? Geeft dat aan dat het gat ten opzichte van Mercedes nu echt dicht is?
5: Ja, absoluut. Verstappen is terug. De Mercedes hebben een upgrade meegenomen. Al twee Grand Prix die niet echt lijkt te werken. Het begint langzaam een beetje te werken. Maar ja, voorlopig hebben we Antonelli op plek 4. Russell moest achteraan starten, dus dat is niet helemaal eerlijk. Maar die rijdt ook met de oude auto nog. Maar het lijkt nog niet te werken bij Mercedes. Die gaan dus eigenlijk een beetje in de achteruit. En Red Bull Racing, ja, die gaan echt volop in de vooruit. Dus we kunnen wel verwachten dat Verstappen nog veel wedstrijden zou kunnen gaan winnen dit jaar.
4: Dankjewel, komen straks bij jullie terug. Gaan we weer naar Telstar tegen ADO Den Haag. Twee doelpunten al gezien, Suzo netjes verdeeld, hè?
0: Jazeker. Ja, ik zat vooraf aan te kondigen dat beide ploegen veel moeite hadden met scoren. En toen stond het na 16 minuten al 1-1. Dus zo kan het verkeren. 22e minuut is het nu nog steeds 1-1. Het balbezit is voor ADO. Dat dus met 10 man speelt naar die rode kaart van Milan Hokke. Moet dus alle tactische plannen zo hup de vuilnisbak ingooien. Om maar weer opnieuw te beginnen. Bal is bij keeper Kilian Nikiema. International van Burkina Faso. Die het probeert met een lange bal op Eduardo. De man die net zo fraai afrondde toen hij de diepte in werd gestuurd. Hoog, diagonaal schot dat in de kruising belandde. En hij dus de maker van de 1-1. Maar hij staat buitenspel. En dus is er een vrije trap voor Telstar. Telstar die inmiddels genomen is. Schenkman nu eventjes aan de bal. Noah Schenkman maakt vandaag zijn basisdebuut bij Telstar. Kwam over van AFC. Weer zo'n speler uit de amateurdivisies die over is gekomen en naar Telstar dus de stap naar het profbestaan maakt. Owusu speelt hem naar Schenkman. Die gaat het maar eens proberen. Maar zijn schot van afstand gaat een meter over het doel van Nikiema. Die wel mocht afreizen deze interlandperiode met de nationale ploeg van Burkina Faso. Maar geen minuten wist te maken. Best wat spelers op het veld die naar dat soort ploegen, moet ik het misschien al maar noemen, mochten afreizen voor een interlandperiode. Lange bal nu gespeeld. Prima bal. Naar de linkerkant voor ADO Den Haag. Nigel Thomas kreeg hem daar. Ook hij geselecteerd voor deze interlandperiode. Maar dan voor Curaçao. Dacht zijn debuut te gaan maken, maar uiteindelijk toch thuisgebleven omdat de geboorte van zijn dochtertje en een lichte blessure voorgingen. Weer geen debuut dus voor hem bij Curaçao. 5 jaar geleden werd hij ook geselecteerd, maar toen gooide corona roet in het eten bij de Gold Club. Werd de hele ploeg van Curaçao eruit gezet. Dus hij wacht nog steeds op zijn debuut. Hopelijk dan in de volgende periode. De linksback van ADO Den Haag, die prima diepe bal in huis heeft. En kan Kilo dan weg, 1-1. Hij moet even inhouden. Werd ook eventjes vastgehouden door Alders. Speelt hem dan terug op Eduardo. Eduardo, de gevaarlijkste man bij ADO. Speelt hem terug naar Kilo richting de hoekvlag. Die hem dan ook vervolgens terug speelt naar Thomas. Die een hoge voorzet in huis heeft. En die bal wordt niet helemaal lekker weg. Wordt valt stil. En daar is dan het doelpunt. Jawel zeker. Rotier. Knappe goal hoor. Want die bal die valt bij hem op het hoofd. En hij weet hem achterwaarts binnen te koppen. Evan Rotier, de maker dus van de 1-2. ADO Den Haag op voorsprong met 10 man. Ik zeg het er nog maar eventjes bij. Tegen Telstar. 1-2.
2: PEC Cambuur, Jan Vincent.
3: Ja, daar is het wachten nog op doelpunten. Na 25 minuten 0-0. Spel heeft even stilgelegen, want er was een probleem met de communicatie tussen de vierde official en de scheidsrechter. Batterijtjes op of zo, ik weet het niet. Duurde even, maar er wordt weer gevoetbald. Hamash namens Cambuur met de bal. De 16 in bij PEC wordt opgepikt door Schendelaar, de keeper van PEC. En die rolt hem snel naar Sommer. Zo zit er wel tempo in deze wedstrijd, maar wachten we dus nog op doelpunten. Nu gaat Mbayo onderuit. Ziet Van der Eijk dat en is het een vrije trap voor PEC. Een meter of 10 voor de middenlijn. Ook weer snel genomen. Bal naar Floranus. Die ook met Curaçao speelde. Net als Nicky Soeren dus van Cambuur. Toen waren ze ploeggenoten. Nu staan ze tegenover elkaar. Nu speelt Schendelaar, of krijgt Schendelaar de bal teruggespeeld. De keeper van PEC en weer op de middenlijn opgevangen door Soeren. Daar is ook Van Duyl. Bal de lucht in. Wie krijgt de controle over de bal? Dat is Cambuur uiteindelijk. Boua, de rechtsback. Terug naar Thijs Jansen. We zagen zojuist ook Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead, op de tribune. Natuurlijk om zijn zoon te bekijken, Thijs Oosting. Maar ook omdat het volgende week PEC Go Ahead is. Het is 26 minuten dat we spelen bij PEC Cambuur en het is nog 0-0.
4: De stelling van Borst luidt deze week. Ajax heeft een thuiscomplex. Nou, Ron is het oneens met je. Die zegt, we zijn nog geen kwart van de wedstrijden onderweg. Die Hugo die heeft gewoon weer een zuurtje genomen. Dat zegt hij niet, dat bedenk ik erbij.
6: Ik ben heel vrolijk vandaag.
4: Ja, maar om daar nu deze stelling al op los te laten, dat is veel te vroeg.
6: Te vroeg. Nou, oké. Okay. Dan doe ik het rond de kerst nog een keertje.
4: Oké, okay, nou.
6: He?
4: Prima, dat hebben we dan alvast genoteerd.
6: Ik vond ze tegen PSV goed, heb ik nog benadrukt, hè?
4: Eens.
6: Niks tegen Ajax.
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
8: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
7: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
9: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Duitsland. Kan ik naar Duitsland?
12: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
13: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
14: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
16: doei!

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Gert van het Hof en Hugo Borst.
3: Het staat 1-2 bij Telstar tegen ADO. Er is nog niet gescoord bij Cambuur tegen PEC Zwolle. En in Singapore rijdt Max Verstappen op de eerste plek in het stratencircuit. Straks het vervolg, dat doen we na het NOS-journaal. Met Michiel van der Velden.
4: Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukt in het westen van de stad, of in het westen van het land, bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen die geladen was met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. In een straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanochtend druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en lokaal 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen is het bewolkt en droog en maximaal 18 graden.
3: Dankjewel Michiel. Gaan we naar de weg. Hoe is het daar, Helene?
5: Ja, er staan wat korte files en een aantal wat langere files, zoals op de A5. Daar is de vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 nu een kwartier. Heeft te maken met een ongeluk op de A10 bij knooppunt Koenplein richting Zaanstad. Op die A10 zelf op de Ring West ook 10 minuten extra reistijd. Verder zijn er wat flinke buien overgetrokken en daardoor staat er een lange file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. De vertraging is daar 20 minuten. En in het zuiden een lange file voor de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg moet je rekening houden met een 30 minuten extra reistijd.
6: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
16: Hele goedemiddag, tweede uur van Langs de Lijn. We voetballen lekker in de Eredivisie. De 10 van de ADO's die staan brutaal voor bij Telstar. Suze.
17: 35e minuut, 2-1 voorsprong inderdaad voor ADO. Telstar is op zoek naar de gelijkmaker. Krijgt er wat kansjes voor. Maar voorlopig dus nog de achterstand voor Telstar.
3: Geen doelpunten nog bij Cambuur tegen PEC. Maar is het wel leuk, Jan-Vincent?
18: Ja, zeker. En PEC krijgt de grootste kansen. PEC is beter, maar ze vergeten te scoren. Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Voorlopig man van de wedstrijd, maar nog wel 0-0.
16: En om 16:45 de laatste wedstrijd van speelronde 8. Dat is Excelsior tegen FC Groningen.
3: En de Grand Prix Formule 1 van Singapore. Hoe gaat het met Max Verstappen, Louis?
19: Fantastisch, maar wel in een ongelofelijke kabbelrace waarvan je denkt, er gaat vroeg of laat wat gebeuren. We zijn al over de helft. Er is nog niet heel veel aan de hand. Maar het is een stratencircuit. Het is gewoon wachten op de eerste coureur die een echte fout maakt.
16: We gaan later vanmiddag natuurlijk eens eventjes vragen bij Bart. Die komt ons weer uitleggen over de cijfers in de Eredivisie. Hoe vaak het nou voorkomt dat je met 10 man zo'n wedstrijd omdraait. Suus, het is wel bijzonder hè, wat ADO Den Haag doet tegen Telstar.
17: Ja, zeker. En voorlopig komt die voorsprong ook niet helemaal, niet volledig, niet echt in gevaar. Want de wedstrijd is redelijk onder controle voor ADO. Die laten Telstar gewoon komen. Laten Telstar de bal op hun helft rondspelen, op de helft van ADO. Maar verdedigen goed genoeg om niet echt gevaarlijk te laten worden. En zijn zelf af en toe ook gevaarlijk in die snelle uitbraken. Zeker met een sterk spelende Yannick Eduardo. Man die een doelpunt al maakte vandaag. Telstar probeert nu wel gevaarlijk te worden met een diepe bal in de 16. Rui Mendes ging er achteraan, maar Kilian Nikiema, doelman van ADO Den Haag, stond goed op te letten en kon die bal eenvoudig oppakken. Gevaarlijk was wel een schot van Rui Mendes. Een afstandsschot, bijna uitstand vanaf de rand van de 16. Bekeken schot krulde die net over de 16. Dan was Nikiema toch wel kansloos geweest. Maar die bal was dus niet zuiver genoeg. En zo blijft het dus 2-1 in het voordeel van ADO Den Haag. Dat op achterstand kwam. 10 man toen al. En vervolgens inderdaad die wedstrijd. Ja, omdraaide. Doe je dat al na een kwartier. Maar in ieder geval de achterstand heel snel goed maakte door doelpunten van dus Eduardo. En van Rottier die de 2-1 maakte. Knappe goal van hem hoor. Want Peersman, verdediger van Telstar, dacht die bal rustig terug te koppen. Rottier die had dat in de gaten. Die dook ineens op voor het doel op een meter of 3 van Koeman. En kon vrij achterover inkoppen. Telstar nu weer aan de bal. Schot is goed. En daar is het doelpunt ook. Owusu doet het weer. Afstandsschot van hem nu. Eerst een vrije trap. En nu een schot van afstand. Raakt hem ook weer heel lekker hoor. In de verre hoek. Nikiema helemaal kansloos. En als het voetballen dan niet helemaal lukt bij Telstar. Dan maar dus uit dit soort momenten van Owusu. Die zijn tweede maakt van deze middag. En ook zijn tweede van dit Eredivisie seizoen. En zo is het dus 2-2 na 37 minuten voetbal tussen twee ploegen. Die eigenlijk vrij weinig hebben gescoord tot nu toe. Leuk!
3: Gaan we bij Jan-Vincent kijken bij PEC tegen Cambuur.
18: Ja, voor doelpunten moet je in Velsen-Zuid zijn vanmiddag. Bij PEC Cambuur is het nog 0-0 na 38 minuten. Maar er zullen zeker wel 3 minuten nog bij komen. Omdat het spel zo lang heeft stilgelegen vanwege die problemen met de communicatieapparatuur van de arbitrage vanmiddag. Maar PEC Zwolle is dus sterker. Krijgt de meeste en de beste kansen. Het raakte al een keer de lat via die kopbal van Kostons. En ook Oosting was er al een keer dichtbij. Maar ja, de trekker overhalen, dat is er nog niet gelukt. Mede door Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Nu is het balbezit voor PEC op het middenveld. Even een botsing daar tussen Apkaku en Sommer. Beide spelers blijven liggen. Oh, even naar het hoofd gebaard door scheidsrechters Van der Eijk. En dus moeten de verzorgers het veld inkomen. Zowel die van PEC als die van Cambuur. Want het was een botsing tussen Sommer en Apkaku. En dus zegt de scheidsrechter, ja, wacht maar even, niet verder gaan met voetballen. Want ja, bij een hoofdblessure moet je gewoon geen risico nemen. Dan moeten beide spelers zo dadelijk wellicht even naar de kant. En dan is het even 10 tegen 10, want dat zijn tegenwoordig de protocollen. Maar het spel ligt nu dus even stil bij PEC tegen Cambuur. Nog 6 minuten tot aan de rust. En ja, blijft dus wachten op doelpunten 0-0.
3: Ja, jullie wilden natuurlijk spektakel bij de Formule 1 Grand Prix van Singapore. Louis en Jeroen, nou echt spektakel is het niet, maar er gebeurt nu tenminste wel wat, hè?
19: Ja, nou ja, we zijn altijd blij dat Aston Martin nog meedoet. En dan met name met Lance Stroll in de hoofdrol. En als je dan ziet dat hij weer stilstaat, dan is de eerste reactie meteen... Ha. Hij heeft het weer verprutst, maar ik moet hem toch nog een beetje in bescherming nemen, want het schijnt toch ook met een versnellingsbak te maken te hebben. Hoe dan ook, Aston Martin en Lance Stroll zorgen voor een virtual safety car, oftewel iedereen van zijn gas af. En wat gebeurt er dan? Dan verlies je minder tijd bij pitstops, dus het halve veld komt nu naar binnen om banden te wisselen. Andere rijden door, Verstappen nog steeds aan de leiding. Die heeft echt een hele gemakkelijke middag, maar daar moet ik wel bij zeggen, tot nu toe, want het is een circuit waar één foutje je zo kan nekken. Maar ja, het is wel een race die voor 2/3 er al op zit. En ik heb het idee, als hij zelfs nu zou overstappen in een elektrische Volkswagen, dan wint hij hem nog. Probeer er maar eens voorbij te komen.
20: Ja, hij kan zelfs de safety car pakken, denk ik. Dat is weliswaar Mercedes, dus dat zal hij niet mogen. Maar nee, Verstappen, die zit er gewoon goed voor. Hij is ook zo ver weg gereden in het begin van de wedstrijd, dat hij eigenlijk al bijna een pitstop kon maken zonder een plek te verliezen. Dus dat is ontzettend knap. En dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. Russell, die natuurlijk tweede staat in het kampioenschap, ja, die moest van achteren komen. Is inmiddels wel bijna in de punten. Hij zit net in de punten eigenlijk. Maar voor hem zit het nog niet mee. Dus ja, Antonelli, dat is voorlopig weer de grote winnaar. Want die loopt alleen maar weer uit in het wereldkampioenschap.
16: Van het racecenter naar het matchcenter. Wat heb je voor ons?
21: Nou, we gaan eens een rondje hockey doen. En dan heb ik het over de vrouwenhoofdklasse. Ja, koploper Den Bosch had nog niet verloren. En heeft dat vandaag in de vierde speelronde ook niet gedaan. Want het won thuis met 3-0 van de nummer 9 Bloemendaal. 2 doelpunten van Frederik en Matla. Waarvan eentje uit de strafcorner. Ja, wat doet dan SCHC, de nummer 2 eigenlijk? Op doelsaldo, ook 3 gespeeld, 9 punten. Die moesten uit naar Kampong. Een soort van Utrechts onderonsje. De een uit Utrecht, de ander uit Beeldhoven. Heel spannend. En het was Jip Dieke die 3 scoorde. Maar haar laatste treffer in de 53e minuut bleek uiteindelijk de winnende. Een 5-4 overwinning voor SCHC, dus bij Kampong. En daardoor zijn ze ook nog steeds zonder puntverlies. 4 gespeeld, 12 punten. Kampong zakt dan naar de 5e plek door die nederlaag. Ingehaald door Amsterdam, dat met 4-0 won bij Pinoquet. En Hurley gaat er ook overheen, want die won het thuis met 4-0 van Victoria. Dankzij 3 goals van Sanne Kaals. En dan kijken we er even verder. Rotterdam, de nummer 6 tegen Oranje-Rood, werd 2-2. En dan hebben we nog HGC tegen HDM. Toch ook wel leuk, HDM. En HGC allebei nog niet gewonnen. Nou, HDM is van de spreekwoordelijke nul af, want die wonnen met 1-0 bij HGC. Dankzij een doelpunt van de pas 17-jarige Amerikaanse, vond ik toch wel opvallend, Reese Dariano. Daar zit vast wel een verhaal in. Een Amerikaanse van 17 jaar die in Nederland komt hockeyen. Gaan we op onderzoek uit.
3: Telstar tegen ADO. De thuisclub heeft de orde weer een beetje hersteld, Suze.
17: Klopt, het is 2-2, 42e minuut. Telstar het meeste aan de bal, probeert aan te vallen. Nog niet succesvol, nu eventjes de balbezit voor ADO. Maar Rotier verliest hem wel heel makkelijk aan Alders. Alders had grote plannen met een dribbel, maar wordt direct gestuit door Nigel Thomas. Het is een gele kaart geweest net voor Alejandro Pozzo, de nieuwe aanwinst van ADO Den Haag. Spanjaard dus met 1 interland op zijn naam voor Spanje. 4 jaar geleden was het alweer, 5 jaar geleden moet ik zeggen, tegen Litouwen. Veel clubs gehad in Spanje. De grootste was Sevilla, waar die werd opgeleid. En daarna is hij afgezakt naar het tweede niveau, waar hij nu ook vandaan komt. In ieder geval zijn laatste club was op het tweede niveau. Diepe bal nu komt terecht bij Seedorf. Seedorf die nog steeds wacht op zijn eerste goal van dit seizoen voor Telstar. Heeft 1 kansje gehad, een kopkans, maar die bal ging ruim naast. Telstar nog steeds in de aanval. Alders naar Owuso. Owuso zit er goed in. Voorzet is daar. Daar heeft Nikiema moeite mee. Redt hem wel. En daar is het schot vervolgens. En die gaat ruim naast van Gerald Alders. Rechtsback die vaak mee opkomt. En nu het maar eens probeert vanaf de rechterkant in de 16. Maar zijn poging gaat een paar meter naast het doel van Nikiema. Voorlangs die bal. En dus mag Nikiema de uittrap gaan nemen voor ADO Den Haag. Stuurt zijn spelers weg. Wil het lang gaan doen. En doet dat ook. kopduel vervolgens gewonnen door Schenkman, de middenvelder die vandaag dus zijn basisdebuut maakt. Hij verovert nu alweer de bal en speelt Owusu in. Owusu wacht even, houdt even in, kapt en wacht op versterking. Owusu tikt hem eventjes terug naar Alders. Alders rondom de 16, veel spelers van Telstar en ADO is helemaal teruggetrokken. Komt er dan nu een hoge voorzet van Valk? Nee. Speelt hem af naar Sualia die ruimte ziet aan de linkerkant bij Peersman. Die ook op de rand van de 16 staat aan de linkerkant. Terug eventjes. Het is een omsingeling van de 16 meter van ADO Den Haag. Het is wachten op wie het gaatje ziet of een goede voorzet geeft. Of dan maar een schot van Sualia. Dat schot wordt gekraakt. Het blok is van Eduardo. En zo verdwijnt die bal over de zijlijn. Telstar wil het nog eventjes gaan proberen natuurlijk net voor rust. Met 11 man tegen 10 zijn zij op zoek naar de voorsprong in deze wedstrijd tegen ADO. 2-2 staat het na 44 minuten voetbal in Velsen-Zuid.
0: De zuurtijd loopt ook bij PEC Cambuur, Jan Vincent.
18: Ja, 4 minuten extra tijd. Dat was ook wel een beetje te verwachten, omdat het even stil heeft gelegen. Nu is het PEC in balbezit. Het is nog 0-0. Sissoko met de voorzet. Daar is Oosting in de 16 meter. Maar hij krijgt zijn voet niet lekker achter die bal. En dus kan Cambuur uitverdedigen. Wordt die bal nog een keer ingebracht door Graves. Maar dat is een hele wilde bal. Zomaar over de achterlijn. Ja, zo heeft PEC de beste kansen gehad in die eerste helft. Hebben ze 5 keer op doel geschoten. Maar Thijs Jansen is een sta in de weg voorlopig. En zojuist zagen we pas het eerste schot van Cambuur in deze wedstrijd. Dat kwam van Rafik El Argioui op aangeven van Hamas. De bal ging over het doel, maar ja, het geeft wel aan hoe de verhoudingen zijn. PEC is sterker en heeft ook nu de bal met Oosting. De bal naar Sissoko, dan linksbuiten. Die heeft een aardige actie in huis. Geeft hem mee aan Floranus. Gaat richting de achterlijn. De linksback die graag mee naar voren komt. Moet even inhouden. Speelt hij hem terug naar Sissoko. Sissoko die gaat weer richting de 16. Komt met de voorzet. Wordt eruit gehaald door Nicky Soeren. Maar al snel weer opgevangen door Nick Viergever. En zo probeert PEC zo in de extra tijd nog even de druk op te voeren op Cambuur. Oh, daar gaat iemand onderuit. Dat is Mathieu Maartens. Aanvallende middenvelder van Cambuur. Na een duelletje met Viergever. Sander van der Eijk, de scheidsrechter, komt er even snel bij. Er was zojuist ook een opstootje tussen Floranus en Boua. Nou, beide spelers kregen het met elkaar aan de stok. Kregen allebei een gele kaart voor Van der Eijk. Nu blijven de kaarten op zak en kan PEC de vrije trap nemen. Het is Viergever die even onderuit wordt gelopen door Maartens. Dat was er aan de hand, maar het loopt allemaal met een sisser af. Nog 2 minuten extra tijd over. PEC Cambuur nog 0-0.
0: Blessuretijd bij jou, Suze.
17: Ook 2 minuten worden er hier bijgetrokken, waarvan er eentje al bijna is verstreken. En de bal in de 16 van Telstar is. Ronald Koeman speelt Owusu in. Owusu toch de man van de wedstrijd tot nu toe. Met 2 fraaie goals van de middenvelder van Telstar. En stuurt nu Brouwer weg. Oef, neemt hem net niet lekker aan, maar krijgt wel de kans. Legt hem af en is daar de 3-2. Nee, iedereen juicht hier al, maar dat was te vroeg. Die bal wordt geblokt. Prima verdedigende actie daar in het centrum van Mulder. Die goed ingrijpt voor ADO Den Haag. Daar was bijna de voorsprong van Telstar. Na een goede aanval door het centrum, door de as van het veld van Telstar. Bal gaat even terug naar Nicky Ema, doelman van ADO Den Haag. Die opent, maar die bal is niet goed. Veel te hard naar Jensen Abiu, die hem niet goed kan verwerken. Waardoor Telstar mag gaan ingooien. Is inmiddels gebeurd via Peersman. Bal naar Schenkman. Schenkman zoekt weer Owusu. Toch de regisseur en de afmaker vandaag bij Telstar. Alders dan speelt hem iets te ver voor zich uit. Geen fijne aanname van de rechtsback van Telstar. En dan is het wegwerken van Kilo, Finse middenvelder, die dat wild doet. En die bal over de zijlijn schiet. En daardoor besluit Erwin Blank nu te fluiten voor de rust. Zo gaan we met een 2-2 tussenstand de rust in tussen Telstar en ADO Den Haag. Telstar dus met 11 tegen 10 van ADO. Na die vroege rode kaart voor Milan Hokker gaan we een leuke en bewogen tweede helft tegemoet, denk ik zomaar.
0: Daar hopen we ook op bij PEC tegen Cambuur. Al is daar de blessuretijd nog bezig van de eerste helft, Jan Vincent.
18: Ja, klopt. We zitten in de laatste seconde. Cambuur krijgt nog een vrije trap. 0-0 de stand. El Argioui brengt hem richting de 16. Daar gaat een speler onderuit. Dat is Billy van Duyl. Die kijkt naar de scheidsrechter. Die zegt, ja, ik word toch hier gehinderd, vastgepakt. Waarom is dit geen vrije trap? Maar Van der Eijk Hij wil er niks van weten. Dus is het gewoon een ingooi voor Cambuur. El Arghioui brengt de bal voor. Daar is Maartens. Legt hem klaar voor Billy van Duijl. Van Duijl door naar Hamas. De 4 minuten extra zitten erop. Maar Van der Rijk laat deze aanval nog even uitspelen van Cambuur. Hamas gaat over het been op de rand van de 16. En dan ja, is het de vraag, is het er binnen of er buiten? Hij legt hem er nu buiten. Ja, bij Cambuur zeggen ze, hij stond erin hoor. Hij stond echt in het puntje van de 16. Dit moet een penalty zijn. Ik ga eens kijken of ik de herhaling kan zien. Nee, hij is er buiten. Hamas staat op de rand. Het is echt de rand van de 16. En Bayo maakt de overtreding. Maar uiteindelijk legt hij hem er dus buiten. En krijgen we nog een vrije trap voor Cambuur. In de absolute slotfase van de eerste helft bij die 0-0 stand. De 0-0 waar PEC het meest ontevreden mee zal zijn. Want zij kregen echt een paar goede kansen. Maar ja, voor hetzelfde geld maakt Cambuur hem nu nog af. Zo in de slotfase. Er wordt nog steeds gekeken of het toch niet een penalty moet zijn. Hamas, ja, het is de rand van de 16 hoort bij het strafschopgebied. En dan is het de vraag, gaat de VAR hier ingrijpen? In Zeist zit Laurens Gerrits. En die zou kunnen zeggen tegen Van der Rijk, ja, dit is misschien een penalty. Voorlopig lijkt het daar niet op. Wordt het een vrije trap. Die bal ligt echt op de lijn van de 16 meter. En Ilias Hamas, hij staat achter de bal. Nou, het wordt een vrije trap. Het blijft daarbij. Daar komt die vrije trap. Hamas in de korte hoek. Nee, El Arghioui was het. Maar hij schiet hem in de muur. En dan zegt scheidsrechter Van der Rijk, het is mooi geweest. De eerste helft zit erop. PEC Cambuur. Ze gaan rusten met 0-0.
0: De Grand Prix Formule 1 van Singapore. Een ruime voorsprong is er voor Max Verstappen. Interessant. Is de Ferraris, hè Louis, die hebben een verschillende strategie gekozen.
19: Ja, en bij Ferrari krijgen ze dan altijd voor elkaar dat ze precies op de verkeerde volgorde weer aan het rijden zijn. Dus nu was het Leclerc die mopperde, ik ben sneller dan Hamilton. En moest hij er voorbij, maar wel wat tijd verloren. Eerder in de race ging het precies andersom. Dus Ferrari wordt wel tweede en derde als het zo blijft zoals het nu is. Maar meer dan dat zit er ook niet in. Ik zou willen zeggen, Verstappen is een onneembare vesting. Maar om een onneembare vesting te zijn, moet je ook aangevallen worden. En dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd vandaag. Verstappen, als alles heel blijft, en daar gaan we dan maar vanuit, dan gaat hij hier met heel veel vingers in de neus gewoon winnen. En dat is bijzonder, omdat dit het circuit is waar hij nog op nul staat qua zegens. Ja, die sprintzegen gisteren, die telt een heel klein beetje. Maar Verstappen op weg naar het afvinken van Singapore, terwijl op dit moment de race niet zo spectaculair is. Maar af en toe vermaken we ons best met de boordradio.
20: Ja, wat Antonelli. Ja, goed, ik ga hem toch maar even zeggen. Die zei, er lekt iets tussen mijn benen. Nou, dan denk je natuurlijk misschien aan hele andere dingen. Maar we zijn even gaan kijken, wat was dat dan? En uiteindelijk trapte hij ook weer door zijn rem heen. Dus er is een beetje remolie misschien wat lekt of wat dan ook. En dan wordt het heel glad in die cockpit. Voorlopig had hij even daar één rondje last van. En gaat het nu ook goed? De leider in het WK, die gewoon weer op weg is naar punten. Vijfde plek. En ja, dat is op zich prima. Goed genoeg om gewoon lekker naar die wereldtitel te gaan.

0: RPM. Corner Shop.
1: Brimful of Asha.
2: Ik vind het een leuk liedje.
0: Lekker?
2: Ja, zeker. FC Utrecht klom vandaag richting de middenmoot na een belangrijke 3-1 zege op Willem II. En volgens trainer Anthony Correa plukte zijn ploeg de vruchten van die lange interlandbreek.
3: En hebben we nu een extra periode gehad om de puntje op de iets te zetten. En daar hebben we een stukje samen hebben we erg benadrukt. Dus scoren doe je ook samen. Iedereen zeker een high five geven. Ja, dit hebben we als groep goed gedaan.
4: Ja, jullie hebben in die 3 weken tijd hebben jullie onder meer een teambuildingsuitje gedaan. Nu gebeurt dat in het voetbal natuurlijk wel vaker. Maar dit was, heb ik me laten vertellen, een soort kamp Koningsbrugge. Vertel er eens iets meer over. Met als doel om de spelersgroep wat dichter bij elkaar te brengen in moeilijke tijden. Ja, je begint te lachen, maar er zal een gedachte achter zitten, Anthony.
3: Ja, dat is mooi. Nee, je noemt kamp Koningsbrugge. Het was gewoon een teambuildingsactiviteit. En in een teambuildingsactiviteit ga je dingen samen doen. En ja, ik kijk niet naar die programma's. Dus ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar het was wel iets...
4: Kruipend door de modder en klimmen en dat soort gekkigheid.
3: Dat was het niet. Maar het was wel iets waarbij je onder druk samen dingen moest zien te bereiken. En dat is wel hetgeen waar je op het voetbalveld ook voor staat. Dat je onder de druk hetzelfde kan blijven doen. En dicht bij elkaar blijft en niet uit elkaar valt.
4: Noem eens een voorbeeld.
3: Nee, joh, ik ga niet inhoudelijk op dat dingetje in. Maar als team moet je zorgen dat je dicht bij elkaar blijft. Ten alle tijden. En dat uitje, team uitje. Ja, dat was niet een stukje bowlen of zo. Individueel gericht. Nee, het was een gezamenlijke activiteit. Waar je inderdaad elkaar keihard nodig hebt. En ja, dat stukje is mooi. Daar hebben we de dag daarna meteen een soort van, oké, dit hebben we gisteren gedaan. Hoe gaan we dat terugzien op het veld? En welke handelingen, welk gedrag hoort daarbij? En zo hebben we dat benaderd. En ja, dat was superleuk om te doen. We hebben ook meegedaan als staf. Ik heb ervan genoten. En vandaag zie ik wel een team terug. En dat is voor ons het allerbelangrijkste.
2: Dat zei Anthony Correa, de trainer van FC Utrecht. Die dus won vandaag met 3-1 van Willem II. Dan gaan we naar Louis Dekker en Jeroen Blekemolen. Die kijken naar de Grand Prix Formule 1 van Singapore. Ja, Max Verstappen heeft een ruime voorsprong, maar er is wel iemand in de achtervolging en die gaat toch wel een beetje harder.
5: Max zou er niet al te veel zorgen over hebben, want dat gat is nog aanzienlijk. En bovendien, kom er maar eens voorbij als je dit wilt doen met Verstappen. Als alles heel blijft, geen enkel probleem. Ik heb vandaag trouwens meer doelpunten gehoord dan inhaalmanoeuvres gezien. Het is een hele leuke race als je puur naar de radio luistert. Maar ben je veroordeeld tot een scherm, dan kijk je toch naar een bloedsaaie optocht.
6: Ja, voor de rijders is het wel mega zwaar. Want je ziet ondertussen dat een aantal coureurs al hun hand uit de cockpit doen. En dat is met die snelheden, met 300 km per uur. Dan slaat je hand echt vol gas achteruit, zeg maar. Maar dat is om een beetje frisse wind in die cockpit te krijgen. Want het is gewoon bloedheet. Het is 30 graden, maar luchtvochtigheid bijna 80%. Dus dat is wel een van de zwaarste Grand Prix's op de kalender.
2: Ja, en ze bezuinigen op de airco dan, begrijp ik.
6: Ja, ze hebben wel koelvesten, maar het is niet zo dat dat heel veel doet. Dus nee, dit is gewoon een kilootje of 3 afvallen. En die zitten er over een paar dagen wel weer gewoon aan.
2: Mooi is dat, hè? Ja.

0: Ik doe het ook altijd. Weet je wel, zo heb je de temperaturen 30, 35 graden. Dak open en dan hand naar buiten.
1: Ja, maar ook als je 130 rijdt. 200 over de Duitse snelwegen.
0: Geen enkel probleem.
1: Geen enkel probleem. We waren al een beetje in afwachting van Michiel van der Velde. Maar die is er nu, want jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
2: De Poolse premier Tusk en de minister van Defensie zijn afgelopen tijd bedreigd. De Poolse veiligheidsdiensten willen niet zeggen wat er aan de hand was, maar ze nemen de dreiging zeer serieus. Polen is extra waakzaam vanwege de spanningen met Rusland. In Nepal zijn 5 mensen vermist na een overstroming. Bijna 50 mensen konden worden gered. Door de overstroming zijn 12 huizen en 2 bruggen verwoest. Mensen die verderop langs de overstroomde rivier wonen krijgen het advies om een veilige plek op te zoeken. Paus Leo wordt deze week geopereerd aan een knobbeltje op een van zijn longen. Volgens het Vaticaan moet hij daar enkele weken van herstellen. De 71-jarige paus maakte de operatie bekend bij het zondaggebed. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000... krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in een casino, meldt Omroep L1. De man had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. De marechaussee geloofde de man niet en nam het geld in beslag. En nu blijkt dat de man de waarheid sprak, krijgt hij toch zijn prijzengeld.
1: Gelukkig maar.
2: Ja. Ja, het was van hem. Ja.
1: Helene, hoe is het op de weg?
3: Nou, er staan eigenlijk maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dus dat valt reuze mee. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort komt dat door heel veel water op de weg in de buurt van Leusden. Vanaf Soesterbergen is de vertraging ruim een kwartier. Er zijn een paar flinke buien overgetrokken daar. En op de A76 van Geleen naar Aken, daar sta je een half uur in de file voor de Duitse grens.
4: NPO Radio 1.
1: Zoals het er nu naar uitziet gaat Max Verstappen dus opnieuw een overwinning boeken op het straatcircuit van Singapore. Maar maakte net wel een foutje, Louis?
5: Jazeker. Zou dat dan een concentratieverslappingsmomentje zijn? Ik moest meteen denken aan Ayrton Senna, die ooit in Monaco echt heer en meester was en het alleen maar kon weggooien door zelf een foutje te maken. En dat destijds ook deed. Nou, Verstappen, wel een bochtje gemist. Geen schade, geen gedoe. Een paar seconden verloren. Maar je merkt toch dat in je eentje vooraan rijden misschien nog wel lastiger is dan een fel duel.
6: Ja, en dan, dan als je gewoon geen druk hebt, of niet te veel druk hebt, dan ga je ook die foutjes maken. Maar Verstappen die dan wat vuil op de band had, ging daarna even slingeren, want dan probeer je dat eraf te rijden. Maar ja, voorlopig ook weer geen vuiltje aan de lucht, zeg maar. Want uiteindelijk heeft hij gewoon wel een lekkere voorsprong en kan er weinig meer gebeuren. Pitstop verwachten we niet meer, dus ik denk eigenlijk dat het gewoon recht toe recht aan een zegen wordt voor hem.
1: Ronald, waar zit jij naar te kijken nu?
7: Nou, ik laat alles wat wielen heeft even achter me en ga nu bezig met mensen die hard kunnen lopen. Marathon van Eindhoven, die is gewonnen door Keniaan Davis Kiplangat. 2:07:43 deed hij erover. De beste Nederlander bij de mannen was Edwin van der Merbel, 2:28:09. Bij de vrouwen ook een Keniaanse overwinning. Lydia Cheruto, 2:32:47. 3 Nederlandse vrouwen bij de eerste 10. Zen Bontan, Corine van Beek en Irene van der Rijken. Ja, en dan de grootheid. 41 jaar is die Eliud Kipchoge, marathonloper, deed mee aan de marathon van Melbourne. 2:09:10. Dat was een parcoursrecord. Zijn 17e marathonzege. Maar wat nou zo bijzonder is, hij probeert in zijn afscheidsjaar, zijn afscheidstournee, alle 7 continenten aan te doen. Hij begon al in Kaapstad, in Afrika. Was al in Brazilië, en Porto Alegre. En nu dus in Down Under in Melbourne. En uiteindelijk in Antarctica moet het allemaal ten einde komen. En ik ben nog wel even op onderzoek geweest naar die Reese Dariano. Die jonge 17-jarige hockeyster uit Amerika. Nou, die heeft vorig jaar al even bij Amsterdam gespeeld. Ze was ook afgelopen zomer actief met Amerika bij het WK. Is een ongelooflijk groot talent in Amerika. Maar ja, dat is geen hockeyland. Dus hebben haar ouders gedacht, weet je wat, dan richting Nederland kijken of ze daar beter kan worden. Maar zo weet ik dus met mijn collega's iets meer over deze Reese Dariano.

0: Train drive-by.
1: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. De tweede helft is begonnen bij Telstar tegen ADO. 4 doelpunten al gezien bij Suze. En dat voor ploegen die nog niet heel veel hadden gescoord dit seizoen.
2: Dat klopt. Dus dat is prettig voor de neutrale toeschouwer. 2,5 minuut is die tweede helft bezig. 2 wijzigingen bij ADO Den Haag in de rust doorgevoerd. Alejandro Pozzo, de nieuweling, is er afgehaald. Voor hem komt Kalunji Raterink. En de ene Tsjech op het middenveld voor de andere Tsjech op het middenveld. Matthijs Sin eruit en Jan Zamburek is erin gekomen. De tweede helft is begonnen zoals de eerste helft eindigde. Namelijk met een aanvallend Telstar. Dat probeert om door de muur van ADO Den Haag te breken. Nu ook weer op de helft van ADO. Aan de linkerkant het balbezit van Rossing. Rossing die vindt... moet ik het even goed zoeken? Wie vindt hij hier? Schenkman, dat was hem. Schenkman, ja, de basisdebutant. Krijgt hem weer terug. Schenkman even in balbezit. Wordt veel in het spel betrokken, jonge middenvelder. 20 jaar oud is hij. En zoals gezegd, dus de volgende die de overstap maakte van de amateurs naar Telstar. Peersman nu dan aan de linkerkant. Vindt Brouwer. Brouwer terug naar Peerman. Peersman vindt Soualia. Soualia Rossing. Ja, zo wordt Telstar speelt de bal rond. Speelt de bal prima rond. Maar moet wel gevaarlijk gaan worden. Schenkman terug naar Rossing, die op het middenveld veel aanspeelbaar is. Owusu dan met een beetje ruimte. Denkt aan een steekpaas, geeft hem niet. Wacht dan even af. Geeft hem nu dan wel naar Mendes die de loopactie maakte. Daar is het schot vanuit de tweede lijn van Rossing. Maar die bal wordt gemakkelijk gepakt door Nikiema. Die hem direct weer het spel inbrengt naar Rottier. Rottier met de loopactie. Maar stond goed op te letten. Gerard Alders wist die bal eruit te halen. Waardoor het balbezit weer voor Telstar is. En waar Owusu het middenveld mag oversteken. Brouwer speelt hem net wat ver voor zich uit. De tweede bal wordt gewonnen dan door ADO. Weggerost vervolgens. Ja, ADO is eventjes niet aan het voetballen. Die zijn vooral aan het tegenhouden. En die hopen op een snelle uitbraak met Eduardo. De spits die al een doelpunt maakte vandaag. Speelt echt heel goed. Altijd aanspeelbaar. Gevaarlijke man. Interessante voetbalreis heeft hij al achter de rug. 20 is hij. Tsjechisch international onder 21. Opgegroeid in Nederland. Opgeleid bij NEC, voor Dordrecht gespeeld. Blonk daaruit, tussendoor nog in Leipzig geweest. Uiteindelijk een transfer bij Dordrecht verdiend naar Hoffenheim. Dat hem weer verhuurd heeft aan ADO. Zo heb ik het geloof ik helemaal. Telstar weer in de aanval. Prima paas naar Seedorf. Seedorf legt acht naar Owusu. Owusu gaat weer terug. Soualia naar Peersman. Peersman wil dan de actie maken. Dreigt met de actie. Poort eventjes de directe tegenstander. Kan door, legt dan terug. Maar die bal wordt geblokt en dan is het weer heel hard wegroeien van ADO Den Haag. Meer is het eventjes niet wat de bezoekers hier op het veld leggen. Staan natuurlijk ook met 10 man, moet ik er nog even bij zeggen. 51ste minuut, 2-2 tussen ADO Den Haag en Telstar.
0: Ook weer begonnen bij PEC tegen Cambuur, Jan Vincent.
3: Ja, 3 minuten geleden, tweede helft van start gegaan. 0-0, de tussenstand. Cambuur, geen goede eerste helft gespeeld. Maar 1 kans bij elkaar gevoetbald. En dus is er ingegrepen in de rust. Binder is in de ploeg gekomen. Nicolas Binder, een Oostenrijkse spits. Een echte spits, want ja, daar stond El Argioui in de eerste helft. De aanvallende middenvelder. Maar die is nu een linie teruggezakt. En dus in de spits nu Binder. En aan de rechterkant voorin Fabian Kwam, niet gezien in de eerste helft. Jason Cheka, een Albanees. Hij staat nu rechts buiten bij Cambuur dat de eerste kans van de tweede helft kreeg. Schotje van Hamash naast het doel van Schendelaar. En Cambuur heeft nu ook de bal in de eigen 16. Thijs Jansen, de man van de eerste helft met 5 reddingen. Hij zorgde ervoor dat Cambuur nog altijd gewoon goed in deze wedstrijd zit. Bij die 0-0 tussenstand. PEC kreeg de beste kansen in de eerste helft. Nu is het Sissoko die de bal goed vrijspeelt op het middenveld. Hem aanspeelt naar Thomas. Die verspeelt hem. En dan zou Cambuur meteen razendsnel kunnen omschakelen. Doen ze via Nicky Soeren. Middenvelder geeft hem mee aan Hamash. Die trekt naar binnen toe. Ilias Hamash meegeven aan Soeren is de bedoeling. Maar het wordt doorzien door Tobias Sommer. Middenvelder van PEC. Die pikt de bal af en schiet hem dan maar blind naar voren. Dan is hij daar in ieder geval weg. En kan Cambuur weer gaan bouwen aan een aanval. Thijs Jansen levert in bij aanvoerder Bouf. Mathieu Maartens, hij ook middenvelder bij Cambuur, speelt in op Boua, de rechtsback. En zo heeft Cambuur even de bal in de ploeg. Proberen ze even de controle te krijgen. Jason Cheka hier in het balbezit nu. Gaat de 16 in. Jason Cheka, die versiert een hoekschop voor Cambuur. Ja, De Leeuwarders voelen zich een beetje bestolen voor dat moment vlak voor rust. Een bal van Hamas die een tik kreeg op de rand van de 16. En ja, de beelden en de foto's lijken uit te wijzen dat de overtreding op de 16 meterlijn werd gemaakt. En dan vinden ze dat dat een penalty had moeten zijn. Ja, dat telt allemaal niet. Maar Cambuur die baalde daarvan. En daar hebben ze in de rust nog wel even naar gekeken. Het is nu El Arghioui met de hoekschop. Die wordt voorgezet. Daar kan Soeren niet koppen. Bouhoef ook niet. Wordt hij opgevangen door Maartens. Daar ver bij de tweede paal. En Cambuur kan dus door. Van Duijl kapt de bal af. Billy van Duijl maakt er dan een nieuwe hoekschop van of is het een doeltrap? Nee, de bal wordt gegeven als corner. Billy van Duijl, hij de huurling van AZ, kan dus nog even in de 16 van PEC Zwolle blijven staan. Nick Viergever, hij schudt het hoofd, vindt dat hier geen corner had moeten geven. Nou ja, de VAR kijkt ernaar. Mocht die nou heel snel zien dat het inderdaad geen corner is, dan kan er alsnog een doeltrap gegeven worden. Maar vooralsnog wijst niets daarop en kan El Arghioui nu de hoekschop nemen. Vanaf de andere kant met zijn rechter draait hij die bal in richting het doel van Schendelaar. Of gaat hij er in één keer in? Nee, Schendelaar. Hij ziet hem op tijd komen. Die bal plukt hem uit de lucht. PEC heeft de bal, schiet hem snel naar voren toe. We zijn 6 minuten bezig aan de tweede helft. Bij PEC Cambuur is het nog 0-0.
1: We naderen de slotfase bij de Grand Prix Formule 1. Circuit van Singapore, Louis en Jeroen. Ja, als er al nog een beetje spanning is, dan is het ver achter Verstappen.
4: Ja, zeker in seconden. We moeten dan naar de derde plek, die heel lang van Lewis Hamilton was. Maar Hamilton gaat heel erg lang door op de zachte band. En had bij nader inzien toch beter een extra pitstop kunnen maken. Want hij kreeg Norris en Antonelli achter zich aan. En terwijl Norris probeerde aan te vallen, Hamilton zich verremde, was Antonelli degene die profiteerde. En die heeft nu de derde plek heel sluw gedaan. Het mooiste was dat de regerend wereldkampioen te grazen werd genomen door de aanstaande wereldkampioen. Antonelli dus op weg naar een derde plek. Moet ik alleen nog erbij vertellen dat Russell, zijn teamgenoot en zijn rivaal, mag ik hem nog een rivaal noemen? Nou, voor de vorm. 9e Russell, Antonelli 3e. Dus in het wereldkampioenschap gaat het echt niet meer zo spannend worden. Verstappen aan de leiding. Het gat is groot. En het is een beetje een kabbelrace gebleven. Een nachtkaars.
5: Ja, terwijl Antonelli die dan toch weer opvalt. Het is waarschijnlijk de toekomstige wereldkampioen. Maar hij rijdt ook echt als een wereldkampioen. Geen topsnelheid in de Mercedes dit weekend, maar gaat toch wel weer op naar een podium. En dat is knap. Hij pakt de punten, pakt een voorsprong, loopt uit. Dus fantastisch gedaan weer van hem.

0: je vita was dat.
1: Ja, het goede leven, zeg maar. En, dat is zeker het geval voor Max Verstappen, die een moeizaam seizoen kent, Louis, Jeroen. Maar dan uiteindelijk is het vuurwerk voor hem, hè?
2: Ja, letterlijk vuurwerk. Want als die race erop zit in Singapore, dan gaat het daar ook de lucht in. Maar Verstappen heeft een fantastisch weekend gehad. En wel de tweede op rij. En dat heeft hij natuurlijk maandenlang op gewacht. Deze smaakt misschien nog wat zoeter. Omdat Singapore nou net dat circuit is waar hij nog nooit had gewonnen. Het is niet zo dat hij dat circuit niet in zijn vingers had. Maar het lukte gewoon steeds net niet. Een auto die nou niet lekker lag. Een beetje pech. Er was altijd wel iets, maar nu heeft hij het voor elkaar. Meteen twee op rij. Eerste sprint, die hij zelf nog niet zo heel erg interessant vond gisteren. Verstappen heeft hekel aan sprintraces. Wint ze en passant wel bijna altijd, maar dat is een ander verhaal. En nu gewoon de Grand Prix afgevinkt en gewonnen. En daarmee toch zijn seizoen aan het redden. Maar veel belangrijker dan dat, dit straalt door naar volgend seizoen. Ze hebben hem nu op de rails, die auto. Hier kunnen ze mee door richting 2027. En dan ziet het er ineens heel goed uit. Leclerc in de Ferrari wordt de tweede. Antonelli, de WK-leider, derde. Russell op grote achterstand. En dan hebben we een officiële WK-stand, waarbij we nu kunnen zeggen, officieus moet ik zeggen, want ik heb mezelf berekend. Dus met alle potentiële vangnetten die ik nu span. Antonelli 340 punten, Russell 238. Dat is een voorsprong van 102 punten. 102 punten, dat is 4 Grand Prix-overwinningen plus 2 punten. En daar komt hij dan. Als we nog gaan racen in Qatar en Abu Dhabi is er nog niks aan de hand. Maar als die races worden geschrapt door de toestand in de wereld en er komt geen vervangende race, dan hebben we nu dus, hoe raar het ook mag klinken, een nieuwe wereldkampioen. Want 4 races. Antonelli kan op vakantie. Is hij nog steeds de nummer 1 in het WK.
3: Ja, en kijk, die kans is natuurlijk aanwezig dat er nog een vervangende wedstrijd komt. De kans is aanwezig dat we nog gaan racen. Maar al met al, Antonelli is eigenlijk gewoon vandaag officieel wel, ja, officieel wereldkampioen geworden.
2: Officieus en officieel, of er ergens tussenin.
1: Nou, mooi. En Max Verstappen boekt dus zijn tweede op één volgende zege vandaag in Singapore. We gaan weer voetballen.
4: Ja, Telstar, Ano, Suze.
5: Wachten op een doelpunt van Telstar dat genoeg kansen krijgt om op voorsprong te komen, maar die niet benut. En daardoor is de stand na een uur spelen nog steeds 2-2. 11 tegen 10. 11 dus van Telstar. Peersman aan de bal op de helft van ADO. Rossing. Rossing speelt hem door op het middenveld. En dan aan de rechterkant wacht Owusu. Owusu wacht misschien wat lang. Waardoor ADO zich weer kan reorganiseren, hergroeperen. In en rondom eigen 16. Want dat is wat er veel gebeurt. Peersman dan dribbelt in. Kijkt naar de linkerkant. Vindt Marta, invaller bij Telstar. Goeie actie hoor. Binnenlangs gaat hij de 16 in. Voorzet is dan weer niet zo heel erg goed. Rollertje naar niemand eigenlijk in die 16. Telstar krijgt kans hoor. Peersman, een kopkans, had zijn fout in de eerste helft graag goed gemaakt. Maar schampte de bal in plaats van dat hij hem richting gaf. Daarna was het Rui Mendes die een counter zelf opzette. Owusu zag en bediende. Vervolgens naar Brouwer en Mendes kreeg hem terug in de 16. Maar raakte hem niet helemaal lekker. Waardoor hij er alleen maar een hoekschop aan overhoudt. De ruimtes worden groter voor Telstar. Logisch natuurlijk omdat ADO al sinds de 14e minuut met 10 man staat. Torrison, andere invaller, kreeg zojuist nog een kans na een hoge voorzet vanaf de rechterkant. Raakte hij hem ook niet goed. Bal ging naast. Hoekschop genomen. Gaat Soualia liggen. Zegt dat hij omver wordt getrokken. Maar daar zegt Erwin Blank, scheidsrechter, van niks aan de hand. En dus kan Nikiema de bal vangen en hem weer in het spel brengen. Wacht wel lang. Ik zie de scheidsrechter ook tellen. Je moet hem nu wel gaan geven. Duurt nog eventjes. 2 seconden zegt hij. 1. En dan moet je hem wel gaan doen. Heeft hem inmiddels weer in de voeten. En dus geen sancties daarop. Lange bal van Nikiema die in de voeten valt van Sam Falk. Dit is een beetje het spelbeeld. Heel weinig balbezit voor ADO. Het is vooral tegenhouden voor ADO. En Telstar dat dus aanvalt. Maar nog niet tot scoren komt. Heeft het hele seizoen al moeite met scoren. Tot vandaag was de topscorer Ronald Koeman junior. En dat is de keeper. Die maakt de 2 doelpunten. 2 strafschoppen tegen Cambuur. Nu is hij gedeeld topscorer met Owusu. Die vandaag 2 doelpunten maakte. 2 mooie doelpunten. Een vrije trap in de kruising. En een schot van afstand stand in de rechterhoek. Marta krijgt hem. Nu opnieuw een actie. Prima actie weer. Rossing speelt hem terug naar Owusu. En kan moet er een schot gaan komen. Veel tijd is er nodig. Geen schot. Wordt hem afgelegd aan de rechterkant. Alders die dan de voorzet dan maar geeft. En zo gaat er weer een momentje verloren voor Telstar. Brouwer wachtte te lang met schieten. En Telstar moet nu wel een beetje haast gaan maken om dat doelpunt te gaan maken. We hebben nog een klein half uur officiële speeltijd. Nu weer een mislukte voorzet van Sam Falk. 64ste minuut. Telstar 2, ADO 2.
4: Komt het doelpunt aan, Jan Vincent. Let op.
6: Ja, het is een hoekschop voor PEC. Na dik uur spelen is het nog 0-0 bij PEC tegen Cambuur. En PEC krijgt die hoekschop. Sommer staat achter de bal. Er is veel beweging voor het doel van Thijs Jansen. Als iedereen van elkaar afblijft, kan nu die hoekschop genomen worden. Komt die bal voor het doel, wordt weggewerkt door Cambuur. Maar een beetje half, want hij kan opnieuw ingebracht worden. Dat gebeurt ook. Bij de tweede paal staan een aantal spelers van PEC Zwolle. Cambuur even alle hands aan dek. Ryan Thomas kan uithalen. Nee, net niet. En dan uiteindelijk heeft PEC het balbezit. Sommer verplaatst. Laatst het spel dan naar Mbayo. Druk dus van PEC op het doel van Cambuur. Mbayo met de voorzet bij de tweede paal. Daar staat nu Sidney van Hooijdonk. Want die is er net ingekomen voor Koen Kostons. Maar hij wordt niet bereikt. Het wordt een nieuwe hoekschop voor PEC Zwolle. Van Hooijdonk doet er zin. En dat geldt ook voor Sørensen. Zij zijn er ingekomen voor Sissoko en Kostons dus. Maar aan de andere kant hebben we de beste kansen van de tweede helft gezien voor Cambuur. El Argioui. Een prachtige slalom door de verdediging van PEC heen. Maar tot twee keer toe stuitte hij op Schendelaar. Dat waren de beste kansen van de tweede helft. Die waren dus voor Cambuur dat goed begonnen is aan de tweede helft. Maar nu dus wel terug wordt gedrongen. Nieuwe hoekschop voor PEC Zwolle. Opnieuw Sommer achter de bal. Brengt die bal. Oh, daar gaat Jansen onderuit. De keeper van Cambuur. Sander van der Rijck fluit dan ook voor een overtreding. Ja, die bal kwam bij de tweede paal. En onderweg lag daar ineens een keeper van Cambuur in een paars tenue op de grond. Hij slaat de handen voor zijn gezicht.

0: schijnt te, ja, lijkt daarmee te zeggen, ik ben geraakt op mijn neus. En hij krijgt dus een vrije trap. De man van de eerste helft van Thijs Jansen. Hij redde 5 keer op doelpogingen van PEC Zwolle. En daardoor staat het dus nog 0-0 bij PEC tegen Cambuur. Dus even in de herhaling kijken. Ja, het is Viergever die tegen Thijs Jansen aanloopt. En dus een vrije trap voor Cambuur in de eigen 16. Zo wachten we dus nog steeds op doelpunten bij PEC tegen Cambuur. Ja, ze kregen toch wel voldoende tegendoelpunten in de eerste fase van de competitie. Maar tot nu toe houden ze dus allebei de nul. Waar PEC Zwolle de bal nu probeert te controleren, lukt ze niet. Bal wordt naar voren geschoten en opgevangen door Cambuur. Costarelli. Costarelli naar Soeren. Soeren even de controle bij Cambuur. 63 minuten staan er op de klok in Zwolle. Het is nog steeds 0-0.
1: In het matchcenter, Ronald.
2: Ja, we gaan iets aan denksport doen. EK Damme in Bijlen is bezig. En na 2 ronden hebben we 8 spelers aan de leiding die nog niet hebben verloren. Waaronder 3 Nederlanders. Ron Heusens, die won gisteren al. Maar vandaag kwamen er ook nog Simon Harmsma. Die met 2-0 zijn partij van Jan van der Star zijn landgenoot won. En Martin Dolfink. Die versloeg de Oekraïner Panchenkov met 2-0. Dus die Nederlandse dammers die gaan daar lekker. Maar ja, het zijn 9 ronden in totaal die moeten worden gespeeld. Dus niet te vroeg juichen. Tafeltennis, het EK-kwalificatie in Ljubljana in Slovenië. De kwalificatie is daar bezig. En de Nederlandse Emine Ernst heeft het goed gedaan. Die won haar eerste partij met 3-1 van de Spaanse Rad. Maar de weg naar deelname aan het hoofdtoernooi is nog lang. En dan is inmiddels ook begonnen, of ja, al een tijdje bezig hoor, de Parijs Tour. Een van de laatste wielerwedstrijden van dit jaar. En daar hebben we een kopgroep, mannen heb ik het dan over, van 5 man. Met Stefan Biesiger, Yves Lampaert, de Belg, Storm, de geweldige naam Ingebrigtsen, Mathis Louvel en de Nederlander Julius van den Berg. Die hebben een minuutje op het achtervolgende peloton.
1: Even bij Telstar tegen ADO kijken bij Suze. Alhoewel, spel ligt stil.
3: Spel ligt even stil, inderdaad. Blessurebehandeling wordt niet gegeven. Want Waam die staat alweer, Matteo Waam. Ging even liggen, deed alsof het heel erg was. En toen dacht toen, oh ja, nee, dan moet ik er wel uit volgens
1: ja,
3: de nieuwe
1: regels. Ja, dat werkt toch wel, hè?
3: Dus ik ga weer even staan. Het werkt heel goed. Als we het dan toch over nieuwe spelregels hebben, dat vind ik een hele prettige. Want je ziet ze toch elke keer even blijven liggen en dan denken, oh nee, dat moet ik eigenlijk niet meer doen. En dan staan ze gewoon weer op en dan kan het spel weer door. Dus ook bij Matteo Waam, centrale verdediger van ADO. De vraag is, hoe lang houdt ADO nog stand? Wel, nu eventjes zelf weg. Wordt doorgekopt. Prima bal. Komt daar een kans uit? Ja. Is daar het doelpunt? Nee. Bal gaat net over. Ja, dan moet je wel blijven ophouden. Opletten als Telstar. Kans van Kilo. Die werd eventjes weggestuurd. En het lag helemaal open bij Telstar. Doorkoppen was van Eduardo. Die heel goed speelt. En vervolgens het lopje ging net over de lat van Ronald Koeman. Het zou onterecht zijn. Maar het had wel gekund. Telstar is constant in de aanval. Krijgt ook de kansen, maar rond ze nog niet af. 68 minuten op de klok. 2-2 tussen ADO en Telstar.
1: En nog niet gescoord bij PEC Zwolle tegen Cambuur. Zometeen gaan we ook nog beginnen aan Excelsior tegen FC Groningen. De aftrap op Woudestein is om 16:45. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: BNN VARA. De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
6: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
7: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
6: Kijk, zo verkoop je dat.
8: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen, maar... Okay.
6: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
9: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou... Ja.
5: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 1. 4 uur.
3: Geert van 't Hof en Hugo Borst.
4: Zometeen de slotfases van Telstar, ADO en Cambuur tegen Zwolle. Dan hebben we ook nog hockey uit de Euro Hockey League. Oranje-rood tegen Wimbledon. Dat allemaal na het NOS-journaal. Met Michiel van der Velden.
5: De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. De gemeente Utrecht wil strenger gaan optreden tegen misstanden in de verhuursector. Regelmatig wordt door verhuurders de wet overtreden door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, discriminatie en veel te hoge servicekosten. Gemeenten mogen dan een boete opleggen, maar dan moeten huurders het wel eerst melden. De gemeente Utrecht zegt dat inwoners dat niet altijd durven. Volgens het college zijn veel huurders al blij dat ze een woning hebben en willen ze niet het risico lopen hun woonsituatie op het spel te zetten. Utrecht kijkt nu naar Rotterdam, waar veel vaker boetes wordt gegeven aan verhuurders. Voor het eerst is een Zuid-Koreaans containerschip via de Noordelijke IJszee heen en weer gevaren naar Europa. De reis duurde 50 dagen. De afstand is de helft korter dan de gebruikelijke route via het Suezkanaal. Door klimaatverandering had het containerschip geen ijsbreker nodig. Zuid-Korea verwacht veel van de noordelijke verbinding. Milieuorganisaties waarschuwen dat meer scheepvaart in de Noordelijke IJszee daar ook meer uitstoot veroorzaakt. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won hij ook al de sprintrace in Singapore en vorige week de Grand Prix van Bahrein, die in Maleisië werd verreden. Verstappen stijgt door zijn overwinning naar de 4e plek in de WK-stand. Het weer verspreidt over het land buien. In het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond nemen de buien af en dan daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog en maximaal een graad of 18.
6: Helene, het is jou niet gegeven, hè? Een zondagmiddag lekker relaxed op de bank.
7: Nee, helaas niet. Nee. Ja, tot 2 uur stonden er geen files, maar inmiddels is het ook wat drukker geworden onderweg. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bijvoorbeeld, daar staat nu een file van 4 kilometer tussen Den Dolder en Utrecht. De vertraging is zo'n 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens, 20 minuten extra reistijd.
8: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk, 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: En dan zijn we weer, derde uur van Langs de Lijn deze zondagmiddag. Als je weg wilt komen onder in de Eredivisie, dan helpt het wel als je een keertje wint. Telstar ADO Den Haag, Suze van Kleef.
1: Een kwartier heeft Telstar nog om de verdiende winnende te maken, moet ik zeggen. Want het staat 2-2 gelijk. Het verdient een doelpunt, maar het is niet goed genoeg in de afronding. 2-2, 75 minuten voetbal.
0: Gelijk dus ook bij Cambuur tegen PEC Zwolle, Jan Vincent.
2: Ja, spannend. 0-0 nog in de 73ste minuut. En PEC kreeg zojuist een enorme kans. De invallers, zij combineerden Van Hooijdonk en Sørensen. Ze combineerden zich dwars door de verdediging van Cambuur heen. Sørensen haalde niet goed uit, want recht op Thijs Jansen. Weer een redding voor hem. Het blijft 0-0.
0: Om 4:15 twee middenmotors tegen elkaar. Excelsior tegen FC Groningen. Net begonnen in de Euro Hockey League. Oranje-rood tegen Wimbledon. Krijn Schuitenmaker.
3: Ja, er wordt ook een doelpunt gemaakt dan. Want het is oranje-rood dat op een 1-0 voorsprong komt. En dat is vroeg in de wedstrijd in het eerste kwart. We zijn 4 minuten bezig. Mooie aanval van oranje-rood met, denk ik, Strong Walker als laatste schakel bij die aanval. 1-0. Het is een wedstrijd die oranje-rood moet winnen. Ja, de treffer komt op naam van Strong Walker. Inderdaad, een schot. De veelscorende schot voor oranje-rood. Dat is dus 1-0. Ze moeten winnen. Dan zijn ze naar de final 12. Oftewel bij de beste 12 ploegen van Europa.
0: Nog een kwartier hebben ze, Telstar en ADO Den Haag, om een doelpunt te maken. En ja, die felbegeerde 3 punten binnen te slepen. Want als je je wilt ontdoen van degradatienood, dan moet je nu wegwezen, Suze.
1: Ja, dat klopt. En Telstar moet vandaag gewoon winnen gezien dat spelbeeld. Het aantal kansen, ik zag net de statistiek, 23 schoten hebben ze gehad tegenover 4 van ADO. Maar van die 23 schoten gingen er ook maar 4 op doel of in ieder geval tussen de palen. En daar schort het dus vooral aan dat er wel kansen zijn, maar dat die bal gewoon vooral over en naast geschoten wordt. Net ook weer een moment waarin Rossing zich langs 2 man en de keeper sleepte, maar uiteindelijk de hoek zo moeilijk werd dat zijn doelpoging naast de paal belandde. En zo is het na bijna 78 minuten hier nog steeds 2-2. Peersman speelt Marta nog maar weer eens in. De invaller aan de linkerkant van Telstar valt goed in. Heeft een individuele actie en laat dat al een aantal keer zien. Hakje nu. Prima gedaan. Owusu krijgt hem. Rand 16 speelt hem terug naar Marta. Die dreigt met een voorzet. Kapt en dan schiet. Maar zijn poging gaat, ja, wat zal ik zeggen, over en naast. Zoals de meeste pogingen van Telstar. Prima invalbeurt van de nieuweling ook bij Telstar. Marta dus. Meer dan 100 wedstrijden in Jong Ajax heeft hij gespeeld, maar brak daar nooit door. Vervolgens beland bij Rotherham United in Engeland. En nu dus bij Telstar. Als ADO nog een keertje gaat wisselen. Doelpuntenmaker Rottier gaat naar de kant. Hij mag niet verder. En voor hem komt de routinier aanvaller Derel van Michem. Die het nog eventjes mag gaan proberen. Dus voor ADO Den Haag. Dat nog 11,5 minuut officiële speeltijd moet zien te overleven. Om dat punt hier te pakken uit bij Telstar.
0: Jan Vincent, ook PEC en Cambuur hebben ze brood nodig, hè, de punten, de volle winst.
2: Ja, dan komt de grote kans aan voor Cambuur. Checka in de korte hoek. Ja, ze willen allebei ook heel graag winnen. Gezien de kansen in de afgelopen minuten. Ze zijn allebei lekker aan het aanvallen. Want 0-0, daar nemen ze geen genoegen mee. En dat levert hopelijk nog een lekkere en spectaculaire slotfase op. Bij die 0-0 tussenstand bij PEC en Cambuur. Een verre uittrap van Thijs Jansen. Opgevangen door Viergever tegen het hoofd gekopt van Binder. Dat is de spits van Cambuur. Maar die kan daar verder niks mee. PEC heeft de bal. Oh, daar gaat Amova naar de grond. Dat ziet scheidsrechter Van der Eijk. Sørensen zegt, ja, ik doe toch eigenlijk niks. Maar er wordt wel gefloten voor een vrije trap. En dan komt er zo dadelijk ook een dubbele wissel aan. Aan de kant van PEC Zwolle. Want er staan er 2 om in te vallen. Eentje is de nummer 37. Gilles van der Wal. Hij komt erin voor Thijs Oosting. Hij heeft dus veel 75 minuten kunnen spelen. En Gilles van der Wal, hij komt er nu dus voor hem in. En de andere wissel, dat is Dylan Mbayo. Hij eraf voor Gabriel Reiziger. En dan gaan we de laatste 13 minuten in. Zijn vader, Michael Reiziger, zit ook op de tribune. De bondscoach van Jong Oranje, die dus nog altijd in de race is voor plaatsing voor het EK volgend jaar. Ze zullen de play-offs moeten gaan winnen van Denemarken. Maar dat is allemaal voor later. We gaan kijken of PEC Cambuur nog een winnaar gaat opleveren. Amova ligt trouwens nog steeds op de grond. Het is verdediger van Cambuur die erin was gekomen. Vraag me af of er sprake was van contact met Sørensen. Ik heb de beelden nog niet teruggezien. Maar voorlopig gebeurt er even helemaal niks. Nu komen die beelden dan wel. Ik kan onder in beeld kijken. Ah, hij verstapt zich gewoon. Hij gaat ineens naar de grond toe. Amova, dat zijn vaak de vervelendste blessures. Nou, er kan dus even niet gevoetbald worden bij PEC tegen Cambuur 0-0.
4: Gaan we eens kijken bij het hockey, de Euro Hockey League. Oranje-rood tegen Wimbledon. Hoe zit dat nou precies, dit toernooi, Krijn?
3: Ja, laat ik eerst even melden dat het 2-0 is geworden. Een strafcorner voor Oranje-Rood. En dat gaat lekker, hè, voor Oranje-Rood. Want ze mogen deze wedstrijd niet verliezen. En ja, als ze winnen, dan zijn ze de eerste in de pool van de eerste ronde. Want de eerste wedstrijd hebben ze al gewonnen. Dat was het duel tegen Real Club de Polo. Spaanse topclub. Terwijl de rebound strafcorner door de Belgaard de Sloverer wordt ingewerkt. Dat is dus de 2-0 voor Oranje-Rood. Nou, ze wonnen dus de eerste wedstrijd. Leverde 5 punten op. Daarna speelden Wimbledon en Real Club de Polo tegen elkaar. Dat was gisteren, werd 3-3. En dan heb je dus de situatie dat Oranje-Rood 5 punten heeft. Wimbledon er 2 heeft. Maar je kunt 5 punten pakken bij een overwinning in deze eerste ronde van de EHL. Dus als Wimbledon wint, nou, die kans wordt natuurlijk erg klein nu het 2-0 achter staat halverwege het eerste kwart. Dan als ze deze wedstrijd winnen, dan is Wimbledon de nummer 1. Maar goed, Oranje-Rood is oppermachtig in eigen huis. Doet het hele seizoen en het vorige seizoen al goed. Hebben zich geplaatst als nummer 1 van de reguliere competitie vorig seizoen. Ja, en als ze dus doorgaan, dus de nummer 1 worden, deze wedstrijd winnen, dan gaan ze naar de Final 12. En dan zijn er 12 ploegen over. Dan stroomt er ook een andere ploeg uit Nederland in. Dat is Amsterdam, de nummer 2 uit de strijd om de landstitel. En dan die 12 ploegen gaan uiteindelijk uitvechten wie er naar de Final 8 gaan. Dat is altijd dat traditionele toernooi met Pasen. De Final 8, de beste 8 dus, waarbij ook Rotterdam de landskampioen instroopt. Dus er zouden dus 3 Nederlandse ploegen in die Final 8 kunnen komen als Oranje-Rood het ook zo ver weet te schoppen. Maar voorlopig is het uitstekend. De start voor Oranje-Rood, de ploeg van Ageet Boomgaard. Want er staat in het eerste kwart al 2-0. En dan te bedenken dat Wimbledon, die niet eens in het wit spelen, dat is Oranje-Rood, die spelen in het wit. Dat is wel opvallend. Dat Wimbledon uiteindelijk de eerste strafcorner kreeg. Die benutten ze niet. En nu staan ze dus 2-0 achter.
4: Het is wel allemaal heel verwarrend, hè?
0: Ja, meer gewend aan gravel, denk ik.
4: Ja, oh ja.
0: Oh, wat slechte grap, zeg. Nou, Van Dam.
5: Ja, ik was collega Krijnen ergens onderweg toch een beetje kwijt. Maar goed, ik heb begrepen dat Rotterdam later instroomt bij het hockey. En die volg ik ook, die hoofdklasse mannen. Want die zijn gewoon lekker aan het hockey. Alleen niet zo heel goed. Want ze staan met 3-1 achter bij koploper Den Bosch. En ja, de landskampioen nog altijd troosteloos onderaan. Het kon zomaar zijn dat het straks 3 overwinningen 0 punten wordt. Dan door naar waterpolo. Vrouwen, de Champions League. Kwalificatie daarvoor. Donk heeft dat geprobeerd om het hoofdtoernooi te bereiken. Had te maken met sterke spaken. Spaanse tegenstand, Sabadell. Die wedstrijd ging met 26-4 verloren. Spanje natuurlijk ook echt een waterpololand. Terrassa was met 16-9 te sterk. Lille werd uit Frankrijk wel dik verslagen met 20-5. Maar dat betekent dat ze derde zijn geëindigd in hun groep. En dan doorgaan naar de Eurocup, zoals het heet. Dus niet naar het hoofdtoernooi van de Champions League. En dan nog handbalvrouwen. VZV uit het veld. Die hebben de derde ronde van de Europa Cup, als ik het goed zeg, bereikt door de af te rekenen met het Zwitserse Wintertour. Die wedstrijden werden allebei wel bij VZV gespeeld. Eén keer op papier uit en één keer op papier thuis. Nou, één keer gewonnen met 34-30 en één keer met 31-30 verloren. Dus die gaan dan verder. En daar kan Zwartwoud Kwiek ook nog bij komen, want die hebben één wedstrijd al gewonnen. Dik met 39-28 van Krajin Kazin uit Bosnië. Quintus is helaas al uitgeschakeld daar.

0: Doelpunt!
1: Cambuur komt op een 1-0 voorsprong op bezoek bij PEC Zwolle. Het is de invalspits Nicolas Binder die de bal na een scrimmage voor zijn voeten krijgt. Keihard de bal in het dak van het doel ramt. En met nog 8 minuten te gaan staat Cambuur met 1-0 voor in Zwolle.

0: Ja, Sia en Clap Your Hands.
1: Ja, en Cambuur en PEC. Ja, dat is toch wel even een spectaculaire ontwikkeling, Jan Vincent. Zag je hem aankomen, doelpunt Cambuur?
2: Nou ja, op zich niet. Ik bedoel, het doelpunt kon aan allebei de kanten wel vallen. Want ze kregen allebei wel kansen. Maar dan ineens komt er een voorzet vanaf de linkerkant van Hamash. Tjeka zet die bal dan in. Die blijft dan hangen. En Binder, ja, dat is toch een apart verhaal. Die Nicolas Binder, die rampt hem dus binnen. Vorig jaar in de eerste divisie konden ze er helemaal niks mee bij Cambuur. Hij mocht eigenlijk ook wel weg deze zomer. Want die Nicolas Binder, ja, wat moesten ze daar nou mee? Uiteindelijk bleef hij toch in Leeuwarden. En zowaar maakt hij vanmiddag zijn tweede doelpunt van het seizoen. En zou hij zomaar eens de matchwinner kunnen worden. En drie hele belangrijke punten voor Cambuur kunnen binnenschieten. Ja, aan het einde van de rit weet je pas echt hoe belangrijk ze waren. Maar dit zijn twee concurrenten van elkaar op dit moment onderin de Eredivisie. En als je daarvan wint, ja, dan sla je gewoon een dubbelslag. Want dan pak je drie punten. En ja, je dient ook je concurrent even een stevige tik toe. En dus is de blijdschap groot op de bank bij Cambuur op het moment dat Binder die bal binnenramt. En zeker bij de Oostenrijkse spits zelf ook. Want ja, dit is natuurlijk een mooi moment voor hem. Nu nog kijken of Cambuur die voorsprong vast kan houden. 4 minuten officiële speeltijd nog. En ja, er is PEC natuurlijk alles aangelegen om die hele slechte thuisreeks te beëindigen. Want 4 keer op rij nu thuis verloren. 1 keer vorig seizoen aan het eind van het vorig seizoen. En 3 keer dit seizoen. Nog geen doelpunt of 1 doelpunt thuis gemaakt. Dit
1: het
2: seizoen
1: thuiscomplex.
2: Dat was tegen NEC. Het thuiscomplex, ja. Gooi de stelling er maar in, Hugo. PEC heeft een thuiscomplex. Nou, in ieder geval staan ze nu ook weer met 1-0 achter. Van der Haar wordt er nog ingebracht voor de laatste minuten bij PEC. Floranus, hij gaat naar de kant. Maar het moet nu snel voor PEC dat balbezit heeft via Schendelaar. De keeper schiet de bal naar voren toe. Opgevangen door Bouf. Krijgt Van Hooijdonk de bal voor zijn voeten. En kan de aanval dus komen van PEC Zwolle met Gabriel Reiziger. Die staat nu aan de rechterkant. Verliest het duel van Hamash en raakt zelf de bal als laatste staan. Dat betekent dat Cambuur mag gaan ingooien. En kijken we ook naar de klok. 3 minuten nog, officieel. En dan nog extra tijd. Er is veel gewisseld, dus het zal nog wel even duren. Maar Cambuur voorlopig op rozen tegen Zwolle. Het staat 0-1.
0: We naderen de blessuretijd bij Telstar tegen ADO, Suze.
3: 20 seconden officiële speeltijd nog. En het is toch een beetje met de moed der wanhoop nu wat Telstar laat zien. Blijft het proberen, blijft aanvallen, maar blijft vooral ook een beetje breien. Het rondspelen. Nu dan een vroege voorzet. Bal richting 16. Doorgekopt door Sualia. Peersman, die gaat liggen in de 16. Blank vindt het helemaal niks. En dan kan ADO overnemen. Werkt weg, maar totaal niet overtuigend. Aning brengt hem dan opnieuw de 16 in. En dan gaat het bijna mis achterin bij ADO. Want de bal wordt niet goed weggewerkt. In tweede instantie dan wel. Maar Telstar heeft hem alweer via Aning. Speelt hem dan eventjes terug naar Rossing. Rossing vindt Owusu. Owusu met de opening naar de rechterkant. Die is niet goed, want daar zit Van Michem met het hoofd tussen. Maar daar is wel ook weer Telstar met Alders. Die vindt Marta. Die is uitgeweken naar de rechterkant. Lage voorzet van hem. De 16 in. Wegwerken van Mulder. Hoog, niet al te ver. Owusu pikt weer op. Telstar dus weer in balbezit. 4 minuten komen er bij. Eentje is daar al bijna van verstreken. Owusu dan met het steekpaasje. Is goed. Demircan kan de 16 in. Lage voorzet. Is niet goed. Wordt weggehaald door ADO. ADO dan, ja, een hele lange harde bal richting Ronald Koeman. Die de bal weer in het spel gaat brengen. Vindt Valk. Valk draait open naar rechts en vindt medespeler Marta. Marta dan goede bal en is daar niet Torisson. Daar zat net weer eventjes een voetje tussen van ADO. Goed verdedigd van ADO Den Haag. De bezoekers blijven overeind. 2-2 staat het nog steeds en er zijn nog een kleine 3 minuten te gaan voor Telstar om die winnende, die verdiende goal te maken.
0: PEC Cambuur, Jan Vincent.
2: 1-0 de voorsprong voor Cambuur. Dat eruit probeert te breken. Lukt niet. Bal voor Schendelaar. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. En PEC heeft dus haast. Hier wordt een overtreding gemaakt op de middenlijn door Cambuur. Vrije trap voor PEC. Dat heel snel die bal wil hebben. De bal klaar wil leggen. En die bal naar voren wil pompen. Richting Sidney van Hooijdonk. Dat is nu de spits. Bal gaat eerst nog naar Reiziger. De rechtsbuiten. Bal teruggespeeld naar Graves. Ja, daar moet wat meer tempo in bij Peck. Dat moet wat meer opportunistisch gespeeld worden nu om een kans te creëren. Daar gaat die bal de 16 in. Wordt weggewerkt door Cambuur. Opgevangen daar. Heel rustig gebleven door Billy van Duyl. Die de bal naar voren speelt. Boehoe Dane. Hij is ingevallen. Hij krijgt de bal. Probeert de bal af te schermen. Lukt niet met 4-5 spelers van Peck om zich heen. Ryan Thomas is er daar een van. Nu een schot van afstand van Gilles van der Wal. Die invaller die het maar eens probeert. Ja, doe het maar eens. Er moet ook geschoten worden. Anders zul je nooit scoren. De laatste seconde van de officiële speeltijd tikken weg. Nog 3 tellen en dan gaat het bord de lucht in. En zien wij dat er nog 4 minuten extra bij komen voor Peck Zwolle. Hij, Nicolas Binder, hij lijkt voorlopig de man van de wedstrijd te worden. Met het enige doelpunt tot nu toe. Peck Cambuur 0-1.
0: Telstar ADO, Suze.
3: Telstar heeft nog, wat is het, 80 seconden om een doelpunt te maken. 2-2 is het. ADO het grootste gedeelte van de wedstrijd met 10 man en weet overeind te blijven. Het is af en toe meer kunst en vliegwerk dan echt goed voetbal. Maar het is zo. Telstar nu weer in de aanval. Voorzet, hoge bal richting de 16. Soualia gaat er onderdoor en zo lukt het weer niet voor Telstar. 30 schoten al gelost vandaag en daarvan gingen er 26 over en of naast. De trainer van Telstar, Henk Brugge, die zei voor deze interlandbreek: we gaan werken aan het afronden, want dat is niet voldoende. Nou, dat zal wel gedaan worden, maar het is nog niet echt te zien, moet ik eerlijk zeggen. Telstar is nog steeds in de aanval. Aning speelt hem terug. Waarom, vraagt het publiek zich af. Waarom naar Peersman? Waarom niet die 16 in? Dat doet Valk nu wel. Dan wordt Thorisson een beetje tegengehouden en die gaat zeer gemakkelijk liggen. Vraagt om een strafschop. Maar Blank zegt, joh, ik dacht het even niet. Omhoog opstaan is geen overtreding, lijkt mij meer dan terecht. Uittrap dan van Niki Jema, keeper van ADO. Die maar weer een keer ver en hoog de middenlijn overschiet. En daar is dan het laatste fluitsignaal van Erwin Blank. En ik hoor een fluitconcert hier in Velsen-Zuid. Telstar stelt teleur in deze wedstrijd. Speelt 2-2. Heel lang met 11 man gestaan. Meer dan genoeg kansen en mogelijkheden gecreëerd. Maar niet in staat geweest om die winnende te maken. En die 3 punten dus hier te houden. En dat kan aan het einde van het seizoen nog wel eens grote gevolgen gaan hebben. Want zo is het wel. Ik mocht het van jullie nog niet zeggen. De 6 punten wedstrijd. De degradatiekraker. Maar in deze 6 punten wedstrijd houden Telstar en ADO er alle 2 maar eentje aan over. En daar schiet eigenlijk niemand wat mee op.
0: Nee, en dat zou wel eens kunnen betekenen met nog een paar minuten te gaan. Dat Cambuur de grote winnaar wordt van het weekend. Want het staat op bezoek bij PEC voor Jan Vincent de slotfase.
2: Ja, met 1-0. 2 minuten nog over van de extra tijd. Cambuur zou naar de 12e plaats klimmen met een overwinning. Dat zou mooi zijn voor de ploeg van Johan Plat. Ja, en problemen dus voor Henry van der Vecht na de vorige wedstrijd tegen Groningen. Dat is alweer een paar weken geleden. Toen werd de spelersbus opgewacht toen ze terugkwamen na een 3-0 nederlaag. En hij stond dus al onder druk, Henry van der Vecht. En ja, de vraag is, als je thuis met 1-0 verliest van Cambuur, hoe dat verder gaat. Cambuur krijgt nu natuurlijk ruimte om aan te vallen. El Arghioui probeert een actie op te zetten, waar hij nu wordt afgestopt door Ryan Thomas. Bal over de zijlijn. Betekent dat Cambuur mag gaan ingooien. Daar nemen ze de tijd voor. Dat deden ze net ook. Toen namen ze daar te veel tijd voor. Want toen waren de 5 tellen voorbij en mocht Peck gaan ingooien. Nu doen ze het wel sneller. Bij Cambuur gaat de bal terug naar Thijs Jansen. De laatste minuut van de extra tijd. Die loopt Cambuur met 1-0 voor. Het zou een hele mooie opsteker zijn voor Cambuur als ze hier weten te winnen. Checa nu met de goede actie. Bal gaat naar El Arghioui. Komt hier dan de beslissing. El Arghioui, krijgt hij hem goed? Nee, het is Van der Haar die verdedigt. Cambuur moet hem snel terugpakken, maar Peck Zwolle heeft hem. Kan nu snel omschakelen. Wellicht dat er nog één kansje mogelijk is voor de Zwollenaren. Bal naar voren toegespeeld naar Sørensen, maar die kan hem niet controleren. Bal is te hard en komt in de voeten van Thijs Jansen. De keeper van Cambuur die gaat ermee aan de wandel. Zoekt het hoekje van het strafschopgebied op. En als er dan een speler bij hem in de buurt komt, dat is Sydney van Noorden.

0: omschakelen. Wellicht dat er nog één kansje mogelijk is voor de Zwollenaren. Bal naar voren toegespeeld naar Sørensen, maar die kan hem niet controleren. Bal is te hard en komt in de voeten van Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Die gaat ermee aan de wandel, zoekt het hoekje van het strafschopgebied op. En als er dan een speler bij hem in de buurt komt, dat is Sidney van Noordhoek, dan pakt hij hem in zijn handen. Ja, dit kost natuurlijk allemaal tijd. Tijd die Peck niet meer heeft en tijd die Cambuur wil nemen. Thijs Jansen is nu helemaal naar de andere kant gewandeld van zijn strafschopgebied en legt hem dan op de grond. En als Van Hooijdonk eraan komt, dan geeft hij hem een enorme pegel naar voren toe richting de cornervlag. Daar gaat hij over de achterlijn. Is het Schendelaar die hem pakt, maar het is afgelopen. Cambuur boekt een 1-0 overwinning op Peck Zwolle. Fluitconcert vanaf de tribunes. De teleurstelling is groot. Het was geen slechte wedstrijd voor Peck. Ze hebben echt wel kansen gehad, met name in de eerste helft. Maar zij maakten ze niet af. Cambuur deed dat wel. Nicolas Binder, hij is de matchwinner. Peck 0, Cambuur 1.
1: Kijken we bij het hockey. Oranje-rood tegen Wimbledon. We hoorden je voor het laatst bij een 2-0 voorsprong voor Oranje-rood, Krijn.
2: Ja, nog altijd 2-0 en wel weer wat kansen voor de ploeg van Geert Boomgaard, die vlak voor me langs de lijn staat. Want Stroll Walker, de veelscorende schot, heeft weer een kans gecreëerd. De backhand die overvloog. En de B schoot zo even naast. Nou, weer een goede aanval van Oranje-Rood. Dus bij een overwinning naar de volgende ronde is van de Euro Hockey League. Ja, tegen de nummer 1 van de Engelse competitie. Alhoewel zijn er nog maar een paar wedstrijden gespeeld in Engeland, Wimbledon. Staat aan kop. Hebben nog niet verloren in die competitie. Terwijl ze vorig jaar de eindstrijd haalden om de landstitel. Verloren die eindstrijd. Vandaar dat ze nu dus geplaatst zijn voor deze ronde. Terwijl Sean Walker opnieuw aanviel voor Oranje-Rood. De ploeg die in het wit speelt vandaag. Ja, dat is wel opvallend tegen het Wimbledon. Dat ze dan die rollen niet omgedraaid zijn. Want Wimbledon speelt in de Bordeaux-rode shirts. Oranje-Rood in de competitie al 19 officiële duels ongeslagen in eigen huis. En dat weten ze ook in de EHL door te zetten, getuigen de 2-0 overwinning op Real Club de Polo afgelopen vrijdag. Toen was de schot Stroll Walker ook al trefzeker. Maakte hij zijn eerste doelpunt in de EHL van dit seizoen. Nu is het Reinga van de internationals die de bal voorgeeft. Moet hem de cirkel inspelen. Daar staat een speler van Wimbledon op de rand van de cirkel. Ook bij Wimbledon een aantal internationals, Engels internationals. Een drietal Welsh internationals die voor de ploeg van Wales uitkomen normaal gesproken. En dat zijn de mannen die het verschil moeten gaan maken voor dat team uit Engeland. Maar dat team uit Engeland, de ploeg van Carl Stagno, die veel ervaring heeft in de Euro Hockey League. Want hij was hiervoor ook al coach van een grote club in Engeland, East Grinstead. Ja, die komen het voorlopig nog niet aan te pas. Nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. In de tweede kwart dus. Het staat 2-0 voor Oranje-Rood.
1: Heb je zin in een opmerkelijk voetbalberichtje?
3: Ja, zeker.
1: Altijd, hè?
3: Ja.
1: Clarence Seedorf heeft een nieuwe baan. Hij is benoemd tot de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. En daar treft hij dus Memphis Depay en Labiat. Hij is 50 en keert dus terug in het trainersvak.
3: Ja, en terug naar Brazilië. Heeft hij nog een tijdje gevoetbald ook. Hè? Opmerkelijk. Niet dat je zegt hij is officieel gestopt ooit. Maar ik had de indruk dat hij kreeg ook geen aanbiedingen. Hè? Ik bedoel, hij heeft bij Milan die het niet goed gedaan. En,
1: even in China en even bij Deportivo La Coruña.
3: Ja, nou ja. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen.
1: Hij is ook nog lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB.
3: Ja, dat denk zal je niet combineren.
1: Nee, toch?
3: Dat kan niet met die afstand. Lijkt mij niet, al heb je een controlerende functie. Dus je hoeft er ook niet bovenop te zitten. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze daarover gaan besluiten.
1: Goed, het is echt vers van de pers. Het is overigens inmiddels 3-0 geworden bij het hockey. In het voordeel dus van Oranje-Rood. We hebben een volle studio, dus ik stel voor dat we maar gewoon beginnen met de hoofdpunten van het nieuws. Het is immers bijna 16:30.
4: NPO Radio 1.
1: Michiel.
5: De organisatie van de Pride Walk in Almere gaat morgen aangifte doen van bedreiging. Vrijdag kregen de deelnemers te maken met intimidatie. Ze werden bespuugd en uitgescholden. Een auto reed in op de voorzitter van de organisatie van de Pride Walk. Ze raakte niet gewond. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 139 mensen zijn verdronken. Meer dan 80 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Paus Leo wordt deze week geopereerd aan een knobbeltje op een van zijn longen. Volgens het Vaticaan moet hij daar enkele weken van herstellen. De 71-jarige paus maakte de operatie bekend bij het zondaggebed. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. In de jaren 40 en 50 speelde hij meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op doel bij Feyenoord.

0: En na zijn carrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Van der Bijl was 101.
1: Gaan we zo over praten, over het overlijden.
2: Ja, zeker, want hij had ook een café op de hoek van de Meent. Ja, daar heeft hij me vaak weggestuurd.
1: Oké, dat doen we dan na het weer met Peter Kuipers-Munneke.
3: Ja, in Brabant en Limburg is het op dit moment op de meeste plaatsen heel zonnig. Vrij weer. En dat is wel een contrast met de rest van het land. Want daar trekken toch felle buien over. De meeste buien zitten op dit moment op een lijn van Haarlem via Utrecht naar Arnhem en Nijmegen zo'n beetje. Dus daar kun je echt behoorlijk nat worden. Vanavond gaat die buiigheid wel afnemen. Vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. En dan klaart het ook op en bij die opklaringen gaat het dan echt pardoes behoorlijk afkoelen. In het binnenland ligt de minimumtemperatuur vannacht op zo'n 2 tot 5 graden. En dat betekent dat echt aan de grond het best eens een graadje zou kunnen gaan vriezen. Dus als je morgenochtend de deur uitgaat, dan ligt er misschien wel wat bevroren rijp op het gras bijvoorbeeld.
2: Wil je nog één keertje zeggen pardoes?
3: Pardoes.
2: Oh, vind ik zo mooi.
3: Mooi
2: woord.
3: Ja,
2: vind
3: ja, ik echt mooi. Zal ik hem volgend uur weer doen?
2: Hoeft niet per se, maar als je af en toe zo'n ongebruikelijk woord wilt bezigen. Ja, ja, fijn.
3: Dat doe ik volgend uur, probeer ik met wat anders te komen.
2: Leuk. Heb je verder nog iets?
3: Ja, ook wat ik wilde eigenlijk nog zeggen. Dat het morgen 15 tot 17 graden wordt. En daarmee ook heel aardig weer, want het blijft droog. Er is bijna geen wind en ook echt behoorlijk wat zon. Dinsdag hebben we wat meer bewolking. Dan kan er een enkele bui vallen en wordt het 18 graden. En daarna keert de nazomer weer even terug. Want woensdag en donderdag is er veel zon, weinig wind en wordt het ook warm. 17 tot meer dan 20 graden.
1: Ik vind het verwarrend allemaal hoor. Van nachtvorst weer naar 20 graden.
2: Ja, dit is zo pardoes ook.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ongelooflijk. Nou, rond maar af. Je noem maar een pingel.
4: NPO Radio 1.
2: Beste luisteraars, waar komt die volgend uur mee?
1: Ja,
2: het
1: zeker.
2: Woord, dat is, het woord van de week. Henk het weerwoord van de week.
1: Henk van der Bijl is overleden. Op 101-jarige leeftijd. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. We gaan terug tot zelfs de opening van de Kuip in 1937... die hij als jeugdspeler meemaakte, staand of zittend op de tribune. En hij heeft zijn debuut gemaakt in het eerste elftal in 1946... best veel wedstrijden gespeeld,
2: ja.
1: Ongeveer 200.
2: Ja, het was een beetje de loze periode van Feyenoord. Feyenoord werd in de jaren 30 heel vaak kampioen. En dat is pas weer opgepakt in de jaren 60. En in die tussenperiode heeft Bijl het doel verdedigd van Feyenoord. Een keer of 200. En ik stuurde net even een appje naar een oud collega van mij, Jan D. Zwart. Ook alweer 80, die heeft hem echt zien keepen nog. Die zei, hij heeft wel een keer of 50 zijn arm uit de kom gehad. Dus natuurlijk best wel lastig voor een keeper. Dus mede om die reden dat hij heel wat wedstrijdjes zou hebben gemist. Ik heb Henk regelmatig in mijn leven gesproken. In het begin, toen was ik een kind. Ik woonde op de Lombardkade en om het hoekie ging ik voetballen. Maar ja, mijn traptechniek liet te wensen over. Ik schoot heel vaak op het raam van café Penny Pien. Al waar mijn broer zat te kaarten, trouwens.
1: Dat was zijn café.
2: Ja, dat was zijn café. Henk van der Bijl was de eigenaar ervan. De legendarische café. En in de jaren 70, 80 was dat van hem. Hij had inderdaad ook een herenmodezaak, weet ik. En dan joeg hij me weg. En dan zei hij, oprot met die bal. Want ik had hem wel vrij hard op het raam geschoten. En toen zei ik altijd tegen mijn vader, ik zei, hoe kan dat nou? Hij heeft in het doel gestaan bij Feyenoord. Ik had dat zelf niet gezien, maar dat wisten we allemaal in de buurt. En dan jaagt hij een jongetje van 10 weg.
1: Ja.
2: Ja, zei mijn vader, wat wil je? Die schrikt zich het Lazarus en die komt op voor zijn zaak. Later heb ik dat verhaal nog eens verteld. Hij moest er smakelijk om lachen. En buitengewoon aardig kerel. Zag er geweldig gekleed uit. Dat had natuurlijk ook te maken met die kledingzaak.
1: Ja,
2: mooi gesoigneerd. Hij was niet zo groot. Klein keepertje zou je zeggen. Ik denk, ja, wat zal die geweest zijn? 1,80 of zo. Maar het was een goede keeper. Een goede lijnkeeper. En een Rotterdamse legende in de periode na de oorlog tot en met de jaren 60. En toen kwam Eddie Pieter Schraafland natuurlijk op doel.
1: Toen moest hij plaats maken. Ja.
2: En toen moest hij plaats maken.
1: Ja. Ja. Ik lees op de site van Feyenoord dat hij in december 2023 een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan toen hij op 98-jarige leeftijd nog één keer naar de Kuip kon komen. Een stadion dat hij als kind had zien bouwen. Nou, mooi.
2: Dat had te maken, geloof ik, met de bekerwinst, toch? Van Feyenoord.
1: Zeker. Ja. Het bekerduel tegen Utrecht.
2: Ja.
1: De opmaat eigenlijk naar een mooi seizoen.
2: Leuk, ja. Ja. Er is een gezegende leeftijd. Jeetje,
1: 101.
2: Mina, 101, hey.
1: Zeker. Teken je ervoor of zeg je nou, doe mij maar eerder al een afslag?
2: Als het een beetje fit en waardig is, ja. Ik heb er een programma over gemaakt,
1: zeker,
2: trouwens.
1: Zeker. Ja.
2: Over de dood, et cetera. Ja, het is alweer voorbij. Men kan het nakijken. Adelheid en ik samen voor de Human NPO starten.
1: Precies. Nou, daarom dacht ik vraag het toch nog even op.
2: Ja, zeker. Nou, hij is volgens mij heel lang heel fit geweest. Dus die man heeft een geweldig leven gehad.
1: Mooi. Gaan we eens kijken hoe het met de fitheid van de hockeyers is. En van Krijn, oranje-rood tegen Wimbledon.
5: Ja, 3-0 inderdaad. Je meldde het al vlak voor het nieuws en het weer. Rijnga was de maker van die derde treffer. Een strafcorner voor Oranje-Rood die erin vloog. En Rijnga die daarvoor ook al een strafcorner nam. Toen ging de rebound erin. Dat werd een treffer van de Belg Arthur de Slover die de goal maakte. En Stuart Walker, de schot, die de openingsgoal maakte. Dus geen vuiltje aan de lucht vandaag voor Oranje-Rood. Komen ook bijna niet in de problemen. Tommy, oftewel Thomas Santiago, de keeper van Oranje-Rood heeft bijna niks te doen gehad op de openingsfase na. Toen kreeg hij een strafcorner te verwerken. Dat liep goed af. Overigens, twee strafcorners waarbij twee keer, dat is wel opvallend, de Bie achterin de Mol geblesseerd raakte. De ene keer kreeg hij de bal een beetje half tegen zijn been aangeschoten op een plek waar net die scheenbeschermer niet meer zat. En de andere keer was het zijn hand. Maar gelukkig staat hij er nog wel steeds bij. En hij staat, een van de internationals uiteraard, met de bal aan de stick. Nu te kijken, te loeren waar die bal heen moet. En die gaat dan naar de linkerkant. En zo is het Oranje-Rood dat 2,5 minuut voor tijd nog eens aanvalt. En dan weer de bal terug richting de Mol. En zo is het zoeken op weg naar de vierde treffer. Ja, en Oranje-Rood dat de bal weer terug speelt. Wimbledon graaft zich een beetje in rondom de eigen cirkel. Maar proberen eruit te komen met een aantal van die spelers uit Wales. Die het goed doen bij die club. Nu is het er een vrije slag gegeven door de scheidsrechters uit Duitsland en Spanje. Daar komen ze vandaan. De EHL internationaal toernooi. Dus ook de scheidsrechters voor dit toernooi zijn ingevlogen uit Europa. Terwijl nu dan Wimbledon op de helft van de tegenstander is. Kijken of die bal richting de cirkel kan. Ja, dat kan. Komt er een backhandschot, maar dat schot komt niet uit de verf. Bovendien zat er een stick tegenaan van een speler van Oranje-Rood. Empey kreeg de kans. Alistair Empey, maar levert niks op. Dus staat het nog steeds 3-0.
1: Wij melden net dat Terence Seedorf de nieuwe trainer wordt van de Braziliaanse club Corinthians. Dat is de club van Memphis Depay. Nou, inmiddels heeft de KNVB ook gereageerd. Zij melden ons dat Clarence Seedorf heeft laten weten dat hij aan de slag gaat bij Corinthians. Dat is een mooie kans voor hem, al dus de KNVB, die we hem als Raad van Commissarissen en KNVB van harte gunnen. Tegelijkertijd vraagt de combinatie van zijn nieuwe functie als trainer en zijn rol als commissaris bij de KNVB om een zorgvuldige afweging. De komende dagen bekijken we als RVC samen met de directie of beide functies met elkaar te verenigen zijn. We komen hier zo snel mogelijk op terug.
2: Nou, we kunnen niet wachten.
1: Nee, precies. En Seedorf heeft ze niet meegenomen in het proces.
2: Ja, doorgaans lig je er in dat soort landen ook wel binnen een maandje vier wel weer uit als het slecht gaat. Hè?
1: Dus als je lang wacht met een besluit.
2: We wachten een kwartaal en dan kijken hoe het gaat. Ja,
1: heel goed.
2: Ja, schiet in de lach, Ronald.
6: Zo zit je maar ineens pardoes in het matchcenter, denk ik.
2: Ja.
6: Dat
2: wordt een mooi woord, toch?
6: Ja, ik vind het echt een prachtig woord. Woord van de dag. Slecht nieuws voor de hockeyers van Rotterdam, de landskampioen. Kwamen van 3-1 achter terug naar 3-3. Maar door een doelpunt van Max Kreft in de 58e minuut wint Den Bosch. En staat Rotterdam onder leiding van die nieuwe coach Jeroen Hertzberger. Spelen af nog steeds met lege handen. Koploper Amsterdam, dat won met 2-1 van Pinoquet. Twee doelpunten van Boris Burkhardt. Eentje uit de strafcorner. Dus die hebben nu 9 punten uit 3 duels. Kampong komt door de verplichtingen van Oranje-Rood in de Euro Hockey League niet in actie. Blijft dus op 4 punten uit 2 wedstrijden staan. Den Bosch gaat naar 7 uit 3. Verder nog Bloemendaal-Schaarweide. 9-1 maar liefst voor Bloemendaal voor de nummer 4. 3 goals van Kasper van de Veen. En Klein Zwitserland speelde met 2-2 gelijk tegen HDM. Dan een heel mooi bericht. Lucinda Brandt, het veldritseizoen is alweer begonnen. Dit wordt kouder, hè? Dus dan komen ze meteen uit een holen tevoorschijn. En die Brandt die wint de Mosselcross in Dendermonde. Nou, dat is hartstikke leuk. Ze won voor Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Dus een compleet Nederlands podium. Maar nou komt het. Ze won maar liefst 100 kilo mosselen. Ik hoop dat ze veel vrienden heeft. Maar wat zei ze nou na afloop op het podium? Ik denk dat oma er blij mee zal zijn. Ik weet niet hoe de oma van Lucinda Brandt eruit ziet, wat ze doet. Maar als die blij zal zijn met 100 kilo mosselen, nou die kan voorlopig even aan de slag.
2: Ja, dan kan je een heel dorp blij mee maken. Ja. Wel ontzettend lekker, hè?
6: Oh, ik heb er nu al zin in.
2: We gaan naar Krijn, dan hebben we een doelpuntje.
5: Ja, want het is bijna klaar wat betreft het tweede kwart. En dat zijn de Engelsen, terwijl Wimbledon, terwijl de toeter klinkt... die een doelpuntje hebben gemaakt. Een doelpunt van Liam Ansell. Ervaren Engelse speler, is ook Engels international. Stond helemaal vrij in de cirkel, backhand schot. En zo wist hij de bal achter Tommy Santiago te werken. De Argentijnse goalie van Oranje-Rood. En dan is de stand bij rust dus 3-1. Het is Wimbledon dat wat terug heeft gedaan. 3-1 is de stand dus na twee kwarten hockey in de EHL.

0: Ja, dat was Cliff Richard met Devil Woman.
1: We gaan voor het eerst eens kijken op Woudestein, waar Excelsior...
0: Ben je er wel eens geweest op Woudestein?
1: Zeker. Wat is dit nou voor een rare vraag? Ja, als oud-medewerker van Radio Rijnmond kwam ik daar heel lang geleden al, toen Hans van der Pluim er trainer was en later Rob Baan.
0: Ja. Ja, zo kennen we er nog wel een paar.
1: Rob Job natuurlijk. En toen je nog een toen waren ze aan het verbouwen. Dus toen zat de trainer in zo'n bouwkeet. Jarenlang in een bouwkeet
0: dat
1: gezeten.
0: Dat kon allemaal, ja, daar. En die precies. Andere keet stond vol met oude kranten, toch?
1: Zeker. Zeker. En het is toch wel mooi geworden op Woudestein. En het is heel knap wat Excelsior doet.
0: Ja, en weet je wie dat kan beamen?
1: Nee.
0: Mark Kloosstra.
1: Nou, het is ongelooflijk. En die is er ook.
2: Ik zou het ook kunnen ontkennen, maar niet dat ik er ben, want dat klopt. Maar nee, klopt, ja, ze zijn geweldig bezig. Zevende, is gewoon een subtopper. Dat is Groningen ook, maar daarvan verwacht je het wat meer. Natuurlijk is het vroeg in het seizoen en ook vroeg in de wedstrijd, want we zijn pas 18 seconden geleden begonnen. Maar het is desalniettemin knap wat Ruben den Uyl heeft laten zien met zijn mannen bij Excelsior. Ook al omdat hij dus al bij Ajax op bezoek is geweest, waar hij een punt pakte en tegen PSV heeft gespeeld. Dus hij heeft ook niet het allermakkelijkste programma gehad. De eerste overtreding van de wedstrijd is er één van iemand van Groningen en levert Excelsior een vrije trap op. Zojuist Bloemen voor scheidsrechter Martens. Allemaal nog met een glimlach ook op de foto daarnaast. Maar ja, als hij zo meteen een beslissing neemt waar ze het niet mee eens zijn, dan zijn die bloemen snel vergeten. Dan wordt het een heel dor bosje, denk ik. En dan zal hij de nodige scheldkanonades over zich heen krijgen. Heb ik ook gisteren gemerkt toen ik in de Kuip was. Intussen is de bal bij keeper Van Gassel. Hij, een van de sleutelspelers bij Excelsior, geldt ook bij de overzijde. Want daar is de keeper ook heel belangrijk. Etienne Fase. In het voetballen vooral. Hè. Niet alleen als ballenvanger, maar vooral als opbouwer en splijtend paser. Dus we gaan kijken wie van de twee vandaag een hoofdrol gaat opeisen. De bal van de keeper Van Gassel gaat naar voren. Komt uiteindelijk uit aan de linkerkant bij Jan Plug. Die speelt hem terug. En dan een lange trap van Gassel in de diepte richting Garden. Die het kopduel verliest. Halverwege de helft van Groningen van Blokzijl. Uiteindelijk valt de bal dan toch voor de voeten van Hartjes. Die dribbelt naar binnen. Kop middencirkel. Geeft hem nu aan Jegoyan. En dan is er rechts wat ruimte voor Excelsior. Da Silva Moreira heeft hem meegegeven. Aan Jegoyan. Eventjes voorzichtigheid troef. Bal terug naar eigen helft. En dan mag Meijsen gaan opbouwen. Doet hij dan door de bal naar de linkerkant te spelen. Plug. Binnenkant bek is de bedoeling. Maar Van der Werf doorziet dat. Loopt het gat dicht. Tikt de bal naar voren. Wordt hij ingeleverd. Krijgt hem weer terug. Trapt hem dan maar met een hoge boog naar voren. Maar Meijsen lang, sterk, wint het kopduel. Dan is Excelsior alleen de bal weer kwijt. En gaat het naar de linkerkant bij Groningen. Ondreka nog altijd. Dribbelt richting de 16 meter. Schiet in de korte hoek. En daar is Van Gassel wel als ballenvanger in de korte hoek. Laag duikt hij naar rechts. En heeft hij de bal klem in zijn handen. En nu weer meegegeven aan zijn rechtsachter. Zo gaat Excelsior vanuit de kans voor Groningen. Wat een behoorlijke was. Voor de linksbuiten proberen in omschakeling wat te doen. Nou, die omschakeling die loopt spaak. En dan is de bal uiteindelijk over de zijlijn. En is er gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. En mag Groningen die vrije trap nemen op de zijlijn. Halverwege de helft van Excelsior. Hatenboer heeft die vrije trap genomen. En dat is leuk, want hij voor het eerst weer sinds zijn terugkomst bij Groningen in de basis. We gaan van de linker naar de rechterkant. Schreuders. Jong Oranje speelt hem terug. Kop middencirkel naar Rente. Ook weer fit bij Groningen. Opening met de rechtervoet is te hard, te diep, te scherp. En stuit het zo over de zijlijn heen. En dan is de inworp voor Excelsior, dat de laatste drie wedstrijden niet won. 0-0.
1: Ronald in het matchcenter.
3: Ja, en een poging een record te vestigen met zoveel mogelijk sporten in het matchcenter op een zondagmiddag gaan we nu naar de paardensport. Geen goed nieuws voor Michael van der Vleuten en Jur Vrieling. Konden geen rol van betekenis spelen bij de Global Champions Tour in Rome. Gewonnen door de Belg Abdel Said met zijn paard Watan Q. Gaat dit goed met de springruiters? Die hebben volgend jaar bij het EK de laatste kans om een Olympisch ticket voor 2028 te bemachtigen. Terwijl we toch echt jarenlang in die sport echt toonaangevend waren. Dan heb ik voetbal. Je zou eens denken, doet hij daar dan helemaal niks aan vanmiddag? Nou, op dit moment is Crystal Palace in Engeland bezig te winnen van Nottingham Forest. En daar was een basisplaats voor Quinton Timber. Die ook nog eens een assist had op de 1-1. En dan staat het inmiddels 3-1 zitten we in de slotfase. Dus Crystal Palace, een beetje onderin bungelend, kan die punten goed gebruiken. Italië, al eerder op de dag was het AS Roma dat gelijk speelde met 0-0 tegen, of bij Como. Donny Malen kennen we toch normaal gesproken gesproken van zijn goals. Maar die liep hier door een wat ongelukkige harde overtreding aan tegen een rode kaart. Waardoor dus Roma eigenlijk het grootste deel van de tweede helft met een man minder moest spelen. En ik sluit af met een bericht over rolstoelbasketbal. Bo Kramer, dat is wel een beetje de boegveld van de Nederlandse vrouwen. Die natuurlijk de afgelopen jaren echt alles wonnen. 2 keer Paralympisch kampioen, 2 keer wereldkampioen. En voor de laatste 5 Europese kampioenschappen pakte zij ook het goud. En Bo Kramer, 28 jaar, die heeft er nu voorlopig even een punt achter gezet. Die gaat haar studie die zij volgt, biomedische wetenschap, voorrang geven. En ze gaat ook aan de slag bij het Prinses Maxima Center. Gaat ze wetenschappelijk onderzoek doen. De accu is even leeg. En of ze nog terugkomt, dat weet ze niet. Maar ik hoop het voor het rolstoelbasketbal in Nederland wel. Maar als ze niet meer terugkomt, Bo Kramer was in haar sport echt wel een hele grote.

0: We onderbreken de muziek, want er wordt gescoord op Woudestein.
1: Dat doet hij niet vaak. Marco Rente schiet in de 7e minuut Groningen op voorsprong op Woudestein. En dat komt na een terugspeelbal naar verdediger Wiedel, die hem niet goed aanneemt. Bal springt van de voet en dan zit de verdediger er als heel, ja, als de kippen is hij erbij. En zit hij er goed tussen. Wacht dan ook nog eens lang voordat hij afdrukt en schuift hem dan keurig in de hoek. Als de keeper blijft staan, ja, dan is de keeper te laat om te reageren. Duikt naar links, bal gaat rechts langs hem heen. Het is 1-0 voor Groningen op bezoek bij Excelsior. 7 minuten onderweg.
0: In het derde kwart inmiddels oranje-rood tegen Wimbledon in de Euro Hockey League, Rijn.
2: 3-1 de stand en de eerste redding al gezien van de keeper van Oranje-Rood, Thomas Santiago, op een inzet van een van de spelers van Wimbledon. Ja, als ze scoren, dan wordt het toch weer heel spannend. En het is wel zo, als je kijkt naar de stand, dat Oranje-Rood gelijk mag spelen. Je kunt er niet op gokken in het hockey, want tot in de laatste seconde kan het dan natuurlijk spannend blijven. Maar voorlopig staat Oranje-Rood nog aan de goede kant van de score, omdat die treffer niet doorging, of in ieder geval niet binnen werd geschoten door een speler van Wimbledon. Een van de Welsh internationals was het volgens mij, die hem plaatste op de goal van Thomas Santiago, die op de goede plek stond. Nu is het oranje-rood aan de andere kant van het veld. Hopen ze een vrije slag te krijgen. De armen gaan de lucht in, maar de scheidsrechter wil van niks weten. En dus kan Wimbledon die bal gaan nemen, de vrije slag gaan nemen. Die mogen ze nu opnieuw gaan nemen, omdat er gehinderd werd. Wimbledon nu met Samuel Hooper, man die een strafcorner wist te benutten in de eerste wedstrijd. Dat was in de 3-3 gisteren tegen Real Club de Polo. Spaanse grootmacht die dus uitgeschakeld werd nadat ze eerder van Oranje-Rood verloren. Nu is het Wimbledon dat aanvalt over de linkerkant van het veld. En dat doet Wimbledon goed. Maar Oranje-Rood, ja, krijgt een vrije slag tegen. Ze moeten wel de kopjes erbij houden. Na die 3-0 voorsprong werd het 3-1 in de slotfase van het tweede kwart. En nu betekent dus dat Oranje-Rood toch wel op de proef wordt gesteld. 3-2 worden betekent dat het spannend gaat worden. Bal wordt de cirkel ingespeeld. Perfecte cirkel ingespeeld. Daar staan twee. 3 man van Wimbledon. Maar de bal wordt keurig weggewerkt. Ja, wat betreft de Spanjaarden die bij Oranje-Rood spelen. Het zijn er 3. Die kwamen toch maar mooi terug met een zilveren medaille van het wereldkampioenschap. Plus Thomas Santiago, de keeper van Argentinië, die brons pakt op het WK. Terwijl de Nederlandse spelers met niks terugkwamen. De Mol en Reijenga, ja, die dus geen medaille pakten. Nu is het weer Wimbledon in de cirkel van de tegenstander. Bal wordt voorgegeven, niet lekker gedaan. Ja, rolt dan over de achterlijn. Dan komt er een lange corner uit. En is het toch even spannend als Wimbledon de boel daar flink onder druk zet in de eerste paar minuten van het derde kwart. Kortom, de eerste twee kwarten geen spanning. Maar nu lijkt het toch wel een beetje spannend te gaan worden. Want Oranje-Rood moet echt de rijen gesloten houden achterin. 3-1 de stand, dat nog wel.
3: Excelsior Groningen, Mark.
1: Ja, 0-1. Profiteert door de centrale verdediger die dus helemaal mee naar voren is om daar druk te zetten als de centrale verdediger op de rand van de 16 een bal te ver van zijn voet laat springen bij de aanname. En vervolgens ook nog heel rustig, oog in oog met de keeper, de bal er langs schuift. Daar kan Menen spits van leren. Normaal gesproken geen doelpunt te maken. Het is pas zijn 7e in 116 eredivisiewedstrijden voor Marco Rente. Maar dit deed hij uitmuntend. Aan de andere kant hebben we al een geblokt schot gezien zojuist van Excelsior. Dat gelijk ten aanval trok om maar richting de gelijkmaker te voetballen. Nu zijn ze ook diep op de helft van FC Groningen. En mogen ze daar een inworp nemen. Meijs heeft de bal in zijn handen. Nou, laat hem dan vallen. Pakt een nieuwe op 16 meter van de achterlijn. Bal boven het hoofd. Een verre slinger. Daar is het wachten op. Want iedereen staat al in de 5 meter te wachten. Daar komt de bal ook. Als hij wordt doorgekopt. En dan is hij voor keeper Fase. Die zijn doel uitrent. En ook nog als er een soort duw of klap in zijn gezicht krijgt. Volgens mij van Spitz Garden. Wat heeft scheidsrechter Martens gezien? Ja, hij komt wat wild uit met die bal in zijn handen. Als een soort rugbyspeler, American voetbalspeler, beukt hij alles en iedereen met zijn schouder aan de kant. Omdat hij snel het spel wil hervatten met een ingooi. Ja, iedereen loopt in de weg. Maar ik zie daar toch ook een slingerende arm richting het hoofd gaan. Al dan niet bewust. Van Fase, al gebeurt dat wel ver bij mij vandaan. Nou, dat valt allemaal wel mee hoor. Dus ik heb de spits ten onrechte. En, ja, het is min of meer onbewuste klap in het gezicht van de keeper. Ja, toegedicht. Dat is niet waar. Nu Groningen met een goede paas tussen twee Excelsior-spelers door naar Willemsson. Dat was de paas van Blokzijl, maar die krijgt hem dan net achter zich, Willemsson. En dan zit Wiedel er goed tussen. Trapt de bal naar voren. En daar hebben we de keeper van Groningen weer. Die de koppen van de kranten haalde. Want als een soort Jean-Claude Van Damme tekeer ging in de wedstrijd van Suriname. Kwam op voor zijn ploeggenoten nadat ze 90 plus extra tijd minuten werden bejegend, racistisch werden bejegend. Ja, daar waren ze wel een beetje klaar mee. En toen verloren ze ook nog van Guatemala in de laatste minuut. En toen werd het matte. En daar had deze keeper een hoofdrol in. Hij heeft de bal nu gegeven aan de doelpuntenmaker. Dat is Marco Rente. Na 12 minuten spelen staat Groningen voor op Woudestein. Stand is 0-1.
0: Maakt Oranje-Rood het nou nog spannend, Krijn?
2: Worden. Het is voor Wimbledon doelpuntenmaker Eddie Harper. Aanval over de linkerkant. 3 man in de cirkel. Even op de rand van de cirkel gaf Oranje-Rood niet thuis. En toen kon Harper hem zo binnenwerken achter Thomas Santiago. En dan is er opnieuw een aanval van Wimbledon. Opnieuw in de cirkel. En dan komt er geen kans uit. Nee, er komt inderdaad geen kans uit. Want Oranje-Rood kan hem uitverdedigen met Victor Foubert, de Belgische international. 3-2, het is inderdaad weer spannend.
0: De stelling van Borst deze week luidt: Ajax heeft een thuiscomplex. Heeft maar 1 keer gewonnen in eigen huis van de 4 wedstrijden. 3 keer gelijk. En dat betekent het dat volgens Hugo Ajax echt een probleem heeft. Nou, Romario zegt: Ajax heeft een zaterdagavondcomplex. Dat tijdstip zit ook helemaal niet in het DNA van de club. Ze moeten terug naar de zondagmiddag.
4: Ja, de goeie.
0: René, is het oneens met jou, Hugo? Wat speelt is dat je niet zomaar een elftal spelers en een trainer bij elkaar kan zetten en dan denken dat het na een paar wedstrijden goed gaat. Het proces kost tijd, dat moeten we respecteren. Ajax leidt aan een opstartproces.
4: Nou, vooruit.
0: Oké. En Rekers die zegt nog: je moet een regel toevoegen in het hockey. Laat teams elk 1 of 2 VARs aanvragen. Heb je het mis, ben je aanvraag kwijt.
4: Die laat ik even bezinken.
5: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we... carspinning! Kijk vanavond naar Metropolis, over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
13: NPO Radio 1, 5 uur.
14: Geert van het Hof en Hugo Borst.
0: Er is voetbal in de Eredivisie. Bij Excelsior Groningen staat het 0-1 in het voordeel van de bezoekers. En er wordt ook gehockeyd nog steeds in de Euro Hockey League. De mannen van Oranje-Rood staan met 3-2 voor tegen Wimbledon. Nu het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
15: In Polen is iemand gearresteerd voor de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken zojuist gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland, zoals dat heet. En ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Voor het eerst is een Zuid-Koreaans containerschip via de Noordelijke IJszee heen en weer gevaren naar Europa. De reis duurde 50 dagen. De afstand is de helft korter dan de gebruikelijke route via het Suezkanaal. Door klimaatverandering had het containerschip geen ijsbreker nodig. Zuid-Korea verwacht veel van de noordelijke verbinding. Milieuorganisaties waarschuwen dat meer scheepvaart in de noordelijke IJszee daar ook meer uitstoot veroorzaakt. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won hij ook al de sprintrace in Singapore en vorige week de Grand Prix van Bahrein, die in Maleisië werd verreden. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond is het bewolkt en wat droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen ook bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden.
16: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
23: Het is nog net goedemiddag. 1 uurtje nog bij Langs de Lijn. 1 wedstrijd ook nog in de 8e speelronde van de Eredivisie. In de zon op Woudestein. Groningen op voorsprong tegen Excelsior, Mark.
1: Ja, 0-1 na 20 minuten en een indraaiende corner. En die wordt gevangen door Van Gassel, die zojuist een geweldige redding had toen spits Willemson 1-1 met hem verscheen. Die had erin gemoeten, maar het wippertje werd gepakt door de keeper. En net een kopbal van Blokzijl tegen een verdediger op de doellijn.
24: In de Euro Hockey League, rood of oranje-rood tegen Wimbledon. Krijn.
25: 3-2 de stand en het werd net even heel erg spannend toen Wimbledon een strafcorner kreeg. Maar die vloog er niet in, werd naast gepusht via een ingewikkelde variant. Maar gelukkig maar voor Oranje-Rood. Ze staan nog steeds op voorsprong, 3-2.
26: Excelsior. Ja, samen hè, we kunnen duo doen.
27: Excelsior Groningen.
1: Mark. Jullie kunnen hier nog inschrijven voor het Songfestival, denk ik.
26: Synchroon springen heb je en synchroon presenteren. Ja.
1: Verder doe je best. Zag er om te beginnen al heel goed uit. Klonk goed. Schreuders na Hens. Krijgt hem nu in de 16 meter terug. Op 5 meter wil hem breed geven aan Van Bergen. Daar zit nog Meissen tussen. Anders dan wordt hij binnengetikt door Van Bergen. Dan vanuit de tweede lijn. Clement ruim naast. Hoekschop bij Excelsior vragen ze zich af waarom er niet werd gefloten. Vanwege de Hensbal van Schreuders. Die hem heel opzichtig met een slingerende arm meenam de bal. En vervolgens dus gevaarlijk op de punt van de 5 meter opdook met bijna een assist. Dat had lelijk af kunnen lopen voor Excelsior. Dat echt niet mag klagen dat het slechts 0-1 is. Want Groningen is echt veel en veel beter. De kans van Willemson die had erin gemoeten 1-1 met de keeper. Maar de keeper nog redding bracht op dat wippertje. Vooral de paas was geweldig en de actie daaraan voorafgaand van de Werf ook. Want die speelde zijn tegenstander door de benen. En zette toen de spits vrij voor de keeper. Nu een kopbal van Tika de Jong op een indraaiende corner over het doel. Want zo'n indraaiende corner levert ook al een kopkans. Vol Blokzijl op dus. Maar hij kopte van 7 meter de bal tegen een verdediger op. Die nog net voor het doel van Excelsior stond. Oh, Torstijsson. Tikt de bal wat te ver van de schoen. En dan is hij er net iets eerder bij met de punt van de schoen. Voordat Van der Werf moet ingrijpen. Die heeft al geel. Dus hield terecht de benen bij zich. Om niet tegen een overtreding aan te lopen. En wellicht binnen een paar minuten een tweede gele kaart. En dus blijft het 0-1 na 21 minuten. En heeft Excelsior weer eventjes wat rust aan de bal. Dat is lang geleden. Vooral aan het verdedigen geweest de laatste minuten. Via Wiedel op de middenstip gaat het wat naar links. Naar Plug. Die schuift hem dan weer in de voeten van Torstijnsson. durft niet vooruit, want dan komt hij Schreuders tegen. Dus gaat het terug naar de middenlijn, naar Plug, via Wiedel naar Meijsen. Zo zijn we wel op de helft van FC Groningen, maar daar ook maar echt 2 meter overheen. Yegoyan aan de rechterzijlijn krijgt de bal, speelt hem weer terug. Doet Groningen goed, want nu moeten ze helemaal terug van Excelsior naar Van Gassel. Wat ook opvalt is, en dat is een beetje een tactisch dingetje, dat de middenvelders van Groningen er constant vrijkomen op het moment dat Groningen de bal verovert. En van daaruit kunnen ze vrij makkelijk voetballen, omdat die twee alle tijd hebben. De keeper trapt hem nu met een hoge boog naar voren als hij wordt opgejaagd. Die man die luistert naar de naam Fase. En dan schiet de bal door naar Rente. En hij komt hem terug naar diezelfde fase. Halverwege de eerste helft leidt Groningen. Dik verdiend. 0-1.
23: Oranje-rood tegen Wimbledon. Krijn.
2: Het is 4-2 geworden. Wimbledon dus niet op juice gekomen. Geen gelijke stand. Maar Oranje-Rood dat scoorde in de slotfase van het derde kwart. En dat was een uitstekende goal door Max de Bie opgezet. Die trouwens nu weer de bal heeft. De Bie in de cirkel. En dan komt er nog een goal uit. Nee, die goalie van Wimbledon die bij de les is. En dan wordt er alsnog gescoord. Is het de Bie, denk ik, die doelpunt maakt. Er zijn protesten. Maar eerst maar eens die 4-2 beschrijven. Een uitstekende aanval waarbij de Bie de aanval opzette. En toen zag je in één keer vanuit zijn ooghoek... zag hij Sean Walker op de achterlijn. Terwijl de assistent of de scheidsrechter nu aan het babbelen is met de videoscheidsrechter. Ja, die Mertens die stond voor de goal. Werd gezien door Walker. En zo is het een doelpunt van Duitse makelij geworden. De 4-2 die op het scorebord is verschenen. Nu is de videoscheidsrechter aan het werk gezet. Is er gescoord of niet? Of is het een strafcorner of een strafbal die wordt toegekend? Nou, nog even een spannend momentje, want die beelden worden teruggekeken. Op het moment dat de bal de cirkel wordt ingespeeld, zien we dat de bal daar bij Sean Walker komt. En dan staat er ook nog een goalie, die krijgt hem tegen zijn helm. En dan probeert hij de bal weg te werken. Dat lijkt allemaal correct te zijn. En dan uiteindelijk is het de Bie die uithaalt. En dan verdwijnt de bal in de goal. Die juicht. Ja, wordt het 5-2 of blijft het 4-2? Dat is de grote vraag die nu gesteld gaat worden. En wat is dan de vraag geweest van de spelers van Wimbledon? Ik hoorde net ook al in jullie vragenrondje of opmerkingenrondje over de stelling van de week. Die VAR-momenten. Bij het hockey is het zo dat als je er zeker van je zaak bent, mag je hem aanvragen. Je hebt hem. Dan zie je ook zo'n groen streepje zie je bovenaan in beeld als je de stand kijkt. Dat betekent dat je nog een referral hebt, een team referral. Als je het niet zeker weet, je kan hem aanvragen. Maar dan ben je hem wel kwijt als je in het ongelijk wordt gesteld. Als je gelijk krijgt, dan mag je hem alsnog een keer aanvragen. Ja, er wordt een strafcorner gegeven. Strafcorner voor Oranje-Rood. En dat betekent dus dat die bal niet via een speler van Wimbledon uit de goal is gehouden. Hij zou sowieso naast gegaan zijn. En dus wordt er een strafcorner gegeven bij een stand van 4-2. Wel een lekker moment voor Oranje-Rood. Zo aan het einde van dit derde kwart om de wedstrijd te beslissen. Want als het 5-2 wordt, dan is het toch echt wel gespeeld. Dan zie ik Wimbledon niet voor een tweede keer zo'n enorme krachtsinspanning leveren om weer terug te komen. Maar ja, zeg nooit nooit. Rijenga staat klaar achter de bal, leunt op zijn stick. Dat is de man die het moet gaan doen. Deed het op het WK met die rolflats. Rolde de eerste bal een klein stukje voor de stick uit. En toen kwam die push alsnog. Nou, eens kijken of hij dat nu gaat doen. Deed dat in deze wedstrijd nog niet. Oh, de bal verkeerd gestopt door Sean Walker. En dan klinkt de toeter. Mag dit moment gewoon afgemaakt. En dan verdwijnt de bal niet in de goal. Ja, en dat betekent dus dat er een vrije slag is. Maar dan is de derde kwart toch echt afgelopen. Blijft het 4-2. Geen 5-2 voor Oranje-Rood. Ja, maar wel een marge van 2 voor de ploeg van Ageet Boomgaard. Lekker spannend in de slotfase van het derde kwart.
23: Ja, nu ging het dus ook weer over de videoscheidsrechter. En we hadden net voor 5 rescus die zegt van joh, laten we nou net als in het hockey voetbalteams 1 of 2 VAR's laten aanvragen. Heb je het mis, dan ben je een vraag kwijt. Vind je het goed als je nu ook zit te kijken naar het hockey om zoiets in het voetbal te introduceren?
3: Ja, want dat biedt je altijd een uitweg. Alleen ik kan me zo voorstellen, als je dat een keertje verkeerd doet en er komt een keer een opmerkelijke blunder en je hebt niet meer de recht om hem aan te vragen.
23: Ja.
3: Ja, dan wordt dat ook weer ter discussie gesteld. Ik heb de indruk dat we met de intrede van de VAR eigenlijk nooit zijn opgehouden met z'n allen om het spel nog eerlijker te krijgen. En eigenlijk zouden we eens een keer moeten accepteren dat dit het is. Hè? 100% foutloos. Bestaat niet.
23: Nee.
3: We hebben een controle op de scheids. We hebben een controle op door de VAR. Maar de VAR kan ook wel eens fout gaan. Maar ik heb al eerder vanmiddag gezegd van, als je nou gewoon over een heel seizoen kijkt, dan neemt die VAR niet meer dan 5% verkeerde beslissingen. Misschien moeten we dat maar gewoon accepteren. Dat er gewoon een keer een verkeerde beslissing
23: voor iedereen.
26: Roland.
4: Ja, hij zou gewoon alleen tussen beiden moeten komen als er sprake is van een overduidelijke fout. En dat, dat doet hij niet vaak, hè?
26: Maar ook dat heeft natuurlijk weer grenzen, hè? Van wat is clear en obvious.
5: Dat is interpretatie.
26: Dat is altijd interpretatie. Dat is het ingewikkelde.
4: Ja, nou, daar kunnen we nog wel even een boom over opzetten.
5: Tenzij jij alles gaat beoordelen, Ronald.
4: Ja, ik zit toch al aan heel veel schermen te kijken hier in het matchcenter. Dus ik zou zo een hele goede VAR zijn, denk ik.
26: Deze man. In de 50, maar een havik zo.
4: Ik zag op een van mijn schermen dat de 120ste editie van Parijs Tours is gewonnen door een jonge Noorse wielrenner, Per Strand Hagenes, die in dienst is van Visma Leasebike. Hij plaatste zijn beslissende jump 1,1 kilometer voor de finish en hield zo Jasper Stuyven, de eeuwige nummer 2, zou je bijna willen zeggen, en Christopher Laporte achter zich. Laporte won hem in 2024. Vorig jaar ging die zege daar naar Matteo Trentin. De beste Nederlander was Pepijn Reinderink. Hij werd 16e. De laatste Nederlandse winnaar in Parijs Tours. Daarvoor moeten we terug naar 2004. Erik Dekker. Dan voetbal. Afgelopen Crystal Palace. Nottingham Forest 3-1 gewonnen. En Palace, de club van Quinton Timber, stijgt daardoor naar het 12e plek voorlopig. Ook afgelopen Hull City tegen Everton. Everton pakt een punt. Werd 2-2 bij Hull City. En gaat naar de 5e plek. Maar we gaan straks nog natuurlijk ook wel een beetje volgen. Liverpool, de nummer 7. Met in de basis Van Dijk en Gravenberg. En op de bank Frimpong. Gakpo is geblesseerd tegen Manchester City. De club van Haaland, waar zoveel over te doen is. In Italië, en dan ben ik bijna klaar, is afgelopen Lazio-Roma tegen Monza. 3-1 werd het voor Roma. Dat over die andere club uit Rome heen gaat. Over AC Roma. En nu ook 16 punten heeft uit 6 duels. Net zoveel als koploper Inter.

0: Lil Nas X was dat met World's Greatest.
1: Kijk op Woudestein. Excelsior tegen FC Groningen, meer dan een half uur gespeeld. Kan Excelsior er inmiddels al wat tegen inbrengen tegen het spel van de Groningers, Mark?
2: Ja, schotje van Sliti na een foute breedte paas. Ging naast het doel van Fase. Dichterbij is Excelsior nog niet geweest, maar dat zag er dreigend uit. Het is na 32 minuten. Dus 1-0 voor Groningen door dat vroege doelpunt van Rente. De eerste 25 minuten waren ook voor de Groningers. Maar de afgelopen 7, 8 minuten is het spelbeeld wat meer in evenwicht. Bal is nu in de voet van Fase. Schitterende vreeftrap weer van de keeper. Alleen deze komt niet aan. Dat is goed gezien. Door rechtsachter Da Silva Moreira op de kop van de middencirkel op zijn eigen helft. Zit hij tussen die paas en heeft hij ervoor gezorgd dat Excelsior de bal heeft. Plug krijgt hem in zijn voeten geschoven. Dit is een goede bal over de grond naar de linkerkant. Balletje langs Schreuders. Goed gedaan door Torsteinsson. Wordt ook een beetje vastgehouden. Twee keer vastgehouden. Penalty. Ja, Schreuders is natuurlijk van origine geen verdediger. Hij laat zich eerst foppen. Dan gaat de bal rechts van hem binnendoor eigenlijk. En zelf gaat de speler links buiten bij hem langs. Dan is hij alles en iedereen even kwijt. Dan steekt hij een arm uit. Houdt hij een beetje vast. Vervolgens komt Torsteinsson aan de bal en die wacht dan eventjes tot Schreuders voorbij loopt. Draait dan bij hem weg en dan steekt hij weer zijn arm uit om hem vast te pakken. Het is allemaal niet heel zwaar, maar het is vooral niet zo heel handig. En de strafschop gegeven door scheidsrechter Martens, daar valt niet zoveel tegen in te brengen. Dan wordt hij gewoon twee keer gefopt door Torsteinsson. Ja, het is echt heel weinig hoor. Handje op de schouder. En als je als scheidsrechter hiervoor fluit, dan vind ik en denk ik dat de VAR hier vanaf moet blijven. Maar dat dacht ik gisteren ook. En toen werd ik ook verrast door de mannen uit Zeist. Dus wellicht komen ze nog op de lijn. Maar Martens heeft hem in ieder geval op de stip gelegd. En na 34 minuten, oh ja, ze zijn wel bezig. Dat is niet zo gek. In Zeist, check, VAR staat er nu op een heel groot scherm. Zo'n geel, helemaal geel ingekleurd. En dan check VAR erop met zwarte letters. En dan dat tekentje wat je maakt, hè, met je vingers. Dat is het beeld wat ik nu te zien krijg. Dus moet scheidsrechter Martens nog even wachten totdat hij op zijn fluitje mag blazen om de penalty te bevestigen. Die dan getrapt gaat worden, zo lijkt het, door Garden. Want die staat op de penalty stip. De penalty stip aan het beschermen met de bal in zijn hand. Maar de vraag is nu een beetje of ze in Zeist vinden dat de scheidsrechter hier dusdanig in de fout is gegaan dat hij deze penalty moet terugdraaien. Hebben jullie er goed zicht op? Want ik heb nog geen goede herhaling gezien.
1: Nee, wij ook niet.
2: Toch een penalty.
1: Ja.
2: Nou ja, dan blijft hij bij zijn besluit. Dat is niet zo gek, want hij heeft ook niet zelf gekeken. Maar dan vindt de VAR dus uiteindelijk ook dat het genoeg is. Het is echt heel weinig, want hij trekt hem heel eventjes. Maar hij trekt hem wel degelijk aan het shirt, aan de bovenarm. Houdt hem misschien een halve seconde vast. En dus komt er een strafschop.
1: Anders is het ook knap geacteerd, Mark.
2: Dat vallen.
1: Ja.
2: Ja, maar hij draait al een rondje om zijn as. Dan ben je al een beetje uit balans. Dan kan je best wel makkelijk vallen. Goed, Jake Goyan gaat hem nemen in plaats van Garden. Om er 1-1 van te maken na 35 minuten. En dat doet hij. Fase naar de goede hoek, maar kan er niet bij. Keurige penalty. Strak in het zijnetje. Men rechts afdraaiend van de keeper. Die dus wel goed gokt waar de bal komt. Maar er niet een hand tegen krijgt. Het is 1-1. Jake Goyan. Na 35 minuten zet Excelsior naast Groningen.
1: Gescoord wordt er ook volop in de Euro Hockey League tussen Oranje-Rood en Wimbledon, Krijn.
3: Twee doelpunten in korte tijd en de stand is nog steeds in het voordeel van Oranje-Rood. Twee doelpunten verschil, dat betekent dat beide ploegen gescoord hebben. De eerste was een strafcorner van Samuel Hooper, de cornerman van Wimbledon. Aanvoerder ook en belangrijke speler in de as van het veld. Hij wist vanaf de kopcirkel de bal erin te pushen, daardoor werd het 4-3. Wimbledon kwam dus weer wat dichterbij na een goede fase voor Wimbledon. Want ook daarvoor was het al Wimbledon dat een kansje kreeg. Maar Hooper dus met zijn strafcorner daarna een uitstekende aanval van Oranje-Rood. Vrijwel meteen naar die goal waarbij de bal via Victor Foubert, die over de achterlijn liep, zag beweging bij de tweede paal. En daar was hij weer, de schot van Oranje-Rood. Struan Walker, hij maakt zijn tweede in deze wedstrijd. Dus 8 minuten voor tijd staat het 5-3 op de klok. Terwijl het publiek in Eindhoven in de stralende zon lekker zit te genieten van een doelpuntrijke wedstrijd. En van hun Oranje-Rood uiteraard. Want er zijn niet heel veel fans uit Wimbledon meegekomen. Oeh, die bal gaat er bijna in. Komt de bal vanaf rechts de cirkel in. En dan is het even oppassen geblazen voor Wimbledon. Want daar staat namens Oranje-Rood Hendrik Metkens. De Duitser die al 1 doelpunt heeft gemaakt in deze wedstrijd op de goede plek. Maar die wipt de bal over het doel heen. En dus is dat Wimbledon dat de bal weer in het spel kan gaan brengen. En dat Wimbledon, dat wil nog wel, wil de mouwen nog wel even opstropen. Zo richting de slotfase van deze wedstrijd. En dus blijft het oppassen geblazen voor Oranje-Rood. Dat ze hier niet tegen, nog meer tegen doelpunten gaan aanlopen. Komt er aanval van Oranje-Rood. Kijken of ze die bal snel naar de cirkel kunnen pushen. Het is voor Oranje-Rood Max de Bie. Maar deze aanval gaat over heel veel schijven. Nou, 5-3 met nog een kleine 7 minuten te gaan. Oranje-Rood dus op koers richting de Final 12. Van de EHL.
1: Cambuur Leeuwarden boekte vandaag zijn tweede overwinning van het seizoen. Het won uit bij PEC Zwolle met 1-0. En daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want toen liet Cambuur maar weinig zien.
4: We gaan naar doelpunt.
2: Ja, het wordt 2-1 voor Groningen. En de knuffels gaan uit naar iemand op de bank. Tika de Jonge schiet hem erin, maar wat een blunder. Van Gassel zeg, die bal die van ver op zijn doel afgevuurd wordt met een stuit erin. Het is min of meer een voorzet en dan als hij niet wordt aangeraakt gaat hij tussen de palen. En dan glipt hij tussen de handen door via de borst van de keeper binnen. Ja, die moet hij natuurlijk klemmen en hebben, maar dat heeft hij niet. Het is een blunder van Gassel en het is vlak na de 1-1. Weer 2-1 voor Groningen. Ze staan weer voor. 38 minuten onderweg. Notica de Jonge.
1: Ga ik een tweede poging wagen. Cambuur Leeuwarden won dus uit bij PEC met 1-0. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit. Commentator Frank Wielaert wil dan ook weten van Cambuur-trainer Johan Plat. Wat deed je nou in de rust waardoor het in de tweede helft beter ging?
5: Nou ja, zoals je hebt gezien hebben we 2 wissels doorgevoerd. Maar ik vond dat we heel stroef waren met de bal. Dat we veel fouten maakten. Dat we elkaar moeilijk konden vinden. En dat de afstanden heel groot waren om er doorheen te komen. En gelukkig hebben we dat tweede helft wel een stuk beter gedaan.
6: Komt dat dan onder andere omdat je een spits neerzet die eigenlijk geen spits is? En dan is het voor hem zoeken waar moet ik eigenlijk zijn? En is het voor de achterhoede zoeken waar is hij eigenlijk?
5: Nee, ik denk niet dat het aan Rafiek lag. Ik vond dat Rafiek goed speelde in de spits. Maar het lag meer aan de fase daarvoor. Ja, als spits ben je ook afhankelijk natuurlijk wat er om je heen gebeurt. Maar we kwamen veel te weinig in het laatste gedeelte.
6: Daardoor kom je in de problemen en blijf je overeind. Dankzij je keeper, is het zo simpel?
5: Ja, ik ben Thijs heel dankbaar. Want hij speelde een fantastische wedstrijd. Hij pakte een paar belangrijke ballen. En uiteindelijk hebben we de nul. Dus dat is mooi.
6: In een goed weekend ook, want niet alleen de herstart na de interlandperiode, maar alles onderin speelt tegen elkaar. En als je dan met 3 punten van het veld afstapt, is het extra lekker.
5: Ja, het seizoen is nog heel lang, dus ik sta me niet blind op de stand of de punten nu een puntje meer of minder. Maar het is wel lekker om alvast deze in de tas te hebben.
6: Hoe lastig is het voor een trainer na zo'n lange interland breken? Dan moet het weer beginnen. Iedereen heeft er dan ook wel zin in. Maar dan moet het altijd nog maar weer even gebeuren op het veld. En je hebt, als je ze erop stuurt, eigenlijk geen idee waar het op uit gaat draaien. Behalve wat je hebt afgesproken. Dan is dit ook wel heel lekker.
5: Ja, zeker. Je wil dat gevoel doorzetten wat je voor die break eigenlijk had. En dan is het vooral mentaal gewoon heel belangrijk dat je dat met punten doet. En daarom is deze wel lekker, ja.
1: Aldus Johan Plat, de trainer van Cambuur, over de tweede overwinning voor Cambuur dit seizoen.
7: Het zijn hem vergeven, die doelman van Excelsior die er zoveel uit ranselt. Vorig seizoen, dit seizoen. Toch, Mark?
2: Ja, nee, 100%. 100%. Ja, dit is een klassieke blunder. Maar ja, dat overkomt je ook wel eens als keeper. Hij is vaak de held geweest, pas nog, uit bij Ajax. Wat was hij toen fantastisch goed. Maar deze laat hij door zijn handen glippen. Dit is echt een klassiekertje. En dat zorgt ervoor dat Excelsior niet lang heeft kunnen genieten van die gelijke stand. Eerst al niet toen het 0-0 was, want dat duurde maar 7 minuten. Toen schoot Rente hem erin na een fout. In de verdediging van Wiedel, die de bal niet goed aannam. Dat slippertje werd keihard afgestraft door de verdediger. En nu dus een schot, schuine streep, voorzet. De ingebrachte bal door Tika de Jonge. En die moet de keeper gewoon hebben. Hij grabbelt en zit mis. En dan is het 2-1, 2 minuten nadat Excelsior op gelijke hoogte was gekomen. Intussen zitten we in de 42e minuut. Zijn er dus nog 4 minuten over. Plus misschien een minuutje extra in de eerste helft. En heeft Rente de bal. Schuift hem breed naar Blokzijl. Dit is een goed driehoekje bij Groningen. En dan komt de bal bij de doelpuntenmaker. Kapt hem met de hak vrij en speelt dan.

0: twee minuten nadat Excelsior op gelijke hoogte was gekomen. Intussen zitten we in de 42e minuut. Zijn er dus nog 4 minuten over. Plus misschien een minuutje extra in de eerste helft. En heeft Drenthe de bal. Schuift hem breed naar Blokzijl. Dit is een goed driehoekje bij Groningen. En dan komt de bal bij de doelpuntenmaker. Kapt hem met de hak vrij en speelt dan met links de bal naar zijn spits. Die bal goed klaarlegt met het hoofd voor Van Bergen. Maar die laat de bal van zijn voet snoepen door Hartjes. En dan gaat de bal naar Sliet die handig wegdraait bij Rente. En snel is. Maar met bal is het toch een stuk lastiger sprinten dan zonder bal. Dus kan Rente hem weer inhalen. Sliet die geeft de bal mee aan zijn spits. Punt 5 meter aan de rechterkant in een korte hoek naast geschoten. En er zit ook nog een voetje tussen dat ervoor zorgt dat Excelsior uiteindelijk nog een corner mag nemen. Goede actie, goede paas. Van Eymen Sliti die de bal tussen wat Groningers door de 16 meter inspeelt met een schuine paas. En dan verschijnt de spits. Schuin voor het doel is de hoek moeilijk. Dan wordt het schot dus ook nog van richting veranderd. Waardoor hij niet tussen de palen van Vaassen komt. Die dus nu wel zijn manschappen op de goede plek zet. Bij de corner die getrapt wordt vanaf de rechterkant. Een indraaier en die wordt overgekopt door Wiedel. Die daar hoog boven alles en iedereen uittoort. Ook boven de keeper. Die toch mag springen en zijn handen mag gebruiken. Maar de verdediger is er eerder bij. Timed goed. Maar knikt de bal alleen niet naar beneden. En dus gaat hij ruim over het doel. Dan zit er iemand. En dat is Hatenboer. In de 5 meter voor Vaassen. Wat is er met hem aan de hand? Hij heeft zijn schoen uit. Als het een probleempje is met alleen de veters. Dan kunnen we rustig door. Maakt het toch een beetje zorgen. Zijn eerste basisplek. Lang niet gevoetbald. En dan nu weer vanaf de aftrap. Dus je denkt misschien, als nu de kramp er al in schiet of er is een spierblessure. Dat zou vervelend zijn voor Hans Hatenboer. Die inmiddels overeind gekrabbeld is. Zijn veters weer heeft gestrekt en weer mag meedoen aan de wedstrijd. Die wordt hervat door de scheidsrechter door te zeggen nog 5 seconden. Etienne Vaassen, dan moet je die bal naar voren trappen. Nou, dat doet hij dan ook maar. En dat doet hij met een hoge trap. Halverwege de helft van Excelsior wordt hij opgevangen door Meijsen. Komt de bal naar voren op de borst van Clement. Paas naar de linkerkant. Komt bij Hatenboer. Speelt hem naar links buiten Olly Ondreka. Maar die loopt hem dan via zijn tegenstander over de zijlijn. Vraagt zich af waarom hij geen inworp mag nemen. Die is voor Excelsior. De voorsprong is wel voor Groningen. Dat is veel belangrijker. 1-2 de stand. 2 minuten nog in de eerste helft.
1: Krijn bij het hockey.
2: 5-3 nog altijd. 3 minuten nog te spelen. 5 strafcorners zo even op rij voor Oranje-Rood. En die werden er allemaal uitgehouden door Toby Reynolds Cotterill. Zoals de keeper van Wimbledon heet. Wales International is hij ook. Speelde op het WK voor het land. Terwijl nu Oranje-Rood met de biede bal heeft. Ja, 5 strafcorners. Steeds een hoofdrol voor Tijmen Rijenga uiteraard. Die de laatste strafcorners wel afwisselde met Pim Haring. Speler die nieuw is bij Oranje-Rood. Van Tilburg gekomen. En dus nu in een ander deel van Brabant actief is, namelijk in Eindhoven. Joep de Mol. En ja, dat is wel een leuk verhaal. 19 jaar was hij, 2015, toen hij met Oranje Zwart, de voorloper van Oranje Rood, hier 100 meter verderop was dat clubhuis gevestigd voor de fusie van Oranje-Rood met EHMC. Toen won Joep de Mol als jonkie in zijn eerste jaar bij deze selectie al de Euro Hockey League. Toen was hij dus 19. Inmiddels zijn we dus 11 jaar verder. En staat hij nog steeds als international op het veld uiteraard. En is een van de sterkhouders, zoals ze dat dan mooi zeggen, van Oranje-Rood. Oranje-Rood heeft de bal, staat ook op voorsprong. 5-3, nog 2 minuten te gaan. En als ze de bal dus vasthouden op de helft van de tegenstander kan Wimbledon in ieder geval de boel daar achterin geen pijn doen bij die Argentijnse keeper Tomas Santiago. Terwijl Oranje-Rood aanvalt, probeert Wimbledon eruit te komen. En dan gaan we richting de laatste minuten van deze wedstrijd. 5-3 voor Oranje-Rood.
1: Mark.
0: Yes, het is 2-1 voor Groningen. De laatste minuut loopt al een tijdje. 20 seconden nog, dan zit de eerste helft erop. Groningen voor, stand 1-2. Lange trap van Van Gassel op het hoofd van Garden. Krijgt hem op de rug van Torsteinsson. Met een beetje geluk stuit het de bal nog bijna voor de voeten van Jansen. Maar Blokzijl zit ertussen. Groningen levert de bal snel in. Wiedel, hoe lang krijgen we erbij? Dat is de vraag. Er gaat in ieder geval iemand met een bord staan. Er komen 2 extra minuten bij. Dus nog 2 minuten voor Excelsior om voor rust op gelijke hoogte te komen. De bal is op de Groninger helft met Jan Plug aan de linkerkant. Oh, die speelt een buitenkant voet, maar wel achter Torsteinsson. Die de bal in zijn loop wilde hebben. En dan wil Jan Plug hem in de voeten schuiven van zijn linksbuiten. Dat gaat dus mis. Bal over de zijlijn. Inworp voor Schreuders. Die dus een penalty veroorzaakte. Maar omdat het vlak daarna 2-1 werd, ook wel een min of meer met de schrik is vrijgekomen. En niet de schuld zal krijgen van die gelijke stand. Want er staat het niet meer intussen. De bal wordt weggekopt door Wiedel. Daar is Blokzijl weer om hem naar voren te trappen in het niemandsland. Plug gaat erachteraan. Raapt deze bal op en speelt hem terug naar zijn keeper. Die de bal nu buiten zijn 16 meter heeft. Gaat Excelsior nog 1 keer aanvallen in de laatste 70 tellen van de eerste helft. Voorlopig kan het alleen maar terug naar de keeper. Ja, die staat ook met handgebaren aan te geven. Waar moet ik hem kwijt? Dan maar een lange trap. Dan komt hij in de loop van Torsteinsson, maar ook

0: in de loop van Schreuders. Die dat gat dichtloopt, de bal heeft en hem nu met een hoge boog langs de zijlijn op het hoofd krijgt van Willemson. Die kan hem ook nog doorkoppen naar Van Bergen. Die is snel, is nu op de punt van de 16 aan de rechterkant. Oog in oog met Wiedel, twee ploeggenoten mee. Dan struikelt hij wat, Van Bergen wil hem terugleggen, maar daar zit Meissen nog tussen. En dat doet hij goed, de verdediger van Groningen, want voorkomt een kans voor Groningen. Het was de verdediger van Excelsior natuurlijk. Diego Jan maakte gelijk vanaf de penaltystip, geeft hem nu mee aan Jansen. Hier gaat Excelsior nog één keer. Jansen is doorgelopen, maar deze is niet te belopen voor Jansen. En wordt door Pelle Clement overgenomen namens Groningen. Krijgt hem bij Van Bergen. Clement, blokzeil, wipt hem heel fraai naar Van Bergen. En nu heeft Groningen rust aan de bal. Speelt blokzeil de bal schuin naar voren. Ja, ik kan wel rust aan de bal hebben. Je kunt ook te veel rust aan de bal hebben. En dan de bal zo inleveren. Dan kan Excelsior nog één keer. Bal naar de as. Slechte paas van Jansen achter Jegoyan. Groningen neemt over. Een soort bodycheck, maar Groningen mag doorvoetballen. Halverwege de helft van Excelsior is het Groningen spits Willemson. Geeft een breed, rand 16 Schreuders. Buitenom Schreuders, schot geblokt door Plug. Weggetrapt door Jansen. En dan is de bal over de zijlijn. Zit de extra tijd erop. En is de vraag of dit nog even mag. Even wachten, zet de scheidsrechter. Nou, we gaan daarna maar naar binnen. Het is 2-1 voor Groningen op bezoek bij Excelsior halverwege.
1: Bij Oranje-Rood tegen Wimbledon is het inmiddels afgelopen. Oranje-Rood heeft met 5-3 deze wedstrijd in de Euro Hockey League gewonnen. En daarmee plaatst ze zich dus ook voor het vervolg van dit toernooi. Het is inmiddels 6:02.
2: NPO Radio 1.
1: Michiel van der Velde is weer aangeschoven met de hoofdpunten van het nieuws.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct hebben afgesproken dat ze elkaars energiedoelen voorlopig niet meer aanvallen. President Zelensky zegt dat hij nergens van weet, maar bereid is tot een akkoord. En Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken al maanden elkaars energievoorzieningen. Een man die de Poolse premier Tusk bedreigde en een aanslag op hem beraamde is door de politie aangehouden, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Eerder vandaag was er een spoedoverleg over de mogelijke aanslag. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen omgekomen. 27 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Izmir. Waarschijnlijk was er ook een vrachtwagen bij het ongeluk betrokken. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen in het café. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten. De vrouw zat met 3 mannen aan een tafel, pakte het busje uit haar tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen tegen de vrouw.
1: Peter Kuipers-Munneke is er met het weer en het is voor ons wel een spannende aangelegenheid, Peter.
4: Zeker. Vanavond dan nemen de buien langzaam in activiteit af. Vannacht hebben we dan nog een enkele bui in het noorden van het land. En in het binnenland koelt het dan af naar zo'n 2 tot 4 graden. En dan denk je, 2 tot 4 graden, dat is koud. Komt die warmte nog wel weer terug? En warempel, daar zul je hem hebben morgen. Warme dag met flink wat zon. Wel een vrij mistige start van de dag, maar die mist die verdwijnt vrij snel. En dan wordt het met weinig wind een prachtige dag met zo'n 15 tot 17 graden. Overmorgen op dinsdag dan hebben we vrij veel bewolking met een enkele bui. Maar voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. Het wordt namelijk gewoon 18 graden. En daarna dan houdt het warme weer aan. Woensdag en donderdag is daarbij ook behoorlijk wat zon. En loopt de temperatuur op naar zo'n 17 tot meer dan 20 graden.
5: Ik weet nu zeker dat jij gewoon zuiver bent. Hè? Want ik kreeg toch de indruk bij Pardoes. Jij wordt gesponsord door de Efteling. Daar is Pardoes namelijk de hofnar, een mascotte.
4: Ja.
5: Maar nu je met Van Rempel komt, daar weet ik zeker van, dat is geen mascotte. Die hoort nergens bij. Dit is gewoon een.
4: Dit is gewoon taal.
5: Brevet van
4: groot vermogen.
1: Taalvirtuoos.
5: Een taalvirtuoos. Van Rempel, Pardoes. Ja, ik blijf hoop op 6:30.
4: Ja, ik mag nog één ding daar dan over zeggen. Over de Pardoes. Eigenlijk vind ik het dan toch een beetje jammer dat zo'n mooi Nederlands woord dan gekaapt wordt door een commerciële partij.
5: Ja, dat
4: heb je niet.
5: Heb je een punt?
4: Want daardoor ga je automatisch aan een pretpark denken als je eigenlijk een heel mooi Nederlands woord
5: Ja, dat
4: gebruikt.
5: Hebben we nu ook weer bevestigd. Ja, dat is eigenlijk heel jammer.
1: Sterker nog, als Hugo jou ziet, denkt hij inmiddels aan een pretpark.
5: Nee, ik denk aan het weer. Dat het buitengewoon loepjezuiver wordt weergegeven. En ik weet ook zeker wat hij net allemaal heeft gezegd. Dat gaat gewoon uitkomen.
4: Ja, ja goed. Ik ben weer voor een pingel.
2: NPO Radio 1.
1: Interviewtje Telstar krijg ik door op mijn oor. Met 2 goals was Owusu vanmiddag belangrijk voor Telstar in het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Telstar speelde lang tegen 10 man. En daarom is Owusu niet tevreden met dat ene punt.
6: Nee, het zijn verloren punten, want we hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen.
7: De trainer van ADO was ook niet heel erg lovend over deze wedstrijd. Hij zei het was een shitwedstrijd.
6: Ja, klopt. Voor hun was het gewoon veel lange ballen en ja, wij kwamen er niet doorheen.
7: Wat is jullie motief in de tweede helft? Hè? Het was niet zo dat jullie alle trossen losgooiden voor die 3-2, want je moet ook zorgen dat het geen 2-3 wordt.
6: Klopt. En ik denk dat je dat ook zag, dat we een beetje onzeker waren dat misschien de 3-2 bij hun zou kunnen vallen, want ze hadden ook nog wel een goede kans gecreëerd. Waardoor wij niet volledig in de aanval gingen. Alleen, ja, wij moeten gewoon de juiste dingen doen. En we hebben in de rust besproken dat we via de zijkanten moeten aanvallen. En dat hebben we veel te weinig gedaan in de tweede helft.
7: Het is wel fijn, denk ik, voor Telstar, dat er nu 2 doelpunten zijn gemaakt. Want Telstar de laatste 3 wedstrijden niet gescoord. En dat eindelijk de keeper niet meer langer de topscorer is. De enige topscorer is.
6: Ja, daar kijken we niet naar. We kijken gewoon naar dat we deze wedstrijd moesten winnen. En wie de doelpunten maakt, maakt niet uit.
7: Is het wel lekker dat het tegen ADO gebeurt voor jou?
6: Ja, nee. Ja, eigenlijk stiekem wel.
7: Volgens mij heb je daar een verleden.
6: Klopt. Ik ben als jeugdspeler daar begonnen met voetballen.
7: Maar is het toch leuk om tegen je oude club, of zie je dat niet zo, dan een doelpunt te maken? En 2 zelfs.
6: Ja, het is leuk om tegen iedereen een doelpunt te scoren. Maar ik ga het horen van al mijn vrienden in Den Haag.
5: Ja, dat kan ook wel op duur komen te staan. Roland van Dam.
8: Ja, ik ga nog even terug naar een sport die al eerder deze middag voorbij kwam. Namelijk mannen en vrouwen die heel hard kunnen lopen. In dit geval op de marathon, want de marathon van Chicago is afgelopen. Voor de 48ste keer gehouden. En Amos Kipruto, die won hem. Dat is een loper uit, als ik het goed heb, moet ik het wel even kijken hoor. Uit Kenia. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken eigenlijk uit mijn hoofd. Ja, 34 is hij inmiddels. Ja. En het is wel fijn dat hij won, want hij was 3e in 2024 en vorig jaar 2e. Achter Jacob Kiplimo, die nu ook weer nu dus 2e werd. Maar hij heeft hem dan eindelijk te pakken, die marathon van Chicago. Hij won alles in Londen in 2022. Is dus wel een man die weet wat het is om een marathon te winnen. Bij de vrouwen ging de zegen voor de 2e maal op rij naar Hawi Faisa uit Ethiopië, 27 jaar. Back-to-back overwinningen voor haar dus in de marathon van Chicago. Inmiddels zijn er 3-3 basketballers van Team Amsterdam op de World Tour in Boekarest doorgedrongen tot de halve finale. Zij versloegen in de kwartfinale met 16-13 het Chinese team Hangzhou. Heb ik het over Worthy de Jong. Die kennen we allemaal. Daan van Tilburg, Jan Driessen en Maarten Bouwknecht. Inmiddels is begonnen in Engeland de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City. Dat is natuurlijk wel even een kraker. Maar dan zijn we pas een minuutje of 7 bezig. En daar is de stand nog 0-0.
1: Dan gaan wij praten over voetbal. En onze studio is inmiddels volgelopen. De Weerman heeft plaatsgemaakt voor Andries Jonker en voor Bart Vrouws. Andries, tegenwoordig actief in het Limburgse bij MVV. Graag gezien een gast hier bij ons. En Bart Vrouws is er iedere week. Datajournalist bij VI. En wat is jouw officiële benaming bij Langs de Lijn? De cijferman?
9: Ja, dat teken ik voor. Ja, helemaal goed.
1: Cijferman. Ja. De gehele traditionele top 3 speelde deze week niet op zondag, maar op vrijdag en zaterdag. Zo ook dus Ajax tegen NEC. Na 20 minuten stond de einduitslag al op het scorebord.
10: Het is Tolu, de publiekslieveling hier bij Ajax in Amsterdam, die de ploeg van Michel al op 1-0 kopt.
11: De kans op de gelijkmaker, die moet worden benut door Sherry. Feilloos binnengeschoten. NEC langzij.
1: 1-1 dus, en dat betekent het 3e gelijkspel van Ajax dit seizoen. En dat allemaal thuis in de Johan Cruijff Arena. Nou, Andries, je hebt zonder twijfel ook de stelling van Hugo gehoord. Daar heeft hij de hele ochtend heel hard over na zitten denken.
5: Een wekker gezet ook, hè?
1: Ook dat nog.
5: Dan ga ik eens eventjes op de wc zitten, en dan ga ik eens heel diep nadenken.
1: Oké.
5: En dan komt er niet altijd wat.
1: Nee, maar vandaag is dat wel gelukt, want jouw stelling is dat Ajax een thuiscomplex heeft. Andries, ben je het daarmee eens?
12: Dat is eigenlijk niet nieuw, hè? Dus ik denk dat Ajax al een paar jaar worstelt in de arena. En dat eigenlijk, als je nagaat, dat clubs als Telstar, Excelsior wellicht de kleinste clubs van de Eredivisie zijn. Ik kan me niet voorstellen dat die daar nu nog met een poep in hun broek heen gaan.
7: Nee.
12: Ik denk dat elke club naar de arena gaat met als uitgangspunt, hier valt wat te halen. En ik kan je uit ervaring vertellen, dat was een aantal jaren geleden wel anders hoor. Dan was het vooral vooraf hoop op een punt, maar vooral de schade beperkt halen.
13: Maar hoe kan dat nou? Ze zijn zo rijk in vergelijking met die kleine clubjes die je noemt.
12: Ja goed, maar daar zijn natuurlijk de laatste jaren wel een aantal hele grote fouten gemaakt op het beleidsmatige niveau. En uiteindelijk vertaalt zich dat terug in zoveel puntverlies in eigen huis. Ja, dat andere clubs zich realiseren. Ja, wij gaan niet meer naar een onneembare vesting. Wij gaan naar een club met een mooi stadion en een vol stadion. Maar er valt wel wat te halen en dat zie je ook elke keer weer.
13: En heb je dan een complex als je dat als spelers gaat realiseren, dat je niet onaantastbaar bent?
12: Nou ja, dat zie je ook wel in de uitspraken na aflopen. Het is natuurlijk niet in lelijk Duits des Ajax om te zeggen, ja, ik weet niet of wij kampioen worden. Ook dat was een aantal jaren geleden wel anders. Ja,
1: altijd.
12: Het uitgangspunt was, wij worden kampioen. En een van de kenmerken, zoals ik het heb ervaren bij absolute topclubs, is dat er überhaupt niet gesproken wordt over gelijkspel of verliezen. Daar gaat het niet over. Dat zeg je niet, dat denk je niet aan. Het gaat alleen maar om winnen. Dat is niet meer zo.
1: Nee. We hadden het aan het begin van de uitzending ook even over de vergelijking met vorig seizoen, Bart. Toch toen, op een kwart van de competitie, had Ajax een puntje meer. Toch is het voor het gevoel nu beter dan toen.
14: Nou, sterker, 11 van de laatste 12 seizoen had Ajax meer punten in deze fase van de competitie dan nu. Alleen dat jaar, dat rampjaar 23-24, waar Stijn toen begon, hadden ze minder punten na 8 wedstrijden. Maar 11 van de laatste 12 seizoenen. En ik ben het met je eens, dat strookt niet echt met het gevoel wat er overheerst. Met wat er deze zomer is gebeurd, de nieuwe spelers die zijn binnengekomen, een nieuwe trainer. Het gevoel is volgens mij best wel goed in Amsterdam.
1: En cijfermatig, als je kijkt naar het aanvallende deel van Ajax,
14: dan zit het ook eigenlijk best wel goed. En dat is ook gek. Meeste schoten van alle ploegen. Er zijn maar 2 ploegen in de laatste 15 jaar met meer schoten in deze fase van de competitie dan Ajax nu. Dus ze vallen veel aan. Ze winnen hoger de bal op het veld dan vorig jaar. Dus ze drukken meer. Dus er zijn een heel aantal statistieken in die categorie waarvan je denkt, dat ziet er best wel goed uit. Alleen, en ook een belangrijke statistiek is dat ze heel weinig de nul houden. En dat kost ze nog heel veel punten. Zeker in eigen huis.
1: Ja, 14 wedstrijden in alle competities dit seizoen. Hoe vaak de nul houden? 2 keer. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig weinig. Ja. Voor een club als Ajax, toch, Hugo?
13: Ja, dat kan niet. Maar je moet dan niet meteen de verdediging de schuld geven of de keeper. Dat kan natuurlijk ook aan het middenveld liggen, toch?
12: Jawel, maar ik vind die statistieken gaan over balbezit. En waar het niet over gaat, is omschakelen. Wat doen we nou als we de bal kwijt zijn? En daar is Ajax kwetsbaar. Maar waar het ook niet over gaat, is hoe verdedigen we? En daar zijn ze ook kwetsbaar. Dus ik denk dat het weliswaar wat beter uitziet in balbezit, zonder dat het rendement heeft. Maar dat de verbetering in de omschakeling, als je de bal kwijt bent en in het verdedigen,
14: terwijl ze ook daar wel, Andries, ook nog daar best wel aardig in scoren. Dus hoe snel je dan de bal weer herovert, hoe vroeg je dan de tegenstander onder druk zet. Maar het is meer dat als de tegenstander dan eenmaal om die druk heen speelt, dat het dan helemaal open ligt. Ja. Ook al misschien omdat Ajax juist wat verder van het doel af aan het verdedigen is.
13: Dus dan kan je wel meten.
14: Dat is redelijk te meten, hoe vaak je dus de bal herovert als de tegenstander in de opbouw is of in de omschakeling weer verovert. En dat zijn best wel aardige cijfers. Maar misschien ook wel juist omdat ze nu zo ver van het doel spelen, dat de ruimtes zo groot zijn dat de tegenstander redelijk makkelijk doorheen kan spelen.
12: En er lopen ook wat spelers in. Dat zijn niet de koningen van de omschakeling. Hè? Zo'n Glock is een prachtige speler, Brandt is een prachtige speler. Maar als je de bal kwijt bent, als je durft te spelen, en dat durven die kleine ploegen tegenwoordig, dan heb je die mannen allemaal nodig. En dat ziet er bij dit Ajax toch nog steeds moeizaam uit.
13: Heeft Ajax geen goede nummer 6?
12: Ik denk dat ze van alles hebben gedaan om dat te realiseren. En ik denk dat ze elke keer weer op zich best een aardige 6 hebben. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed, aan de nummer 6. Elke keer weer. Maar ik denk dat het probleem wel wat complexer is. Ik ben al een tijd op zoek naar wie zijn nou de buitenspelers die Ajax helpen aan goals. In de zin van assists en goals, ook gisteren weer.
13: Nou ja, die zit op de bank, Ouassane bijvoorbeeld.
12: Ja, nou ja, dat is wel iets.
14: Klopp staat op 4, die doet het wel aardig. Ja, maar ook in het spel naar voren
1: iedere
14: brengen.
1: Iedere keer als Ouassane erin komt, gebeurt er echt wat.
12: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk het raadsel, in ieder geval vanaf 250 kilometer verderop, zuidelijk. Dat ik bij mezelf denk, als hij erin komt, dan gebeurt er iets. Waarom doet die man niet mee? En dat hij 17 is, ja, dat zal wel. Maar het gaat in mijn ogen om kwaliteit. Michel zal zijn redenen hebben, maar ik kan ze niet achterhalen. Als hij erin komt, dan zie ik een Ajax-vleugelspits. zoals we die door de jaren heen hebben leren kennen. En die maakt het verschil. Dan komt de tijd, dan komt de ruimte en dan komen de echte kansen.
1: Hoe lang, als je dan trainer bent, kun je blijven zeggen van ja, maar we hebben zoveel personele wijzigingen gehad. We hebben een beetje tijd nodig.
12: Ja, dan moet je nooit zeggen tegen mensen die bondscoach zijn geweest. Want daar heb je één training.
1: Ja.
12: En dan moet het staan. Dan verwachten de media, het publiek en eigenlijk de spelers zelf ook dat het staat. Eén training. En als je maar een club maandenlang aan het werk bent, ja, dan vind ik dat de contouren van datgene wat jij wil hartstikke goed zichtbaar moeten zijn. Blessures of geen blessures, moeilijk programma of geen moeilijk programma. Men moet kunnen zien, oké, dit is wat je wil.
1: En dat is dus nog onvoldoende?
12: Ja, je ziet wel dat ze willen voetballen, maar het klopt nog steeds niet. De kwetsbaarheid defensief hebben we net uitgelegd. En het rendement vooruit is moeilijk. Dat rendement is moeilijk te trainen, moeilijk te coachen, moeilijk iets mee te doen. Je kan die spelers uitproberen. Het vraagteken bij Oussane is er dan. Maar het is verdedigend wel kwetsbaar.
1: Gaan we naar de volgende wedstrijd. Het gat met koploper Feyenoord is voor Ajax al 5 punten. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat vindt dat erg ondermaats.
15: Ja, dat is de keide realiteit. 5 punten is niet niks, maar ook niet onoverbrugbaar. Dus ja, je moet gewoon positief blijven. Keide blijven werken. Vertrouwen houden. Ik wil ook de fans bedanken voor de fantastische steun. We moeten gewoon één blijven. En het seizoen is nog lang. Maar we moeten wel heel snel gaan verbeteren. Want je kan het verhaal niet elke week gaan houden.
1: Ja, wel genoeg vertrouwen, zegt hij tegenover verslaggever Jeroen Elshoff. Bart, jij wil wel een lans breken voor Julian Brandt, hè? 0 assists maar.
14: Ja, dat is gek, hè? Dat hij heeft een paar mooie doelpunten gemaakt.
13: Gisteren, ik heb zo zitten smullen van die jongen. Met de voetbewegingjes, ieder ander zou hem kwijt zijn. Ik weet niet hoe die doet, maar het is toveren.
14: Het is bijna toveren. Ook gisteren weer 8 gecreëerde kansen. Alle andere Ajax-spelers samen 5 keer een ploeggenoot in stelling gebracht. Hij dus in zijn eentje 8. Hij staat dit seizoen op 28 van zulke soort gecreëerde kansen. Dat is veruit het meest van alle Eredivisie-spelers. Alleen het is toch wel handig.
13: Ze worden niet afgemaakt.
14: Ja, en Andries had het net over. Het zou fijn zijn als er op de flanken iemand een assist geeft. Nou, dit geeft ook. De Brand staat dan niet op de flanken. Maar het geeft wel aan van hoe afhankelijk je bent van dat ze die dingen ook eindelijk worden afgemaakt.
13: Eigenlijk zou die kunnen zeggen à la Tadić van ze begrijpen. Begrijpen me hier niet. Toen ik vroeger bij Borussia voetbalde, toen maakten ze die ballen wel af.
14: Nou, dat idee krijg je af en toe wel. Ja, dat hij inderdaad op een soort andere. Hij denkt sneller, hè? Dat zei Tadić volgens mij ook dan de rest.
13: Ja,
14: dat idee krijg je af en toe ook
13: snel.
14: Bij Ter Stegen. Dat zou kunnen.
13: Nee, hij is een sieraad, ja. Echt waar. Ja. Voor hem ga je naar het stadion. Prachtig.
1: Ja, en hoe luister je dan naar toch ook de kritische noot die Andries plaatst?
13: Nou, ik denk dat hij ook helemaal weg is van Brand.
12: Ja, in balbezit, geweldig. Ja. In balbezit. Maar ja, dit is de speler bij 2-3-0 voor. Dan gaan we de banken staan. Maar als je tegen NEC speelt, wat er gewoon uit durft te komen. En waar een tegenstander speelt die hem bespeelt en bij hem weg durft te lopen. Dan moet hij achter die speler van NEC aan. En daar zie je wel af en toe dat dat niet van harte gaat en niet vanzelf gaat. Dat dat niet zijn ding is. Hij is vooral in balbezit geweldig, maar... Dat is de helft van het voetbal.
13: Ja, maar als je zoveel kansen creëert, dan moet er gewoon iemand achter hem staan. En kennelijk is Amrabat dat ook nog niet. Ik was niet stuk hoor van Amrabat. Die wordt toch vaak gedwongen om mee te gaan voetballen. En zijn passing, ja, er komen toch best wel vaak ballen niet aan of niet lekker aan. Het doorvoetballen met Amrabat als 6, dat is niet fijn.
12: Nee, maar het was gisteren natuurlijk. Dan is NEC wel een specifieke tegenstander. Hè, die over dat hele veld toch 1-op-1 speelt. Iedereen staat onder druk. En dan komt Brandt het minst in de problemen. En Amrabat het meest in de problemen. Dus wat dat betreft is de conclusie wel logisch. Dat Brandt uit zo'n wedstrijd veel beter tevoorschijn komt.
1: Gaan we ons nog even focussen op NEC. De naam van Tadić is al gevallen. Er was een rel deze week. Tegenover nu.nl gaf Tadić een interview. En daarin gaf hij aan dat Ajax zijn club is. En dat het bij NEC soms op een negatieve manier wel anders gaat. En dat zorgde voor heel wat commotie. Na afloop legt Tadić het nog één keer uit.
16: Ja, yeah, Ajax is my love. And it will be always my love. From other side, NSA is a club where I play, where I'm a professional, where I need to do best possible for NSA.
1: Ajax is mijn liefde, zal altijd mijn liefde blijven, maar ik speel nu wel bij NEC. Later in gesprek met Jeroen Elshoff voegt hij er nog aan toe dat de media dingen interpreteren zoals ze het willen en dat je niets meer kunt zeggen zonder dat er commotie overkomt. En dat is heel moeilijk, aldus Tadić. Bart, jij bent de NEC-fan.
14: Ik heb een lichte voorkeur. Ja.
1: Ja, ja, dat geeft niet. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Wat vind jij hiervan?
14: Ja, ik kijk er ook als een journalist naar. En ik kan me voorstellen, ik bepleit ook voor deze spelers dat ze dat gewoon moeten kunnen zeggen. Want dat is heerlijk. Het zijn mooie dingen. Of het handig is vraag 2. En ik ga dan ook naar zo'n wedstrijd kijken met dat beeld van, joh, wat brengt hij dan uiteindelijk? En bijvoorbeeld in de eerste helft was hij de speler met de minste balcontact van alle spelers op het veld. En je gaat dan toch een beetje nadenken van, joh, hoe zit dat nou? Een aardig moment dat hij in de 16 kwam en misschien wel kon aanleggen. Dan geeft hij hem af. Je gaat toch met een iets andere blik naar die specifieke momentjes kijken in zo'n wedstrijd. En als hij dan ook nog niet uitblinkt, zoals voor rust, ja, dan denk je toch van, was het nou allemaal zo handig? En hoe moet je dan als trainer hiermee omgaan ook vooral?
1: Nou, laat er nou een trainer naast je zitten. Dan is dat interview geweest en dan lees je dat als trainer. Wat doe je dan? Dan ga je eerst bij de speler vragen, goh, heb je dit inderdaad gezegd? Of?
12: Ja, en zijn uitleg dat hem eigenlijk gevraagd is, is het nou niet makkelijker om met topspelers te spelen?
13: De bron was nu.nl, hè?
12: Ja, dat is de bron die ik dan heb gelezen. En als de vraag zo gesteld wordt, ja, dan is er geen andere optie dan te antwoorden, ja, natuurlijk is het makkelijker om met topspelers te spelen. Natuurlijk begrijpen die elkaar eerder. Natuurlijk is het niveau hoger. En hij heeft daar eerlijk antwoord in gegeven. En ik kan me niet voorstellen dat hij daarmee iets negatiefs wil zeggen over zijn NEC-medespelers. Feit is gewoon, als je met absolute toppers werkt, dan is dat makkelijker. Punt. En nee, voor mij, het is echt makkelijker bij Bayern München dan bij MVV. Geloof me maar.
13: Ik vind ook dat hij niks miszegd heeft. Hij heeft natuurlijk obvious op een krankzinnig hoog niveau gespeeld. Rond 2019 bijvoorbeeld. Ja, als je dat vergelijkt met nu, dan zit hij nu op 30-40% qua medespelers. Nou is hij tegelijkertijd ook achteruit gegaan.
1: Ja, hij zit ook niet meer op 100, toch?
13: Dus misschien had hij ergens de disclaimer moeten plaatsen van, ik ben zelf ook niet meer van het niveau 2019. Ik zit ergens op 50-60%.
14: Nou, dat is ook wel de kritiek die in Nijmegen leeft. Dat
13: had hij beter echt kunnen.
14: Maar dan zou het ook wel fijn zijn als je een aantal keer echt beslissend bent geweest in die wedstrijden voor NEC, dat je laat zien dat je er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is nog niet het geval geweest dit seizoen. Dus
1: En het komt dan ook allemaal samen. Hij geeft dat interview ook niet voor niets in aanloop naar Ajax tegen NEC. Maar goed, dan.
13: Nou, ik vind het op zich wel mooi dat hij zijn liefde betuigt. Ja. Daar is niks geveinsd aan. Dat is echt. En dat moet je vooral blijven stimuleren. Want zoveel voetballers houden al hun mond dicht. Denken van, nou, laat ik maar de NEC-supporters behagen en mijn liefde niet uitspreken. Ik vind het mooi dat hij dat doet.
1: Zeker. Ja. En het was een bonuspunt, hè, voor NEC.
14: Nou, zo voelt het wel een beetje. Zeker na de slechte start die NEC gehad heeft. Als je ziet, bij het makkelijkste programma van alle ploegen, als je een beetje kijkt naar de stand van vorig jaar, en dan zo weinig punten pakken, dat was niet best. En dan is deze wel mooi meegenomen. Ik vond het wel mooi, ik zat nog naar een touchmap, dan heb je een plaatje van het veld en waar dan spelers de balcontact hebben. De keeper van Ajax, Ter Stegen,
1: ja, dat heb ik ook gezien.
14: Die stond bijna in de middencirkel steeds. Ook wel mooi de manier waarop NEC dan zo'n wedstrijd aanvangt. Normaal gesproken zou je zeggen, overal 1-1 op het veld. En ze zetten veel druk, maar die lieten ze dan vrij. En dat vond ik wel tactisch wel mooi. Een beetje inzakken dat dan de eerste zet voor de keeper is, in plaats van dat je gaat jagen en dat je met twee relatief oude spelers compleet weggetikt wordt door de keeper en de Ajax-defensie. Ik vond het wel mooi om te zien en het plan klopte dan uiteindelijk als je zeker met een punt van Dick Schreuder.
1: Even kijken bij Excelsior tegen FC Groningen. Daar is de tweede helft inmiddels begonnen op Woudestein met de voorsprong voor de Groningers. Mark.
0: Ja, Van Bergen krijgt uiteindelijk de bal. Maar het is maar goed dat Wiedel er nog met zijn hoofd tussen zit en aan de zijkant kan knikken. Hier is Van Bergen, legt de bal breed. Maar daar staat Wiedel weer en die kan hem nu wegtrappen. Het is 2-1 voor Groningen. Niks gemist in de eerste 6 minuten van de tweede helft. Er is niet gewisseld en er zijn geen kansen geweest. En de bal wordt nu over de zijlijn geschopt. Terecht de voorsprong voor Groningen dat in de eerste helft een stuk beter voor de dag kwam dan Excelsior. Dat ook nog eens 2 cadeautjes weggaf. Daar heeft Groningen optimaal van geprofiteerd. Die de Jong krijgt een beuk. Krijgt hij van Spits Garden. Hij maakte een doelpunt. En dat wordt dan door de statistici. En dan kijk ik ook met een beetje een boos oog richting Bart Vrouws. Aangeduid als een eigen doelpunt. Maar kom op, dames en heren. Dit is toch gewoon het doelpunt voor Tika de Jonge. A, vervelend voor hem dat hij hem niet krijgt. En B, heel lullig voor keeper Van Gassel. Die bal door zijn handen laat glippen. Maar dat is toch geen eigen doelpunt. Hoe kunnen ze dat nou bedenken? Maar goed, mogen jullie het straks misschien nog maar over hebben waarom ze die dan aan de keeper geven. Intussen is de bal in de middencirkel en speelt Pelle Clement de bal naar voren. Die is te kort. Er zit Excelsior tussen. Sliet die. Kopt hem zo in de voeten van Ondreka. Die na een kluts de bal nog kan binnenhouden. Vraagteken. Ja dus. En er met de bal vandoor. Op 5 meter van de achterlijn. Dubbele schaar nu naar zijn rechterbeen. Schiet hem tegen Meissen op. Dan valt hij op de punt van de 5 meter voor Wiedel. Die trapt hem weg. Hij staat dan om zich heen te kijken. Want met het wegtrappen van de bal heeft hij Ondreka ook een beetje geraakt. En die is ook nog een beetje aan het uithijgen met 2 armen op zijn knieën. Na die actie van zojuist. Groningen gooit. Doet dat via Rente. En dan gaat de bal naar de kop van de middencirkel op eigen helft. Naar Blokzijl. Schuift de bal in de voeten van Schreuders. Achter het standbeen langs gekapt. Terug naar zijn keeper. Groningen heeft, over statistieken gesproken, een heel systematisch seizoen. Als je daarvan houdt, dan is het echt genieten geblazen bij Groningen. En ook heel voorspelbaar, want ze begonnen met 2 gewonnen wedstrijden. Daarna 2 keer gelijk, 2 keer verloren en de vorige dus gewonnen. Dus logischerwijs volgt er vandaag een overwinning. En kijk eens naar het scorebord. Ze staan voor. Na 54 minuten is het 1-2.
1: Mark, je hebt een hele beroepsgroep net te schande gemaakt. De beroepsgroep datajournalisten. En ik wil toch Bart even de gelegenheid geven te reageren.
14: Ja, nou, ik zie het ook net dat hij inderdaad op naam van Stijn van Gassel is gekomen. Ik vermoed...
1: Even misschien toch nog even voor mensen die net inschakelen. Hè. Dit gebeurt in minuten 38 van Excelsior tegen FC Groningen. Tika de Jonge die geeft een scherpe voorzet. En Stijn van Gassel gaat de fout in. Die beoordeelt die bal verkeerd. Nou, dan is het een doelpunt en het wordt een eigen doelpunt van Excelsior.
14: Ja, eerlijk gezegd, ik ben er ook een beetje door verrast. Ik vermoed dat het eenzelfde soort situatie is als met Jeroen Zoet een paar jaar geleden. Dat hij de bal wel probeert te pakken, een soort van onder controle heeft. En dan tegen Feyenoord toen over zijn eigen doellijn heen trok. Waardoor het een doelpunt werd voor Feyenoord. Ik ga het even navragen bij de collega's van Opta van waarom zij gekozen hebben voor
13: komen we
14: dit moment.
13: Ze nog even
14: ja, maar ik vermoed dat het is. Ja.
13: Jij wil nog even wat zeggen over Ter Stegen, Andries?
12: Ja, 423 wedstrijden Barcelona. Misschien wel de uitvinder van het opbouwen in de eigen 16 meter ruimte. Geweldige voetballer. En nu introduceert hij het dribbelen tot aan de middenlijn. Gisteren was hij bijna over de middenlijn. Daar zit ik op te wachten dat hij dat gaat doen. En de tegenpartij zet geen druk op hem. Want als je druk zet op hem, speelt hij onmiddellijk een Ajax-speler aan. En dan ben je uit positie. Dus je moet kiezen of je laat je uitspelen of je laat hem maar aan de bal. In de veronderstelling dat hij hem er toch niet inschiet. En daarnaast haalt hij het tempo volkomen uit de wedstrijd. Ja. Door 10, 15, 20 seconden de bal vast.
13: Dus je bent eigenlijk helemaal niet enthousiast.
12: Nou ja, en daarmee is het ouderwetse kapot spelen, hoog tempo spelen, gelijk. Dat gaat niet. Ik wil alleen maar zeggen, dit is wel een hele opmerkelijke keeper hoor. Ja. Dit is de 2e keer dat hij een uitvinding doet.
1: Mooi, dat brengt ons bijna bij 6 uur. Dat betekent dat we er even een paar minuten tussen uitgaan. Maar we gaan zo meteen na 6 nog een uurtje verder. Niet alleen met Excelsior helemaal. Groningen.
13: Ik moet nog koffie voor jou halen een 3 kwartier
1: geleden. Ja, dat zou je om 5:30 al doen.
13: Jeetje, Mina, ga ik nu doen.
1: Nou, misschien kan je het nu voor iedereen
13: ja, dat kan.
1: Gelijk doen.
13: Toch? Mannen?
14: Lekker, pakkie. Ja.
1: Tot zo.
13: Bart.
17: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
18: En weet nog meer.
17: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
18: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
17: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
18: NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
19: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
20: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: NPO Radio 1, 6 uur.
18: Gert van het Hof en Hugo Borst.
1: Zometeen het laatste half uur van Excelsior tegen FC Groningen. De stand daar is 2-1 in het voordeel van Groningen. En we gaan ook het Eredivisie weekend verder bespreken met Bart Vrouws en Andries Jonker. Dat doen we na het NOS-journaal. En dat wordt gelezen door Michiel van der Velden.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct hebben afgesproken dat ze elkaars energiedoelen voorlopig niet meer aanvallen. President Zelensky zegt dat hij nergens van weet, maar dat hij bereid is tot een akkoord op voorwaarde dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken al maanden elkaars energievoorzieningen en olieraffinaderijen. Trump beweert dat daardoor de diesel in Amerika zo duur is geworden. Een bestand en een verlaging van de dieselprijzen zou hem dan ook goed uitkomen, aangezien er in november tussentijdse verkiezingen zijn in de VS. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken in Polen gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. En ook oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Van der Bijl was 101. De marechaussee geeft in beslag genomen geld terug aan een man uit Litouwen. Bij een controle in Venlo bleek hij €24.000 cash bij zich te hebben. De man zei dat hij dat geld gewonnen had in een casino. De marechaussee geloofde dat niet, maar na onderzoek bleek het verhaal toch waar te zijn. Voor het eerst in zijn carrière heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij reed vanaf de start op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace. De leider in de WK-stand blijft de Italiaan Antonelli. Max Verstappen klimt naar de 4e plek. Het weer, het is bewolkt en wat droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden.
4: We gaan even naar Mark Kloostra bij Excelsior tegen FC Groningen. Mark.
0: Ja, Groningen krijgt eerst een penalty waarvan ik dacht, nou, ik geloof niet dat het er één is. Op een overtreding al dan niet gemaakt op Schreuders. Die na een slalom in de 16 meter was en misschien wat contact. Toch wel heel gretig naar het gras dook. Met twee handen vooruit, echt als een duik in het zwembad. Maar nu wordt de scheidsrechter naar de zijkant geroepen om het zelf te gaan beoordelen. De bal wordt sowieso eerst gespeeld door Da Silva Moreira. Ja, en wat gebeurt er daarna? Ja, daarna botst hij tegen hem aan. Maar dit is toch geen penalty? Nee, ja, hij zet zelf zijn linkerbeen tegen dat van Da Silva Moreira aan. Is al aan het duiken. Bal is weg en ook weggetikt door de verdediger. Dus ik kan me niet voorstellen dat de scheidsrechter bij deze beslissing blijft staan. Anderzijds vind ik het dan, en dat is ook weer een beetje een stokpaardje het worden, ook wel weer gek dat je zo'n man naar dat scherm roept. Want als het overduidelijk een fout is, dan kan je toch gewoon zeggen, je hebt het verkeerd gezien, het is geen penalty. Nu moet hij toch weer gaan kijken, staat hij minutenlang naar dezelfde beelden te kijken. Ja, eerst wordt de bal geraakt door de verdediger, daarna is er inderdaad contact. Wat Schreuders overigens zelf opzoekt. En dit gaat natuurlijk heel erg lang duren.
4: Ik wil even vragen aan Andries, wat vind jij?
12: Ja, ik zou hem niet geven. Hij tikt eerst de bal en daarna loopt hij tegen die speler aan.
4: Nou.
0: Ja, dan zitten we op één lijn. Dankjewel, Andries. Nu nog een scheidsrechter vinden die het ook met ons eens is. Want och ja, dan kijkt hij om zich heen. Wat moet ik nou doen? Alsof hij het zelf ook niet
4: hij
0: meer weet.
4: Hij vraagt hulp, lijkt het wel.
0: Ja, maar van wie dan?
13: Maar je kan één keer een seizoen een hulplijn aanvragen.
0: Oh ja, ja. En dan krijg je zo'n groep balkje in het scherm.
13: Kijk, Colina aan de lijn. Ik denk dat de verbinding niet werkt. Want er staat nu een vierde official met een telefoon om te bellen.
0: Ach, ja, de verbinding werkt.
12: Ja, heerlijk is dit.
0: We bellen naar Zeist. Ja, wat vinden jullie eigenlijk? Ja, wij vinden we niet. Ja, nou, ik
13: het
0: vind
13: is 6 uur, staan de aardappeltjes klaar. Zou die van Mena aan bellen zijn?
0: Nou, misschien is dat het. Ja. Of hij is pizza aan bestellen voor zometeen. Over een uurtje kan hij naar huis. Nou, wat gaan we doen? Hij heeft in ieder geval een beslissing genomen. Moet dat dan blijkbaar eerst melden? Toch een penalty! Nou, schiet mij maar lek. Schiet mij maar lek.
12: De eerste divisie is geen vak. Heerlijk.
0: Nou, ik begin er zo langzamerhand ook wel weer naar te verlangen.
4: We blijven even bij je, maak het maar af.
0: Ja, ja, dan gaan we die penalty ook maar meepakken. Dit is dan een cadeautje van de scheidsrechter.
13: Wereldnieuws wacht wel.
0: Ja, nou, dit is ook wereldnieuws natuurlijk. Wordt het 1-3 of blijft het 1-2? Eerst twee cadeautjes van een verdediger en van een keeper van Excelsior, waardoor Groningen 2 goals maakt. En nu krijgen ze een cadeautje van de scheidsrechter. Die een penalty geeft, naar de kant wordt geroepen, bij zijn beslissing blijft staan. Dat vind ik dan toch wel weer dapper. Maar ik vraag me echt af waarom, want hij tikt toch eerst de bal weg. En mag hij daarna dan botsen? Ja toch, hij steekt geen benen uit, niks. Er is geen enkele sprake van een overtreding. Schreuders viel al, schopt zelf eigenlijk min of meer tegen de verdediger op. Nu gaat de scheidsrechter naar de kant, want ook de verbinding werkt nog steeds niet. Och, dat nieuws, dat wordt maar uitgesteld. Kan allemaal, duurt allemaal lang hier op Woudestein. Nieuwe batterijtjes erin.
13: Ja, Trump heeft net 2 oorlogen beëindigd. Dat moeten we toch wel even op wachten. Welke oorlogen dat zijn?
0: Ja, nou ja, hoe lekker boeiend. Hè? Kan ons schelen.
4: En het is de week van de scheidsrechter, hè? Dus alleen maar positief.
13: Ja, dat is waar. Bloemen.
0: Ja, daar ben ik gisteravond al mee opgehouden. Als je een beetje hebt opgelet naar tegen AZ. Dan ga ik vandaag maar rustig mee verder bij deze man. Maar goed, hij heeft het bosje bloemen toch al binnen. Dus kan hem schelen. Hij kan zijn vrouw blij maken. Zo, er vliegen 10 hele mooie kanaries voorbij. Fel groen, fel geel. Waar komen die er vandaan? Of zijn het geverfde Groningen supporters met vleugels? Dat ze die een paar duiven hebben ingekleurd.
13: Het zijn halsbandparkieten.
0: Ja, echt? Waar komen die vandaan?
4: Nou, je hebt heel veel natuur, hè, rondom Woudestein.
13: Ja, nee, maar zijn hier.
0: Oh, okay.
13: Ja, dat is ook nog zo. Met die bomen, hoe heet dat daar?
0: Penalty van Bergen. Oh. Belangrijk nieuws. Die gaat erin. Diepe naar de goede hoek. Maar de bal gaat hoog tegen de touwen. Er staan er 4 klaar om in te vallen. Hey, Excelsior. Ik denk dat Ruben NL een beetje boos is. En zeker niet tevreden. 1-3 na 63 minuten. Penalty gemaakt door Tom van Bergen.
2: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
22: Vanavond.
23: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas en Ruben Kallas.
24: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
22: Vanavond 20:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
23: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed, thanks Bo.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: En actie Olifant.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Het laatste uur van NOS Langs de Lijn beginnen we dan maar weer direct in Rotterdam. Excelsior tegen FC Groningen. Het is toch echt 1-3 geworden, Mark?
0: Ja, zeker, want die penalty werd benut. Aan de andere kant van het veld valt net de bal op de hand van Pelle Clement. Dan kan je dan ook een penalty vergeven als je toch cadeautjes aan het uitdelen bent als scheidsrechter. Maar dat gebeurt dan weer niet. Het blijft 1-3, 66e minuut.
4: De vraag was even waar nou die parkieten vandaan kwamen. We zijn eruit, het is van Trompenburg, hè?
13: Ze zwerven overal in grote steden rond. In Nederland en België, de halsbandparkiet is eigenlijk uit tropische orde Afrika en Zuid-Azië. En die hebben zich hier moeiteloos gehandhaafd. Het zijn prachtige beesten. Maken iets wat schel geluid. Maar goed, dat doe ik ook.
4: We bespreken het Eredivisie voetbal van dit weekend met Andries Jonker. Andries, wat is jouw moment? Nee, we gaan terug naar Mark.
0: Willemson maakt er 4-1 van halverwege de tweede helft. Excelsior stort helemaal in. 4-1 met nog 23 minuten te gaan door Willemson.
4: Andries, wat is jouw moment van het weekend, los van deze wedstrijd?
12: Ja, mijn moment was toch gisteren de wel of niet penalty bij Feyenoord AZ. Vanaf het moment dat ik ben gaan tellen, heb ik dat 21 keer achter elkaar gezien op mijn televisie. En toen dacht ik wel bij mezelf, waar zit ik dan naar te kijken?
13: Voor de penalty?
12: Ja, ik had een penalty gegeven als scheidsrechter 100%.
13: En toen je de VAR-beelden zag?
12: Toen heb ik dat steeds uit één hoek gezien. Dat vond ik raar. Ik denk, ze zullen bij zo'n wedstrijd toch wel meerdere camera's op meerdere posities hebben staan. Maar 21 keer in een razend tempo, toen dacht ik echt van ja, volgens mij moet dit niet.
4: niet de juiste manier om hier mee om te gaan.
12: Nee, niet voor het publiek en ook niet voor...
4: Het kost te veel tijd.
12: Ik weet ook niet of die scheidsrechter dat dan in dat tempo ziet. Maar daar kun je wel over na gaan denken. Van ja, wat doet dat met iemand als je hetzelfde 21 keer achter elkaar ziet?
4: Ja, in hoeverre beïnvloedt dat ook je beslissing?
13: Maar in een heel seizoen, 100 ingrepen, nog geen 5% is fout.
12: Ja, dat zullen we dat samen eens gaan controleren of dat zo is.
13: Oh,
4: oké, en zullen we daar dan Bart Vrouws ook bij betrekken?
13: Bart, die Bart is hier voor de VAR.
4: Met de cijfers van Opta. Wat is jouw getal van de week, Bart?
5: Ik ga voor 2.

0: Telstar scoort heel moeilijk dit seizoen. Maar Tyrone Owusu maakte twee hele mooie doelpunten vandaag. En allebei van buiten het strafschopgebied waren echt mooie goals. En ook, even wat extra aandacht, een doelpunt uit een directe vrije trap. En dat zien we niet zoveel meer in de Eredivisie. Dus als het dan gebeurt, dan
1: ligt niet helemaal onhoudbaar. Moeten we daar het licht op zetten?
0: Ik wilde bijna zeggen, het ligt niet helemaal onhoudbaar. Maar laten we dat dan niet bij zeggen.
1: Langs de lijn, we zijn er tot 7 uur.
2: Ja, er is veel natuur in Rotterdam, maar er wordt ook gevoetbald, Mark.
3: Ja, 68 minuten wordt er al gespeeld. Op Woudestein 1 voor Excelsior, 4 intussen voor Groningen. Willemson maakte net de laatste treffer, de vierde voor FC Groningen aan 1-2 met Pelle Clement. Hij begon aan de linkerzijkant en daarom, dat wilde ik nog eventjes checken, vroeg ik me toch af of dit net na de wissel is of net voor de wissel van Tigo Lanterin. Want als het net na de wissel is, dan mogen we ook de complimenten geven aan trainer Dick Lukien. Want die zet dus Willemson links buiten en Van Bergen in de spits. En bij die eerste kans dat Willemson aan de linkerkant de bal krijgt, speelt hij een buitenkant voet in de 16 meter naar Pelle Clement. Die geeft de bal achterloos weer terug aan de nummer 9. En die schuift de bal dan met binnenkant voet binnen. En dan is dat toch tactisch goed gedaan door de trainer. De bal gaat na 69 minuten naar voren richting Yegoyan. Maar Hatenboer is groter. Kan die bal daar makkelijk wegkoppen. En dan is het ook angstig stil hier op Woudestein. Ja, er zit nog het is een bomvol uitvak. Die zijn wel aan het zingen. Maar thuispubliek heeft het ook een beetje opgegeven, zo lijkt het. Hier is Clement weer, krijgt de bal alleen niet bij Van der Werf. Dan kan op rand 16 meter Excelsior overnemen. Wordt er een overtreding gemaakt, zo lijkt het op Hartjes. Maar Groningen mag doorvoetballen. Leveren ze de bal weer in bij Wiedel. Dan gaat het via Meissen naar de rechterkant. En daar wordt dan Yegoyan op de zijlijn ondersteboven gelopen door Hans Hatenboer. De wissel aan de andere zijde van Ruben den Uyl. Die vier wissels, die hebben niet echt geholpen. Want amper 2 minuten later scoort Groningen weer. En is het dus van 1-3 zelfs 1-4 geworden. En is van een slotoffensief eigenlijk geen sprake meer. Ook al omdat de tribune een beetje is stilgevallen. Vrije trap voor Excelsior. Ook geen haast. Meissen staat achter de bal. Twijfelt. Neemt dan maar een nieuwe aanloop. Trapt hem hoog naar voren op het hoofd van Rente. Kopt de bal wel weg, maar niet naar een ploeggenoot. Excelsior neemt over. En hier is Rente weer. Opent het bal met een doelpunt. Glijdt nu de bal voor de voeten weg van de ingevallen Dominguez. 1-4 aftellen in Rotterdam. Want het is nog maar 20 minuutjes. En Groningen lijkt te gaan winnen.
1: Feyenoord won gisteravond in Rotterdam de topper van AZ. We hadden het er net al even over. Na afloop ging het vooral over dit moment.
3: Het is een mooi potje, maar het is een wat rustigere fase in de wedstrijd. Oh, de speelbal te kort. En is dit dan een penalty? Ja!
1: En dit is inderdaad ook weer de stem van Mark Kloostra. En toen kwam de VAR op de lijn.
3: Als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious. En had de VAR zich niet op de lijn moeten melden. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet zien. Dus lekker VAR. Hier staat Makkeli dan. Dit gaat nog tot kerst duren.
1: Het was een cruciale ingreep bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Bij ESPN gaf scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen vanmorgen tekst en uitleg.
4: Je moet die twee dingen uit elkaar halen. Dat is de technische beslissing, strafschop of niet. En de VAR en de snelheid waarmee die moet optreden, is het duidelijk fout. Ik moet zeggen, als je dit beeld gewoon in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan strafschop. En dat is ook de scheidsrechter die dat heeft beslist op dat moment. En de VAR gaat dan kijken, is er nou contact waardoor Meerdink ter val komt, of is het contact nadat Meerdink al naar de grond gaat? Dat heeft de VAR vastgesteld. En op basis daarvan heeft hij gezegd, Danny, ik wil dat je komt kijken voor
5: een review. En wat vind jij?
4: Nou, ik kan dat helemaal begrijpen dat de VAR dat heeft gedaan.
1: Ja. Ja, het contact had dus geen invloed, Andries, op de val. Dat is wat Raymond van Meenen hier na ingrijpen van de VAR mede constateert. Verandert dat dan nog jouw kijk op de zaak? Nee. Want jij zei net in de kop van, nou, ik vind het een strafschoppunt.
6: Ja, ik vraag me af zo'n 5% hoe die tot stand komt. Hè. Is dit dan een goede beslissing of is dit een foute beslissing? En wie bepaalt dat dan? Ja, er was een tijd dat dit soort situaties, die waren aan de scheids. En had je pech of je had geluk. En ja, je was boos of je was blij. Einde discussie. En nu blijf je hier een paar dagen over praten. En je komt maar niet tot een punt. En dat vind ik het grote probleem hiermee. Niemand die het zeker weet.
1: Nee.
6: En dat is heel eireten. En er is, dacht ik, ooit gezegd, die VAR moet ingrijpen als het zeker is.
1: Nou, dit is, als er sprake is van een fout of iets.
6: Ja,
1: wat,
6: maar dat is hier uitermate dubieus. 50-50 situatie.
1: Ja, wil je er nog iets op zeggen?
7: Ja, je kan er vanaf blijven hier. Ja. Het is niet een enorme. Kijk, we hebben ooit die hensbal van Thierry Henry.
0: Dat is heel lang geleden.
7: Ja, maar goed, dan weten we aanleiding. Allemaal wel onze doelen. Ja, ja. Interland ging over kwalificatie voor WK of EK. Dat was zo'n hensbal. Hij droeg hem bijna over de lijn en dat doelpunt telde. Ja. En daarvan hebben we gezegd van, nou, dat moet niet meer kunnen. Maar inmiddels is de VAR inderdaad bij elk wisselwasje betrokken. En dat is oorspronkelijk niet de bedoeling geweest.
1: Ja, Bart, de VAR heeft lang moeten kijken. Je hoorde in het begin Mark ook zeggen dat het tot kerst leek te gaan duren allemaal. Hoe zit het eigenlijk met de zuivere speeltijd?
0: Nou, dat gaat best wel de goede kant op. En dan heb ik dit weekend nog niet meegenomen. Ik heb er in de interlandperiode een studie van gemaakt. Toen viel het ook nog mee in die eerste weken van het seizoen qua VAR-momenten. Dus dat moet je nog een beetje meewegen. Toen zei ook van, ja, dat kan misschien nog komen. Dus die cijfers kunnen misschien daar nog een beetje aangepast gaan worden. Maar het punt is, we hebben nieuwe spelregels geïntroduceerd tijdens het WK om het spel sneller te doen doorlopen. Ja. Bijvoorbeeld dat je een minuut naar de kant moet bij als je
1: langer blijft liggen.
0: Als je lang blijft liggen. Daardoor zie je heel weinig mensen met een zo'n natte spons het veld opkomen, gelukkig. Daardoor is ook het tijdstip waar het spel op stil ligt tussen dat de vrije trap wordt gegeven en dat die wordt genomen echt significant naar beneden gegaan. En als je ziet hoeveel vrije trappen er per wedstrijd worden genomen, neemt dat echt een hele hap van het stilliggen weg. Dus de zuivere speeltijd gaat daarmee omhoog. Kortom, het komt erop neer. Wedstrijden duren gemiddeld een minuut korter ten opzichte van vorig seizoen. Maar er wordt bijna 3 minuten, of ruim 3 minuten, meer gevoetbald. Dus als je dat zo kijkt, hebben die nieuwe regels dus wel duidelijk gewoon echt een goede impact op het voetbal.
1: Ja, en goed nieuws. Andries,
0: absoluut,
1: toch?
6: Ja, ik denk dat het hele toneelspelen hoofdstuk voor een heel behoorlijk deel getackeld is. Wat nog niet klopt is dat als je voorkomen buiten je schuld een blessurebehandeling moet ondergaan en er is geen gele kaart,
1: dat je dan naar de kant moet.
6: Ja, dan moeten we ook wat op verzinnen. Dat klopt niet en dat kan niet.
0: Heb je daar echt een probleem mee gehad tijdens wedstrijden?
6: Nou ja, ja, natuurlijk.
0: Je hebt een paar van die goede voorbeelden nodig, hè?
6: Nou ja, goed, dat spelers dus echt aan de kant moeten. Van de week Elham de Wierak geblesseerd bij ons. Moet lang behandeld worden. Dus geen gele kaart voor ons, de scheids. Nou, daar hadden we twijfel over, maar hij vond het geen gele kaart. Ja, dan moet Elham de Wierak gewoon een minuut wachten, terwijl hij echt een paar weken uit is nu. De scheids heeft het niet gezien. Mm-hmm. Dat kan, hè? Ja. Dat ben ik de laatste die een probleem maakt. Maar dat hij nou nog een minuut moet wachten, en dan gaat blijkbaar die tijd echt pas in als de bal gespeeld wordt. Ja, dan nog, doet die minuut nog lang ook. En dan denk je bij jezelf, ja, dit klopt niet.
1: Wat ik heel leuk vond is de reactie van Leroy Echtold na de wedstrijd. Daar zijn we dus weer even terug bij die strafschop. Max Meerdink vond het een strafschop. Echtold reageert als volgt.
5: Ja, nee, Max kan het gewoon zeggen als hij dat wil.
8: Jij zegt het nog steeds niet.
5: Nee, ik heb er geen zin in.
8: Waarom niet?
5: Nou, omdat ik dan in een verhaal terechtkom waar ik ook eigenlijk gewoon geen zin in heb. Dan moet ik het bij de scheidsrechter zoeken, moet ik het bij de VAR gaan zoeken. Het is cruciaal, ik weet het. En als wij hem wel krijgen, en dan kunnen we waarschijnlijk komen we dan gewoon goed terug in de wedstrijd. Maar ik wil het niet van dat soort momenten af laten hangen.
1: Wij kunnen het allemaal vinden. En jij, Andries, kan het nu ook vandaag in de studio zo zeggen. Echtold zegt, maar op het moment dat je erbij betrokken bent, ik hou lekker mijn mond, ik laat het lekker gaan. Snap je dat?
6: Ja, en hij zal ook aan de andere kant van zijn hoofd zich realiseren dat zijn ploeg de betere ploeg is geweest. En dat zijn ploeg het spel heeft gedicteerd, maar te weinig heeft afgedwongen en daardoor wel heeft verloren.
1: En jij zegt dat AZ beter was dan Feyenoord gisteren.
6: Ja, ja. In de beginfase was voor Feyenoord.
7: En heb jij terechte, niet naar Ziggo zitten kijken?
6: Terecht 1-0 na het eerste kwartier 20 minuten. Maar daarna heeft AZ toch het initiatief gepakt. Maar die konden geen kansen creëren. En Feyenoord was uiteindelijk.
7: Ja, maar hoe kan je nou zeggen dat als je geen kansen creëert dat je beter bent? Wat heb je aan een overwicht zonder dat je een kans creëert?
6: Nou, ik vind dat Feyenoord massaal heeft verdedigd een redelijk deel van de wedstrijd. Daartoe gedwongen werd door AZ. En wat bij AZ ontbreekt is de eindpaas.
7: Heeft Feyenoord toch goed verdedigd? Ja, heeft Feyenoord toch goed gespeeld?
6: Nou, ja, maar je kunt ook niet zeggen dat AZ slecht heeft gespeeld. En als je coach bent van...
7: Dat zeg ik ook niet, maar ik vond Feyenoord wel beter dan AZ.
6: Ja, dat hangt er vanaf hoe je het ziet. Als je zegt ze verdedigen beter, ja, dan werden ze toch gedwongen. AZ hoefde niet zoveel te verdedigen.
7: Ik ga binnenkort toch eens bij MVV kijken.
6: Mooi, man.
0: Nou, daar zitten ze met hetzelfde probleem. Daar spelen ze leuk, alleen ze schieten niet.
6: Ik zat te denken, zit ik naar mijn eigen ploeg te kijken?
7: Oh ja, vertel
0: zegt hij het ook.
7: Ja, we
6: hebben precies hetzelfde
7: probleem. Andries Jonker zit tegenwoordig MVV. Jullie stonden 4 bovenaan, hè? Ja. Eerste 4, 5 ja. Speeldagen. Maar daarna ging er iets fout.
6: Nee, daarna moesten we tegen andere clubs spelen.
7: Ja, en toen ging het een beetje fout. Maar is jullie probleem, jullie hebben wel de bal, maar jullie scoren niet?
6: Precies hetzelfde. Ja. Dus we hebben de bal en ja, dat ziet er verzorgd uit. Op de helft van de tegenpartij, niet vlak van ons eigen doel. Maar we bijten niet, zoals AZ gisteren ook niet beet. En als liefhebber vind ik, zie ik dat graag. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Te gaan jury sporten, je moet die ballen erin schieten.
1: Excelsior tegen FC Groningen. Nog een minuut of 12 in de officiële speeltijd te gaan, Mark.
3: Ja, misschien heeft Excelsior wel veel meer balbezit. Ja, staat 4-1 voor Groningen. Ga je dan, heb je lekker veel aan. Excelsior dan ook de betere ploeg, vraag ik. Nou ja, het is ook natuurlijk gedwongen door de stand hoe je speelt. Groningen vindt het wel prima zo. En ik had het idee gisteren, want ik was ook bij die wedstrijd, dat Feyenoord het ook wel vond. Jullie mogen de bal en zolang jullie niet gevaarlijk worden, vinden wij het allemaal wel best. Nou, misschien wordt Excelsior nu gevaarlijk, want bij de cornervlag wordt Sliti aan het werk gezet. Die slingert de bal met links voor, dat is een indraaier, maar die gaat voor alles en iedereen langs. En hobbelt dan aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Waar zijn die pakietjes nou gebleven? Want die kunnen ook zo mooi fluiten, zingen, kun je het ook noemen. Want het is zo stil hier op de tribunes. Iedereen is wel blijven zitten, kijkt nog wel. Maar ziet leidzaam toe hoe deze wedstrijd richting een verliespartij gaat. Want ja, met nog 11 minuten te gaan en een 4-1 tussenstand in het voordeel van Groningen. Dan kun je niet heel veel geld meer verdienen als je zegt dat Groningen deze wedstrijd gaat winnen. Fase trapt de bal naar voren richting Willemsson. Maar die wordt van de bal gezet door Jan Plug. Dan een sliding op de bal van Van der Werf. Waardoor Groningen uiteindelijk de bal weer heeft. Tika de Jonge wordt wat vastgehouden. Maar alvallend krijgt hij de bal toch bij Blokzijl. Aan de rechterkant is er veel ruimte bij Schreuders. Die wordt ook gevonden. Krijgt de bal op de borst. Maar wordt dan weer een beetje opgejaagd. Waardoor hij terug moet. Ook niet heel erg bij een 4-1 tussenstand. Terug naar bijna de achterlijn. Daar staat dan Blokzijl. Tikkie breed. Daar staat zijn keeper. Het kan verder breed. Naar Rente. Groningen speelt het allemaal rustig uit in deze fase. En heeft eigenlijk van Excelsior niets meer te duchten sinds de 4-1. Eigenlijk daarvoor al van Willemsson.
1: Mark, er komt nog een nabrander van Bart.
8: Ja, ik heb toch nog eens nagevraagd bij die jongens van Opta. Hoe het nou zit, dat dit dus een eigen doelpunt is van Van Gassel. Voorzet van Tika de Jonge. En Van Gassel tikt hem in zijn eigen doel. En zij zeggen, ja, als er overduidelijk geen doelpoging wordt gedaan en de keeper de bal in zijn eigen doel werkt, krijgt de keeper de bal, de keeper het doelpunt achter zijn naam. Ik ben het ook niet met je, ik ben het met jou eens.
3: Het is een doelpoging, de bal gaat toch op doel? Dan is het toch per definitie een doelpoging?
8: Ik ben het met je eens, maar het gaat bij hun om de intentie dat dit een voorzet was. En,
3: ja, maar hoe weten zij dit? Intentie. Ja, Mark, zit over die jongen.
1: Mark, we vergaderen komende week in Maastricht bij MVV. Ja, met z'n allen.
9: En voor jouw informatie, die halsbandpakketje zitten in Trompenburg.
7: Hij luistert niet.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dan krijgen we dat geluid niet meer.
9: Ben je wel geweest daar in Trompenburg?
3: Oké, waanzinnig mooie boom. Dat zal in Rotterdam zijn. Oké. Dan heb je wel een heel mooi park natuurlijk hier vlak achter.
9: Ja, is echt mooi.
1: Ja, goed. We draaien even een plaatje voor de zekerheid.

0: We luisterden naar Blue Boy, Remember Me.
1: De slotfase nadert bij Excelsior tegen FC Groningen, maar het is wel beslist, Mark.
2: Ja, gelukkig maar dat de slotfase nadert, want er gebeurt niet zoveel meer. Nog 6 minuten, ja, wisselen. Dat gebeurt wel naar hartelust bij Groningen. Er komen er 3 nieuwe in ergens. Zawada en Meto mogen nog eventjes meedoen, hun minuten maken en een wedstrijdpremie straks gaan opeisen. En dan is er dus rust voor onder andere Tom van Bergen. Die natuurlijk een interlandweek, of 3 weken bijna, achter de rug heeft met Jong Oranje. Het is 4-1. Voor Groningen 5 officiële minuten nog. Lange trap van Fase bereikt de zojuist ingevallen Meto. Maar door de controle op de borst die niet goed is, is Groningen de bal weer kwijt. Excelsior schiet de bal nog een keertje met de moed der wanhoop naar voren. Meijsen doet dat, maar we zagen net de gewisselde Sliet die op de grond zitten. Ja, die zag er toch wel een beetje verdrietig uit. Moedeloos, berusting in het lot dat een nederlaag heet. Want dat ze gaan verliezen bij Excelsior, dat mag wel duidelijk zijn. En dan, ja, zo zijn de feiten dan ook wel weer, is dit wedstrijd nummer 4 die Excelsior niet wint. Er is allemaal geen man overboord, want ze hebben al 11 punten. En ze zijn hier realistisch genoeg om te weten dat ze gewoon boven die streep moeten eindigen. En daar staan ze nog ruim boven. Er is niks aan de hand, maar deze doet wel even pijn. Ook omdat de uitslag zo fors lijkt te gaan uitvallen. De bal is in de voeten van Jegoyan. Wipt hem naar voren, maar doet dat over zijn ploeggenoot heen. Dan stuitert hij nog net voor de lijn. Fase doet een Gerry Muren, maar dan niet een Bernabeu. Maar Woudestein wipt de bal zelf op en gaat hem dan hoog houden. Is knap gevoetbald door de goede voetballer op het doel bij FC Groningen. Aan de andere kant staat ook een goede voetballer. Ook de keeper. Oh, nou, lekker goed gevoetbald trouwens. Schuift de bal zo in de voeten van Dominguez. Dan komt er nog een kans ook, want de bal is nu in de 16 teruggelegd op Dominguez. Bal nu in zijn voeten. Ronddraaien op de penalty stip. Schieten, geblokt. Opgevangen weer aan de linkerkant in de 16. Jegoyan dribbelt buitenom. Na Schaar zet de bal ook voor. Die gaat voor alles en iedereen en over alles en iedereen langs. Komt bij de zijlijn bij Jaan Baks terecht. Speelt de bal terug naar Meijsen. Die brengt de bal in. Weggetrapt. Half. En dan is hij helemaal weg. Boom. Eggens. Die denkt wegroeien die bal. En met een hoge stuit gaat hij nog richting het doel. Van Gassel ook. Die heeft hem nu wel klem in zijn handen. Nog 4 minuten te gaan. Lachende gezichten op de Groningenbank. En bij Excelsior zijn ze een stukje minder vrolijk. 1-4.
1: Het is bijna 6:30.
3: NPO Radio 1.
1: Jan van der Putten. Ja, met het hoofdpunt van het nieuws.
4: President Zelensky van Oekraïne reageert positief op een bericht van president Trump over een staakt het vuren. Volgens Trump zullen Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang niet meer op elkaars energievoorziening schieten. Zelensky voelt er wel voor, maar wil meer details en wil weten of Rusland instemt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Een man die de Poolse premier bedreigde, Tusk, en een aanslag op hem beraamde, is door de politie aangehouden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Eerder vandaag was er spoedoverleg met de Poolse veiligheidsdiensten. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden, Ina Klaassen. Ze was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Klaassen was 57. En een café in Eindhoven doet aangifte tegen een vrouw met pepperspray. Op beelden is te zien dat zij gisteravond in het drukke café een busje pepperspray uit de tas pakte en in het rond sproeide. Bezoekers en personeel kregen er last van en gingen naar buiten.
1: Peter Kuipers-Munnik is er met het weer.
5: Ja, er zijn nog buien in het land, eigenlijk in de noordelijke provincies, maar ook bijvoorbeeld in de omgeving Haarlem, Amsterdam, Utrecht en ook in Arnhem, Nijmegen, die hoek. Trekken nog wat buien over, maar als je op de radarbeelden kijkt, dan zie je dat ze wel in omvang nu heel snel afnemen. Vanavond dan lossen de meeste buien ook op en dan krijgen we een heldere nacht, waarin het zeker in het binnenland echt flink gaat afkoelen. De minimumtemperatuur ligt op zo'n 2 tot 4 graden. En doordat er de afgelopen nachten best veel regen is gevallen, of de afgelopen dagen, verdampt dan dat vocht en dan ontstaat er heel makkelijk mist. Vooral in het noordoosten en ook in het zuidoosten van het land. Nou, morgenochtend dan kan die mist even blijven hangen daar, maar op een gegeven moment verdwijnt die wel weer. Dan komt de zon erbij, staat maar heel weinig wind en dan wordt het eigenlijk een hele fraaie dag met de temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden en ook behoorlijk wat zon. Dinsdag, overmorgen, dan is er meer bewolking. Dan trekken er 's middags ook wat buien over. Maar koud wordt het dan niet, 18 graden. En woensdag en donderdag is het heel zonnig weer. Fraai herfstweer met ook hoge temperaturen voor half oktober. Die liggen namelijk tussen de 17 en de 21 graden.
1: Dankjewel.
3: NPO Radio 1. NOS.

0: We praten verder hier in de studio met Andries Jonker en Bart Vrouws over het voetbalweekend. En we waren gebleven bij Feyenoord tegen AZ. Door de overwinning van Feyenoord zijn de Rotterdammers de nieuwe koploper van de Eredivisie. En de laatste keer dat dat gebeurde was in november 2025. Andries, je zei wel, AZ was wat mij betreft beter, maar zie jij toch in Feyenoord de meest voorname titelkandidaat?
1: Ja, ze hebben een goede selectie staan. En net als in de succesjaren met Slot, nog wat goals op de bank zitten. Met Stijn en Nelson heel veel dreiging. Er zitten goede spelers achter die gisteren niet eens meededen. En als je goals op de bank hebt zitten, ja, dan kom je Nederland een heel eind. In de succesjaren dat de clubs kampioen werden, zie je elke keer weer dat er een soort van reservevoorhoede beschikbaar is. En dat ziet er bij Feyenoord goed uit. En de druk die ze zo in zo'n beginfase ontwikkelen, als ze dat langer gaan volhouden. Ja, dat zijn dan toch wel zekerheidjes tegen heel veel clubs dat je gaat winnen.
0: Ja, en dan dus meer dan PSV, zeg je?
1: Nee, ik zeg dat je serieus rekening moet houden met Feyenoord als titelkandidaat. En PSV staat er wat mij betreft net zo voor. Ik denk dat het elkaar niet veel gaat ontlopen zoals het er nu voor staat.
2: Ja, klopt. Lammers komt er natuurlijk straks aan, zijn man die doelpunten maakt. Pleia is er nog wel eventjes uit. Die kan het ook. Ik denk dat ze in dat opzicht ze een voorsprong hebben op Ajax, waar die Leonardo natuurlijk wel een vrij beroerde indruk maakt. Die hebben ze gekocht in de hoop dat hij ook veel gaat scoren. Heeft ook veel gekost. Maar die jongen lijkt niet fit. En ja, dat kan Ajax wel parten spelen. Want als Tolu, die geweldig is, niet briljant, maar hij heeft iets dat het publiek kan bekoren. Je houdt van die jongen ook buiten het veld. Enorme uitstraling. En hij scoort ook makkelijk. Maar ja, daarachter zitten niet zo heel veel goals bij Ajax. Dus ik denk dat PSV en Feyenoord gelijk opgaan waar het gaat om het kampioenschap.
0: Je hebt nog even gekeken naar het spel van Feyenoord en met name ook de data.
3: Ja, nou, wat opviel is dat ze weinig kansen weggaven. Andries zei net terecht dat AZ niet slecht speelde, alleen tot weinig kansen komt. Niet één grote kans voor AZ in deze wedstrijd. Dat is dan zo'n categorie die Opta definieert als een poging waarvan je wel mag verwachten dat hij erin gaat. Die was het dus niet voor AZ, terwijl ze daar in de voorgaande wedstrijden wel heel erg bedrijvig in. Dat heel vaak deden, laat ik het zo zeggen.
1: Die Kovac schoot er nog wel een balletje overheen, hoor.
3: Ja, dat was, nee, daar ben ik het met je eens. Dat was een ja, ik wil niet zeggen een grote kans, maar dat was een aardige inderdaad. En wat opvalt, defensief staat het goed bij Feyenoord. 3 clean sheets op rij, geven niet zoveel weg. Op Twente na de minst expected goals ook tegen dit seizoen. Dus ja, defensief staat het best wel goed. Terwijl je daar misschien vooraf gaat aan dit seizoen, misschien wel je twijfels bij had. Als je de namen zo ziet met St. Just, wat gaat daarmee gebeuren? Maar uiteindelijk staat het nu.
2: Nou ja, als hij fit blijft. Ja.
0: Wij maakten voor de uitzending, tenminste ik maakte even de vergelijking met 2017, het jaar waarin Feyenoord kampioen werd met Botteguin en Jan-Arie van der Heijden centraal achterin. En nu toch de minst gepasseerde verdediging Feyenoord en de meest scorende ploeg. Nou ja, dan sta je terecht op de eerste plaats, toch?
1: Ja, ik denk vooral dat het niet zozeer de defensie is, maar die mannen die gaan echt voor goud. Die verdedigen met 10, 11 man als dat moet en massaal ook.
2: En die Belg is ook best goed, Van Hout.
1: Ja, maar dat was ook zo'n moment, dat is tegenwoordig aan de mode, dat als je een goede verdedigende actie maakt, dan ga je ook juichen. Maar maar je ziet wel dat het gemeend is. Het is niet een toneelstukje. Die mannen zijn echt blij, wij houden dit dicht.
2: Ik vind het niet zo gek als je dat doet.
1: Een spits
2: mag juichen en een verdediger mag ook juichen. Als je echt een doelpunt voorkomt, en dat gebeurt soms, dat weet je, jij was de laatste. Via jouw kuit ging hij naast, dan mag je juichen.
1: Ja, maar dit was nog niet zo'n ingewikkelde. Nee. Die wordt elke week op de amateurvelden tegengehouden.
2: Nou, als jij doorziet waar het balletje komt en je hebt een blok waar anderen niet op waren gekomen, want die hadden zich laten uitkappen.
0: Dat zegt toch vooral iets over de sfeer in de ploeg.
1: Daar gaat het
0: om.
1: De beleving in het team. Ze verdedigen als team. Ja. Werken allemaal keihard mee. Gooien lijf en leden erin. Ja, en als je dan die nul houdt, dan doe je dat samen.
2: En jongens, Valente af en toe. Hè, we zeggen, we genieten van Brand. Maar Valente mag er ook zijn.
0: De ballen tussendoor.
1: Een paas er tussendoor. Daar likte ik ook mijn vingers even bij af. Ja. Oh.
0: En ze hebben Spanjaarden, hè?
3: Ja, Bart, een aantal. En het was de doelpunten waren van Spaanse makelaars met Nacho Ferri en Gavi Lopez. Ja, Nacho Ferri, ook misschien daar wat bedenkingen bij aan het begin van dit seizoen. Maar staat toch ook gewoon op 5 doelpunten al dit seizoen. Doet het goed. En überhaupt, als je dan al die doelpunten bij elkaar optelt, dan staan ze er echt op een heleboel. In de laatste 50 jaar maar 1 seizoen waarin ze in deze fase van de competitie meer doelpunten hadden dan het aantal waar ze nu op staan. Ja, ze gaan er makkelijk in. En dat is niet 1 spits die het doet. Ferri maakte wel veel. Maar het is gewoon een hele combinatie van spelers die een doelpunt kunnen maken bij Feyenoord. En als we net al concluderen, verdedigend staat het goed. En in de aanval schiet er genoeg ballen in.
0: Hij is ook wel sneller, Ferri, dan je misschien zou denken.
3: Ja.
0: De manier waarop hij Goes eruit loopt.
3: Dat was ook niet heel handig verdedigd, vond ik.
0: Nee, eens.
3: Maar wel goed afgerond en knap gedaan. Ja, het is een gekke goal trouwens. Hè. Dat het begint met een doeltrap en een paar tellen later zit hij gewoon ook daar in dat doel in. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ja.
0: Jij hebt Van Houten er ook nog even uitgelicht.
3: Ja, dat is jij noemde hem net al terecht, Hugo. Het is een soort smeermiddel, want de aandacht gaat uit naar ZGL. Valente, Riet speelde ook goed. Maar ik vind dat je Van Houten toch ook niet mag onderschatten. Won bijna al zijn duels gisteren. Ook over het hele seizoen. Het hoogste winstpercentage in zijn persoonlijke duels bij Feyenoord. Veel tackles, veel ballenroveringen. Ja, het is een fijne speler die daar de balans... Ja, inderdaad, ja.
4: Kom er maar in.
5: Ja, Rente viert het. Het wordt 5-1 voor Groningen. Dat is wel het moment om naar huis te gaan voor de Excelsior aanhang. Ondanks nog 1 extra minuut. In die extra tijd schiet hij een bal richting het doel. Maar ik denk dat het een etje wordt. En deze wel terecht is. Omdat de laatste die bal van richting verandert. En dat doet hij voor de doellijn. Toch echt een Excelsior-verdediger is. Ik denk dat het Meijsen is. Maar dat moet ik straks nog op de beelden zien. Want het is ver bij mij vandaan. En het was druk voor het doel van Gassel. Die eerst al een goede redding had. Toen er een 1-op-1 kans was van Eggens. Ja, deze bal gaat via 2 Excelsior-spelers misschien wel. En uiteindelijk heb ik gelijk. Want het is Rick Meijsen die bal eerst voor de voeten kopt van Rente. Hem dan op zijn linkerknie en via zijn rechterscheen in zijn eigen doel werkt. Hoogst ongelukkig. En dus weer een doelpunt voor Groningen. Dat er zo met 5-1 met de buit vandoor gaat. Er werd net in mijn oor gefluisterd. 6 minuten, dat is wel heel lang. En toen zei ik, ja, maar aan het eind van het seizoen kan 1 doelpuntje verschil betekenen. Wel of niet degraderen, wel of niet Europa in. Of erger, wel of geen kampioen. Maar ja, of dat erger is dan wel of niet degraderen, dat waag ik te betwijfelen trouwens. Maar dat terzijde. En dan zie je dat er in de 95e minuut nog een doelpunt wordt gemaakt. Ja, dat kan voor Excelsior aan het eind van de rit zomaar een heel vervelend doelpunt zijn. En dus... is het mooi dat er 6 minuten bij zijn gekomen. Niet voor Excelsior. Wat een hele lekkere dag voor Groningen is dit geworden. En wat een vervelende voor Excelsior. Het eindigt in 1-5.
4: Moet je goed luisteren wat Bart nu gaat zeggen over het doelpunt. Aan wie gaat dat worden toegeschreven?
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Luistert Mark Klaas nog of niet?
4: Ja, hij luistert nog, Mark.
3: Anders kun je hem even uitdraaien.
5: Hij gaat hem aan Rente geven, zeker.
3: Nou, ik doe het niet, hè.
4: Zeg het dan.
3: Ik ben onschuldig. Hij staat niet op het naam van Rente. Omdat het wel een schot tussen de palen is. Ja.
4: Terecht, toch? Ja, hij was erin gegaan.
3: Ik denk het ook, ja. Maar ik heb het idee dat Mark er niet helemaal mee eens is.
5: Nee, Mark? Er staat een verdediger op de doellijn die hem eerst met zijn ene been zeg maar het doel uitwerkt. En dan met zijn andere been daarna erin.
4: Wat
5: zo.
4: Op zich knap
5: hij
4: is, hè,
5: Mark? Twee keer. Wat echt knap. Ja, hartstikke knap. Ja, dit vind ik wel een eigen doelpunt. Maar hey, voor de goede orde, ik vind het leuker dat Marco Rente een doelpunt maakt dan dat er iemand anders een eigen doelpunt op zijn naam krijgt. Want het is al heel vervelend dat het gaat zoals het gaat. Dus nou ja, van mij
4: jij hebt een topmiddag gehad. Ja. Überhaupt een topweekend.
0: Je hebt geen doelpunt goed gehad, maar
4: hij heeft gisteren Feyenoord gezien. Hij heeft de commotie meegemaakt over een strafschop. Hij heeft 6 doelpunten vandaag gezien. En een hele zwerm halsbandparkieten.
5: Ja, highlight. Die kwamen Pardoes overvliegen.
4: Ja, zeker. Ja. Warempel.
0: Het ging even over Van Houten van Feyenoord. Na aanleiding van Feyenoord AZ gisteravond.
4: Ja, ik wil die cijfers nog 1 keer horen van jou. Want het ging eventjes naar Mark en toen verloor ik de aandacht.
3: Laten we nog even alle aandacht geven aan Van Houten. Nou, ik zei dus dat hij het goed doet, fijn smeermiddel is... en dat hij meeste tackles, meeste veel balleroveringen heeft. In zijn duels... procentueel gezien het meeste wint bij Feyenoord dit seizoen. Het is gewoon zo'n hele fijne speler waar de aandacht niet altijd naar uitgaat. Omdat je eerder kijkt naar Zegio en Valente. Maar het is echt zo'n fijne speler om de balans te bewaken op het middenveld.
0: Ja. Ja. En fijn om in je team te hebben, toch, Andries?
1: Ja, kijk, daar wil ik wel iets over zeggen. De Nederlandse bondscoach, dat was een nummer 6, een verdedigende middenvelder. Die speelde in mijn herinnering werkelijk alle ballen in de goede kleur. Stond altijd goed. Was niet de balafpakker, was niet de man... die de tegenpartij nou zo onderbrak. Maar je had met hem altijd de bal.
4: Over wie heb je het nu?
1: De Nederlandse bondscoach, Xavi.
4: Ja.
1: En de Belgische bondscoach, dat was Strijder Puur Sang. Die won wel de duels, die gooide de tackle erin. Die pakte die ballen af. Die speelde 90% van de ballen in de goede kleur. Maar was een heel ander type. Ja, en het ene team heeft een Xavi nodig en het andere team heeft een Van Bommel nodig. En deze man speelt wel een belangrijke rol bij Feyenoord, met een rol daar ergens tussenin.
2: Ja.
0: Ja. Dan presenteerde Feyenoord deze week ook nog dieperrode jaarcijfers. Ondanks een verkooprecord werd er een verlies van 12,6 miljoen euro geleden, Hugo.
2: Ja. Maar nog altijd een eigen vermogen van 24 miljoen.
0: Ooit al de Cole Single bleef leeg schreef.
2: Ja, dat is lang geleden hoor, 30 jaar.
0: Dat is heel lang geleden. Hè?
2: Ja, kom ik niet meer overheen.
0: Nee. Maar met dit in het achterhoofd is het dan extra knap eigenlijk toch... wat de TD en de algemeen directeur in een paar maanden tijd hebben neergezet.
2: Ja, maar
0: zijn er twee verschillende dingen.
2: Nou ja, de man die ging te kloezen heeft natuurlijk ook voor heel veel geld gezorgd. Hè? Ik heb daar cijfers van gezien. Volgens mij heeft hij wel 150 miljoen in de plus aan transacties op zijn konto. Dus dat is toch een samenspel. Maar ik ben wel blij met Eenhoorn die daar zit. Komt toch wel stabiel, krachtig over. Ja, goede jarenlange ervaring bij AZ, een semi-topclub.
0: En ze maken ook de keuze nu om het afbouwen van de schuld aan de vrienden van Feyenoord te vertragen.
2: Ja, exact. Ja, en Feyenoord heeft natuurlijk wel lekker die wetenschap dat ze in de Champions League zitten. Als je daar een beetje goed boert en gunstig loodt, ja, dan stroomt er zo 40 miljoen binnen. Ja. En hoef je niet eens transfers te maken. Maar wat denk je wat er aankomt aan transfers met Zegiel en Valente over
3: Reed.
2: 2 jaar? Hij vertelde mij van de week, zat ik bij Feyenoord. En toen kwam ik hem tegen Eno. En toen vertelde hij dat hij de voorzitter van Lille tegen het lijf was gelopen. En die had in de periode dat Ueda was verhandeld, natuurlijk nauw contact met Eenhoorn. En hij wilde eigenlijk best wel Zegiel heel erg graag hebben. Maar goed, Liel kon het zich niet permitteren om de vraagprijs van Feyenoord te betalen. Dus er was een plaagstootje van die voorzitter van Liel. En die zei, ik wil 2 shirtjes van je. Dat was ongeveer in augustus. Van Ueda en van Zegiel. Nou goed, het was niet van het transfer gekomen. Toen kwam hij hem vorige week tegen op een congres in Scandinavië. Toen zei die Eenhoorn tegen die voorzitter van Liel, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een shirtje bij je van Zegiel. Het is wel oranje inmiddels. Ja. Hij denkt, ietsje meer die kan jij nooit meer kopen, shirtje. Jongen. Die kan jij nooit meer kopen. Die is lekker in waarde gestegen.

0: Er stonden een heleboel fietsen en ik was de klos.
1: Ja, Rob Bos is anekdotes aan het vertellen, maar misschien moeten we die maar gewoon voor tijdens de muziek laten.
0: Ja, het ging over Janine Kok, daar was ik vroeger verliefd op. Uit je later de fysiotherapeut van Marco van Basten. Ja.
1: Ongelooflijk. Goed, dit was overigens Los Lobos met La Bamba.
0: In 1987, ja, Bart zoekt versie. Dan meteen de cijfers op.
1: Ja, dat is wel zo, hè. Het maakt niet uit wat je doet.
2: Nee. Als jij zegt dat je hierop gedanst hebt, dan ga ik kijken uit welk jaar dit komt.
0: Ja, nee, zeker. Maar hou je thuis ook alles bij? Hoe vaak er boodschappen worden gedaan?
2: Nou, dat ook, moet wellicht niet bij dan. Nee.
0: U is zelf ook wel eens boodschappen?
2: Ja, ja.
0: Ik kocht, dat wil ik even gezegd hebben. Ik kocht van de week, ik ging even boodschappen doen. Bij Albert Heijn, daar shop ik graag, kocht ik een plastic draagtasje. Zeg jij eens hoeveel het kost? Plastic draagtasje Albert Heijn.
2: 50 cent.
1: Nee, ik denk meer.
3: 35.
0: 89 cent.
1: Ja. Ja, maar dit is om jou te
0: ontmoedigen. Toen ben ik de volgende dag naar de Plus gegaan, uit protest. Ik heb geen zakje gekocht overigens, dat ga ik binnenkort wel doen. Maar dat is toch niet normaal? 89 cent voor.
1: Maar als dat er nou voor zorgt dat jij voortaan zelf een tasje meeneemt, dan is dat toch prima?
0: Nee, dat had ik ook moeten doen. Maar goed, ik heb zo'n druk leven dat je wel eens een tas vergeet.
1: Oké, zullen we het nog even over PSV hebben?
0: Tuurlijk.
1: Dat speelde vrijdagavond al. Het gaat komende week in de Champions League spelen. En dat verklaarde de vroege wedstrijd. Het won routineus van Heerenveen. Na afloop was doelpuntenmaker Guus Til toch niet helemaal tevreden.
4: Het was een beetje slordig van onze kant, vond ik. Maar alsnog, wel een prima overwinning. Zelfs als je niet goed speelt, is dat altijd wel fijn.
5: Ook wel met het gevoel dat jullie best wel goed zijn weggekomen, zoals dat dan heet?
4: Ja, dat vind ik iets te veel van het goede. Ik denk ook dat het voor veel jongens niet makkelijk was. Veel jongens met jetlag, ver gespeeld in verre landen. Dus het was gewoon niet makkelijk.
1: Ja, Andries, wat vond jij van deze wedstrijd?
3: Ja, dit was geen, in mijn ogen geen routineuze overwinning. Dit was een overwinning met wat geluk. En wat Guus zegt, dat is begrijpelijk. Dat die jongens niet fris waren, maar dat was te zien ook. Ik denk dat Heerenveen met name in de eerste helft een aantal geweldige kansen om zeep helpt. Die moet dit niveau maken. En de goals van PSV niet ongelukkig waren.
1: Nee.
3: Dus ja, niet routineus, gelukkig overwinning. Ik denk wel dat hij heel blij is dat hij gewonnen heeft. En terecht.
1: Ja, Bart, hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken, naar de overwinning van PSV?
2: Nou, ook wel verbaasd over hoeveel er fout ging, ook in de opbouw. Wat Guus Til net ook al zei, dat er veel in de passing misging. Dat zag je ook, hoeveel PSV daarin moest corrigeren. 19 overtredingen, dat was het hoogste aantal voor PSV in 5,5 jaar tijd. Dat viel op. Alleen uiteindelijk winnen ze hem wel. En bovendien, bel de krant, met een clean sheet. Dat is ook wel uniek voor PSV. Derde clean sheet in 32 wedstrijden in alle competities dit kalenderjaar. Dan kun je, ja, ik sta er zelf altijd weer van te kijken dat het zo weinig waren. Ja. Dat ze dus wel nog prijzen kunnen pakken. Maar dat er zo weinig de nul wordt gehouden. Ja, dat is eigenlijk onmogelijk bij PSV.
1: Nou, is het goede nieuws ook bewezen weer dit weekend dat de competitie spannend is? Dat er niet één ploeg met een ruime voorsprong.
0: Heerlijk.
1: Toch?
0: Ja, dat is het allerleukste. Als tot speeldag 34. En ik denk even terug aan 2007, die krankzinnige
1: ontknoping,
0: slotfase. Ja. Ja, dat was, daar hoop je op, hè, dat er dan nog 4 of 5. Nou, dat is bijna onmogelijk. Maar ja, al zijn het er maar 2 tot de laatste speeldag. En daar heeft het nu de schijn van.
1: Ja, het ligt dicht bij elkaar. Veel internationals kwamen terug van de lange cyclus met 4 wedstrijden. Dat betekent ook meer kans op blessures. Nou, hoe ga je daar nou als trainer mee om? Dit zegt Peter Bos.
6: Nee, uitgangspunt is dat je niet wilt dat ze geblesseerd raken. Er zit altijd een risico natuurlijk. Maar Mauro die probeert dan toch die laatste minuten er nog af te halen. Om de scherpe randjes eraf te halen. Want die jongen is in Australië geweest, India geweest. Ja, dat is zwaar. Maar goed, zij willen international zijn. En dat begrijp ik volledig. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En dan hoort dit erbij. En dan komt het voor dat je 1 keer meetraint. En alweer hier de wedstrijd moet spelen.
1: Andries, hoe kijk jij hiernaar?
3: Ja, dit kan niet. Dus een initiatief om 1 window minder te spelen.
1: Ja.
3: Omdat je dan in alle landen ter wereld alle spelers beschikbaar hebt. En dat probleem hebben wij niet zozeer in Europa. Maar in een groot deel van de wereld heb je dat probleem wel als bondscoach. In die zin is het nu eerlijker. Maar ja, we hebben een paar jaar geleden al met het vrouwenteam initiatief genomen. Je moet spelers rust geven. Dit kan niet. Je kan niet zo doorgaan. En ja, in die zin is dit een ongelukkig initiatief. Wereldwijd is het volkomen terecht. Maar Ja, dit is te veel. Je zult spelers in bescherming moeten nemen. Je kan niet oneindig door blijven voetballen. Tenzij je op de koop toeneemt dat spelers ernstig geblesseerd raken. Of tenzij je zegt, ja, maar we gaan werken met een groep van 35, 40 man.
2: Ja, ja, dat je moet dwingen bijna. Dat je dan moet roleren. Want het is ook heel gek dat jongens als Virgil van Dijk, en er zijn best wel veel bij Oranje, 4 wedstrijden hebben gespeeld.
3: Ja, maar je wil winnen.
2: En, dat klopt. Maar
3: elke coach staat onder druk. Je moet winnen, zeker als je coach bent van Nederland. Er moet zelfs goed gevoetbald worden in Nederland. Ja, dus moet Van Dijk spelen als die in ogen van Xavi belangrijk is. En dat dat wel of niet kan, doet er niet toe. Hij heeft geen keus. En de beleidsmakers in het voetbal zouden na moeten denken over de vraag, willen we nou onze sterren op het veld hebben?
2: Maar je bent bondscoach geweest. Wat zou jij in deze situatie dan doen? Had jij Virgil van Dijk 4 wedstrijden laten spelen? Of had je ook meegedacht met, het wordt wel heel erg zwaar, die belasting op die jongens?
3: Ja, je kunt wel mee willen denken, maar het gaat uiteindelijk om dat je wil kwalificeren voor een toernooi. En dat je geacht wordt te winnen. En dan moet je kiezen, ja, hoe gaan we daarmee om? En de dagen tussen de wedstrijden zijn dan pap en nat houden. Dus de hele veronderstelling, Xavi kan heel veel neerzetten in deze periode. Helemaal niks, hij kan helemaal niks. Hij moet alleen maar herstellen en weer spelen.
1: Maar dan moet duidelijk zijn dat het een gedeeld belang is. En dat je het dus niet overlaat aan een bondscoach van een land of aan een clubcoach. Je zult gewoon iets aan die kalender moeten doen, anders dan verandert het nooit, toch?
3: Ja, ons initiatief ging erom dat er een gegarandeerde rust is voor spelers en speelsters. Ja. Een aantal weken per jaar, dat je eigenlijk niet eens mag voetballen en ook geen verplichting mag hebben ten behoeve van het voetbal. Gewoon
0: maar
3: verplicht.
0: In deze vind ik dat de spelers, ook de topspelers, echt watjes zijn. Die kunnen de boel helemaal op slot. Als je een solidariteit krijgt, als die met elkaar afspreken, nu gaat die kalender echt veranderen. Had Messi bijvoorbeeld kunnen doen, maar daar is het type niet voor. Ik zit trouwens eventjes te kijken. Ik zie twee dingen. Liverpool, Manchester City, rode kaart, 2 keer geel, Gravenberg. En 5 minuten later maakt Haaland er 0-1 van. Goed, ik heb dit gezegd en ik erger me kapot aan, nou ja, het gebrek aan solidariteit in de internationale voetbalwereld. Want we weten allemaal dat we die spelers over de kling jagen. Maar er gebeurt gewoon niks.
1: Nee. En dat moet dan dus veranderen door grote spelers op te laten staan.
0: Wat denk je? Zij spelen, als zij met z'n allen afspreken, alle topspelers, alle landen, zie je zeggen van jongens, we gaan nu staken, dan is het echt wel snel afgelopen, denk ik. Want de voetballers hebben in principe de macht. Dat zijn de arbeiders, goed betaalde arbeiders.
1: Bart, als je dan kijkt naar de internationals met veel minuten.
2: Nou ja, ik zat vooral te kijken naar de jongens die bij Oranje hebben gespeeld en nu bij PSV weer meededen. Denk aan Ruben van Bommel. Vond ik ook niet sterk spelen. Creëerde wel een paar kansen. Maar Opta turfde 10 persoonlijke duels van hem. En daar kwamen ze op neer dat ze allemaal verloren werden. En dan ga je toch ook wel een beetje met zo'n blik kijken van, ja, interlandperiode gehad. Hoe kom je er nu fysiek uit? Nou, in die statistiek dus niet zo goed. Guus Deel deed wel beter. Wel weer met een doelpunt. Ook al 5 goals gescoord dit seizoen. Hè? Dus dat is mooi voor hem. Zeker met die afwezigen in de spits die je bij noemde al bij PSV. Net Hugo. Ja. Dat Guus Deel dat ze dan wel weer maakt, zoals al vaker.
0: Ja. Ja, ze hebben het nu opgelost, hè, met of Mijnans eventjes hangend of Til in de spits. Ja. Dus ze kunnen improviseren.
2: Mooi tandem, ja.
1: We gaan het langzaam maar zeker afronden. We hebben nog te goed de uitslag van de stelling van Borst. Die luidde, Ajax heeft een thuiscomplex. Nou, Henry is het oneens met je. Je ziet wel een probleem bij Ajax. Ze hebben geen thuiscomplex. Nee, een andere, denk ik. Een gebrek aan felheid. Bij een 1-op-1 systeem moet de club met de beste spelers makkelijk winnen. En dat is toch Ajax. Willem zegt, ik zie vooral dat de ploeg tijdens wedstrijden geen antwoord of plan heeft om het om te zetten in een overwinning.
2: Van Hanegem?
1: Ik zie alleen de voornaam staan. Ik denk inderdaad dat het Willem van Hanegem is.
3: Ja, denk ik ook.
1: Veel mensen die reageerden waren het oneens. Maar de meerderheid was het er toch uiteindelijk wel mee eens. 70% eens.
0: Okay, nou, laten we hopen, en ik spreek uit de grond van mijn hart, dat Ajax dat probleem oplost. Vooral in de Champions League. Dan sparen we lekkere puntjes voor de coëfficiënt. Hey, zo meteen, de extra en even blijft, de plekken vanuit Ter Apel.
1: Ja, en dan om 10:00 vanavond is er nog een uurtje langs de lijn. Dan veegt Jeroen Stekelenburg het hele sportweekend op een mooie hoop. We zeggen dank aan Andries Jonker en Bart Vrouws en u thuis voor het luisteren. Ik vond het leuk om hier weer een keer te zitten.
0: Ja, en
1: volgende
0: week
1: zal Schut er weer zijn.
0: Ja, we weten niet hoe het met hem is. Ik denk dat Henry er volgende week wel weer is. En veel succes in Maastricht.
3: Dankjewel, Hugo.
0: Want ik ben een beetje bang dat jij je Amsterdamse accent krijgt. Ja,
3: cumshoot.
1: Heel veel vlaaien ook, hè?
0: Nou, hij blijft wel slank, hè?
3: Lekker, hoor, vlaaien.
0: Bart, jij ook bedankt. En succes met NEC in Europa.
7: NPO Radio 1. Max Mila. Met Jurgen van den Berg.
8: Ja, sorry hoor, maar net was het toch 1975? Dat is toch later dan?
9: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
8: Ah, nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk, hè?
9: Nee. Ik bedoel, ik sta open voor kritiek, hoor.
10: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV uit.
9: Leuk, hè, regiojournalist?
11: Op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
9: Nee!
11: Nou, en was mijn top van mijn vinger eraf.
9: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon.
7: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
10: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: NPO Radio 1.
23: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen in het café. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Henk van der Bijl was 101. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Vanavond.
5: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kallas. Ja.
6: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
24: Vanavond 19:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
25: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
26: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
27: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: gratis via de NPO Luister-app.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Het is zondagavond, 11 oktober, net na de klok van 7. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Alleen zonder Erik Dijkstra, want naast mij zit Els Knapen.
4: Jazeker, goedenavond.
3: Ja, goedenavond Els. Erik zit op dit moment met zijn zoon in Engeland. Die is naar West Ham United en daarna nog naar een wedstrijd van Arsenal. En dat kiest hij precies uit in de week dat we helemaal naar Ter Apel moeten.
4: Ja, toevallig, hè?
3: Ja, ja. Nou goed, dat is dat moet hij zelf weten. Hè. Maar,
4: terwijl voor Ter Apel mij is toch echt dichterbij dan het stadion van West Ham United.
3: Ja, zeker. Ja. Maar hij verkoos dat. Nou, dat moet hij zelf weten. Maar voor mij is dat heel goed nieuws, want daardoor zit ik naast jou. En dat vind ik onwijs gezellig en ook heel erg leuk. Ter Apel heeft toch een beetje een raar imago, hè?
4: Ja, als het over Ter Apel gaat, dan hebben mensen het alleen maar over het aanmeldcentrum natuurlijk, ja, dat hier zit.
3: Ja, terwijl, en dat wil ik toch nog even gezegd hebben, ik rij hier naartoe en het was inderdaad een lange, lange rit. Maar dan kom je hier door dat landschap hier en dan kom je hier ook Ter Apel binnenrijden. Ik vind het hier gewoon prachtig, weet je dat?
4: Nou, het is ook heel mooi.
3: Ja.
4: Ze hebben prachtige bossen. Dat zie je, hè, dat hoor je niet op het nieuws, maar het is wel echt zo. Hele oude bossen.
3: Ja,
4: het is uitgestrekt en er zijn ook heel veel hele lieve mensen, hebben we al gemerkt.
3: En daarom zou ik ook zeggen, kom eens gewoon een keer een kijkje nemen in Ter Apel. En ondertussen gaan wij begonnen.
0: NPO Radio 1, BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke.
4: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit het Spiekerhuis in Ter Apel. Het is 11 oktober, dat is Coming Out Day, en we bespreken hier de veiligheid van queer vluchtelingen in het AZC.
3: Lou Ottens, de uitvinder van het cassettebandje, komt hier uit de gemeente Westerwolde. We eren hem straks, samen met zijn dochter en met de eigenaar van de enige cassettebandjesfabriek van de totale Benelux.
4: Ja, en de puntdichten van Kees Stip, die zijn kort, krachtig, maar vooral heel grappig. Hij pende ze neer vanuit zijn boerderij hier vlakbij in Sellingen.
3: Ja, en deze week hebben we een artiest met Ter Apelse roots. We kunnen al een klein stukje laten horen. Dit is Dope.

0: Ja, heerlijk. Straks nog veel meer doop.
1: Lekker.
0: Woensdag luidde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, de noodklok omdat het nog maar met moeite lukt om vrouwen, kinderen en zieke mensen op te vangen. Het vroeg Nederlandse gemeenten dringend om hulp, maar opnieuw zonder resultaat.
2: Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben opnieuw mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. De capaciteit in de noodnachtopvang was afgelopen nacht onvoldoende om iedereen een plek te bieden.
3: Ja, 20 mensen sliepen op het gras, in de regen. En daarmee zakt de opvang voor mensen op de vlucht door een humane ondergrens. Aldus Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis.
0: Sandro Kortekaas bezoekt wekelijks Ter Apel, soms vaker nog. En hij maakt zich zorgen over een specifieke kwetsbare groep die vaker tussen wal en schip valt. Queer mensen. Met de stichting LGBT Asylum Support probeert hij LHBTI'ers die asiel aanvragen extra hulp aan te bieden.
3: Ja, naast Sandro hebben we ook het COA uitgenodigd, maar zij hebben vriendelijk bedankt. Hebben ze vooraf vragen beantwoord en daar komen we straks nog even op terug. Ja, Sandro, van harte welkom. Vandaag is het een dubbele dag, dat vertelde je eigenlijk al een beetje voor de uitzending. Waarom een dubbele dag?
4: Het is een nationale coming-out dag.
3: Ja.
4: Normaal gesproken, eigenlijk elk jaar hijsen we de vlag aan de voorkant van AZC Ter Apel, naast de ingang. Maar momenteel is de situatie zo slecht eigenlijk. Het is, de COA is overbezet. De situatie aan de voorzijde is ook niet altijd even veilig. Dus dit jaar doen we het niet. En dat is eigenlijk jammer, want de groep die binnen zit aan queer asielzoekers, voor hun is ook die vlag die is al trouwens bijna altijd te zien.
3: Ja.
4: Maar het hijsen daarvan is toch nog wel een extra symboliek. Wat je
0: een speciaal moment waar je echt even bij stilstaat.
4: Ja, en dan kijk, het is voor queer asielzoekers is het ontzettend belangrijk dat als je hier aankomt in Ter Apel, het is helemaal wereldvreemd. En dan zie je bij overheid zie je ineens die vlag wapperen.
3: Ja.
4: En het is niet alleen voor hun belangrijk, maar net zo goed, coming-out dag is vanuit de overheid georganiseerd.
0: Ja.
4: Het is ook bedoeld voor de mensen van het COA.
0: Maar je hebt ook gebakjes bij je, zie ik.
4: Ja.
0: Je hebt er wel iets feestelijks van gemaakt vandaag.
4: Ja, we doen al jaren dat we er een tour van maken. Dit jaar hebben we hem ietsjes korter gemaakt. Maar met die tour gaan we met gebakjes rond. Dus ik heb een paar voor jullie achtergelaten. Dus moet je straks kijken hoe je dat gaat doen. Want ze zijn wel een beetje kleverig.
0: Lekker.
3: Tijdens uitzending inderdaad. Maar dankjewel, Sandro.
4: Ja, graag gedaan. Maar kijk, de dag is ook bedoeld om een handreiking naar het COA te doen. En ook mensen van de beveiliging. En dat we met elkaar gewoon die vlag hijsen.
3: Ja.
4: En voor het symbool staan dat we inclusief willen zijn als maatschappij.
3: Ja. Je hebt de vlag meegenomen. Hij ligt hier in ieder geval mooi gedrapeerd op tafel. Zodat hij er toch nog een beetje bij is.
4: Ja, dankjewel. Ja. Heel erg belangrijk, zichtbaarheid.
0: Misschien ook wel goed om even uit te leggen, want jij bezoekt dus zeker wekelijks het aanmeldcentrum. Wat doe je daar precies?
4: Ja, klopt. Het is ook voor deze groep die ik bijsta, LHBT-asielzoekers, is het de eerste plek waar ze aankomen. Ik ben vaak de eerste organisatie die ze tegenkomen. Dus we geven uitleg hoe de procedure werkt. En momenteel, na 12 juni, hebben we sowieso te maken met EU-migratiepact. Dus het gaat ontzettend snel. En dit is echt hard aanpoten. Dus ik leg uit hoe nu die veranderingen zijn. En dat ze in feite binnen anderhalve maand hebben ze al hun gehoor bij de IND. Dat is heel erg snel, maar het is ook goed omdat mensen vanuit hun trauma eigenlijk heel snel hun verhaal kunnen vertellen. Een groot verschil met de mensen die daarvoor hebben asiel aangevraagd. Want die lopen maar rond, soms maar, al 3 jaar lang met hun verhalen.
3: Maar even, jij werkt niet voor het COA, maar je bent wel binnen in het asielzoek. Ja. En ontvangt op die manier mensen, dus queer mensen ook. En die begeleid je.
4: Ontvangen is een groot. Ja, ik noem ze.
0: Je staat
4: wel,
0: ze bij.
4: Ik heet ze welkom, maar we krijgen geen ruimte. Dus dat houdt in. Kijk, ik leg even uit. De LHBT-asielzoekers, dankzij ons worden ze opgevangen in LHBT-units. Dat zijn beveiligde, zelfstandige units met een keuken, slaapkamer, badkamer. Voor zichzelf. En dat is heel erg belangrijk, want dan kunnen ze in die eerste periode kunnen ze ook. Ze kunnen bijkomen, ze komen mensen tegen met dezelfde achtergrond.
0: Ja, het is daar niet voor één persoon, hè?
4: Nee, daar ontvangen we ze. Maar we krijgen feitelijk geen ruimte aangeboden door het COA.
3: En dus... Maar kun je, mm-hmm. heb je enig zicht op hoeveel mensen dit gaat?
4: Op dit moment, vandaag had ik dus ook een bijeenkomst. Dan zitten we over de 40 mensen. En we vergaderen buiten. Ja. Tussen de buien door.
3: Maar van die 40 mensen, hoe weten die hun weg te vinden naar de unit?
4: Nou, we staan sowieso staan we op de website van het COA. Als organisatie worden we ook erkend door hun. Maar ze willen eigenlijk niet zozeer een Ter Apel voor alle onderdelen van waar je asiel op kan aanvragen. Want dan gaan ze ook voor christenen bijvoorbeeld. Moeten ze dan een ruimte beschikbaar stellen. Ja. Maar die groep is ondertussen zo groot. Ja. Dat ze moeten eigenlijk wel ons een ruimte geven. En dat past ook wel binnen de EU-wetgeving momenteel.
0: Ja, misschien goed om uit te leggen. Dus die woonunits, die zijn voor 8 personen, begreep ik, hè?
4: Ja, 8 personen.
0: En daar krijgen mensen dus met een queer achtergrond, die kunnen daar in ieder geval in veiligheid verblijven. Ja. Maar daar past dus niet iedereen die queer is in.
4: Nee, klopt. Maar dat moet ook wel, want die veiligheid is voor hun ontzettend belangrijk.
0: Ja. Ja.
4: En eigenlijk in feite gelijk bij het begin van de aanmelding krijgen ze een tablet. Dan kunnen ze al aangeven van...
3: Of ze eventueel daar naartoe zouden?
4: Nee, meer van hoe kwetsbaar zie je jezelf. En vanuit die kwetsbaarheid wordt dan getoetst van... Oké, we gaan jou plaatsen in deze omgeving.
3: Nou is het zo, nu wordt de noodklok... die wordt geluid op dit moment ook door het COA. En deze week sliepen er zelfs weer mensen buiten op het gras. Ja. Wat betekent die toegenomen drukte voor mensen die jij dan bijstaat?
4: Nou, zoals gisteravond bijvoorbeeld een Russisch koppel... Wat voor gesloten deur stond, of een poort eigenlijk... wat gewoon voor hun niet open ging. En dat was heel laat op de nacht. Was over 11 uur. Mm-hmm. En mijn partner die zei tegen mij van... Sandro, jij gaat niet naar Ter Apel, dat gaan we niet doen. Maar het breekt mijn hart als mensen buiten staan... en ik krijg berichten binnen van... mijn vingers zijn zo koud van de regen dat ik spreek het maar in. Want het lukt hem gewoon niet meer. Echt. En ze hadden maar één stel kleren bij zich. Uiteindelijk, ik heb een route gevonden via... uiteindelijk wel, ik vermoed dat het ook geholpen heeft... via de woordvoerder van het COA. En uiteindelijk zijn wel deze mensen 5 voor 12... want ik was bezig mijn hotel te boeken... 5 voor 12 werd ze toegelaten.
0: Ja. Nou heb jij eerder ook een brandbrief geschreven aan het ministerie... om aan te geven, de onveiligheid neemt toe. Er zijn veel gevallen van onveiligheid. Ja. Juist voor deze kwetsbare groep queer mensen. Wat is dat dan voor een onveiligheid? Wat gebeurt er?
4: Ja, je hebt in feite 2 vormen van onveiligheid. De onveiligheid in het AZC zelf, en dat kunnen heel veel AZC's zijn... maar Ter Apel is wel echt een hele onveilige omgeving... ondanks dat het COA wel hun best doet. Maar je hebt ook nog te maken met de onveiligheid erbuiten. Dus dat is het voorterrein. Mm-hmm. En daar is een discussie over van wie is daarvoor verantwoordelijk. Want de beveiliging van het AZC... Wat we dus meegemaakt hebben, 1 voorbeeld om dat kort te benoemen... is een oudere man, 67, die dus 10 minuten lang in elkaar werd geslagen... terwijl de beveiliging op korte afstand stond toe te kijken.
3: Maar waarom grepen die niet in?
4: Omdat het niet hun bevoegdheid is. En dan vraag ik
3: omdat het buiten het terrein is?
4: Ja, want dat valt niet onder hun bevoegdheid. Uiteindelijk hebben ze wel het hek opengesteld.
3: Maar het feit dat deze man in elkaar werd geslagen... dat had alles te doen met om zijn geaardheid?
4: Hij had een gekleurde zwembroek aan op dat moment.
3: Ja. Aha.
0: Ja.
4: Dit is 1 van de 5 situaties die we in een brandbrief... naar de minister van Asiel en Migratie hebben gestuurd.
0: Ja. Een ander verhaal dat jij vertelde, want ik sprak jou eerder deze week... is over een jongeman met wie jij ook aangifte hebt gedaan deze week.
4: Ja, dat is
0: wat was dat verhaal?
4: Ja, dat is een andere route. Het is voor de COA vaak heel moeilijk om ook gelijk de politie in te schakelen. En dat is een discussie die we natuurlijk ook zien in de politiek. Dat er wordt altijd geroepen van daders aanpakken. Maar wat als het vanuit het COA niet gebeurt? En ik weet niet om precies wat voor redenen. Dit is een man die dus in de rij voor het gebouw van het COA... door iemand die voorkroop in de rij, over een hek sprong zelfs... en zich omdraaide nadat deze man aan hem vroeg van... maar waarom stapte u hier ertussen? En hij kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Ze werden eruit gehaald door de beveiligers. De man, de dader, kreeg een waarschuwing... en het slachtoffer kreeg gelijk een transfer naar een andere locatie...
0: Mm-hmm.
4: Dezelfde nacht en de volgende dag werd hij naar Budel gestuurd. Hij heeft meermaals gevraagd aan de COA... Kan de politie erbij komen? Want er zijn camerabeelden, er staan overal video's staan er klaar. En er werd gezegd, nee, De zon staat er verkeerd op, de hoek is niet goed, dus er gebeurt niks. Hij is naar Budel verhuisd, heeft daar 2 dagen gewacht. En vervolgens, ondertussen hadden we al heel wat meldingen naar het COA gestuurd hoe onveilig hij zich voelde. En Budel heeft geen LHBT-unit.
3: Mm-hmm.
4: Uiteindelijk is hij vanuit Budel teruggestuurd naar Ter Apel. Zelfde dag komt hij de dader weer tegen. Mm. En dan denk ik van ja, maar dit kan toch niet?
3: Nee.
4: En zelfs de politie hier van Ter Apel was gewoon verbaasd toen we de aangifte deden over dit soort situaties. Want dan staat de kraan open.
0: We hebben dit uiteraard ook voorgelegd aan het COA. En die geven aan dat zij als overheidsorganisatie tot hun spijt geen reactie kunnen geven op individuele gevallen. En dat ze er in ieder geval naar streven om elke asielzoeker een veilige opvangplek te kunnen bieden.
4: Nee.
3: Nee, maar ze
0: zeggen dat ze er naar streven. Ja.
4: Streven, ja, dat begrijp ik. En onder de omstandigheden begrijp ik dat ook. Maar ze komen in het nieuws vanwege de veiligheid van hun medewerkers.
3: Ja.
4: Maar waar het ook om gaat, is veiligheid bieden aan een hele kwetsbare groep.
3: Ja, zeker. In de Volkskrant stonden ook voorbeelden van geweld tegen queer asielzoekers rond het aanmeldcentrum. Onder wie ook Sid uit Algerije. Wat is zijn verhaal?
4: Ja. Sid is een man die eigenlijk al heel erg lang, voor die tijd al in Vlissingen te maken had met discriminatie, mishandeling. Het is een homoseksuele man. Hij is bovendien ook bekeerling. Mm. Hij komt uit een moslimgemeenschap. Hij heeft zich, is nu christen. Is in Ter Apel ook aangevallen. Omdat hij ook een armbandje droeg. Zichtbaarheid. Heeft een klap op zijn nek gehad. Kon niet goed lopen. Kon niet goed zien. Heeft 2 keer een scan gehad in het ziekenhuis. En vervolgens kreeg hij uit veiligheid een transfer naar Budel. Daar zit hij nu al 2 maanden met 6 mannen in 1 kamer... met allemaal een moslimachtergrond en bovendien allemaal hetero. De man is al 2 maanden terug in de kast. We hebben nu, vanochtend heb ik de 5e opschaling naar het bestuur van het COA gestuurd.
0: Mm.
4: Nou ja, er komt deze week nog iets meer media achteraan.
3: Ja.
0: Ja, COA heeft ook daarop gereageerd, hè? Want ook dit hebben we voorgelegd. En die geven aan dat ze niet op alle opvanglocaties inderdaad LHBTIQ+ bewoners in een aparte unit kunnen opvangen. Wel hebben ze speciale aandachtsfunctionarissen, moet ik zeggen, voor deze doelgroep. Ze werken ook samen met het COC en vestigen waar mogelijk wel queer mensen bij elkaar, als dat bijdraagt aan hun veiligheid en welzijn. Maar dat is dus niet overal mogelijk.
4: Ik zeg nog een keer, nee.
0: Ja.
4: Het is het dus gewoon niet. En,
3: nee.
4: En ze kunnen ermee wegkomen om natuurlijk te zeggen dat ze met COC samenwerken. Maar die zijn daar niet actief.
0: Ja.
3: Jij doet nou heel lang al en ook heel vaak oproepen, hè, dat de opvang van LHBTI+ vluchtelingen beter moet. Toch lijkt daar weinig verandering zichtbaar. Hoe denk je dat het komt?
4: Oei. Ja, die vraag zou ik heel graag bij de minister neer willen leggen.
3: Is het COA niet gewoon veel te druk?
4: Ja, maar op een gegeven moment moet je toch wel ernstig realiseren dat, kijk, we zitten nu op 848 meldingen dit jaar.
3: Ja,
4: vorig jaar 934. Morgen moet ik er een stuk of 10, 12 doen, want ik loop wat achter.
0: Mm.
4: En dat blijft maar doorgaan. En ook de mate van meldingen, de ernst daarvan neemt gewoon toe. In de brandbrief die we gestuurd hebben, dat vind ik echt ook wel heel erg. Er zit één situatie tussen van een vrouw die hier in Ter Apel verkracht is. Als dit in Amsterdam zou zijn gebeurd, dan krijg je iedereen de straat op. Iedereen gaat iets doen. En hier in Ter Apel is helemaal niets gebeurd. Het gaat over een hele kwetsbare vrouw.
0: Wat vreselijk.
3: Toch even, want hoe gaan ze nou bijvoorbeeld in andere landen om met de opvang van queer mensen? Een beetje op de vlucht. Is daar iets nog van te leren? Doen die het heel anders dan dat wij dat in Nederland doen?
4: Ja, dus kijk, ik weet situaties uit Duitsland. Dat noem ik ook altijd als voorbeeld. Daar is al lang aparte opvang. En ik heb zelfs met een van de vorige directeuren heb ik gesproken. En daar wist hij niks van.
3: Mm-hmm.
4: Zeg, van. In Duitsland gaan ze bijvoorbeeld kwetsbaar gelijk bij de aanmeldcentrum worden ze al apart gezet. En dat is puur uit veiligheid. Dus de vrouwen, kinderen en LHBT'ers. Maar hier in Nederland doen we het niet. Hier laten we ze gewoon in het grootste centrum.
0: Ja.
4: Oké, het is heel goed hoor, de LHBT-units die het COA hier heeft neergezet. Mm-hmm. Maar het is dweilen met de kraan open.
3: Ja,
0: ik kan me ook voorstellen, als je al geen ruimte hebt om mensen allemaal een dak boven het hoofd te bieden.
4: Klopt.
0: Voor de nacht, dat dit misschien ook wel een ja, ik wil het niet een luxe noemen, want dat is het niet als je hoort met wat voor onveiligheid deze mensen te maken krijgen. Maar dat het ook echt heel lastig is om voor die aparte doelgroep ook nog iets extra's te regelen.
4: Ja, maar je hebt ook te maken met EU-wetgeving. En die geeft heel duidelijk aan dat deze groep meer bescherming nodig heeft.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, misschien ligt er ook een rol voor gemeentes.
4: Ja,
0: want de aanmelding vindt hier plaats in Ter Apel, maar de doorstroom stopt natuurlijk ook omdat mensen niet verder kunnen.
4: Ja, ja, klopt.
3: En daardoor stokt het hele systeem en heeft dat dus direct gevolgen op alle situaties.
4: Ja. Nou is het wel zo, in Den Haag, daar ligt een plan voor een queersensitieve opvang.
0: Ja.
4: En dat is een methode dat ze tussen de regels door proberen ze nu toch te kijken van geen aparte opvang, maar dan maar alleen maar queers daar neerzetten, plus 10% allies. Dus queervriendelijk. En dat, dan draai je namelijk precies om wat er nu plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
3: Duidelijk. Ja, nou, ondanks alles wil je toch een mooie verdere coming-out day toewensen. Dankjewel, Sandro Kort.
4: Graag gedaan.
3: Ja, bij ons hier in Ter Apel is Doop, zanger Alexander. Maar wat ga je voor ons spelen?
1: Ik heb speciaal voor deze show een liedje geschreven toen ik gebeld werd. Het liedje heet Hometown. Nou, ik ben
3: gaat
1: in mijn hometown.
3: Ja, precies. Dit is jouw hometown?
1: Dit is mijn hometown.
3: Ja.
1: En het liedje gaat eigenlijk een beetje over een thuis hebben zonder daadwerkelijk ergens thuis te horen.
3: Oké, okay, we gaan naar je luisteren. Doop met Hometown. Ja.

0: Dat was Dope met Hometown.
1: En dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke live vanuit Ter Apel in de gemeente Westerwolde. En zoals veel gemeentes kent ook de geschiedenis van Westerwolde een zwarte bladzijde. Want hier vond eind 16e eeuw behoorlijk wat plaats aan heksenvervolgingen. En dat waren de meest gruwelijke van Nederland. Zo werden 21 vrouwen en 2 mannen opgesloten in Burcht Wedde, hier in de buurt. En ze ondergingen daar de waterproef. U weet wel, de handen werden vastgebonden aan de voeten. Ze werden vervolgens in de slotgracht gegooid. En bleef je drijven, dan was je een heks. Zonk je, dan ja, overleefde je het niet. Of werd je uit de slotgracht gevist, verder verhoord en gemarteld. En als je dat overleefde, wachtte de Gezelberg, waar je levend werd verbrand. Ook niet prettig, alle inwoners van Westerwolde waren bovendien verplicht om bij die verbranding aanwezig te zijn.
2: Jemig.
1: Ja, het is heel intens.
2: Joh. Klinkt niet echt als een lekker weekenduitje voor je hele gezin.
1: Nee, niet bepaald, nee.
0: Nou, goed, voor de wat vrolijkere feitjes over de gemeente Westerwolde verwijs ik u graag naar de kortste spreekbeurt van Roan Hoeksma.
3: De kortste spreekbeurt.
4: Ja, ja, ja. We zijn in Ter Apel, in de gemeente Westerwolde. Deze Groningse gemeente telt 25.136 inwoners. Wist je dat spellen zoals Dr. Bibber, Levensweg en deze...
5: Vier op een rij.
6: Om de beurt en veel plezier. Wie heeft het eerst een rij van vier?
4: Vroeger in Ter Apel werden gemaakt. MB Nederland, later zusterbedrijf van Hasbro, had hier namelijk een heuse spelletjesfabriek staan. Maar omdat er volgens het moederbedrijf te veel spellen in Europa werden gemaakt, werd de fabriek in 1995 gesloten. In 2003 pakt deze gemeente een wereldrecord. Radio Westerwolde weet dan in een uurtijd maar liefst 115 platen te draaien. Waarbij de kortste plaat maar zo'n 3 seconden duurde, maar volgens het station wel op zichzelf op een LP stond. Voor het oudste fragment uit de radio- en tv-archieven gaan we terug naar 1958. Er vindt dan een bijzondere doopdienst plaats in de klooster.

0: Westerwolde weet dan in een uurtijd maar liefst 115 platen te draaien. Waarbij de kortste plaat maar zo'n 3 seconden duurde, maar volgens het station wel op zichzelf op een LP stond. Voor het oudste fragment uit de radio- en tv-archieven gaan we terug naar 1958. Er vindt dan een bijzondere doopdienst plaats in de kloosterkerk van Ter Apel.
1: Mevrouw Smit-Meijering was net 2 dagen tevoren 105 jaar geworden toen ze voor een bijzondere dienst naar de kloosterkerk in haar woonplaats het Groningse Ter Apel ging. Het was dan ook een unieke doopdienst die er gehouden werd. Trots en toegewijd brachten peetoma's en peettantes de dopelingen naar het doopvond.
0: Wist je dat ze in Ter Apel carnaval vieren? Ja, en dat is bijzonder, want in deze provincie wordt dat naast Ter Apel alleen gevierd in kloosterburen. Ter Apel verandert dan in kloosterwieken. En er is van alles te doen. Van een optocht tot dansen in verschillende feesttenten. In Klooster Ter Apel werd, uiteraard, in de middeleeuwen al kloosterbier gebrouwen.
2: Lekker.
0: Dit is nog steeds te zien in het bos daaromheen in de vorm van verwilderde hop. En het bier zelf? Dat wordt nog altijd gebrouwen door de huidige kruisheren in brouwerij Westerwolde. Oost-Groningen was ooit enorm rijk aan sekshuizen. In de jaren 70 zouden het er alleen al in de gemeente Westerwolde zo'n 14 zijn geweest. En daar genoot ook onze oosterburen wel eens van. Er was zelfs een Duitse taxidienst en er werkten Duitse huisvrouwen om wat bij te verdienen. Dit was mijn spreekbeurt over de gemeente Westerwolde. Mooi!
3: Ja. Dan sla ik toch op 2 dingen aan. Denk ik, carnaval in Groningen.
4: Ja.
3: Dat vind ik echt dat is hetzelfde als boterkoek met smeerkaas.
4: Nou, dat is een zegen. Boterkoek met smeerkaas kan hartstikke lekker zijn.
3: Ik vind het een rare combinatie, hoor.
4: En carnaval zouden ze gewoon overal moeten vieren.
3: Jij bent Gelders, toch? Velp.
4: Ja, zeker. Ja, wel een beetje. Zeker.
3: Nee, en kom uit Den Haag, dan doen we niet aan die gekkigheid.
4: Nee, dan zijn ze gek genoeg.
3: Hey, en 14 sekshuizen, hé.
4: Ja,
3: dat waren onze tijden, ongelooflijk. Maar dat is toch heel raar, waarom dat dan precies hier?
4: Ja, goede vraag. Nou, zullen we zo meteen eens even over
3: doorpraten? Daar gaan we nog eens even een uitzending aan wijden. Ja, het volgende. Ik vind het namelijk echt een geweldig verhaal. Dit roept bij mij gewoon gevoelens van nostalgie op. Daar gaan we. Het is 1963, als de in Bellingwolde geboren Lou Ottens de internationale muziekwereld voorgoed op zijn kop zet door zijn nieuwste uitvinding, het cassettebandje.

0: koudste winters ooit in ons land. Lou Ottens loopt in die tijd rond met een houten blokje. Dat was precies in zijn zak.
1: Hij heeft zich namelijk voorgenomen een geluidsdrager te maken die je altijd overal mee naartoe kan nemen. De grootte dus van zo'n houten blokje.
2: Het was de bedoeling om het in je zak te kunnen steken. Op batterijen. En makkelijk te bedienen. Nou, dat is allemaal gelukt.
3: Ja, dat is zeker gelukt. Maar hoe komt die Ottens nou op dat idee? En hoe verandert zo'n klein plastic doosje onze manier van luisteren? Daarover praten we met zijn dochter Arine Ottens en met Thomas Bauer, de eigenaar van, jawel, de enige cassettebandjesfabriek van de Benelux.
4: Ja, Arine, even om met jou te beginnen. Wie was jouw vader eigenlijk, voordat hij bekend werd als uitvinder van de cassettebandje?
5: aardige man. Een slimme man. Brede interesse. Kunst, muziek, gedichten, alles eigenlijk.
4: Ja. Thomas, eventjes, hoe zat het ook alweer? Voor 1963, gewoon muziek luisteren, LP, hè, langspeelplaten.
6: Ja, de grammofoonplaat of een bandrecorderband natuurlijk.
4: Ja, precies.
3: Oh, een bandrecorder. Ja, het is van voor mijn tijd. Een bandrecorder, ik denk dan, om op te nemen. Maar mensen luisteren daar ook echt muziek op.
6: Maar wat je opneemt, kun je ook weer terugluisteren.
3: Daar zit wel wat in, ja.
4: Maar goed, Thomas, dan gaat Lou dus met zijn idee aan de slag. Waar werkt hij dan aan op dat moment?
6: Lou was op dat moment werkzaam in de Philipsfabriek in Hasselt in België.
4: Ja.
6: Daar werkte hij aan ontwikkeling van diverse producten. En een van die producten was inderdaad een manier vinden om die grote, lompe bandrecorderband, om die kleiner, compacter en handzamer te maken, zodat het ook makkelijker was voor de consument om te kunnen gebruiken.
3: Ja, want hoe ging dat met die grote recorders dan? Welke problemen leverde dat op?
6: Nou, het was vooral een beetje bulky, een beetje lomp om te gebruiken. Je had een bandrecorder, een vrij groot apparaat, formaat van enkele schoenendozen.
3: Mm-hmm.
6: Daar gingen dan twee spoelen op, een spoel met band en een spoel zonder band. De ene spoel zet je aan de ene kant, de andere spoel aan de andere kant. Dan moet je die

0: tand met je vingers door die machine inrijgen. Dan moet hij naar die lege spoel. En dan, als alles goed erin zit, kun je op de knop drukken. En dan begint die band te lopen. En als je geluk hebt, krijg je dan muziek.
1: Dat klinkt niet heel handzaam, inderdaad.
0: Nee, voor de gemiddelde consument is dat wel een omslachtige werkwijze.
1: En wat deed Loe vervolgens dan? Wat was zijn idee?
0: Nou, er waren natuurlijk al wel meerdere fabrikanten wereldwijd die dachten van, dit moet anders kunnen. En wat gingen ze vooral doen? We pakken die twee spoelen en we proberen die op de een of andere manier in een behuizing te plaatsen. Mm. In een cassette. En dan heb je van dat grote, lompe ding,
2: hoef je dat niet te verplaatsen, dan is het gewoon een compact ding.
0: Het wordt wat handiger.
2: Maar Arine, je had jouw vader ook moeite met die enorme bandrecorder?
3: Ja, niet alleen met die banden inderdaad, met alles eigenlijk.
2: Met alles?
3: Hij liet veel uit zijn handen vallen.
2: Oh ja?
3: Ja. Alle schroefjes en dingetjes dat hij op tafel zat te knutselen met dingen. Hij zat altijd op de rand van de tafel te werken. En dan zeiden wij altijd, papa,
2: doe dat nou niet.
3: Doe dat nou niet.
2: En dan was het weer te laat.
3: En dan rolde de schroefjes weer op het...
2: Arine, kreeg je enigszins mee dat hij bezig was met dit verhaal?
3: Nee, met dat verhaal nog niet. Nee, want toen was in 63 was ik 5.
2: Ja.
3: Dus dat hebben wij niet meegekregen. Maar later, hij is als persoon niet veranderd. Dus dat onhandig is wel gebleven.
2: Is altijd gebleven, ja, precies.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, dan heb je dat uitgevonden. Of dan is er een prototype of zo. Dan wil je dat toch graag laten zien thuis. Van kijk eens waar ik mee bezig ben geweest op het werk.
3: Dat weet ik niet. Of zo was hij toch ook niet. Want ik denk dat ook dat generatie is dat je vertelt in ieder geval niet zoveel thuis over je werk. Misschien aan mijn moeder wel. Die hadden wel een sterke band. Maar met je kinderen niet. Je gaat niet over je werk thuis vertellen. Zeker niet aan kleuters.
1: Ik kan me wel voorstellen dat mensen hier heel lang op zaten te wachten in de hele wereld. Werd dat ontwerp ook met open armen ontvangen vervolgens, Thomas?
0: Nou, hoe dat met de introductie ging, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het cassettebandje introduceerde een hele nieuwe functionaliteit. He, ook de onhandige mensen konden ineens heel makkelijk met een klein apparaatje muziek opnemen, spraak opnemen en weergeven. Dus je kon makkelijk muziek met mensen delen. En
2: het klinkt zo gek eigenlijk, omdat je denkt, ja, dat is heel logisch dat het dan net ook gebruiksvriendelijk is. Maar die banden, die waren natuurlijk ook veel breder en dikker. En kon dat zomaar eventjes op zo'n heel klein tapeje dan terechtkomen?
0: Nou, daar heeft Philips inderdaad in de ontwikkeling wel moeite mee gehad. Ze moesten alles kleiner gaan maken. Een kleiner loopwerkje, kleinere kopjes, dunne band, smallere band, kleinere spoeltjes. Ja. Dus dat zijn wel de uitdagingen waardoor Otten en zijn tegenaan liep.
2: Ja, Arine Philips heeft een schatting gedaan, hè, dat er uiteindelijk 100 miljoen cassettebandjes zijn verkocht, mind you. Wat hebben jullie als familie Ottens daaraan overgehouden? Elk cassettebandje een eurotje?
3: Nee joh.
1: Dat zou mooi zijn.
2: Ja.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, maar zo werkt het niet, want je werkt voor Philips natuurlijk. Dus, dat is nooit, zijn hele naam is nooit genoemd natuurlijk.
2: Hij heeft toch wel minimaal een koffiezetapparaat bezorgd gekregen.
1: Het is toch ouderwets het groot kapitaal dat ermee gaat lopen, hoor ik.
3: Ja. Nee, maar hij vond het ook normaal. Dus het is gewoon, je bent loyaal aan je werkgever. Je doet het met z'n allen. En dat vond hij ook echt heel belangrijk.
1: Ja, was hij er trots op?
3: Ja, dat het met een team gedaan werd, ja. En dat je het voor Philips doet, ja, dat vond hij heel normaal. Daarom is hij ook zijn hele leven daar blijven werken.
1: Ja. Ja.
2: Thomas, waarom was dat cassettebandje zo'n revolutionair ontwerp?
0: Nou ja, we hadden het er net al even over. Het wordt kleiner, het wordt betaalbaarder. En het wordt voor veel meer mensen bereikbaar. Dus het werd ineens mogelijk voor heel veel mensen om heel makkelijk en laagdrempelig opnames te maken en te delen.
2: Ja.
0: Dus dat, ja, denk bijvoorbeeld dus voor de lol aan Oost-Europa, hè, achter het IJzeren Gordijn.
1: Ja.
0: Daar was muziek uit het Westen natuurlijk totaal absoluut not done. Mm. Maar door middel van cassettebandjes heeft daar echt wel...
2: En dan kon je het opsturen natuurlijk.
0: Ja, daar heeft een hele cultuur gefloreerd.
1: Ja. En hij heeft het toch ook geprobeerd aan de man te brengen in Amerika? Toch?
0: Ja, ze zijn er uiteindelijk, is Philips daar heel slim mee geweest. En dat ding was klaar. En ze zijn er letterlijk mee de boer op gegaan. Naar Amerika, naar Japan, naar alle grote fabrikanten. Kijk eens wat wij hebben gemaakt. Vinden jullie dat niet mooi? Zou je dat niet ook willen gebruiken? En zo is het gelukt om er een wereldstandaard van te maken.
2: Ja. Ik heb ook zoveel plezier beleefd aan een cassettebandje. Want ik nam vroeger ook gewoon de top 40 op. En dan was het mijn doel om in ieder geval de DJ eruit te knippen. Dus je drukte tijdens de radio, als het nummer speelde, op rek. En dan op pauze, want als je op stop drukte, dan kreeg je een harde last. Dat was niet mooi.
1: Jij pleit nu eigenlijk gewoon tegen jezelf, hè? Heb je dat door?
2: Hoezo?
1: Nou ja, misschien moeten we jou hier gewoon uit gaan knippen en maar gewoon plaatjes gaan draaien.
2: Dat kan ook, maar eventjes. Thomas, jij bent nu de enige cassettefabriek-directeur van heel de Benelux. Is er nog vraag naar een bandje?
0: Ja, er is zeker nog vraag naar cassettebandjes. Absoluut, ja.
1: Er zijn ook jonge bands, toch, die dat weer op
0: er zijn ook jonge bands. Ja, wij hebben in de afgelopen jaren hebben wij gewerkt met Blauwtsoen, met De Wolf, met Jet Rebel, met De Jeugd van Tegenwoordig. Armin van Buuren hebben we op cassette gedaan. Dus er is echt wel vraag naar.
1: Ja. En hebben mensen dan ook allemaal nog een cassettespeler, denk ik dan, of een Walkman?
0: Ja, die zijn nog wel te vinden. Zowel oud natuurlijk als ook wel nieuw. Dus daar zijn gelukkig oplossingen voor.
2: Arine, denk je dat jouw vader zou snappen dat deze trend ineens weer oplaait?
3: Toen hij het merkte, dat is eigenlijk in 2012, 2013 geweest, vond hij het echt heel raar. Maar met de jaren, hoe vaker er weer naar gevraagd werd en dat hij het daar toch weer meer van over te horen kreeg, vond hij het steeds leuker worden. Dat hij uitgenodigd werd.
2: Heeft een cassettebandje eigenlijk zijn leven enigszins veranderd? Zou je dat kunnen zeggen? Of
3: nou,
2: invloed?
3: Ik weet het. Hij is daarna wel, door het succes, is hij ook daarna directeur geworden van de fabriek in Hasselt. En dat was wel de leukste tijd van zijn leven, geloof ik.
2: Ja, ja.
3: Samen met die ontwikkeling eerst en dan directeur van de fabriek. Dat hij 's ochtends gewoon een rondje door de fabriek liep. Dat vond hij echt fantastisch.
2: Het gekke is, hij heeft dus ook nog met zijn team aan de voet gestaan van de ontwikkeling van de compacte disc, zoals dat heet, de cd.
3: Ja.
2: Wat dus ook gewoon een Nederlandse uitvinding is. Ik vind dat onvoorstelbaar. De cd, dat wist ik maar.
1: Maar wacht even, een Nederlandse uitvinding? Ik heb zelf toevallig in Hasselt, België, gewoond. Ik kan toch ook even pleiten voor Hasselt en België in deze, hoor.
2: Ja, maar het komt allemaal uit Nederland. Het wordt al geïmporteerd, omdat het allemaal leuk en aardig.
3: Wat leuk.
2: Maar Thomas, draai jij nog veel? Jij draait de hele dag bandjes.
0: Ja, joh, ik doe niks anders. Nee. Ja. Ik heb een oldtimer en daar zit een cassettespeler in. Dus dat is inderdaad lekker.
2: In de auto bedoel je?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Weet je wat
0: ja.
1: ik nog heb? Zo'n cassetterecord. Of een cassettebandje waar zo'n snoertje aan zit met een mini-jack. Weet je nog?
0: Ja.
1: Want dan kon je die in je auto doen. En vervolgens je Discman erop aansluiten.
0: Ja, klopt.
1: En cd's draaien.
0: Ja, die zijn er ook nog.
1: Waanzinnig.
2: Oh, ja, leuk. Ik heb laatst mijn oude cassettebandjes weer gevonden. Maar ik heb geen cassettedek meer. Heb je in de fabriek, maak je die ook of niet?
0: Heb ik voor je, ja. Geen probleem.
2: Nou, dan spreken we
0: nog
2: even af, ja. Ik kijk nog eventjes naar rechts. Daar staat Doop, zanger Alexander. Jij zat net al mee te knikken.
4: Ja. Cassettebandjes.
2: Doe jij, want dat is niet helemaal jouw generatie eigenlijk.
4: Nee, ik heb vroeger heel veel gedaan. Niet per se van artiesten kopen, maar dan kreeg ik mijn eerste radio. Mixtapes maken met Sky Radio of 538.
2: Ja.
4: Inderdaad, juist knippen.
2: Nou, dat is een keer wel. Ja, precies, ja.
4: En LP's ook, maar ja, dat is al een tijdje weer helemaal terug. Maar ik was toevallig laatst nog op een platenbeurs in Kampen.
2: Ja.
4: En daar ook gewoon weer volop cassettebandjes. Originele cassettebandjes. Nou, die zijn in één keer weer superveel geld waard. Dus het is volgens mij weer helemaal aan het terugkomen.
2: Ja.
1: Nou, en wat ik ook altijd wel leuk vond, was als de batterij bijna op is. Weet je wel? Dan kreeg je zo...
2: Van een bom,
1: as long as you love.
2: Ja, dan werd die slomer. Ja, dat klopt, ja. Goh, die Walkman, hè. Dat was, ik had op een gegeven moment, ik weet niet of je dat... Ik had een Walkman en die leek op een wasmachine. Dus dat was een ontwerp van een wasmachine. Dus je zag dat ding draaien alsof het een wasmachine was. Maar dat was een Walkman, die was, ik denk, wel 15 centimeter dik. En die droeg ik dan in mijn binnenzak op de fiets. En dan was je bijna half van je fiets gelazerd eer dat je op school was. Maar ik heb wel heel veel plezier beleefd aan het cassettebandje. Dus toch wel dankbaar aan de Ottens wat dat betreft, Arine. Goed jongens, ik wil jullie danken voor dit gesprek. Arine Ottens en Thomas Bauer over het cassettebandje.
3: Graag gedaan.
2: En het is nu tijd voor muziek. En dan niet van een cassettebandje, maar gewoon knetter live. Tenzij u dit heeft opgenomen en dit zit te herbeluisteren op een cassettebandje natuurlijk. Maar goed, dit is Doop met Down Still.
4: Yes.

0: Doop met Downhill.
1: Literatuur voorbij of in het haardvuur.
2: Hier in de gemeente Westerwolde overleed 25 jaar geleden de dichter Kees Stip. En grappig genoeg was de man met de naam Stip een puntdichter. Hij schreef korte, grappige gedichten met een wending. En Stip werd wel de grootmeester van de Lightverse genoemd. Schreef duizenden dierengedichten onder zijn pseudoniem Truintje Fop. Zoals deze.
3: De Hengst en Fietsclub te Leimuiden hief soms het clublied aan. Dat luidde... Wij hengsten fietsen blij van zin de wijde, wijde wereld in. Maar altijd zongen er een paar, wij hengsten fietsen in elkaar.
0: Ja, zelf noemde Kees Stip zijn werk heel simpel beestenversjes. Want van hoogdravende poëzie hield hij niet. Daarover zei hij, er zijn twee mogelijkheden. Ik ben te dom om het te begrijpen, of zij zijn te dom om het begrijpelijk op te schrijven.
2: Ja, en hier aan tafel een bewonderaar van Kees Stip. En net als hij Gronings dichter, Harma de Roo. Welkom, Harma.
4: Dankjewel.
2: Leuk dat je er bent. Zullen we meteen nog eentje luisteren?
4: Ja, leuk. Ja? Ja.
3: Een luister. Dame woonachtig te Velp beviel van een krachtige welp... nadat zij te Elst door een leeuw was omhelst... en te laat had geroepen help, help.
2: Ja, heerlijk toch? Ze klinken zo makkelijk, hè,
4: ja,
2: die versjes?
4: Ja, ze klinken makkelijk, ja. Ja, ja, maar dat... Het klinkt heel makkelijk, maar om het te maken is toch wel een kunst apart.
2: Ja?
4: Het klinkt heel mooi in de oren, het zingt,
0: ja.
4: Het rijmt. Maar om het allemaal bij elkaar te kunnen zoeken, ja, is ontzettend knap.
0: Ja.
2: Heb je het wel eens geprobeerd?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja, een eekhoorn uit Stadskanaal vond het vallen van een eikel zo'n kabaal. Nou ja, en dan als je ermee aan de gang gaat, het rijmt.
2: Ja, een metrum zit erin, hè? Ja. Echt een ritme.
4: Metrum, ja. Ja. Ja, klopt.
0: Hoe kwam Kees Stip er eigenlijk bij om te gaan dichten?
4: Ja, hij begon al, hij heeft letteren gestudeerd, Latijn en Grieks. En, ja, en eigenlijk tijdens zijn studie is hij al begonnen met dichten... En is voor hem gevraagd om te schrijven voor de krant, voor de Volkskrant. En daar is hij eigenlijk mee begonnen. En er is hij twee keer in de week heeft hij gedichten geschreven voor de Volkskrant. En dat is eigenlijk een succes geworden, want ja, het ligt lekker in het oor. En hij had zo duizenden gedichten bij elkaar geschreven.
0: Ja, ja, ja. Het was echt een vorm die hem paste als een lekkere warme jas.
4: Ja, ja. Ja.
2: Hij schreef het onder het pseudoniem Treintje Fop. Nou, dat Fop, dat plezier zit erin. Hij werd ook wel plezierdichter genoemd, omdat het zo vrolijk was en vol met humor.
4: Ja.
2: Was het ook een vrolijke man eigenlijk?
4: Ja, zijn schrijvers en dichters vrolijke mensen. Ik weet het eigenlijk niet.
2: Ja, meestal denk je aan hele getroubleerde figuren. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
4: Nee. Ik denk ook niet dat hij niet voor niks in Sellingen is gaan wonen. Helemaal achteraf in een huisje, in een wit huisje met een rieten dak. En hij heeft zelf ook gezegd van ja, ik ga daar lekker in Sellingen wonen. Niemand om me heen. Hoef ik 's morgens ook niemand te groeten. Hoef ik alleen maar de postbode. Hoef ik maar gedachten zeggen. En,
0: verder lekker alleen. Ja, geen flauwekul. Ja,
4: ja,
0: precies.
4: Ja.
0: Zullen we even luisteren naar hoe die daar zelf over vertelt?
4: Ja.
5: Iemand die zulke leuke versjes heeft geschreven in zijn leven. Dat moet hem wel een hele leuke man zijn, denk ik.
3: Oh nee, dat valt verschrikkelijk tegen. Ik denk dat dat gewoon een soort compensatie is. Ik bedoel, je bent aan die kant leuk of die kant leuk. En ik hoop dan tenminste aan die ene kant leuk te zijn.
0: Ja, nou, prachtig. Ja,
4: ja, geweldig, ja.
0: Kees Stip was geen geboren Groningen inderdaad. Hè. Hij belandde hier op zoek naar een droomachtig boerderijtje... zoals hij dat net al opschreef.
4: Ja.
0: Maar ja, het bleek dus niet echt om de hoek te liggen... want hij moest er wel helemaal voor naar Sellingen. Hij vertelt het hier zelf.
3: Een wit boerderijtje met een rieten dak op een paarse heiheuvel... met zilveren berken. Dat was ons visioen. Het boerderijtje dat het dichtst aan ons visioen grensde, stond in het weiland. Het grensde bovendien bijna aan het buitenland. Erg geschikt dus als uitgangspunt voor uitstapjes naar het overige Europa. En wat grappig is, hoe verder je van die vieze randstad komt, hoe goedkoper de boerderijtjes zijn. Minder aantrekkelijk bleek het dat we, om ons bezit te bezoeken, telkens een afstand tot halverwege Parijs moesten afleggen.
2: Ja, Dat is wel een eindje, ja.
4: Ja.
2: Past hij een beetje hier in het Groningse land?
4: Paste hij hier in het Groningse land? Ja, de omgeving is natuurlijk wel rustig en rustgevend. Dus dat was voor Kees Stip was natuurlijk een hele, hele mooie omgeving. Hij maakte natuurlijk ook heel veel wandelingen door Westerwolde en ook langs het kanaal. En dan groette hij ook wel de boeren wel om zich heen. En met zijn hondje liep hij dan ook. Ja, dat was wel een inspiratie voor hem. De natuur om hem heen.
0: Ja. Ook groot liefhebber van zijn werk is cabaretier en dichter Ivo de Wijs. Hij bundelde in 2022 de mooiste puntdichten van Kees Stip in het boek Punt Gaaf. En hij reciteerde een van Stips beestenversjes bij Matthijs Draait Door.
6: Aalscholvers roepen allemaal, kun je nog scholven? Scholf dan aal. Maar door de golven die bedolven, wil weinig aal zich laten scholven. Zo scholft zo'n beest zich uit de naad, terwijl het woord niet eens bestaat.
2: Ook wel goed hoor.
0: Prachtig, ja.
2: Zie je nog wat van hem terug hier in de natuur? Staat dat boerderijtje er nog bijvoorbeeld?
4: Ja, het boerderijtje staat er nog. Ja, het staat er heel mooi langs de strakke kanalen waar hij ook heeft over geschreven. En we hebben natuurlijk de Trap van de Natuur. Theater van de Natuur staat in Sellingen langs het mooiste klinker-kronkelpaadje van Sellingen. Langs de Denneweg. En daar heeft de kunstenaar Adriaan Nette heeft daar een heel mooi kunstwerk gemaakt. Dan kun je kijken door een schilderij naar het prachtige mooie Westerwolde. En Kees Stip heeft hij gevraagd om daar het eerste gedicht te ingegraveerd in een betonnen blok. Om het eerste gedicht daar neer te leggen.
2: Welk gedicht is dat geworden,
0: mooi.
2: Weet je dat ook?
4: Wat zeg je?
2: Welk gedicht dat geworden is?
4: Ja, het is hier bepalen linealen van kanalen niet de loop. Levend water komt en gaat er, nu en later is er hoop.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Behalve de vrolijke dierengedichtjes geeft hij ook wel wat serieuzere sonnetten. Harman, daar wilde jij er eigenlijk eentje van laten horen.
4: Ja.
0: Waarom?
4: Ja, nou, hij heeft een hele mooie wending gemaakt. Hè. Hij is natuurlijk van de limericks, van de vrolijke, de grappige gedichten is die gegaan naar sonnetten. En ik denk dat het een man was die heel graag vasthield aan een vast metrum, aan een vaste gewoonte. En dat hij de wending heeft gemaakt naar sonnetten. Ja, dat mag hem ook wel toegekend worden, vind ik.
0: Ja. Welke heb je hier voor je? Hoe heet het?
4: Het geluk. En dat is uit de bundel Au, de rozen bloeien. En het zijn sonnetten van bedreigd geluk.
2: Nou, kom maar op.
4: Vogel van het geluk. Op gouden zwingen betover je met je zoet gefluit. Als een vuurvogel dan voor me uit. Een dans die ik voortdurend moet ontspringen. Er zijn er die proberen je te dwingen. Of je te kopen voor een dikke duit. Geen menselijke vanger vangt als buit. Een vogel die zo goddelijk kan zingen. Als je die vogel nooit te pakken krijgt, dan niet berusten. Altijd blijven snakken. Niet neerzitten bij niet te kunnen pakken. Straks denk je oud en nog niet uitgeheigd. Geluk, geluk, dat waren alle dagen dat ik op het geluk heb mogen jagen.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Beetje Tony Hermans-achtig.
0: Ja, Harman, het is, ik kan er niks aan doen. Het hoort bij deze rubriek, dus ook wij ontkomen er niet aan. Ik moet deze vraag stellen. Het werk van Kees Stip, is dat literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur?
4: Voorbij.
0: Ja?
4: Ja. Kees Stip voelt als die buurman die verderop woont. En zijn eigen wereld, mooie sonetten, laten we dat niet vergeten, en limericks heeft geschreven.
0: Dankjewel, Harma de Roo.
2: En dan gaan we nog even luisteren naar een mooie plaat van de band De Niemanders. Zij reisden met een mobiele studio langs asielzoekerscentra. En daaruit ontstond onder andere het nummer Habibi met de uit Jemen gevluchte zanger Omar Al-Shahari.

0: Ja, het is bijna 8 uur. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor de sterren en het NOS-journaal.
1: Ja, en straks nog een vol uur Dijkstra en even blij ter plekke vanuit Ter Apel. Dan gaan we het onder andere hebben over een nieuw kinderboek over nachtmerries.
0: Tot straks.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
4: Ja, en ik.
5: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
3: Ja, is deze persoon ook gepubliceerd?
4: Nee.
5: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
6: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
5: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
6: En ik denk met een reden ook wel.
5: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
11: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
17: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet daarin grote commerciële mogelijkheden. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En dan wordt het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder, naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
21: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
23: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
24: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: NPO Radio 1. BNN VARA.
29: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
1: Goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het Spiekerhuis in Ter Apel.
0: Lifelines is een bijzonder gezondheidsonderzoek onder maar liefst 167.000 Noord-Nederlanders. En dat vinden ze nog niet genoeg, want ze zijn op zoek naar nieuwe deelnemers die vrijwillig hun poep, plas en bloed afstaan. Dus en moeten zich geroepen. Belt u maar.
1: Zeker, blijf luisteren. Schrijver Marjolein Visser zag in het AZC van Ter Apel talloze kinderen met trauma's en nachtmerries en probeerde die verhalen een positieve wending te geven. Het resultaat is het nieuwe kinderboek De Zachtmerrie.
0: En er is muziek van de Ter Apelse artiest Doop en we spreken met 2 hele sterke mensen over het NK terreintrekken. Nou, die sporen niet.
1: Nou, even iets heel anders, Frank. Ik heb gehoord dat jij afgelopen nacht weer ontzettend lag te woelen.
0: Ja, en niet geslapen. Ja.
1: Vond je het zo spannend?
0: Wedstrijdspanning, hè?
1: Ja, jij probeert dan alles, toch?
0: Alles.
1: Je hebt het al eens eerder verteld. Het bed uit om te plassen.
0: Zeker.
1: Op de andere zij liggen.
0: Nog een keer, ja.
1: Glaasje warme melk.
0: Schaapjes tellen.
1: Ja, en nou ja, ik kan eigenlijk niet bedenken wat je dan verder nog allemaal kunt doen eigenlijk.
0: Je kunt nog veel dingen bedenken, maar ik heb alles gedaan, Els. Alles. En niks werkte, dus ik pakte mijn telefoon erbij. En dan begin ik een beetje te scrollen en te klikken, weet je wel. En zit ik toch weer op zo'n schatkamerarchief, hè, van beeld en geluid te kijken. Ja, dat is toch echt wel erg leuk. En dan kijk je natuurlijk ook even op of er nog iets over Ter Apel te vinden is.
1: En
0: daar vond ik toch wat. Ik vond een fragment uit 1994. Mm-hmm. En zelfs toen ging het hier in Ter Apel over het asielzoekerscentrum. De eerste geruchten over de komst van zo'n centrum gingen rond. En de lokale drogist die reageerde heel verheugd. Je hoort hier namelijk de broers Krijn en Klaas Kramminga.
2: Omdat wij de enige drogist zijn in Ter Apel, kregen wij in één klap duizenden nieuwe klanten. En daar zijn we best tevreden mee, hè Klaas. Dat wil wel.
1: Ah, dit was toch wel een hele bekende stem voor mij.
0: Wie dan?
1: Zijn het Cote en de Bie?
0: Zeker, met een Gronings accentje. Als de broers Kramminga zien zij dus de toekomst positief tegemoet met al die nieuwe klandizie. En omdat misschien niet alle asielzoekers de weg naar hun drogisterij weten te vinden, hebben ze besloten om naar de asielzoekers zelf toe te gaan.
2: Daarom gaan wij met de rijdende winkel een paar keer in de week gaan wij naar het gesloten kamp om onze producten te slijten. Maar dat geeft problemen, we kunnen niet alles meenemen. Dus wij zijn bezig een pakket samen te stellen. Noodzakelijk pakket met noodzakelijke zaken. Geeft problemen, neem alleen het haar. Asielzoekers hebben moeilijk haar dat niet wil zitten. Dus Klaas, wat nemen we mee? Ik zou zeggen voor vet haar, voor extra sterk haar, één balsemkuur en iedere dag shampoo. En daar... Ja, ook nog. En daar moeten we het bij laten. We kunnen niet alles meenemen. De tanden. Asielzoekers hebben allerhande tanden. Dus ik zou zeggen, Klaas, wij nemen medium borstels. En wij nemen harde borstels. En wij nemen strong borstels mee.
3: En ook melkkerfde.
2: En ook meenemen. Daar moeten we het bij laten. De pasta's idem dito, ik zou zeggen. Een blend, een sensitive. En voor de tegengaatjes met de vitamine. Het is een basispakket, hè. Je kan niet alles meenemen. Neem die ook mee, Klaas.
0: Ah, heerlijk lekker. Asielzoekers hebben allerhande tanden. Dat hebben ze toen al goed gezien.
1: Ja, en vanavond zorgt Doop voor onze live muziek. En daar zijn we heel blij mee. Zanger Alexander, jij bent hier in Ter Apel opgegroeid.
4: Ja.
1: Wat is nou het vrolijkste waar je aan denkt als je denkt aan je geboortegrond?
4: Het vrolijkste waar ik aan denk? Ik denk een van de vele snackbarren misschien.
1: Kijk, zijn er ook specifieke snacks? De eierbal waarschijnlijk?
4: Ik ben meer van de patat. Ik begin bij de patat, zeg maar. En een grote patat speciaal saus eroverheen. En dan kijk ik even naar een snackie als dat toen als jonge tiener in het budget paste.
1: Kijk.
4: Frikadelle speciaal of gehaktballetjes saté.
1: Ook lekker na de carnaval?
0: Ja, daar kun je lekker voor naar de Apel.
1: Of heb je nooit gecarnavald?
4: Ja, carnaval heb ik zeker wel gedaan. Ik heb niet op een kar gestaan, maar wel in de feesttent. Dus die voel ik nog steeds.
0: Ja.
1: Nou, kom rustig even bij.
0: Hey, jullie gaan nu Stay in the Night spelen. Waar gaat dat over?
4: Ja, Stay the Night. Dat is eigenlijk een nummertje. Ik en Stefan zaten in de studio samen. En toen dachten we, we hadden een gig gehad. En we missen eigenlijk een dansnummer. Een echt dansnummer. Nou, en ik hou een beetje van disco. Een beetje die early Toto's. En toen hebben we dit eigenlijk gewoon geschreven. En had ik idee, een nummertje.
1: Heerlijk.
0: Klinkt goed. We gaan naar jullie luisteren. Dit is Doop met Stay the Night.
4: Yes.

0: is Dope met Stay the Night.
1: Ja, medisch onderzoek wordt vaak gedaan bij mensen die ziek zijn. Bijvoorbeeld om te ontdekken welke medicatie of behandeling het beste werkt. Maar onderzoek naar gezonde mensen, dat is een stuk zeldzamer.
0: Ja, en hier in het noorden van het land werkt Lifelines al 20 jaar aan het opbouwen van een gigantische biobank vol data, bloed, poep en plas. Jawel, zo'n 167.000 mensen doen al mee. En nu voor het eerst in 20 jaar zoekt Lifelines naar nieuwe deelnemers. Bij ons aangeschoven is Boukje Bourtien, directeur van Lifelines. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, Boukje, van harte welkom. Wat is Lifelines precies?
2: Jullie zeiden het eigenlijk heel goed in de introductie. Het is een groot bevolkingsonderzoek. 20 jaar geleden gestart met 167.000 inwoners van Noord-Nederland.
1: Ja.
2: En sinds die tijd wordt al 20 jaar gegevens verzameld.
1: Maar waarom is het nou precies nuttig om gegevens van in principe gezonde mensen te verzamelen?
2: Omdat je uiteindelijk het doel is van Lifelines dat we wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. En het gaat er eigenlijk om dat je steeds beter wil begrijpen waarom de een gezond ouder wordt en de ander niet.
1: Ja.
2: En dat doe je door ook naar de gezondheid te kijken.
1: Ja, 167.000, dat klinkt al als een behoorlijk groot getal. Ook, hoe uniek is dat eigenlijk, jullie hele dataset?
2: Het is echt uniek in de wereld. En misschien qua aantallen zijn er wel grotere, maar dat we ze elke 5 jaar zien, dat is echt uniek in de wereld.
0: Okay, ja. Want
2: en dat hebben we gewoon hier in Noord-Nederland.
0: Elke 5 jaar worden die data weer geüpdate?
2: Elke 5 jaar komen de deelnemers bij ons op locatie. En dan wordt er dus van dezelfde mensen wordt op dezelfde manier de gegevens verzameld. En daardoor kan de wetenschap de lijn goed volgen.
0: Ja, maar
1: jij zegt eigenlijk, doordat je het al die jaren steeds blijft volgen, wordt die informatie steeds interessanter.
2: Dat is het precies.
1: Ja, maar waarom dan? Kun je dat uitleggen?
2: Omdat als je het eenmalig doet, stel je voor ik ben ziek, dan denk je, nou, Boukje is ziek. Maar als je het over 5 jaar doet en je doet dat van steeds meer mensen, leer je steeds beter. Wat maakt nou dat ik ziek werd en de ander niet? Erfelijkheid speelt een rol, maar lifestyle speelt een rol. Waar
1: omgeving.
2: Je woont, waar je werkt, omgeving, eigenlijk van alles.
0: Ja. Ja. En over die omgeving gesproken, het onderzoek richt zich specifiek op mensen uit het noorden van Nederland, Groningen, Friesland, Drenthe.
2: Ja.
0: Waarom alleen hier en niet in heel Nederland?
2: Nou, eigenlijk denk ik dat is omdat er 20 jaar geleden mensen met een hele duidelijke visie dit hebben opgestart. En daarom is het in Groningen, Drenthe, Friesland begonnen. Het is nu wel zo dat er ook in heel Nederland doen er mensen mee. Want mensen die verhuizen, mogen mee blijven doen.
0: Okay.
2: Dus er doen ook 8000 mensen buiten de noordelijke provincies doen mee aan Lifelines.
1: Ja. Nou hebben jullie ook zo'n 3000 deelnemers uit de gemeente Westerwolde.
2: Ja.
1: Er zit hier behoorlijk wat publiek. Zijn er toevallig ook mensen aanwezig die deelnemen hieraan aan Lifelines?
0: Ja.
1: Oh, kijk, hier vooraan zelfs. Misschien kunnen we er eventjes met een microfoon naartoe. Hi, wat is je naam?
3: Ik ben Alexander.
1: Alexander. En jij bent ook deelnemer. Waarom eigenlijk?
3: Ik ben deelnemer sinds 2013.
0: Mm-hmm.
3: Tweeledig. Mijn moeder deed al mee met het onderzoek. En nou, vanuit generatieonderzoek ben ik ook gevraagd.
1: Ja.
3: En anderzijds, mijn vader die is in 2012 ziek geworden. 2013 overleden. Maar was een hele gezonde man. Hartstikke vitaal, heel sportief.
1: Ja.
3: En werd toch ziek en overleed snel. En
0: ja.
1: Toen dacht jij, dat is wel interessant om dat te weten, of dat misschien iets is wat je al vroegtijdig zou kunnen onderzoeken.
3: Nou, dat met name. Dat je eens in de 5 jaar krijg je eigenlijk een soort van volledige scan met allerlei data-onderzoek. En ja, mocht er iets bijzonders zijn, ja, is dat wel iets om te signaleren.
1: Maar wat moet je dan allemaal doen eigenlijk als deelnemer?
3: Je wordt één keer in de 5 jaar word je opgeroepen. En je ontlasting kun je inleveren. Urine, bloed wordt er afgenomen.
0: Hmm.
3: En tegelijkertijd doe je wat gezondheidstesten. Je gewicht wordt gemeten. Je volume van zuurstof
1: longen,
3: kan gemeten worden.
1: Ja.
3: Ook nog wat cognitieve testen worden gedaan.
0: En doe je er dan ook al lang aan mee nu?
3: Ik denk een jaar of 13 nu.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: En zijn er ook dingen uitgekomen waarvan je dacht, hé, dat is toch wel heel handig om te weten. Of dit vind ik al heel interessant en had ik anders niet geweten.
3: Bij ons in de familie, het cholesterol is niet altijd even goed. En die trend zie je bij mij ook. En eigenlijk, over het algemeen, volgens mij ben ik heel gezond. Maar dat is wel iets wat eruit komt. Ja, dan moet je misschien toch op termijn wel nou ja, wel in de gaten houden.
0: Ja. Ja. Maar 167.000 mensen, hè, en al die gegevens worden opgeslagen, maar ook al dat menselijke materiaal, poep, plas. Ja, ik zei al, kan bijna allemaal samenvatten. Poep, plas en bloed. Bewaren jullie dan ook al dat spul of alleen de data?
2: Nee, dat wordt allemaal bewaard. Dus wij noemen dat samples. Hè. Dus we hebben intussen 8 miljoen samples. Die worden heel erg beveiligd en speciaal bewaard bij min 80 graden.
0: Min 80?
2: Och, ja, dat is een hele aparte faciliteit.
1: Bouke, jij doet ook mee aan dit onderzoek. Je bent eigenlijk pas nadat je deelnemer bent geweest ook directeur geworden.
2: Klopt.
1: Hadden ze nou voor die directeursfunctie ook stiekem jouw DNA even gescreend op geschiktheid?
2: Hadden ze misschien wel willen doen, maar ze mogen de gegevens alleen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Goed. Ja. Ja.
0: En dat het ook persoonlijk tot belangrijke ontdekkingen kan leiden, dat merkte ook deelnemer Gerard Bos. Die dacht dat hij kerngezond was, maar dankzij jullie, laat ik zeggen, APK, kwam hij erachter dat er wat mis was, hè?
2: Klopt.
0: Wat was er aan de hand?
2: Dit specifieke deelnemer, dat kwam uit het hartfilmpje, was aanleiding voor verder onderzoek. Dus, dat betekent dat het vroegtijdig ontdekt is. Dat is natuurlijk een enorme bijvangst.
1: Ja. Ja. Gebeurt dat vaak?
2: Af en toe, ja.
1: Ja. Is er bij jou wel eens iets uitgekomen dat je dacht, oh, moet ingrijpen?
2: Nee.
1: Godzijdank, ja. Ja.
0: Jullie doen zelf geen onderzoek, hè, maar wetenschappers die kunnen bij jullie data of biologisch materiaal opvragen.
2: Klopt.
0: Dat heeft dan tot verschillende wetenschappelijke inzichten geleid.
4: Kinderen en jongeren die voor het slapen gaan hun mobiel gebruiken, slapen slechter. Dat blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek.
5: Anders eten kan dure medische behandelingen voorkomen. Want wat je eet bepaalt welke bacteriën in je maag-darmkanaal komen.
6: In Groningen kampen tienduizenden mensen met mentale problemen door de aardbevingen. Wetenschappers zeggen op basis van jarenlang onderzoek dat er een verband is tussen de bevingen en mentale gezondheid.
1: Ja, laten we die laatste er even uitpikken, want die is voor deze regio wel heel erg relevant. Hè? De mentale effecten van aardbevingen. Hoe droeg Lifelines bij aan dit onderzoek?
2: Echt heel rechtstreeks, omdat we al 20 jaar de deelnemers volgen. Hebben we ook de gegevens van voor de zware aardbevingsjaren.
1: Ja, ja.
2: Dus er zijn extra vragenlijsten uitgestuurd. En opvallend genoeg kwam daaruit dat juist de lichte aardbeving die heel vaak voorkomen, dat enorm effect heeft gehad.
1: Ja, en
2: dat
1: veel was echt stress veroorzaakt.
2: Wat iedereen al wist, de Groningers werd dus aangetoond met dankzij Lifelines data.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat waardevol is, ja. Als je nou specifiek kijkt naar deze gemeente, hè, want er zijn dus 3000 mensen uit Westerwolde die meedoen.
2: Ja.
0: Kun je dan ook al zien dat er hier in de gemeente Westerwolde specifieke dingen spelen door de omgeving? Of?
2: Nou, ik denk, over het algemeen is Westerwolde goed, zeg maar, uit te lichten als onderdeel van de provincie Groningen. Hè? Dus je kunt gemeentes goed zien. Dus wat geldt uit, er is bijvoorbeeld net een welzijnsmonitor gepubliceerd.
0: Mm-hmm.
2: Daar is Westerwolde onderdeel van. Daar zijn omgevings. Bijvoorbeeld heb je last van geluid van de buren. En ook andere onderzoeken. Hè, dus bijvoorbeeld de favoriete snackbar. Hè, er is aangetoond met Lifelines data. Dat dichtbij zijn de fastfoodketens. Dat het meteen effect heeft op overgewicht. En dat kunnen we zelf natuurlijk wel bedenken. Hè. Ik hou er ook van. Maar dat is omdat het echt aantoonbaar is. Krijgt het meer waarde.
1: Is.
0: Ja,
1: als het dichterbij is.
2: Als het dichterbij is, ja.
1: Ja, precies. Nou, is het zo dat jullie voor het eerst in 20 jaar op zoek zijn naar nieuwe deelnemers?
2: Ja, heel
1: bijzonder. Waarom?
2: Omdat we eigenlijk allemaal 20 jaar ouder zijn geworden. En wetenschappelijk is het juist ook interessant om een nieuwe generatie toe te voegen. Maar juist ook de jonge deelnemers.
1: Ja, ja.
0: Oké, dus je bent niet op zoek naar willekeurige deelnemers, maar het moeten eigenlijk dan deelnemers zijn van mensen van wie de ouders of grootouders al.
2: Ja, dus familie van huidige deelnemers kunnen zich weer inschrijven. En ze moeten 40 jaar of jonger zijn.
0: Mm-hmm.
2: En familie zijn van een huidige deelnemer.
0: Ja. Ben jij zelf dan ook je eigen familie helemaal aan het boosten van doe mee?
2: Zeker, zeker. Ja. Dus mijn kinderen en kleinkinderen, die hebben zich ingeschreven.
1: Ja, want jij hebt jouw zoon Jesse meegenomen. Die zit als het goed is hier in het publiek. Kijk, Pascal is al bij hem. Eerlijk zeggen even, Jesse, word je gedwongen door je moeder?
7: Een beetje.
1: Ja.
0: Geen erfenis als je het niet zou doen, zeker.
7: Precies, indirect.
1: Nee, maar wat is voor jou, wat vind jij een belangrijke reden om eraan mee te werken?
7: De gezondheidschecks.
1: Ja, ja. En je hebt begrepen ook dat je je kinderen ook gelijk hebt opgegeven.
7: Ja, mijn oudste van 3 en mijn jongste van 9 maanden.
1: Zo.
0: Gefeliciteerd nog.
7: Ja. Dankjewel.
1: Nou, Boukje, jullie doel is om uiteindelijk de 16.000 nieuwe aanmeldingen te krijgen. Wil het een beetje vlotten?
2: Zeker, we hebben al enkele duizenden. We zijn half september begonnen.
1: Oh, nou, dat gaat hartstikke goed.
2: Ja, zeker. Maar we willen graag op die 16.000 komen. Dus we doen het nou nog vrij low profile via de mail. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar,
0: daarna ga jij rechtstreeks op staf.
2: Of niet?
0: Nou, spannend. We hopen dat het aanwast.
1: Absoluut, man. Dankjewel, Boukje Bortien, directeur van Biobank Lifelines.
0: En dan is het weer tijd voor muziek van Doop. Maar eerst even, Alexander, ben jij al deelnemer eigenlijk?
8: Nee, ik had hier ook nog niet eerder van gehoord.
0: Oké. Nee. En je familie vraagt
8: familie ook
0: ze?
8: Niet. Nee, dat weet ik vrijwel zeker.
0: Oké. Ja. Nee, ja, dan kom je ook niet in aanmerking, dus dat was het dan.
8: Helaas, dan moet ik de eerste zijn misschien.
0: Gelukkig hebben we de muziek nog.
8: Ja, die hebben we wel.
0: Wat ga je spelen?
8: Ik ga Summer doen. Dat liedje gaat over een meisje die heet Summer. Maar het gaat ook over het zomergevoel. Ja, daar komt altijd een beetje liefde bij kijken.
0: Dan houden we dat nog een klein beetje vast. Dit is Doop met Summer. Oh.

0: We didn't even try.
1: Het was Dope met Summer. Ja, wat als je nacht na nacht wordt opgejaagd door de gruwelijkste nachtmerries? Voor kinderen met een vluchtverhaal is dat geen uitzondering. Schrijver Marjolein Visser organiseert in aanmeldcentrum Ter Apel schrijfworkshops en geeft kinderen daarmee de controle terug over hun engste dromen.
2: Ja, Marjolein heeft een achtergrond als traumapsycholoog en wist na één gewone schrijfworkshop: deze kinderen wil ik helpen. Ze bedacht daarom de zachtmerrie. Een paard dat je door je nachtmerries heen helpt. En dat edele dier is intussen zo van de schrijfworkshop een kinderboek ingegaloppeerd. Zodat nog meer kinderen die nare dromen kunnen verzachten. Fijn dat je er bent.
3: Nou, ik vind het een enorme eer om hier te zijn. Heel leuk.
1: Ja, nou Marjolein, van harte welkom. Hoe zijn eigenlijk die schrijflessen in Ter Apel tot stand gekomen?
3: Nou ja, ik gaf eerder al schrijflessen aan kinderen. En ik deed voor Parool en maakte ik al wel eens portretten. Bijvoorbeeld over kindervriendschappen in AZC's. Toen gaf ik ook wat schrijflessen. Omdat schrijven heb ik geleerd in mijn achtergrond in een traumakliniek kan helpen om wat meer grip te krijgen op dingen. En om je wat beter te voelen en een beetje te

0: schrijf lessen aan kinderen. En ik deed voor Parool maakte ik al wel eens portretten. Bijvoorbeeld over kindervriendschappen in AZC's. Toen gaf ik ook wat schrijflessen. Omdat schrijven heb ik geleerd in mijn achtergrond in een traumakliniek kan helpen om wat meer grip te krijgen op dingen. En om je wat beter te voelen. En een beetje te ontspannen. En je gedachten te verzetten. En toen zei Ter Apel, wil je dat ook een keer hier doen? Mm. En toen kwam ik daar en toen dacht ik, wow, wat gebeurt hier? En wie zijn deze kinderen? En ik was zo onder indruk dat ik dacht, ik blijf doorgaan. En dat doe ik nu al 1,5 jaar.
1: En hoe gaat het dan? Kun je hier dan zo binnenlopen als je bent aangemeld? Of hoe werkt zoiets?
0: Nee, je moet wel elke keer echt. Ze moeten precies weten wanneer je komt. En dan mag je, dan mag je naar binnen. En ik heb sinds deze week ook een COA parkeerkaart als vrijwilliger.
2: Dus zo, nu het, gefeliciteerd.
0: Het parkeerterrein op.
3: Ja, wat een verhaal.
0: Dus het is ongelooflijk sinds gisteren. Ja.
3: Nou, en Marjolein, hoe trof jij die kinderen aan toen je hier in het AZC aan de slag ging?
0: Ik ben eigenlijk ook wel geschrokken. Ik heb in meerdere conflictlanden gewerkt, maar ik schrok best wel van dat kinderen soms best wel verloren rondliepen. Er zijn heel veel mensen die zich heel erg bekommeren om kinderen van het COA bijvoorbeeld en andere mensen. Maar omdat er gewoon zoveel mensen in Ter Apel, het ging er vanavond al over die onderbezetting, lopen toch heel veel kinderen ook wel echt verloren rond. Heel veel kinderen kunnen toch niet naar school, helaas. Ik heb bijvoorbeeld een jongetje leren kennen. Die kwam elke keer weer bij mij. En die kon 5 maanden niet naar school. Die verveelde zich heel erg.
1: 5 maanden, joh.
0: Ja, dus echt ontzettend lang. Die verlorenheid, dat ze zich heel erg verveelden. En zeiden, kun je niet hier wat meer voor ons doen? Dus toen dacht ik, ga ik alles uit de kast trekken.
1: Ja, we hadden het ook over veiligheid in het vorige uur. Is het voor die kinderen een veilige plek hier, het aanmeldcentrum?
0: Ik heb daar zelf geen goed onderzoek naar gedaan. Maar daar is wel ook al meer onderzoek naar gedaan. Er werd minister Bart van den Brink ook nog over op zijn vingers getikt. Dat ook in de noodopvangen meer dan 7000 kinderen aan structurele verwaarlozing onderhevig zijn. En aan onveilige situaties. En ik heb kinderen ook vanuit Ter Apel gevolgd. Ook nog in die noodopvangen. En ook in Ter Apel zelf. En dan hoor ik wel dat kinderen bijvoorbeeld niet weten wanneer ze worden overgeplaatst. Dat ze soms in heel onhygiënische omstandigheden moeten leven. Dat ze vriendjes maken die waarvan ze geen afscheid kunnen nemen, die de hele tijd weer van ze weg moeten ratten in noodopvangen, niet makkelijk naar het toilet kunnen. Heel veel dingen inderdaad gezien waar ik me heel erg zorgen om maak.
3: Ja, je moet er toch niet aan denken dat er inderdaad nu kinderen komen die dan ook nog eens buiten zouden moeten slapen.
0: Ja,
3: Met wat voor verhalen komen die kinderen in de opvang naar jou toe?
0: Ik focus zelf op positieve dingen. Want ik kom daar maar 1 keer. En ik weet, het is belangrijk om niet, als je een kind ook maar 1 keer ziet. Ik weet natuurlijk nooit van, misschien wordt het kind morgen wel weer overgeplaatst. Of moet.
3: Ja.
0: Dus ik focus op positieve, relaxte dingen. Bijvoorbeeld schrijf een brief aan de liefste persoon ter wereld. Of maak een mooie tekening voor die persoon. Ja. Maar dan komt er bijvoorbeeld een verhaal daaruit van Ali uit Gaza. Die zei, mijn liefste persoon is mijn vader. Want hij wil altijd super lang met mij knuffelen, extra lang voorlezen en super lang stoeien. Mm. En hij had echt een super pakket voor zijn vader gemaakt. En ik zei, wat een topvader. En hij stond daarna zijn potlood te slijpen. En toen zei zijn moeder, zijn vader is dood. Maar hij kan het nog niet geloven. Dus ondanks dat ik er niet direct naar vraag, vaak hoor ik echt de meest verschrikkelijke verhalen. En komen kinderen dus ook vaak met hun nachtmerries bij mij.
3: En zo houdt hij ook zijn vader op die manier nog een beetje in leven.
0: Ja.
3: Vreselijk om te horen, ja.
0: Ja.
3: De titel van jouw boek is Zachtmerrie.
0: Ja.
3: Wat is een zachtmerrie?
0: Kinderen kwamen bij mij met die nachtmerries. En toen dacht ik, wat kan ik doen? En er is een soort traumatherapie-methode. En dat heet Rescripting Nightmares. En het idee is dat je eigenlijk de schrijver wordt van je eigen nachtmerrie. Dus je schrikt wakker vlak voordat het ergste gebeurt. Jullie herkennen het misschien wel van als je zelf een nachtmerrie hebt. En toen dacht ik, misschien kan ik dat doen met kinderen. Maar hoe dan? Dus toen dacht ik, misschien moet ik iets verzinnen wat hun kan helpen om dat einde dan te herschrijven. En toen dacht ik, misschien de zachtmerrie, en dat is dan een vrouwelijk paard die jou helpt om het einde van je nachtmerrie zacht te maken. En het klinkt heel maf, maar het hielp echt. Die kinderen gaan helemaal los met het verzinnen

0: hoe ziet mijn paard eruit? Wat kan ik doen? En ja, zij willen die nachtmerries natuurlijk wegstoppen, maar dat werkt niet. Want je denkt er toch aan, kinderen durven niet meer te gaan slapen. Dus je probeert het op die manier te associëren, ook met vrolijke dingen en ook met een beetje autonomie. Want ze voelen zich ontzettend machteloos hierin.
1: Ja.
2: Ik las ook over twee jongens, Milo en Mahmoud, twee vrienden uit Ter Apel. Hè?
0: Ja. Ja,
2: en klopt. Die hadden er ook heel veel baat bij, toch? Deden zij met die nachtmerrie, met die zachtmerrie, moet ik zeggen?
0: Ja, nou, met hun heb ik het meerdere keren gedaan, want zij vertelden over nachtmerries. En een van hen had bijvoorbeeld, verschrikkelijk verhaal, gemarteld geweest in een soort kamp. En die werd elke nacht wakker, vlak voor het moment dat de mannen hem bijna aanraakten. Vreselijk verhaal. En hij verzon dan dat zijn zachtmerrie hem op het moment dat die mannen kwamen, dat die hem dan optilde en dat ze dan wegvlogen en dat er dan die nog mee mocht en die, en met allemaal fantasie. En je denkt, het is fantasie, het is niet echt. Maar ook al is het fantasie, dan helpt dat toch.
1: In de verwerking of zo.
0: Ja, ja, en ook kinderen die zijn uitgezet, die sprak ik nog daarover. En het is een lastig iets, want ja, en heel pijnlijk, want ik zie heel veel kinderen waarvan ik denk, ik wou dat jullie meer rechten hadden. Mm. Maar zelfs op de allerdonkerste plekken kan verbeelding en fantasie helpen. En dat is ook wel iets heel moois.
1: Dit boek is geïnspireerd op kinderen uit het asielcomplex in Ter Apel. En dus ook op basis van hun verhalen.
0: Ja.
1: Dat is best wel zware kost, hè, af en toe. Voor welke kinderen heb je dit boek geschreven?
0: Ja, dit boek is niet specifiek voor kinderen uit Ter Apel. Al wordt het wel nu al. Het komt komende week uit. Maar het wordt meteen al vertaald naar 5 talen. En uitgedeeld in Ter Apel, zodat kinderen het ook kunnen lezen.
2: Mm. Oh,
0: maar,
2: mooi.
0: Ja, maar het is voor alle kinderen. Dus ik ben specifiek niet op vluchtdingen ingegaan. Ik heb heel veel verschillende. Want kinderen in Ter Apel hebben ook vaak hele maffe dromen. En ik heb zelf nog enorm zitten verzinnen. Dus het gaat eigenlijk over überhaupt allerlei nachtmerries. En wat kan je doen om die zacht en dus avontuurlijk en grappig en leuk te maken. Dus het is voor alle kinderen vanaf 7 jaar. En het is eigenlijk gewoon een heel vrolijk troostboek. Want een beetje vrolijkheid is wel belangrijk.
1: Ja.
2: Dus misschien is het leuk om een stukje voor te lezen. Kun je eens een stukje laten horen?
0: Ja, zal ik heel kort iets... Oké. Plotseling klonk er gerommel beneden, de achterdeur. Toen hoorde ik een trap treden, heel zacht, en nog een. Een trede dichterbij en weer een trede dichter bij mij. Dat iets kwam naar boven. Ik sprong terug mijn bed in. Hoorde ik nou geadem achter de deur? Ik trilde al door die rotnachtmerrie van net, maar nu nog veel en veel meer. Ik ging rechtop zitten en hield mijn kussen voor me als schild. Heel langzaam ging de deurklink omlaag. Kwam daar iets heel engs? Toen zag ik een stukje vacht, een hals, een snuit. Ik kon mijn ogen niet geloven. Er liep een paard naar binnen. Een echt paard. In mijn kamer. Ik snapte er niks van en schudde mijn hoofd. Dit kan niet, fluisterde ik en drukte mijn kussen dichter tegen me aan. Het was stil. Heel langzaam liet ik mijn kussen zakken. Ik opende mijn ogen. En ineens werd ik helemaal warm van binnen.
1: Ja, mooi stukje. In het boek zijn de illustraties gemaakt door T. Chong King. Hij is een van de meest iconische en bekende illustratoren van ons land. Hij is inmiddels bijna 93 jaar oud. Hoe is het je gelukt om met hem samen te werken?
0: Ja, de uitgeverij had echt een plan van, we willen heel graag dat hij het gaat doen. Ik dacht, nou, dat is sowieso geen kans dat hij dat gaat doen. Ze hadden ook bedacht, we gaan daar langs met taart en een heel charme-offensief. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Toen hebben ze het gewoon gemaild. En toen heeft hij binnen een half uur teruggestuurd, ik doe het. Dus dat was echt een geweldige mail voor mij. Ik heb echt heel vaak nog teruggelezen. Ik doe het.
1: Ja,
0: staat het er echt? En het is, ik ben helemaal starstruck. Dus ik heb heel intensief met hem aan dit boek mogen werken. En hij heeft al mijn, de boeken waar ik fan van ben. Van Abeltje, de boeken van Toon Tellegen, van Dolf Verroen.
2: Paul Biegel.
0: Van wie niet. Arne Grunberg heeft hij zelfs nog geïllustreerd. Dus ik ben echt heel erg fan. En het is een hele lieve man. Die ook, ik heb
3: heb met hem nu elke dag contact. En hij maakt ook nog extra dingen voor kinderen in Ter Apel. Vandaag nog tekeningen die kinderen dan kunnen inkleuren. En met dit specifieke boek waren we heel erg aan het zoeken van hoe maken we het nou echt leuk en echt grappig en troostend. En dat is echt wel een balansoefening, maar dat was heel inspirerend om daar met hem aan te werken.
2: Ja, ja. We hebben Ter Jong King ook even gebeld voor deze uitzending, want hij kan hier helaas niet bij zijn. Ook vanwege die respectabele leeftijd. En we vroegen hem waarom hij graag aan dit boek wilde meewerken.
4: Ik illustreer het liefst dingen die in het echt niet kunnen gebeuren. Dan is de nachtmerrie natuurlijk geweldig, hè? En ik vind een beetje duistere plaatjes ook altijd heel leuk.
2: Ja.
4: En wat is duisterder dan een nachtmerrie?
2: Hebt u zelf eigenlijk wel eens last van nachtmerries?
4: Daar heb ik ook aan gedacht. En de ergste wat ik me kan herinneren is dat is inderdaad wat ook in de zachtmerrie voorkomt, dat ik opeens in mijn blootje in de klas sta.
2: Ach.
4: Ja, geneert je kapot, hè?
2: Ik vind het zo grappig, want het is ook wel heel herkenbaar. Ik weet niet hoe dat voor andere mensen is, maar als ik denk aan nachtmerries, denk ik vooral aan mijn nachtmerries als kind. Die hebben toch de meeste indruk gemaakt.
3: Ja,
2: of zo.
3: Ja, dus precies dat soort dingen staan erin. En dus inderdaad, je staat ineens bloot in de klas of je moet een spreekbeurt geven en je weet niet
1: wat je moet zeggen.
3: Ja. En je wordt uitgelachen of je wordt bijna uitgelachen. Ja. Of de stoep is ineens van pap en je zakt erdoor. En nou ja, en dan word je wakker. Maar hoe gaat het dan verder? Daar liggen enorm veel kansen voor je fantasie.
2: Ja, toen ik King toch aan de telefoon had, wilde hij ook graag vertellen aan mij waarom hij nou met jou wilde samenwerken, Marjolein.
4: De meeste boeken die ik teken, het heeft niks met de werkelijkheid te maken. Maar dit is echt, dit kan helpen. Misschien, hoop ik. En weet je, wij lezen in de krant, we horen over de radio hoe ellendig allemaal is, maar zij ziet die mensen. En het is natuurlijk ook haar vak, maar toch, voor mensen met zoveel ellende, dat kun je niet voorstellen wat zij meemaken. Hè? En om dat dan toch tegemoet te treden, vind ik echt heel, heel, heel dapper van haar. En ik zou zeggen, ga zo voort.
1: Nou, dat zijn toch mooie woorden, Marjolein, of niet?
3: Nou, ik ben helemaal doorgeroerd. Wat lief zeg. Superlief.
1: Ja, dat snap ik wel.
3: Ja.
1: Wat hoop je dat de kinderen uit het boek zullen halen?
3: Ik hoop dat ze gewoon heel veel, alle kinderen in Nederland die het gaan lezen, want het ligt gewoon in alle boekhandels, dat ze gewoon troost uithalen en plezier. En dat ze weten dat er altijd een plek is. Want ook in Nederland hebben kinderen soms nachtmerries. Of voelen ze zich even niet goed of verrot of alleen. Dat er altijd een plek is waar je heen kan gaan om de dingen te veranderen in je eigen hoofd. En King en ik hopen dat ze ons brieven gaan schrijven. Dus dat staat ook achter in het boek over hoe zij hun nachtmerries zacht maken. Dus we hebben heel veel zin in heel veel tekeningen en brieven van kinderen. Waar ze ook vandaan komen.
2: Geweldig. Mooi. Het boek De Zachtmerrie is nu te bestellen en ligt vanaf 14 oktober in de boekhandel. Marjolein Visser, dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Ja, we gaan luisteren naar muziek. Wende die bracht deze week een mooi nieuw nummer uit. Die als je goed luistert eigenlijk best wel goed past bij dit laatste gesprek. Dit is Wende met We Doen Alsof.

0: Wende, we doen alsof.
1: Hier iets verderop in Stadskanaal ligt een klein kort spoorbaantje met een museum erbij. En één keer per jaar is het daar een drukte van je welste, want dan vindt daar traditiegetrouw het NK treintrekken plaats.
0: Ja, met brute kracht en een flinke dosis doorzettingsvermogen proberen de sterkste mannen en vrouwen van het land hier een oude stoomlocomotief zo snel mogelijk naar de finish te trekken. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe trek je een trein nou vooruit?
1: Ja, hoe, maar ook waarom in hemelsnaam? Nou, de antwoorden op die brandende vragen gaan we uit drie treintrekkers trekken. Berend Schuur, medeoprichter van het NK. Beginnend treintrekker Max de Jong. En niemand minder dan Nederlands en Europees kampioen treintrekken bij de vrouwen, Sharon Knol. Applaus.
0: Ja. Sharon Knol, voor wie deze sport nog niet helemaal kent. Wat is treintrekken precies?
2: Ja, de essentie van het verhaal is natuurlijk vrij simpel. Er is een trein en die moet vooruit en die moet je trekken. En dat gaat op twee verschillende manieren, doe je dat.
0: Ja.
1: Op wat voor manieren doe je dat dan?
2: Je kan in een harnas zitten met de trein eigenlijk achter je aan. Dus nou ja, dan moet je de trein eigenlijk achter je aan naar voren verslepen. Maar een andere manier is ook echt zitten en letterlijk de trein naar je toe trekken.
1: En is dat dan alleen een locomotief of hangen er ook nog wagonnen aan vast?
2: Nou, voor de dames is dat een locomotief. En bij de heren komt er nog wel wat extra gewicht aan, ja.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Maar gewoon één of twee extra wagons?
2: Eén wagon, ja.
0: Eén wagon extra.
2: Ja, ah, ja, dat is voor één ronde, zeg maar. De eerste twee rondes zijn gelijk qua gewicht. En de laatste ronde wordt voor de heren wat zwaarder.
0: Goed. Berend, hoe heet het? Jij bent een van de voortrekkers, hè, van de treintrekkerij. Je hebt het NK zelfs mede bedacht.
3: Ja.
0: Hoe bedacht je dat ineens?
3: 2015 waren mijn kameraad Onno, die zit hier ook, samen van, het leek ons een keer mooi, geen vrachtwagen, maar een trein te trekken.
0: Ja, ja.
3: Zijn we naar Museum Star geweest, een Stadskanaal.
0: Ja.
3: Geweldig idee. Dus zo is dat begonnen.
0: Ja. Ja, ik heb het ook wel eens hoor, als ik in de kroeg zit met vrienden, dat ik echt de raarste en wildste ideeën heb. En op dat moment zijn het supergoede ideeën. Maar dan word ik de volgende middag wakker en denk ik, nou ja, ik weet niet hoe ik het uitvoer.
3: Wij zijn daar geweest met een vergadering bij hun.
0: Ja.
3: En kwamen we bij de vergadering weg en toen werd dat al goedgekeurd. Op de terugreis van Stadskanaal naar Winschoten, waar wij dan wonen dan, heb ik daar op Facebook gezet. En dat was een half uur, drie kwartier. Toen had ik al 25 deelnemers uit heel Nederland.
1: Ja.
3: Die wouden een trein trekken. Dus wij hadden toen ruimte voor ongeveer 30 personen ongeveer. Dus er waren 25, stonden dan al op papier.
0: Ja.
3: Dus het was gigantisch groot, het animo ervoor.
0: Ja, dat was kennelijk wel belangstelling
3: om
0: voor.
3: Om een trein te trekken van 22 ton. En net wat Sharon zegt, dan komt er nog een wagon achter van 12 ton.
1: Ja.
3: Voor de heren is dat 34 ton.
1: Dat zoveel mensen daar zin in hebben, dat vind ik toch ook wel heel merkwaardig eigenlijk. Max, jij bent een redelijk verse treintrekker.
4: Inderdaad.
1: Waar kwam die lust om een trein voor te trekken bij jou vandaan?
4: Nou, het kwam voort bij een maat van me. Die zei, kom je mee naar mijn wedstrijd? En uiteindelijk, eind van de dag, heeft hij gezegd, nou, wil je het ook eens een keer proberen? En nou ja, één ding leidde naar het ander. En ik kreeg trein naar de andere kant toe. En toen heb ik gezegd, nou ja, nu moet ik me ook maar in gaan schrijven.
1: Het bleek eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te zijn.
4: Nou, het was ook zeker wel zwaar. Ook zeker wel.
0: Maar je wist wel, je moet wel sterk voor zijn, toch?
4: Je moet er inderdaad kracht voor hebben, dat zeker.
0: Ja.
4: En wilskracht.
0: Wilskracht, ja. Sharon, jij bent meervoudig kampioen.
2: Ja.
0: Wat is jouw geheim?
2: Nou, ik ben nogal aan de maat en ik denk dat scheelt. En daarnaast is de techniek die je doet, dat werkt ook heel erg. Want het lijkt allemaal heel lomp. Maar er zit ook echt wel wat technische dingen
0: maar
2: achter.
0: Maar je zegt ook een grote techniek. Zou Els, dat is mijn collega, nou, die weegt denk 52 kilo.
1: Ik was wel altijd heel goed in armpje drukken.
0: Ja. Maar zou zij feitelijk een trein kunnen trekken?
2: In theorie denk ik wel dat zij dat zou kunnen.
0: Theorie. Ja,
1: in theorie, maar in de praktijk?
2: Nou ja, maar dat weet je niet, want het moet je wel liggen. En als je moet de techniek wel onder de knie krijgen. En het feit ligt nou helemaal, als je wat lichter bent... Is het een stuk zwaar?
0: Ja,
1: ik hoor dat jij eigenlijk een veel betere kandidaat bent.
0: Ik denk dat ik voor dat zittende gedeelte, weet je wel. Zo zit het er.
1: Wanneer is het NK eigenlijk, het volgende NK?
3: Het volgende NK staat nog niet bekend. Het is altijd de eerste zondag van juli.
1: Oké. Nou, dat houden we vrij, Frank. Dan gaan we een potje trekken
0: toch
1: tegen
0: elkaar. Toch heel even, Sharon.
2: Ja.
0: Hoe train je voor het NK treintrek? Ik kan me voorstellen dat je geen trein in de achtertuin hebt.
2: Nee, en ik kan de NS ook niet bellen om te vragen van...
0: Gewoon, is er nog een rangeerterrein beschikbaar?
2: Nee, dat doen ze toch niet. Nee hoor, nee. Maar wat, ja, ik denk wat voor het meest belangrijk is vooral in de sportschool blijven trainen, krachttraining blijven doen.
1: Ja.
2: Zodat je in ieder geval je spieren zo krachtig mogelijk houdt. Want net wat je zegt... Een trein oefen je niet zo makkelijk mee.
0: Nee.
2: De vrachtwagen kan het over het algemeen wat makkelijker.
0: Heb je in de achtertuin wel een vrachtwagen?
2: Absoluut, absoluut. Nee, maar dat is toch... Soms ken je mensen met een vrachtwagen via of trekkers hebben we ook wel eens mee geoefend. Ja. Dus dat is over het algemeen iets makkelijker om te organiseren. Maar,
0: ja.
1: Maar er komt het moment daar, hè, op dat NK. Zijn er dan ook mensen die nog nooit een trein hebben getrokken? Die denken, nou hè, goed getraind, we gaan ervoor. En er komt gewoon geen enkele beweging in?
2: Nou, tenminste de keren dat ik heb meegedaan...
3: Meestal gaat het wel om een paar meter dan.
1: Ja.
3: Maar het is vaak een 30, 40 seconden over 25 meter ongeveer. Dus,
1: Maar hoe ver moet je dan?
3: 25 meter trekken.
1: Oké, dat vind ik met. Dan ben je toch al heel eind. Dan ben je al heel eind.
2: Dat is best ver hoor.
0: Wat voor treinen zijn het die jullie trekken?
3: Het is een oude SICK. Het is een heel oude stoomlocomotiefje. Ja, en die hebben ze gerenoveerd. Er staat nu ook een tweede nou. En dat, waar wij dan die wedstrijden meedoen, is een groene. En sinds afgelopen week staat er nu ook een gele. En wij zijn bezig om nou die twee aan elkaar te koppelen. En dan heb je 44 ton. En daar zijn ook al veel deelnemers die willen dat wel doen.
1: Ik voel hier een NK dubbel treintrekken aankomen.
3: Ja.
1: En Sharon, je hebt het al een paar keer over de techniek gehad. Maar wat is die techniek nou?
2: In een harnas, als je in het harnas, als je staat, zeg maar, dan is het belangrijk om zoveel mogelijk met je heupen naar de grond, eigenlijk je lijf wat te kantelen, zodat... Ik hoorde net al zeggen, Max die heeft het uitgelegd als natuurkunde. Eigenlijk is het wel zo, want je gebruikt je lijf eigenlijk als een hefboom.
4: Je wilt zoveel mogelijk diagonaal staan, waardoor jij met hele kleine pasjes met je voeten alle kracht kan leveren. Want je gaat geen grote stappen zetten, want dan ga je wankelen.
2: Kleine side note is dat inderdaad in... Nu is het binnen geweest, maar als het buiten is, dan staan we natuurlijk op het spoor. Dus,
1: met van die bielsen ertussen?
2: Ja, met echt op de rails, zeg maar. Ja. Dus dan moet je wat meer oppassen, Dus dat is best ingewikkeld.
1: Maar dat hebben jullie nog niet gedaan?
2: Jawel.
1: Oké. Okay. Oh, het staat gewoon buiten het NK-seizoen. Buiten het treintrekseizoen staat het binnen, bedoel.
2: Nou ja, het was eigenlijk meer zo de eerste paar jaar.
3: De afspraak is, als het mooi weer is, doen we het buiten.
2: Ja.
3: Begint het te regenen, dan kan je niet buiten houden. Ja, het kan wel, maar dan worden die bielsen worden glad.
1: Ja, maar dan wordt het toch een extra element. Voor de toeschouwers ook leuk blijven.
3: Ik wil niet hebben dat zij naar huis gaan met gebroken benen of armen of wat dan ook.
2: Nee, dat is ook waar. Het zakt toch net niet op te wachten.
0: Maar zijn er eigenlijk veel voorkomende blessures bij het treintrekken?
2: Volgens mij gaat het de afgelopen jaren eigenlijk veel goed.
0: Schouder uit de kom of zo?
2: Nee, het is denk ik een beetje...
0: Arm eraf.
2: Striemen van het harnas, dat heb je wel. Of zere onderarmen, weet je, van dat soort... Gewoon hele volle spieren. Of misschien wat kleine scheurtjes in je spieren. Ja. Dat gebeurt ook nog wel eens, maar... Ja, niks. Ik heb eigenlijk niks...
3: Je bent al 11e jaar geweest en mijn hand wordt iets gehad.
0: Nee. Max, voor jou heeft het treintrekken ook nog een speciale betekenis gekregen door jouw stiefvader.
4: Klopt.
0: Hoe zit dat?
4: Mijn stiefvader is vorig jaar helaas overleden aan stadium 5 leverkanker. Die heeft vorig jaar gelukkig nog wel mijn wedstrijd mee kunnen krijgen. En die was zelf ook helemaal weg van locomotieven en treinen. Dus dat was voor hem een hele ervaring om dat nog een keer mee te krijgen. En daar nu ook aan mee kan doen. Dus als ik daar nu aan meedoe, dan is daar ook een stukje gedachte aan hem. Een
0: soort eerbetoon eigenlijk aan hem,
1: Mooi zeg.
0: Berend, wat is jouw PR eigenlijk bij het treintrekken?
3: Ik zet alles op Facebook. Ik probeer zoveel mogelijk sponsoren te krijgen.
0: Ja?
3: Overal en nergens weg voor de shirts, voor het eten, drinken, muziek.
1: Maar hoe vaak heb je getrokken, Berend?
3: Zegt u?
1: Hoe vaak heb je aan die trein getrokken?
3: Ik? Nog nooit.
1: Nog nooit?
3: Nee, nog nooit.
1: Het is wel.
3: Nee.
1: Laat alle sporters 10 jaar aan een trein shoren en zelf nog nooit gedaan. Ik zou toch zeggen, volgend jaar een herkansing en dan misschien met Berend als extra gewicht achter de locomotief. Wat denk je? Max en Sharon, zet hem op, volgende NK. En Berend, hou ons op de hoogte wanneer het is. Dan zorgen we ervoor dat we erbij zijn.
3: Goed zo, dankjewel.
4: Ja. Dankjewel.
0: Welkom. Heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, dit was ter plekke, live vanuit Ter Apel, Westerwolde. Wat vond je ervan, Els?
1: Ja, ik heb er echt heel erg van genoten.
0: Ja,
1: goed. Ja. Zometeen weer terug naar Utrecht. En misschien wandel ik nog wel even langs mijn lievelingsgedicht... dat daar in het centrum op de muur staat. Dat is in een steegje met de prachtige naam Hanengeschrei. Ja. Geschreven door Kees Stip.
0: Kijk aan,
1: en die ken jij.
0: Uit Westerwolde, ja.
1: Wil je het horen?
0: Heel graag.
1: Komt-ie. Ik heb haar gezoend in het hanengeschrei bij de automaat aan de Koorstraat. Terwijl ze garnalenkroketjes at of wat daar gewoonlijk voor doorgaat. De glommen lichtjes op haar lip van een eenzame oude lantaarn. In de verte knarste de zijzer tram en de avondwind woei door haar haren. Ik zei tegen haar, doe die lichtjes uit, anders sta ik niet meer voor mezelf in. En toen ze weer aangingen, zette de dom het voorspel van 11:15 in. Voor deze zoen mag de duivel mijn ziel en mijn lichaam de schillenboer halen. Ik proefde de eeuwige zaligheid. En een klein beetje ook de garnalen.
0: Ach, ja.
1: Mooi, hè?
0: Goed zeg, hoor, ja. En om het verhaal nu helemaal rond te maken... komt ter plekke volgende week ook nog eens vanuit Utrecht.
1: Ja, zeker. Ons stadsie. Dus hou het open. En als u tips hebt, stuur het door naar de redactie van ter plekke.
0: Vond je er eigenlijk van vanavond, Els?
1: Ik vond het geweldig.
0: Ja, we worden altijd heel gastvrij ontvangen hier in Ter Apel. Daar hou ik ook wel van.
1: Ja.
0: Maar één ding, hè, dat blijf ik toch maar benoemen. In dit geval heb ik met recht, mag ik dat zeggen.
1: Nou, vooruit.
0: Ter Apel, dat is zo ontiegelijk ver rijden.
1: Ja.
0: Ik zie er nu al tegenop om terug te gaan.
1: Nou, even volhouden.
0: Ik trek nog liever een trein.
1: Wat een nachtmerrie.
5: BNNVARA. NPO Radio 1.
6: BNNVARA. De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
7: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
8: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
7: Kijk, zo verkoop je dat.
9: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen, maar...
7: Okay. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
10: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
7: Ja.
6: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we... carspinning! Kijk vanavond naar Metropolis, over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.

0: meter.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NPO Radio 1.
3: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou daar zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden nu een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen, zei Trump. Volgens hem zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Een deel van het strand van Scheveningen is afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op afstand. Een explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Mogelijk een oude boei. Rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer, vanavond opklaringen, nog een enkele bui, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
14: Met Mandy. Mandy Wolkens.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Een rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. Kinderen van 11 beginnen al met vapen. Het roken van sigaretten wordt opnieuw gezien als cool. En ook andere vormen van nicotineproducten worden steeds populairder, blijkt uit verschillende recent verschenen onderzoeken. Wat zijn de gevolgen van een nicotinegebruik zoals vapen op jonge leeftijd? Dat bespreek ik later met kinderlongarts Sophie Cohen en met Isamee, die zelf op haar 11e verslaafd raakte aan vapen. En de ervaringen van bruine en zwarte queerouders blijven vaak onderbelicht. En dat terwijl de verhalen juist kunnen zorgen voor begrip en steun onderling. Maar ook in de maatschappij. Socioloog en onderzoeker Afia Velbrief maakte daarom de podcast Queer Parenthood, waarin zij onder andere Sierra Durgaram in gesprek gaat over het belang van een gemeenschap. Dat later, maar nu eerst, hoe zou de overheid moeten optreden tegen racisme en discriminatie binnen eigen organisaties zoals het UWV? Racisme en discriminatie zijn onderdeel van de cultuur bij de afdeling handhaving en overheid van de overheidsinstantie UWV. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
14: Het zijn niet alleen cliënten die gediscrimineerd worden. Medewerkers ervaren het ook zelf. Werknemers met een migratieachtergrond stoppen vaak bij het UWV. Ze ervaren discriminatie en racisme en vertellen daarover bij personeelszaken.
15: Als jij dan net komt werken en je wordt opgeleid en je ziet hoe mensen lelijk doen tegen mensen die geen Nederlands achternaam hebben, hoe ze die behandelen. Ja, dat was niet het team waar ze zich fijn in voelden en door wilden gaan.
0: Hoe kan het dat er opnieuw gediscrimineerd wordt binnen een overheidsinstantie? Dat bespreek ik met Alexander Lauver, beleidsmedewerker technologie en mensenrechten bij Amnesty International. Welkom Alexander, goedenavond.
16: Goedenavond.
0: Ja, dat onderzoek, hè? Wat weten we nu over wat er is gebeurd als het gaat om discriminatie en racisme op de afdeling handhaving van het UWV?
16: Op basis van gesprekken die 1 Vandaag en het AD hebben gevoerd met een tiental oud-medewerkers, lijkt er sprake van racisme tussen collega's, dus op de werkvloer, maar ook bij werving en selectie van nieuwe collega's. En er is ook een vermoeden dat er sprake is van etnisch profileren bij het controleren van uitkeringsgerechtigden op fraude. En concreet betekent dit dat mensen met een biculturele achtergrond vaker gecontroleerd worden en ook zwaarder worden gestraft.
0: En je zegt nu, het is een vermoeden, dus dat hebben ze nog niet helemaal hard kunnen maken.
16: Nou, het UWV heeft gereageerd door te zeggen dat dit geen wetenschappelijk onderzoek. Alleen ik zou wel zeggen dat deze signalen ernstig zijn en in ieder geval inderdaad een sterk vermoeden laten rijzen dat hier inderdaad sprake is van etnisch profileren. En dat moet wel goed onderzocht worden en ook voortvarend worden aangepakt.
0: Ja, je ziet ook bij dienstuitvoering onderwijs, het duo, zo kennen de meeste mensen, dat die maakte eerder gebruik van een risicoprofiel, mm-hmm, bij controle op de uitwonende beurs. En dan studenten die in buurten wonen met een hoog aantal mensen met een migratieachtergrond, die hadden een grotere kans om gecontroleerd te worden. En duo heeft toen excuses aangeboden voor wat zij noemen indirecte discriminatie. Waarom lijkt het excuus voor onbedoelde discriminatie in het geval van UWV niet te gelden?
16: Het UWV, nou, ten eerste is hier eigenlijk niet sprake van indirecte discriminatie, maar er lijkt sprake te zijn van directe discriminatie, want mensen worden expliciet op grond van hun afkomst geselecteerd en zwaarder gestraft. En vooralsnog heeft het UWV gekozen om niet te erkennen dat er sprake is van discriminatie, want ze willen eerst de uitkomsten van een nieuw onderzoek afwachten. En de manier waarop deze, ze hebben wel excuses aangeboden.
0: Wat dan ook wel weer vreemd is, want als je dan zo hamert op, we willen een wetenschappelijk onderzoek en het moet beter onderzocht worden.
16: Nou, vooralsnog, zeg maar, de manier waarop die excuses verwoord zijn is een beetje dubbelzinnig. Want het gaat om excuses aan mensen die discriminatie hebben ervaren. En ook wordt het benadrukt dat het zou gaan om enkele medewerkers binnen het UWV die zich schuldig zouden maken aan discriminatie. En Ja, volgens mij ten eerste doet dat eigenlijk geen recht aan hoe discriminatie werkt. Want het is niet iets wat mensen zichzelf aandoen door het te ervaren. Maar mensen worden gewoon gediscrimineerd. In dit geval door het UWV. En daarnaast onderschat het volgens mij ook de ernst van het probleem. Want het gaat niet alleen om enkele uitspraken door een paar medewerkers. Maar is er sprake van schriftelijk beleid door werkinstructies. En eigenlijk past dit helemaal bij het beeld die we hebben van institutioneel racisme bij de overheid. Dat is gewoon een breed en structureel probleem dat dus ook als zodanig aangepakt moet worden.
0: Ja, het is niet, het is geen incident in dat opzicht. Ja. Afgelopen zomer heb jij onderzoek binnen Amnesty International gedaan naar risicoprofilering door overheden. Risicoprofilering, wat houdt dat precies in?
16: Ja, de afgelopen, ik zou zeggen 20 of 30 jaar is de overheid burgers steeds minder gaan benaderen als mensen met rechten en vrijheden. En steeds meer als mogelijke risico's en mogelijke fraudeurs of criminelen. En risicoprofilering past binnen deze ontwikkeling. Dat is wanneer de overheid mensen selecteert om ze te controleren, omdat de overheid op fraude controleert. Maar mensen worden niet geselecteerd voor deze controles omdat er een individuele verdenking tegen hen is, maar omdat ze passen binnen een beeld wat de overheid heeft van wie vaker fraudeur zou zijn. Dus in dit geval lijkt het geselecteerd op grond van mensen hun land van afkomst of hoe wel of niet Nederlands hun naam zou klinken. Dus ook in dat geval gaat het om afkomst, ras of etniciteit.
0: Ja.
16: Ja, dus dan wordt eigenlijk je afkomst gekoppeld aan het feit dat je mogelijk vaker zou frauderen. En daarom word je dan gecontroleerd. En,
0: ja,
16: en dat is in strijd met de mensenrechten.
0: En dat is dus de afgelopen 20, 30 jaar, zeg je, is daar een soort stijgende lijn in gekomen.
16: Ja. Mm-hmm.
0: En kun je dat ergens aan herleiden waarom dat dan de afgelopen 20, 30 jaar dan?
16: Ja, dat is onderdeel van een eigenlijk veel bredere trend binnen de overheid. Om risico gebaseerd te gaan managen. En daar is sprake bij allerlei organisaties binnen de overheid. Niet alleen uitvoeringsorganisaties, maar ook de politie bijvoorbeeld. En ook niet alleen in Nederland overigens. Dat is een mondiale trend.
0: Ja, en die risicoprofilering zoals je net omschreef, was dat ook bij het UWV het geval? Is dat daar ook gebeurd?
16: Ja, in mijn onderzoek ging het om algoritmische risicoprofielen. En in dit geval weten we niet of dat het geval is. Wat hier aan het licht is gekomen, is een werkinstructie. Dus dat zijn gewoon schriftelijke instructies voor ambtenaren van de afdeling handhaving om hoe ze mensen moeten selecteren. En daar is een lijst criteria, zogenoemd risicocriteria, die dus aangeven of iemand een hoger risico heeft op fraude.
0: Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis, wat er de afgelopen jaren is gebeurd, waarom maakt de overheid nog steeds gebruik van dit soort risico profielen? Want uit ervaring blijft dat dit vaker heeft geleid tot etnisch profileren. Of als we denken aan het toeslagenschandaal, dan hoop je dat we daarvan hebben geleerd. Maar als ik het zo hoor, zijn we daar dus nog helemaal niet.
16: Ja, helaas gelooft de overheid heilig dat dit leidt tot een efficiëntere uitvoering en tot betere inzet van schaarse controlecapaciteit. Terwijl uit onderzoek blijkt dat dit heel slecht onderbouwd is of zelfs niet onderbouwd is. Amnesty International heeft hierover gepubliceerd en gepleit voor een verbod op dit soort systemen in de sociale zekerheid, bij de politie of in het migratiedomein. En ook de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme heeft gepleit voor een stop bij de overheid om dit soort systemen te gebruiken. Omdat het inderdaad gewoon stelselmatig tot discriminatie leidt.
0: Ja, je zegt inderdaad dat het inderdaad stelselmatig is. Want wordt het door de instantie zelf, door die overheidsinstanties, wordt het wel genoeg op die manier bekeken? Want nu ook weer het UWV laat toch een beetje blijken alsof het toch incidenteel is. Hebben zij wel door dat die vlieger eigenlijk helemaal niet meer opgaat?
16: Ik denk op basis van de verklaring van de voorzitter van het bestuur van de UWV dat dit inderdaad niet genoeg erkend wordt als een systemisch probleem. En dat is wel belangrijk, want als je dat wel erkent als een structureel probleem, dan kun je daar ook passende maatregelen tegen nemen.
0: Ja, hoe hardnekkig een systeemverandering is binnen overheidsorganisaties hebben we gevraagd aan Hanneke Velten. Zij is senior onderzoeker bij Movisie. Die geeft trainingen aan verschillende gemeentes en ze zei dit.
17: De aanpak van discriminatie in overheidsorganisaties, maar ook in andere type organisatie, gaat vaak onder de noemer van diversiteit en inclusie. Nou, en dat klinkt natuurlijk heel positief en mooi, en dat is het ook wel. Alleen, daardoor raakt vaak op de achtergrond dat het gaat over het bestrijden van discriminatie. Wat ook vaak niet goed gaat, is dat de aanpak van discriminatie vaak vrijblijvend is. En dat hangt ook weer samen met het gebruik van termen als inclusie en diversiteit, die ook heel vrijblijvend klinken. Van, hey, je wil daar iets mee of je wil daar niet iets mee. Maar zo zou het natuurlijk eigenlijk niet moeten zijn bij de aanpak van discriminatie. Als je echt daar werk voor wil maken, of dat nou op de werkvloer is of in de dienstverlening aan burgers of klanten, dan zou je moeten zorgen dat het de formele taak is waarvoor leidinggevenden ook verantwoordelijkheid dragen. Zolang dat niet zo is en je zelf mag bepalen als leidinggevende, maar ook als medewerker, of je hier wel of niet iets mee doet, wordt het heel moeilijk om echt een effectieve aanpak neer te zetten van discriminatie.
0: Wat zou het UWV, maar ook andere overheidsinstanties, volgens jou moeten doen om discriminatie en racisme structureel tegen te gaan?
16: Ja, ten eerste wil ik benadrukken dat de overheid heeft een plicht om niet te discrimineren. En deze plicht gaat verder dan alleen niet discrimineren, maar de overheid moet zich eigenlijk actief inzetten voor het bestrijden en het voorkomen van discriminatie. En in dit geval zou ik het UWV aanraden om veel transparanter te zijn over wat er aan de hand is en de documenten en onderzoeken die er gedaan zijn te openbaren. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat er veel voortvarender gevolg wordt gegeven aan deze onthullingen. En dat kan door niet alleen een heel langdurig onderzoek te laten uitvoeren, want dit rapport, intern rapport, ligt er al sinds december afgelopen jaar. En hoe kan het dat we nu 10 maanden verder zijn en dat er nog steeds niet gebeurd is? Zijn deze medewerkers die racistische uitspraken doen nog aan het werk binnen de organisaties? Dat weten we allemaal niet. En volgens mij is het daarnaast essentieel dat de omstreden besluiten terug worden gedraaid en dat mensen die hierdoor benadeeld zijn gecompenseerd worden. En boven alles moet het UWV eigenlijk garanties leveren dat dit niet meer gaat gebeuren. En dat het nu ook niet meer aan het gebeuren is. Want dit is namelijk funest voor het vertrouwen in de overheid en van het UWV in het bijzonder.
0: Ja, want daardoor krijgen, en vooral dan mensen met een migratieachtergrond, steeds natuurlijk meer wantrouwen in overheidsinstellingen. En doet dat best wel veel, toch?
16: Ja, en dat eigenlijk laat goed zien, volgens mij, dat het niet alleen een probleem is van mensen met een migratieachtergrond die hierdoor getroffen worden, maar voor de samenleving als geheel. Want het is voor ons allemaal een slechte zaak als zo'n belangrijke instantie als het UWV haar legitimiteit kwijtraakt.
0: Ja, en dat zijn ze die al in die manier een beetje aan het verliezen als hun enige verweer blijft dat het incidenteel is?
16: Ik denk dat dit inderdaad niet heel geloofwaardig en sterk overkomt.
0: Nee. Dus de hoop is dan in dat opzicht dat na dit onderzoek, wat misschien best wel weer lang gaat duren, dat er dan toch wel dingen gaan veranderen. Heb jij daar goede hoop in? Of
16: Nou, gezien het verleden van andere overheidsorganisaties hebben wij er niet heel erg het vertrouwen in dat dit in het vervolg goed gaat. Omdat, zoals Hanneke ook net goed aangaf, de maatregelen die genomen worden zijn vooral vrijblijvend. Er wordt vaak gesproken over trainingen en bewustzijn. Maar wij weten uit onderzoek dat dit op zichzelf niet werkt. En dat er echt strengere maatregelen moeten worden genomen, zoals expliciet beleid dat het gebruik van bepaalde kenmerken of profilering verbiedt. En dat het goed werkt alleen als het door de management breed wordt gedragen en dat er echt een norm wordt gesteld van dit moet niet kunnen gebeuren. Als er verplichte monitoringmechanismen in stand zijn als de organisatie hierover periodiek zich over moet verantwoorden, et cetera. Dus er is een hele reeks aan maatregelen die de overheid verplicht is te nemen onder non-discriminatiewetgeving.
0: Alexander Lauver, beleidsmedewerker technologie en mensenrechten bij Amnesty International. Dank je wel dat je er was.
16: Graag gedaan.
0: Gaan we nu naar muziek. Je hoort Olivia Dean met Man I Need.

0: Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Mandy.
2: Cabaretier en schrijver Lisa Loep heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over Wereldmeisjesdag. Een dag die volgens haar een andere naam en betekenis zou moeten krijgen.
3: Hey Mandy, vandaag is het Wereldmeisjesdag. Het thema dit jaar is stop kindhuwelijken. Elke 3 seconden wordt er ergens een meisje uitgehuwelijkt. Dat zijn 12 miljoen kinderen per jaar die zich druk zouden moeten maken over een proefwerk of over hun eerste zoen. Maar in plaats daarvan moeten ze zien te overleven in een gedwongen huwelijk. In Nederland roepen we dan al snel, vreselijk, maar gelukkig gebeurt dat hier niet. Wij kloppen onszelf dan op de borst. Kijk ons eens lekker vooruitstrevend zijn. Onze meisjes zijn tenminste vrij. Maar dat is ook een illusie. Een gedwongen huwelijk blijft ze gelukkig bespaard. Toch zadelen we ze op met volkomen krankzinnige verwachtingspatronen. Ze moeten hun grenzen feilloos aangeven, maar wel met een glimlach, zodat niemand zich ongemakkelijk voelt. Ze moeten razend ambitieus zijn, zonder te veel ruimte in te nemen. Vrouw worden is hier inmiddels ingewikkelder dan een IKEA-kast in elkaar zetten in het donker. En bij IKEA krijg je tenminste nog zo'n handige inbussleutel. Laten we daarom Wereldvolwassenendag invoeren. Een dag waarop we stoppen met het eindeloos empoweren van jonge meiden. Laten we ons liever afvragen waarom zij eigenlijk een kogelvrij vest van assertiviteit nodig hebben om gewoon over straat te kunnen. Ik gun ieder meisje de vrijheid om te worden wat ze wil. Minister-president, kapper of astronaut die op Mars ontdekt dat zelfs in de ruimte een mannelijke alien vindt dat ze wat vaker moet lachen. We vertellen meisjes hier al jarenlang dat ze alles kunnen worden. Laten we dan nu eindelijk die kleine lettertjes schrappen.
4: Omroep Zwart.
2: Volgens de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord zou in 2040 geen enkele jongere nog roken of vapen en onder volwassenen nog maar 5%. Maar een rookvrije generatie zit er voorlopig echt nog niet in. Sterker nog, roken neemt onder jongeren weer toe. Wie is er verantwoordelijk voor de nicotineverslaving van jonge kinderen? En hoe pakken we dit als maatschappij aan? Dat bespreek ik met kinderlongarts Sophie Cohen en Issa May, die zelf van haar 11e tot haar 13e verslaafd was aan vapen. Welkom allebei, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Sophie, dan begin ik eventjes bij jou. Want een rookvrije generatie lijkt op dit moment eigenlijk verder weg dan ooit. Uit onderzoek van 1Vandaag jongerenpanel blijkt dat 4 op de 10 jongeren regelmatig of af en toe een sigaret roken. Jij werkt als kinderlongarts. Wat merk jij hiervan in jouw spreekkamer?
5: Ja, het is echt een treurige tijd wat dat betreft. Want sinds 2003 zagen we die getallen best wel hard dalen en leek het alsof we goed op weg waren naar een rookvrije generatie. En ja, sinds een aantal jaar zien we het stabiliseren en dus weer toenemen. Volgens dat laatste onderzoek van 1Vandaag, maar ook volgens de laatste Trimbos-getallen. Dus dat is wel echt een hele droevige tijd. Wat ik in de spreekkamer zie, is dat als ik er niet over praat, dan wordt er ook heel weinig over gezegd. Dus mijn patiënten zijn 0 tot 18 jaar, maar heel veel zijn tussen de 12 en de 18. Dus helemaal de doelgroep van de tabaksindustrie. Maar als ik er wel naar vraag, schrik ik elke keer weer dat het antwoord heel vaak is, ja, ik heb het geprobeerd. Ja, het wordt me dagelijks aangeboden. Ik zie het heel veel op bijvoorbeeld Snap en TikTok voorbij komen. Ik weet hoe ik eraan moet komen. En kinderen die er dus verslaafd aan zijn geraakt, die vertellen me hoeveel last ze hebben van die verslaving.
2: Want is dat ook, want je noemt al wel dingen dat ze het veel zien, TikTok, social media. Is dat ook de reden dat het nu weer zo populair aan het worden is?
5: Ja, het is denk ik een beetje een zogezegd perfect storm wat er aan de hand is. Dus je hebt de nicotine-industrie, zo wil ik het graag noemen, niet de tabaksindustrie, omdat ze echt willen dat mensen zo jong mogelijk verslaafd zijn aan nicotine. En op welke manier ze dat binnenkrijgen, dat maakt ze eigenlijk vrij weinig uit. Dus gaat dat via een vape, een sigaret, snus bijvoorbeeld van die zakjes onder je lip, of verhitte tabak, van allerlei manieren, dan ben je verslaafd aan nicotine en dan maakt het jou, en ja, Isamee, jij weet ook hoe dat werkt, daarna ook niet meer zo heel veel uit hoe je dat binnenkrijgt, als je het maar binnenkrijgt, want je lichaam schreeuwt erom. En in dezelfde periode als de opkomst van de vape, die dus heel erg werd getarget op superjonge kinderen, was ook de opkomst van social media. En dat is gewoon eigenlijk een soort perfecte combinatie om die epidemie zo groot te maken, die vape-epidemie.
2: Ja, want,
5: en vooral Snapchat.
2: Ja, want heeft die vape, is dat echt aanwijsbaar dat dat er ook echt voor heeft gezorgd dat nou ja, vooral op jongeren werd gericht en daardoor die cijfers nu ook weer toenemen.
5: Ik denk dat je dat wel zo kan extrapoleren uit die cijfers. Want wat je eerst zag is dat eigenlijk het vapen toenam en het roken nog wel afnam. En nu zie je het roken ook weer toenemen. En dat is ook wat de getallen zeggen. Dat als je eenmaal verslaafd bent aan vapen, 1/3 van die kinderen begint ook met roken. Om wat ik net uitlegde. Het maakt dan niet meer zo heel veel uit hoe die nicotine in je lijf binnenkomt. En ja, 50% van de rokers die onder de 18 is, vaped ook. Dus het is een soort combinatiesituatie. En ja, je begrijpt ook dat dan roken op een gegeven moment ook gewoon weer op gaat komen.
2: Ja.
5: En wat we ook nu zien is dat roken gewoon een soort cultstatus weer heeft gekregen. Je ziet het veel meer terug in films en documentaires. De protagonisten die roken weer. En je ziet dat ook echt gewoon in getal toenemen. Daar zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. Dus het heeft ook een andere status voor mijn gevoel en ook in mijn spreekkamer dan 10 jaar geleden. Een beetje in zo'n zielenpoot die buiten het restaurant moest staan in de regen. Ja. En nu is het weer, ja, ik wil het bijna zelf niet zeggen, maar het heeft een soort cultstatus. En dat is echt heel gevaarlijk, denk ik.
2: Ja, ja. Isamé, jij was ongeveer 11 jaar oud toen je begon met vapen. Hoe kwam jij op dat moment in aanraking überhaupt met vapes? Waar heb je dat gezien?
4: Ja, vooral gewoon oudere mensen op het schoolplein toen ik zat nog in groep 8. En dat waren gewoon ouders die dat ook op de school zelf deden. En dat zag je dan. En ouders van mijn vriendinnen deden dat.

0: vapes. Waar heb je dat gezien?
1: Ja, vooral gewoon oudere mensen op het schoolplein. Toen ik zat nog in groep 8. En dat waren gewoon ouders die dat ook op de school zelf deden. En dat zag je dan. En ouders van mijn vriendinnen deden dat. En ja, toen ben ik uiteindelijk met mijn beste vriendin hebben daar van die moeder een vape gepakt. En zo zijn we eigenlijk samen begonnen.
0: En had je zelf op een gegeven moment door van, ik heb het ook echt nodig? Tenminste, ik kan me voorstellen dat je het eerst uit nieuwsgierigheid misschien een beetje hebt geprobeerd.
1: Ja, het was eerst gewoon, het is cool. Op die leeftijd vond ik het gewoon vooral cool. En het was, ik vond het eerst niet heel lekker, maar het was wel gewoon cool, waardoor je steeds meer wou. En toen uiteindelijk van, ik heb het toch wel nodig. En,
0: ja, maar wat, waar kreeg jij last van? Wat merkte je?
1: Ja, slechte concentratie vooral. En conditie, dat is echt helemaal weg bij mij.
0: Ja?
1: Ja.
0: En had je dat al snel door, dat je op een gegeven moment...
1: Ja, heel erg.
0: Ja?
1: Ja, en dan als je het weer opbouwen, dat gaat dan nu veel lastiger. Omdat die nicotine nog steeds in je lichaam zit.
0: Ja, dat snap ik. En hoe zag... Want een verslaving, ja, dat is gewoon best iets heftigs. Hoe zag dat er bij jou uit? Hoe vaak dacht je, nee, ik moet nu echt even mijn vape hebben?
1: Vaak. Ik denk dat ik binnen 4 dagen al 1 hele vape leeg had. En dan neem ik er wel heel veel hijsjes van.
0: Ja, en Sophie, kun jij in 4 dagen 1 hele vape? Ja, ik heb nooit gerookt in mijn leven en ook niet gevaped.
2: Mazzelaar.
0: Ja, dus hoeveel sigaretten zijn dat? Dat is misschien voor de luisteraar iets...
2: Dat ligt heel erg aan hoeveel puffs in jouw vape zitten.
1: Ja, dat waren er... 15k.
2: 15.000 puffs. En dan ligt het ook nog aan hoeveel nicotine zit er in elke, dus in de vloeistof die je erin stopt. Dus het ligt eraan, maar zo'n 15k, dat gaat wel.
0: Dat klinkt heel veel.
2: Ja, richting 10 tot 20 pakjes sigaretten aan nicotine.
0: Maar dan ben je een soort van dag en nacht aan het vapen, of niet?
1: Ja.
0: Letterlijk.
1: Ja, letterlijk. Je werd ook gewoon 's nachts wakker ervan.
0: Omdat
1: ik het nodig had.
0: En dan had je het gewoon op je nachtkastje of in je bed liggen.
1: Ja,
0: en dan moest je even... En is dat iets, want in die zin, toen ik jong, nu klink ik opeens heel oud. Toen ik jong was, had je dan alleen sigaretten. Of tenminste, ja, waren er alleen sigaretten. En dat ruiken ouders natuurlijk ook makkelijker. Dat is met een vape natuurlijk ook wel anders. Als je dan 's ochtends een kamer instapt van je kind, ruik je dat denk ik niet per se, of wel?
2: Ja, dat ligt er ook weer helemaal aan. Want vapes zijn heel erg customizable. Dus die kan je helemaal aanpassen naar wat je wil. Dus als je een influencer bent en je wil filmpjes maken op TikTok met wolken die ze dan blazen, dan kan je de vape zo samenstellen dat er heel veel wolk komt als je het inhaleert en daarna uitblaast. Er zijn ook vapes waar nauwelijks een wolk uit je mond komt, die handig zijn voor op school of thuis bijvoorbeeld. Dus ik geef geen tips hier, maar
0: nee,
2: het is 9
0: nee.
2: tot 10 uur 's avonds op zondagavond.
0: Ja.
2: Ga er even vanuit. Maar dat kan theoretisch met die vapes. En je hebt vapes met aardbeiensmaak. Die ruiken ook echt naar aardbeien. Dat ruik je echt wel, een soort snoep aardbei, zeg ik. Maar er zijn duizenden soorten smaken. En je hebt vapes met geen smaak, alleen nicotine. Dus die ruik je inderdaad niet eigenlijk. En dat is waarom het ook voor kinderen wat makkelijker is om het langer onder de pet te houden dan roken. Want dat hadden ouders natuurlijk altijd heel snel door.
0: Ja, dat gaat in je kleren zitten, dat ruik je gewoon.
2: Ja.
0: Wat zijn lichamelijke gevolgen van vapen voor kinderen en jongeren? Want jij zei al, de doelgroep, je hebt 0 tot 18, maar als we het even over deze groep hebben, zijn het al 12 tot 18 vooral.
2: Ja.
0: Wat merk je? Ja, van wie hun lichaam is natuurlijk nog helemaal in ontwikkeling.
2: Ja, dus ik werk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dat is een academisch kinderziekenhuis waar alleen maar hele, ja, toch wel bijzondere casussen komen en ernstig zieke kinderen. Dus wat ik echt zie als resultaat daarvan, dat is het topje van de ijsberg. En dan heb ik het over, dat komt niet veel voor, maar het komt helaas wel voor: longbloedingen, intensive care opnames met acute benauwdheid, waarvoor je echt aan de beademing moet. Astma aanvallen die niet te controleren zijn, waardoor kinderen aan de hart-longmachine terechtkomen. Dit zijn een paar voorbeelden wat we hebben gezien. Maar wat Isamee denk ik beter kan vertellen, wat onder die ijsberg zit, dus wat de kinderen zijn die gewoon op school zijn, die ook niet daarvoor naar de dokter gaan, dat zijn kinderen die chronisch hoesten. Dus die gewoon als een soort kuchend oud mens eigenlijk rondlopen, die bijvoorbeeld veel meer astma-medicijnen nodig hebben als ze al astma hadden, of die de diagnose astma krijgen terwijl het allemaal vape-prikkeling is. En wat ook iets is wat denk ik, waar kinderen denk ik heel veel last van hebben, wat ik ook hoor, is dat probleem dat je dus de hele dag aan niets anders kunt denken en dat je je dus niet meer goed kan concentreren, dat je slecht slaapt, dat je schoolprestaties achteruit gaan, je sportprestaties, eigenlijk je

0: hele leven wordt erdoor beïnvloed door, ja, door een verslaving. Dat is het ook echt. En de moeder met wie ik ook samen heb gewerkt, om samen met Sophie Hermans daar mee te praten recent, die vertelde ook, ik heb gewoon een junk als kind. Het is niet, het is geen light versie van een verslaving. Het is echt een hele heftige verslaving. Ja.
1: Herken jij dit, Isamé?
2: Ja.
1: En is dat iets wat jij van tevoren, voordat je begon, bij stilstond, of wat je überhaupt wist dat dit een gevolg kon zijn daarvan?
2: Nee, ik wist de gevolgen wist ik er niet van. Eigenlijk pas later dacht je echt van, Oké, ja, waarom ben ik hier aan begonnen eigenlijk?
1: Ja. En zo, dat is natuurlijk het hele ding.
0: Ja.
1: En dan soms zijn jongeren al veel te ver. Want er is ook best wel volgens mij wat misinformatie over vapes. Dat het minder schadelijk zou zijn dan een sigaret. Of
0: ja,
1: wat heeft dat voor gevolgen ook voor jonge kinderen? Want als je 11 bent, dan kun je natuurlijk helemaal niet overzien.
0: Ja, dus sowieso, Isamé is echt een super verstandige puber. Die heeft deze keuze niet zelf gemaakt. Dat is tot er gekomen toen je 11 was. Het was gewoon, als je 11 bent, dan maak je die keuze niet heel bewust. Dan ga je gewoon dingen doen, omdat daar denk je niet heel diep over na. En nu snap jij heel goed wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt. En weet je, ik heb een verslaving en het is heel moeilijk om daarvan af te komen. Maar heel veel kinderen weten dat eigenlijk niet. Die weten niet wat verslaving is. Die weten ook niet hoe. En dat vind ik zo belangrijk om ze te vertellen. Het is een hele evil industrie die ze tot klant wil maken zo jong mogelijk, zodat ze zo lang mogelijk de zakken kunnen vullen van die nicotine-industrie giganten en ook de minder grote giganten. Dus de misinformatie zit hem erin dat de tabaksindustrie heel graag wil dat iedereen denkt dat het minder slecht is dan sigaretten. Maar eigenlijk is het een instapmodel om daarna op een manier hun zakken te vullen. Of met vape is, of met snus, of met roken. Ze hebben aandelen in al die producten.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje, dat is denk ik de belangrijkste misinformatie. Nu maken wij natuurlijk best wel veel met een hele grote groep dokters en ook juristen en allerlei andere mensen geluid om te laten weten wat het echt met je doet. Wat is het voor een apparaat? Wat zit erin? Ik hoop dat inmiddels heel veel scholieren daar wel eens iets over hebben gehoord wat echte informatie is. Maar zeker niet iedereen. Daar kan ik echt mijn hand voor in het vuur steken, zeg maar. Dat niet iedereen dat weet. Maar het probleem is dat ze vaak nog steeds altijd aan mij vragen, maar wat is nou slechter, vapen of roken? En kan ik dan misschien toch beter gaan roken? En dat zie je nu ook gebeuren. Dat kinderen denken, ja, dan ga ik maar roken. Maar dat is natuurlijk niet het doel wat we hebben. Want we proberen ze eigenlijk te helpen om überhaupt niet verslaafd te raken aan nicotine.
1: Precies.
0: Dus het is niet, het een is niet beter dan het ander.
1: Het is
0: allebei op zijn eigen manier gevaarlijk.
1: Ja. En hoe luister jij dan naar onze defensieminister Dylan Jezelgus, die begin dit jaar heeft gezegd dat vapen een eigen verantwoordelijkheid is van jongeren.
0: Ja.
1: Terwijl we nu dus horen of weten dat de gemiddelde leeftijd van kinderen, 12,5 ongeveer is, wanneer ze beginnen. Kan je ik stel de vraag en de vraag is het beantwoorden. Maar kun je deze kinderen zelf verantwoordelijk houden voor hun verslaving? Ja. En hoe luister je ernaar dat een minister dat zegt?
0: Ja, er is eigenlijk niks wat mij woedender maakt als kinderarts. Ik heb een paar jaar geleden ook met staatssecretaris van Volksgezondheid Karlmans gehad, die ook zei, de ouders, we hebben de ouders nodig. Die moeten dat ding weggooien. Gooi het weg, pak het af. En ik werd daar zo woest van. Want ik had die ouders en die kinderen in mijn spreekkamer zitten. Die zeiden, we doen alles. Het lukt ons niet. Het is een verslaving. Dus dat lukt je niet. Je kan ouders niet zeggen, ga zorgen voor iemand die extreem verslaafd is. Zo werkt het gewoon niet. En ik word er zo woest van dat elke keer wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de mensen die last eigenlijk niet hoeven dragen, vind ik. Ik vind dat de verantwoordelijkheid moet liggen bij ons en de politiek om te zorgen dat we het verbieden, dat we het handhaven en dat we die industrie gewoon voorgoed de deur wijzen. Die hoeven we hier niet.
1: Nee.
0: En de last moet gedragen worden door de schouders van die industrie.
1: Isamé, tot slot, hoe is het jou uiteindelijk wel gelukt om te stoppen? En wat zou jij anderen willen meegeven?
2: Ik ben eigenlijk niet helemaal gestopt, want het is natuurlijk nog steeds super lastig. Maar ik heb eigenlijk, hoe ik ben begonnen met stoppen, is ik heb een stopprogramma gevolgd. Dat was bij mij op school. En toen gingen we een plan maken van, hoe ga je stoppen, wanneer ga je stoppen en hoe ga je het verder doen. En dat begon met eerst een dag niet nicotine in je lichaam krijgen. Tot na een week. En toen uiteindelijk was ik 3 maanden gestopt. En ja, zo heb ik het gewoon een beetje volgehouden.
1: Ja.
2: Gewoon een goed plan maken. En jezelf zeggen, heb je dit echt nodig? En weet wat de gevolgen ervan zijn.
1: Ja, wat natuurlijk best moeilijk is als je op elk moment verleid wordt. En het om je heen ziet. Ja. En volwassenen het ook doen. Dat helpt natuurlijk allemaal ook niet mee.
2: Nee.
1: Nee.
0: Maar we weten wel dat het binnen 3 tot 4 keer vaak pas lukt. Dus
1: ja.
0: Isamee weet ook, oké, dit was mijn eerste serieuze poging. Het is niet gek dat het nog niet gelukt is, maar het gaat wel lukken.
1: Uiteindelijk wel.
2: Komt wel goed,
1: ja, sowieso. Dat heb ik al lang aan je gezien. Kinderlongarts Sophie Cohen en Isamee, dankjewel dat jullie er waren. Gaan we naar muziek. Je hoort Stromae met Kansen.
3: Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens ?

0: In de vijfdelige podcastserie Queer Parenthood gaat socioloog en onderzoeker Avia Veilbrief in gesprek met zwarte en bruine queer ouders over queer ouderschap.
1: Ik ben blij dat ik in Suriname ben geboren. Dat ik twee moeders heb. Dus ik weet niet beter dan dat het iets heel gewoons is. Dus het is niet ingewikkeld.
2: Oké.
1: Ja. En tegelijkertijd kan het wel ingewikkeld zijn.
2: Vertel.
0: In dit fragment hoorde je een van de gastsprekers, activist Tineke Sumter. Een van de andere gastsprekers is Sierra Durgaram, oud-eigenaar van een queer bar in Amsterdam. En daar ging het gesprek over queer ouderschap en gesprekken over vooroordelen en uitdagingen. Maar ook de viering van het queer ouderschap zijn namelijk nodig. Bij mij in de studio zijn Avia en Sierra. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn.
3: Dank je.
4: Dank je wel.
0: Avia, dan ga ik even bij jou beginnen. Want voor de podcast ben jij dus in gesprek gegaan met allerlei verschillende queer ouders.
4: Ja.
0: Waarom moeten de verhalen van queer ouders een podium krijgen volgens jou?
4: Ja, om eigenlijk heel veel redenen, denk ik. Maar vooral, en ik zou willen zeggen queer ouderen van kleur. Want dat is ook waar we ons op focussen.
0: Ja.
4: Bruine zwarte queer personen die ofwel ouder zijn of een kinderwens hebben. Of op welke manier dan ook familie willen maken. Die verhalen zijn belangrijk omdat die intersecties, hè, zou je kunnen zeggen, al die verschillende identiteitslagen die samenkomen, daar is eigenlijk heel weinig representatie op. Dat is ook wel een beetje gestoeld uit mijn eigen ervaring, nog voordat ik zelf een kind kreeg en zwanger werd. Dat ik heel erg op zoek was naar, ik ben op zoek naar universele vragen en antwoorden. Maar ook wel heel specifiek over, ik ben een vrouw van kleur, queer. Ik heb zelf een partner van kleur die ook queer is. Hoe gaan we daarmee om met dat stukje specifiek?
0: Ja.
4: En daar had ik echt wel een gemis in ook wel, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dus,
4: daar
0: ontstond het.
4: Ja, als het niet is, ga ik het zelf maken, dacht ik.
0: Ja, je partner en jij doen dus een co-ouderschap met de biologische donor van jullie kind.
4: Mm-hmm.
0: Als je dan specifiek, want je zegt ook, ik miste die representatie. Ja. Was er iets specifiek wat je miste in het überhaupt hebben van die kinderwens? Dat je om je heen dacht, had je het gevoel, ik ben alleen? Omdat je niemand zag, hoorde, of in ieder geval, ik ben niet met veel?
4: Ja, een beetje wel. En dat heeft, ik zal het kort houden, maar dat heeft eigenlijk een wat langere aanloop. Ik heb zelf twee vaders en een moeder. En dus ook drie ouders. En die zijn alle drie van kleur. En ik dacht altijd, dat is bij iedereen misschien zo of zo.
0: Ja, ja.
4: En eigenlijk in mijn verdere leven merkte ik dat dat niet zo was. En dat is altijd bij mij een vraag geweest. En op het moment dat ik zelf dus ook aan kinderen wilde beginnen, merkte ik ook dat ik nog steeds wel op zoek was naar die representatie. En dus ja, me daar ook wel alleen in voelde. We doen het inderdaad met z'n drieën. Dat is heel erg mooi, maar dat kan ook uitdagend zijn. En ik kon daar gewoon dus geen antwoord op vinden.
0: Nee. Terwijl je eigenlijk best dichtbij ook een voorbeeld had.
4: Zeker.
0: Kon je bij je ouders terecht?
4: Voor een deel wel. Toch was het anders, omdat mijn moeder en vader ooit wel getrouwd waren in de jaren 80. En mijn vader daarna uit de kast kwam als homo man. Dus dat was wel, zij hebben niet gezegd, we willen intentioneel meer ouderschap aangaan.
0: Ja,
4: dat was bij ons natuurlijk wel het geval.
0: Ja.
4: Dus ik heb wat vragen met hen kunnen bespreken, maar ook niet alles.
0: Nee.
4: En mijn moeder is niet queer.
0: Dus dat is toch een andere.
4: Precies.
0: Ja, precies. Sierra, jij bent een van de gasten met wie Avia dit seizoen in gesprek gaat. Jij voedt je kind solo op. Hoe is de weg voor jou hier naartoe gegaan?
3: Ik denk dat ik, net zoals Avia, representatie miste erin. Ik wilde altijd heel graag kinderen. En ik wilde ook heel graag jong kinderen. En ik zag eigenlijk niemand om me heen dat doen. En al mijn jonge queer vrienden zijn daar echt nog niet aan toe. Of willen gewoon geen kinderen. Dus ik ben zelf heel actief op zoek gegaan naar mensen die mij iets daarvan konden bijbrengen. Die iets van een voorbeeld konden zijn. Of een ander soort gezin hadden, net zoals ik. En ik vond daarin ook heel belangrijk dat ik als solo-ouder niet als enige mijn kind opvoedde. Uiteindelijk is dat, vind ik, niet de bedoeling, dat een kind in zo'n kleine bubbel opgroeit. En ik vind dat iets heel moois aan de queer gemeenschap, dat dat op heel veel verschillende vormen gebeurt. Ook als je ouder bent, dat je je eigen familie opzoekt, je eigen familie maakt, in je vrienden. En dat is heel sterk aanwezig in mijn ouderschap.
0: En was het voor jou op dat moment, dat je zei, ik ging heel specifiek op zoek. En je omschrijft het al een beetje dat in de queer community een chosen family, gekozen familie sowieso al wel iets is wat meer voorkomt. Had je op het moment dat je actief op zoek ging, kreeg je toen al wel meer voorbeelden? Of was het nog steeds best lastig zoeken als vrouw van kleur?
3: Ik vond het als vrouw van kleur vond ik het heel lastig zoeken. Ik kon wel andere moeders van kleur natuurlijk vinden, maar queer solo ouders, dat van kleur, dat is gewoon iets heel specifieks waar ik nog moeite mee heb. Maar ik vind wel heel veel mensen en heel veel verschillende identiteiten en gezinsvorming waar mijn kind, denk ik, voorbeelden in kan vinden. En waardoor mijn kind gewoon een wereldbeeld krijgt dat wat eindelozer is. Wat veel meer perspectief biedt dan de hokjes waarin ik ben opgegroeid.
0: Ja, en eigenlijk een beetje een vraag voor jullie beiden. Wat zijn reacties die jullie krijgen op jullie gezinsvorm of jullie gezinssamenstelling?
4: Goeie vraag. Zowel positief als negatief zou ik willen zeggen. Ook wel allerlei nuances daartussen naar buiten. Ik krijg reacties als, wat ingewikkeld, waarom zou je daarvoor kiezen?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Waarom maak je jezelf moeilijker door nog een ouder toe te voegen? Weer anderen zeggen, wat geweldig, wat dapper. Hè? Leuk dat je dat op die manier doet en dat dat ook kan tegenwoordig. Ik hoor ook wel hele problematische reacties. En daarom is voor mij ook nog een reden om deze podcast te maken.
0: En wat zijn dan problematische dingen die...
4: Ja, dus mijn vrouw is van kleur en ik ook. En de vader van ons kind is evengoed van kleur. En die hebben we ook op die manier uitgekozen dat daar een soort van verbinding is ook tussen ons. En dan wordt er per definitie gezegd, dat zal wel moeilijk zijn bij jullie. Om dat op die manier te doen als queer mensen. Hè? Dus het wordt geproblematiseerd in relatie tot, in dit geval, etniciteit of cultuur. En dat vind ik soms wel heel ingewikkeld, dat er gelijk mensen die ik niet ken, die zeggen in plaats van, wat leuk, dat jullie dat met z'n drieën doen. Dat zal vast moeilijk zijn. Heb je dan wel contact met je familie bijvoorbeeld? Dat soort vragen.
0: Dat is best meteen een aanname. En hoe is dat voor jou?
3: Ja, ik denk dat er als zwarte vrouw wordt er gewoon meteen als alleenstaande moeder zo'n beeld van je geschetst. Dat je gedumpt bent en achtergelaten en alleen staat in de wereld. En zo'n struggleverhaal wordt er gecreëerd. En ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ik hou echt van moeder zijn. Ik hou heel erg van het alleen doen en het met mijn omgeving en mijn gemeenschap doen. En ik heb er allemaal niet zoveel moeite mee. Ik heb het niet zo zwaar als dat mensen willen dat ik het heb. Ja. Tegen dat beeld moet ik best wel vaak vechten. Er wordt meteen een soort slachtofferrol mij toegekend.
0: Ja. Je noemt het al gemeenschap. Dat is zonder dat we de hele aflevering van jullie podcast aflevering al weggeven. Maar daar gaat het thema is daar echt wel gemeenschap. Hoe belangrijk is het hebben van een gemeenschap voor jou? Je stipte het af en toe al een beetje aan, maar hoe kijk je daar?
3: Ja, ik vind naast de hulp die het kan bieden, de oppassen die je erbij krijgt, wat natuurlijk super fijn is, vind ik het ook heel belangrijk dat mijn kind verschillende voorbeelden kent en ziet van hele sterke masculine figuren tot juist totaal genderloze voorbeelden. Ik wil gewoon dat mijn kind zoveel mogelijk mensen en identiteiten voor zich ziet. En zoiets als een kind opvoeden moet gewoon niet alleen gedaan worden.
0: Nee, maar misschien geldt dat eigenlijk voor iedereen.
3: Ja, klopt.
0: Toch?
3: Niemand moet eigenlijk alleen staan in de wereld,
0: nee,
3: toch?
0: Nee. Avia, wat herkende jij veel in het verhaal van Sierra? Of is er ook iets wat je in zijn algemeenheid met de hele podcast aan queer en dan queer ouders van kleur wil meegeven?
4: Ja, goeie vraag. Ik ga eerst even antwoord geven op de eerste vraag. Ik herkende best heel veel van de aflevering met Sierra. Overigens met eigenlijk alle afleveringen dacht ik soms wel, dat herken ik. Dat doe ik zo. Wacht even, wat interessant. Dat inspireert mij. En dat is ook misschien gelijk wel het antwoord op je tweede vraag. We willen heel graag inspiratie meegeven. Kijk, de podcast is in die zin, gaat het over zwarte en bruine mensen die zichzelf als queer identificeren. Dat is initieel, de groep waar we ons op richten, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd is het ook mooi als allerlei andere, je kan bijna zeggen bondgenoten daar ook naar luisteren, familieleden misschien. En ik hoop van harte dat het hen allemaal inspiratie, herkenning, erkenning geeft. En dat je inderdaad denkt, of ik ben niet alleen, of misschien kan ik er zo en zo mee omgaan. Met dit soort vragen bijvoorbeeld.
0: Ja. Misschien zou het helpen voor inderdaad de niet-queer ouders die bepaalde vragen stellen, om iets meer te leren om dat soort, domme vragen bestaan soms namelijk wel, om die niet meer te stellen.
4: Dat wat minder stereotypisch misschien.
0: Ja, precies.
4: De hokjes wat verbreden, daar op een andere manier naar kijken. Dat is ook echt wel het idee geweest om nou ja, met de podcast in dat proces, maar ook wel met de luisteraars, kan je zeggen, of de kijkers, het normatieve, zeg maar, te bevragen.
0: Ja. De Queer Parenthood of de Queer Parenthood, de podcast, is vanaf nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Socioloog en onderzoeker Avia Velbrief en Sierra Durgaram, gastspreker bij de podcast. Dank jullie wel dat jullie er waren. Gaan we nog naar één plaat. Je hoort Of Monsters and Men met Love, Love, Love.

0: Je hoorde dus Of Monsters and Men met Love, Love, Love. En daarmee was dit met Mandy voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan het op nporadio1.nl. En straks op deze zender Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg. Ik ben er volgende week gewoon weer. En voor nu wens ik je vooral nog een hele fijne avond.
1: NPO Radio 1.
2: 1 Vandaag.
3: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
4: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Is dat een disproportionele, zware maatregel van Israël?
4: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
5: Nee.
4: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
6: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
2: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
7: Ja, het is een feit.
8: Avro Tros met 1 Vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
8: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
17: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
18: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital Independent sinds 1997.
15: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital Independent sinds 1997.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
22: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
23: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
24: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
25: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
1: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
15: Jeroen Stekelenburg.
26: Ja, een hele goede avond. Welkom bij de Langste Lijn Grabbelton. We gooien alle sport van het weekend erin en halen de mooiste parels eruit. Zo zagen we een dolblije Max Verstappen vandaag, die voor het eerst in zijn carrière wint in Singapore.
27: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
26: Verstappen was het hele weekend de snelste en dus de beste. Wat betekent dat voor de rest van het jaar? We bespreken het zo met Louis Dekker. Minder, of eigenlijk geen enkel oranje succes in Baku, waar de Nederlandse judoploeg voor het eerst in bijna 10 jaar zonder medailles vertrekt van een WK. Toch blijven ze positief.
28: Vorig jaar 2025 hebben we elkaar ook een paar keer gesproken. Toen was ik ook niet te verlegen om te zeggen dat er gewoon wat KUT was, om maar te zeggen. Dat is nu weg, er is nu gewoon rust en we weten waar we aan werken.
26: Straks een gesprek met de bondscoach en met de sportief directeur van de judobond. Het zwarte schaap van de Premier League, Manchester City, speelt na de commotie van dikke week geleden weer een wedstrijd in de Premier League. En op het veld is er wel succes. Het wint heel dik van Liverpool, mede dankzij een rode kaart van Ryan Gravenberg. En op de Engelse tv zijn ze vooral over de eerste gele kaart van Gravenberg nog niet uitgepraat.
29: We talk about the yellow card. That is soft. That is soft. And I mean, how is that a yellow card? I don't understand.
26: Ja, we praten straks met Arthur Renard over de wedstrijd van vandaag. Hij werkt voor The Guardian en over hoe er in Engeland wordt gekeken naar Manchester City. En we hebben het over de coëfficiënte Polonaise. Is dat nog wel een Polonaise? Komende week is er eentje vol Europees voetbal. En hoe staat de Eredivisie er eigenlijk voor? Dat en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, het was maandenlang een hopeloos seizoen voor Max Verstappen. Twee schamele podiumplaatsen, geen overwinningen, tot vorige week. In Maleisië won hij verrassend zijn eerste van het seizoen. En dit weekend zagen we de oude oppermachtige Max Verstappen. Hij won de sprintrace, pakte pole en won de race.
0: 3, 4, 5 red lights in Singapore.

0: eigenlijk was Leclerc min of meer wel voorbij. Maar Verstappen ben je niet zomaar echt voorbij. Die gebruikt zijn ellebogen en Leclerc gaf net genoeg ruimte.
1: Dat is toch wel echt uniek. Eigenlijk verliest hij de start. En dan geef je jezelf normaal verloren als coureur. Dan ga je daarna knokken. Maar nee, voor de eerste bocht had hij het alweer opgelost.
0: Dus Verstappen in de zetel. Moet nog wel naar binnen. Maar de voorsprong is zodanig dat hij bij wijze van spreken even een plaatje op kan zetten.
2: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
3: Max, a masterclass.
4: Yeah, it's taken a while, but I think this race was very good. I mean, we had pace when we needed to have it, so of course very happy to win here.
5: Yeah. Max Verstappen bij Formula 1 TV. Charles Leclerc en Kimi Antonelli naast Verstappen op het podium, maar niet op de foto, zoals dat zo mooi heet. Commentator Louis Dekker, goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Ja, was dit inderdaad als vanouds Max Verstappen weer bovenop de apenrots?
6: Nogal. En het is heel bekend, hè. Verstappen die wil altijd maar één ding. Winnen, winnen, winnen. Eén ding wat hij nog leuker vindt, dat is dominant winnen. En dat was even een tijdje geleden. Dus nu twee keer op rij winnen. En dan ook nog winnen in de sprintrace in Singapore. Op zondag winnen. Beide keren pole position. Zowel voor de sprint als voor de Grand Prix. Ja, daar kun je niet omheen. Dat is, ik zal de apenrots niet eindeloos noemen. Maar het zal er niet ver vandaan zitten.
5: Ja, want jij volgt hem dan dat hele weekend. Elke meter die hij rijdt, elk interview dat hij geeft, zie je dan ook weer een hele andere Max Verstappen dan het hele jaar. Want hij moet zichzelf natuurlijk opgevreten hebben.
6: Ja, en het valt natuurlijk ook op dat hij dan ineens niet meer moppert over die Mario Kart-achtige toestanden en de batterij, et cetera.
5: Geweldig, die nieuwe regels, hè? Geweldig allemaal.
6: Ja, dat zegt hij nou weer net niet, maar het is wel overduidelijk dat hij zegt, ik heb het erbij neergelegd. En ja, winnen, dat is natuurlijk de mooiste troost die er is. En voor de rest, dat is dan het flauwe antwoord dat ik kan geven. Het serieuze antwoord is, hij weet al lang dat hij geen wereldkampioen wordt dit jaar. Maar hij heeft wel nagedacht, ga ik hiermee door? En als ik doorga, waar dan? Ga ik naar Mercedes, naar Ferrari, naar McLaren? Is daar überhaupt plek? En vanaf het moment dat hij heeft getekend bij Red Bull, oftewel bij heeft getekend, dat was aanvankelijk best nog wel verrassend, want toen ging het heel slecht. Maar hij heeft blijkbaar iets geweten wat wij nog niet wisten, namelijk dat het lijntje steil omhoog ging. En het is nu twee weekenden op rij heel erg goed. Maar het weekend ervoor, Azerbeidzjan. We hebben drie weekenden, drie Grand Prix gehad. Azerbeidzjan was ook wel heel goed. Dus het is nu drie op rij echt competitief. En dat is het hele jaar niet gelukt. Dus ja, uiteraard is hij opgelucht. En natuurlijk extra blij dat het op een circuit lukt. Waar hij nog nooit had gewonnen. Waar hij het hele jaar van zei, ach ja, het is gewoon een van de vele Grand Prix. Maar reken erop. Deze had hij echt wel in zijn hoofd zitten, hoor. Die moest nog even.
5: Ja, het gaat misschien iets te ver om al te gaan filosoferen over volgend jaar. En hoe de krachtsverhoudingen dan liggen. Wel fijn voor Verstappen natuurlijk dat hij nu competitief is. Je zei het al, hij wint voor het eerst in Singapore. Waar het lastig inhalen is. De start, daar waren dan ook alle ogen op gericht. Hoe ging die eigenlijk?
6: Ja, die ging helemaal niet geweldig. Gisteren ging die nog een stukje slechter vanaf pole position. Toen was Russell er heel gemakkelijk voorbij. Red Bull heeft gewoon een probleem met die auto in de eerste meters. Die komt niet lekker uit de startblokken. Dat hebben Ferrari en Mercedes bijvoorbeeld veel beter voor elkaar. Alleen wat ik een beetje jammer vond in deze race. Verstappen moest verdedigen. Kwam niet geweldig weg. En dan heeft Ferrari twee ijzers in het vuur. Leclerc en Hamilton. Leclerc was het beste weg en die zat er echt zelfs een beetje voor. Maar die durft dan toch niet even die elleboog te gebruiken. Toch te veel ontzag. En dan denk ik, ja, het is de enige kans die je krijgt, dat weet je. Waarom probeer je het niet? Waarom niet een heel klein beetje wielbengen? Maar het was net, en ik weet, het is makkelijk praten, hoor, voor mij. Maar hij trok hem net weer terug. Het was net weer zo'n inhaalmanoeuvre die je met een mooi woord lafjes zou kunnen noemen. En met een inhaalmanoeuvre die lafjes is, kom je Verstappen echt niet voorbij. Dat moet echt met het mes tussen de tanden. Anders dan beukt hij je de bewijs van spreken nog liever vanaf. Je gaat er gewoon echt niet zomaar voorbij. Dat moet vol overgave. En dat deed Leclerc niet. En dan ben je gewoon uitgeschakeld. Dus die mag zeggen dat hij tweede is geworden. Maar die heeft geen schijn van kans gehad.
5: Nee, want dan gaat dus Verstappen uiteindelijk toch als eerste die eerste bocht in. Hij komt in ieder geval als eerste die eerste bocht uit. Dat moet ik misschien zeggen. Was het een raakat in het bakkie?
6: Ja, dan denken wij natuurlijk allemaal veel te makkelijk over. En jawel, ik heb hem nog een fout zien maken. Hij heeft ergens een bochtje gemist. Dat is volgens mij puur een kwestie van even de concentratie verliezen, omdat de voorsprong zo enorm groot is en de leiding in de race zo dominant, zo makkelijk. Het was gewoon klasse apart vandaag. En er was niemand, en ook bij de Ferrari's niet, nog even los van strategisch geblunder daar weer. Het ging allemaal weer niet lekker bij Ferrari. Maar dat was het enige team dat nog een beetje in de buurt kon blijven, maar dan is beetje nog het belangrijkste woord. Want het gat was echt aanzienlijk, hoor. En ik had het idee dat het nog groter had kunnen zijn.
5: Ja, vorige week gewonnen, dit weekend oppermachtig. Betekent dat heel simpel ook dat Red Bull op dit moment de beste auto heeft?
6: Nee, dat kun je niet zeggen. Ze hebben in ieder geval, denk ik, op dit moment wel de beste coureur. Daar kunnen we wel duidelijk over zijn.
5: Maar die hebben ze al een paar jaar, toch? Geloof ik, of niet?
6: Ja, dat is niet zomaar voorbij. En Antonelli mag wereldkampioen worden. Maar die zal echt nog niet zeggen, ik ben de beste coureur. Dat is heel duidelijk. Die status ligt bij Verstappen. En ook nog wel bij Lewis Hamilton met zijn 7 wereldtitels uiteraard. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat Red Bull, ja, dat is zo'n cliché. Maar clichés zijn clichés omdat ze kloppen. Het lek is boven. Ze hebben die auto in de vingers. Ze snappen hem een beetje. Hij is snel genoeg. Dat zie je ook meestal, nou, toevallig vandaag wat minder, omdat hij achteraan moest starten met Hardjar. Maar die heeft ook heel veel races achter elkaar gewoon echt top 5 gereden, top 6, soms nog wat beter. Ze horen gewoon bij de 4 beste teams. En het ene moment is dat Mercedes, dan Ferrari, dan McLaren, dan Red Bull. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat was pakweg tot en met Zandvoort echt niet het geval. Dus ze hebben het wel gekanteld en dat biedt vooral gewoon heel veel hoop en goed gevoel voor 2027, want eigenlijk is het in het hoofd van Verstappen is het al geen 2026 meer. Nee, hij zit al met zijn hoofd in volgend jaar.
5: Maar toch, Louis, want ze zitten nog in 2026 en hij klimt nu naar plek 4 in de WK-stand. Heeft hij daar nog ambities? Maakt het hem nog iets uit of hij tweede, derde of vierde wordt? Wat denk je?
6: Nee, dat interesseert hem geen barst, zeg ik maar even heel duidelijk. Verstappen wil maar één ding. En in het verleden noemde zijn teambaas Christian Horner dat iets anders. Die zei, als we geen kampioen kunnen worden, dan gaan we elke Grand Prix als een cupfinal benaderen. En zo denkt Verstappen ook. Die denkt, ik heb zo lang droog gestaan, nu heb ik er 2 gewonnen en nou gaan we door ook. En daar heeft hij nog een paar kansen voor. En de concurrentie weet nu dat hij er staat. De concurrentie is ook met andere dingen bezig. Een WK-leider, Antonelli, hoeft niet zo nodig meer races te winnen. Die kan punten sprokkelen. En ja, Verstappen kan Ferrari en McLaren en Mercedes gewoon wel echt aan op het moment dat die auto op rails ligt. En dat lag hij de afgelopen 2 weken. Dus
5: wat bedoel je, Louis, met aanpakken als een cupfinal? Is dat risico's nemen en dat tweede plek is niks dan? Dus liever eraf dan tweede of derde worden? Het enige wat telt is winnen?
6: Nou, vooral die allerlaatste zin. Het enige wat telt is winnen. Iedere Grand Prix is een kans om een Grand Prix te winnen. En of je dan vierde of derde of tweede in het WK wordt. Nou, tweede zal waarschijnlijk niet meer worden. Maar derde kan wel. Dan moet die Hamilton nog voorbij. Tweede kan niet. En dat klinkt misschien wat raar. Maar tweede is George Russell. Ja. Die heeft een draak van een jaar. Die had gisteren weer een baaldag. Hij had Verstappen te pakken, hè, bij de start. En dan denk je, goh, Russell eindelijk, hij gaat weer eens winnen. Weliswaar op een zaterdag. Maar dan crasht hij eruit vlak voor de neus van Verstappen. En dan zegt Verstappen ook nog, ja, ik zag het al dat het glad was en dat het verraderlijk was. Ik zag het eigenlijk al gebeuren. Nou, dan heb je het seizoen van George Russell samengevat. Maar die Mercedes was in het begin van het jaar zo goed dat zelfs als Verstappen nu aan de lopende band gaat winnen, dan zal die normaal gesproken Russell niet meer voorbij komen. Maar die derde plek zit er nog wel in. Is ook nog leuk, omdat het een strijd met Hamilton is. Maar ik moet er wel bij zeggen, hij heeft dat zo vaak gezegd. Over 10 jaar weet ik echt niet meer of ik derde of vierde ben geworden in het kampioenschap. Het enige wat ik me herinner zijn zegens en wereldtitels. En zo is die echt. En dat snappen we denk ik ook allemaal inmiddels wel.
5: Ja, Kimi Antonelli gaat dit jaar wel herinneren. Want die gaat wereldkampioen worden. Even de vraag van de week, die we elke week stellen. En voor de administratie, wanneer wordt hij wereldkampioen?
6: Ja, dan krijg je het gekste antwoord van de week erbij. Maar dat is wel een ingewikkeld antwoord, waarschuw ik meteen. Hij kan vanmiddag al wereldkampioen zijn geworden. Ik denk niet dat het zo zich gaat ontvouwen, maar het kan wel. En het ingewikkelde deel daarvan is dat de laatste 2 races in Qatar en Abu Dhabi zijn. Nou, het is maar zeer de vraag of die door kunnen gaan. Er is een vervangende circuit op poten gezet op het circuit van Imola in Italië. Maar daar kan het heel mooi sneeuwen in december. Dus er is een scenario dat die laatste 2 races sneuvelen en dat ze er geen vervanger meer voor krijgen. Nou, als dat gebeurt, en dat is toch een hele rare gedachte als je kijkt naar de toestand in de wereld, de aanslag op het vliegveld in Saoedi-Arabië, et cetera. Als die 2 Grand Prix niet doorgaan, dan hebben we er nog 4. En die 4 Grand Prix kun je, als je ze allemaal wint, En de nummer 2 scoort... De nummer 2 wint ze allemaal, moet ik het wel goed zeggen. Want het maakt het nog te ingewikkeld. Als Russell, ik begin even opnieuw... Als Russell 4 races op rij wint... en Antonelli 4 races op vakantie gaat... dan is hij nog steeds wereldkampioen. Dus het is voor Russell te hopen dat in ieder geval... een van die laatste races doorgaan. En voor de Formule 1 ook. Want ja, je wil natuurlijk niet een wereldkampioen hebben... die vanmiddag bij nader inzien toch al wereldkampioen was. Alleen had de wereld nog niet, die had het nog niet door.
5: Nee.
6: Dus het is een raar eind van het seizoen. Maar weet je, hou het simpel. Hij wordt wereldkampioen en dat zal gebeuren. Normaal gesproken of bij de volgende race in Texas... of meteen daarna 2 uurtjes vliegen verderop in Mexico City.
5: Waar moet je allemaal verstand van hebben, Louis, om Formule 1 te kunnen duiden? Geopolitiek, je moet weerman zijn.
6: Ja, en ook van tijdverschillen. Dat is ook soms heel ingewikkeld. Maar goed, dat is een ander verhaal.
5: Ja, ja. Wanneer? Want de volgende is dus, het zei net al in Texas, het zal in Austin zijn. Wanneer is dat?
6: Ja, daar hadden we het vanmiddag over bij de redactie van Langs de Lijn. Zit hij nou in zendtijd of niet? En dan, dat bedoel ik met tijdverschillen. Volgens mij gaan de volgende races, de apotheose krijgen we live in Langs de Lijn ongeveer rond dit tijdstip.
5: Nou, heel goed. Ik ben erbij. Als jij er dan ook bent, dan is dat heel fijn. Dat is over 2 weken dus inderdaad in Austin, Texas. Tot dan, Louis. Dankjewel voor nu.

0: Ja, dat was Murrayhead met One Night in Bangkok. Het voetbalweekend zit erop en de Eredivisie kent een nieuwe koploper en dat is Feyenoord. Feyenoord won gisteren met 2-0 van AZ in de eigen Kuip en de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst leek aan het begin van dit seizoen niet direct een van de grootste titelkandidaten. Dat verzin ik niet, maar dat zei de technisch directeur van Feyenoord, Davy Rigaud. Maar hij kreeg samen met de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn de boel dus heel snel op de rit. Hun missie begon op 1 juni toen ze werden gepresenteerd en op het punt stonden om het afgelopen seizoen onder trainer Robin van Persie te analyseren.
1: Die analyse zal gemaakt worden met mensen, maar inclusief de hoofdtrainer.
2: Nieuws uit Rotterdam, want Robin van Persie is ontslagen als trainer van Feyenoord.
3: We hebben een zeer objectieve analyse gemaakt van de afgelopen 12 maanden. Hebben we geconstateerd dat de trend neerdalend was.
4: Het is nu bevestigd, Feyenoord heeft een nieuwe trainer. Giovanni van Bronckhorst keert terug bij de club.
5: Ik was wel verrast. Een mooie waardering ook richting mij. Dus dat voelt heel goed om weer terug te zijn.
6: Gesaneerd dus. Dus realistisch gezien, komend seizoen kunnen we toch eigenlijk niet verwachten dat Feyenoord mee gaat strijden om de titel.
7: Wij hebben ook niet uitgesproken dat we gaan meestrijden voor de titel. Uiteraard hebben wij ambitie om sportief zo goed mogelijk ons best te doen en er zo lang mogelijk in te staan in de race.
8: Maar er wordt gescoord in Rotterdam. Mark Sigurdarson, eerste balcontact. 2-2. En nu Feyenoord, want ze lijken op.
9: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans.
10: We begrijpen dat er een aantal mensen van Cambuur gewond zijn geraakt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk om te beginnen. En onze keeper, die zag hem net op tijd aankomen.
9: Wat een schitterende goal, zegt Van Silla. Een apathisch Feyenoord roept het onheil over zichzelf af. Weer levert een thuisduel geen overwinning op voor Feyenoord.
11: Ueda net weg bij Feyenoord, die zoeken nog een spits.
12: Anis Hadjemoussa. De vraag is, gaat hij weg, ja of nee? De technisch directeur zegt nee, de trainer zegt nee.
13: Dus daar was hij al te laat en vanmiddag kwam hij nog een keer te laat. Ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen.
14: Gerena Schaken. Hij is pas 17, maar hij scoort hier wel. Hij mag mee naar Nijmegen. Hij debuteert voor Feyenoord en schiet deze bal perfect in de kruising.
15: Bijna 75% balbezit voor Feyenoord. De ene na de andere mogelijkheid. Hadjemoussa. Nou, het kan zo ook. Jongen. 0-7.
14: Diarra. En 5-0.
8: De speelbal tekort. En is dit dan een penalty? Ja, want Ernst tikt Meerdink aan. De VAR denkt blijkbaar niet. En Makkeli zegt ook niet. En dan denk ik toch dat het helpt dat het in de Kuip is en Feyenoord.
14: En de 2-0 is een feit. Gabi Lopez.
8: Dan is Feyenoord met de minste doelpunten tegen en de meeste voor. De trotse koploper in de Eredivisie.
0: Ja, en zo zie je maar wat er in 2 maanden Eredivisie allemaal kan veranderen. We gaan praten over iets heel anders, namelijk over atletiek, over marathon. De marathon van Chicago is een van de grootste marathons van allemaal en vooral ook een van de snelste. Het is een marathonjaar dat sowieso als heel bijzonder de geschiedenisboeken in zal gaan. In april in Londen was er een sensationeel wereldrecord van 1 uur 59 minuten 30 seconden. Onder de 2 uur dus in een echte stadsmarathon. En de vraag van vandaag was, kan het nog een beetje sneller?
16: Toe for toe, but on this sunny day in Chicago in 2026, Amos Kipruto, the Chicago Marathon champion for the very first time, closing in just about 2 hours and 1 minute on the clock, the Chicago Marathon champion.
0: Ja, vorig jaar werd hij tweede, maar nu was Amos Kipruto de sterkste van allemaal. We gaan erover praten met de oud-marathonloper Michel Butter. Goedenavond, Michel.
17: Hey Jeroen, goedenavond.
0: Ja, voor de mensen die niet kennen, Kipruto, dat is wel een van de grote mannen op de marathon op het moment.
17: Ja, zeker. Al veelvuldig aan meerdere major marathons meegedaan. En in 2022 nog Londen gewonnen. Dus vandaag kon hij weer voor een overwinning gaan. En in Chicago, 4 jaar later, sleept hij hem erin.
0: Ja, nou is dit jaar dus dat wereldrecord in Londen gelopen, 1:59:30. Met wat voor verwachtingen ga jij dan vandaag naar die marathon van Chicago kijken?
17: Ja, dat is een lastige, hè? Want we hebben een barrière geslecht van de sub 2 uur. Maar daar ga je natuurlijk alles over ophangen. Hè? Je denkt elke keer, gaat er weer onder de 2 uur? Gaat er weer verder onder de 2 uur?
0: Ja.
17: Maar het is nog wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon. En ik denk ook dat we daar dus niet te veel aan moeten ophangen. Maar vooral ook heel veel aan mooie strijd. En Kipimo, dat was eigenlijk de man waarvan je zou kunnen denken van... Hè, die werd derde in diezelfde marathon toen er een sub-2 uur werd gebroken. Zou die dat dus nu opnieuw weer gaan doen? Hè? Onder die 2 uur, Kipimo? Gaat hij degene zijn die het wereldrecord gaat verbreken? Of onder die 2 uur? Maar dan krijg je dus ook uiteindelijk wel een hele mooie strijd met Amos Kipruto. En dan is Amos Kipruto degene die het aan het langste eind trekt. Die evenaart eigenlijk de tijd van Eliud Kipchoge toen
0: ja,
17: de tijd
0: Berlijn,
17: in Berlijn. Ja, exact dezelfde tijd. Maar niet Kiprumo wordt tweede, maar Bikila, de Ethiopië in 202.56. En Kiprumo die zakt eigenlijk in feite een beetje door het ijs. Maar ja, bij de mannen hebben we op zich wel een mooie winnaar en een mooie strijd gezien. En ja, geen sub 2 uur, maar het wordt heel gevaarlijk als we elke keer daar gaan afmeten. Ja, maar ja. Wel een mooie tijd. Ja, we gaan het ongetwijfeld wel blijven doen. Dat is natuurlijk het mooie en het lastige van die 2 uur die we hebben gebroken. Hè? Dat je dan wel altijd over snelle tijden gaat spreken. Daar zitten we een beetje mee op dit moment natuurlijk ook.
0: Ja, ik krijg bijna het gevoel van het is 2 uur, 1 minuut, 9 seconden. Valt het dan niet een beetje tegen? Maar jij zegt dus eigenlijk nee, dat was toen een hele bijzondere tijd natuurlijk. Daar moet ook wel alles mee zitten. Was er vandaag qua omstandigheden ook wel iets waardoor je kunt zeggen... ja, het was niet optimaal?
17: Nou, het was zeker niet optimaal, want het was warm, het was vrij vochtig. Maar ik wil ook weer niet zeggen dat het niet optimaal was. Want deze, bijvoorbeeld Amos Kipruto, liep gewoon een dik PR. En dus die evenaring van die tijd van Kipchoge. Maar ook bij de dames, zowel Faiza als Lokedi, liepen gewoon een dik persoonlijk record. Dus er zijn gewoon atleten die zich verbeteren op dit moment. Er zijn atleten die beter zijn in de wereld in het afgelopen jaar. Maar nog steeds, deze mannen en vrouwen, die verbeteren zich nog steeds.
0: Ja, wat maakt Chicago eigenlijk zo snel en zo geschikt voor wereldrecords? Is dat simpelweg omdat het vlak is?
17: Vlak, ja, vlak, weinig bochten, sterk deelnemersveld vooral, ook erg in de diepte. Dus de organisatie is wel altijd aan gelegen om zowel bij de mannen als de vrouwen een diep deelnemersveld te creëren van absolute wereldtopniveau. En toch ook wel die snelle tijden proberen na te streven. En Kelvin Kiptoum, helaas overleden natuurlijk een paar jaar geleden, die had hier een razendsnelle tijd al staan. Dus Chicago heeft wel al bewezen dat ze een parcours hebben wat mogelijk maakt voor snelle tijden.
0: Ja, het was volgens mij toen het wereldrecord iets van 2:00:35 of zo. Maar het ging net dus over dat er dit jaar onder die 2 uur is gelopen. Ik weet niet of je glazen bol naast je hebt liggen op de bank. Maar als ik jou nou de vraag stel hoe hard het kan met de huidige het schoeisel, met de huidige trainingsmethode. Kan het dan nog heel veel harder dan we hebben gezien?

0: zagen we eigenlijk helemaal geen ontwikkeling. Dat bleef elke keer een beetje net onder het uur, af en toe een keer 58 minuten. Maar daar is wel in de afgelopen jaren een stevige stap in gezet, door met name Kiplimo, door Kachelcha, de huidige wereldrecordhouder, Sawe. Ja, die zijn op een gegeven moment, hebben die de stap gezet naar 57 minuten op een halve marathon. En dan is het toch wel heel simpel. Ja, als jij 59 minuten of 58 minuten keer 2 doet en dan evengoed nog onder de 2 uur probeert te lopen, ja, dan wordt het wel heel krap. Ja. Maar als je 56 minuten of 57 minuten loopt halverwege, of 56 minuten halverwege, dan heb je de speling. En dan hebben we de ruimte om verder door te groeien. En dat was de beperking, nou, laten we zeggen, 2 jaar geleden. Maar die stap is nu wel gezet met jongens als Kiplimo, Kachelcha en Sawe. Dus er is nog wel ruimte. Maar als we elke keer alles gaan ophangen onder die 2 uur, nog maar steeds verder te duiken, ja, dan wordt de sport een beetje te saai, denk ik. Dus we moeten vooral ook wel gaan kijken naar de strijd. En bij de mannen was dat op zich wel op een gegeven moment heel duidelijk. Vanaf 35, 34, ja, dat wordt een duidelijke overwinning voor Kipruto. Kiplimo zakt dit keer door het ijs. Maar bij Vijzen en Rokedi, ja, dan had je gewoon een strijd tot in de laatste mijl. Ja, dat is toch ook wel weer heel erg mooi om te zien. Dus we moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van, ja, kan het nog sneller bij de mannen? Kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen? Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau? En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien. Maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
1: Ja, komt natuurlijk ook een beetje door het parcours in Chicago. Want er komen nu, het is natuurlijk een periode met heel veel grote, belangrijke marathons. We hebben natuurlijk net een aantal grote marathons gehad. Nu Chicago, New York komt eraan. Volgende week Amsterdam. Daar zien we volgens mij Abdi Nagaye en Sivan Hassanite. Lopen die wel allebei in New York? En even ter duiding, New York is natuurlijk een marathon waar we geen wereldrecord zullen zien, want daar is het parcours er niet naar.
0: Nee. Dat klopt. Nou ja, volgens mij hebben we 2 hele mooie Nederlandse topatleten inderdaad. Ja, weliswaar niet in Amsterdam, maar wel in New York staan. Dus een van de majors. Hè. Chicago is een major. New York is ook een grote major marathon. De grootste prestigieuze marathon van de wereld. Waar het meer gaat om strijd. En ja, Sivan en Abdi weten allebei wat strijd is. Abdi heeft ooit New York natuurlijk een keer gewonnen. Sivan op de Olympische Spelen geweldig gedaan als kampioenen. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken.
1: Ja, over 2 weken Marathon van Amsterdam. Over 3 weken dus die marathon in New York met Abdi Nagaye en Sivan Hassan. Dankjewel, Michel Butter. De Nederlandse judo-equipe die reist zonder medailles terug naar Nederland na het WK van afgelopen week in Baku in Azerbeidzjan. En het is opmerkelijk, want in de 70-jarige geschiedenis van het WK gebeurt dat pas voor de 2e keer. Dan is er teleurstelling en misschien wel boosheid, zou je denken. Maar bij de Nederlandse judobond hangt de vlag er net even iets anders bij. Women's contest we have in blue from the Republic of Korea and Giulioppa. In white from Serbia, Darko Brasnovic. En zo kwam de ene na de andere judoka deze week voorbij in Baku. Voor Nederland liep dat niet goed af. Van Heemst en van Lieshout, die kwamen het dichtst bij, maar verloren een partij om brons.
2: En dan lijkt het gedaan. Dan lijkt het over, dan lijkt het uit. En dan gaat Van Lieshout hier met lege handen naar huis.
3: Ah, hier moet je niet zitten, dit is niet goed. Dit is niet
2: daar
3: goed.
2: Gaat Van Heemst met lege handen naar huis.
1: En dus 0 medailles. Voor het eerst in 10 jaar tijd, voor de 2e keer in de historie van het WK. Een ingecalculeerd risico, noemt Guillaume Elmond het. Directeur topsport bij de Nederlandse judobond.
4: Als je kijkt naar waar we vandaan komen, we wisten van tevoren dat het een grote opdracht zou worden. En het gat met de mondiale top groot was. En je ziet dat we afgelopen jaar met het nieuwe topsportprogramma progressie hebben geboekt bij de sporters. En dan vind je het jammer dat het er nu nog even op mondiaal niveau niet eruit komt, terwijl het op Europees niveau er weer net wel uitkwam.
1: In het bredere plaatje is er wel progressie geboekt. De fysieke sfeer binnen de judobond is weg. Sporters die klaagden daar eerder over. Maar die vertellen nu deze week stuk voor stuk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Jur Spijkers, zwaargewicht, die als laatste in actie kwam voor Nederland, die vat dat eigenlijk wel mooi samen.
5: Het is wel gewoon duidelijk wat we allemaal gaan doen. Dus wat ik zeg, in vorig jaar 2025 hebben we elkaar ook een paar keer gesproken. Toen was ik ook niet te verlegen om te zeggen dat er gewoon wat Ja, omdat het gewoon KUT was, om maar te zeggen. Dat is nu weg. Er is nu gewoon rust en we weten waar we aan werken. En dat heeft er denk ik ook wel voor gezorgd dat ik in ieder geval gewoon weer met mijn eigen judo bezig kan zijn. En me niet druk moet maken of ik wel of niet iets wel of niet mag doen qua toernooi of trainingsstage.
6: En met dat gegeven, een koffer zonder medailles, maar dus wel een goede dosis energie, zet bondscoach Mark van der Ham zijn werk voort. Dit toernooi zegt niets over...

0: over de huidige staat van het Nederlandse judo volgens hem.
1: Ik kijk niet zozeer naar EK, WK of masters. Want anders ben je elke drie maanden ga je een maand ergens aan werken en dan twee maanden voorbereiden op de volgende competitie. En we zijn een jaar geleden begonnen. Na een aantal maanden hebben we daar plannen op sporters neergelegd. En die plannen moeten gewoon beter worden richting Los Angeles. En op dat hele traject komt ook deze WK. En natuurlijk is het niet zo dat we die hele EK weggooien. Maar de individuele lijn en de plannen die uitgevoerd moeten gaan worden, die zijn wel belangrijker als deze WK. En dan leiden de plannen vanzelf naar winst.
0: Dat vertrouwen heb je, hè?
1: 100%.
2: Ja, geen paniek, maar veel vertrouwen dus bij de Nederlandse Judo Bond. Een reportage van Dien van het Laar.

0: Ja, dat was Stand van Sly and the Family Stone. Het is een soort van cultbegrip geworden de afgelopen jaren. De coëfficiënte Polonaise. Na magere Europese jaren begon Nederland een jaar of 8 geleden aan een imposante beklimming op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. En dat is de lijst die bepaalt met hoeveel clubs een land Europees voetbal mag spelen. Het betekende dat Nederland in korte tijd ging van een voorrondeland naar een land met minimaal 2 en eventueel zelfs 3 clubs in de Champions League. En dat werd gevierd.
1: Ajax naar de halve finale in de Champions League.
2: En verwacht er al. Feyenoord leidt in de Kuip 1-0 tegen Marseille.
3: Van het doel bij

0: Ja, je kunt twisten over goede smaak of niet. Dit was de dag dat Portugal werd gepasseerd op die coëfficiëntenlijst. En ja, dat is dan inderdaad coëfficiënte Polonaise. De situatie is dit seizoen wezenlijk anders. En met het oog op de Europese voetbalweek die voor de deur staat, gaan we eens kijken op welke landen we nu dus moeten letten op die coëfficiëntenlijst. En daarvoor is Jorrit Hans aangeschoven. Goedenavond, Jorrit.
1: Goedenavond.
0: De kunst bij uitleggen van die coëfficiëntenlijst is altijd om het simpel te houden. Veel succes.
1: Ja, nou, het is toch eigenlijk een soort droge cijferkost met veel mitsen en maren.
0: Ben ik dol op overigens?
1: Punten delen door het aantal deelnemers, dat soort dingen. Dus ik ga proberen om het behapbaar en niet te droog te maken, maar dat is een uitdaging, dat klopt.
0: Het is 9 minuten over 10:30 op zondagavond, hè? Dat wil ik je dan nog even meegeven. Dat mensen die zitten rustig thuis met een...
1: Ik kan heel snel praten, ik ga proberen het iets langzamer te doen.
0: Dus, hoe staat Nederland ervoor?
1: Nou ja, we hebben echt goede seizoenen gehad. Inderdaad, met die 3 Champions League tickets in het beste geval, waar jij het net over had. Wat daarin goed is om te weten, is dat die coëfficiëntenlijst wordt gebaseerd op de afgelopen 5 seizoenen. Hoe de clubs uit alle verschillende Europese landen daarin hebben gepresteerd. En dit keer is het geval dat we hebben vorig seizoen een minder Europees seizoen gehad. In combinatie met dat wij een seizoen kwijtraken, wat dus van die 5 jaar afvalt, waarin we een uitmuntend coëfficiënt seizoen hebben gehad, waar we lang op hebben geteerd. Dat was namelijk seizoen in waar onder meer dit in gebeurde.
2: Het is gedaan! Het is voorbij! En Feyenoord uit Rotterdam staat in de finale van de Conference League. Het is een immens succes voor trainer Arne Slot.
1: Ja, wat ik zeg, daar hebben we lang op geteerd. Dus tot vorig seizoen hadden we recht op Europese tickets. 6 in totaal. Waaronder dus 2 directe tickets voor de Champions League en een voorronde ticket. En Portugal was eigenlijk onze enige concurrent. Was vrij overzichtelijk. Maar ja, we zijn dus een plekje gezakt. Vorig jaar eindigden we op plek 7. Daarom spelen we dit jaar in de Eredivisie niet meer voor 6 tickets, maar voor 5. Waarvan nog maar 1 directe voor de Champions League en 1 voor de voorronde van de Champions League. Maar door het kwijtraken van het succesvolle seizoen, wat ik net liet horen, en al die punten die daarbij horen, zijn we inmiddels nog een plekje gezakt.
0: Oh jee.
1: Naar plek 8. Dat zijn net zoveel tickets als dit seizoen. Met een klein verschil. Onze bekerwinnaar moet voorronde Europa League spelen in plaats van dat ze zich direct plaatsen voor het hoofdtoernooi. Ja, je zou op zich terug willen naar de 7e plek. Nog geen heel groot probleem. Op plek 7 staat op dit moment België, ver uit zicht. Dus laten we dat eventjes vergeten. Om nog maar te zwijgen over Portugal, die plek daarboven met die 3 Champions League tickets. Maar we staan dus 8e en kunnen beter naar beneden gaan kijken. Dat is nou eenmaal de realiteit. Dan kijken we naar Turkije, Tsjechië, Polen, Griekenland, dat soort landen. Het scheelt dat de 2 plekken onder ons nog dezelfde tickets geven als die we nu gewend zijn. Maar zak je nog een plekje, ga je naar die 11e plek, dan ben je direct het Champions League ticket kwijt.
0: Ja, dat was ooit zo natuurlijk.
1: Ja, en dan wordt het echt wel vervelend. Dat is iets waar we ons zorgen over moeten gaan maken. Serieus, als we echt wel een minder Europees seizoen hebben dan nu, of op dit moment, en de concurrenten wel heel veel punten bij elkaar gaan sprokkelen. Ja, wat ook nog een klein beetje meespeelt, is dat we na dit seizoen weer een seizoen kwijtraken met meer punten dan die concurrenten achter ons. Ik weet niet of je het nog kan volgen, maar anders...
0: Ik volg het wel, alleen wat jij ook wel zei net aan het begin is wel belangrijk, dat je de punten ook deelt door het aantal deelnemers, deelnemende clubs. En volgens mij, Nederland zit er nu nog allemaal in, dat zal niet overal zo zijn.
1: Nee, dat klopt. Eigenlijk alle landen achter ons, die zijn al 1 of meerdere clubs kwijt dit Europese seizoen. Dus dat is een voordeel. Die hebben gewoon simpelweg minder clubs om die punten mee te sprokkelen. Wij hebben er dus nog 6, die allemaal minimaal nog 6 wedstrijden te spelen hebben. Dus stel maar bij elkaar op, dan kan je flink gaan sprokkelen. En eigenlijk is de samenvatting in 1,5 zin. Vergeet Portugal, kijk met een schuin oog naar België. En hou vooral Turkije en een klein beetje dus Tsjechië, Polen en Griekenland in de gaten.
0: Ja, veel cijfers, veel uitleg. Wat is dan, is het een doemscenario? Gaat dit langzaam aan de verkeerde kant op? Of is de boel nog te redden?
1: De boel is absoluut nog te redden. Zeker als je kijkt naar de tickets die we op dit moment hebben. En wellicht België op termijn weer aanvallen. Alleen ja, die plek van Portugal die recht geeft op die 3 Champions League tickets. Ja, daarvoor moet er of weer zo'n uitzonderlijk seizoen tussen zitten. En wat ook meespeelt is dat toen Feyenoord de finale van die Conference League haalde, in die Conference League meer punten te verdienen waren dan tegenwoordig. En ja, dat is toch het niveau waarop de Nederlandse clubs het best acteren.
0: Ja, daar zijn ze dus wel achtergekomen dat dat net een beetje anders moet. Dan nog even over België, geloof ik.
1: Ja, want België, dat heeft dus net als wij nog wel als deelnemers, staat ook boven ons. Groot gat, het verschil is zo'n 7 punten. Dat is veel op een coëfficiëntenlijst. Dan kijk je bijvoorbeeld achter ons, Turkije volgt maar op 1 punt of 2. Maar er is hoop, als we het heel positief bekijken. Ik had vanmiddag contact met de Vlaamse journalist Hans van der Wegen van Dagblad De Morgen. Die vertelde mij, waar wij heel erg bezig zijn met die coëfficiënten, is dat in België wel anders.
3: Hebben wij in België aandacht voor de strijd om de Europese coëfficiënt? Vreemd antwoord misschien, niet echt. Die wordt sporadisch wel eens vernoemd in een analyse, zoals in die Europese overwinning was goed voor de nationale coëfficiënt, maar ook niet meer dan dat. Dat de Belgische teams nu Nederland hebben ingehaald is geen aanleiding voor leedvermaak. En niemand heeft het vooralsnog over Portugal inhalen. In België heerst niet echt de indruk dat het met het Belgisch voetbal de goede kant op gaat. Recent zijn bij Club Brugge 2 spelers die nog geen minuut in het eerste hadden gespeeld al verkocht naar het buitenland. Die brain drain op heel jonge leeftijd houdt ons veel meer bezig. En van een groter nationaal coëfficiëntenbelang is ook geen sprake. Deze week zullen de fans van Gent hopen op een blamage voor Club Brugge en die van Club Brugge dan weer op een blamage voor Anderlecht.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd.
0: Dan ken ik Hans vrij goed. De tijd dat ik zwemmen deed. Dat is ook niet iemand die je snel in een polonaise mee zal zien lopen.
1: Nee,
0: dus ook niet in een coëfficiënte.
1: Nee, want ik heb Wim Konings van het Nieuwsblad ook gesproken. En dat is echt wel een beetje de coëfficiënte goeroe van België. Ja, die had het er vooral over dat die Belgen zijn vooral heel trots op die 6e plaats. Die ze op dit moment innemen. En bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen hebben ze de clubs die zich konden plaatsen voor Europese hoofdtoernooien wel een vrij weekend gegund. Zoals wij dat ook wel eens doen. En ze kijken vooral heel erg uit naar de wedstrijd tussen PSV en Club Brugge in de Champions League in november. Het voelt toch wel alsof er een opening zit, als we heel positief
0: zijn. Dus dat is eigenlijk, als ik je goed beluister, een 6-punten-wedstrijd die tussen PSV en Club Brugge.
1: Ik denk dat dat makkelijker is dan om de punten van de UEFA-coëfficiëntenlijst hier aan te hangen.
0: Letten op België en Turkije. En dat gaan we dan deze Europees zeker doen. En letten natuurlijk vooral op de Nederlandse ploeg hoe die het doen. Jorrit Hansen, dankjewel. Gaan we naar Engeland, want daar hangen donkere wolken boven Manchester City. Vooral op juridisch gebied, want sportief gaat het City voor de wind. De koploper in de Premier League won vandaag ook zijn 6e competitiewedstrijd. Liverpool wint op Anfield met 0-3 verslagen.
4: But there is the final whistle. What a day it's been after all of the build-up. Manchester City playing their first match after the announcement of the guilty verdict from the Premier League. And what a response this is. Enzo Maresca with all of his coaches around him. And now handshakes all round. A comprehensive win at Liverpool.
0: Ja, dit was de eerste wedstrijd van Manchester City sinds het schuldig werd bevonden aan het overtreden van 115 of 114 regels van de Premier League. Financiële regels van de Premier League. Een dikke zegen dus. En al dus de commentator van BBC Radio 5. Ik praat erover door met Arthur Renaar, sportjournalist van onder meer The Guardian. Goedenavond, Arthur.
5: Goedenavond.
0: Ja, dat moet een heel beladen duel zijn geweest. Was daar iets van te merken?
5: Ja, nee, dat kon je aan alles merken. Nou ja, allereerst natuurlijk de afgelopen weken. Wat er wel niet allemaal in kranten, praatprogramma's. Wat er allemaal over besproken is. En ja, het is de grootste disciplinaire zaak in de geschiedenis van de Premier League. En ja, die zo ongelooflijk veel gevolgen kan hebben. Dus dat alleen al. En je voelde aan alles. Ja, toen de bus van Man City die een soort van andere route nam. De fans bij het stadion, ook vooral aan het begin van de wedstrijd. Ja, en alles kon je voelen dat het een ongelooflijk beladen duel was.
0: Ja, want het ging er in Engeland veel over. Het ging er zelfs ook hier in Nederland veel over. Komen ze voor deze wedstrijd bij Anfield in Liverpool. Dat is dan toch echt wel een beetje het hol van de leeuw. Hè? Want Liverpool werd in de periode dat City de regels overtrad 2 keer 2e achter Manchester City. Dat moet ook wel te merken zijn geweest. Hebben ze het gevoel uitgestraald dat ze vinden dat ze bestolen zijn?
5: Ja, zeker. Er was ook allemaal van die stands waar we met sjaals, vlaggen, shirts met cheats en allerlei dingen aan het adres van City. En ook wat je hoorde, weet je, de continu tijdens de wedstrijd, maar ook vooral vooraf. Precies dat. Dus het is ook eigenlijk van het kon niet een. Ja, meer zal ik maar zeggen. Ja, dat uitgerekend deze wedstrijd.
0: Vijandig, dat was wel wilde je eigenlijk zeggen, hè, volgens mij.
5: Ja, nee, ja, precies. Ja. Het was alsof het zo moet zijn.
0: Ja, precies. En de spelers, krijgen die dat? Ja, tuurlijk krijgen ze het wel een beetje mee. Maar hoe zal het zijn? Hoe zal dat voelen om op dit moment speler van Manchester City te zijn? Enig idee?
5: Ja, Ja, interessante vraag. En daar hebben ze natuurlijk vandaag wel een goed antwoord op gegeven. Maar dat is natuurlijk wel iets dat je denkt van... dit seizoen kan gewoon nietig verklaard worden voor hun. Of dat ze degraderen. Dat is natuurlijk heel gek voetballen. Als je gewoon voetbalt voor iets waarvan je geen idee hebt... of het enige betekenis heeft. En hoe ze daarmee zijn omgegaan is wel heel knap. Het begin was wel, dat denk ik zeker voor Liverpool. Maar op een gegeven moment hebben ze er heel knap onderuit gevoetbald. Dus ze hebben in ieder geval vandaag wel een soort van statement gemaakt. Maar de komende weken, maanden zal het natuurlijk continu erover door blijven gaan. En het is natuurlijk de vraag of je met zo'n druk om kan blijven gaan. En dat is heel interessant.
0: Ja, dat konden ze vandaag dus. Want wat was voor wedstrijd? Ik zag de statistieken 0-0 tot het rood van Gravenberg.
5: Ja, Liverpool begon zeker beter, feller, volle druk. Dus in het begin dacht ik ook van oei, dit kan nog wel eens een flinke nederlaag voor City worden. Maar ze hielden stand. En naarmate de eerste helft vorderde, kwamen ze er al wat beter uit. En toen inderdaad Gravenberg, die overigens echt goed speelde. Als een soort van verbinder. En hij ging langs Man City spelen alsof ze er niet stonden. Maar toen kreeg hij rood. Een beetje streng beoordeeld in mijn optiek. De tweede gele kaart. Maar goed, daar maakte City optimaal gebruik van. En liep snel uit naar 0-3.
0: Je zei net al even tussen neus en lippen door... dat dit seizoen dus ook nog nietig verklaard kan worden. Wat is de verwachting? Hoe gaat dit verder? Kan dat ook tijdens dit seizoen al? Want wat ik ervan hoorde, kan het ook wel heel lang gaan duren allemaal, toch?
5: Met nietig bedoel ik dus echt voor Man City. Het seizoen zal natuurlijk zelf niet...
0: Dat begrijp ik. Maar, dat zal niet gedurend... Ik bedoel, achteraf kunnen ook nog met terugwerkende kracht... meerdere seizoenen nietig worden verklaard natuurlijk. Maar kan het ook al dit seizoen tijdens het seizoen gebeuren? Dat ze het uit de competitie worden gehaald?
5: Ja, zeker. Het kan wel. Maar ik acht die kans klein. Er komt op zijn laatst half februari komt er de uitslag. Maar daar kan City tegen in beroep. En dat zullen ze denk ik zeker doen. En dan is het weer 3 maanden. Dan is het juni. En dan zouden ze zelfs nog naar de High Court. Ze kunnen niet naar CAS, want dit valt binnen het Engelse rechtssysteem. Maar ze kunnen wel naar de High Court in Engeland. En daar kunnen ze, zal ik maar zeggen, dat kan wel onder hele specifieke voorwaarden. Maar dat zou dus ook nog kunnen. En dan moet je dus denken aan pas juli of zo, of augustus. Dus het kan zeker, dat het pas nadat het seizoen is afgelopen, dat alles echt definitief wordt.
0: Ja, bizar seizoen. Bizar seizoen voor Manchester City. Ook voor de hele Premier League, denk ik. Is het een beetje met z'n allen tegen City? Voelt het een beetje zo op dit moment?
5: Ja, ik denk dat City dat zeker wel zo voelt. Zeker natuurlijk die clubs zoals Liverpool. Die er gewoon echt direct misschien wel schade van hebben geleden. Maar dat voelt zeker wel een beetje zo. En dat zal bij City natuurlijk ook wel een soort van kracht, soort van kracht geven. En dat is misschien ook wel vandaag gebleken. Dat het ook wel weer een soort van, dat ze buiten zichzelf kunnen stijgen. Dus het kan beide kanten opgaan in dat opzicht.
0: Ja, we gaan het met heel veel interesse volgen vanuit Nederland. En jij zit met je neus bovenop daar in Engeland. Arthur Rinaar, bedankt vanuit Engeland.

0: Ja, dat was de korte versie van Guilty van Teddy Swims. Want we moeten tijd over hebben voor Mark Voortman. Want die heeft het buitenlands voetbal voor ons bekeken. We hoorden al dat Gravenberg rood kreeg, Mark, bij Liverpool tegen Manchester City.
1: Zeker.
0: Hij was niet de enige Nederlander, hè?
1: Nee, we hebben ook nog Donjel Malen. Nou, die kennen we natuurlijk vooral van de doelpunten.
0: Ja, niet van
1: het
0: schoppen.
1: Nee, maar vandaag toch echt wel in de uitwedstrijd tegen Como. Hij haalde op een andere manier het wedstrijdformulier, horen we bij Ziggo Sport.
2: Dan speelt hij hem door, maar speelt hij hem... Oh, daar krijgt hij zelfs rood voor. Pardon? Is dat een rode kaart? Dat ging toch niet voor de bal? Ja, gaat er wel heel erg gevaarlijk met gestrekt been in. Ik denk dat hij hier niet meer wegkomt, Donjel Malen.
1: Nee, dan kwam hij ook niet de rode kaart. Zijn eerste rode kaart uit zijn carrière. Dat is een primeurtje voor hem. Ja, wel terecht. 53
0: De slingers worden opgehangen in de Malen, denk ik,
1: ja,
0: vanavond.
1: Een keer wat anders dan een doelpunt. Ja. Het eindigde in 0-0. Ze zakken een plekje naar plek 3 in de Serie A. Como trouwens, dat is de komende tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Ja, zit ook niet heel lekker erin. Tweede duel op rij, niet gewonnen. Nu staan zesde. Dus niet in de allerbeste vorm naar de Kuip.
0: Ja, en de ene Romeinse ploeg ging over de andere heen, hè. Lazio passeert AS Roma met ook weer een hoofdrol voor een Nederlander.
1: Ja, zeker. En nu een positieve, want Tijani Noslin die was belangrijk met 2 assists in de 3-1 zege van Lazio op Monza. Ja, Italiaanse media zijn positief over hem. Elke aanval verliep via hem. Basisplaats dubbel en dwars verdiend. Hij stond in de spits. Nou ja, interessant om in de gaten te houden. Kenneth Taylor kreeg trouwens ook goede beoordelingen. Was minder opvallend, maar geroemd als verbindingsspeler. Ja, Lazio draait supergoed. Verloor nog niet, staat nu tweede. Best verrassend. En met evenveel punten als koploper Inter, dus dat gaat goed daar.
0: Ja, zondag is natuurlijk klassieke voetbaldag in Italië. Ja. Zijn er nog meer wedstrijden gespeeld vandaag die het noemen waard zijn?
1: Nou, AC Milan in ieder geval, dat speelde weer gelijk. 1-1 tegen Sassuolo. Begonnen goed aan het seizoen onder Ruben Amorim. Maar de laatste 4 duels toch 3 keer gelijk gespeeld nu. Zijn gezakt naar plek 5. Juventus, dat is ook net afgelopen, staat weer een plekje onder AC Milan op de 6e plaats. Speelde 1-1 gelijk tegen Cagliari, dat nu 4e staat. En die doen het wel verrassend goed.
0: Ja, dan toch wel het voetbalnieuws van deze zondag, denk ik. Tenminste, als je het leuk vindt om dat soort nieuwtjes te volgen. Brazilië, daar gaan we het over hebben. Ja. Want de nieuwe trainer bij Corinthians, bij het Corinthians van Memphis Depay. En dat is de lid van de raad van commissarissen van de KNVB.
1: Ja, het is heel bijzonder allemaal. Clarence Seedorf, ik zag hem niet aankomen.
0: Nee, ik zag hem ook niet aankomen.
1: Hij zat sinds 2019 zonder trainersklus. Toen was hij bondscoach van Cameroen. Gaat nu weer op het veld staan. Bij de club van Memphis Depay moet ze uit degradatie zorgen lozen. Want ze staan 1 plekje boven de degradatiestreep. Nog 7 duels om dat te doen. Dus dat mag hij gaan doen. Clarence Seedorf.
0: Ja, je vraagt je toch af hoe dat gaat dan. Hè? Klopt Memphis Depay dan aan bij de technisch directeur? En die zegt, ik heb nog wel een idee voor een nieuwe trainer. Maar goed,
1: zou kunnen.
0: Misschien dat we daar binnenkort wel meer over horen. Ook overigens of Clarence Seedorf kan blijven werken bij de KNVB. Dit was het. Straks na 11 met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Met natuurlijk het belangrijkste wereldnieuws. Maar ook aandacht voor een bijzondere tandarts in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: jouw luisterapp.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
2: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: NPO Radio 1.
6: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt-het-vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9:00 vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
11: Nu, later en altijd.
0: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
12: Ze heeft een Maserati.
11: De populairste Nederlandstalige...

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld. Die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tanders Didi Landman spreek ik. Die krijgt een eredoctoraat van de UvA, omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst, dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Maar het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een keeltje heeft hij, een zwart keeltje. Dat, ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
11: Ja, klopt. Oh, ja.
12: Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
14: Geen idee.
15: Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
16: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt toch genoemd.
12: Okay.
16: En in Duitsland wordt een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
16: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is, of bijna niet heel eigenlijk. Ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
16: Ja, in feite wel, ja, zeker. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart, tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing, omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Dane.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500 en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deux Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En vier deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen uit

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harald Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen, hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. Mm. En eigenlijk zijn de Europese normen ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hè, hebben we in Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je natuurlijk dat die staatsschuld enorm oploopt en op een bepaald moment heel moeilijk te financieren is.
0: Ja, Franse slag, mag ik die term gebruiken?
1: Is het het is natuurlijk in veel meer Europese landen. Kijk, 4 jaar geleden toen Giorgia Meloni, de premier van Italië, werd. Toen werd er ook heel erg, was de angst dat dat uit de hand zou lopen. Zij is toch in staat geweest om iets dat begrotingstekort terug te brengen. Maar ook Italië heeft natuurlijk nog een staatsschuld van nog zelfs, als percentage nationaal inkomen, nog iets hoger dan Frankrijk. Maar het gaat natuurlijk om dat je enerzijds kunt bezuinigen, anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt is de pensioenleeftijd.
0: In Frankrijk?
1: Want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid, omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Fransen 15 jaar achter de geraniums.
1: Is langer,
0: dat,
1: ja.
0: Is dat dan zo leuk? En zijn ze gewoon lui?
1: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele, hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
0: Ja.
1: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen. Maar het lukt niet.
0: Ja, president is die, hè?
1: President Macron.
0: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
0: Met
1: elkaar verdienen.
0: Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Dat wordt dan maar gewoon gepikt.
1: Nou ja, dat is dus, we hebben natuurlijk ook, hè, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, hè, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. Hè, dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
0: Ja.
1: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
0: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, hè, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie, mm-hmm, vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden, hè, en voorstelbaar, hè, van wat Duitsland natuurlijk, het nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, hè, we zien nou de protesten met de scholieren, hè, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bosbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld bijvoorbeeld enorm is opgelopen. 10 jaar rente richting de 5%.
0: Ja.
1: Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment dan is het gewoon geld toch op.
1: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten door te lenen tegen hogere rentes. Ja. Maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien.
0: Ja.
1: En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen. We noemen dat.
0: En dat slecht gedrag mag je nooit belonen.
1: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
0: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in.
1: Waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
0: Ja,
1: omdat
0: het
1: idee
0: nog
1: was, als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat land er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino-effect, dat het doorgaat en dat die hele euro helemaal onder druk komt te staan.
0: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om eruit te komen?
1: Nou, kijk, Griekenland, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes. Maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie en het IMF.
0: Mm-hmm.
1: Die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie, zeg maar, aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar.
0: Nee.
1: Zeker voor Frankrijk niet.
0: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer in die staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag, voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggers.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zoeken van een half miljard van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar we dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
0: Zou dit nog iets kunnen opleveren in die top in Bangkok?
1: Nou ja, er wordt over gesproken. Maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat, zeg maar, overtuigen? U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
0: Ja.
1: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zal gaan verhouden.
0: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
1: Nee, dus dat wordt. Maar het kan zijn dat ze misschien toch, net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaan kiezen.
0: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Rita Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belde. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, het is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Nee. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat? Nou, en nu, ja, ik sta er helemaal versteld van. Ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten en die schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zei van ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten, zei. Maar het gaat letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten, dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebitten?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor. Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat dat is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte en met alles. Ja. En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ongelooflijk.
0: Ja, want dan maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch. Okay. Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, dat is best grappig, de witste tanden. Ze wilden ze van zo wit als dat wasbak daar, mevrouw. Dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat mindere wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt alle witste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoons praktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan zeg maar mijn regulier

0: praktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan zeg maar mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Dus nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
1: Waarom?
0: Zo, dat, ja, het is lastig, weet jij. Deze mensen kunnen ook...
1: Boos.
0: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving. Want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze zeggen van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben we een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer, we hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als de slechtste tandarts ter wereld. Oh. En Haken kwam bij, want hij werd boos en dit. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij er uit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan doen.
1: Snap ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
0: Nee.
1: Dan mag je wel, daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja, en maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij daklozen.
0: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan een schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Nou, ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van die verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen krijg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
1: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn.
0: Nee.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
0: Nee, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
1: Ja, en andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
0: Ja. Maar gelukkig, mijn ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden.
1: Ja.
0: Want we hebben nu heel veel straattandarts. We hebben zelfs een landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
1: En hoe financiert u het?
0: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libelle, en dan komen die donaties, weet je, 5 euro, 10 euro, dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Nee. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar 5000 euro. Dat lukt allemaal niet.
1: Misschien na dit eredoctoraat. Komt nu toch wat meer in de belangstelling. Het 21 januari krijgt u het pas, hè, maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
0: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
1: Tuurlijk gaat het lukken.

0: En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dankjewel, Lili Landman, voor
1: je verhaal.
0: Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dankjewel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Het is een spencer die je aan hebt. Een soort gebreide spencer.
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je. Hoe zie ik het, hè? Ja. En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Dus je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja. Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja, je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
0: Hey, goede kapper heb jij.
2: Ja.
0: Had ik misschien ook nog kunnen zeggen.
2: Maar een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie. Dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige.
0: Ja. Nou ja, deze zomer was ook al de sierencampagne. Een praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk het aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt uit onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje, een menselijk contact is de belangrijkste bepalen eigenlijk voor je gezondheid.
0: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen. Op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
0: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
0: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
0: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En dat hebben we gedaan. We hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals we dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Ja. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
0: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
0: Daar heb je vast ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben en die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
0: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
0: Online.
2: Ja.
0: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel.
0: Dat
2: klopt, dat heb je goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè? Er zijn,
0: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
0: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harsjes.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk, want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje, maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat, terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
0: Nou ja, ik maak. Het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ik heb persoonlijk geen problemen mee. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastiger om een eind te maken aan zo'n praat.
2: Ja, nee, die cursus komt later. Okay. Stoppen met praten. Maar wat we wel merken en we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug.
0: Zeker?
2: Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet. Dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment... dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd... wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen... en ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer, iets wat je gemeenschappelijks meemaakt.
0: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
0: Maar goed, okay, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
0: Dan kom je in zo'n coupé binnen en er zit echt... Nou, dat weet jij ook. Iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
0: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje. Wat het dan ook op dat moment is...
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt. En dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ja, ben je ook telefoonverslaafd?
0: Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
0: die... Hey, doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
0: nee, maar die hoort dat dan toch niet?
2: Ja, dan tik ik hem even aan, of haar. Dat,
0: ja, toch wel.
2: Ja, en dus er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel in de trein is heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En dat ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
0: Maar omdat ook
2: we
0: het in gewoon de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje voor zijn snuit.
2: Dus ik vind ook dat we als mens en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden. En die vaardigheden moeten leren.
0: Ja, ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes.
2: Ja.
0: Als ik denk aan zelfscan, kassa's, chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets.
0: Ja?
2: Dat we dat tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek. Hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's. En de bemande kassa is vrij. Dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
0: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, en je verleert het.
0: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen.
2: Ja, en wat de Albert Heijn, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa's. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En met goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
0: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
0: Nou ja, er zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
0: Dat
2: we moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
0: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
0: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja.
0: Hiervoor.
2: Ja.
0: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan. En, en omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
0: Zou het op platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
0: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week, hè?
2: We starten morgen, we trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je. Daar kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
0: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je openstaat voor een praatje. Er gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
0: Oké, nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw het IJ in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het IJ?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja. Oh. Oh ja.
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè, uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film. Dat is beter, ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Ja. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè, in 2026.
1: Ja, het is een visionaire film, een vooruitzicht, een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat in een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen en het is echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen, maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het heel erg om gaat, is eigenlijk een confrontatie tussen de moderne tijd, moderne techniek, moderne machines en oude tijd. Dus er zit heel veel religieuze symboliek zit er in de film. En die confrontatie, dat is eigenlijk waar de film over gaat.
0: Ja, het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld die helemaal gescheiden is. En op een gegeven moment komt er iemand uit die bovenwereld in die onderwereld terecht. En dan vindt die confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid tussen de arbeiders in die onderwereld en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk. Ja. En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid. Ja. Wat voor een verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
0: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
1: Ja hoor, zeker, natuurlijk.
0: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?
1: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. De hele film is overigens vrij lang.
0: Ja, 2,5 uur.
1: 2,5 uur, ja.
0: En er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
1: Ja.
0: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè, van Gottfried Huppertz.
1: Ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
0: En veel piano ook?
1: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
0: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk. Naar die.
1: Nee. Want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
0: Begrijp
1: ik heb overigens wel iets van hem gepikt.
0: Oké. We gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over die eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is. Ja.

0: Ja, wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen. En die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op, want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen. En je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. Maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet...
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring.
1: Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat is. Ja, ga verder.
1: Ja. En dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zit niet heel veel tekstbladen in de film. Omdat het een hele visuele film is. Mm-hmm. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig. Maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is een zelfs Frits Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is dat de elite, de hersenen, en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
0: Het hart.
1: Ja. Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie, maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
0: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
1: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Frits Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze, de niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug, dus daar zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
0: Nee, ik begreep dat er citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
1: Ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes heb ik gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal dat past prachtig bij die Toren van Babel.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dankjewel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
1: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
0: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dankjewel nogmaals. Morgen is hier een... Chris Keine. Ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van maandag 12 oktober. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met wat zon en het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: NPO Radio 1. Human.
14: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen op zoek naar dat wat blijft. Henri Matisse, het is niet vaak dat we zoveel belangrijk werk van deze Franse kunstschilder bij elkaar zien. Paul Mostert, directeur van het Hart Museum in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, kreeg het met zijn team voor elkaar in samenwerking met het Centre Pompidou in Parijs. Hij is de gast, Paul Mostert, om te praten over werk en leven van Matisse. In het tweede uur vertelt conservator Marguerite Tuin over een bijzondere kunstenares, Betsy Akersloot-Berk, een van de belangrijkste zee- en landschapsschilders van haar tijd en bevriend met de befaamde Mesdags. Haar werk is dan ook te zien in Panorama Mesdag in Den Haag. En in de tweede aflevering van de podcastserie Goliath, het relaas van politieagent Ben, die na 40 jaar trouwe dienst op het matje wordt geroepen vanwege een parkeerrekening. Hij wordt verdacht van verduistering en diefstal en wordt vervolgens ontslagen, maar vecht dat aan. Hoe dat verloopt en afloopt, hoor je straks.
1: Wat blijft?
0: We beginnen met het overlijden deze week van Hollywood-icoon Eva Maria Saint. Ze werd 102 jaar. Ze was de oudste nog levende Oscar-winnaar. Een Amerikaanse actrice die samen met Marlon Brando speelde in de speelfilm On the Waterfront en door Alfred Hitchcock werd geregisseerd in North by Northwest. Eva Marie Saint bleef tot op late leeftijd acteren. Tijdens haar lange loopbaan veranderde er een hoop in Hollywood. Daar ga ik het over hebben met Dana Linsen, filmcriticus voor NRC. Dana, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Hey, ik zag het woord legendarisch veel voorbij komen deze week toen het ging over haar. Wat voor actrice was deze Saint?
2: Nou, eigenlijk moeten we misschien wel bij haar naam beginnen. Want wie heet er nou Eva Marie Saint? Laten we zeggen dat ze haar drie namen mee had. Want ze werd niet alleen legendarisch genoemd, maar ook elegant en etherisch en ongrijpbaar en onwaarschijnlijk sexy natuurlijk. Want dat wist het oude Hollywood ook wel goed uit te buiten. Maar ze is eigenlijk een actrice die zo'n lichtgevend gezicht kon hebben op het filmdoek. Niet heel veel films heeft gespeeld, stuk of 21. Wel vaker op televisie te zien geweest. Ook begonnen in het theater. En inderdaad tot op hoge leeftijd nog als de stiefmoeder van Superman. Dat vind ik altijd heel erg cool als actrices ook nog van dit soort rollen aangeboden krijgen en daar met vele levenslust in springen. Maar eigenlijk, hoe meer ik haar heb bestudeerd de afgelopen dagen, hoe meer ik haar iemand vind die groot was in bescheidenheid.
0: Oké. Laten we kijken waar het begon, namelijk On the Waterfront. Even luisteren naar haar filmdebuut uit 1954.
3: I never met anyone like you. It's not a spark of sentiment or romance or human kindness in your whole body.
4: What good does it do you besides get you in trouble?
3: And when things and people get in your way, you just knock them aside. Get rid of them. Is that your idea?
4: Listen, don't look at me when you say that. It wasn't my fault what happened to Joey. Fixing him wasn't my idea.
3: Who said it was?
0: Fragmentje uit On the Waterfront. Misdaaddrama over een corrupte vakbond waarin Marie Saint de tegenspeelster is van Marlon Brando, die we ook even hoorden.
2: Hoe werd dat zeggen? Ja. Twee legendes.
0: Zo, precies.
2: In één fragment.
0: Van 27 seconden. En hoe werd er op haar debuut gereageerd destijds?
2: Ja, geweldig. Want ze werd meteen genomineerd voor een Oscar. En die nam ze ook hoogzwanger in ontvangst. Dus het was haar eerste rol meteen enorm in de picture. Wat dan wel weer heel erg veelzeggend is voor de dubbele standaard in Hollywood is, want ze heeft eigenlijk gewoon een hoofdrol, maar beste vrouwelijke bijrol natuurlijk. Want stel je voor dat je iets echt in concurrentie zou gaan met de grote Marlon Brando. Maar ze was meteen haar naam was meteen gevestigd. Ze kwam, wat ik al zei, uit het theater. Deed ook heel veel live televisie. En op een gegeven moment ging ze ook studeren aan die befaamde Actors Studio in New York, waar heel veel grote namen van die tijd vandaan kwamen. Zoals onder andere ook Marlon Brando, ook James Dean, zelfs Paul Newman en Joanne Woodward studeerden daar. Marilyn Monroe nog een blauwe maandag. En zij is helemaal ja, gesteund en opgegroeid in die school. En Elia Kazan, de regisseur van On the Waterfront, die zag in haar precies dat pure, gewetensvolle, jonge, katholieke, ja, meisje, eigenlijk nog jonge vrouw, die het geweten van deze bokser die Marlon Brando speelt, die ook wat een beetje tegen, tegen de grijze randen van de wet aanschuurt, ja, het geweten in hem kan wekken. Dus echt als een saint.
0: Hey, en een van haar beroemdste rollen speelde ze in North by Northwest van regisseur Alfred Hitchcock. Nou vonden veel vrouwen hem heel vervelend, Hitchcock. Kon zij met Hitchcock overweg?
2: Grappig genoeg wel. Dat verbaasde mij ook een beetje. Ja, Hitchcock die heeft natuurlijk ook weer zo'n beetje niet helemaal zijn imago mee. Maar ze vertelde dat hij eigenlijk wel, ja, ze vond hem galant, een Engelse heer. Ze was ook wel verbaasd dat hij dat studiosysteem, zoals het in de Verenigde Staten functioneerde, niet zo goed kende. Anders dan Elia Kazan, die haar voortdurend regieaanwijzingen in haar oren fluisterde, zei hij slechts 3 dingen tegen haar. Namelijk, praat wat lager, gebruik je handen niet en kijk tegenspeler Cary Grant voortdurend aan. En dat was het dan. Maar hij ging wel, voordat ze gingen draaien, was hij niet tevreden over de kostuums die er voor haar waren gemaakt. Dus hij nam haar mee uit winkelen in een van die chique warenhuizen in New York en kocht een schitterende zwarte jurk met rode bloemen, die ze dus ook in die film draagt, voor haar. Dus dat heeft op haar grote indruk gemaakt. En zij was eigenlijk heel erg gelukkig met die draaiperiode en het eindresultaat. Alhoewel, ze vond het geloof ik ook wel een beetje sexy.
0: Sexy?
2: Ja, ze speelt een... ik denk dat we midden in de nacht niet bang hoeven te zijn voor spoilers. Bovendien, de film bestaat ook al even. Ja. Ze speelt eigenlijk een spion tegenover het personage van Cary Grant, die voor iemand anders wordt aangezien. En het was de tijd dat in Hollywood alles gebeurde, maar heel weinig gezegd kon worden. Dus het was een hele dubbele moraal als het ging over het uitbeelden van seksuele identiteit of intieme scènes. Dus er zaten heel veel dubbelzinnigheden in. Zoals bijvoorbeeld iets wat dan een bedscène moet zijn in een trein die daarna een tunnel in draait. En dat soort dingen. En dat was haar precies, dan weet je het wel. En dat was haar geloof ik ook wel een beetje te olala, zullen we maar zeggen. En ik geloof ook echt dat zij zo was. Want als je interviews van haar bekijkt, ook op hoge leeftijd, dan heeft ze, ja, op een of andere manier een hele erg vanzelfsprekende manier van praten over dat hele vak. En ook misschien was valse glamour en gedoe was niet aan haar besteed. Dus misschien had ze wel ook een zekere onschuld en puurheid.
0: Jij zei, ze heeft in principe relatief weinig films gemaakt. 21 in totaal. Was zij uiteindelijk de grote filmster die men voor ogen had toen zij haar debuut maakte?
2: Nou, ze is het niet geworden. En daar heeft ze ook wel bewust voor gekozen. Wat ik net ook al zei, ze ging hoogzwanger die Oscar ophalen. En ze was al begin jaren 50 getrouwd met een tv-producent, met wie ze uiteindelijk 2 kinderen zou krijgen. En ze zegt veel in de interviews, nee, ik was een moeder van een jong gezin. Dus ik zei tegen mijn agenten, ik ga maar 1 rol per jaar doen. Ik weet nooit helemaal of je als vrouw met een hoop talent in de jaren 50, of je deze keuzes ook maakt omdat dat de keuzes zijn die de maatschappij voor je maakt. Zeker als je echtgenoot allerlei stoere actieseries als The Knight Rider en Magnum aan het produceren is ondertussen. Maar ze heeft daar ze heeft daar zich nooit in negatieve zin of met secundaire gevoelens over uitgelaten. Ik zou haar wel meer hebben willen zien spelen. Want nu zijn het deze 2 films en nog een aantal andere films die helemaal prima zijn, maar niet zo opmerkelijk als deze 2. Maar je wilde, ja, een soort hongerigheid naar wat goede acteurs kunnen. En dat was ze.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen. Zij wordt natuurlijk gezien als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Wat was dat voor tijdperk? Welke grote namen horen bij die tijd?
2: Nou ja, dus regisseurs zoals Hitchcock, eigenlijk heel veel van de namen die net al voorbij zijn gekomen, van Marilyn Monroe tot Grace Kelly, Elizabeth Brando Taylor, ja. Alle Brando's, Paul Newman's, James Dean's, ga zo maar door. Het was een tijdperk waarin Hollywood werd bepaald door 5 grote studio's die ieder hun eigen genres hadden. En eigenlijk bijna als een fabriek produceerden ze films met regisseurs en acteurs die in dienst waren. Die dus daardoor ook heel veel werk hadden. Want er was gewoon altijd wel iets te doen. Het was ook een tijd van dus hele moeilijke seksuele moraal. Dus terwijl de artistieke vrijheid enorm was, was er een best wel streng systeem van censuur, de zogeheten Hays Code geheten, die echt voor had geschreven waar dat bepaalde dingen niet konden. Dus queer personages, uit den boze, interraciale verhoudingen, not done. En dus een kus die langer duurde dan ik weet niet hoeveel seconden, kon ook al niet. Dus vandaar dat Hitchcock in North by Northwest al zijn creativiteit moest inzetten om dat dus toch een hele soort sexy rol te maken. En er moest zelfs een zinnetje uit worden geschrapt. En dat vind ik heel erg tekenend voor die tijd waarin zij voor het eerst het personage van Cary Grant, Roger Thornhill, ontmoet. En dan wil ze eigenlijk zeggen, I never make love before dinner. Maar dat is vervangen door I never discuss love voordat ik iets gegeten heb of zoiets.
0: Okay.
2: En dan, je ziet het. Je ziet haar mond nog iets anders zeggen.
0: Oh,
2: de subtiliteiten van de censuur. Ja, nee, dus ik vind dit soort dingen heel veelzeggend, hoe preuts Amerika toen al was.
0: Ja, oh, precies. Dat is interessant. Want als je kijkt naar, want dit was het gouden tijdperk van Hollywood. In wat voor tijd zitten we nu dan?
2: Ja, ik weet het niet helemaal. Want op dit moment worden de ene na de andere studio natuurlijk opgekocht. Laten we zeggen, een van die oude studio's, Paramount, staat op het punt om Warner Bros. Nou, dat klinkt al een beetje insiderig op te kopen. Maar dus het worden hele grote mediaconglomeraten. En de vraag is of dat nog artistiek is. Of eigenlijk alleen maar mediabedrijven die op allerlei manieren ook met politiek en andere dingen vervlochten zijn. De vrijheid is er in ieder geval niet groter op geworden.
0: Nee. Laten we dan eindigen met Eva Marie Saint. Als mensen nog nooit een film van haar hebben gezien, waar moeten ze beginnen, wat jou betreft?
2: Ja, dit is nu dus echt een gewetensvraag.
0: Oh.
2: Want wat ik heel mooi vind in On the Waterfront is dat het heel sociaal realistisch is. En dat is echt een film met een thema. De film gaat over corruptie in de vakbonden, wat je net zei. En zij was ook een vakbondsvrouw. Maar ik moet zeggen, ik hou toch ook wel heel erg van die schitterende, ook glamoureuze manier vertellen van de films van Hitchcock en de spanning die opbouwt. En dat er dan zo'n soort, ja, het is natuurlijk vol van rare aan elkaar geplakte stunts, maar zo'n hoogtepunt op Mount Rushmore, waarin ze in een rode cocktailjurk aan een rots hangt. Nou ja, dat zo wil ik haar onthouden.
0: Ja, ja, ik snap hem. North by Northwest dus. Begin daar maar mee, is eigenlijk jouw advies. Dana Linsen, dank je wel voor jouw verhaal over Eva Marie Saint en het gouden Hollywood-tijdperk.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: We herkennen zijn werk aan de felle kleuren en de bijzondere vormen. Henri Matisse is niet weg te denken uit de geschiedenis van de moderne schilderkunst, maar zijn succes was verre van vanzelfsprekend, want zelfs iemand als Picasso, zijn latere bewonderaar, was eerst helemaal niet enthousiast over zijn werk. In de collectie van het Centre Pompidou in Parijs is een aantal van zijn bekendste werken te zien. En nu zijn verschillende daarvan uitgeleend aan Nederland. Aan het Hart Museum in Amsterdam. En daarover praat ik met Paul Moster, de directeur van het museum, waar de tentoonstelling Chez Matisse te zien is. Paul, wat fijn dat je hier bent. Welkom. Voordat we naar Matisse gaan, wil ik het heel even hebben over jouw collega museumdirecteur van het Boijmans. Ina Klaas is overleden, hoorden we vandaag. Boijmans laat weten dat Klaas een betrokken, integere en daadkrachtige, sterke directeur was. Wat was jouw gevoel bij het bericht?
5: Nou, heel verdrietig. Het werd al bekendgemaakt dat ze ziek was. En daarna werd ook nog bekendgemaakt dat ze niet zou herstellen. En dat komt natuurlijk altijd heel hard aan. Ik weet ook dat ze voor heel veel mensen in het vak een rolmodel was. Echt een hele succesvolle directeur.
0: Ja.
5: En empathisch en deskundig. En het is echt een verlies.
0: Ja. Nou, dankjewel dat je even daar ook bij stil wilde staan. Laten we gaan naar Matisse. Ik vroeg me af, hoe is het gelukt om Matisse naar Nederland te krijgen?
5: Zo, dat is een goede vraag. We hebben Engeltje op onze schouders gehad, denk ik. Want we hebben het ontzettend geluk gehad om na de breuk met Rusland vanwege de oorlog en met Oekraïne, hebben onze vriendin Hermitage afscheid moeten nemen. Hebben een nieuwe partner gevonden. Dat werd Pompidou in Parijs.
0: Aha.
5: En Pompidou ging sluiten omdat ze gingen verbouwen. En dat zijn van die kansjes eenmaal, in een paar generaties, als een museum gaat verbouwen. Want er komt eigenlijk de hele vaste collectie bij.
0: Ja. En ze gunnen het jullie, hè? Juist ook vanwege dat besluit over Rusland.
5: Ja, dat is afgelopen week weer een keer gezegd door de ambassadeur. Hij zegt, jullie moed wordt beloond. Nou, dan krijg je toch wel een beetje kippenvel.
0: Steeg je
5: op? Dat is geen makkelijke stap destijds. Want je verlaat ook heel veel vrienden in Rusland. Want ook collega's in Rusland die zeiden, jullie moeten juist ons nu steunen.
0: Mm-hmm.
5: Ze hebben juist die contacten nu heel erg nodig. Dus het was geen makkelijk besluit. Maar het is in ieder geval voor het museum nu goed gekomen. We hebben een hele mooie partner met Pompidou.
0: Ja. Matisse was een van de grootste kunstenaars van de vorige eeuw. Een man die de schilderkunst voorgoed heeft veranderd. Maar hij werd in eerste instantie helemaal niet zo gewaardeerd. Hè? Dat kwam pas later, ik zei het net al in de inleiding ook, Picasso. Hoe zag het begin van de schilderscarrière van Matisse eruit?
5: Ja, toen was eigenlijk het impressionisme was net voorbij. En je had een heleboel stromingen in Parijs die de boel flink overhoop hadden gegooid. En hij wilde schilder worden. Eigenlijk was hij eerst opgeleid als jurist. En toen kreeg hij toch de geest, zullen we maar zeggen. Hij wilde schilder worden. En dan gaat hij heel voorzichtig beginnen met hele traditionele portretten. Hij gaat in de leer bij een paar goede Franse schilders in Parijs.
0: Met ook hele traditionele kleuren nog.
5: Hele traditionele kleuren. Maar dan zie je al wel eigenlijk dingen doorheen knallen. Door allerlei lagen eronder zie je gewoon een enorme kleuren spectrum naar boven komen. En dan krijgt hij denk ik later zijn beste leraar. Misschien ook wel een van de betere schilders van destijds. Gustave Moreau.
0: Mm-hmm.
5: En die zegt, jij kan het. En jij moet met kleuren verder gaan.
0: Ja, want hij was tot die tijd al een paar keer niet toegelaten, toch? Tot de academie.
5: Ja, klopt. Hij had privélessen.
0: Zijn best moeten doen om
5: te komen.
0: Enorm zijn
5: best moeten doen. En dan privéles. Dat was natuurlijk ook een hele goede route, een privéles nemen.
0: Maar het kost ook geld, toch?
5: Kost zeker geld, ja.
0: En dat kon?
5: Ja, er was wel wat geld in. Hij kwam uit de familie van handelaren, van middenstanders, van wevers ook. Textielwevers. Wel heel fascinerend als je dat eenmaal weet. Want als je dan ziet wat hij later allemaal met patronen doet en met textiel, dan gaat er een soort tweede wereld voor je open. Maar inderdaad, die lessen met Gustave Moreau, die hebben hem echt gevormd door de schilder, tot de schilder die hij later werd. Niet was, maar werd.
0: Precies. Want hij werd geboren in 1869, groeide op in Noord-Frankrijk. Jij noemde al die textielomgeving. Weten we wat voor jeugd hij had?
5: Het was een middenstandgezin, het ging niet slecht.
0: En zijn vader was ook wever?
5: Ja. En hij heeft niet zoveel verteld over zijn moeder wel en dat het een goed gezin was. Maar hij was een beetje, het was geen hele gezonde jongen. Hij werd een paar keer ook heel erg flink ziek. Het is niet heel erg sterk gesteld, zeg je dan maar heel netjes achteraf. Maar goed, hij is wel heel beroemd geworden en heel oud geworden en heeft heel veel geproduceerd. Dus dat stond het kennelijk niet in de weg.
0: Nee, hij heeft het nog lang volgehouden. En die patronen en die stoffen, jij noemde dat al eventjes. Dat zie je dus langzaamaan in zijn werk verschijnen.
5: Je ziet het steeds belangrijker worden. En je ziet ook dat hij er iets heel bijzonders mee gaat doen. Want hij gaat bijvoorbeeld tafelkleden, tapijten, gordijnen, noem maar van alles in een interieur.
0: En ook de kleuren daarvan.
5: En de kleuren ervan gaat hij abstraheren. En dat er eigenlijk alleen de patronen overblijven. En dat is iets fascinerends. Als je op die manier ernaar gaat kijken, dan zie je natuurlijk ook dat hij uit de familie van wevers komt. Waar het gaat om de patronen die je in het weefsel stopt.
0: Oh ja.
5: Tenminste, zo kan je ernaar kijken. Hè? Je kan ook gewoon denken, het zijn prachtige kleuren en het zijn schitterende schilderijen.
0: Ja.
5: Je kan er allerlei gelaagdheden in ontdekken.
0: Ja, en dat ben jij ook later gaan zien.
5: Ik ben dat verhaal van dat weven pas later gaan zien. Ja.
0: Ja.
5: Maar ik vond het toen al fantastisch.
0: Hebben zijn ouders hem gestimuleerd eigenlijk de kunsten in te gaan?
5: Want ja, zeker, want hij werd dus ziek een keertje. Of weer een keertje, zal ik het maar zeggen. En toen gaf zijn moeder hem een schildersdoos. Met allemaal verf.
0: Ah ja.
5: Om wat te doen te hebben. Dus dat is toch wel een.
0: Maar dat was moedig.
5: Dat was moedig, ja.
0: En vader, zag die het zitten? Want hij is uiteindelijk ook jurist geworden, toch?
5: Ja, die vader, dat hebben alle vaders denk ik een beetje, heel veel moeders natuurlijk ook. die willen een hele veilige baan voor hun kinderen. En dat was natuurlijk wel de juristenloopbaan.
0: Ja.
5: Schilder worden was niet... De
0: droombaan voor...
5: Ja, de meest veilige route om een veilig bestaan te hebben.
0: Ja, zijn vader zei ook steeds, je gaat in de goot eindigen als je dit gaat doen.
5: Ja. Dat soort dingen, ja.
0: Ja, dat is niet echt stimulerend natuurlijk.
5: Ja, kind weet wat je doet. Ja.
0: Ja. en is hij autodidact? Want je zegt, hij heeft privélessen gevolgd, maar hij is ook naar de academie gegaan uiteindelijk.
5: Ja, maar ik denk dan toch dat je dat autodidact bij hem wel bij kan zetten, hoor.
0: Ja,
5: als je ziet hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld en hoe hij zich blijft ontwikkelen. De hele tijd in zijn carrière, de hele tijd zich opnieuw uit blijft vinden, om maar te laten zien dat er nieuwe wegen zijn, nieuwe dingen te ontdekken met nieuwe materialen, met nieuwe perspectieven. Dan zit er zo'n eigen energie in. Natuurlijk heeft school en opleiding en leraren erbij geholpen, maar ik denk dat er zo'n waanzinnige creatieve motor in hem zat, dat verklaart dat hij zich iedere keer zo wist te vernieuwen. En hij is natuurlijk ook voor een hele grote generatie schilders na hem ontzettend groot voorbeeld geworden. Kijk naar iemand als David Hockney bijvoorbeeld. Die spiegelt zich echt aan Matisse. Die wilde Matisse van nu zijn. Hij is overleden, dus we gaan nu de balans opmaken.
0: Mm-hmm.
5: Maar Matisse is zo'n voorbeeld van jezelf blijven vernieuwen als schilder. Dat is bijna een soort goddelijke hoogte.
0: En wie hebben hem geïnspireerd, weten we dat?
5: Ja, we weten dat hij begonnen is met stillevens. Gebaseerd op Hollandse stillevens. Dat is eigenlijk heel fascinerend.
0: Wat schilderde die dan?
5: Een bordje, een tafeltje en een kannetje.
0: Een stapeltje boeken.
5: Ja, een beetje die Hollandse stillevens met wat fruit erbij. Maar dat laat hij snel los, hoor.
0: Gelukkig. Ja.
5: Ik denk dat zijn inspiratie toch vooral zat bij de kleuren, de lucht, de zee.
0: Want was het heel vanzelfsprekend voor hem en in die tijd om zo opeens zo die kleur in dat schilderij te brengen?
5: Nee. Dat werd gezien als iets wat je absoluut niet deed. En ook de kleur zo dominant te maken, dat de kleur dominanter is dan de afbeelding.
0: Mm-hmm.
5: Dat was totaal ongewoon. Totale rode kamers. De diepte eruit halen, het perspectief eruit halen, waardoor de kleur totaal het overneemt. Dat was iets ongehoords. En dan zie je ook veel later dat mensen als Barnett Newman, als je dan heel veel verder gaat in de kunstgeschiedenis, die vinden dat zo interessant.
0: Oh ja.
5: Dat je voor een schilderij kan staan en dat eigenlijk de voorstelling er niet meer toe doet, maar dat de kleur je eigenlijk helemaal absorbeert.
0: Ja, dat heeft Newman natuurlijk helemaal extreem
5: gedaan.
0: Uitgevoerd. Ja.
5: En daar is eigenlijk Matisse mee begonnen.
0: Ah, kijk. En hij werd een van de grondleggers van het fauvisme. Wat houdt die stroming in?
5: Ja, fauvisme is eigenlijk een soort geuzennaam geworden. Scheldnaam was natuurlijk in het begin bij de beesten af. Ze doen maar wat, heel dierlijk. Zonder academische onderbouwing. Je maar los laten gaan met allemaal kleuren. Daar werd hij wel heel erg goed in.
0: Het was eigenlijk niet de kunst waardig.
5: Ja, er werd op neergekeken
0: in
5: Parijs.
0: Er werd echt op hem ook neergekeken.
5: Ja, en er waren ook schilders die vonden het waardeloos wat Matisse deed. En dat werd helemaal niet goed ontvangen. Nu is het veel waard. Nu is het een aparte stroming ook in de kunstgeschiedenis. Maar zo is het niet begonnen.
0: Nee, dus, maar dat fauvisme werd eigenlijk een soort geuzennaam, zeg je.
5: Ja.
0: Ja. En er zijn nog veel meer schilders die dat gevolgd zijn uiteindelijk.
5: Zeker. Het is een kleine, heftige groep geweest. Een beetje ook, je kan niet helemaal op die manier vergelijken met de Cobra-groep bijvoorbeeld. Waar eigenlijk ook alle kunstenaars van de Cobra-groep later toch hun eigen pad zijn gegaan.
0: Uh-huh.
5: Karel Appel vond ook altijd dat zijn Cobra-periode eigenlijk een hele korte periode in zijn schildersloopbaan was.
0: Er wordt wel eens gezegd dat Matisse de kleur heeft bevrijd. Wat wordt daarmee bedoeld?
5: Ja, ik vind het een hele mooie opmerking. Want als je goed kijkt naar de schilderijen van Matisse, dan zie je dat de contouren van de afbeeldingen er niet meer toe doen. Zo'n tafelkleed, een koffiepot, een bos bloemen, een gordijn, een man, een vrouw, een interieur.
0: Het onderscheid.
5: Het onderscheid valt eigenlijk weg. Het gaat eigenlijk om de kleuren.
0: Ja.
5: Heel vaak zijn voorstellingen figuratief. Ook nog bij de impressionisten.
0: Ja.
5: En bij Matisse verdwijnt dat eigenlijk. Wordt het één grote blur, terwijl het helemaal geen blur is.
0: Ja.
5: Maar de kleuren nemen het gewoon over.
0: We gaan straks een aantal schilderijen bespreken. Hè? Ik wil het nog heel eventjes hebben over zijn tijdgenoot Picasso. Ik zei al in het begin, die moest in het nou ja, toen hij net begon daar niets van hebben. Later werden het vrienden, maar ook wel weer rivalen. Wat was hun verhouding?
5: Ik denk dat dat altijd een beetje afwisselend is gebleven. Ja? Tegelijkertijd opging. Ze hebben ook een tijdje dezelfde vriendinnen gehad. Ze wilden op dezelfde plekken exposeren. Ze wilden bij dezelfde kunsthandelaar zitten. Ze vochten om de aandacht van verzamelaars. Ze wilden allebei de meest vernieuwende schilder van hun tijd zijn. Ze kwamen allebei bij elkaar op bezoek. Ook om vooral te kijken wat ze deden.
0: Oh ja. Het was eigenlijk wel iets van concurrentie.
5: Ja, en dat is ook wel bekend.
0: Maar ook waardering dus uiteindelijk?
5: Ook waardering. En zeker Picasso, die natuurlijk niet erg genereus was met complimenten.
0: Was een hele aardige man, toch?
5: Nee, die was nogal een... het zijn allemaal moderne woorden voor. maar die heeft later gezegd, en dat is toch een hele mooie opmerking. Alles goed beschouwd, als je terugkijkt, is er eigenlijk alleen maar Matisse.
0: Zo.
5: En dat is een hele grote opmerking in de kunstgeschiedenis.
0: Ja, en ben je het daarmee eens?
5: Ik denk dat dat zo is, ja.
0: Oh ja?
5: Ja. Maar dan moet je natuurlijk ook weer weten dat Matisse ook ergens vandaan komt. En ook een groep van andere kunstenaars om zich heen had.
0: Ja.
5: Waarmee hij in dialoog was, waarmee hij bevriend was. En Bonnard was heel goed bevriend. En je moet ook weer weten dat hij natuurlijk niet in zijn eentje deed. Wat ik dan weer heel grappig vind als je bijvoorbeeld naar dat gezin Matisse kijkt. Is dat je ziet dat zijn vrouw, zijn dochter, zijn zoon allemaal hielpen zijn papa met zijn carrière.
0: Hoe deden ze dat dan?
5: Zijn vrouw was eigenlijk degene die de studio runde. En ook de hele administratie deed. En later deed zijn dochter dat ook nog een keer.
0: Uh-huh.
5: En zijn zoon was kunsthandelaar in New York. En zorgde ervoor dat hele belangrijke schilderijen van Matisse bij de belangrijke musea in Amerika terechtkwamen. Zorgde voor de eerste tentoonstelling van Matisse 1942 in New York. Waardoor Amerikaanse kunstenaars weer dat werk van Matisse echt zagen in werkelijkheid en niet op een fotootje.
0: Mm.
5: Dus die familie is ook onvoorstelbaar belangrijk voor hem geweest.
0: Ja, zonder had hij dat helemaal niet gered.
5: Het is bijna een eigen tentoonstelling waard, denk ik.
0: Ja, nou.
5: De volgende.
0: Ik wou zeggen, als ik dit verhaal alleen al zo hoor. Laten we even wat werken van hem bespreken. Hè? Om zo een beeld te krijgen van zijn leven en werk. Er staat nu hier in de studio voor jou het schilderij La Blouse Romain.
5: Ja,
0: kan
5: prachtig.
0: Je beschrijven wat we zien?
5: Nou ja, het is midden in de nacht, maar je ziet een stralend werk alsof de zon schijnt. In de kleuren van de Franse vlag. Een prachtige dame die een beetje een knikje maakt, een beetje opzij kijkt. Ook met haar hoofd in de andere kant op knikt. En de handen lijken een beetje onafgewerkt, maar die bewegen daardoor eigenlijk.
0: Mm-hmm.
5: En ze heeft een blouse aan met een Balkan Roemeens patroon erin. Weer dat weven, hè, die structuren in textiel. En het fascinerende is dat dit een symbool is geworden voor het Vrije Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft het geschilderd in 1940, april 1940. Hier in Nederland zouden we dan zeggen, toen was de Tweede Wereldoorlog nog niet begonnen.
0: Nou, voor de Fransen
5: voor
0: wel.
5: Voor de Fransen wel.
0: Ja.
5: Die waren al bijna een jaar in oorlog met Duitsland. De troepen stonden klaar aan weerskanten van de grens. En dit is in Frankrijk ook echt opgevat als een keuze voor het Vrije Frankrijk. En men wist ook van Matisse...
0: Door de kleuren. De Franse vlag, ja.
5: En men wist ook van Matisse dat hij echt een democratische supporter was. Hij moest niks van Nazi-Duitsland hebben. Hij had ook petities wel eens getekend tijdens de Spaanse burgeroorlog. Dus zijn sympathieën waren wel duidelijk en dit werd op die manier geïnterpreteerd.
0: Ja.
5: En in de Tweede Wereldoorlog, in het bezette deel van Noord-Frankrijk, speelde dit ook wel een rol als vluchtschrift, als pamflet. Dan hoefde je niks te zeggen, dan hoefde je geen tekst bij te doen en hiermee kon je toch zeggen dat je anti-Duits was.
0: Ja. Het is gemaakt in de Tweede Wereldoorlog, zeg je, in 1940?
5: April 1940.
0: Hoe was die periode voor Matisse?
5: Hij is Frank.

0: Dan hoefde je niks te zeggen, dan hoefde je geen tekst bij te doen. En hiermee kon je toch zeggen dat je anti-Duits was.
1: Ja. Het is gemaakt in de Tweede Wereldoorlog, zeg je, in 1940.
0: April 1940.
1: Hoe was die periode voor Matisse?
0: Hij is Frankrijk. Toen de Duitsers opruchten, toen is hij snel Parijs uitgegaan met een taxi. Want de treinen reden ook niet meer.
1: En had hij toen al de kinderen waren?
0: Ja, ja, die waren mee en hebben spullen proberen mee te nemen. Heeft een deel van zijn collectie weten onder te brengen bij de Franse Nationale Bank. Die is er opgeslagen in de oorlog. En is ook voor een deel liftend naar Zuid-Frankrijk gegaan. En heeft daar in Nice weer een nieuw leven opgebouwd. En dan denk je, Nice, dat was veilig en dat was rustig. Maar als je daar wat meer induikt, dan kom je erachter dat men in Nice vooral erg bang was dat de Italianen, dat de Italiaanse troepen aan die kant zouden binnenvallen. Uh-huh. Want Nice was nog niet zo lang een Franse stad. Nice was ook heel lang Italiaans geweest.
1: Ja.
0: Dat is nooit gebeurd. Hij heeft gelukkig de hele oorlog daar in betrekkelijke veiligheid kunnen uitzitten. Maar zijn dochter is gearresteerd door de Gestapo. Zijn vrouw is gearresteerd.
1: Want zat ze in het verzet? Of?
0: Die zaten in het verzet, allebei. Ja.
1: Zo.
0: Ja, ja. En zijn dochter wist ook te ontsnappen.
1: Dat zijn wel interessante figuren, hè?
0: Hele interessante figuren. Ja. En dappere mensen ook. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Dan naar de zomer van 1905. Maken even een sprong terug.
0: Ja.
1: Toen verbleef Matisse in een klein vissersplaatsje aan de Middellandse Zee. Nou, we zien ook gelijk het verschil in stijl. Vlakbij de Spaanse grens is dat. Samen met schilder André Derain experimenteerde hij daar met felle kleuren. Hè. Ze werden geïnspireerd door het bijzondere warme licht dat over de huizen en de zee viel. Dit wordt een belangrijk keerpunt in zijn kunstenaarschap genoemd.
0: Ja, en vooral als je dit naast het andere werk zet. Dat is een wereld van verschil.
1: Ja.
0: Het kleur spatten vanaf. En alles is kleur eigenlijk.
1: Het is een beetje stipperig.
0: Ja, stipperig. Het heeft te maken met het pointillisme. Wat het ook weer niet helemaal is. Want het zijn meer streepjes allemaal. En diversionisme noemt men dat vaak dan weer in kunstkringen. Maar wat je vooral ziet is een sinderend dorpje in de hitte. Met dakpannen die allerlei kleurtjes hebben. Een rood veld. Met groene stipjes, een zee die allerlei kleuren heeft, heuvels die allerlei kleuren hebben. Echt een prachtig dorpje aan zee, maar in de blakerende zon.
1: En waarom ging hij daar naartoe?
0: Ik denk
1: naar vanwege
0: het licht.
1: Plekken?
0: Ja, licht. Ja. Het licht van de Côte d'Azur is natuurlijk echt heel bijzonder. De kleur van het water is daar anders. Hij had niet zulke goede ogen, dus ik denk dat...
1: Wat was er mee dan?
0: Dat effect, ja, zijn ogen werden eigenlijk steeds slechter gedurende zijn leven. En ik denk dus ook dat overrompelende effect van die enorme zon in Zuid-Frankrijk ook een soort openbaring voor hem was.
1: Dat hij daardoor ook dingen anders kon zien?
0: Ja, ja. Maar dit is interpretatie.
1: Ja, nee, maar goed, je ziet hier die kleuren enorm spreken, hè, wat jij eerder aangaf.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de vorm is nog heel figuratief, dat zei je al. Maar is dit waar het dan begint?
0: Ja, nou, hier begint het niet. Hij heeft al een paar afslagen genomen. Hij pakt het later door.
1: Maar is het dan... Dit is wel
0: hij laat
1: weer
0: deze
1: wat extremer,
0: toch? Hij laat deze stijl weer los opgeven.
1: Ja, ja, maar de kleuren niet.
0: De kleuren niet, nee. Nee. Nee. Maar de kleuren blijven eigenlijk altijd vanaf de allereerste werken die je ziet. Zelfs een van de eerste werken op de tentoonstelling die we hebben, het zelfportret van hem. Daar zie je al wat kleuren doorheen schijnen eigenlijk. Een soort onderlaag. Die kleuren blijven altijd dominant en worden eigenlijk alleen maar sterker.
1: Ja. Waarom wordt die zomer, want dat las ik ergens, van 1905 gezien als de geboorte van het fauvisme?
0: Ja, omdat ze toen begonnen.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja, ja. En vooral de kritiek, die barstte toen los. Die vond het maar niks.
1: Een enorme reactie.
0: Bij de beesten af.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk de geboorte van het fauvisme. Ook vooral de kritiek die dat labelde en die groep op een bepaalde manier labelde.
1: Weet je dat al van alle tijden? Dat als je op, want zij veranderden de schilderkunst. Ze waren aan het reageren op wat er daarvoor was.
0: Zeker, zeker, zeker. En je ziet natuurlijk altijd dat ontwikkelingen in kunststromingen, of je nou over muziek hebt, of literatuur of schilderkunst, krijgen heel vaak dan een naam. En die wordt heel vaak door de kritiek bedacht. En later wordt dat vaak dan een naam die gecanoniseerd wordt.
1: We gaan naar een van jouw favorieten, hè? De jonge violist bij het raam.
0: Ah, fantastisch. Heerlijk.
1: Waarom vind je dit zo mooi?
0: Ja, nou, het is dromerig, het is prachtig. Het is heel interessant omdat je twee hele grote zwarte balken ziet, links en rechts. En
1: oh,
0: dat
1: ja.
0: verwacht
1: dat
0: je eigenlijk.
1: Dat zijn de muren?
0: Dat zijn de muren. En ik zei het net zelf ook al, maar die is natuurlijk kleur.
1: Mm.
0: Maar er zit heel veel werk ook zwart. En dat doet hij op een hele geniale, subtiele manier. Je hebt het bijna niet door, maar je zit ook naar een paar grote zwarte stroken te kijken.

0: zie een man voor een raam viool spelen. En de officiële titel, die zegt het niet. Maar iedereen die een beetje in de biografie van Matisse zit, iedereen die een beetje het verhaal van Matisse kent, die denkt hierbij natuurlijk, en ik ook vooral, aan zijn zoon. Die
1: Want?
0: In New York zat en die voor hem aan het werk was, die daar schilderijen probeerde te verkopen.
1: Maar die speelde ook viool.
0: En die ook viool speelde.
1: Ah.
0: En vader en zoon communiceerden met elkaar, schreven brieven aan elkaar. En die gingen ook over muziek. En wat speel jij en wat speel ik? En als we nou samen dat dubbelconcert spelen, dan zijn we weer een beetje bij elkaar. Het was ook een manier van communiceren met elkaar. En ik denk dat als ze allebei muziek speelden, ze konden elkaar niet bellen om de tijd af te spreken. Maar ik denk dat ze voelden dat ze bij elkaar waren.
1: Wat weten we over hoe hij als vader was en als familieman? Want je zei al, het gezin was hartstikke belangrijk voor hem.
0: Hij heeft tegen zijn eerste vrouw gezegd bij het huwelijk van, ik hou heel erg van je, maar de kunst gaat boven alles. Heldere uitspraak. En de relatie met zijn zoon was heel intens, maar ook heel complex. Want de zoon was voor zijn vader aan het werk, probeerde zijn best te doen in New York. Mijn vader had natuurlijk ook allerlei wensen en plannen en ideeën. Het moet zus en het moet zo. En dat liet de zoon dan weer soms links en soms rechts naast zich liggen. Maar die zoon is wel heel belangrijk voor hem geweest. En als we elkaar na de oorlog weer voor het eerst zien, volgens mij is dat 46 of 47, dan is het ook een hele innige, warme ontmoeting weer.
1: Ah ja.
0: Dan is het bijna een beetje de verloren zoon. En daar moet ik ook bijna aan denken als ik dit schilderij zie. De verloren zoon van
1: misschien
0: Rembrandt.
1: Misschien zijn weemoed ook.
0: Zijn weemoed en zijn
1: herinneringen, gedachten aan zijn zoon.
0: Ja, ja.
1: Die zie jij er hier heel erg in terug.
0: Ja, ja.
1: En heeft hij daar zelf ooit iets over gezegd?
0: Hij heeft alleen gezegd dat zijn zoon zo belangrijk was. Maar eigenlijk niet zoveel, want direct na de oorlog wordt hij toch heel erg ziek. Geeft hij weinig interviews meer.
1: Wat krijgt hij?
0: Ja, hij krijgt darmkanker.
1: Mm.
0: En nog allemaal aanverwante bijverschijnselen. Die hem toch heel erg hinderen. Hij zit in een rolstoel. Probeert nog wel opnieuw zich toch weer te vernieuwen. Hè, met de beroemde cut-outs. Dingen met hele grote schaar gaat hij knippen in vellen. En met een stok wijst hij dan aan waar zijn spullen op de muur worden geplakt.
1: Dat zijn die organische vormen die we kennen.
0: Dat zijn die organische vormen. Een van de hele beroemde werken hangt in het Stedelijk Museum. Het is de eerste Matisse die ik me kan herinneren die ik gezien heb.
1: Je grint helemaal als je dit zegt.
0: Ja. Waanzinnig groot. Volgens mij 3 meter breed werk, 4 meter breed werk. Misschien wel groter, ik weet eigenlijk niet precies. Maar het is heel groot, vult de hele muur. En dat is gemaakt van die knipsels. Een pakiet en een zeemeermint hier. Met allemaal kleuren erbij. En dat is alsof je midden in de oceaan zit.
1: Maar
0: en een oceaan van kleur ook.
1: Hoe heeft hij dat bedacht? Ik ga opeens, want het is toch een beetje schilderijen met een schaar, toch?
0: Ja, en heel veel vroeg in zijn carrière illustreert hij al boeken met cut-out, dus knipseltjes. En toen hij later fysiek het niet meer kon het schilderen, is hij daar naartoe teruggegaan, denk ik. En heeft hij dat uitvergroot. Heeft hij daar zijn ding van gemaakt. Van dit kan ik nog wel. En dat heb ik al een keer uitgeprobeerd, dus dat ga ik nu even helemaal centraal zetten.
1: Dus het vernieuwing uit noodzaak ook, omdat hij fysiek niet
0: noodzaak
1: meer kan schilderen.
0: Ja. En maar ook een hang naar abstractie. Kan ik het nog abstracter maken? Kan ik de kleur nog dominanter maken? En kan ik daar nog meer het verhaal vertellen wat ik wil vertellen?
1: Wat zegt het over Matisse dat hij zelfs op die leeftijd nog aan vernieuwing denkt?
0: Ja, ik vind het heel knap. Ik hoop dat we allemaal op die leeftijd open blijven staan voor nieuwe dingen. Ook zelf
1: en niet
0: nieuwe
1: denken,
0: dingen maken.
1: Het zal mijn tijd wel
0: precies,
1: duren.
0: Precies, ja. Ja.
1: Maar dat was niet aan Matisse besteed.
0: Dat was niet aan Matisse besteed, nee.
1: Wat is hij nog beter geworden daarna?
0: Nee. Hij is in 54 overleden. En Frankrijk was in rouw, want het was echt de grote schilder van Frankrijk.
1: Ja. Jij vertelde dat Matisse voor jou een soort oerkunstenaar is, begrijp ik. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, omdat er zoveel in samenkomt. Je hebt natuurlijk ook Vincent van Gogh wordt natuurlijk vaak een oerkunstenaar genoemd, omdat hij natuurlijk dat hele specifieke verhaal heeft ook al die enorme fascinatie met armoede. En de bron en de puurheid opzoeken. Maar Matisse vind ik wel in de vernieuwing die hij iedere keer weer voor elkaar krijgt. Dus die hergeboorte van de creativiteit. Nou, dat vind ik een soort iets waar je eigenlijk je mond van openvalt.
1: En dat
0: als je
1: is
0: dat ook weer ziet in die schilderijen.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook soms muzici die dat kunnen. Er zijn sommige schrijvers die dat kunnen. Maar dat zijn er maar een paar, hoor. Dat is niet zo. Meestal zitten mensen in één patroon vast.
1: Ja.
0: En daar worden ze geweldig goed in, fantastisch in, wereldberoemd in. Maar dat houden ze vast.
1: Want is
0: en
1: het niet
0: vernieuwing
1: aan
0: is wel heel bijzonder.
1: Aan de kunsten, inherent aan de kunsten, dat daar altijd vernieuwing plaatsvindt.
0: Ja, maar ik denk dat het ook je moet het ook maar kunnen. En als je op een gegeven moment goed in één ding bent, is het natuurlijk ook heel lekker om daarin door te gaan. En ik heb het ook zo, dat je ergens goed in bent en dan ga je door en dan maak je het nog beter en nog beter en nog beter.
1: Ja.
0: He, daar zit ook een fijne vorm van naar perfectie zoeken in. Maar een totaal nieuwe weg inslaan is toch wat anders.
1: Ja. Hey, ik wil heel even met je luisteren naar een stuk van Bach dat Matthijs zelf graag speelde. Vind je dat goed?
0: Heel graag.

0: al, ik heb mijn ogen dicht en denk dan aan Matisse die dit speelt. Wanneer deed hij dit?
1: Volgens mij bijna iedere dag. En het verhaal is ook dat hij deed voordat hij ging schilderen.
0: Maar hij speelde iedere dag ook nog viool naast dat
1: als
0: hij
1: als een soort meditatie bijna, als een soort van concentratieoefening.
0: En altijd Bach, weet je dat?
1: Heel veel Bach.
0: Oh ja?
1: Altijd was Bach, weet ik niet, maar wel heel veel, ja.
0: Kan je je voorstellen dat het hem inspireerde tot het werk wat hij maakte, deze muziek? Want
1: ja,
0: je zit ook te genieten,
1: en je kan natuurlijk nog wat verder doordenken. Hè, dat ook van Bach is natuurlijk ook ritmes en patronen. Nou ja, ritmes en patronen, weverijen en de schilderijen van Matisse. Dan, dat komt heel snel bij elkaar.
0: Hm? Welke werken hangen er nog meer? Want we hebben nu 3 werken besproken. Waar ben je nog meer heel blij mee dat jullie die hebben weten te verwerven tijdelijk?
1: Daar hangt heel veel. Daar hangen ook vooral de grote navels. Dus Barnett Newman, Rothko en Bryce Martin bijvoorbeeld. Ook Daniel Buren. Daar hangen een paar hele mooie doorkijkjes. Dus interieurs van hem waarmee je naar buiten kijkt. En dat zijn echte klassieke vensterschilderijen van hem. Dat hebben we ook gebruikt om tentoonstelling een beetje vorm te geven. Dat je altijd doorkijkjes hebt naar weer andere schilderijen.
0: Want die doorkijkjes deed hij dat anders dan andere kunstenaars?
1: Dat deed hij echt anders dan andere, ja. En op hem waren die doorkijkjes zijn bijna een soort geabstraheerde dingen. Dat waren bijna een soort stroken geworden op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je echte doorkijkers en later wordt het bijna een soort stroken. Alsof er een soort illusie is van verder kijken.
0: Want die doorkijk die we hebben nog steeds een schilderij van...
1: Daar zit het ook in.
0: Ja,
1: daar
0: precies,
1: zit ook een blik
0: van de
1: violist ja.
0: Die speelt.
1: Ja.
0: En wat zie jij dan waar de violist naar kijkt?
1: Nou, dat is eigenlijk al heel grappig. Je ziet dat die doorkijk ook helemaal geen doorkijk hier is. Want het gaat om de persoon ervoor. En op de achtergrond zie je alleen wat wolken.
0: Of een boom misschien, die niet groen is, maar wit.
1: Hooguit een boom. Je ziet vooral een blik naar buiten, maar die is niet gedefinieerd. En dat is eigenlijk iets heel fascinerends wat er gebeurt. En in de tentoonstelling is ook één werk wat ik dan ook weer misschien wel mooi vind om even te noemen. Er zit een portret in van Lydia. Ik noemde net al een paar mensen die heel erg belangrijk zijn geweest voor zijn carrière. Zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon. Lydia is de dame die later bij hem komt werken als assistent. En ook de reden dat zijn vrouw bij hem weggaat. Want die wordt jaloers.
0: Derde vrouw dan?
1: Dus het is een tweede vrouw.
0: Oh ja. Of zijn tweede, ja. Want die eerste vrouw, precies, ja.
1: Die
0: was al vertrokken.
1: Amelia, die trekt dat niet. Die wordt, jaloers is weer zo'n labelwoord. Maar ze gaat weg, ze stelt een eis. Lydia gaat weg of ik. En, zij gaat weg en Lydia blijft. En Lydia gaat weer alles regelen en runnen. Die wordt weer de belangrijke assistent. Die gaat weer voor hem zorgen.
0: Zodat hij viool kan spelen en kan schilderen.
1: En vooral kan schilderen. Maar dan is hij al oud, dan is hij al erg ziekig. Op een gegeven moment zit hij ook in een rolstoel. En dan pakt weer iemand die rol over. En die gaat hem weer helpen.
0: Ja.
1: En dat is weer een vrouw.
0: Ja, as it goes. Ja, in die tijd. Je had het over de doorkijkjes. Hebben jullie ook, want dat is ook opvallend natuurlijk aan het werk van Matisse, die vissenkommen die in veel van zijn schilderijen voorkomen. Hebben jullie daar ook?
1: Ja, er zitten er een paar in. En die vissenkommen, daar wordt veel over besproken waarom die daar nou in zitten.
0: Wat had hij met vissen?
1: Ja, ik denk dat hij daar, en dat is denk ik, maar nogmaals, dan zit je echt te interpreteren. Hoe kan je iets plat slaan? En het vissenkommen is natuurlijk bij uitstek iets. Hoe krijg je dat plat in beeld? En daar was hij ook door gefascineerd.
0: Want hij sloeg dingen plat in zijn
1: werk. Hij haalt het perspectief eruit. Dus je ziet de afbeelding, maar het perspectief wordt er eigenlijk uitgehaald. En zo'n vissenkom is natuurlijk, doordat hij al rond is... Met dat glas en met het water erin... best iets heel lastigs om te schilderen.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat dan toch heel realistisch in beeld kan brengen... en het plat kan maken... dan doe je denk ik iets wat hij precies nou net de uitdaging vond.
0: En hoeveel van deze hebben jullie?
1: Volgens mij 2 of 3.
0: En dit is dus, kan je hem beschrijven?
1: Ja, je ziet een grote gele poes die met 1 grote poot zit te hengelen naar die vissen.
0: Waarschijnlijk die goudvissen, ja.
1: Die goudvissen. En heel veel kleuren omheen. Rood, rood, rood.
0: En de kat
1: en
0: is
1: allerlei
0: ook,
1: patronen.
0: Ook platgeslagen?
1: De kat is zeer platgeslagen, om het zo maar te zeggen. En het fascinerende is, alles heeft dus patroontjes.
0: Ja, daar zie je weer die weverij in
1: maar
0: terug.
1: Maar de kat niet.
0: Nee. Nee, maar goed, dat is misschien ook logisch. Kiest hij daarvoor dat de wanden dan patronen zijn?
1: Ja, omdat er toch 1 dingetje uit moet springen. En dat het toch echt een focus heeft voor de kijker.
0: Ja. Het is toch echt heel gedurfd, hè, wat hij heeft gedaan.
1: Ja, het blijft fascinerend om er naar te kijken. Het fascinerende is ook dat Matisse zelf op een gegeven moment in interviews heeft gezegd... dat hij het best kan schilderen, ook portretten kan schilderen... als hij eigenlijk zijn ogen sluit. Want dan wist hij precies hoe het eruit zag. Dus ik had een hele intrigerende uitspraak.
0: Ja, want dan kijkt hij dus niets naar... Hij wil niet de realiteit weergeven.
1: Nee,
0: eigenlijk.
1: Dus hij onthoudt dan kennelijk alleen de basisvormen. Hij gaat ze uit die basisvormen op doek zetten. En laat dus eigenlijk de realiteit los.
0: Is Matisse iets wat... waarvan je een revelatie ziet in deze tijd. Want 10 jaar geleden is er ook een tentoonstelling geweest in het Stedelijk.
1: Wauw, wat een goede vraag. Ja, 2015-16 is er een grote tentoonstelling in het Stedelijk geweest. Jij bedoelt of er nu inderdaad kunstenaars zijn die...
0: Die teruggrijpen. Of...
1: Ik hoop dat die er zijn. En ik hoop dat die er ook weer bij ons komen. Want daarvoor maak je er ook zo'n tentoonstelling. Natuurlijk dat iedereen ervan kan genieten. Dat we erover praten. Dat we weer terug kunnen naar die tijd. En met iets weer beter leren kennen. Maar je hoopt toch ook altijd als museum... dat je ook weer een klein beetje een vonkje kan loslaten... bij nieuwe generatie kunstenaars.
0: Ja, dat ze dit zien en denken, hé, dat kan. En is die tentoonstelling van nu heel anders... dan die van 10 jaar geleden in het Stedelijk?
1: Nou, het zijn natuurlijk wel Matisse's, maar het zijn andere Matisse's. En we hebben een heel ander eind van de tentoonstelling. Bij ons eindigt die echt in de kunst van de grote Amerikaanse mannen... als Barnett Newman en Rothko.
0: Dus de mannen die beïnvloed heeft.
1: Ja, en die grote kleurenvlakken overnemen... de grote abstracte kunstenaars.
0: En is dat omdat jullie die ontwikkelingen wilden laten zien?
1: Ja, dat kunsthistorisch verhaal wilden we echt laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien met de collectie van Pompidou. Dat kan het ook, dus dan is dat een gouden kans. En in het Stedelijk Museum eindigt het ook vooral met... en dat ziet er ook prachtig uit hoor... de religieuze kunst die hij later in zijn leven gaat maken. Oh. Van kazuifels voor bisschoppen tot met glas in loodramen.
0: Hoe zag dat eruit dan?
1: Heel decoratief, heel prachtig.
0: Is hij dat in opdracht gaan doen?
1: Poëtisch, ja, in opdracht is hij dat gaan doen. Ja, grappig is dat hij zelf zei, op een vraag van bestaat God... dan zei hij van nou, alleen als ik werk.
0: De hele praktische man. Ja. Maar waarom deed hij dat in opdracht?
1: Ik denk dat hij heel veel ruimte kreeg. Hij moest een hele kapel ontwerpen.
0: Ja. Het is niet dat hij het financieel nodig had.
1: Nee, ik denk dat hij dat niet meer nodig had. En het was weer eens iets nieuws. En glas en loodraam was ook een soort nieuwe uitdaging voor hem.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij dat heel, heel interessant vond.
0: Ja.
1: Hij maakte ook een enorme kruiswegstatie... waar de kruising van Christus werd afgebeeld. En het verhaal is dat de nonnetjes dat allemaal nogal heftig vonden. En toen zeiden, ja, het is toch een gruwelijk verhaal.
0: Ja, vindt me wel leuk, hè? Matisse en zijn... En ken jij de brieven van Matisse ook?
1: Ik heb ze niet heel goed gelezen, maar ik ben een beetje doorheen gegaan. Ja,
0: ja. Ja. Heeft je dat nog een nieuwe blik gegeven?
1: Ja, het is fantastisch.
0: Hij schijnt heel onzeker geweest te zijn.
1: Heel erg onzeker. En hij is eigenlijk zijn hele leven... en dat is fascinerend als je daar nu over na moet denken... omdat hij zo groot is in onze ogen van nu... is hij bang geweest om vergeten te worden.
0: Ja.
1: Van, heb ik wel echt iets gedaan wat ertoe doet?
0: Dankjewel. Paul, dat je er was om te vertellen over Henri Matisse. De tentoonstelling Chez Matisse, Masterpieces from Centre Pompidou... is vanaf deze week tot en met 14 februari. Hè?
1: Jazeker.
0: Volgend jaar te zien in het Hart Museum in Amsterdam.
2: Wat blijft Lijn?
0: En we vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Maila Ahmad hoorde via de verhalen van haar familie hoe het leven in Koerdistan was. Vooral haar oma, die in Koerdistan woonde, is voor haar heel bijzonder. Toen haar opa werd opgepakt, kwam er bij haar oma een sterk feminisme naar boven. Die kracht en dat feminisme hebben Maila diep geraakt. En dat zal ze voor altijd met zich meedragen, vertelt ze aan ons. Maila vertelt in de Wat Blijft Lijn over haar oma.
3: Mijn roots liggen in het Koerdische deel van Irak. Voor mij zal dat altijd Zuid-Koerdistan zijn. Mijn vader die is geboren in een dorp... waar zijn familie al generaties lang woonde en leefde. En op een dag in de jaren 60 valt het regime van Saddam Hussein het dorp binnen... en neemt alle mannen mee, waaronder mijn opa. Een aantal van deze mannen zal nooit terugkeren, maar mijn opa gelukkig wel. En wat er precies met hem is gebeurd in die periode weten we niet zo goed... omdat mijn opa daar eigenlijk niet zo open over kon praten. Wie wel heel open was over deze periode, was mijn oma. Want zij bleef achter, met 4 jonge kinderen, in een verwoest dorp. En in die periode heeft ze veel moeten rondtrekken, van dorp naar dorp... op zoek naar onderdak en eten. Helaas ging dat niet altijd goed, want in deze periode verloor ze ook haar jongste zoon vanwege de honger. Toen ik klein was, vertelde mijn oma heel vaak hierover. En als kind snap je wel wat je hoort, maar je begrijpt niet helemaal hoe dat gevoeld moet hebben voor haar. Nu ik wat ouder ben, snap ik dat wel beter en snap ik ook waarom mijn oma met zoveel kracht over deze periode vertelde. Ze heeft wel meer verdrietige periodes gekend in haar leven. En als ze daarover vertelde, was ze altijd heel kwetsbaar. Maar niet als ze over deze periode vertelde. Dan zag ik de vuur in haar ogen. En een beetje trots ook. Want het was door haar en haar moedigheid dat ze het toch heeft overleefd. Dus dit is ook een beetje een ode aan mijn oma, Daezerich. Een ode aan haar kracht, aan haar standvastigheid, aan haar moed en haar lef. En ook op dat ik dat altijd met me mee zal dragen. En dat ze nu op me neerkijkt. En ik hoop ontzettend dat ze haarzelf een beetje in mij terugziet.
0: Oh, prachtig, Maila Ahmad. Over haar oma, het verhaal van Maila en de zoektocht naar hoe het is om Koer te zijn is te zien in de serie Droomland Koerdistan, die vanaf woensdag 14 oktober te zien is bij Human op NPO 2. En trouwens gratis te streamen ook op NPO Start. Dus je kunt hem ook nog gewoon terugkijken. Ja, laat het ons weten. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? U kunt ons mailen naar watblijft@human.nl. Watblijft@human.nl. En als het nodig is, dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we Marguerite Tuin over een bijzondere kunstenares. Belangrijke naam in landschaps- en zeeschilderkunst. Dat is Betsy Akersloot-Berg. En zij was bevriend met de Mesdags. Die grote bankiers- en schildersfamilie waar we ook het Mesdagmuseum aan te danken hebben. En je hoort de podcast Goliath over de zaak van politiemedewerker Ben. Een man met een speciale geheime missie die door zijn werkgever werd ontslagen op verdenking van fraude en diefstal. Hij betwiste zijn ontslag en liep een behoorlijke deuk op. Annette van Soest en oudrechter Ibo Buruma onderzoeken deze zaak in het tweede seizoen dus van Goliath, hier bij ons in Wat Blijft te Horen. En Stine Jensen, die stuurt ons nog de nacht in met een levenswijsheid van Rachid Nooivaren. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben die verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger tienduizenden burgers in Gaza doelbewust heeft gedood. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd daar stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Straks luisteren we naar het verhaal van politieman met een missie Ben in de podcast Goliath, maar nu eerst het verhaal van een bijzonder kunstenares. Betsy Akersloot-Berk. Woeste kusten, grote wolkenpartijen en kleurrijke horizonnen. Dat is wat zij schilderde. Ze werd geboren in Noorwegen, woonde decennia lang op Vlieland en was een van Europa's belangrijkste vrouwelijke zee- en landschapsschilders uit haar tijd. Toch is ze na haar dood wat in de vergetelheid geraakt, ondanks het grote oeuvre dat ze achterliet. Maar goed nieuws, want haar prachtige schilderijen zijn nu te zien in de tentoonstelling Betsy Akersloot-Berk, One of a Kind, in Museum Panorama Mesdag in Den Haag. Ik heb contact met kunsthistoricus en gastcurator van de tentoonstelling, Marguerite Tuin. Goeienacht.
4: Hallo. Ja, goedenavond.
3: Geef eens een beeld van wie deze vrouw Betsy Akersloot-Berk was in die tijd natuurlijk, hè?
4: Ja, nou, het was wel echt een uitzonderlijke vrouw. Zij was geboren in 1850, dus het was niet heel gewoon voor iemand van het vrouwelijke geslacht om ook kunstenaar te willen worden. En zeker niet om daar een opleiding in te krijgen. En zij deed dat toch. Ze maakte steeds uitzonderlijke keuzes en heeft dat eigenlijk haar hele leven gedaan. Dus het is een bijzondere persoon.
3: Ja, en het lukte haar dus ook. Dus dat typeert haar misschien? Ja.
4: Het lukte haar ook. Ik denk dat zij een grote doorzettingsvermogen had. En eigenlijk blijkt dat al heel vroeg, want zij gaat 20-jarige naar Noord-Noorwegen. Ze was daar, had een opleiding gevolgd tot verpleegkundige. En in het noorden van Noorwegen wonen nu nog steeds en toen ook al de Sami. Uh-huh. En daar was gezondheidszorg welkom. En de Noren die gingen daar dan als een soort ontwikkelingswerk, zullen we maar zeggen, wel naartoe. Maar als vrouw was dat natuurlijk toch wel weer bijzonder. Dat zij dat wilde en dat zij dat deed. En daar is ze eigenlijk de hele leven profijt van gehad. Want ze was helemaal niet bang om op reis te gaan. En ze reisde met veel gemak niet over het land, maar via een schip langs de kust naar het noorden.
3: En wanneer is zij begonnen met schilderen? Want je zegt, ze is een verpleegkundige geweest.
4: Ja. Ja. Ze hebben in Noorwegen van die hele fijne volkstellingen, waardoor wij als onderzoekers heel goed kunnen achterhalen wat wie wanneer deed. En in 1875 noemt zij zichzelf landschapsschilderes. Dus dan is ze al ervan overtuigd dat ze dat wil. En ze is waarschijnlijk ook rond die tijd begonnen met haar opleiding. Ze is eigenlijk aan de tekenschool in Oslo begonnen. Dus tot een tekenleraresopleiding. Maar daarna heeft ze dat een beetje zelf ingekleurd hoe ze dat dan wilde doen. Dus is, na die tekencursussen is ze juist individueel bij kunstenaarslessen gaan volgen. En een soort privéles.
3: Ja, en dat heeft zij doorgezet. Met uiteindelijk als resultaat dat zij een heel belangrijk landschapsschilder werd, hè? Zeelandschapsschilder.
4: Ja, met name de zee, want dat is echt iets wat ze steeds ook zegt. Ik wilde alleen maar en vooral de zee en de kust schilderen. En haar mooiste, grootste werken, ook die op de tentoonstelling hangen, zijn ook echt die Noorse zeegezichten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Noordkaap met woeste golven en een hele ruwe rots. En dan op een formaat 85 hoog, 1,35 breed. Dus dat was ook nog uitzonderlijk, die grote afmetingen.
3: Ja. En hoe bekend was zij in haar tijd?
4: Nou, echt heel bekend. Want ze kwam in ongeveer 1885 begon ze met tentoonstellingen, dus eigenlijk exposeren. En dan werd ze uit die groepstentoonstelling werd ze ook vaak eruit gepikt door de journalisten. Dus ze kwam ze in de krant. Eerst de Zweedse en de Noorse kranten en daarna ook de Nederlandse kranten. Want ze heeft ook een tijd in Den Haag gezeten. Vlakbij in de kringen van de Mesdags. Uh-huh. Dan viel ze echt op. En haar schilderijen brachten ook veel geld op. Dus ze had echt prijzen van 1200 of 2000 gulden. En dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat Israëls en Mesdag konden vragen voor schilderijen. Dus dat waren de bekende namen.
3: En je zegt dus, ze kreeg ook, haar werk werd ook goed ontvangen, ook in de pers. Kreeg ze goede kritieken?
4: Ja. Ja, ze kreeg goede kritieken. Er werd vooral opgemerkt dat ze een hele krachtige penstreek had. Een hele mooie kleurgebruik. En wat er opvallend werd gevonden was dat ze dus een Noorse zes was die in Nederland tentoonstelde. Zij was echt ook een zakenvrouw. Ze heeft dat echt uitgebuit. Dat was heel leuk. Kwamen we achter tijdens het onderzoek. Ze dus echt ervoor kozen om in Nederlandse tentoonstellingen van die grote, indrukwekkende schilderijen van de Noorse kusten te laten zien. En in Noorse tentoonstellingen in Scandinavië stuurden ze juist vaak dan gezichten vanaf Scheveningse kust of vanaf Vlieland naartoe. En dat was daar natuurlijk weer opvallend. Dus dat deed ze heel, heel slim, heel strategisch.
3: Ja, en ik heb hier ook een foto voor me liggen die ze van zichzelf heeft laten maken. Op het strand, in een kist. Kan jij eens beschrijven, ja. Wat is dat voor iets?
4: Geweldig. Ze heeft eigenlijk twee kanten. Ze is een nette dame. Dus heeft ook foto's in met een zijden blouse en een mooie lange ketting. Maar ze heeft dus ook foto's laten maken in de duinen, in een soort houten kist waar ze echt in kan zitten zelf. En daar schilderde ze langs het strand. Je moet je voorstellen, op Vlieland, als het daar hard waait, dan heb je voortdurend die zandkorrels die overal tegenaan waaien. Uh-huh. Als je dan aan het schilderen bent met olieverf, dan komt er natuurlijk van alles in zitten. Dus het is heel fijn om dan iets te hebben waar dan uit de wind je spulletjes bij kunnen liggen. En ze heeft dan ook een soort zuidwester op, een soort Noorse oliepak zuidwester en zo'n regenjas aan. En een vlaggetje aan een stok, zodat ze haar kunnen vinden als ze haar weer op willen duinen. Het is bijzonder.
3: Ja, en dit gebruikte ze ook als soort promotiebeeld, bedoel je?
4: Ja, ze heeft het duidelijk geanceneerd. Ik denk ook wel dat ze het echt gebruikt hebben. Daar ook wel verhalen uit de familie die haar dan kende, die daar dan over vertellen. Dat ze zich niet afzetten in de duinen op Vlieland. Maar je kon niet zomaar even een snapshotje nemen toen natuurlijk. Dus daar was een heleboel wat nodig. Ja. Ze heeft wel echt wel iemand gevraagd, wil je mij zo portretteren?
3: Hey, en je zegt steeds al, ze had een band met Nederland. Ze heeft van 1890 tot haar dood op Vlieland gewoond. Ze trouwde met een Nederlandse man. Ja, als je al zo van de zee houdt en het zo terug laat komen in je werk, welke invloed heeft Vlieland dan op haar werk gehad?
4: Ja, het onderwijzen. Dus eerder waren het kusten in Noorwegen. En op Vlieland heeft ze toen heel veel Vlielandse zeegezichten geschilderd. En de duinen daar en de vuurtoren. Eigenlijk dingen die je nu nog herkent en waar je van houdt als je van Vlieland houdt. Dus dat is heel bijzonder. Maar ook actualiteit. Dus als de koningin op bezoek kwam op het eiland of in de Eerste Wereldoorlog was ze daar ook nog. Als er dan bijvoorbeeld een zeemijn werd laten ontploffen op het strand, dan maakten ze daar een schilderij van. Of als er een schip strandde, dan schilderden ze dat ook.
3: Oh ja. Hey, en dat huwelijk met die Nederlandse man, wat was dat voor huwelijk, weet je dat?
4: Ja, dat is ook een bijzonder mooi verhaal. Ik vind het vooral heel leuk om over haar te vertellen, maar ze had ook wel een bijzondere echtgenoot. Hij was 7 jaar ouder dan zij en toen ze trouwden was zij zelf al 42, dus hij 49. Dus zij zijn echt getrouwd, waarschijnlijk niet met het idee dat ze een gezin zouden stichten. Zij werd ook steeds nog bij haar meisjesnaam genoemd als ze in de krant kwam. Zo van, mejuffrouw Berg is in Zandvoort komen wonen. Toen was ze al getrouwd, dus dat is bijzonder. En hij was burgemeester geweest, dus hij was in goede doen. En hij was eigenaar van een hotel op Scheveningen. En dat hebben ze eigenlijk verpacht en zijn daarna met z'n tweeën op reis gegaan en hebben zich uiteindelijk op Vlieland gevestigd. En hij werd daar honorair consul van Noorwegen. Was handig dat zijn vrouw Noors kon, denk ik. En hij was goed met mensen. Dus als er een schip strandde, dan kon hij zorgen dat de bemanning veilig weer terug naar Noorwegen kon. En dat de lading netjes werd afgehandeld en zo. Dus, en dat was een bijzondere man. Want in die tijd was het niet zo gewoon dat als je getrouwd was, dat je vrouw dan in haar eentje op reis mocht. Maar hij vond dat kennelijk goed. Want ze is blijven schilderen en blijven reizen door heel Europa. Tot aan haar dood, echt. Het jaar voor haar dood is ze nog in Italië geweest. Dus dat is bijzonder.
3: Ja, want ze stierf in 1922, nadat ze ziek werd, hè? Ze kreeg kanker. En ik begreep dus dat het na haar dood eigenlijk niet zo goed is gegaan met haar bekendheid. Dat ze een beetje in de vergetelheid is geraakt. Hoe komt dat?
4: Ja, en dat is eigenlijk een beetje gek, want ze was dus echt wel in de overzichtswerken opgenomen in de Tieme Bekker Kunst, Encyclopedie en dat soort boeken en ook veel in de krant geweest. Maar ik denk dat het haar werk een klein beetje uit de mode raakte. In 1922 waren naturalistische weergaven van landschap en zee misschien niet meer zo hip. En maar ook dat haar man wat ouder was en ook ziek. Dus hij heeft ook niks kunnen doen voor haar nalatenschap toen zij eenmaal was overleden. Dus heel veel van haar werk is eigenlijk in hun bezit gebleven in dat huis op Vlieland. En hij heeft dus eigenlijk is niet meer tentoongesteld. En daardoor is ze een beetje uit de bekendheid weggeglipt. En ook wel dat ze een vrouw was en in de eerste helft van de 20e eeuw kunstgeschiedenis echt een mannenvak was, waar veel mannelijke wetenschappers waren die toch minder aandacht hadden voor de vrouwelijke schilders.
3: Ja, ja, dus wat je zegt net al, ik spreek graag over Betsy Akersloot-Berg. Wat betekent het voor jou, deze tentoonstelling, voor jou als curator?
4: Ja, ik vind het fantastisch om zo'n eigenzinnige, reislustige vrouw die eigenlijk een beetje tegen de gewoontes in daar eigen keuzes maakte, zo meer in het spotlight te zetten. En ik weet dat er op dit moment voor heel veel musea zijn vrouwen lekker weer vooraan in de aandacht. Mm-hmm. Nou, en deze hoort er gewoon ook heel erg bij. En het is heel mooi om haar dat podium weer terug te kunnen geven. Dat is echt een leuke klus.
3: Marguerite Tuin, gastcurator van de tentoonstelling Betsy Akersloot-Berg, One of a Kind. Nog tot 28 februari is de tentoonstelling te zien in Museum Panorama Mestdag. En dat is in Scheveningen. Dankjewel, Marguerite.
4: Ja, bedankt.
2: Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen.
3: In Goliath, de podcast over de rechtsstaat Nederland, onderzoeken journalist Annette van Soest en oud-rechter Ibo Buruma de Nederlandse rechtsstaat. Is die rechtsstaat wel voor iedereen? En wat als je als een David lijnrecht tegenover een grote organisatie of de overheid komt te staan? In deze aflevering het verhaal van politieagent Ben, die door zijn werkgever werd ontslagen toen hij per ongeluk 1 keer zijn aankoop betaalde met de pinpas van de zaak.
5: Zou jij een juridisch gevecht aandurven gaan met de politie?
6: Je hebt al een achterstand van 2-0 als je de wedstrijd begint. Omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de politie op voorhand gewoon wel gelijk zal hebben.
5: Ben werkt al 40 jaar met veel plezier voor de politie. Totdat hij opeens op het matje wordt geroepen vanwege een parkeerrekening.
6: Er werd meteen al gekozen door de leidinggevende om een onderzoek in te stellen. Ik zei, nou, dan doe je dat, want ik heb niks te verbergen.
5: Ben wordt verdacht van verduistering en diefstal. Onterecht, zegt hij. Maar na een langslepend intern politieonderzoek volgt een strafontslag.
6: Ja, mokerslag toch wel. Ja, je hebt niks gedaan. En toch word je voor het zwaarste gestraft.
5: Volgens Ben heeft hij geen eerlijke kans gehad om zijn onschuld te bewijzen. Hij vecht zijn strafontslag aan in de rechtszaal. Voor de wet is iedereen gelijk. Klinkt mooi, maar klopt het ook? Je luistert naar Goliath. Iedere week onderzoek ik, Annette van Soest, een rechtszaak waarin een burger het opneemt tegen een groot bedrijf of de overheid. Als een David tegen Goliath. Hoe sterk sta je dan in de rechtsstaat Nederland? Ik doe dat samen met Ibo Buruma, voormalig rechter in de Hoge Raad. Deze keer in Goliath, een ontspoord politieonderzoek. Ibo, daar zijn we weer. Kom jij wel eens in contact met de politie?
7: Joh, ik heb heel veel contact gehad met de politie. Ook voordat ik rechter was, heb ik in 1995, dat is natuurlijk heel lang geleden, was ik een van de leden van de commissie van TRA. Dat was een parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de geheime opsporingsmethode van de politie. En daar heb ik uitgebreid gesproken met, want die moest ik interviewen voor de parlementaire commissie, uitgebreid gesproken met allerlei mensen die dat undercoverwerk deden, als infiltrant en als verwerker van gegevens en als afluisteraars en weet ik wat niet allemaal. En daardoor ben ik doordrongen geraakt van het enorme belang om die politiemensen wel alle ruimte te geven om heel voorzichtig te zijn met het delen van informatie. En daarna was ik voorzitter van een commissie die ging over afgesloten strafzaken. Dus strafzaken waarbij duidelijk was dat er een verkeerde veroordeling had plaatsgevonden. Of misschien een verkeerde veroordeling, een dubieuze veroordeling. En bij die zaken deden wij dan, bijvoorbeeld was dat bij de Schiedamse parkmoord is dat gebeurd. En later ook bij Lucia de Berk, dat zijn van die beroemde gevallen. En dat je dan kijkt van hoe komt dat nou? Dat niemand wil iemand onterecht veroordelen. Natuurlijk wil niemand dat. Maar hoe kan dat dan toch gebeuren? En een van de grote lessen daarvan was, wat inmiddels een bekend woord is geworden, tunnelvisie. Het punt dat als je eenmaal het gevoel hebt, hier is iets mis, dan ga je steeds meer zoeken naar redenen om te denken, zie je wel, dit is mis. En je raakt
5: naar bewijzen voor jouw aanname.
7: Ja, en je raakt eigenlijk nooit die overtuiging kwijt, hij zal het wel gedaan hebben. En ook dat was iets wat ik, toen ik over deze zaak hoorde, dacht van, oei, oei, oei, zit hier ook zoiets van die tunnelvisie in? Ik vind het een spannende zaak, hoor, dit.
5: Laten we snel gaan luisteren naar het verhaal van politieman Ben. Die werd ontslagen na een intern politieonderzoek. Je gaat niet alleen Ben horen, maar ook zijn vrouw Simone, die hem heeft bijgestaan in deze strijd. Lukt het hem om zijn onschuld te bewijzen en zijn strafontslag succesvol aan te vechten?
8: Dit is een klein stukje van het AVG-dossier. De laatste versie. Het gaat om duizenden pagina's. Ze zijn echt dag en nacht met Ben bezig geweest.
5: Simone bladert door het dossier van Ben. Ze hebben er 5 jaar over gedaan om het te krijgen. Een verhuisdoos met 6 ordners. Interne communicatie van de politie over haar man.
8: De tekst wordt zwart gelakt, maar zijn naam is dan zichtbaar. En dan zie je dat ze voor 8 uur 's morgens en na 12 uur middernacht over Ben praten, communiceren, mailen.
5: Ben en Simone hebben ook een achternaam. Dat we die niet noemen, heeft alles te maken met het werk van Ben. Werk dat zo geheim is dat zelfs zijn eigen vrouw er niets van weet.
8: Nee. Hij vertelde dat hij heimelijk werk deed. En we hadden duidelijk de afspraak, ik praat daar thuis niet over. Je weet er niks van en dat is beter.
5: Ben werkt bij de afdeling afgeschermde operaties van de landelijke eenheid. Een afdeling die zich richt op zware en georganiseerde misdaad. Hij koopt en prepareert er technische apparatuur voor observatie- en infiltratieteams.
6: Denk aan camera's, denk aan microfoons.
5: En dat deed jij voor heel Nederland?
6: Dat deed ik voor heel Nederland, ja. Het kon voor miljoenen zijn, absoluut. De taak was natuurlijk om zoveel mogelijk vernieuwende artikelen te vinden of samen met bedrijven tot een ontwikkeling te komen. En als het nodig was, kon ook in onze eigen werkplaats dat voorzien worden van een ander jasje. En daar hadden we ook heel veel innovatieve producten voor. 3D-printers en allerlei speciale apparaten om tot een mooie camouflage te komen.
5: Ben schaf dus in het uiterste geheim apparatuur aan waarvan niemand mag weten dat die bestemd is voor de politie.
6: Dat klopt. Ik had een creditcard op mijn eigen naam. En uiteindelijk via een omweg werd die wel betaald door de politie. Want het was niet te zien dat die politioneel was.
5: Wat deed het met jou dat jij onder zo'n heimelijkheid je werk moest doen?
6: Oh, ik vond het leuk. En ook uitdagend en spannend. En dat was eigenlijk een op maat gesneden jas voor mij. Nou, het was eigenlijk een spelletje, een kat-en-muisspelletje, waarbij je met veel plezier goederen kon verwerven. En uiteindelijk je doel kon behalen.
5: Namelijk criminelen oppakken.
6: Ja, door middel van techniek.
5: Ben gaat iedere dag met plezier naar zijn werk. Maar in april 2018, hij is dan 40 jaar in dienst, moet hij zich opeens melden bij zijn sectorhoofd.
6: Zij had vragen over de uitgifte van een creditcard en met name over parkeren op Schiphol. Te doen gebruikelijk was om de goedkoopste manier van parkeren en te reizen te kiezen. Tenzij er een uitzondering voor was en die had ik.
5: Bij zijn laatste vlucht heeft Ben zijn auto bewust op een duurdere parkeerplaats neergezet.
6: En dat was het dichtste bij de incheckbalie van de KLM. Omdat ik heel veel goederen bij me had, ter waarde van 1 miljoen euro ongeveer. Die naar Engeland verhuisd moesten worden, verscheept moesten worden. En dat het lastig was om op een verder gelegen parkeerplaats bus in, bus uit met al die dure spullen in en weer te hobbelen.
5: Maar een kans om het uit te leggen krijgt hij niet, zegt Ben. Hij moet 100 euro aan parkeerkosten zelf betalen. Ben weigert. Zijn creditcard wordt direct ingenomen.
6: Er werd meteen al gekozen door de leidinggevende om een onderzoek in te stellen. Ik zei, nou, dan doe je dat, want ik heb niks te verbergen.
5: Ben komt terecht bij de VIC. Dat staat voor Veiligheid, Integriteit en Klachten. De afdeling van de politie die zich bezighoudt met integriteitsonderzoeken. Die start een vooronderzoek naar onverklaarbare en niet gespecificeerde uitgaven. Daaruit blijkt dat Ben inderdaad een fout heeft gemaakt. Dat heeft alles te maken met een ingrijpende gebeurtenis. De dood van zijn beste vriend.
6: Omdat mijn vriend al langer ziek was en meerdere klachten had, hadden we vrij frequent telefonisch overleg. Heel vaak als ik op weg ging van huis of van werk naar huis toe, dan belden we elkaar eventjes om te horen hoe staat het ermee. En ja, het was gewoon heel slecht. En die dag was ik onderweg van Driebergen naar huis. En had ik hem aan de lijn. Het was zo slecht gesprek. Het gesprek was wel goed, maar het nieuws was zo slecht dat ik besloot om de auto aan de kant te zetten bij de parkeerplaats van de bouwmarkt, waar ik sowieso wat boodschappen ging doen. En ik heb een heel lang aan de telefoon gehad en ik heb het even moeten laten berusten. En ik ben naar binnen gegaan en ik heb spulletjes gehaald. Die heb ik afgerekend. En omdat ik in de war was van het gesprek, wetende dat mijn vriend op het punt stond om te gaan overlijden, heb ik de verkeerde pas gepakt. Ik heb afgerekend, gewoon in een soort van automatisme. En daar verder ook niet op gelet. Ik heb de bon in mijn tas gestopt en niet meer naar gekeken verder. Later bleek bij het onderzoek dat ik de bankpas verwisseld had.
5: Ben heeft klusspullen voor zichzelf per ongeluk afgerekend met de politiepas. Het gaat om €490. Hij merkt zijn fout pas op als hij er tijdens het onderzoek mee wordt geconfronteerd.
6: Toen dacht ik van ja, dit klopt niet. Heb ik ook onmiddellijk gemeld. Ik zeg nou, dit is een verwisseling. Fout van mijn kant. En ik bied hierbij aan om onmiddellijk naar afgeschermde administratie te gaan om dat te regelen en terug te betalen. Want het is fout gegaan.
5: En wat zeiden ze toen?
6: Nee, dat kan niet op dit moment, want het onderzoek loopt en wij geloven jouw verhaal niet. Ja, hij werd zelfs gevraagd om bewijs te leveren dat mijn vriend overleden was. Ik had het gebruikt als aanleiding, zeggen ze, om alles te verdoezelen. Nou, dat is absoluut niet waar. Hij was meer dan 50 jaar een vriend van mij. Dat heeft me echt diep gekwetst.
5: Ik ben journalist en ZZP'er en doe geen aankopen voor geheime operaties. Maar ik heb wel een zakelijke bankpas. En ook ik heb mijn pasjes wel eens per ongeluk verwisseld bij de kassa in de supermarkt. Kan gebeuren, bedrag terugboeken, opgelost. Maar zo simpel is het niet als je voor de politie werkt. Die ene vergissing van Ben heeft grote gevolgen. De VIC, die speciale afdeling, gaat dieper graven. Ben wordt per direct buiten functie gesteld. Hij moet zijn laptop, pasjes, sleutel en dienstauto inleveren. En Hij mag geen contact meer hebben met collega's.
6: Na zo'n lange staat van dienst doet dat wel iets met je, dat echt gewoon die deur dichtgegooid wordt. Dan voel je je volledig geïsoleerd van de werkomgeving. Ja, en dat is niet fijn.
5: Waar werd jij precies van verdacht?
6: Gekwalificeerde diefstal, verduistering in dienstbetrekking en onduidelijke uitgaven van de creditcard. Op vakantie gaan zonder toestemming en mogelijk gebruik privé van de dienstauto.
5: Jij zou voor duizenden euro's aan verdwenen goederen hebben gekocht. Om wat voor spullen ging het specifiek?
6: Nou, ik kan niet alles specifiek benoemen, omdat dat gewoon lastig ligt. Maar wel dat het ook gaat om beveiligingscamera's die ik privé zou hebben gebruikt.
5: Er werd jou verweten dat jij wisselende en leugenachtige verklaringen aflegde.
6: Ja, ik zat in een spagaat. Als je een strafrechtelijk onderzoek hebt, dan mag je zwijgen. Als je een bestuursrechtelijk onderzoek hebt, in dit geval, dan moet je meewerken. Maar ik had ook een zwijgplicht ten aanzien van zeer geheime projecten. En dat maakte me soms lastig om de juiste antwoorden te geven.
5: Volgens Ben kan hij door de heimelijke aard van zijn werk niet vrijuit praten. Dat maakt het ingewikkeld om zijn onschuld te bewijzen.
6: Ja, absoluut. Het is absoluut moeilijker om je onschuld te bewijzen, doordat gewoon heel veel dingen niet gezegd kunnen worden in het kader van de veiligheid van de afgeschermde operaties.
5: Was jij niet roomser dan de paus?
6: Nee, ik was een vakidioot.
5: Want er werd tegen jou gezegd, je kunt hier of je moet hier openlijk over kunnen praten.
6: Ja, maar ik kan niet in details treden om uit te leggen wat het dan precies is. Daar zou ik mensen mee beschadigen, dat wil ik absoluut niet doen. Dus dat is, ja, nee.
5: Dat kon niet, volgens jou?
6: Dat kon niet.
9: Volgens mij wel. Hier hebben we thuis ook met diverse collega's wel duidelijk over gesproken. Van Ben, zij eisen het van je, praat erover. Maar zijn blauwe hart weigerde dat. Maar we hebben ook een aantal heel dierbare collega's hier thuis gehad. Ook mensen die afgeschermd werk deden. Ook infiltranten. Die echt, joh, zo dankbaar dat je niet onze namen noemt. Dus dat was wel weer een opsteker. En voor mij een bewijs van, oké, dit is echt. Ben liegt niet. Dit is echt wat er is gebeurd.
5: Maar zijn leidinggevende denkt daar anders over. De dienstleiding gaat alle aankopen van Ben uit het verleden controleren. Ook al zijn ze vroeger altijd goedgekeurd. Ben is niet in staat om na al die jaren alle uitgaven precies te verantwoorden en legt wisselende verklaringen af. De dienst verwijt hem plichtsverzuim. Ben wordt geschorst. Er volgen meerdere onderzoeken.
6: Het duurde maar, duurde maar, duurde maar.
5: Werd jij tussendoor op de hoogte gehouden? Waarom het zo lang duurde?
6: Nee.
5: Een uitkomst van een onderzoek werd wel gedeeld?
9: Nee.
5: Tussentijds ook niet?
6: Nee.
5: Jij wist dus helemaal niet wat er uit die onderzoeken kwam?
6: Nee. Hooguit dat ze zeiden dat we hebben nieuwe feiten.
5: En één van die nieuwe feiten krijgt Ben te horen in de zomer van 2019. Wat die feiten zijn, dat hoor je zo. Eerst naar Ibo in de studio. Ibo, ja, jouw eerste indruk.
7: Nou, dat dit natuurlijk een verschrikkelijke toestand voor Ben is. Dat is zo duidelijk als wat. Echt verschrikkelijk. En tegelijkertijd denk ik dan ook wel, dat belangrijke vertrouwelijke werk dat Ben deed, maakt hem natuurlijk ook kwetsbaar. En je wil dus als politieorganisatie, stel je misschien wel hogere integriteitseisen aan iemand op zo'n plek dan wanneer het gaat om iemand die parkeerovertredingen noteert.
5: Ja, je mensen moeten integer zijn.
7: Je mensen moeten integer.
5: Daarom zijn er ook dit soort onderzoeken.
7: Ja.
5: Maar de heimelijkheid van zijn werk werkt ook tegelijkertijd tegen hem, hè, zou je kunnen zeggen. Maakt het inderdaad zijn zaak lastiger?
7: Ja, je kunt natuurlijk veel minder makkelijk er een beroep op doen dat je net bezig was met 5 apparaten die bij een hele afgesloten plek in een ambassade zouden plaatsvinden waar je geheime opnameapparatuur zou willen neerzetten. Dit is een totaal verzonnen voorbeeld. Het zit niet in deze zaak en zou eerder door een andere dienst gebeuren, maar even als voorbeeld. Dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ja, dat mag absoluut niet uitlekken. Nou, dat illustreert hoe moeilijk het is om je dan te verdedigen. Je kan dan alleen maar iets vaag zeggen als van, ja, maar het moest echt iets belangrijks doen. Ja, dat is niet overtuigend.
5: En het feit dat zo'n onderzoek plaatsvindt door een vrij algemene afdeling, de VIC, maakt dat het ook lastiger om voor hem om dan vrijuit
10: te spreken. Zou je dit soort onderzoeken eigenlijk ook moeten laten doen door een afdeling die hier ervaring mee heeft?
7: Nou ja, ik ben geneigd te zeggen ja. Ik kan mij dus zelf eigenlijk wel voorstellen dat in deze zaak de gedachte is geopperd door de leidinggevende om een officier van justitie te vragen naar een strafrechtelijk onderzoek, want dan zou de Rijksrecherche worden ingeschakeld.
10: Ja, dat is ook gebeurd, hè? De leidinggevende van Ben heeft ook aan de officier van justitie gevraagd, stel een strafrechtelijk onderzoek in.
7: Daar zou een goede reden voor kunnen zijn, namelijk precies wat je zojuist vroeg. Het punt is, die afdeling VIC wel in staat om dit soort heel geheim onderzoek op waarde te schatten. Niet dat alle rijksrechercheurs dat kunnen, maar die hebben er in ieder geval al meer ervaring mee en weet ik wat niet allemaal. Zou een rol kunnen hebben gespeeld. Maar goed, we weten ook dat de officier van justitie in dit geval zei van nee, dat gaan we niet doen. En dat begrijpt iedereen, waarom de officier van justitie zei ik ga hier geen strafrechtelijk onderzoek aan doen, want we hebben op dit moment niet veel meer dan dat Ben zich heeft vergist met zijn creditcard, wat iedereen kan overkomen. Waarom maak je dat nou zo groot? He, dus dat is heel logisch dat die officier zegt van dat doe ik niet.
10: Terug naar Ben. Hij wordt dus verdacht van verduistering en diefstal. De onderzoeken lopen al meer dan een jaar. En dan krijgt hij opeens nieuwe informatie.
6: Ja, het was in een van de hoorgesprekken bij het VIC. Dat ik geconfronteerd werd dat ze een onderzoek hadden gedaan naar onze woning in Spanje.
10: Jullie vakantiehuis.
6: Ons vakantiehuis, ja. Omdat ze het vermoeden hadden dat ik daar spullen had hangen of staan die van diefstal afkomstig zouden zijn. Camera's, een poortmotor en een intercomsysteem. Kon ik volledig weerleggen, want er zit gewoon van de Spaanse Gamma een poortmotor op. Een simpel intercomsysteem wat er al op zat toen we het huis kochten. En de camera's zijn van Bosch en niet van Sony die ze zochten.
10: Het onderzoek is uitgevoerd door de Spaanse politie, de Guardia Civil. Die heeft ook foto's gemaakt. Maar de merknamen van de apparatuur zijn daarop onleesbaar. En dus is het nog steeds Bens woord tegen dat van de politie.
6: Het gaat om een 5 uur durend onderzoek volgens het procesverbaal van de Guardia Civil. Ik mag aannemen dat ze technische mensen sturen met een fatsoenlijke camera. En op die afstand, die zo dichtbij kun je komen, kun je fatsoenlijke scherpe foto's maken. Tijdsduur is er lang genoeg voor geweest om fatsoenlijke foto's te maken.
10: Ben en Simone voelen zich ernstig aangetast in hun privacy. Waarom heeft de politie de Guardia Civil ingeschakeld voor een heimelijke operatie bij hun vakantiehuis in Spanje?
6: Dit gaat te ver. We hadden begrepen dat het geen strafrechtelijk onderzoek was. Dat is het ook niet. En een beroep doen op een buitenlandse mogendheid

0: ingeschakeld voor een heimelijke operatie bij hun vakantiehuis in Spanje.
1: Dit gaat te ver. We hadden begrepen dat het geen strafrechtelijk onderzoek was. Dat is het ook niet. En een beroep doen op een buitenlandse mogendheid zonder strafrechtelijk onderzoek. Want dan heb je een rechtshulpverzoek nodig. Wij vonden dat de politie daar al daar op het verkeerde been is gezet. Met een vraag die nogal behoorlijk ingrijpend is voor onze privacy.
2: Het is ons vakantiewoning, hè, waar wij ons veilig wanen. Hoe denkt men nu in Spanje? Woon ik daar met een crimineel? Hoe is de Spaanse politie geïnformeerd? De Guardia Civil doet niet zomaar even een. Dat is geen dorpspolitie, hè? Dus ik vind dat ongelooflijk.
0: Ben wordt nu al meer dan een jaar onderzocht. Al die tijd zit hij ziek thuis. Het trekt een zware wissel op hem en op zijn gezin.
2: Ben heeft nooit gedeeld wat voor werkzaamheden hij precies deed. Dus dan kun je ook niet nu gedetailleerd met je kinderen erover praten. Hetzelfde geldt naar vrienden. Als je tijdens je werkzame leven niet vertelt wat exact jouw werkzaamheden zijn, dan kun je niet, als je in het onderzoek zit, opeens, nou ja, ik moet jullie even wat vertellen. Dat werkt niet.
0: En dat is heel eenzaam, lijkt me. Dat isoleert je.
2: Heel eenzaam, ja. Ja.
1: Je voelt je wel in de kou staan. Dat doet iets met je.
0: Simone, wat voor effect had het op jou?
2: Ben zat verslagen thuis. Was tot niets in staat. Ja, het kost ongelooflijk veel energie. Uitputtingsslag.
0: Jij probeert hem er elke keer uit te trekken? Of hoe is die dynamiek dan opeens in je relatie? Dat verandert natuurlijk ook.
2: Ja, we hebben in het begin gesproken van, goh Ben, heb je iets fout gedaan? Dan moet je op de blaren zitten. Heb je dat niet? Nou, dan gaan we de strijd aan. Dan gaan we het onderzoek aan en dan gaan we ervoor. Dan komt het wel goed. Maar gaandeweg merk je onderzoek na onderzoek na onderzoek, er komt geen einde aan. Dan krijg je de indruk van, waar wordt er naartoe gewerkt? Dus ik werd ook geconfronteerd met een onrecht in mijn beleving. Doe een onderzoek en met de uitkomsten daarvan neem je een beslissing in mijn ogen. En als dat niet gebeurt, en dat gebeurt keer op keer niet, dan is het een marathon lopen en de finish elke keer verleggen. En dat kost onwaarschijnlijk veel energie. Dat raakt je diep in je botten.
0: Ben vindt dat hij onrechtmatig wordt behandeld. Hij dient een klacht in tegen zijn leidinggevende. Volgens hem is hij vooringenomen en laat ze het onderzoek net zo lang duren totdat ze iets gevonden heeft.
2: En toen zijn we ergens in het najaar van 2019 was dat uitgenodigd in Den Haag. Er is een commissie aangesteld en daar werden we dus gehoord, zeg maar. En bij de opening van dat gesprek zei de voorzitter van die commissie, wij zijn een gelegenheidscommissie aangesteld om deze klacht te behandelen. En ik wil u bij voorbaat zeggen dat wij niet aan waarheidsvinding doen.
0: Niet aan waarheidsvinding doen?
2: Ja, daar waren we zeer verbaasd over. Achteraf zeiden we, toen hadden we gewoon op moeten stappen, want wat heeft dit voor een zin?
0: Bens klacht wordt ongegrond verklaard.
2: Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het was voor mij de hele procedure een aaneenschakeling van, hoe dan? Dit is onze nationale politie, hoe dan?
0: En dan, in de zomer van 2020, 2 jaar nadat de politie een intern onderzoek naar hem startte, wordt Ben ontslagen. Een strafontslag na meer dan 40 dienstjaren.
1: Ja, mokerslag toch wel. Teleurstelling, onbegrip. Ja, je hebt niks gedaan. En toch word je voor het zwaarste gestraft. Want ontslag, dat betekent nogal wat. Je hebt gewoon geen inkomen. En daar sta je dan op straat, midden in coronatijd. Je kon geen kant op.
2: En voor Ben speelde heel erg een schaamtegevoel. Het er niet meer toe doen.
0: Ze besluiten het ontslag aan te vechten. Ben sleept de politie voor de rechter. Even uitzoomen. Een paar maanden na het ontslag van Ben verschijnt er een politierapport over de kwaliteit van integriteitsonderzoeken bij de politie. De conclusies zijn niet mals. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: het systeem levert niet de kwaliteit die ervan verwacht mag worden. Daardoor zijn mensen mogelijk beschadigd. Ben voelt zich gesteund, maar voor hem komt het rapport te laat. Heb jij het rapport gelezen?
1: Nee, ik kon het niet lezen. Het was te confronterend en het raakte me te veel. Dat was heel lastig.

0: En dat had alles te maken met de situatie waarin ik verkeerde op dat moment, mentaal.
1: Vanaf dat moment bijt Simone zich vast in het dossier van haar man.
2: Ja, ik zag hoe het Ben raakte. Hoe Ben enorm in de war was van alles wat er gebeurde. En hij was blijkbaar niet in staat om alles goed op een rijtje te blijven houden. Hij trok het gewoon niet.
1: Ibo, interne onderzoeken zoals die naar Ben, daar gaat heel vaak iets mis mee. Dat is dus onderzocht. Wat gaat er fout?
3: Nou, in de kern gaat er fout dat het onvoldoende duidelijk is wanneer zo'n intern onderzoek mag worden begonnen, wat de aanleidingen zouden kunnen zijn. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is wat voor methoden dan mogen worden gebruikt door de interne onderzoekers. Hè? Zoals in dit geval mag je dan eigenlijk wel naar Spanje.
1: Dus het is eigenlijk heel onduidelijk op basis waarvan zoiets start.
3: Ja, het is gewoon slecht geregeld. En dat betekent dat het op allerlei verschillende manieren, op verschillende plekken, op verschillende manieren gebeurt.
1: Goed, dat is het algemene plaatje. Dan het onderzoek naar Ben. Wat gaat daar mis? Want dat duurt 2 jaar en het levert eigenlijk helemaal niets op. Waarom gaan ze maar door?
3: Ja, het lijkt er inderdaad op dat de teamleiding van Ben wel heel erg overtuigd is van, laten we zeggen, de fouten van Ben. He, dat stopt maar niet. En het is misschien goed om dat even in een soort context te plaatsen. De eerste ding is de aanleiding. Waarom begonnen ze eigenlijk? En de aanleiding moet je plaatsen, het gebeurt in 2018, moet je plaatsen tegen de achtergrond van de enorme politieke druk die er dan is om iets te doen aan ondermijning. Daar lees je nu ook veel over. Dat betekent dat de onderwereld, als het ware, invloed probeert te krijgen in de bovenwereld. Dat kan gebeuren door het bedreigen van burgemeesters, maar ook bijvoorbeeld door het corrupt maken van politieagenten. Tegen die achtergrond kan je je indenken dat de teamleiding van Ben ook wel echt dacht, we moeten hier onderzoek naar doen. Is er hier niet zo'n misschien wel ondermijnende toestand gaande? Daar heb ik enig begrip voor. Maar dan kom je op stapje 2. Een stapje 2 is, waarom gaan ze dan maar door? Want het duurt 2 jaar. En nou ja, als je het nou mij eerlijk in mijn ziel kijkt, dan zeg ik van, ik denk dat daarbij een rol heeft gespeeld dat die dienst waar Ben bij werkt en de leiding daarvan, die liggen op dat moment in de jaren 2019-2020... ligt die zelf enorm onder het vergrootglas vanwege een aantal vreselijke dingen die daar zijn gebeurd. Een aantal mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Nou, organisatorisch moet het daar op dat moment een hel zijn. Daar is heel veel narigheid. Misschien, dit is speculatie, ik weet het niet, maar misschien heeft dat, laten we zeggen, de scherpte op de vraag, is het nou wel goed om door te gaan met dit mogelijke geval van ondermijning, als er verder niks is wat dat nou echt ondersteunt, dat die scherpte daarmee niet meer aanwezig was. Ik weet het niet.
1: Ze zagen niet dat ze
3: zouden kunnen stoppen. En zouden moeten stoppen. En dat gaat maar door. Dat zou je in andere termen misschien tunnelvisie kunnen noemen.
1: Ja. Nou, we weten niet precies hoe het is gegaan, maar dit zou goed binnen dat tijdsgevricht.
3: Ik hou zelf er niet van. Hoor. Ik zit hier iets te doen wat ik eigenlijk niet moet doen, namelijk speculeren. Maar dit is wel zo belangrijk, omdat het die tijdgeest van aan de ene kant die ondermijning, aan de andere kant de enorme zooi op die afdeling of in die organisatie. Dat kan niet anders dan dat van invloed is geweest. Maar een rechter, en Ben zelf ook, die kijken natuurlijk, ja, maar wat betekent het voor het geval Ben? Hoe moeten we daar naar kijken? Want dat is natuurlijk waar het eigenlijk om draait.
1: Nog heel even terug naar dat onderzoek in Spanje, hè, waar hij en zijn vrouw dus echt zich zwaar aangetast voelen in hun privacy. Het is ook niet niks dat de Spaanse Guardia Civil hun vakantiehuis gaat onderzoeken en fotograferen. Mochten de leidinggevende van Ben dat doen? Want het gaat om een integriteitsonderzoek. Mag je dan een buitenlandse politie inschakelen?
3: Ik vind dat zelf, kort gezegd, compleet disproportioneel. Ik bedoel, ook als het ze echt alleen maar gaat om het fotograferen en bekijken van de camera's die op dat huis hangen van Ben en zijn vrouw, dan nog zeg ik van, daar kan je toch niet doen mee. Zo iemand in zo'n vertrouwensfunctie, die in beeld brengen van de Guardia Civil, van een buitenlandse instantie, dat is ook riskant om dat te doen.
1: Wat betekent dat? Wat zou dat kunnen betekenen?
3: Nou, dat toch die buitenlandse agenten op een hele andere manier naar Ben gaan kijken als die voor zijn werk, voor zijn geheime werk, naar Spanje moet vliegen.
1: Er staat toch een kruisje achter je naam.
3: Er staat een kruisje achter je naam. Ja. En dat is toch dat ik denk van hoe is het mogelijk dat ze dat hebben gedaan?
1: Goed. Ben heeft besloten, we hoorden het net, om de nationale politie voor de rechter te slepen. We gaan naar de rechtbank Midden-Nederland. Die buigt zich over het strafontslag. En de zitting vindt, vanwege het geheime werk van Ben, plaats achter gesloten deuren. Hij is nerveus.
0: Je hebt, als je het vergelijkt met voetbaltermen, al een achterstand van 2-0 als je de wedstrijd begint.
1: Waarom?
0: Omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de politie op voorhand gewoon wel gelijk zal hebben. En die kleine individu, zo voel je je tenminste, die heeft dan een achterstand van 2-0.
1: Dus het voelde ook echt als David tegen Goliath?
0: Absoluut.
1: Waar merkte jij dat aan in de rechtszaal?
0: De houding van de rechtbank jegens mij. De politie zal wel gelijk hebben. En ik ben gewoon bij voorbaat, als zo voelde dat, hè, veroordeeld. Het was een koele zitting. Het kwam heel koud over. En in de zin van dat ik alleen vragen mocht beantwoorden die eigenlijk met alleen ja en nee beantwoord konden worden. Waarbij geen ruimte was om je eigen gevoel ook naar voren te brengen en je uitleg te geven.
1: Met welk gevoel ging je de zaal weer uit?
0: Met grote teleurstelling.
1: Ben heeft er weinig vertrouwen in na de zitting. Dat gevoel blijkt terecht. Op 3 mei 2022 doet de rechtbank uitspraak. Het strafontslag wordt bevestigd.
0: Ik kwam keihard binnen en door de teleurstelling had ik de vertrouwen in de rechtsstaat verloren.
2: Was echt een mokerslag.
0: En hebben we echt een tijdje moeten overwegen om wel of niet in hoger beroep te gaan.
2: Nou ja, de advocaat was vrij duidelijk. Die zegt, ik zal nooit een hoger beroep aanraden als ik denk dat het niet haalbaar is. Maar in jullie geval, in jouw geval, denk ik zeker dat het een positieve uitspraak op zal leveren. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, vertrouwen in onze advocaat.
1: Ben gaat in hoger beroep. Dat wordt behandeld door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter voor zaken zoals die van Ben. Maar hij moet 1,5 jaar wachten voordat het zover is.
0: Ja, dat voelt oneindig lang, omdat je gewoon in afwachting bent van de volgende stap. Maar uiteindelijk is de dag daar, vol vertrouwen naar Utrecht. En een heel andere zitting dan de laatste. Ik kon ook uitgebreid mijn verhaal vertellen en toelichting geven op de vragen die gesteld werden. En dat gaf echt een heel ander, een prettig gevoel van ik doe er toe en mijn verhaal wordt gehoord.
1: En dit keer krijgt Ben wel gelijk. Deels. Het onvoorwaardelijke strafontslag wordt omgezet naar een voorwaardelijk strafontslag.
0: Ik kon het eigenlijk niet geloven. Simone moest me nog even knijpen van, we hebben gewonnen. Ik kon het bijna niet geloven. Je hebt zo'n lange tijd spanning gehad. Jaren in onzekerheid geleefd. En nu hoor je het goede bericht. En dat was gewoon ja, heel mooi.
1: Het werd omgezet naar een voorwaardelijk strafontslag. Hoe voelde die nuance voor jou, Ben? Je krijgt gelijk. Anderzijds niet volledig vrijgepleit.
0: Die details, ja. Die heb ik voor lief genomen. Want je hebt een hele lange periode van onduidelijkheid achter de rug. En dan kun je gaan lopen in muggenziften over kleine dingetjes. Maar je wilt gewoon rust. Dat is het enige waar ik aan dacht. Het gevecht tegen die grote, gewonnen door de kleine. En daarmee ook, wilde ik ook een streep onder het hele verhaal zetten om gewoon rust in mijn hoofd te krijgen.
1: Ben wil rust. Toch zal het nog meer dan een jaar duren voordat de zaak echt is afgehandeld. Terug naar zijn werk, dat zit er niet meer in. Hij tekent een overeenkomst met de politie. Wat daarin staat, mag hij niet zeggen. Je zei, ik wil er een streep onder zetten. Voelt het ook zo?
0: Ja en nee. Die zwarte periode, als ik het even zo mag noemen, die kun je niet zomaar wissen. Die neem je mee. Die wil je wel vergeten, maar dat lukt niet. Dat gaat niet.
1: Wat heeft dit hele traject met jou gedaan?
0: Dat heeft me beschadigd.
1: Op welke manier?
0: Nou, ik ben niet altijd de leuke geweest die ik zou moeten zijn. Of willen zijn. Voor mijn gezin.
1: Je kijkt nu Simone aan?
0: Ja.
2: Ja, Ben is niet meer de man van voor die tijd.
1: Op welke manier is hij veranderd hierdoor?
2: In alle opzichten. Mentaal. Korter lontje. Kan heel snibbig reageren. fysiek. Hij heeft, nu gaat het beter, maar hij had met spoed stevige medicijnen nodig voor een gigahoge bloeddruk. Dat soort dingen. Doet echt mentaal en fysiek veel met je.
1: Ben, je zei eerder dat jouw vertrouwen in de rechtsstaat geschaad was door die eerste uitspraak. Hoe is het daar nu mee? Is jouw vertrouwen hersteld?
0: Nee. Nee. Ja, natuurlijk heb ik mijn gelijk gekregen. Maar de weg ernaartoe. En als je niet nogmaals het vermogen hebt om daar tegenin te gaan. En je gelijk te halen door te vechten en het geld erin te stoppen. Dan ben je sowieso verloren.
2: En daarmee is je recht behalen geen vanzelfsprekendheid.
1: Het had opgelost kunnen worden met een kop koffie en een goed gesprek.
0: Ja. Ja.
1: Waarom is dat niet gebeurd, denk je?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn een aantal dingen die niet gevraagd zijn, die gewoon verduidelijk hadden kunnen worden met een kop koffie, zoals je dat stelt. Dat had echt anders gekund. Dan had die zwarte periode niet nodig geweest.
1: We hebben natuurlijk ook de politie een aantal vragen gesteld over het integriteitsonderzoek naar Ben. Een woordvoerder laat weten dat hij geen uitspraken kan doen over deze specifieke casus in verband met de privacy van de betrokkenen. De politie schrijft: in algemene zin kunnen we zeggen dat interne onderzoeken voor medewerkers erg ingrijpend kunnen zijn. Hierom worden deze door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en is het proces de afgelopen jaren verbeterd. Ibo, de Centrale Raad, die zegt: ja, Ben heeft een fout gemaakt door zijn politiecreditcard te verwisselen met zijn privébetaalpas. Maar hij is daarvoor veel te hard aangepakt. Wat valt jou op in die uitspraak?
3: Nou, een paar dingen. Eén ding vind ik opvallend, dat Ben eigenlijk heel positief spreekt over het oordeel van de Centrale Raad van Beroep. En dat heeft vast te maken met het feit dat hij ook het zo vond, dat hij daar goed gehoord is. Men luisterde. Terwijl bij de rechtbank, daar hebben ze dat heel kort gedaan. Daar heeft hij niet dat gevoel gehad dat er daar naar hem geluisterd werd. Dat werkt overigens ook door in de uitspraken. Want de Centrale Raad zegt ook dat er sprake was van plichtverzuim. Bijvoorbeeld in het geval van die creditcard. Maar
2: Die verwisseling
3: van die creditcard. Maar voor de rest benadrukken ze heel sterk dat een deel van het verweten gedrag, en als je goed kijkt is dat een heel groot deel van het verweten gedrag, geen plichtsverzuim opleverde. Eigenlijk is het een soort tik op de vingers van de rechtbank. Jullie hebben te vaak te veel bewezen, verklaard naar ons oordeel Centrale Raad. Dat is dus opvallend, maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft met hoe je zo'n zaak behandelt. Uitgebreid luisteren naar wat er nou wordt aangevoerd, of eigenlijk alleen maar heel kort kijken van wat hebt u aan te voeren tegen wat de leidinggevende heeft naar voren gebracht. Dat is dus een opvallende waarneming bij deze uitspraak. En ik denk in de uitspraak zelf dat de Centrale Raad veel duidelijker er blijk van heeft gegeven oog te hebben gehad voor het feit dat Ben geen openheid mocht geven over een heleboel kwesties. Waarbij je dus zaken waarbij de rechtbank het na, als het ware, hij legt het niet goed uit, dus ten nadele van Ben, de Centrale Raad wat eerder dacht van, nou, we hebben het ook niet helemaal scherp, maar hij heeft net genoeg gezegd om niet te geloven dat dit nou verkeerd is.
1: Ja, maar hoe kan dat dan? Dat twee instanties daar zo verschillend naar kijken?
3: Nou, ik denk zelf dat het in dit geval echt heel jammer is dat er in eerste aanleg zo'n soort beetje verkorte, snelle procedure is gekozen bij zo'n bijzondere functionaris. Want het gaat mij niet om de persoon Ben, maar je moet eigenlijk onmiddellijk herkennen dat dit een bizar vreemde functie is die hij vervulde, die je echt wat extra aandacht moet geven.
1: Ben zei dat hij al met 2-0 achter stond toen hij aan de wedstrijd begon. De politie heeft altijd gelijk. Zo kijkt de rechter ernaar. Is dat iets wat jij herkent, die ongelijke uitgangspositie, met jouw jarenlange ervaring in het strafrecht?
3: Ja, ik vind dat een te cynisch beeld. Ik vind niet zo cynisch dat hij zegt je staat met 2-0 achter. Want je hebt in zo'n positie als hij had inderdaad de facto feitelijk meer uit te leggen dan een gewone ambtenaar. Een gewone andere ambtenaar. Dus dat hij wat dat betreft denkt van, ik voel me anders dan anderen, dat klopt. Maar dat je echt kansloos bent of zoiets. Dat geloof ik nou niet. Waar ik wel van denk dat het echt een enorm probleem is, dat je hier wel ziet dat zowel de leidinggevende als de doorwerking vanuit die leidinggevende bij de eerste rechter is van, ja, dit zou zomaar helemaal verkeerd kunnen zijn. Het voelt tunnelvisieachtig bij mij. Het kan zijn dat ik daar nu weer een tunnelvisie in heb, je weet het maar nooit. Maar het,
1: daar gaan we niet vanuit, Hugo.
3: Het punt, hier is 2 jaar onderzoek gedaan, waarbij ook heel indringend onderzoek is gedaan. Niet alleen maar dat het gewoon heeft gelegen in een kast. Nee, zelfs daar in Spanje. En dan komt er niks meer bij.
1: Dan die €490 bij de bouwmarkt.
3: Ja.
1: Een verwisseling. Ja.
3: Weet je, dat maakt dat ik zelf het idee heb van, ja, dan moet je toch eerder zeggen, stop, ho, dit kan niet. En dan is mijn gevoel, ik vind dat de Centrale Raad dan eigenlijk dus nog zelfs een hoge sanctie heeft gelegd. De allereerste jurist van de kant van de politie die zei, naar aanleiding van die verwisseling, maximaal een berisping.
1: Jij vindt eigenlijk dat de Centrale Raad van Beroep nog te streng is?
3: Nou, ik vind het behoorlijk streng. Kijk, dan speelt dus wel op de achtergrond, waarmee ik ook eerder begon, het enorme belang dat je de mensen die dit soort werk doen moet kunnen vertrouwen. Dus de integriteitseisen aan Ben zijn loeihoog. Maar ja, vergissen is toch ook menselijk. Ja, ik vind dit dus echt gewoon wel eigenlijk een hele hoge straf.
1: Ibo, dank je wel weer. We hebben een inkijkje gekregen in een, nou niet alleen een bijzondere zaak, maar ook een bijzondere wereld, die van de heimelijke operaties.
3: Ja, dat is een fantastisch fascinerende wereld ook, eigenlijk. En Ben had er dus ook zoveel plezier aan om in die wereld te werken. En dan krijg je zo'n gedoe. Gedoe over een flutaanleiding, eigenlijk.
1: Dit was Goliath. We zijn er de volgende keer met een nieuwe zaak. Tot dan.
4: Dat was een aflevering van de podcast Goliath.
5: Wat blijft?
4: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht de zin van de schrijver Rachid Novaire.
6: Rachid Novaire kiest: mythes komen aankloppen wanneer we ze nodig hebben. Mahmoud Darwish. Onlangs verscheen de roman 28 letters van Rachid Novaire. Die gaat over Djibril, die op zoek gaat naar zijn verdwenen vader in Marokko en onderweg een verzwegen familiegeschiedenis ontdekt. Rachid Novaire debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Reigers in Cairo en werd al 2 keer genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Rachid ken ik zelf in zijn hoedanigheid als bestuurslid bij PEN Nederland. Een organisatie die opkomt voor schrijvers die worden vervolgd, gecensureerd of het zwijgen wordt opgelegd om wat ze schrijven. In die hoedanigheid vroeg ik hem naar de zin die hij koestert, van een schrijver die bescherming verdient.
7: Mythes komen aankloppen wanneer we ze nodig hebben. Dat zijn de woorden die ik heb gekozen van Mahmoud Darwish, lieve Stine. Hij was een Palestijns dichter. Een schrijver, een politiek activist en voor velen een menselijk gezicht van verzet. Een levensadem. Als jong kind maakte hij tijdens de Nakba de verwoesting van zijn geboortedorp Al-Birwa mee en vluchtte naar Libanon. En dat al dan niet gedwongen achterlaten van je land speelt een grote rol in mijn familie en mijn werk als schrijver. Mijn oma, die in de jaren 30 vanuit Nazi-Duitsland naar Nederland trok. Mijn vader, die het Marokko van de jaren 60 achterliet, waar haast niet over de slavernij die zijn familie vormde werd gesproken. Dat brengt ook een, wat ik maar noem, verbeeld vaderland met zich mee. Verbeelding laat ruimtes voor mythes wanneer we ze nodig hebben. En ik ben schrijver geworden en ik reis en ik schrijf over die werelden die ik mij verbeeld. De werelden die mijn voorouders hebben achtergelaten. En soms creëer ik mythes, door die reizen door wat ik maar even noem het vertrouwde onbekende. Ik had het geluk ooit een zomeravond in Wrocław door te brengen met schrijver Olga Tokarczuk. Zij vertelde me dat ze ooit een mythisch ritueel verzon in een roman gesitueerd in een nabij dorp in Polen, waar ze desondanks nooit was geweest. Jaren later ging ze er een keer heen en ze trof exact dat ritueel aan. Hoe kan dat nou, vroeg ze. We vonden het boek mooi, zeiden de mensen. Blijkbaar was de literatuur, de roman, de wijze waarop de mythe kon aankloppen. En dat hoop ik ooit ook een klein beetje te doen bij die landen die mijn voorouders achterlieten. Even aankloppen en samen iets veranderen in een spel van ver, een spel van beeld, een spel van ding en een spel van kracht, verbeeldingskracht.
4: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragers van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Op deze zender luistert u naar De Nacht van KRO en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. 1 van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, zal dus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.